0: Bean Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat om en dat je niet...
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: All Sports Radio klokt. De tijd van 2 uur.
6: Voetbal. Ik ben Ronald de Boer en je luistert naar All Sports Radio.
7: Volleybal.
8: Hallo, ik ben Bas van der Goor, oud-volleyballer. En natuurlijk luister ik naar All Sports Radio.
7: Tennis.
9: Mijn naam is Richard Krejcik en je luistert naar All Sports Radio.
10: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Robert Denneman en Nick Boer.
1: En daarnaast ook bij ons aangeschoven in de studio Eileen Groemans. Zij is breedte sporter, inspiratie zelf. En zij gaat binnenkort meedoen aan de Dam tot Damloop voor het Fonds Gehandicapte Sport. En zij is inmiddels bij ons aangeschoven in de studio. Eileen, welkom.
2: Dankjewel.
1: Ik vind het heel erg leuk dat je er bent. Want ja, we hebben natuurlijk altijd een mooie mix hier in deze.

0: Deze uitzending van niet alleen de top, maar ook gewoon ja, de breedte sporter. Want ja, die zijn natuurlijk ook gewoon hard nodig op deze wereld. En ja, we moeten allemaal gewoon gezond zijn en bewegen. Nu ben ik allereerst ja, wel gewoon benieuwd. Ik denk de luisteraar ook, want waarschijnlijk kent niet iedereen Eileen Groenman. Wie ben je en waar kom je vandaan? Wat doe je eigenlijk?
1: Nou, ik ben dus Eileen. Ik ben 23 jaar en ik woon in Den Haag. Naast dat ik veel in de sportschool te vinden ben, loop ik ook hard. Doe ik aan hockey en werk ik fulltime in de horeca. Dus dat is een beetje... mijn leven eigenlijk.
2: Druk bestaan.
1: Ja. Ja.
2: En je doet al meerdere sporten. En je hebt een kortere arm, om even zo te zeggen. Een beperking. Is dat van nature? Of was dat, heb je iets ervaren onderweg?
1: Nee, ik ben gewoon zo geboren. Het is geen spannend verhaal.
2: Nou ja, dan ben ik altijd heel benieuwd. Want wij doen ook veel meer sporthulpmiddelen bij Fonds Genekerts met Uniek Sporten. Hoe is dat bij jou gegaan? Want ja, je had die prothese nodig om in de sportschool te kunnen sporten. Was dat eenvoudig bij jou?
1: Nou, vroeger wilde ik eigenlijk nooit de prothese. En ik had op een gegeven moment 5 jaar geleden een afspraak bij mijn revalidatie. En toen zei de ergotherapeut van ja, ik hoorde dat je hier voor een prothese komt. En ik dacht alleen maar, ik wil dat helemaal niet. Ik kan gewoon alles, waarom zou ik dat nodig hebben? En toen zei ze van ja, maar zijn er niet dingen waar je dan tegenaan loopt? En op een gegeven moment toen dacht ik ja, op zich in de sportschool kon ik toen eigenlijk alleen maar mijn benen trainen en mijn buik. En ik wilde ook gewoon heel graag mijn bovenlichaam kunnen trainen. En zo is dat balletje een beetje gaan rollen eigenlijk.
0: Nou, daar ben ik ook eigenlijk wel benieuwd. Je hockeyt ook. In hoeverre is dat niet lastig met zeg maar één kortere arm en een hockeystick en dergelijke?
1: Ja, eigenlijk valt dat best wel mee. Ik begon toen ik 8 was met hockey. En in dat eerste jaar ben ik gelijk in de selectie gezet. Dus blijkbaar
0: kan je wel wat.
1: Wel
0: ja, ja, ja.
1: Goed, ja. En toen altijd best wel hoog gespeeld. Tot nu eigenlijk. En ik heb nooit echt last ervaren of moeilijke dingen tijdens hockey of iets. Ging altijd wel gewoon vloeiend.
0: Want gewoon even, dat er zullen vast ook hockeyers luisteren, zeg maar. Hoe doe jij dat met het pakken van de stick en de grip en dergelijke?
1: Ja, eigenlijk zoals iedereen dat doet. Je rechterhand zit gewoon onderaan de stick, onderaan de grip en je linkerarm bovenaan. Het enige verschil is dat ik dus wel iets minder grip heb dus en minder kracht heb. Maar dan haal ik dat gewoon meer uit mijn rechterarm dan uit beide armen. En dat gaat eigenlijk tot nu toe.
2: Maar dan gebruik je de prothese wel ook bij
1: nee,
2: hockey?
1: Nee.
2: En doe je het echt met één arm?
1: Ja.
2: Ja. Ja, dat is goed. En nou ja... Hockey is nu leuk, maar als je wat ouder wordt is misschien golf ook heel leuk. Want ik ken ook mensen die met één arm golven. Dus, en de hockeyers zijn meestal goede golfers. Dus je kan nog een sport erbij doen.
1: Nee, ik ben heel benieuwd. Ik heb nog nooit geprobeerd.
0: Maar hoe ben je eigenlijk in het hockey gerold eigenlijk? Is dat iets wat vanuit je familie bijvoorbeeld? Waren jullie al een hockeyfamilie bijvoorbeeld?
1: Nou niet. Ja, mijn zus die deed wel een hockey. En ik ging altijd bij haar wedstrijden kijken. Op een gegeven moment dacht ik ja, ik ga het gewoon proberen en we zien het wel. Mijn moeder zei wel eens tegen mij vroeger van ja, kan je niet gewoon beter op voetbal gaan? Veel makkelijker, wel gewoon 2 benen. Ik zei nee, ik wil gewoon op hockey. En dat is goed uitgepakt gelukkig.
2: Ja, en nog veel meer, want het hardlopen heb je ook opgepakt. En hoe gaat dat?
1: Ja, trainen gaat nog niet heel goed eigenlijk. Ik heb vorig jaar de halve marathon in Palma gedaan in oktober. En ik heb 2 weken geleden de 10 kilometer in Rijsoord gedaan. Dat is waar mijn moeder woont. PR gelopen. Dus dat gaat dan wel weer goed.
0: Nee, ik wil zeggen, dat gaat eigenlijk helemaal niet goed. Ja, maar ik loop wel PR's.
1: Ja, alleen het trainen zelf, dat moet ik nog even oppakken.
0: Ah, ja, ja, ja. Want ja, is het ook gewoon een tijdskwestie dan? Of ja, ik kan me voorstellen als je in de sportschool zit en hockey, ja, ergens ook nog een keer hardlopen.
1: Ja, ik vind het moeilijk om een prioriteit te stellen. Of tenminste, ik vind het... Eigenlijk vind ik het sporten in de sportschool wel het leukst. Dus daar steek ik dan de meeste tijd in. En met hardlopen heb ik ook wel zoiets van, ik hockey ook 3 keer in de week. Dus op zich pak ik daar ook al mijn conditietraining op.
2: Ja, en dan ga je de Dam te Dam doen. Is de eerste keer dat je die gaat doen?
1: Ja, dat is wel de eerste keer.
2: En die afstand ook?
1: Nee, want ik heb dus wel de halve marathon ook.
2: Ja, die is iets langer natuurlijk. Ja. Dat zou moeten kunnen.
1: In theorie wel. Ik denk dat het ook wel lukt hoor.
2: Ja, en ik vind het mooi. Kijk, je doet ook mee. Maar je doet ook mee voor de gehandicaptsport in het algemeen. Ja, want je loopt ook voor Fonds Gehandicaptsport. Hoe is dat zo gekomen?
1: Nou, ik wilde sowieso al de Dam tot Dam loop heel graag doen. Maar die tickets die waren al heel snel uitverkocht. En toen was ik een beetje aan het scrollen over op waar ik dan nog tickets kon halen. En er waren heel veel sponsoren die... nog tickets hadden, maar die spraken me niet zo erg aan als deze, omdat het natuurlijk best wel dicht bij mezelf staat. Dus toen ben ik een beetje gaan kijken wat de beloning is en hoeveel ik moest ophalen om een ticket te kunnen krijgen. En dat is aardig goed gegaan.
0: Ja, want dat is, vereist natuurlijk iets meer dedication dan als je gewoon bij Dam tot Damloop zelf natuurlijk gewoon een ticket haalt. Hoe is dat deel dan voor jou gegaan? Want ja, dan moet je natuurlijk ineens geld gaan ophalen. Moet je natuurlijk mensen heel oneerbiedig leuren om geld. Dat is natuurlijk altijd het dingetje wat bij crowdfunding en dat soort dingen altijd soms wel spannend is. Hoe is dat voor jou gegaan?
1: Ja, dit was wel de eerste keer dat ik zoiets deed. Maar voor mij scheelde het wel dat dit gewoon iets is wat dicht bij mij staat. Dus ik kon ook gewoon mijn eigen verhaal delen. En ik denk dat dat ook wel heel erg hielp voor de mensen om me heen om dan te gaan sponsoren. Dat ze wisten hoe erg ik ermee bezig ben en hoeveel het sporten eigenlijk voor mij betekent. Dus dat wel ook makkelijker was voor hen om dan te doneren.
0: Ja, want wanneer is eigenlijk Eileen bij jullie op de radar gekomen, Nieke? Is dat toen ze zich aanmelden voor...
2: Ja,
0: startticket?
2: Het is zo dat als de Dam tot Damloop inschrijving open gaat, dan is het binnen een uur uitverkocht. En onze campagne begon eigenlijk na een uur. Dus op dat moment direct. Want je weet eigenlijk dat die evenementen gaan heel hard. En dan, wij zijn het goede doel van de marathon. Of van de marathon van de Dam tot Damloop. En Nationale Nederlanders is onze partner. Die maakt het mogelijk. En vandaar dat we dit ook kunnen doen. En ik vind het super gaaf dat Eileen dit doet voor ons. Dat is één. Maar het is ook natuurlijk ongelooflijk inspirerend voor heel veel mensen met een perken die nog toch thuis zitten en soms toch belemmeringen zien om te gaan sporten. En er kunnen allerlei leden zijn. Maar jij laat zien van, ik zit op hockey, ik doe dus ga de sportschool in, maar grote Dam tot Damloop zien. Dus dat is natuurlijk fantastisch. En dat vind ik al fantastisch, maar ik ben eigenlijk ook wel heel benieuwd, hoeveel heb je al opgehaald?
1: Ik zit nu op de 520.
2: Zo, ja. Nou, dat is fantastisch, toch?
0: Absoluut.
2: Ja,
0: absoluut. Maar dat kunnen natuurlijk wel wat meer worden. Hè?
1: Ja,
0: zijn we natuurlijk ook.
2: Ja, hoor. De Robert gaat wel doneren, hoor. Dus.
0: wie weet. Nee, dat ga ik gewoon ook doen, hoor. Dus dat komt wel goed. Maar als we het dan toch hebben over dat doneren, dan moet je natuurlijk wel een beetje reclame maken. Hè? Je zit nu ook op de radio. Dan ben je natuurlijk waarschijnlijk ook weer nog gevraagd door Nieke. Waar kunnen mensen nou jouw pagina vinden?
1: In mijn bio op Instagram staat sowieso een linkje naar de site van de Dam tot Dam. En mijn Insta is gewoon Eileen Goemans. En dan
0: kom je er vanzelf.
2: Ja, en via de website van het fonds kan je er ook komen. Daar zie je ook wel heel prominent Dam tot Dam. En dan kan je jouw naam opzoeken en dan zou je ook kunnen doneren. Dus ik denk dat er genoeg wegen zijn om daar te komen. En Eileen heeft laag getoond. Hey, als je een wil hebt, dan kom je er ook. Dus dit moet ook lukken.
0: Ja, want daarover gesproken, Eileen. Want Nieke heeft het al over. Hè, je hebt het perfecte voorbeeld dat het gewoon wel kan. Hè, dat je gewoon niet jezelf uit het veld moet laten slaan. Om maar even ook een hockeyterm erbij te pakken. Ben je zelf ook af en toe wel bewust dat je wel eens gewoon een inspirerende rol kan hebben voor anderen?
1: Nou, ik heb er wel veel over nagedacht, inderdaad. Ik hoop sowieso dat het echt wel een dingetje wordt. Maar ik doe gewoon mijn ding. En ik post af en toe hier en daar een TikTok of een fotootje op Instagram. Maar ik zou het bijvoorbeeld wel heel tof vinden om daar wat groter mee te worden. Omdat ik inderdaad wel het idee heb dat het echt wel een voorbeeld zou kunnen zijn voor mensen die ook een beperking hebben in welke vorm dan ook.
0: Ja, want dat lijkt me lastig. Dat heeft iedereen natuurlijk. Ja, als je gewoon met je eigen leven bezig bent en met jezelf gewoon bezig bent. Ja, dan sta je er eigenlijk helemaal niet bij stil.
1: Nee, precies. Ja, ik doe gewoon wat ik doe. En ik doe dit eigenlijk al... Nou, de gym is dan al 5 jaar. Hockey doe ik al een jaar of 16. En hardlopen ook al heel lang, dus.
2: Ja, bij jou is eigenlijk altijd wel vanzelfsprekend geweest, de sport.
1: Ja, nou, dat niet zozeer. Want de sportschool is natuurlijk pas 5 jaar geleden een beetje aankomen waaien. En vroeger merkte je natuurlijk wel met gym of zo dat er dingen waren die je niet kon. En dat was wel af en toe wat lastiger, omdat je wilde toch ook in de ringen zwaaien of een handstand maken of weet ik het allemaal. Maar dat is niet voor mij een reden geweest om dan bij de pakken neer te gaan zitten.
0: Nee, precies. Maar je zei al, hè, die Dam tot Damloop stond bijvoorbeeld al op je wensenlijstje. Waarom eigenlijk? Wat maakt die Dam tot Damloop nou zo bijzonder dat je zoiets hebt van, ja, die moet ik lopen?
1: Nou, ik vind het sowieso gewoon heel leuk om nieuwe routes te lopen. En ik vind het ook leuk om verschillende soorten afstanden te rennen. Dus dat is een beetje voor mij het dingetje. Dat eigenlijk, denk ik.
0: Ja, want dat is dan... Natuurlijk, ja, Dam tot Dam is de Amsterdam-Zaandam. Maar er zijn natuurlijk nog veel meer plekken om te rennen. Heb je nog een wensenlijstje ergens achter de hand? Waar je denkt van, als ik die Dam tot Dam loop heb afgevinkt, dan ga ik door met deze.
1: Nou, er is dus een, ik weet niet precies hoe het heet. Maar dat zijn 6 halve marathons door heel Europa. En als je die dan allemaal hebt gerend, dan krijg je zo'n hele grote medaille. dat lijkt me wel heel vet om ooit een keer af te kunnen maken.
0: En waar zijn die zes halve marathons?
1: Volgens mij in Londen, Lissabon, volgens mij ook Parijs en dan nog 3. Maar ik weet het niet zo goed uit mijn hoofd. Maar ik vind het gewoon leuk om in andere landen te rennen. Dus dat is
2: ja, en er komt nog iets langers aan. Hè? In 1 november komt er een nieuwe marathon in Den Haag. Is dat ook nog een uitdaging voor je? Maar misschien iets later?
1: Zeker. Ik denk dat 1 november wel een beetje kort dag is voor mij.
2: Ja.
1: Maar ik zou heel graag de hele marathon van Rotterdam ook wel een keer willen rennen.
2: Ja.
1: Dat lijkt me wel echt.
0: Het is de mooiste, hè?
1: Ze zeggen het, hè? Ja.
0: Maar Dam tot Damloop, kom je natuurlijk op verschillende plekken. Waar kijk je nou zelf het meest naar uit? Is dat bijvoorbeeld door de tunnel heen, onder het IJ? Of?
1: Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik nog niet heel goed heb gekeken waar die allemaal... Waar je allemaal langs loopt.
0: Nou, dan ga je leuk verrast worden. Dat is, dat is ook wel weer mooi. Tot slot, ja, je bent natuurlijk lekker bezig met sporten. Dat zal ook voor de volgende voorziene jaren nog wel gaan gebeuren, neem ik aan. Ga je meer doen voor het fonds?
1: Dat lijkt me wel heel leuk om daar wat meer in te mogen betekenen.
2: Ja, ik denk dat het wel heel erg leuk is. Want we gaan natuurlijk nu de marathon komt voor het eerst in Den Haag. En wij zijn het goede doel van geworden. Dus in Den Haag en rondom elkaar gaan we zeker wat doen op dit gebied. Dus ja, hoe leuk is het om iemand uit Den Haag daarbij te betrekken.
1: Ja,
2: dus bij deze.
1: Ja, nou leuk.
0: Nou ja, binnenkort in dit theater weer een stapje verder. Eileen Goemans, mag ik je hartelijk danken dat je hier in de studio wilde zijn. En heel erg veel succes met de Dam tot Damloop.
1: Dank jullie wel.
3: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.

Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sport Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Het was do or die voor onze Team NL handbalmannen in het tweeluik tegen de Grieken voor een WK-ticket. Helaas was het geen herhaling van 2 jaar geleden toen we ons ten koste van de Grieken wisten te plaatsen. Afgelopen woensdag was het resultaat in de heenwedstrijd in Griekenland weliswaar beter dan destijds. Maar zondag vonden onze oranje mannen hun Waterloo in Rotterdam door in eigen huis ook met ruime cijfers te verliezen. Ik ga erop terugblikken met handbalcommentator Raymond Koning bij onder meer Ziggo Sport. Raymond, hele goedemiddag.
2: Hi Robert.
1: Ja, wat ontzettend zuur. Vooral ook omdat op voorhand eigenlijk iedereen zei, ja, als we dit gaan verliezen, dan weten we het ook niet meer. Nou, het gebeurde wel.
2: Ja, ik denk dat ik ook in dat groepje was die dat heeft gezegd. Ook wel wetende dat we natuurlijk een paar jaar geleden ook al tegen de Grieken speelden en toen enigszins met de hakken over de sloot wel voor dat examen slaagden. Maar nu niet. Ja, weet je, Luc Steins die heeft natuurlijk al langer gewaarschuwd, hè, over de terugval van de Nederlandse handballers. De spoeling is heel dun, et cetera, et cetera. Hij zei onder andere ook bij Ziggo Sport, maar ook bij de NOS, dat hij echt wel bezorgd was over de ontwikkeling van met name de mannenkant in het handbal. Die zorgen die zijn er wel uitgekomen. De afgelopen 2 jaar wisten de mannen zich wel voor de eindtoernooien te kwalificeren. En nu dus niet. Waardoor Nederland niet op de WK staat volgend jaar. En daardoor zich eigenlijk niet echt kan kwalificeren voor de Olympische Spelen. Althans, niet via het WK. Er is natuurlijk nog wel theoretische kans. Je kan ook nog een EK van 2028 aangrijpen. Om daar bijvoorbeeld een plek op een OKT te bemachtigen. Maar dat is echt een hele lastige route hoor. Dus de Nederlandse mannen hebben zichzelf behoorlijk in de voet geschoten.
1: Ja, en dat is natuurlijk helemaal zuur, omdat we nu ook eigenlijk de groep bij elkaar hadden in, ja, eigenlijk op volle, redelijk volle sterkte, laat ik het zo zeggen.
2: Ja, maar ik vind toch ook wel dat over de hele linie gezien die topspelers niet allemaal hebben geleverd hoor, in het tweeluik met Griekenland. Luc die kon eigenlijk zijn stempel niet goed drukken. Ook wel omdat hij heel fel geattaqueerd werd in de defensie. Grieken hadden het echt op de Nederlandse spelmaker gemunt. Ik heb weinig momenten gezien van Kai Smits. Bobby Schagen nog steeds geblesseerd. Eigenlijk deed, en dat zag je gisteren ook, Robin Nachtegaal, notabene een speler uit de Nederlandse competitie, het goed. Ik denk dat Jorik Pol af en toe verdienstelijk inviel in de goal. Matthias Dorgelo zakte veel te vaak door het ijs, de keeper. Het was over de hele linie gewoon echt simpelweg niet goed genoeg. En ik las ook wel en ik hoorde ook wel veel commentaar op dat de Grieken zo hard speelden en dat ze daartoe door de Noord-Macedonische scheidsrechters in de gelegenheid werden gesteld. Hè, en ik zei het ook, hè, daar had met name Luc Steins, onze spelmaker, veel last van. Die kreeg veel tikken. Maar dat is maar een deel van het verhaal. Dat is ook, daar kun je ook in meegaan. Hè. Het is niet zo dat Griekenland het hardste spel van Europa heeft of zo. Op het moment dat je weet dat scheidsrechters meer toelaten, kun je daar zelf ook in meegaan. En Nederland heeft dat onvoldoende kunnen doen. En dat is jammer. Het is ongelooflijk jammer voor de Nederlandse handbalmannen.
1: Ja, en eigenlijk, ja, het klinkt heel raar. Want ik zei in de intro, ja, de heenwedstrijd in Griekenland werd met een beter resultaat afgesloten dan 2 jaar geleden. Is het nog steeds, was het een verlies, maar slechts met 2 punten. Dat was uiteindelijk, nou ja, nog niet eens een hele gekke uitgangspositie voor die return. Maar dan is het uitgerekend eigenlijk in eigen huis, in Rotterdam, dat het dan weer misgaat.
2: Ja, dat is dan ook toch ook wel spanning. Hè? Het moeten presteren en je daar dan eigenlijk net niet klaar genoeg voor zijn. Ik denk wel dat dat echt van groot belang is geweest. Dat ontzettend lastig is geweest voor Nederland. De druk van die volle hal. Zijn de handbalmannen. Hè, natuurlijk kwamen de laatste jaren steeds meer mensen kijken. Ook bij de mannen. Maar die waren niet altijd gewend om echt voor volle hallen te spelen. Rotterdam was echt uitverkocht. Was echt helemaal vol. Maar Nederland heeft het serieus zelf weggegooid. Ook in Griekenland afgelopen week, midweek, stond Nederland 5 goals voor. Gisteren in het begin was er niks aan de hand. Nederland stond op 9-5. En opeens kwam er een soort van 2 10 run of zo van de Grieken overheen. Waar Nederland opeens weer achter stond. Ja, en vanaf dat moment leek wel alsof het hele geloof in het team weg was. Dus ja, het is echt zo enorm jammer voor de ontwikkeling van de sport in Nederland. Nu een toernooi, veel zichtbaarheid in januari volgend jaar. In Duitsland, het Walhalla voor de handballers. Ja, daar had Nederland zichzelf echt weer kunnen gaan presenteren aan de wereld. En die mogelijkheid heeft Oranje echt zelf laten lopen.
1: Wat is nou de beslissing geweest in dit tweeluik? Is dat die run tussen zeg maar de 9-5 voorsprong en de rust geweest van de Grieken?
2: Ik denk het wel. Ik denk dat Nederland bij rust stonden ze er 6 achter. Hè? Was het 2014? En dan weet je, je moet er 9 meer maken dan Griekenland. Terwijl Nederland er dus maar 14 maakte in de eerste helft. En er wel 20 tegen kreeg. Ja, dan weet je ook wel, het is ontzettend lastig. Je gaat die Grieken niet in de vorm waarin Nederland toen verkeerde. Opeens in die tweede helft wegspelen. Daar was het de wedstrijd niet naar. Maar het begint al in die wedstrijd in Griekenland. Nederland had daar gewoon moeten finishen. Ik weet, het is allemaal theorie, maar als Nederland daar die overwinning met 4-5 goals verschil uit het vuur had gesleept, was er niet zoveel aan de hand geweest. Ja, dan was de druk volledig bij de Grieken neergelegd. En nu moest Nederland. Ja, dat is wel een lekkere positie voor die Grieken natuurlijk.
1: Ja, en nou ja, dat cadeautje hebben ze ook wat dat betreft gewoon uitgepakt. Want de Grieken gaan nu door naar het WK. Is natuurlijk de belangrijkste vraag voor de Team NL handbalmannen. Ja, wat nu? Wat gebeurt er met Staffan Olsson als coach? Wat gebeurt er met de selectie? Gaan daar veel wisselingen plaatsvinden?
2: Ja. Eigenlijk zijn dat drie vragen in één. Wat nu? Waar nu naartoe? Vraag 2, met wie? En vraag 3, met wie qua spelers? Want natuurlijk zullen er ook wat spelers weggaan. Ik vond het wel opvallend. Ik hoorde gisteren en ook vandaag eigenlijk nauwelijks de vraag over welke bondscoach gaat Nederland begeleiden. Hè? Want wat nu? Nou, vooral die vraag eerst dan maar. De focus moet nu op het EK van 2028. Dat duurt nog anderhalf jaar. Na de zomer beginnen de kwalificaties. Dat toernooi wordt in januari 2028 in Spanje, Portugal en Zwitserland gespeeld. Nederland heeft daar een pittige pool gelood met Kroatië. Ook dit jaar op het EK de tegenstander geweest. Litouwen, Finland. Maar het zou een ploeg van de statuur van Nederland gewoon wel moeten kunnen redden. In ieder geval in het overleven in die eerste ronde. De vraag daarna is natuurlijk, wie gaat Nederland begeleiden richting dit Europees kampioenschap? Staffan Olsson is een enorme naam, maar heeft de ploeg qua resultaten eigenlijk niet heel veel verder gebracht. Misschien was dat ook wel niet mogelijk gezien de dunne spoeling aan de mannenkant van het Nederlandse handbal. Maar goed, zijn contract loopt af in september. Dit is een evaluatiemoment, dus een behoorlijk grote kans dat Nederland op zoek gaat naar een nieuwe bondscoach. Misschien wel op zoek moet. Hij kan er natuurlijk ook zelf ook mee stoppen. Hè? Dat hebben we met Per Johansson gezien, de bondscoach bij de vrouwen. Uh-huh. Die uiteindelijk naar Gierkon en tegen Nederland zei, ik vind het mooi geweest. Ja, en je hebt natuurlijk ook al een aantal spelers die wat ouder zijn. De aanvoerder, Bobby Schagen bijvoorbeeld. Ja, voor hem was dit eigenlijk wel een beetje de laatste kans op een WK. Natuurlijk is hij van groot belang, maar je zag het wel. Hij kon natuurlijk ook niet gisteren in actie komen vanwege blessures. Ja, oudere spelers zijn nou eenmaal wel eens wat vaker geblesseerd op dat vlak. Nederland zal echt in de selectie ook moeten kijken. Met welke spelers gaan we de toekomst in? Gaan we kijken naar dat EK? Gaan we kijken naar de mogelijke kwalificatie voor, ja, je kan het nog wel hebben over de Olympische Spelen 2028. Maar misschien moet de focus wel veel meer als stip op de horizon naar 2032. Ja, en dan zijn er al een hoop mannen die er nu bij zijn bij Nederland, die echt al wat ouder zijn of misschien zelfs wel niet meer spelen. Dus ja, het is echt wel weer een moment in het Nederlandse mannenhandbal om te gaan herijken.
1: Ja, wanneer verwacht jij tot slot dat we misschien antwoorden gaan krijgen op die eerste vragen?
2: Ik denk dat de positie van de bondscoach ergens in de komende weken, laten we zeggen voor de zomer, gaat dat echt natuurlijk wel duidelijk worden. Want er staan natuurlijk ook weer wedstrijden gepland in die kwalificatie. Dat duurt allemaal nog wel langer. Hè. Nederland begint met een thuiswedstrijd tegen Finland ergens in de eerste week van november. Dus er is wel wat tijd. Maar je wilt natuurlijk ook wat mogelijkheden hebben als nieuwe bondscoach, als het een nieuwe bondscoach wordt, om je voor te bereiden met die ploeg. Daarnaast, ja, weet je, Olsen die hoeft het niet per se te doen. Maar als hij het wil, dan moet hij ook wel weer kijken met wie ga ik die strijd in de toekomst aan. Dus ik verwacht dat daar voor de zomer eigenlijk wel wat duidelijkheid in gaat komen. Zowel qua wie dat gaat doen aan de spelerskant als wie dat gaat doen op de bank.
1: Nou, helaas weten we al wel antwoord op één vraag. En dat is, gaat Nederland naar het WK? Dat antwoord is helaas nee. Handbalcommentator Raymond Koning, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je terugblik. En spreek je ongetwijfeld snel weer.
2: Tot je dienst.
0: All Sports Radio Live.

0: me.
1: All Sports Radio.
2: We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
2: Bart, met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
4: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
1: Bij Allsports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In Allsports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. Allsports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.
5: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
4: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Unive supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check unive.nl/supporter van sport. Unive, daar plukt u de vruchten van.
1: All Sports Radio klokt. De tijd van 3 uur. Snowboarden.
6: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
7: Cricket.
8: Hi, ik ben Eerde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
7: Atletiek.
9: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
1: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: onderbreking zijn we afgelopen weekend weer losgegaan met het wereldkampioenschap motocross. De MXGP, de MX2 en het WMX kwamen in actie in het Franse La Capelle Marival. En we gaan erover bijpraten met niemand minder dan Steven van Kempen van Kemco Sports PR Management, Eurosport, HBO Max en Noppen News Magazine. Steven, een hele goede middag.
1: Een hele goede middag.
0: Nou, laten we in het wereldkampioenschap motocross dan maar bovenin beginnen bij de MXGP. En ja, eigenlijk sinds de laatste keer dat we elkaar spraken, Steven, blijven toch twee namen de hele tijd terugkomen. En dat zijn die van Lucas Koenen en Jeffrey Herlings.
1: Ja, klopt. Het gevecht tussen Lucas Koenen en Jeffrey Herlings is intens. De oudste van de tweeling, Lucas, die heeft behoorlijk de KTM eigen gemaakt. Hij heeft vorig jaar natuurlijk al mee in de wereldtitelstrijd met Romain Vijveren. Toen zeiden we allemaal, ja, maar Geyser is er niet en Herlings is er niet. Ja, die zijn er nu wel. En die, die hebben hun handen vol aan de Belg. Herlings won de Grand Prix in Italië, inmiddels alweer 5 weken geleden. Hij won ook afgelopen weekend de Franse Grand Prix. Maar in Italië maakte Herlings wel heel veel punten goed, maar in Frankrijk slechts 2. Waardoor het verschil tussen beiden nog altijd 2 puntjes is in het voordeel van Lucas Koenen.
0: Wat maakt het nou dat juist deze twee, Lucas Koenen en Jeffrey Herlings, er toch wel bovenuit steken dit seizoen?
1: Ja, ik vind dat heel moeilijk te zeggen. Ja, ze steken er bovenuit, absoluut. Ze zijn momenteel in klasse apart. Romain Vijveren is de regerende wereldkampioen. Heeft die 0 score opgelopen tijdens de Spaanse Grand Prix, waarin hij tijdens de tweede manche hard onderuit ging. Daarna eigenlijk een paar wedstrijdjes min of meer achter de 5 aangelopen. Is misschien een groot woord, maar scoorde een aantal wedstrijden minder goed. Maar staat toch alweer 3e. Dus ja, dat was natuurlijk ook wel een teken aan de wand voor rijders die geen 0 scores hebben gehad. En eigenlijk als we zo verder kijken, is eigenlijk niemand, allemaal hebben ze wel een keer een 0 score gehad. Alleen dan is het natuurlijk heel belangrijk om die schade zo goed mogelijk te beperken. En dat doen Herlings en Koenen eigenlijk veruit het beste. Geyser heeft die overstap gemaakt naar Yamaha. Heeft eigenlijk alles wel redelijk op orde, hoor. Heeft al 3 keer op het podium gestaan. Alleen ja, afgelopen weekend die 0 score in die tweede manche door die massale valpartij in die tweede manche met onder andere Tom Fjell. Ja, toen mocht hij niet meer herstarten vanuit de wedstrijdleiding. Hetzelfde overkwam Fjell, want je mag na de side-in-lap niet meer van motor wisselen. Dus die 0 scores die komen dan natuurlijk hard aan. En dat is dan weer een kleine voordeeltje van Vijveren geweest. Maar die kon het absoluut niet bijhouden. Als ik me niet vergis, ik heb niet meer nagekeken. Maar reden ze de laatste 2 rondes, reden ze zo'n 4 seconden per ronde sneller dan Vijveren.
0: Als we het toch hebben over Nederlanders in de MXGP, daar hebben we natuurlijk nog een paar van. Denk aan Kai de Wolf, aan Kelvin Vlaanderen. Misschien ook even Roman van der Moosdijk natuurlijk benoemend. Maar vooral Kai de Wolf, hij miste de start in Argentinië. Maar doet het eigenlijk misschien ook omdat de anderen wat minder presteren. Maar vooral ook omdat hij zelf denk ik heel goed bezig is, staat hij keurig 7e.
1: Ja, het missen van de Argentijnse Grand Prix heeft hem natuurlijk geen goed gedaan. Aan de andere kant heeft hij wel optimaal kunnen profiteren van die 5 weken vrij af. De duimblessure speelde hem nog altijd parten. Sterker nog, hij liep er een andere duimblessure op, een pijnlijke duim vooral, tijdens de eerste wedstrijd van de Dutch Masters of Motocross in Heerde op de paasmaandag. Daarna heeft hij dus wat extra rust kunnen pakken. Dat heeft hem absoluut goed gedaan. En nu inmiddels aangekomen op een 7e plaats. Al een podiumplaats weten te veroveren tijdens de Grand Prix van Rio Lazzardo. Dus er zit absoluut progressie in. En ik zie hem nog wel, een top 5 notering zie ik eigenlijk nog wel gebeuren voor hem. Van onder de streep naar 19 wedstrijden. Calvin Vlaanderen de overstap gemaakt na 6 jaar Yamaha, nu op een Ducati. Maar bij Ducati hebben ze het gewoon erg moeilijk. Dat is een simpelweg een feit. Zowel hij als Jeremy Zeber hebben nogal wat problemen om de machine helemaal naar wens af te stellen. Hetzelfde geldt min of meer voor Andrea Bonacorsi. Die komt dan terug van een zware blessure. Die werd keurig 8e afgelopen weekend. Maar het is gewoon een moment erg moeilijk voor de Dukes om zich vooraan te mengen. En ze moeten het dan ook voorlopig doen met plaatsjes net buiten de top 10. De 3e Nederlander in het MXGP wereldkampioenschap Of eigenlijk de vierde is Rowan van den Moosdijk. Herring is even buiten categorie. Maar Rowan van den Moosdijk heeft een Duitse sponsor, een Duits team. Voor hun is de ADAC-series het belangrijkste, het internationale Duitse kampioenschap. En natuurlijk de Duitse Grand Prix, die volgend weekend op het programma staat. Dus die waren tijdens de Franse Grand Prix afgelopen weekend niet aanwezig. Maar van den Moosdijk heeft ook al hele mooie dingen laten zien. En heeft zelfs al bekendgemaakt later dit jaar de overstappen te gaan maken naar een aantal Amerikaanse wedstrijden.
0: En dan een niveautje lager, wil ik zeggen. Maar de MX2 is natuurlijk nog steeds een geweldig competitieve klasse. Daar nog altijd Simon Langevelder aan de leiding. Al is het verschil met Sascha Koenen nog niet zo heel erg groot. Simon Langevelder natuurlijk regerend kampioen. Gaat proberen zijn titel te verdedigen. Allereerst zijn kansen daarop. Ja, die nemen met de Grand Prix natuurlijk wel toe.
1: Ja, al moet ik wel eerlijk zeggen dat de laatste twee Grand Prix, zowel die van Arco di Trento als van Frankrijk, niet bijster geweldig waren van Langevelder. En hetzelfde geldt eigenlijk ook van Koenen. Beide hadden absoluut niet de tempo om zich in de titelstrijd of in de podiumstrijd te mengen. En dat natuurlijk is het voordeel dat ze in de titelstrijd nog wel erg goed doet. Maar Guillem Fares, de Spanjaard die beide manches wist te winnen op de zondagmiddag, die heeft nog maar 20 punten achterstand op de regerende wereldkampioen. En ook Liam Evert staat niet heel erg ver weg. Dus ze moeten niet puntjes blijven morsen. Sascha Koenen natuurlijk altijd bloed en bloedsnel. Maar ook de eerste manche weer twee keer onderuit. Waarvan de eerste keer in leidende positie. En dan, dan gaat het hard. Dan gaat het eigenlijk qua puntenaantal hard naar beneden. En dan komt hij ook niet meer terug. En dat is ook dan toch weer het teken dat het niveau erg hoog is. Ook in de MX2-klasse. Ondanks dat het absoluut geen MXGP is. Maar goed, het is wel de kraamkamer. Het laatste stapje om door te breken naar de absolute top, de MXGP.
0: Nou, en ook in die klasse natuurlijk heel wat Nederlanders. Alleen, er is één gemeenschappelijk thema en dat is helaas blessures.
1: Poh, het gaat hard hoor. Gelukkig hebben we nog Kai Karsmakers. Die bleef wel putloos. Een heel gevoelig weekend voor de crosser uit Bokstel. Kwam niet tot scoren. De eerste manche door machinepech niet aan de finish gekomen. De tweede manche door machinepech niet eens van start gegaan. En daardoor zakt hij nu terug naar een 11e positie in de WK-tussenstand. Dan hebben we nog Cas Valk. Die ging tijdens de derde wedstrijd van de Dutch Masters of Motocross tijdens de training hard onderuit. Brak zijn bovenbeen. Jens Walvoort topt al een aantal wedstrijden. Eigenlijk sinds de Grand Prix van Rio Lazzardo met een duimblessure. Was afgelopen weekend afwezig. Scott Smulders, de volgende Nederlander in de MX2-klasse, was wel aanwezig. Ging op zaterdag hard onderuit. Dit allemaal een beetje zeer. Op zondag kwam er nog een valpartij bij. Werd door het medische team op het circuit gecontroleerd. Die vonden eigenlijk geen breuk of iets dergelijks. Maar ondanks door de pijn die aanbleef houden onderweg naar huis, toch maar even een bezoekje gebracht aan het ziekenhuis. En die blijkt twee gebroken nekwervels te hebben. Een beschadigde nier, een mild en een breukje in de hand.
0: Maar dat zijn nou niet echt blessures waar ik denk, dat hadden ze bij die medische check-up dan niet kunnen doen. Als in het ziekenhuis dat soort dingen eruit komen, dat is wel heftig.
1: Ja, een gevoelig foutje zullen we maar zeggen. En gelukkig kent een topsporter zijn eigen lichaam het beste. En Scott voelde links-rechts dat het niet helemaal top was zoals het eigenlijk hoort. En een pijntje is een pijntje, maar dit bleef echt aanhouden. En daarom besloten de Brabander direct door te rijden naar het ziekenhuis van Tilburg. En daar hebben ze hem direct ingepakt en gehouden.
0: Nou ja, afgelopen weekend zijn we ook eindelijk van start gegaan met het vrouwenwereldkampioenschap, de WMX. Daar natuurlijk onze Nederlandse hoop in bange dagen. Onze eigen Lotte van Drunen hebben natuurlijk nog veel meer goede Nederlanders rondrijden. Natuurlijk Lynn Valk, Sjane van der Vlist, Dané Gerlissen, Amber Simons. En dan vergeet ik ongetwijfeld nog wel een paar. Maar het was denk ik niet helemaal de opening van het WK voor Lotte zoals ze gehoopt had.
1: Nee, de dubbele wereldkampioene heeft natuurlijk één ambitie. Dat is drie op een rij pakken. En dan hebben we een nadeel in het wereldkampioenschap voor dames. Dat er slechts 5 wedstrijden op het programma staan. En wanneer dan de allereerste manche van het seizoen na heel lang wachten eindelijk van start mag gaan. En dan in de eerste ronde ten val komt. In de afzetting komt. En heel veel tijd verliest om die machine weer uit de afzetting te krijgen. In het juiste spoor te zetten. En je komt dan nog terug naar een 9e plaats. Ja, dan bewijs je toch wel dat je uit het juiste hout gesneden bent. Dan rij je rondetijden die ja, eigenlijk subliem goed zijn, ondanks het verkeer. En ja, negende plaats zijn natuurlijk heel veel puntjes die verloren gaan. De tweede manche was de start ietsjes minder. Kwam ze vanaf de zevende plaats nog naar een derde plaats. Maar het verschil met de dames daarvoor was eigenlijk al in de beginfase gemaakt. Want zowel de Spaanse Danielle Guillen als Chiara Fontanesi misten hun starts niet. Werden eerste en tweede, tweede en eerste. Dus die leiden momenteel de tussenstand. Van Drunen staat op een vierde plaats. Dus ze bleef nipt naar zijn podium in de dagklassement. Maar het positieve daaraan, ja, ze heeft eigenlijk nog maar 15 punten verloren. Aan de andere kant, omdat we maar 10 manches hebben, ja, is 15 misschien wel te veel.
0: Ja, want als de rest gewoon tweede en derde blijft worden, ja, dan loop je natuurlijk niet heel gek veel in.
1: Nee, het is denk ik, als ik dan ook de krachtsverhoudingen zie, ik denk dat het eigenlijk ook gaat tussen Guillen, Fontanesi en Van Drunen. Dat is denk ik de sterkste top drie. Courtney Duncan is een veelvoudig kampioen, maar heeft er 18 maanden uitgelegen door een infectie aan de hartspier. Is weer terug in Europa. Kwam sterk voor de dag, hoor, met een vierde plaats in de tweede manche. Maar of ze het een heel seizoen vol kan houden, dat is natuurlijk even afwachten. Dus ja, als die top drie dames iedere keer die 25, 22 en die 20 puntjes samen verdelen, ja, dan moet er eigenlijk nog iets gebeuren om Van Drunen nog die 15 punten goed te kunnen laten maken.
0: Aankomend weekend zitten we in Duitsland in Teutschenthal. Wat kunnen we verwachten van de Duitse Grand Prix?
1: Een circuit dat we al jaren kennen. Eigenlijk niets nieuws en niks aan veranderd. Moeilijke omstandigheden, zeker met het warme weer. Want het is in korte tijd ook in Duitsland bijzonder warm geworden. De dames komen weer in actie. En ik hoop dat Van Drunen in ieder geval daar minimaal een podium kan pakken. En iets van haar achterstand weg kan snoepen voor die wedstrijd. En als het gaat om de MXGP en de MX2-klasse. MXGP, ja, ik blijf altijd mijn geld zetten op Jeffrey Hellings. Dat hebben we afgelopen weekend weer gezien dat hij, Lucas Kuhne was misschien wat sneller. Maar ja, erbij is er absoluut niet voorbij. En dan is het de sluwe Vos Hellings die overal mooi binnenkantje houdt. Waardoor dat Kuhne echt veel meer meters moet maken om te passeren. Ja, en je rijdt hem niet zomaar voorbij. Dus ik hou het toch eventjes op Hellings. In de MX2-klasse is het denk ik heel belangrijk voor Simon Langevelder om deze Grand Prix door te komen. Zijn thuis Grand Prix is natuurlijk altijd wat extra druk, maar ook wat extra werkzaamheden naast de baan. Sascha Kuhne, ja, snel, heel snel, maar heel wispelturig. Dus ja, ik ga toch weer voor de Triumph-rijder Gideon Fardes en zijn teamgenoot Camden McLellan, die eigenlijk een heel sterk seizoen rijden. Alleen door een aantal pechdingetjes, een aantal foutjes, wat achterstand hebben opgelopen in de titelstrijd. Maar ze herpakken zich momenteel erg goed.
0: Hoe is alles het beste te bekijken, te bewonderen komend weekend, Steven?
1: Alles is live te bekijken. Dan heb ik het over de vier WK-manches als het gaat voor de MXGP en de MX2-klasse vanaf 1 uur op HBO Max en op Eurosport TV. En de NOS zendt ook de MXGP-wedstrijden uit via een livestream.
0: Dan gaan we dat mooi in de gaten houden. Steven van Kempen, mag ik je voor nu weer hartelijk danken voor je tijd en alvast heel erg veel succes en plezier komend weekend.
1: Heel graag gedaan. All Sports Radio Live.

All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal tot tennis. Autosport tot zeilen. Atletiek tot darts. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook, Instagram of Twitter. @SportsRadioNL. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: De Sport in Cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert weer naar een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En zoals altijd, de man die alle nieuwtjes weer weet te verzamelen is sportmarketeer Frank van der Walbaken, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Iets waar we het de laatste tijd ook over hebben is het terugtrekken van het PIF in de LIV Golf Tour. Iets waar ze natuurlijk miljoenen in hebben gestoken. Dan is natuurlijk eigenlijk de vraag, ja, ook met alle golfers die zich natuurlijk hebben verbonden aan de LIV Golf Tour in de afgelopen tijd. Wat nu eigenlijk?
2: Ja, het LIV Golf is van de ene dag op de andere geconfronteerd met de terugtrekking van het PIF uit de Tour. Ze zijn nu als LIV Tour op zoek naar $350 miljoen om te kunnen overleven. Maar ik geef de heren daarin weinig kans. PIF heeft er al 5,3 miljard in gepompt. Ondanks het feit dat er toch enkele topspelers zich op dit moment nog steeds verbonden voelen en roepen dat ze blijven met de LIV Golf Tour. En dat zijn niet de minste de beste. Dat is de John Rahm, die vorige week in de PGA Masters nog de gedeelde tweede plaats bezette. Dat is Phil Mickelson, dat is Dustin Johnson, dat is Bryson DeChambeau en het is Patrick Reed, om er maar een aantal te noemen. Ik heb er een hard hoofd in dat zal overleven. Wat eenmaal verbannen tussen aanhalingstekens uit de PGA omdat ze zelfstandig wilden gaan met het PIF, heeft ze geen winst opgeleverd in de populariteitsranking. En ik denk dus ook niet dat er nou veel sponsors staan te trappelen om in te stappen waar het PIF vertrekt.
1: Ja, en dan blijven we nog even bij het PIF. Want als we het dan toch hebben over investeringen die het PIF gedaan hebben. Ze hebben nadrukkelijk benoemd dat ze, dit is dan weliswaar iets waar ze zich terugtrekken. Maar ze blijven wel volop investeren in de sport. Je hebt nog even op een rijtje gezet waar ze eigenlijk al zo in hebben geïnvesteerd.
2: Ja, en ik heb op een rijtje gezet op basis van de informatie die ik heb kunnen vinden of heb toegestuurd gekregen. Ik claim niet dat het helemaal volledig is, maar het is wel interessant om te horen. Er zit dus in de kas van PIF, toen het werd opgericht door Mohammed bin Salman, de kroonprins himself, zat er $650 miljard, dat is nogal wat. Ze hebben tot nu toe geïnvesteerd als volgt, $37 miljard in e-sports. Dat is eigenlijk iets wat bij ons nooit aan bod komt. En dat heeft met mijn subjectieve voorkeur te maken dat ik e-sport eigenlijk geen sport vind. Ik vind het knap, maar het is fysiek gezien niks. Je zit achter een scherm. Maar goed, ze hebben er $37 miljard in geïnvesteerd. Ze hebben $20 miljard geïnvesteerd in het WK voetbal 2034. Dat aan Saudi-Arabië al is toebedeeld door de fratsen van Gianni Infantino. 5,3 miljard in de LIV Golf Tour waar we het net over hadden. 5 miljard in een nieuwe bokscompetitie. Boksen is erg populair in het Midden-Oosten. 880 miljoen in Newcastle United. 750 miljoen in het Aston Martin Formule 1 team via Aramco. Staatsbedrijf, de grootste producent van olie en gas ter wereld. 500 miljoen in het WTA Tennis Finals. Het vrouwentennistoernooi. 500 miljoen gereserveerd voor een cricketcompetitie die van start gaat. 800 miljoen in het Formule 1 circuit Jeddah. En een vaste datum op de kalender voor $50 miljoen per jaar. Een nog onbekend bedrag in de 3 voetbalclubs in de Saudi Pro League. Ze hebben 3 clubs in het PIF weten te schuiven voor de financiering. En een nog onbekend bedrag in het laten spelen van de enkele Europese voetbalwedstrijden in Saudi-Arabië, maar dat honderden miljoenen zijn, is zeker. Dus tot nu toe is er al ruim $100 miljard geïnvesteerd. Maar er is dus nog 550, als ik mijn rekensom even goed maak, miljard is er nog steeds in de kas, de oorlogskas van PIF. En het PIF benadrukt, wat je net al zei, Robert, dat dit terugtrekken uit de Lyft Tour is geen enkele indicatie van dat het PIF zich zou terugtrekken uit de sport. Integendeel, men ziet de sport zeer nadrukkelijk als een alternatief inkomstenbron voor het land, voor toerisme, in plaats van alleen maar geld binnenhalen uit gas en olie.
1: Dan voordat we naar onze groene en gele kaart gaan, Frank, nog even wat korte nieuwtjes.
2: Ja, FC Utrecht in eigen land dus heeft een nieuwe hoofdsponsor. De vacaturesite Indeed zal vanaf het aanstaande seizoen op het shirt staan van zowel de mannen als de vrouwen. Indeed was al een mouwsponsor, maar omdat Conclusion als hoofdsponsor afhaakte, kon Indeed een volgende stap maken in het FC Utrecht traject. Indeed is trouwens geen nieuwe in het voetbal. Ze zaten dus al op de mouw bij Utrecht, maar ze zijn ook een van de sponsors van Aston Villa voor op de trainingstenues. Dan blijven we nog even in eigen land. Jumbo heeft voor 3 jaar bijgetekend als sponsor van het Essent schaatsteam van Jack Ory en Sven Kramer. Jumbo is al partner van het team sinds 2014 en was in eerste instantie zelfs de hoofdsponsor. Maar sinds 2024 kwam Essent als hoofdsponsor en bleef Jumbo aan boord en zal dat dus nog minimaal 3 seizoenen blijven doen. Met een extra accent overigens op het marathonschaatsen. Onder andere dat, en dat vind ik een goede ontwikkeling, want het is gewoon herkenbaar voor de fans, voor de media, voor de televisie, et cetera, door alle leden van de marathonploeg te voorzien van gele helmen. Die pakken lijken tegenwoordig erg veel op elkaar, dat zie je ook in het wielrennen. En het helpt alleen maar de sport te promoten als je een duidelijk herkenbaar onderscheidingsteken voet toevoegt tot de kleding of de uitrusting van de sporters. Ongetwijfeld in een reactie op de Moët Hennessy Louis Vuitton miljardendeal met Formule 1 heeft Gucci, het Italiaanse luxe merk, besloten een sponsordeal aan te gaan met het Formule 1 team van Alpine. Dat is weer een Frans team. Maar bedragen zijn niet het hulp, maar van luid zou het gaan om $25 miljoen per seizoen. We blijven nog even in de Formule 1. Afgelopen weekend zagen we de Formule 1 race in Canada, Montreal. Wel grappig. Dit is een onverwacht nieuwtje wellicht voor dit programma van de BV Sport. De stripclubs in Montreal kozen voor het Formule 1 weekend om te staken. Dit om duidelijk te maken dat hun arbeidscondities dienen te worden verbeterd. In een verklaring verklaarde de vakbond waarvan de strippers lid zijn dat opzettelijk is gekozen voor het drukste weekend van het jaar voor de stripclubs. Nou, of het Formule 1 circus daar blij mee moet zijn met deze status, dat durf ik te betwijfelen, maar ik laat het graag over aan de luisteraars. Dan, we spraken zojuist over AI in de sport. De Londense club Crystal Palace heeft een meerjarig hoofdsponsorcontract getekend met het Amerikaanse softwarebedrijf Temporal, ik weet niet precies hoe je dat uitspreekt. Dat zal als vervanger optreden van het gokbedrijf Net88 vanaf aankomend seizoen. Behalve geld houdt het deel in uitgebreide AI-invullingen in de club. Ik vermoed dat dit slechts een begin is van vele AI-experimenten in voetbal. En zeker ook in andere sporten. Want wat AI allemaal kan gaan betekenen voor de sport, dat is voor velen, en zeker voor mij, nog een groot raadsel. En er zullen ongetwijfeld positieve elementen zijn, maar ook negatieve elementen. Daar ben ik ook van overtuigd. Dan, terwijl Crystal Palace dus al voldoet aan de blokkade van goksponsors op de voorkant van het shirt, heeft ook Everton, het gokbedrijf Stake, de deur gewezen, vriendelijk nog dringend. En een financiële dienstverlener, CMC Markets, vastgelegd voor $40 miljoen per jaar voor 3 jaar. Ten slotte een schok in Madrid. Real Madrid, werelds meest geliefde voetbalclub, werelds meest bekende voetbalclub, werelds meest scorende voetbalclub in prijzen, levert geen enkele speler voor de Spaanse ploeg in het aanstaande WK. Dat doet natuurlijk pijn en het is voor het eerst sinds het WK in 1934 dat er geen koninklijke spelers, dus koninklijke Madrid, in de Spaanse nationale ploeg zijn opgenomen. En het is natuurlijk extra pikant en extra pijn doet het dat er 8 Barcelona-spelers bij de 26 selectiespelers zitten. Dus dat doet extra veel pijn in Madrid. In een seizoen dat toch al als een mislukt seizoen staat aangeschreven.
1: Ja, maar ben je daar nog verbaasd over, Frank? Want Barcelona werd natuurlijk kampioen. Real heeft een seizoen waarin voornamelijk gesproken werd over het feit dat spelers elkaar knock-out mappen, ruzie hebben met de trainer, een beetje onrust stoken en dat soort dingen. Dan zou ik als bondscoach ook zoiets hebben van ja. Wil ik tijdens een WK wat onruststokers in de selectie hebben? Ik denk dat je een beter team kan formeren met spelers die wat rustiger zijn.
2: Daar ben ik het volstrekt mee eens, Robert. De taak van een bondscoach is niet talentvolle spelers nog even beter maken in de korte periode dat hij zich heeft. De taak van een bondscoach is een goed in elkaar gezet team met alle disciplines aanwezig dat als een eenheid opereert. Alle ruzies ten spijt. Bovendien heeft Real Madrid relatief weinig Spaanse spelers in de basis. Barcelona veel meer. Dat is alleen maar te prijzen. Dus dat Barcelona kennelijk een beleid voert van niet alleen maar aankopen, maar ook eigen spelers opleiden. En Real Madrid heeft toch de laatste tijd of de laatste jaren een beetje een imago opgebouwd van wij kopen de beste spelers, want wij zijn Real Madrid. Kijk naar Mbappé en kijk naar Bellingham, dat soort spelers. Bellingham, sorry. Dat soort spelers, ja, die kunnen ze kopen. En ongeacht uit welk land ze komen, we willen de beste spelers hebben. Maar zo werkt het gelukkig niet.
1: Dan tot slot de groene en de gele kaart, Frank. De stripclubs zijn al benoemd, dus ik denk niet dat ze daar naartoe gaan.
2: Nee. Het geel gaat deze week naar, mijn mening, naar Wout Weghorst. Die afgelopen zondag in een interview op ESPN zeer nadrukkelijk stelt dat hij in de selectie zit voor het WK. En hij laat er geen twijfel over bestaan dat Ronald Koeman hem dat in vertrouwen heeft gemeld. Als dat al zo is, dan dien je toch in mijn ogen respect te hebben voor het vertrouwen dat Ronald hem zou hebben gegeven en dat niet aan de grote klok te hangen in een interview voor de televisie. En dat op een moment dat voordat Ronald zelf zijn selectie bekend maakt. En dat doet hij vanmiddag. Dus ik ben dus extra benieuwd wat Ronald vandaag bekend zal maken. Hij zal hem er niet uitzetten. Maar ik weet zeker, Ronald enigszins kennende, dat hij not amused is door dit gedrag van Wout Weghorst. En dat ben ik volledig met hem eens. Dan het groen, het positieve nieuws is. Ja, dat zal menig luisteraar verbazen dat ik kies voor het groen te geven aan een gerucht. En dat gerucht is dat Pep Guardiola, die zoals allen weten vertrekt bij Manchester City, zou overwegen de club van zijn leermeester Johan Cruijff weer op de rit te krijgen. Pep is natuurlijk zeer vermogend, heeft geen geld meer nodig. Het geld dat Ajax zou moeten betalen voor hem. Hij meldt te passen en te onpas dat hij zijn carrière heeft te danken aan Johan Cruijff. Nu is Johans zoon Jordi technisch directeur bij Ajax. Komt eigenlijk een beetje uit Spanje en zal ongetwijfeld een goede relatie hebben met Pep. En Ajax is de club die menig keer door Pep wordt aangewezen als zijn voorbeeld. In een vorm van eerbetuiging aan zijn leermeester zou Pep Ajax onder zijn hoede gaan nemen en terugbrengen daar waar de club hoort. Hoe mooi zou dit nogal wilde gerucht zijn voor het voetbal, voor Ajax, voor Jordi en zeker voor Pep. Dus een beetje de wens is de vader van de gedachte natuurlijk. Daarom groen alleen voor een mooi en prachtig en emotioneel bijna zou ik zeggen, gerucht.
1: Ja, maar ik snap hem vanuit jouw kant, maar je snapt ook dat ik er niet op zit te wachten.
2: Dat begrijp ik, Robert. En dat is het charmant op een voetbal. Iedereen heeft zo zijn eigen clubje. En kijk, dat Pep Guardiola een fantastische trainercoach is, dat hoeft hij niet meer te bewijzen. Dat is al onbekend. Zo niet de beste van de wereld. En als die nou zou opstaan om het Ajax uit het slop te halen, hoe mooi zou dat zijn voor het voetbal in zijn algemeenheid en natuurlijk voor Ajax zelf.
1: Het zou wel een mooi verhaal zijn. Dat ben ik absoluut mee eens. Frank van der Walbaker, mag ik je bij deze weer hartelijk danken voor je tijd. En wij spreken elkaar natuurlijk volgende week weer in een nieuwe Beversport Update.
2: Ja, een prettige dag verder, Robert. En tot volgende week.

0: Goedemiddag.
1: All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Clubcafé. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Clubcafé schrijf je met dubbel F en 1 E. Clubcafé. Eindelijk lekkere koffie op de club.
2: We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
2: Bart, met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
4: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
1: Ieder jaar krijgen 600 kinderen de diagnose kanker. Voor die kinderen is de kanjerketting opgericht.
5: Toen ik wist dat ik kanker had, kreeg ik de start van mijn kanjerketting. Nu leg ik na elke behandeling kralen aan mijn kanjerketting. Zo vertelt de kanjerketting mijn verhaal en geeft mij troost.
1: Help kinderen met kanker en steun ze via kanjerketting.nl.
6: All Sports Radio klokt. De tijd van 4 uur.
7: Hockey. Ik ben Tom van Dek en je luistert naar All Sports Radio.
8: Skiën. Mijn naam is Chiara Derks, Nederlands alpineskiester en je luistert naar All Sports Radio.
9: Tennis. Hoi, mijn naam is Marcella Mesker en je luistert naar All Sports Radio.
6: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: sporten vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.
1: Het is tijd om een klein feestje te gaan vieren, want onze Team NL rolstoel rugby mannen die hebben zich een paar weken geleden geplaatst voor het eerst in 20 jaar tijd voor het aanstaande WK rolstoel rugby. En een van de internationals is bij ons in de studio, Hector Loma. Hector, welkom.
2: Dankjewel.
1: Allereerst van harte gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel. Het was een goede prestatie en we zijn echt blij dat we dit hebben gehaald. Het voelt ook echt heel goed. Tegelijkertijd weet je ook dat er nog hordes zijn die we moeten doen. En we hebben er echt ontzettend veel zin in. We zijn er klaar voor. Dus
1: want de kwalificatie is natuurlijk één ding. Het WK is twee. Hè? Het WK is het nog niet voorbij natuurlijk.
2: Nee, zeker niet. Zeker niet. We moeten ons gewoon nu goed voorbereiden. Want het is al best wel snel. Het is in augustus al. We moeten naar Brazilië, ook niet de slechtste plek op de wereld.
1: Maar ook niet dichtbij of zo.
2: Ook niet dichtbij, nee, zeker niet. We moeten daar wel heen om iets moois te presteren. Ja. En we zijn er nu volop mee bezig om ons voor te bereiden. Natuurlijk komt nu de zomer eraan, dus ja, je moet toch jezelf actief houden. Het wordt mooi weer, dus lekker veel fietsen, bezighouden, rollen. Met de bal spelen. Ja,
1: lekker bezig zijn.
2: Lekker bezig zijn samen.
3: Ja, en zelf ben je vanaf 2018 al lekker bezig, om maar zo te zeggen. En dat is best een weg geweest. Want wheelchair rugby komt best van ver, hè, in Nederland. En dan is het natuurlijk wel heel mooi om nu te zien dat jullie naar het WK gaan. Maar zo makkelijk is het natuurlijk allemaal niet. Hoe is dat gegaan, zeg maar, van 2018 tot aan het kwalificatiemoment?
2: Nou, voor mij persoonlijk is het, ik kwam gewoon een van mijn schoolgenootjes tegen tijdens kerst. Toen ik naar mijn familie naartoe ging. En toen vroeg hij aan mij van, hoe gaat het met je? Toen zei ik, ja, zo gaat het goed. Heb jij zin om morgen een sport te gaan doen? Oké. Rolstoel rugby. Heb je daar zin in om dat morgen te gaan doen? Ik dacht, oké. En toen zei hij nog tegen mij, dat weet ik nog heel goed. Zei hij, ja, maar dan ga je de hele wereld zien en allemaal mensen ontmoeten en zo. En toen dacht ik echt bij mezelf van, ja, het zal allemaal wel. En volgende dag was ik gegaan en ja, sinds dat moment ben ik eigenlijk nooit gestopt. Dus iedere keer naar de training gerold en ja.
3: Maar ik hoop niet dat

0: Dat je met je eigen rolstoel hebt gedaan. Want,
1: Nou ja, eigenlijk toen de tijd wel.
0: Ja?
1: Toen ben ik van huis gerold naar de training toe. En dat was denk ik 3 kilometer of zo. En ja, dat vond ik gewoon eigenlijk ook ontzettend leuk om te doen. Ja, ging ik naar de training, 3 kilometer, ging ik daar trainen en dan weer terug naar huis. Cooling down noemen we dat.
2: Ja, maar ja, dat is nog het fysieke aspect, maar het heet niet voor niets Murder Bowl. Als je af en toe ziet hoe jullie jongens werkelijk waar met rolstoel en al in de ander vliegen. Als je dat ook met je eigen rolstoel doet, kwam je nog wel thuis of was dat ding stuk?
1: Nou, gelukkig hebben we een speciale stoel daarvoor, of 2 eigenlijk,
0: ja.
1: Die je voor de sport gebruikt. We hebben aanvallende stoelen en verdedigende stoelen. Zoek het maar op, want ik kan dat niet uitleggen hier in woorden. Ja, de eerste keer eigenlijk dat je in zo'n stoel stapt, denk je echt zo, wat is dit voor gepantserd ding?
0: Ja.
1: En wat moet ik doen? En ja, het eerste wat ze tegen jou zeggen, ja, ga maar de bal vangen, weet je wel? En dan denk ik zo, ja, hoe dan? Want je zit vast in de stoel, je kan helemaal niet echt springen of zo.
0: Nee.
1: Dus het is allemaal best wel inschatten van hoe een bal rolt en waar jij moet zijn op welk moment. En dat wordt nog best wel onderschat eigenlijk vaak van mensen hoe dat werkt.
0: Ja, ik weet wat het is, want we hebben een keer met het bureau gedaan, met de medewerkers. Nou, dat leek niet op de sport die jullie doen, maar het was wel leuk. Dus het is een indrukwekkende sport. En ze geeft al aan, ik begrijp dat er verdedigende en aanvallende stoelen zijn. Maar wat ben jij zelf?
1: Nou ja, mijn rol is een beetje omstreden. Want ik speel een verdedigende stoel, maar ik val ook heel veel aan. Want het is namelijk een sport waardoor je met z'n vieren val je aan en met z'n vieren verdedig je.
0: Ja.
1: Dus het is ook tegelijkertijd een man- en vrouwensport. Dus iedereen is in die zin welkom. We moedigen het ook aan om iedereen in die stoel te laten stappen en zo. Om gewoon hun... Want het is niet iets engs, zeg maar. Want mensen denken altijd vaak, rolstoel rugby, vet eng. Ja. Moet ik niet gaan doen. Het is veel te gevaarlijk. En dan stappen ze erin en dan willen ze niet meer terug.
0: Ja, het is een hele snelle sport ook. Het gaat continu op en neer. Wat dat betreft hoge scores ook.
1: Zeker. En vooral op dat hoge niveau, dan gaan de scores echt hard. Op wat lager niveau dan, bijvoorbeeld op de club. Ja, dat doet gewoon iedereen mee. Het is gewoon oud, jong. We hebben zelfs teamgenoten die zijn 70. We hebben teamgenoten die zijn 16, 15. Dus het is allemaal een beetje, heel jong tot heel oud. En iedereen kan gewoon meedoen als je een beperking hebt. Dus dat vind ik heel mooi aan de sport. Daarnaast is het ook een sport met mensen met een dwarslesie.
0: Ja.
1: Mensen die daar komen in een revalidatiecentrum, die hun hele leven verandert eigenlijk. En rolstoel rugby is dan toch zo'n sport waar ze dus in kunnen rollen, omdat het ook een beetje voor hun is gemaakt, omdat ze niet per se bij de basketbal kunnen. Ze passen er net niet bij. En dan hebben ze toch het gevoel van, weet je wel, dit is een sport, hier moet je aan meedoen. Het zijn ook fantastische mensen. Je leert van elkaar als teamgenoten ook naast de sport zelf.
0: Ja.
1: Hoe je je leven kan leiden. Of hoe je kleine geitjes moet doen. Of met je stoel of zo. Of hoe je anders moet gaan zitten. Dat er allemaal dingetjes naast de sport, ja, die er ook bij horen.
2: Nou, het kan dus echt voor veel mensen veel betekenen en hun leven veranderen. Toch even kort naar jouw positie. Je zegt, misschien speel ik een beetje een omstreden rol. Maar zie jij jezelf meer als een verdedigende aanvaller of een aanvallende verdediger?
1: Een verdedigende aanvaller wil ik zeggen. Want ik moet alle... want wij hebben ook klassificaties in onze sport. Ik ben 1,5. En dat laag, zeg maar. En ik moet alle mensen met hoge punten, dus maximaal is 3,5, die moet ik allemaal stoppen. Dus ja, als ik hun helemaal in de weg kan rijden, dat is het liefste wat ik doe. Of hun in hoofd kruipen.
0: Want het lijkt heel erg op basketbal, hè, die klassificatie, denk ik. En met, jullie spelen team is met?
1: Het is een 4-4 en je mag totaal 8 punten opstellen. Ja. Daarnaast heb je ook nog een vrouwenregel, waardoor je een half punt meer mag opstellen als team. Als je vrouwen erbij hebt.
0: Maar het is toch zo, als je hele goede anderhalf punters hebt, zoals jij, dan win je toch, of niet?
1: Dan kan je
0: de hoofd.
1: Het brengt wel veel successen met zich mee, dat wil ik wel zeggen. Maar ja, er zijn nog heel veel goede anderhalve in de wereld. Ik hoop dus dit WK er eentje te pakken. Dat ik dan de beste van de wereld mag zijn.
0: Ja.
1: Voor een moment. Maar goed, je leert van elkaar. En ja, je kijkt gewoon heel veel naar die andere anderhalve op de wereld. Van wat doen zij? Waarom zij zo goed zijn? Wat is hun tactiek, zeg maar?
2: Ja, terug even naar de kwalificatie. Want je zegt al, hè, je komt van ver. Je hebt een hele familiegeschiedenis, een hele geschiedenis in het leven ook. 2 weken geleden was die kwalificatie. Dat was in Medellin, in Colombia. Voor jou extra bijzonder.
1: Ja, zeker, want mijn moeder komt daar vandaan, uit Cartagena. En mijn familie was ook gekomen. Het is de eerste keer dat ik hun ooit heb gezien eigenlijk. Dus dat was wel heel mooi. En ja, dat ze wilden komen, dat is allemaal fantastisch. En dat we daar winnen, dat maakt het ook nog wat beter. Ik moet zeggen, we hebben de finale tegen Colombia gespeeld. Maar ook in de groepsfase tegen Colombia. En dat was de eerste wedstrijd. En die voelde nogal voor mij persoonlijk heel erg intens. Omdat ik, ja, het zijn toch mijn landgenoten. En dan voelt het, ja, toch omstreden om tegen hun te spelen. In de finale heb ik dat totaal geparkeerd. En heb ik gewoon gezegd van, ik ben ook gewoon Colombiaan. Dus ik mag dit gewoon doen. En ik ga er gewoon voor.
2: Is het dan extra makkelijk om bij hun in het hoofd te kruipen, zoals je dat net zo mooi zei?
1: Ja, zeker. Maar ik snap ook wel waar ik de wilskracht altijd vandaan heb. En dat is ook van in.
0: En dan zeg, Colombia gaat naar het WK, dus.
1: Ja, we gaan Nieuw-Zeeland, Colombia en Nederland gaan daar naartoe.
0: Ja.
1: Dus dat is heel mooi.
0: Maar wat doet het nou, de sport, met jou zelf ook? Merk jij nu echt dat je ook in je dagelijks leven veranderd daardoor bent?
1: Ja, zeker. Het heeft mijn leven echt wel veranderd, hoor. Ik deed altijd wel aan sport. Toen ik heel klein was, bijvoorbeeld, heb ik bij Olie Friends gevoetbald. Toen ik nog kon voetballen. En daarna heb ik nog sledgehockey gedaan. Of para-ijshockey, zoals het wordt genoemd. Toen ik 13 was. Ja. En daarna eigenlijk een tijdje niet meer. Tussendoor heb ik nog met een vriend naar Berlijn gerold. Met z'n tweeën. En toen kwam dus die ene dag met Emilio Moesten, dat tegen mij zei van, hey, je hebt zin om sport te doen. En eigenlijk dat moment ben ik gewoon gegaan en ben ik in ontwikkeling nog steeds eigenlijk als sporter om een van de beste ter wereld te worden. Het begint gewoon eigenlijk, ga gewoon naar een club, heb daar gewoon plezier. Probeer plezier te hebben en kijk of er gewoon wat voor jou is. Want ja, op een topniveau is het toch wel, wordt veel van je gevraagd, veel van je familie weg. Je ziet een hele mooie plek op de wereld, dat is een pluspunt zeker.
0: Ja.
1: Je kan niet elke baan nemen, omdat je natuurlijk veel weg moet zijn voor de sport. Dus je moet vooral een baan zoeken waar ze heel flexibel zijn, zou ik zeggen. Daarnaast, ja, het is gewoon zo'n mooie sport die ontwikkelt. Elke keer. Dingen die erbij komen. Mensen die erbij komen. Mensen die het ontdekken. Clinics die we geven aan mensen. Om ons sport te laten kennen. En ja, gewoon zoveel mooie dingen komen erbij kijken. Tenminste, dat heeft mij heel veel gebracht. En heel veel nieuwe mensen over de hele wereld leren kennen.
2: Ja, en je zegt al, hè, je moet dan inderdaad wel een werkgever hebben die dat snapt en daarin in meegaat. Volgens mij heb jij wat dat betreft wel een goede werkgever te pakken.
1: Jazeker, maar ik heb hem ook daarop uitgezocht.
2: kijk.
1: Dus wij hadden al vanaf het begin al een duidelijk dat ze elkaar begrijpen van, hey, ik ben hier, maar ik ben ook bezig met dit. En dat vinden ze zo mooi dat ik daarmee bezig ben. En dat ze daar volle begrip voor hebben. Dat ik dat doe als topsporter. En dat ze snappen dat dat ook heel belangrijk is voor mij.
2: Ja, want toch even, je mag hem wel noemen, hè, je werkgever. Ik bedoel,
1: Social Capital. En ik werk bij de Heineken Experience, dus als host. Dus ik help mensen eigenlijk van over de hele wereld een leuke tijd te hebben, eigenlijk, om het zo maar te zeggen.
2: Ja, weet je dan ook dat je dan mensen hebt van all over the world en je zegt, hey, heb je al eens van rolstoel rugby gehoord? Moet je even gaan kijken?
1: Ja, zeker, zeker. Daar hebben we het er zeker over. En daar heb ik het ook over mijn eigen sport, want dat vind ik altijd nummer één. Dus,
0: en mag je van de coach alleen 0.0 drinken, of niet?
1: Nou, het mooie is, ik drink niet.
0: 0.0 is ook niet drinken.
1: Nee, dat is waar. Maar ja, ik is eigenlijk het moment toen ik echt besloot om topsporter te worden, toen heb ik gezegd, ja, drinken en al dat soort dingen gaan we niet meer doen. Feesten, dat wordt minder. En dus in die zin heeft het mijn leven gewoon veranderd. Heel erg.
2: Ja. Nou, laten we nog even vooruitkijken naar het WK. Want ja, dat ticket is binnen. Je zegt het gaat over niet al te lange tijd beginnen in augustus. Hoe werken jullie met het team vooruit naar dat WK? En wat zijn jullie doelen daar ook uiteindelijk?
1: Nou, ons doel is in ieder geval 8e worden van de 12. Dus dat is wel een hoog doel. Maar we hebben een goed team. Ik geloof erin. En we kunnen dit gewoon. Want er zijn gewoon een paar landen die kunnen wij gewoon achter ons laten. Nieuw-Zeeland. Een paar jaar geleden toen voor Parijs kwalificatietoernooi. Toen moesten we tegen hun. En toen waren we daar nog een beetje een lachertje. Nieuw-Zeeland had ons uitgedaagd als eerste. Om tegen hun te spelen. Want dan dachten ze, oh ja, lekker een makkelijke eerste wedstrijd. Die pakken we even. En dan kunnen we door. Nou, niks bleef minder waar. Wij pakten hun en was gewoon een hele shock. En wij hopen dus dit WK ook gewoon die stappen weer te zetten. Want we hebben gewoon echt een goede ploeg. Wij kunnen het echt wel. We moeten gewoon blijven trainen. En we hebben ook zeker nieuwe mensen erbij nodig. Dus terwijl je zelf aan het ontwikkelen bent, willen wij ook gewoon nieuwe spelers erbij hebben. Om samen die ontwikkeling te maken. Om tegen deze landen die heel goed zijn te strijden.
0: Ja, ja, want de toplanden zijn denk ik nog steeds Amerika, Canada, Australië denk ik. Frankrijk misschien?
1: Australië, Frankrijk, GB, dus Groot-Brittannië. Dat zijn nog steeds Japan. Nou ja. Die staat nummer 1 nu.
3: Ja.
1: Dus die zijn echt heel goed. Nieuw-Zeeland, eigenlijk iedereen, Colombia ook heel goed. Ook goed wat zij doen ook. Want in Nederland hebben wij gewoon uniek sporten en we hebben fondsen. En dan kun je gewoon je materiaal van betalen. Want die stoelen zijn niet goedkoop. Maar Colombia, die doet gewoon met hun stoelen al 10 jaar, 15 jaar. Nou, dan denk je echt bij jezelf, en dan zo op zo'n hoog niveau presteren. Dat is zo goed. Dus daar ga ik weer met mijn roots. het is gewoon een mooie sport. En ik vind het gewoon ook mooi als andere landen ook ontwikkelen.
2: Ja. Ja. Tot slot, Hector. Hoe kunnen mensen het team het beste volgen? Ook natuurlijk tijdens het WK.
1: We hebben een Instagram pagina. Wheelchair Rugby Team NL. Daar kan je ons op volgen. Daar wordt de meeste dingen ook gepost. Je kunt mij ook volgen op Hector.loma. L-O-M-A. Dus volg me.
2: Ja. Even een kleine shout-out naar je eigen Instagram. Ja,
1: zeker,
2: lekker,
1: zeker.
2: Man, lekker. Nou, top. Ik ga je daar heel erg veel succes bij wensen. Het gaat volgens mij een fantastisch avontuur worden. Dus zet hem op. En natuurlijk iedereen, ook alle teamgenoten. En laten we hopen dat het een mooi succes wordt.
1: Dankjewel.
4: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer. Nou,

je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: Enjoy. All Sport Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand. Dus het is hoog tijd om weer een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te stellen. En voor mij is dit de 22-jarige alpine skier Jurre Jurissen. De Schaeiker is de laatste tijd aardig aan de weg aan het timmeren. Hij verliet al op 14-jarige leeftijd huis en haard en emigreerde naar Oostenrijk met als doel de beste skier ter wereld te worden. Inmiddels staat hij al bovenaan de nationale lijst, maar de weg verder naar boven is nog lang. Ik ga met de Jurre in gesprek over zijn sport, zijn carrière, zijn dromen en uiteraard ook zijn spaardoel op Talentboek. Jurre, hele goedemiddag.
2: Hele goedemiddag.
1: Ja, leuk dat je bij ons in de studio wilde zijn. Want ja, ongeveer de helft van het jaar ben jij niet in Nederland te vinden. Dus goed dat we elkaar op dit moment dan treffen.
2: Ja, top. Ik ben heel blij dat ik in de studio ben. En een heel goed moment inderdaad.
1: Ja, want vertel eens even over jouw leven als alpine skier. Want we weten het allemaal. Hè. Ik denk dat de helft van Nederland wel eens op wintersport een vakantie gaat. Niet om het daarmee te vergelijken, want dit is wel even een hele andere koek natuurlijk. Maar dat betekent wel, ja, in Nederland zijn natuurlijk niet echt bergen. En om nou al je trainingsronden in Snowworld af te ronden is ook weer zo wat. Je bent niet veel in het land te vinden gedurende de winters.
2: Nee, klopt. Ik ben eigenlijk 28 weken per jaar in het buitenland te vinden. En dat wisselt dan met name van Italië naar Oostenrijk. Maar wij doen ook het voorseizoen in Zweden. Dus ik ben eigenlijk overal te vinden in Europa waar sneeuw is.
1: Ja, en dat zijn op langzamerhand niet zo gek veel plekken meer, heb ik het idee.
2: Nee, klopt. Steeds warmere winters. Dus de trainingsgebieden die vertrekken ook naar hogere plekken. Zo kun je ook zien dat wij in de maanden december zijn we vooral in Zweden te vinden. Ook omdat het daar gewoon nog wat kouder is, hoger in het noorden. En dan zit je echt richting Lapland al.
1: Ja, dat is wel heel ver noordelijk. Dus ja, dat geeft al wel aan op hoeveel plekken er eigenlijk nog sneeuw ligt. Dat betekent ook dat je nog wel eens, Chili schijnt ook heel populair te zijn met de gletsjers die daar nog over zijn. Zijn dat dan ook plekken waar je nog wel eens te vinden bent?
2: Ja, nou, tot nu toe zijn we daar als team nog niet geweest. Ik denk dat het wel zeker een doel is voor dit seizoen. Ook om de aansluiting goed te vinden naar het WK volgend jaar in Gran Montana. Je ziet eigenlijk dat steeds meer teams in de zomer, want wij trainen eigenlijk het hele jaar door, maar onze zomertraining begint eigenlijk alweer, of ons seizoen begint alweer in augustus. Dus je ziet dat heel veel teams vertrekken naar Chili of naar Australië, want ja, als het hier zomer is, is het daar winter. Dus dan zijn de omstandigheden eigenlijk perfect om een goede voorbereiding te kunnen doen en de eerste wedstrijden mee te kunnen pakken. En bij de nationaal teams, ja, je ziet dat gewoon steeds meer mensen die kant op gaan om op zoek te gaan naar de juiste trainingsomstandigheden.
1: Ja, zo grappig dat je zegt, ons seizoen begint in augustus. Want ja, dan zitten we midden in de zomer. Dat is niet het eerste moment waar je denkt van, goh, skiën.
2: Nee, totaal niet eigenlijk. Dat is ook wel heel gek. Wij hebben dan ook af en toe een trainingskamp in Peer in België, in de skihal. En dat is zo bizar. Dan sta je eigenlijk in de hal, is het -2. En dan kom je naar buiten en dan is het 28 graden. En dan kun je weer een korte broek aantrekken. Dus dat is wel heel bijzonder.
1: Moet je niet per ongeluk naar buiten lopen in je winterjas.
2: Nee, klopt. Dat heb ik ook wel eens gedaan, maar dan ben je echt helemaal bezweet.
1: Ja, nee, dat kan me wel goed voorstellen. Hey, Jurre, laten we eens helemaal naar het begin beginnen. Want misschien dat jij de bekende route van Nederlanders die dol zijn op sneeuw hebt gevolgd. Namelijk ooit een keer met familie op wintersport geweest. En erachter gekomen, skiën is helemaal mijn ding. Is dit voor jou ook zo'n verhaal?
2: Zeker, ja. Ja, ik ben eigenlijk voor het eerst op skivakantie gegaan met mijn ouders toen ik 2 jaar oud was. En vanuit daar, ja, gewoon elke kerstvakantie samen skiën met mijn ouders en de vriendengroep van mijn ouders. En toen ben ik een keer in Uden, bij mij in de buurt, een les gaan nemen op de borstelbaan. En toen zeiden ze daar, je hebt echt wel talent voor skiën. Wil je een keer proefdraaien in het wedstrijdteam? En dat vond ik fantastisch. En toen, ja, dan gaat die sneeuwbal rollen, letterlijk. Toen zijn we op een gegeven moment naar Oostenrijk gegaan. Voor een trainingskamp met de schans. En toen kwam ik eigenlijk achter, ja, hier in Oostenrijk op de echte sneeuw wedstrijden skiën is nog veel leuker dan op de borstelbaan. En toen ben ik daarin verder gegaan en meer gaan skiën. En toen ben ik weggegaan bij de schans en naar een ander Nederlands team. Het Dutch Ski Racing Team. En toen kwam eigenlijk de keuze voor mij, ga ik naar het buitenland? En ga ik echt mijn droom achterna? En toen heb ik met mijn ouders samen besloten, toen ik 14 was, om naar Oostenrijk te gaan. Om daar mijn middelbare school te doen. Op een skigymnasium. En ja, dat is natuurlijk optimaal. Want ja, je kunt daar 's ochtends skiën. En dan in de middag kun je gewoon school doen. Ja. Dus ja, ik zat daar dan maandag tot en met zaterdag. En dan zondag moest ik naar een plekje in Oostenrijk. Omdat dan het internaat dicht was. Dus ja, toen is het echt heel serieus geworden. En toen merkte ik ook dat ik, ja, ik wil eigenlijk niks liever doen. Dus dat, ja, zo is dat een beetje gegaan.
1: Nou, kun je tot nu toe stellen, beste beslissing uit je leven geweest?
2: Ja en nee. Het is een beetje dubbel. Als ik nu terugkijk naar wat ik er allemaal voor moet doen. En hoe hard ik ervoor moet werken. Als ik de makkelijke weg had gekozen. Dus ik had gezegd, nou, weet je wat. Ik ga gewoon lekker hier in Nederland naar de middelbare school. En ik blijf nog een beetje skiën voor de lol erbij. Dan was het makkelijker geweest. Maar had ik meer lol gehad? Zeker niet. Ik weet 100% zeker dat ja, wat ik nu doe, vind ik gewoon het allergaafst om te doen. En zonder dat ik die keuze had gemaakt, was het allemaal niet mogelijk geweest. En was ik ook niet zo'n goede skier geweest als ik nu ben.
1: Nee, want zo'n beslissing is denk ik voor je skicarrière wel echt de beste beslissing geweest om te nemen.
2: 100%, ja, zeker. Ja, ik ben daar zo gegroeid als persoon, maar ook als atleet, als skier. Dus dat was 100% zeker de juiste beslissing.
1: Maar dan zit er een hele groot gat tussen, zeg maar, op 2-jarige leeftijd voor het eerst op wintersporten vakantie naar op 14-jarige leeftijd naar Oostenrijk emigreren voor het skigymnasium. Je zei al op een gegeven moment in Uden, zei men van, goh, jij hebt wel talent, draai eens mee in het wedstrijdteam. Op wat voor een leeftijd is dat ongeveer? Op wat voor een leeftijd ga je een beetje wedstrijdjes skiën in Nederland?
2: Nou, ik was toen volgens mij, weet ik niet meer helemaal zeker, maar ik was toen volgens mij 9. En toen, ja, dus de eerste wedstrijdje op de borstelbaan. En ik heb hele lieve ouders die me overal naartoe brachten in Nederland. Want die borstelbanen zijn door heel Nederland. En ja, dan in het weekend een wedstrijdje doen en door de week 's avonds trainen. Ja, eigenlijk net als voetbal. Zo zie ik dat dan. Die jongens die trainen dan ook door de week 1 of 2 keer. En dan in het weekend hebben ze een wedstrijd. Ja, dat was voor mij een beetje hetzelfde.
1: Ja, en daar werd als dat talent een beetje al ontdekt. Wat viel men op aan jou waardoor men dacht van, hey, die kennen toch wel eens verschoppen?
2: Nou, ja, ik hou hier helemaal niet van om dat zo te zeggen, maar ik ga het toch doen. Wat mensen heel vaak tegen mij zeggen is dat mijn herstelvermogen, als ik een foutje maak, om dan weer recht te trekken, dat is heel goed, blijkbaar. Dus dat heb ik vaak te horen gekregen. En toen dacht ik, ja, ik vind dit wel echt heel tof om te doen. Dus ja, waarom niet verder hierin gaan?
1: Maar nu zit ik wel te bedenken, je herstelvermogen om foutjes recht te trekken betekent wel dat je ook wel foutjes moet maken om recht te trekken.
2: Ja, zeker. Ja, klopt. Ja, skiën, het is een hele leuke sport, maar een foutje zit in een klein hoekje, omdat het zo snel gaat. En ja, het gaat vaak om minder dan een seconde, dus een tiende of 2/10. Dus als je er vol voor gaat, dan, ja, die foutjes kun je niet voorkomen. Dus je hebt bijna nooit dat je zegt, ik heb echt de perfecte run gehad.
1: Nou, de perfecte run bestaat ook eigenlijk niet, toch?
2: Nee, eigenlijk niet. Het kan altijd wel beter. Maar nou moet ik heel eerlijk zeggen, als ik Olympisch goud zou winnen, dan is dat de perfecte run. Ja.
1: Touché, ja, die snap ik wel, die snap ik wel. Nou ja, op een gegeven moment ben je dus daar weggegaan, naar het Dutch Racing Team gegaan. Wat voor een team is dat in Nederland, zeg maar? Is dat dan, ga je dan al richting echt op een nationaal niveau? Of is dat weer zo'n privé-ski team? Want dat is allemaal verschillende manieren ingedeeld, hè?
2: Nee, dat is echt een privé ski team. En daar zaten dan andere Nederlandse jongens en meisjes bij. Op die leeftijd is het ook allemaal nog gemixt. Omdat je toch allemaal een beetje dezelfde wedstrijden doet. Dus je doet het Nederlands kampioenschap in de sneeuw. En af en toe een andere wedstrijd die door Nederlanders wordt georganiseerd in de sneeuw. En ja, vanuit daar probeer je dan, ja, daar goed te skiën. En dan, ik ben toen ook geselecteerd voor Topolino. Dat is eigenlijk een soort internationale wedstrijd. Maar waar je wel vanuit Nederland naartoe gaat. Maar dan echt voor kinderen. En ja, dan zie je dus nog meer dan alleen Nederlanders op een wedstrijd. En dan zie je pas hoeveel verschillende nationaliteiten er zijn. En ja, dan staan er gewoon 140 jongens aan de start. En komen van overal vandaan. En ja, dat vind ik ook nog steeds heel gaaf aan het skiën. Je maakt zoveel, je leert zoveel nieuwe mensen kennen. En je maakt zoveel vrienden vanuit over de hele wereld eigenlijk. Dus dat is wel, ja, heel gaaf.
1: Nou, in wat voor generatie kom je dan binnen in zo'n team? Is dat dan een beetje dezelfde generatie als de Noah Rabaus, de Kiara Derksen van deze wereld?
2: Ja, zeker. Ja. Noah, ik heb samen met Noah in dat team gezeten ook, toevallig. Chiara is wel iets ouder, maar dat is een beetje dezelfde generatie. Dus ja, die zie ik ook nog steeds wel eens bij wedstrijden. Wel wat minder, omdat nu heren en dames... Ja, de ene keer hebben de heren op zaterdag wedstrijd en de dames op zondag. Of ik zit in Italië en de dames zitten in Oostenrijk. Dus dat is niet meer zo dat het echt samenloopt. Maar ik heb nog wel contact met ze en ik zie ze ook nog steeds.
1: Ja, want het is, jullie zijn nu eigenlijk een beetje, die groep zeg maar, is wel een beetje de top van Nederland nu ook, hè?
2: Ja, zeker. Ja. Je hebt nog twee andere jongens ook. Ties de Jonge en Alex Linzen. Die zitten ook bij mij in het huidige team nu. Dus ja, daar heb ik ook nog het meeste contact mee. En dat is een beetje, zoals je goed zegt, dat is een beetje de top nu.
1: Hoe voelt dat om toch ook wel een van de beste van Nederland te mogen zijn?
2: Ja, dat is een goede vraag. Een beetje dubbel, want aan de ene kant is het heel gaaf om te kunnen zeggen, ik ben Nederlands kampioen. Ik ben de beste in Nederland in alpineskiën. Maar aan de andere kant heb ik nu ook zoveel ervaring op internationaal niveau dat ik weet dat er nog heel veel, dat is nog een hele lange weg om echt heel goed te zijn. Ik vind het heel gaaf om te mogen zeggen, ik sta in de top 3 van Nederland. En ik hoop ook dat ik een beetje een voorbeeldfunctie kan hebben voor de jongere generaties. Maar dat is nog, de wereld is veel groter dan alleen Nederland natuurlijk. Zeker in alpine skiën.
1: Ja, want dan blijft het inderdaad toch maar dat landje zonder bergen uiteindelijk. Dus er is nog een weg te gaan. Maar goed, niet geheel onoverbrugbaar natuurlijk. Jullie zijn hard genoeg bezig met z'n allen, jij ook. Toch even terug nog naar dat moment dat je naar Oostenrijk ging op 14-jarige leeftijd. Hoe was dat? Wat voor een ervaring was dat? Want het is toch best wel bijzonder om op zo'n jonge leeftijd huis en haar te verlaten en in je eentje die kamer eens op te gaan.
2: Ja, zeker. Ik denk met name weg van je ouders, weg van je vrienden hier in Nederland. Je gaat naar een land waar je de taal nog niet spreekt. En op die leeftijd zijn de Oostenrijkse jongens, die kunnen ook nog niet zo goed Engels. Dus in de eerste paar maanden was het vooral handen en voeten en gewoon proberen om elkaar zo goed mogelijk te begrijpen.
1: En nu in Oostenrijk is ook niet bepaald Hochdeutsch natuurlijk. Dus.
2: Nee, zeker, zeker. Maar nou moet ik wel zeggen dat leer je echt mega snel. Ook een Nederlands lijkt natuurlijk wel een beetje op Duits. Het gaat zo snel. Je bent nog jong en je praat natuurlijk, of je probeert zoveel mogelijk te praten elke dag. Dus je leert het wel heel snel. Maar ik heb zeker wel momenten gehad dat ik heel alleen was. Waar ik natuurlijk geen spijt van heb. Want zoals ik net al eerder zei, dat heeft me wel gemaakt tot de persoon die ik vandaag de dag ben. Op 14-jarige leeftijd naar een land waar je de taal niet spreekt, om daar je droom achterna te jagen, dat is wel wel iets bijzonders, zeg maar.
1: Ja, dat is wel character building, hè, zoals dat zeggen.
2: Zeker, ja. Ik denk, ik ben heel trots op mezelf tot waar ik nu ben gekomen. En ik denk dat zeker daarbij heeft geholpen. Ook op sociaal gebied, maar school, skiën, alles eigenlijk. Het heeft me een beetje gevormd als persoon.
1: Nou ja, op een gegeven moment is het middelbare schooldeel dan wel voorbij natuurlijk. Hoe gaat je weg in het skiën dan verder?
2: Ja, dat is wel. Daar zie je ook dat veel Nederlanders een moeilijke keuze moeten maken. Dus of je gaat studeren of je gaat door om je droom achterna te jagen. Maar bij mij is dat eigenlijk een mix geweest. Ik studeer ook nog steeds. Ik studeer nu commerciële economie aan het Johan Cruijff College in Tilburg. Dan ga je op zoek naar wat is de volgende stap. Ga je terug naar Nederland? Blijf je in Oostenrijk wonen? Ga je op zoek naar een nieuw team? Dan krijg je allemaal dat soort moeilijke keuzes die je moet maken.
1: Ja, dat zijn geen makkelijke keuzes. Jij hebt klaarblijkelijk gekozen voor het skiën wel. Anders zou je hier niet zitten. Dan zit je natuurlijk nog steeds met het hele verhaal Nederland. Je komt net uit Oostenrijk natuurlijk, waar je middelbare school hebt afgerond. Kon je daar blijven plakken in een team? Of was het wel weer terug naar Nederland en moest je daar eigenlijk weer verder ontdekken wat er voor route op je lag te wachten?
2: Nou, ik heb toen echt mega goede support gekregen van een van mijn sponsoren, die ook vandaag de dag nog sponsor is van mij. Die heeft eigenlijk gezegd, hey, als jij hier nog vol voor wil gaan, dan gaan we dat gewoon doen. En toen skiede zijn zoon ook nog. Dus toen heb ik samen met zijn zoon en ik eigenlijk in een team gezeten, een privé team, met een Sloveense trainer. En dat heb ik eigenlijk 4 jaar lang gedaan. En toen is er weer iets nieuws gekomen. Dus dat was wel een moeilijke stap ook om te zetten. Want je gaat toch weer naar Nederland. Je hebt niet meer dezelfde vrienden als die je had toen je wegging. En ja, dat zorgt wel voor een andere situatie thuis ook. Je bent weer meer met je ouders. Ik denk dat sommige mensen het ook wel kennen van als je op kamers zit en je komt in het weekend thuis. Dan moet je weer even wennen dat je ouders er ook zijn, zeg maar. Dus dat was voor mij in het begin ook zeker wel even wennen. Maar je pakt toch weer een beetje je leven op. En je gaat op zoek naar studie. En dan ook weer beginnen met skiën in een ander team.
1: Ja, en inmiddels heb je weer best een interessant team ook. Hè, waar ook meer Nederlanders bij zitten. Maar ook eigenlijk een hele groep buitenlandse jongens. Waarbij ook eigenlijk een nationaal team niet helemaal groot is. Of waar dat helemaal bekend is. Dus een interessante groep skiers. Wat kan je daarover vertellen?
2: Ja, ik zit nu. Ik heb net het tweede seizoen afgerond met Ski Team The Edge. En volgend jaar gaan we naar het derde jaar. En Ski Team The Edge is eigenlijk opgericht door atleten voor atleten. Wij proberen dan eigenlijk een beetje een aansluiting te zoeken voor atleten die heel gemotiveerd zijn en ook heel hard kunnen skiën. Maar die geen nationaal team hebben om zo toch de wereldtop te kunnen bereiken. Dus ik denk dat we een supermooi programma neer hebben gezet. Waar allemaal jongens in zitten die er 100% voor willen gaan. En dat proberen wij dan te faciliteren door een soort van nationaal team eromheen te bouwen. En ik ben super dankbaar voor dat ik daar natuurlijk deel van uit mag maken. En ik zeker de stappen die ik heb gezet de afgelopen 2 jaar was niet mogelijk geweest zonder Ski Team The Edge en ook de sponsoren die erachter zitten.
1: Ja, want het is ook echt wel een sterk georganiseerde ploeg, hè?
2: Zeker, ja. Ja, we zijn eigenlijk, zoals ik eerder al zei, 28 weken per jaar in het buitenland. Daar wordt alles door ons georganiseerd. Dus van het reizen, van de hotels, van de wedstrijden, de planning. Dus ja, er komt heel veel meer bij kijken. En ik vind dat natuurlijk ook heel leuk om te doen. Want ja, je moet ook een beetje op zoek gaan naar, je maakt zelf de keuzes. Dat zorgt ook voor nieuwe ervaringen. Dus dat is wel heel gaaf.
1: Afgelopen seizoen zit er natuurlijk eigenlijk net op. Hè? Volgens mij heb jij ongeveer een maand geleden je laatste wedstrijd geskiet in Frankrijk. Hoe was dit seizoen voor jou?
2: Het was een beetje een gek seizoen. Zeker omdat mijn seizoen hiervoor was echt fantastisch. Heel veel stappen gemaakt op de wereldranglijst. En dan leg je de lat toch al snel vrij hoog voor jezelf. Dan ben je niet heel snel tevreden. Maar als ik zo terugkijk op dit seizoen, dan ben ik eigenlijk heel tevreden met wat ik heb gedaan. En zeker als je kijkt naar volgend jaar, zoals ik al eerder zei, het WK in Crans-Montana. De voorbereiding daarvoor is al helemaal gestart. Dus die stapjes die ik dit seizoen heb gezet, die zorgen zeker voor dat ik er klaar voor ben volgend jaar.
1: Ja, want als we het hebben over die wereldranglijst, dat is natuurlijk gebaseerd op je viespunten, zeg maar. Overigens, daar gaat het niet om de meeste punten, maar juist om de minste punten. Dat is wel goed om te weten. Waar ongeveer op die wereldranglijst ben je te vinden en hoe zijn die punten voor jou opgedeeld? Is het dan vooral Europa Cups of ook echt World Cups?
2: Ik ben nu eigenlijk nog vooral bezig met vieswedstrijden, dus gewoon internationale wedstrijden. Net één niveau onder Europa Cups. Ik heb al wel mijn eerste Europa Cup start gedaan, maar dat is al 3 jaar geleden. Ja, 3 jaar geleden. En ik sta nu op die wereldranglijst op nummer 250, zoiets. 230. Het veld is natuurlijk heel dicht, want er wordt niet één iemand van elk land geselecteerd. Dus daarom is een WK ook zo interessant, of een Olympische Spelen. Omdat er dan maar een bepaalde hoeveelheid per land mee mogen doen. Dus zeg 4 Nooren, 4 Oostenrijkers. Maar in het World Cup circuit zie je nu dat er gewoon 10 goede Noren aan start staan. Misschien heb je voor mij wel 60 goede Noren staan die bij het WK allemaal niet mogen starten, of dat het mogen er maar 3 meedoen. Dus dat zijn wel hele interessante dingen om naar te kijken.
1: En dan krijg je die schone lijst, zoals dat zo
2: ja,
1: mooi heet.
2: Ja.
1: Want waaraan moeten we denken als je bijvoorbeeld nu toewerkt naar dat wereldkampioenschap? Vanaf waar ongeveer plaats je dan voor zo'n WK? Wat zijn een beetje de vereisten daarvoor?
2: Volgens mij, ik heb op dit moment 25 punten en ik moet 23 punten skiën. Dus dat is eigenlijk, nou. Ja, nou, nee, dat zit wel iets, dat zit wel iets ja. Hoor. Maar nee, ik ben zeker in de buurt. En het is gewoon heel mooi om te zien dat iedereen die nu deel uitmaakt van een team, Ski Team Jets, die zitten ook heel dichtbij die kwalificatie allemaal. Dus het zou natuurlijk fantastisch zijn als we volgend jaar met z'n allen daar kunnen staan en met z'n allen het team kunnen vertegenwoordigen. En ja, een beetje tegen de wintersportlanden op kunnen boksen.
1: Ja, dat zou natuurlijk heel gaaf zijn als je dan als Nederlander daar weer lekker terug weet of tussen weet te vechten. Want dat is natuurlijk ook het alpine skiën. Hè? Als je net even je dag hebt of net de lijnen goed hebt of net op jouw run is de sneeuw op het ultieme conditie. Ja, dan kun je natuurlijk best wel verrassen.
2: Zeker, ja. Dat is ook wel, ja, dat hebben we afgelopen seizoen ook vaak gezien. Het skiën is gewoon zo'n specifieke sport en het kan echt aan hele kleine marges liggen. Misschien heeft de nummer 1 tot en met 30 allemaal wind tegen en jij wint mee. Dat kan al zo'n mega verschil maken. Dat maakt het ook natuurlijk altijd spannend. Als ik een klein foutje maak, dan is mijn wedstrijd eigenlijk al voorbij. Of een klein foutje. Als ik een grote fout maak, dan is mijn wedstrijd eigenlijk al voorbij. Het is niet dat ik nog 90 minuten heb om een tegendoelpunt te maken, zeg maar, als we het even vergelijken met voetbal.
1: Ja.
2: Ik kan het een beetje vergelijken met Formule 1. Zeker als je kijkt naar hoe de auto gefine-tuned wordt. Ons materiaal wordt helemaal voor ons afgesteld. En zo probeer je dan de beste omstandigheden voor jezelf te creëren. Zodat je ook op 100% op een wedstrijd kunt staan. Maar ja, je ziet ook steeds meer dat er jonge jongens, die krijgen de kans om een wereldbeker te starten. En die gaan gewoon 130% en dan zien ze wel wat er gebeurt. En dat zorgt soms voor echt hele gave verrassingen. Omdat die jongens die krijgen één kans om een World Cup te starten. Bijvoorbeeld een Noorse jongen, een mooi voorbeeld. Die had nummer 70. En die gaat, die skiet alsof er geen morgen is, zeg maar. En die wordt precies 29ste. Waardoor die in de tweede run met nummer 2 mag starten. En zo klimt hij nog plekken omhoog. En wordt hij uiteindelijk 16e volgens mij. Dat soort dingen zijn natuurlijk heel gaaf om te zien. En dat maakt de sport ook zo leuk. Omdat je weet nooit wat er gebeurt.
1: Nee, precies. Nu heb je in het ski natuurlijk heel veel verschillende onderdelen. Hè? Van de reuzenslalom, de slalom tot de super G en alles wat daartussen zit. Wat is jouw specialisme?
2: Dat is een goede vraag. Ik zou eigenlijk zeggen slalom. Maar afgelopen seizoen heb ik echt een mega seizoen gedraaid op reuzenslalom. Dus ik denk dat ik best wel allround ben. Ik doe alleen de slalom en reuzenslalom. Maar ik denk in alle tweede disciplines heb ik wel aanleg voor.
1: Nou ja, dan gaan we dat vooral in de gaten houden. Tot slot, we moeten het sowieso even hebben over jouw toekomstdroom. Want ik kan me voorstellen, wat is het hoogst haalbaar in het alpine skiën? Dan kom je al snel uit bij de Olympische Spelen.
2: Zeker, ja. De Olympische Spelen, dat is natuurlijk een jongensdroom. Dat is het ultieme doel, denk ik wel.
1: Ja, en nu kan ik me wel voorstellen, de weg richting de Spelen is altijd heel erg lang. Gelukkig voor jou, we hebben net een Spelen achter de rug. Dus je hebt iets minder dan 4 jaar, zeg maar 3 hele seizoenen om je daarop op voor te bereiden. Wat zou realistisch mogelijk zijn, zeg maar, voor jou om richting die volgende Spelen in 32... of 32, 30. 30. om in 30 daar aan de start te kunnen staan?
2: Dat is er komt zoveel bij kijken. Maar ik denk dat de weg die ik nu bewandel, dat een heel realistisch doel is. Ik heb er natuurlijk wel support voor nodig, want vanuit de Nederlandse bond krijgen wij helaas geen ondersteuning. Het is gewoon heel moeilijk om dan tegen al de nationaal teams op te boksen. Maar ik denk dat we nu iets heel moois neer hebben gezet waar dat ook in mogelijk is. En al die jongens die nu in het team zitten, die willen ook over 4 jaar, 3,5 op de Spelen staan.
1: Nou ja, dat lijkt me dan een mooi doel om met z'n allen mee te pakken. Dat is denk ik dan ook wel weer fijn dat je je dan in een team begeeft waarbij iedereen datzelfde doel nastreeft.
2: Zeker, ja. Zeker omdat je bent zoveel met die gasten. Ik zie ze meer dan mijn ouders. je bent eigenlijk 24/7 met elkaar. Dus het is heel fijn als je dan gelijkgestemde mensen hebt die er allemaal net zo hard voor willen werken. En En ja, dan heb je ook een groepje mensen om je heen die hetzelfde voor willen laten. Dat is het meest belangrijke, denk ik. Omdat ja, achter die resultaten zitten ook heel veel dingen die je niet mag doen of niet kunt doen. En als je dan zo'n groepje jongens bij elkaar hebt die dat allemaal, ja, die allemaal dezelfde richting op kijken, dat is, ja, het zorgt voor extra motivatie.
1: Ja, nu is Talentboek is natuurlijk een crowdfunding website. Dat betekent ook dat je een spaardoel hebt natuurlijk. En nu kan ik me voorstellen dat een skiseizoen niet heel goedkoop is.
2: Nee, klopt.
1: ik denk dat je daar wel veel hulp bij kan gebruiken.
2: Ja, zeker. Ja. Ik probeer eigenlijk alles zelf te financieren. Dus ik ben altijd op zoek naar sponsoren. En mijn spaardoel bij de crowdfunding zou al het geld zou richting mijn voorbereiding in Argentinië of naar Chili gaan. Zeker omdat ja, de nationaalteams die hebben het al laten zien dat je daar zoveel voordeel uit haalt. Maar dat, ja, om even daar naartoe te vliegen, dat is niet zomaar. Dus ja, dat kost gewoon veel geld.
1: Ja, nee, dat sowieso, omdat het alleen al een tak eind weg is natuurlijk. Dus daar ga jij voor sparen. Dat betekent dus als we naar Talentboek gaan, naar Tivon of Gennep Talentfonds en we zoeken op Jurre Jurrissen, dan gaan we dat doel vinden. Tot slot, ja, toch even een klein reclamepraatje voor jezelf. Want dat doe ik altijd met de talenten. Het is altijd leuk kijken hoe goed ze hun eigen visie op orde hebben. Waarom moeten mensen jou nou steunen?
2: Nou, ik denk dat ik meerdere malen heb laten zien dat ik echt op vanuit een soort verrassing een heel goed resultaat kan skiën. Zo heb ik bij het Jeugd-WK in Sankt Anton, sorry. Met nummer 63 ben ik uiteindelijk 18e geworden. En vorig jaar ook bij het WK-kwalificatie. Op een of andere manier, als het een grote belangrijke wedstrijd is, dan presteer ik altijd beter. Hoe meer mensen kijken, hoe beter ik ga skiën.
1: Nou ja, beter dan andersom.
2: Ja, ja zeker. 100%. 100%. Maar vorig jaar tijdens de WK-kwalificatie ook werd ik uiteindelijk 8e en had ik de snelste tijd in de tweede run. En dat was tegen allemaal jongens die in een nationaal team zitten. Ik denk dat ik persoonlijk zelf er alles voor wil doen. Maar dat kan niet zonder de steun van de mensen die aan het luisteren zijn.
1: Nou, dan zou ik zeggen, de mensen zeggen thuis, ga dat dan vooral doen. Want niks is mooier dan jou bijvoorbeeld dan mede daardoor over 4 jaar op de Olympische Spelen te zien staan. Jurre Jurrissen, mag ik je hartelijk danken voor je komst naar de studio. En natuurlijk alvast heel erg veel succes.
2: Heel erg bedankt. All Sport Radio Live.
0: All Sport Radio. Ieder jaar krijgen 600 kinderen de diagnose kanker. Voor die kinderen is de kanjerketting opgericht.
3: Toen Mees de diagnose leukemie kreeg, kreeg hij zijn kanjerketting.
0: Elke kanjerkraal staat voor een bepaalde behandeling, onderzoek of gebeurtenis. En vormt een lichtpuntje tijdens de behandeling.
3: Maak samen de kanjerketting mogelijk voor de kinderen als Mees en doneer op kanjerketting.nl.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
5: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
6: ja?
5: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
6: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat en dat je niet...
5: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
0: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 5 uur. Voetbal.
8: Hallo, ik ben John van Schip, voormalig speler van Ajax en het Nederlands elftal.
9: Hockey. Hi, mijn naam is Eva de Goede, Hockey International. En je luistert naar All Sports Radio.
10: Darts. Hallo luisteraars.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert weer naar een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En zoals altijd, de man die alle nieuwtjes weer weet te verzamelen is sportmarketeer Frank van der Walbaken, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Laten we eens beginnen met de interessante categorie sporters slash oudsporters. De sportmiljardair. Mensen die, nou ja, de naam zegt het al, meer dan een miljard hebben vergaard in hun carrière met het beoefenen van hun sport, zij sponsordeals en alle bijkomstigheden. Dat is natuurlijk een vrij select groepje, maar wie zijn dat nu eigenlijk?
2: Ja, ik wil me even focussen op met name het voetbal natuurlijk, omdat dat jou niet alleen vanwege het aanstaande WK zeer... Zeer in trek is op dit moment. Ook niet in het minst natuurlijk vanwege de finale van de Champions League aanstaande zaterdag. Ruim een jaar geleden scoorde Cristiano Ronaldo op een ander moment dan in een wedstrijd. Hij werd de eerste voetbalmiljardair. Dat bleek uit de Bloomberg Billionaires Index. Nu heeft Lionel Messi, niet onverwacht natuurlijk, ook die begerenswaardige status bereikt. Volgens diezelfde index heeft Messi $700 miljoen verdiend aan salarissen en bonussen. Met investeringen uit beleggingen en sponsoring heeft hij nu het miljard overschreden. Zakelijk heeft Messi, onder andere natuurlijk, dat zijn er heel veel deals die hij heeft, maar zeer lucratieve deals met Apple, Adidas en het sportdrankje waarin hij zelf aan de wieg heeft mogen staan, Mas Plus. Nou ja, mas in het Spaans betekent veel en dan plus. Dat mogen duidelijk zijn wat dat is voor de naam van een energiedrankje.
1: Dan het belang van voetbal om dat toch maar eens even aan te tonen. De Britse premier Keir Starmer, die heeft toch TNT gevraagd. De uitzendrechten hebben van de Champions League finale om de Champions League finale niet achter het kastje te stoppen, maar gewoon op het open net uit te zenden. Nu kan ik me voorstellen dat dat ook al een klein beetje te maken heeft natuurlijk met dat Labour de afgelopen verkiezingen ontzettend verloren heeft. Hij moet natuurlijk iets goed maken. Maar het zegt natuurlijk wel voldoende dat iedereen toch het liefst die Champions League finale gewoon wil kijken.
2: Ja, ik moet er direct aan toevoegen dat Keir Starmer openlijk zelf ook toegeeft een Arsenal-fan te zijn. Dus dat zal ook een rol spelen. Want de finale, zoals we alle weten, is tussen Arsenal en Paris Saint-Germain. Het zou sowieso de eerste

0: finale zijn van de hoogste Europese competitie. Dus niet alleen de Champions League finale, maar in het verleden de Europa Cup 1 finale. Dat was 34 jaar geleden. Het zou dus dan de eerste zijn die alleen voor abonnees van een betaaltelevisiezender te zien zou zijn. Nou, Keir Starmer heeft dat dus vriendelijk toch dringend verzocht. Wat je terecht zegt, Robert, zal zeker een rol spelen in zijn opkrikken van zijn eigen populariteit. Maar ik vind het wel een indicatie dat hij is zelf voetballiefhebber, maar dat hij beseft hoe belangrijk zo'n wedstrijd is. Vooral ook omdat natuurlijk dat zijn favoriete club Arsenal uit Londen, een Britse club dus, in die finale staat. De andere twee finales van de Europa, de Conference League en de Europa League, die zullen wel allebei ook achter een kastje verschijnen bij TNT. Maar TNT heeft nog niet gereageerd op dit vriendelijk, doch dringende verzoek van Keir Starmer. Dus ik ben zeer benieuwd of aanstaande zaterdag, zo snel is het al, of ze alsnog door de bocht gaan. Ik heb mijn twijfels over. Trouwens, als zoiets in Nederland zou gebeuren, ik denk dat met onze voormalige premier Mark Rutte, die niet bekend staat om zijn affiniteit met sport, dat die daar niet op in zou zijn gegaan. Ik denk dat Rob Jette, die bekend is als toch sportliefhebber, dat die wel een dergelijke actie ook zou ondernemen. Maar goed, het is gelukkig niet aan de orde.
1: Had ik hem eerder verwacht dat hij de finale van de play-offs van de hoofdklasse hockey op het open net had willen hebben. Maar...
0: ja, dat zou zeer waarschijnlijk zijn.
1: Ja, we ontkomen er niet aan, Frank. Het WK voetbal staat voor de deur, nog een paar weken te gaan. Dus laten we het daar eens over hebben. Beginnen we met, toch Ticketgate.
0: Ja, het is de neiging in Amerika met name om iets als een issue is dat veel ter discussie staat om er direct het woord gate achter te plakken. Maar goed, het is iets dat... Ja, we zullen het noemen dat Ticketgate bestaat, ontstaat na het zwalkende beleid van FIFA-baas Gianni Infantino. Het is enerzijds opmerkelijk, anderzijds passend bij dat ego-imago van de man die alleen van zichzelf en van geld houdt. Misschien gebruik ik nu wel de verkeerde volgorde en is het eerder in eerste instantie geld en dan zijn ego. Hoe dan ook, de algemene indruk over de slecht lopende voorverkoop van de toegangskaarten voor het WK-voetbal is alles behalve positief. Exorbitante bedragen en constant wisselend, die leiden in een niet echt voetballand tot extra aarzeling. En nog nooit eerder vertoond, nog geen enkele wedstrijd van de 104 in het aanstaande WK is uitverkocht. Nou, normaal gesproken is dat maanden vooraf zijn al vele wedstrijden uitverkocht, zeker de finale. Infantino voelt de druk op zijn alleen op geld gebaseerde beleid toenemen. En heeft nu in een geste, dat zijn zijn woorden, ik maak een geste, een deal gemaakt met de burgemeester van New York, Zoran Mamdani, dat er 1000 tickets beschikbaar zijn in de categorie $50 per stuk. En dat zijn dan voor wedstrijden natuurlijk in de Big Apple New York zelf. Het klinkt natuurlijk allemachtig mooi, maar het maakt in mijn ogen de verwarring alleen maar groter. Want die tickets, die 1000 tickets, die zullen binnen de kortste keer natuurlijk zijn verkocht. En om dan vervolgens weer terug te vallen op het honderden dollars, zo niet duizenden dollars per kaartje, lijkt me niet verstandig in het promoten van het voetbal in Amerika, waar we het straks ook nog over gaan hebben. Maar het maakt de verwarring alleen maar groter. Het is dat voetbal als grootste en meest populaire sport op aarde voor overal veel krediet heeft. Anders zou dit, na alle krankzinnige daden van Infantino, toch al lang zijn vertrek uit FIFA hebben betekend.
1: In aanloop naar zo'n WK worden natuurlijk ook allerlei modellen losgelaten op wie gaat dat WK nou winnen. Wat zijn de kansen van de deelnemende landen? Ook met de intrede van Artificial Intelligence, AI, hebben natuurlijk weer nieuwe modellen, nieuwe rekenkracht erbij. Er zijn verschillende voorspellingen inmiddels gedaan, Frank.
0: Ja, er lopen er inderdaad vele voorspellingen, ook zonder AI. Maar in dit geval zou ik het even willen hebben over de AI, de Artificial Intelligence. Over het winnen van dat WK. Vroeger was dat enigszins glazen bol kijken natuurlijk. Tegenwoordig is AI natuurlijk in beeld. De vele kanalen in die AI-industrie die zien Frankrijk, Brazilië en Spanje als de grootste kanshebbers. Oranje heeft volgens vele AI-voorspellingen slechts, of ja, misschien zeg je wel goed, 5% kans op de titel. Eén kanaal gaat ver en voorspelt een Frankrijk-Engeland finale die door de Fransen met 2-1 zou worden gewonnen. En datzelfde kanaal voorspelt dat Nederland in de kwartfinale wordt uitgeschakeld door Duitsland, ook met 2-1. Wie het weet mag het zeggen. Ik ga voor een Frankrijk-Spanje finale, als dat mogelijk is in het spelschema, maar dat weet ik eigenlijk niet, maar goed. En dat die finale, denk ik, dan eindigt in strafschoppen die door Frankrijk worden gewonnen. Nou, de luisteraars mogen mij afrekenen na afloop van het WK en jij ook, Robert. Nog iets anders, minder positiefs aangaande het WK. We weten natuurlijk dat Iran meedoet. En we weten natuurlijk ook allemaal dat Iran in oorlog is met Amerika. Een van de gastheren van dat WK, de grootste gastheer. En we weten ook dat Iran 3 van de wedstrijden in de pool, de alle 3 dus, in de Verenigde Staten speelt. Aanvankelijk was de bedoeling dat de ploeg ook zou gaan bivakeren in Amerika. En dat ze dan naar de steden zouden gaan vanuit hun bivak. Maar er is intussen, mede onder druk van de Iraanse minister van Sport, is er besloten in te gaan op een uitnodiging van Mexico om een bivakkamp op te slaan in Mexico. En daar gaat vooralsnog de Iraanse ploeg op in. En Amerika is daar ook wel blij mee. Maar dat betekent natuurlijk wel voor die ploeg dat ze vanuit Mexico elke keer dat op wedstrijddag 's morgens moeten vliegen naar de stad in Amerika. Dat zijn over het algemeen geen kleine afstanden. En op dezelfde avond na de wedstrijd zullen ze moeten terugvliegen. Dat komt denk ik toch de conditie van die spelers en de voorbereiding van de volgende wedstrijd niet ten goede.
1: Nee, maar eerlijk is denk ik dat het wel voor hun de beste optie gaat zijn. Als we het hebben over de populariteit van het voetbal in de VS, daar komen natuurlijk ook nog uitzendrechten bij kijken. Die liggen momenteel voor het aanstaande wereldkampioenschap bij Fox. Voor het WK erna, 2030, ja, dan staan er heel veel partijen, waaronder heel veel streamingdiensten, in de rij.
0: Ja, Robert, jij en ik hebben het er al regelmatig over gehad. Hè, dat de streamingdiensten, de Netflixen, de Amazons en de Disneys van deze wereld, dat die natuurlijk de stap gaan maken voor het vechten ook om de live rechten van de sport. De een doet het op zijn manier, de ander op zijn manier, op de andere manier. Netflix heeft dat gedaan om een eerste stap te zetten via fantastische documentaires die ze gemaakt hebben over sport, waardoor ze geloofwaardigheid hebben gewonnen in de sport, waardoor ze straks in hun ogen, en ik denk dat ik het met ze eens ben, In de sportwereld een naam hebben gekregen van Netflix, is een serieuze partij. Hoe dan ook, Netflix heeft zich nu al gemeld bij de FIFA voor de rechten, de live rechten wereldwijd van de 2030 WK. Er werd zelfs bijgezegd dat alles mogelijk was en dat Netflix bereid zou zijn om subdeals te maken met allerlei landen. Maar ze willen gaan voor de wereldrechten van 2030 van het wereldkampioenschap voetbal. Dat is de eerste stap. Ik ben ervan overtuigd dat Amazon Prime zich daar niet bij neerlegt en dat ook Disney met ESPN zeer nadrukkelijk in beeld zal komen. Het zal betekenen dat er een concurrentiestrijd gaat ontstaan tussen de traditionele televisiezenders en de streamingdiensten. En dat zal de prijs alleen maar weer opdrijven. Dus ik ben zeer benieuwd waar dat plafond nu eindelijk eens in zicht komt. Voorlopig volgens mij nog helemaal niet.
1: Maar eerlijk is eerlijk, hè? Maar als alle streamingdiensten het gaan opkopen en hem op hun platform gaan uitzenden, dan ga je toch uiteindelijk minder kijkers krijgen. Want het is weer een extra stap. Heel veel mensen zullen weer een abonnementje moeten nemen. Nu is dat leuk in misschien wat rijkere landen. Denk eens aan een wat minder rijk land. Daar ga je toch een hoop kijkers verliezen, ben ik bang.
0: Ja, dat is een hele terechte opmerking, Robert. Maar ik denk ook dat Netflix dat had voorzien. Waarom ze ook zeggen nu dat ze bereid zijn om bepaalde werelddelen of bepaalde landen deals, subdeals te sluiten. Waardoor het in die landen wellicht toch gratis te zien zal zijn. Dat is natuurlijk voor Netflix, als ze zich zo opstellen, een ideale onderhandelingspositie. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat de voor de, zeg het, 6, 7, 8, 9 dollars per maand, dat de echte liefhebbers wel bereid zijn zo'n abonnement te nemen als het wereldkampioenschap voetbal toch het best bekeken sportevenement ter wereld. Dat voor een zender als een streamingdienst een waanzinnig mooi moment zou zijn om miljoenen extra abonnees te krijgen. Maar ik ben net als jij natuurlijk zeer benieuwd hoe dit tafereel zich gaat afspelen en hoe het zou eindigen.
1: Nou, dan blijven we nog even bij de populariteit van het voetbal in de VS. Want hoe staat het daar eigenlijk mee? Want in mijn beeldvorming herinnering is in de VS, ook als je kijkt op college niveau, is voetbal meer een vrouwensport dan een mannensport.
0: Ja, dat is het nog steeds. En het komt nog niet in de buurt natuurlijk van de populariteit van de Amerikaanse sporten zoals het American football, baseball, basketbal en ijshockey in iets mindere mate. Dat zijn toch de top 4 sporten. Maar het is wel zo dat ons voetbal, ons tussen aanhalingstekens, dat het toch aan populariteit aan het winnen is in Amerika. Daar zal het aanstaande WK natuurlijk bij helpen. Alhoewel, je vraagt je af of het echt zou helpen, omdat we door die uitbreiding van 32 teams naar 48 teams 104 wedstrijden krijgen met krankzinnige uitslagen. Aan de andere kant zijn de Amerikanen, hun bezwaar tegen het ons voetbal is altijd dat het de 0-0 uitslagen krijgen of 1-0 of 1-1. En dat vinden de Amerikanen, met die gewend zijn aan uitslagen die in de tientallen lopen, die vinden dat te passief. Maar hoe dan ook, de Amerikaanse bond US Soccer is een meerjarige sponsorovereenkomst met niemand minder aangegaan dan Google. Nou, als Google iets doet, doen ze dat goed, kan je toch over het algemeen wel constateren. In een persbericht spreken beide partijen, de Amerikaanse bond dus en Google, de intentie uit dat de deal vooral gericht zal zijn om de fans te helpen dichter bij de teams en de spelers te komen. Dus ja, wat ze daar in Amerika mooi noemen in een Amerikaans woord, fan engagement, zal de prioriteit zijn. Dus ik ben zeer benieuwd hoe de Amerikaanse voetbalbond dat gaat invullen samen met Google.
1: Frank van der Walbaker, mag ik je bij deze weer hartelijk danken voor je tijd. En wij spreken elkaar natuurlijk volgende week weer in een nieuwe BeverSport Update.
0: Ja, een prettige dag verder, Robert. En tot volgende week.

0: Robert Denneman. Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Van 29 tot en met 31 mei kunnen we in het Olympisch Stadion in Amsterdam gaan genieten van alweer de 10e editie van Next Gen Amsterdam. Wat ooit begon als een klein voetbaltoernooi is inmiddels uitgegroeid tot een fantastisch multisportevenement waar meer dan 25 sporten te aanschouwen zijn. En wat de naam Next Gen wellicht al doet vermoeden, draait het tijdens het event vooral om de sportwereld van de toekomst. En dus zijn er ook snel ontwikkelende sporten als bijvoorbeeld 3x3 basketbal, flag football, UFO en free running die er te vinden zullen zijn. Ik ga erop vooruitblikken met Robin Bouwmeester, die creative director is bij sportmarketingbureau Sports Gen en ook een van de drijvende krachten achter het evenement. Robin, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ik ben eigenlijk wel benieuwd. Het is editie nummer 10. Dat betekent een jubileum, Robin.
2: Ja, dat is een feestje. Het is ongelooflijk snel gegaan. Maar we zijn in 2016 begonnen. Nou, voor de snelle rekenaar zou je dan eigenlijk dit jaar de 11e editie moeten doen. Maar er zat één coronajaar tussen. Dus dat betekent dat we dit jaar echt het feestje vieren en dat we 10 jaar bestaan.
1: Hoe groot gaat er uitgepakt worden?
2: Nou ja, met het aantal sporten is in ieder geval een record. Dus we zijn eigenlijk de laatste jaren gegroeid van 10 naar 15 naar 20 naar nu bijna 30 nieuwe sporten die je kunt doen. Dus het stadion is echt, ieder hoekje is gevuld. Het veld, de atletiekbaan, zelfs de tribunes worden gebruikt. Ja, en wat wel leuk is, omdat we 10 jaar bestaan, hebben we gezegd, dit moeten we vieren met zoveel mogelijk Amsterdammers, met Amsterdamse bedrijven, maatschappelijke organisaties. Eigenlijk allemaal partijen die de afgelopen 10 jaar iets goeds hebben gedaan voor sport of voor jeugd of voor welzijn in de stad. En die hebben we eigenlijk allemaal uitgenodigd om op de zaterdag en de zondag gratis met hun personeel, met hun kinderen, ja, gewoon een heel tof sportevent te komen beleven, wat wij helemaal regelen. Dus dat is eigenlijk ons cadeautje, ook een beetje terug naar de stad en alle partijen die daar een rol in spelen.
1: Nu zei ik het in de intro al, het begon ooit als een klein voetbaltoernooi. Inmiddels zijn we 10 edities later en is het een multisportevenement met meer dan 25 sporten. Daar zit wel een stukje tussen. Hoe is dat zo snel gegroeid?
2: Ja, het begon dus inderdaad met een voetbaltoernooi. En dat is ooit weer bij Blauw-Wit begonnen. Dat is echt, begin deze eeuw hebben we het dan over. En toen vroeg eigenlijk de gemeente Amsterdam van, vinden jullie het niet leuk om dit evenement in het Olympisch Stadion te doen? Want dan kunnen wij ook allerlei andere sporten die nog heel klein waren, die kunnen wij dan daaraan toevoegen. En dan kunnen we echt een soort van sportfestival bouwen. Nou, dat zagen wij natuurlijk wel zitten. Dus toen zijn we naar het Olympisch Stadion gegaan. En ieder jaar zijn er eigenlijk nieuwe sporten bijgekomen. Totdat in 2016 eigenlijk het voetbaltoernooi verdween. En toen dachten we allemaal, ja, dat was een beetje de publiekstrekker. Hoe nu verder? En toen was in 2017 eigenlijk het eerste jaar dat we het zonder voetbaltoernooi deden. En toen zagen we van, hey, het festival is inmiddels zo gegroeid en zo sterk en zo stabiel dat het voetbaltoernooi helemaal niet meer nodig heeft. Omdat er inmiddels 10, 15 andere sporten, nou, je noemde al een aantal, 3x3 basketbal is het misschien wel het mooiste voorbeeld. Die begonnen 10 jaar geleden bij ons als een klein side event. En niemand snapte er wat van. Iedereen dacht, nou, die gasten weten niet hoe je basketbal speelt. En 10 jaar later hebben we een gouden medaille op de Olympische Spelen. En dat is een route die je als sport natuurlijk heel graag wil bewandelen. Dat je in 10 jaar groeit van een sport die niemand wat zegt in Nederland naar een gouden medaille op de Olympische Spelen. Dus al die andere sporten die bij ons inmiddels aangesloten zijn, hebben ook wel gezien van, tuurlijk, we gaan niet allemaal die route van 3x3 basketbal bewandelen. Maar we kunnen Next Gen wel zien als een platform waar je gewoon klein kunt beginnen en ergens aan kunt bouwen, als je er maar in gelooft. Met uiteindelijk allemaal wel een Olympische ambitie. En de vraag is vooral van, ja, welke sporten gaan dat dan wel halen en welke niet?
1: Nou ja, ik noemde ook een sport die nieuw gaat zijn op de Olympische Spelen, aankomende editie in Los Angeles 2028. En dat is flag football. Is dat iets wat in jouw ogen het 3x3 basketbal wel eens achterna zou kunnen gaan?
2: Ja, het is in ieder geval, heeft het een beetje dezelfde cultuur eromheen hangen. Dus het een beetje de Amerikaanse sportcultuur, ook met muziek en met een community eromheen. Dus in die zin is het zeker een gelijkenis. En flagvoetbal heeft als voordeel ten opzichte van 3x3 basketbal dat het in Nederland al heel bekend is op scholen. Hè. We kennen allemaal nog wel de gymles, dat je zo'n lintje in je broek moet doen en die eruit moet trekken. Nou ja, die sport is in professionele vorm nu hard aan het klimmen en wordt in 2028 inderdaad Olympisch. gaat komend weekend in het Olympisch Stadion ook echt een internationaal toernooi organiseren met teams uit Engeland, Ierland, Zweden. Dus ja, die timmeren wel hard aan de weg. En tegelijkertijd is het gewoon heel lastig te voorspellen welke sporten echt door gaan breken. Hè. Je ziet ook sporten die eenmalig aanhaken bij de Olympische Spelen en dan toch ook weer snel uit de picture verdwijnen. Maar als ik een beetje de community ken en van vlekvoetbal, die zijn heel erg trots dat ze erbij zijn in 2028. En die willen dat graag behouden, die positie.
1: Wat is nou echt zo'n misschien minder bekende sport waar, nou ja, jij zoiets hebt van, dat moet je eens in de gaten gaan houden. En dat is dan te zien in tijdens het Next Gen Amsterdam.
2: Ja, je noemde ook al even UFO. En ik denk dat dat een heel mooi verhaal is wat mensen eigenlijk nog helemaal niet kennen. UFO is eigenlijk een combinatie van lacrosse en ultimate frisbee. Dus je hebt een stick en een ring en een endzone. Dus je scoort gewoon punten door die ring te gooien en met een stok te vangen. En wat heel tof is, is dat zij aankomende zondag het Nederlands kampioenschap gaan organiseren in het Olympisch Stadion. Maar wat misschien nog wel leuker is, is dat als je daar het toernooi wint, dan krijg je een wildcard voor het wereldkampioenschap in China. En dat is in juli. Ja, en dat verhaal is echt bizar. In China hebben ze een stadion gerenoveerd voor 20.000 mensen. Ze hebben een hotel gebouwd voor de spelers. Ze betalen je vlucht. Ze geven je een topsportstatus. Dus dat is een ongelooflijk verhaal eigenlijk, waar je dus straks komende zondag met je team mee kunt doen aan het Nederlands kampioenschap. En als je dus wint, dan eindig je misschien wel met een wildcard. En dan mag je Nederland vertegenwoordigen op een wereldkampioenschap in China in een stadion. Ja, dat is dat is een jongensdroom.
1: Ja, en ik vind het zelf wel heel erg vet. Dat het is ooit begonnen bij Bas Ruizenaars. Is ook wel eens bij ons te gast geweest in een ver verleden, toen eigenlijk die sport eigenlijk net opkwam. Ik heb het ook wel eens een paar keer gedaan en ik kan wel zeggen, het is wel verrekte moeilijk.
2: Ja, het ziet er makkelijk uit. Het behoeft wel wat oefening. Maar het is ook wel een sport waar je, als je echt de techniek eenmaal onder controle bent, ja, dan kun je er best wel snel goed in worden. Dus het gaat net te ver om te zeggen van, als je vandaag begint met trainen, kun je zondag nog meedoen. Maar bij wijze van spreken, als je echt nog die topsportambities hebt en je bent misschien ook al wat ouder, nou, dan is UFO zeker een sport waarvan je denkt, hey, dat is een sport waar ze dus wereldkampioenschappen over heel de wereld houden. Straks in China, ja, daar kan ik misschien wel een poging voor wagen.
1: Ja, en iets wat dus heel belangrijk is om te weten voor de mensen die naar Next Gen Amsterdam toekomen. Het is net als zeg maar een doemmuseum of een kijkmuseum. Een kijkmuseum is hartstikke leuk, maar een doemmuseum misschien net even iets leuker. Het is meer dan enkel de sport kijken. Het is ook alles wat daar langskomt ook gewoon lekker uitproberen.
2: Ja, juist. Dus we hebben inderdaad een aantal NK's, UFO, freerunning, een groot vlekvoetbaltoernooi waar je echt de topsporters aan het werk kunt zien. Maar ja, dan gaan natuurlijk je handen kriebelen of je voeten en dan wil je zelf ook meedoen. Dus bij alle sporten die we aanbieden, dus er zijn er bijna 30, kun je gewoon zelf ook meedoen. Dus er zijn trainers, er zijn coaches, die staan gewoon te wachten tot jij daar komt met je groep, met je familie, met je team, met je bedrijf, noem maar op. En je kunt gewoon die 3 dagen het stadion in. En workshops volgen, clinics volgen. Met als doel dat je misschien ook wel een nieuwe sport ontdekt waarvan je dacht, hey, die kende ik nog helemaal niet. Maar nu ik weet dat dit er is, heb ik misschien wel mijn nieuwe roeping gevonden. Want ik dacht misschien dat sport niks meer voor mij was. En nu heb ik toch weer iets nieuws ontdekt. Ja, dat is denk ik ook wel de verantwoordelijkheid die we met elkaar hebben. Dat we laten zien van welke nieuwe sporten er zijn, hoe het zich ontwikkelt. En om ervoor te zorgen dat sport wel een van de belangrijkste dingen blijft die we met z'n allen doen en promoten.
1: Wie op de website kijkt, nextgen.amsterdam, die ziet inderdaad dat elke dag eigenlijk weer een soort ander thema heeft. Hè? De vrijdag draait om scholen, de zaterdag om bedrijven, zondag om de maatschappij. Kun je eens uitleggen hoe die driedeling er eigenlijk uitziet en hoe die dagen eruit gaan zien?
2: Ja, dus de vrijdag 29 mei, dan hebben we inderdaad een scholenprogramma. Dan komen er 2000 kinderen van Amsterdamse basisscholen die zich hebben aangemeld. Die komen alle sporten volgen. Dat is eigenlijk ieder jaar misschien wel het leukste, ook al is het de eerste dag. Dus dat zijn echt kinderen uit groep 6, 7, 8 die daar hun ogen uitkijken, dat stadion inkomen. Dat is echt een herinnering voor jaren later. En die zaterdag en die zondag hebben we inderdaad gezegd, ja, dan willen we zowel bedrijven als maatschappelijke organisaties, maar ook verenigingen, buurtbewoners, noem maar op, die willen we de kans geven om zo'nzelfde dag te beleven. Maar dan zul je dus ook qua doelgroep wel wat oudere mensen treffen. Hè? Dus families die met hun kinderen komen, bedrijven die met medewerkers en hun aanhang komen. Dus het is heel erg leuk dat het voor jong en oud is. Dus het is voor kinderen leuk, maar je kunt als ouder ook gewoon meedoen. De trainers weten precies welk niveau je hebt, wat je wil. Of je heel fanatiek wil zweten of dat je gewoon rustig aan wil doen. Dus zie je het ook een beetje als een groot groot picknickcentrum in het stadion. Je kunt lekker relaxen. Er zijn foodtrucks, er is muziek. Dus het is niet alleen maar sport. Het is ook gewoon lekker genieten van het weekend, genieten van sport en genieten van het Olympisch Stadion.
1: Ja, en om de drempel voor mensen die twijfelen helemaal weg te halen, het event is gewoon gratis toegankelijk.
2: Ja, dat is ongelooflijk eigenlijk dat dat kan. Maar mede dankzij de steun van de gemeente Amsterdam en een aantal partners van ons kunnen we dat inderdaad gratis aanbieden. En we vinden het ook heel belangrijk om al die drempels weg te nemen. Want het is gewoon niet vanzelfsprekend dat je in je vrije weekend dat je gaat sporten. Er zijn zoveel andere leuke dingen die je kunt doen. Maar we hopen inderdaad, doordat het gratis is, dat mensen denken, ik ga toch eventjes kijken in het stadion.
1: Robin Bouwmeester van Sportsgen, mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk alvast heel erg veel plezier ook komend weekend met die prachtige jubileumeditie van Next Gen Amsterdam.
2: Ja, dankjewel. All Sports Radio Live.

0: Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 6 uur.
2: Hockey. Hoi, mijn naam is Carol Taten, voormalig tophockeyster. En je luistert naar All Sports Radio.
3: Voetbal.
4: Hoi, mijn naam is Maurice Stijn en je luistert naar All Sports Radio.
5: Volleybal. Mijn naam is Peter Blanger en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nick Boer.
1: En daarnaast ook bij ons aangeschoven in de studio Eileen Goemans. Zij is breedte sporter, inspiratie zelf. En zij gaat binnenkort meedoen aan de Dam tot Damloop voor het Fonds Gehandicapte Sport. En zij is inmiddels bij ons aangeschoven in de studio. Eileen, welkom.
2: Dankjewel.
1: Ik vind het heel erg leuk dat je er bent. Want ja, we hebben natuurlijk altijd een mooie mix hier in deze uitzending. Van niet alleen de top, maar ook gewoon ja, de breedte sporter. Want ja, die zijn natuurlijk ook gewoon hard nodig op deze wereld. En ja, we moeten allemaal gewoon gezond zijn en bewegen. Nu ben ik allereerst ja, wel gewoon benieuwd. En ik denk de luisteraar ook. Want waarschijnlijk kent niet iedereen Eileen Goemans. Wie ben je en waar kom je vandaan? Wat doe je eigenlijk?
2: Nou, ik ben dus Eileen. Ik ben 23 jaar en ik woon in Den Haag. Naast dat ik veel in de sportschool te vinden ben, loop ik ook hard, doe ik aan hockey en werk ik fulltime in de horeca. Dus dat is een beetje mijn leven eigenlijk.
3: Druk bestaan.
2: Ja. Ja.
3: En je doet al meerdere sporten en je hebt een kortere arm, om even zo te zeggen. Een beperking, is dat van nature of heb je iets ervaren onderweg?
2: Nee, ik ben gewoon zo geboren. Het is geen spannend verhaal.
3: Nou ja, dan ben ik altijd heel benieuwd. Want wij doen ook veel meer sporthulpmiddelen bij Fonds Gehandicapten met Uniek Sporten. Hoe is dat bij jou gegaan? Want ja, je had die prothese nodig om in de sportschool te kunnen sporten. Was dat eenvoudig bij jou?
2: Nou, vroeger wilde ik eigenlijk nooit de prothese. En ik had op een gegeven moment 5 jaar geleden een afspraak bij mijn revalidatie. En toen zei de ergotherapeut van ja, ik hoorde dat je hier voor een prothese komt. En ik dacht alleen maar, ik wil dat helemaal niet. Ik kan gewoon alles, waarom zou ik dat nodig hebben? En toen zei ze van ja, maar zijn er niet dingen waar je dan tegenaan loopt? En op een gegeven moment toen dacht ik ja. Op zich in de sportschool kon ik toen eigenlijk alleen maar mijn benen trainen en mijn buik. En ik wilde ook gewoon heel graag mijn bovenlichaam kunnen trainen. En zo is dat balletje een beetje gaan rollen eigenlijk.
1: Nou, dan ben ik ook eigenlijk wel benieuwd. Je hockeyt ook. In hoeverre is dat niet lastig met zeg maar 1 kortere arm en een hockeystick en dergelijke?
2: Ja, eigenlijk valt dat best wel mee. Ik begon toen ik 8 was met hockey. En in dat eerste jaar ben ik gelijk in de selectie gezet. Dus blijkbaar
1: kan je wel wat.
2: Wel
1: ja,
2: goed, ja,
1: ja, ja.
2: En toen altijd best wel hoog gespeeld. Tot nu eigenlijk. En ik heb nooit echt last ervaren of moeilijke dingen tijdens hockey of iets. Ging altijd wel gewoon vloeiend.
1: Want gewoon even, dat er zullen vast ook hockeyers luisteren, zeg maar. Hoe doe jij dat met het pakken van de stick en de grip en dergelijke?
2: Ja, eigenlijk zoals iedereen dat doet. Je rechterhand zit gewoon onderaan de stick, onderaan de grip en je linkerarm bovenaan. Het enige verschil is dat ik dus wel iets minder grip heb dus en minder kracht heb. Maar dan haal ik dat gewoon meer uit mijn rechterarm dan uit beide armen. En dat gaat eigenlijk tot nu toe.
3: Maar dan gebruik je de prothese wel ook bij
2: nee,
3: hockey?
2: Nee.
3: En doe je het echt met één arm?
2: Ja.
3: Ja. Ja, dat is goed. En hockey is nu leuk, maar als je wat ouder wordt is misschien golf ook heel leuk. Want ik ken ook mensen die met 1 arm golven. Dus, en de hockeyers zijn meestal goede golfers. Dus je kan nog een sport erbij doen.
2: Leuk. Ik ben heel benieuwd. Ik heb nog nooit geprobeerd.
1: Maar hoe ben je eigenlijk in het hockey gerold eigenlijk? Is dat iets wat vanuit je familie bijvoorbeeld? Waren jullie al een hockeyfamilie bijvoorbeeld?
2: Nou niet. Ja, mijn zus die deed wel een hockey. En ik ging altijd bij haar wedstrijden kijken. Op een gegeven moment dacht ik ja, ik ga het gewoon proberen en we zien het wel. Mijn moeder zei wel eens tegen mij vroeger van ja, kan je niet gewoon beter op voetbal gaan? Veel makkelijker, wel goed.

0: twee benen. Ik zei nee, ik wil gewoon op hockey. En dat is goed uitgepakt, gelukkig.
1: Ja, en nog veel meer, want het hardlopen heb je ook opgepakt. En hoe gaat dat?
0: Ja, trainen gaat nog niet heel goed, eigenlijk. Ik heb vorig jaar de halve marathon in Palma gedaan, in oktober. En ik heb 2 weken geleden de 10 kilometer in Rijsoord gedaan, dat is waar mijn moeder woont. PR gelopen, dus dat gaat dan wel weer goed.
2: Nee, ik wil zeggen, dat gaat eigenlijk helemaal niet goed. Ja, maar ik loop wel PR's.
0: Ja, alleen het trainen zelf, dat moet ik nog even oppakken.
2: Ah, ja. Want ja, is het ook gewoon een tijdskwestie dan? Of ja, ik kan me voorstellen als je in een sportschool zit en hockey, ja, ergens ook nog een keer hardlopen.
0: Ja, ik vind het moeilijk om een prioriteit te stellen. Of tenminste, ik vind het. Eigenlijk vind ik het sporten in een sportschool wel het leukst. Dus daar steek ik dan de meeste tijd in. En met hardlopen heb ik ook wel zoiets van, ik hockey ook 3 keer in de week. Dus op zich pak ik daar ook al mijn conditietraining op.
1: Ja, en dan ga je de Dam te Dam doen, is de eerste keer dat je die gaat doen?
0: Ja, dat is wel de eerste keer.
1: En die afstand ook?
0: Nee, want ik heb dus wel de halve marathon ook.
1: Ja, die is iets langer natuurlijk. Ja. Dat zou moeten kunnen.
0: In theorie wel. Ik denk dat het ook wel lukt hoor.
1: Ja, en ik vind het mooi. Kijk, je doet ook mee. Maar je doet ook mee voor de gehandicaptsport in het algemeen. Ja, want je loopt ook voor Fonds Gehandicaptsport. Hoe is dat zo gekomen?
0: Nou, ik wilde sowieso al de Dam tot Dam loop heel graag doen. Maar die tickets die waren al heel snel uitverkocht. En toen was ik een beetje aan het scrollen over op waar ik dan nog tickets kon halen. En er waren heel veel sponsoren die nog tickets hadden. Maar die spraken me niet zo erg aan als deze. Omdat het natuurlijk best wel dicht bij mezelf staat. Dus toen ben ik een beetje gaan kijken wat de beloning is. En hoeveel ik moest ophalen om een ticket te kunnen krijgen. En dat is aardig goed gegaan.
2: Nou, want dat vereist natuurlijk iets meer dedication dan als je gewoon bij Dam tot Dam loop zelf natuurlijk gewoon een ticket haalt. Hoe is dat deel dan voor jou gegaan? Want ja, dan moet je natuurlijk ineens geld gaan ophalen. Nou ja, moet je natuurlijk mensen heel oneerbiedig leuren om geld. Dat is natuurlijk altijd het dingetje wat bij crowdfunding en dat soort dingen altijd soms wel spannend is. Hoe is dat voor jou gegaan?
0: Ja, dit is wel de eerste keer dat ik zoiets deed. Maar voor mij scheelde het wel dat dit gewoon iets is wat dicht bij mij staat. Dus ik kon ook gewoon mijn eigen verhaal delen. En ik denk dat dat ook wel heel erg hielp voor de mensen om me heen om dan te gaan sponsoren. Omdat ze wisten hoe erg ik ermee bezig ben en hoeveel het sporten eigenlijk voor mij betekent. Dus dat wel ook makkelijker was voor hen om dan te doneren.
2: Ja, want wanneer is eigenlijk Eileen bij jullie op de radar gekomen, Nieke? Is dat toen ze zich aanmelden voor...
1: Ja,
2: startticket?
1: Het is zo dat als de Dam te Dam inschrijving open gaat, dan is het binnen een uur uitverkocht. En en onze campagne begon eigenlijk na een uur. Dus op dat moment direct. Want je weet eigenlijk dat die evenementen gaan heel hard. En dan, wij zijn het goede doel van de marathon. Of van de marathon van de Dam te Dam loop. En Nationale Nederlanders, onze partner, die maakt het mogelijk. En vandaar dat we dit ook kunnen doen. En ik vind het super gaaf dat Eileen dit doet voor ons. Dat is één. Maar het is ook natuurlijk ongelooflijk inspirerend voor heel veel mensen met een perken die nog toch thuis zitten. En soms toch belemmeringen zien om te gaan sporten. En er kunnen allerlei leden zijn. Maar jij laat zien van, ik zit op hockey. Ik doe, dus ga de sportschool in. Maar ik ga ook de Dam te Dam loop zien. Dus dat is natuurlijk fantastisch. En dat vind ik al fantastisch. Maar ik ben eigenlijk ook wel heel benieuwd. Hoeveel heb je al opgehaald?
0: Ik zit nu op de 520.
1: Zo, ja. Nou, dat is fantastisch toch?
2: Absoluut.
1: Ja,
2: absoluut. Maar dat kan natuurlijk wel wat meer worden. Hè?
0: Ja, zijn we
2: natuurlijk ook.
1: Ja, hoor. De Robert gaat wel doneren hoor. Dus,
2: ja. Nou ja, wie weet. Nee, dat ga ik gewoon ook doen hoor. Dus dat komt wel goed. Maar als we het dan toch hebben over dat doneren. Dan moet je natuurlijk wel een beetje reclame maken. Hè? Je zit nu ook op de radio. Dan ben je natuurlijk waarschijnlijk ook weer doorgevraagd door Nieke. Waar kunnen mensen nou jouw pagina vinden?
0: In mijn bio op Instagram staat sowieso een linkje naar de site van de Dam tot Dam. En mijn Insta is gewoon Eileen Goemans. En dan
2: kom je er vanzelf.
1: Ja, en via de website van het fonds kan je er ook komen. Daar zie je ook wel heel prominent Dam tot Dam. En dan kan je jouw naam opzoeken en dan zou je ook kunnen doneren. Dus ik denk dat er genoeg wegen zijn om daar te komen. En Eileen heeft laag getoond. Nee, als je een wil hebt, dan kom je er ook. Dus dit moet ook lukken.
2: Ja, want daarover gesproken, Eileen. Want Nieke heeft het al over. Hè, je hebt het perfecte voorbeeld dat het gewoon wel kan. Hè, dat je gewoon niet jezelf uit het veld moet laten slaan. Om maar even ook een hockeyterm erbij te pakken. Ben je zelf ook af en toe wel bewust dat je wel eens gewoon een inspirerende rol kan hebben voor anderen?
0: Nou, ik heb er wel veel over nagedacht, inderdaad. Ik hoop sowieso dat het echt wel een dingetje wordt. Maar ja, ik doe gewoon mijn ding. En ik post af en toe hier en daar een TikTok of een fotootje op Instagram. Maar ik zou het bijvoorbeeld wel heel tof vinden om daar wat groter mee te worden. Omdat ik inderdaad wel het idee heb dat het echt wel een voorbeeld zou kunnen zijn voor mensen die ook een beperking hebben in welke vorm dan ook.
2: Ja, want dat lijkt me lastig. Dat heeft iedereen natuurlijk. Ja, als je gewoon met je eigen leven bezig bent en met jezelf gewoon bezig bent, ja, dan sta je er eigenlijk helemaal niet bij stil.
0: Nee, precies. Ja, ik doe gewoon wat ik doe en ik doe dit eigenlijk al. Nou, de gym is dan al 5 jaar. Hockey doe ik al 16 jaar. En hardlopen ook al heel lang, dus.
1: Ja, bij jou is eigenlijk altijd wel vanzelfsprekend geweest, de sport.
0: Ja, nou, dat niet zozeer, want de sportschool is natuurlijk pas 5 jaar geleden een beetje aankomen waaien. En vroeger merkte je natuurlijk wel met gym of zo dat er dingen waren die je niet kon. En dat was wel af en toe wat lastiger, omdat je wilde toch ook in de ringen zwaaien of een handstand maken of weet ik het allemaal. Maar ja, dat is niet voor mij een reden geweest om dan bij de pakken neer te gaan zitten.
2: Nee, precies. Maar je zei al, hè, die dam tot damloop stond bijvoorbeeld al op je wensenlijstje. Waarom eigenlijk? Wat maakt die dam tot damloop nou zo bijzonder dat je zoiets hebt van ja, die moet ik lopen?
0: Nou, ik vind het sowieso gewoon heel leuk om nieuwe routes te lopen. En ik vind het ook leuk om verschillende soorten afstanden te rennen. Dus dat is een beetje voor mij het dingetje. Dus ja, dat eigenlijk denk ik.
2: Ja, want dat is dan natuurlijk, ja, Dam tot Dam is de Amsterdam-Zaandam. Maar er zijn natuurlijk nog veel meer plekken om te rennen. Heb je nog een wensenlijstje ergens achter de hand waar je denkt van, als ik die Dam tot Dam loop heb afgevinkt, dan ga ik door met deze?
0: Nou, er is dus een, ik weet niet precies hoe het heet, maar dat zijn 6 halve marathons door heel Europa. En als je die dan allemaal hebt gerend, dan krijg je zo'n hele grote medaille. En dat lijkt me wel heel vet om ooit een keer af te kunnen maken.
2: En waar zijn die 6 halve marathons?
0: Volgens mij in Londen, Lissabon, volgens mij ook Parijs en dan nog 3. Maar ik weet niet zo goed uit mijn hoofd. Maar ik vind het gewoon leuk om in andere landen te rennen. Dus dat is...
1: Ja, en er komt nog iets langers aan. Hè? In 1 november komt er een nieuwe marathon in Den Haag. Is dat ook nog een uitdaging voor je? Maar misschien iets later?
0: Zeker. Ik denk dat 1 november wel een beetje kort dag is voor mij.
1: Ja.
0: Maar ik zou heel graag de hele marathon van Rotterdam ook wel een keer willen rennen.
1: Ja.
0: Dat lijkt me wel echt.
2: Het is de mooiste, hè?
0: Ze zeggen het, hè, ja.
2: Maar die Dam tot Damloop, kom je natuurlijk op verschillende plekken. Waar kijk je nou zelf het meest naar uit? Is dat bijvoorbeeld door de tunnel heen, onder het IJ? Of?
0: Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik nog niet heel goed heb gekeken waar je allemaal langs loopt.
2: Nou, dan ga je leuk verrast worden. Dat is, ja. Dat is ook wel weer mooi. Tot slot, ja, je bent natuurlijk lekker bezig met sporten. Dat zal ook voor de volgende voorziene jaren nog wel gaan gebeuren, neem ik aan. Ga je meer doen voor het fonds?
0: Dat lijkt me wel heel leuk om daar wat meer in te mogen betekenen.
1: Ja, ik denk dat het wel heel erg leuk is. Want we gaan natuurlijk nu, de marathon komt voor het eerst in Den Haag. En wij zijn het goede doel van geworden. Dus in Den Haag en rondom Haag gaan we zeker wat doen op dit gebied. Dus ja, hoe leuk is het om iemand uit Den Haag daarbij te betrekken.
0: Ja,
1: dus bij deze.
0: Ja, nou leuk.
2: Nou ja, binnenkort in dit theater weer een stapje verder. Eileen Goemans, mag ik je hartelijk danken dat je hier in de studio wilde zijn. En heel erg veel succes met de Dam tot Damloop.
0: Dank jullie wel.
3: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het was do or die voor onze Team NL handbalmannen in het tweeluik tegen de Grieken voor een WK-ticket. Helaas was het geen herhaling van 2 jaar geleden toen we ons ten koste van de Grieken wisten te plaatsen. Afgelopen woensdag was het resultaat in de heenwedstrijd in Griekenland weliswaar beter dan destijds. Maar zondag vonden onze oranje mannen hun waterloo in Rotterdam door in eigen huis ook met ruime cijfers te verliezen. Ik ga erop terugblikken met handbalcommentator Raymond Koning bij onder meer Ziggo Sport. Raymond, hele goedemiddag.
2: Hi Robert.
1: Ja, wat ontzettend zuur. Vooral ook omdat op voorhand eigenlijk iedereen zei, ja, als we dit gaan verliezen, dan weten we het ook niet meer. Nou, het gebeurde wel.
2: Ja, ik denk dat ik ook in dat groepje was die dat heeft gezegd. Ook wel wetende dat we natuurlijk een paar jaar geleden ook al tegen de Grieken speelden en toen enigszins met de hakken over de sloot wel voor dat examen slaagden. Maar nu niet. Ja, weet je, Luc Steins die heeft natuurlijk al langer gewaarschuwd, hè, over de terugval van de Nederlandse handballers. De spoeling is heel dun, et cetera, et cetera. Hij zei onder andere ook bij Ziggo Sport, maar ook bij de NOS, dat hij echt wel bezorgd was over de ontwikkeling van met name de mannenkant in het handbal. Die zorgen die zijn er wel uitgekomen. De afgelopen 2 jaar wisten de mannen zich wel voor de eindtoernooien te kwalificeren. En nu dus niet. Waardoor Nederland niet op de WK staat volgend jaar. En daardoor zich eigenlijk niet echt kan kwalificeren voor de Olympische Spelen. Althans, niet via het WK. Er is natuurlijk nog wel theoretische kans. Je kan ook nog een EK van 2028 aangrijpen. Om daar bijvoorbeeld een plek op een OKT te bemachtigen. Maar dat is echt een hele lastige route hoor. Dus de Nederlandse mannen hebben zichzelf behoorlijk in de voet geschoten.
1: Ja, en dat is natuurlijk helemaal zuur, omdat we nu ook eigenlijk de groep bij elkaar hadden in, ja, eigenlijk op volle, redelijk volle sterkte, laat ik het zo zeggen.
2: Ja, maar ik vind toch ook wel dat over de hele linie gezien die topspelers niet allemaal hebben geleverd hoor, in het tweeluik met Griekenland. Luc die kon eigenlijk zijn stempel niet goed drukken. Ook wel omdat hij heel fel geattaqueerd werd in de defensie. Grieken hadden het echt op de Nederlandse spelmaker gemunt. Ik heb weinig momenten gezien van Kai Smits. Bobby Schagen nog steeds geblesseerd. Eigenlijk deed, en dat zag je gisteren ook, Robin Nachtegaal, notabene een speler uit de Nederlandse competitie, het goed. Ik denk dat Jorik Pol af en toe verdienstelijk inviel in de goal. Matthias Dorgelo zakte veel te vaak door het ijs, de keeper. Het was over de hele linie gewoon echt simpelweg niet goed genoeg. En ik las ook wel en ik hoorde ook wel veel commentaar op dat de Grieken zo hard speelden en dat ze daartoe door de Noord-Macedonische scheidsrechters in de gelegenheid werden gesteld. Hè, en ik zei het ook, hè, daar had met name Luc Steins, onze spelmaker, veel last van. Die kreeg veel tikken. Maar dat is maar een deel van het verhaal. Dat is ook, daar kun je ook in meegaan. Hè. Het is niet zo dat Griekenland het hardste spel van Europa heeft of zo. Op het moment dat je weet dat scheidsrechters meer toelaten, kun je daar zelf ook in meegaan. En Nederland heeft dat onvoldoende kunnen doen. En dat is jammer. Het is ongelooflijk jammer voor de Nederlandse handbalmannen.
1: Ja, en eigenlijk, ja, het klinkt heel raar, want ik zei in de intro, ja, de heenwedstrijd in Griekenland werd met een beter resultaat afgesloten dan 2 jaar geleden. Is het nog steeds, was het een verlies, maar slechts met 2 punten. Dat was uiteindelijk, nou ja, nog niet eens een hele gekke uitgangspositie voor die return. Maar dan is het uitgerekend eigenlijk in eigen huis, in Rotterdam, dat het dan weer misgaat.
2: Ja, dat is dan ook toch ook wel spanning. Hè? Het moeten presteren en je daar dan eigenlijk net niet klaar genoeg voor zijn. Ik denk wel dat echt van groot belang is geweest. Dat ontzettend lastig is geweest voor Nederland. De druk van die volle hal. Zijn de handbalmannen. Hè, natuurlijk kwamen de laatste jaren steeds meer mensen kijken. Ook bij de mannen. Maar die waren niet altijd gewend om echt voor volle hallen te spelen. Rotterdam was echt uitverkocht, was echt helemaal vol. Maar Nederland heeft het serieus zelf weggegooid. Ook in Griekenland afgelopen week, midweek, stond Nederland 5 goals voor. Gisteren in het begin was er niks aan de hand. Nederland stond op 9-5. En opeens kwam er een soort van 2 10 run of zo van de Grieken overheen, waar Nederland opeens weer achter stond. Ja, en vanaf dat moment leek wel alsof het hele geloof in het team weg was. Dus ja, het is echt zo enorm jammer voor de ontwikkeling van de sport in Nederland. En nu een toernooi, veel zichtbaarheid in januari volgend jaar. In Duitsland, het Walhalla voor de handballers. Ja, daar had Nederland zichzelf echt weer kunnen gaan presenteren aan de wereld. En die mogelijkheid heeft Oranje echt zelf laten lopen.
1: Wat is nou de beslissing geweest in dit tweeluik? Is dat die run tussen zeg maar de 9-5 voorsprong en de rust geweest van de Grieken?
2: Ik denk het wel. Ik denk dat Nederland bij rust stonden ze er 6 achter. Hè? Was het 2014. En dan weet je. Je moet er 9 meer maken dan Griekenland. Terwijl Nederland er dus maar 14 maakte in de eerste helft. En er wel 20 tegen kreeg. Ja, dan weet je ook wel. Het is ontzettend lastig. Je gaat die Grieken niet in de vorm waarin Nederland toen verkeerde. Opeens in die tweede helft wegspelen. Daar was het de wedstrijd niet naar. Maar het begint al in die wedstrijd in Griekenland. Nederland had daar gewoon moeten finishen. Dan, en ik weet, het is allemaal theorie, maar als Nederland daar die overwinning met 4-5 goals verschil uit het vuur had gesleept, was er niet zoveel aan de hand geweest. Ja, dan was de druk volledig bij de Grieken neergelegd. En nu moest Nederland, ja, dat is wel een lekkere positie voor die Grieken natuurlijk.
1: Ja, en nou ja, dat cadeautje hebben ze ook wat dat betreft gewoon uitgepakt. Want de Grieken gaan nu door naar het WK. Dan is natuurlijk de belangrijkste vraag voor de Team NL handbalmannen. Ja, wat nu? Wat gebeurt er met Staffan Olsson als coach? Wat gebeurt er met de selectie? Gaan daar veel wisselingen plaatsvinden?
2: Ja. Eigenlijk zijn dat drie vragen in één. Wat nu? Waar nu naartoe? Vraag 2, met wie? En vraag 3, met wie qua spelers? Want natuurlijk zullen er ook wat spelers weggaan. Ik vond het wel opvallend. Ik hoorde gisteren en ook vandaag eigenlijk nauwelijks de vraag over welke bondscoach gaat Nederland begeleiden. Hè? Want wat nu? Nou, vooral die vraag eerst dan maar. De focus moet nu op het EK van 2028. Dat duurt nog anderhalf jaar. Na de zomer beginnen de kwalificaties. Dat toernooi wordt in januari 2028 in Spanje, Portugal en Zwitserland gespeeld. Nederland heeft daar een pittige pool gelood met Kroatië. Ook dit jaar op het EK de tegenstander geweest. Litouwen, Finland. Maar dit zou een ploeg van de statuur van Nederland gewoon wel moeten kunnen redden. In ieder geval in het overleven in die eerste ronde. De vraag daarna is natuurlijk wie gaat Nederland begeleiden richting dit Europees kampioenschap. Staffan Olsson is een enorme naam. Maar heeft de ploeg qua resultaten eigenlijk niet heel veel verder gebracht. Misschien was dat ook wel niet mogelijk gezien de dunne spoeling aan de mannenkant van het Nederlandse handbal. Maar goed, zijn contract loopt af in september. Dit is een evaluatiemoment, dus een behoorlijk grote kans dat Nederland op zoek gaat naar een nieuwe bondscoach. Misschien wel op zoek moet. Hij kan er natuurlijk ook zelf ook mee stoppen. Hè? Dat hebben we met Per Johansson gezien, de bondscoach bij de vrouwen. Uh-huh. Die uiteindelijk naar Gierkon en tegen Nederland zei, ik vind het mooi geweest. Ja, en je hebt natuurlijk ook al een aantal spelers die wat ouder zijn. De aanvoerder, Bobby Schagen bijvoorbeeld. Ja, voor hem was dit eigenlijk wel een beetje de laatste kans op een WK. Natuurlijk is hij van groot belang, maar je zag het wel. Hij kon natuurlijk ook niet gisteren in actie komen vanwege blessures. Ja, oudere spelers zijn nou eenmaal wel eens wat vaker geblesseerd op dat vlak. Nederland zal echt in de selectie ook moeten kijken. Met welke spelers gaan we de toekomst in? Gaan we kijken naar dat EK? Gaan we kijken naar de mogelijke kwalificatie voor, ja, je kan het nog wel hebben over de Olympische Spelen 2028. Maar misschien moet de focus wel veel meer als stip op de horizon naar 2032. Ja, en dan zijn er al een hoop mannen die er nu bij zijn bij Nederland, die echt al wat ouder zijn of misschien zelfs wel niet meer spelen. Dus ja, het is echt wel weer een moment in het Nederlandse mannenhandbal om te gaan herijken.
1: Ja, wanneer verwacht jij tot slot dat we misschien antwoorden gaan krijgen op die eerste vragen?
2: Ik denk dat de positie van de bondscoach ergens in de komende weken, laten we zeggen voor de zomer, gaat dat echt natuurlijk wel duidelijk worden. Want er staan natuurlijk ook weer wedstrijden gepland in die kwalificatie. Dat duurt allemaal nog wel langer. Hè. Nederland begint met een thuiswedstrijd tegen Finland ergens in de eerste week van november. Dus er is wel wat tijd. Maar je wilt natuurlijk ook wat mogelijkheden hebben als nieuwe bondscoach, als het een nieuwe bondscoach wordt, om je voor te bereiden met die ploeg. Daarnaast, ja, weet je, Olsen die hoeft het niet per se te doen. Maar als hij het wil, dan moet hij ook wel weer kijken met wie ga ik die strijd in de toekomst aan. Dus ik verwacht dat daar voor de zomer eigenlijk wel wat duidelijkheid in gaat komen. Zowel qua wie dat gaat doen aan de spelerskant als wie dat gaat doen op de bank.
1: Nou, helaas weten we al wel antwoord op één vraag. En dat is, gaat Nederland naar het WK? Dat antwoord is helaas nee. Handbalcommentator Raymond Koning, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je terugblik. En spreek je ongetwijfeld snel weer.
2: Tot je dienst.
0: All Sports Radio Live.

All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcast.

0: All Sports Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Clubcafé. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Clubcafé schrijf je met dubbel F en 1 E. Clubcafé, eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 7 uur. Voetbal.
5: Mijn naam is John van der Brom. Je luistert naar All Sports Radio.
6: Schaatsen. Ik ben Barbara de Loor en je luistert naar All Sports Radio.
0: Autosport.
7: Hey, Jalle Kalf hier, autosporter. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Na iets meer dan een maand onderbreking zijn we afgelopen weekend weer losgegaan met het wereldkampioenschap motocross. De MXGP, de MX2 en het WMX kwamen in actie in het Franse La Capelle Marival. En we gaan erover bijpraten met niemand minder dan Steven van Kempen van Kemco Sports PR Management, Eurosport, HBO Max en Noppen News Magazine. Steven, hele goedemiddag.
2: Een hele goede middag.
1: Nou, laten we in het wereldkampioenschap motocross dan maar bovenin beginnen bij de MXGP. En ja, eigenlijk sinds de laatste keer dat we elkaar spraken, Steven, blijven toch twee namen de hele tijd terugkomen. En dat zijn die van Lucas Koenen en Jeffrey Herlings.
2: Ja, klopt. Het gevecht tussen Lucas Koenen en Jeffrey Herlings is intens. De oudste van de tweeling, Lucas, die heeft behoorlijk de KTM eigen gemaakt. Kreeg het vorig jaar natuurlijk al mee in de wereldtitelstrijd met Romain Vijveren. Toen zeiden we allemaal, ja, maar Geyser is er niet en Herlings is er niet. Ja, die zijn er nu wel. En die, die hebben hun handen vol aan de Belg. Herlings won de Grand Prix in Italië, inmiddels alweer 5 weken geleden. Hij won ook afgelopen weekend de Franse Grand Prix. Maar in Italië maakte Herlings wel heel veel punten goed, maar in Frankrijk slechts 2. Waardoor het verschil tussen beiden nog altijd 2 puntjes is in het voordeel van Lucas Koenen.
1: Wat maakt het nou dat juist deze twee, Lucas Koenen en Jeffrey Herlings, er toch wel bovenuit steken dit seizoen?
2: Ja, ik vind dat heel moeilijk te zeggen. Ja, ze steken er bovenuit, absoluut. Ze zijn momenteel in klasse apart. Romain Vijveren is de regerende wereldkampioen. Heeft die 0 scoren opgelopen tijdens de Spaanse Grand Prix, waarin hij tijdens de tweede manche hard onderuit ging. Daarna eigenlijk een paar wedstrijdjes min of meer achter de 5 aangelopen. Is misschien een groot woord, maar scoorde een aantal wedstrijden minder goed. Maar staat toch alweer 3e. Dus ja, dat is natuurlijk ook wel een teken aan de wand voor rijders die geen 0 scores hebben gehad. En eigenlijk als we zo verder kijken, is eigenlijk niemand, allemaal hebben ze wel een keer een 0 score gehad. Alleen dan is het natuurlijk heel belangrijk om die schade zo goed mogelijk te beperken. En dat doen Herlings en Koenen eigenlijk veruit het beste. Geyser heeft die overstap gemaakt naar Yamaha. Heeft eigenlijk alles wel redelijk op orde, hoor. Heeft al 3 keer op het podium gestaan. Alleen ja, afgelopen weekend die 0 scoren in die tweede manche door die massale valpartij in die tweede manche met onder andere Tom Fjell. Ja, toen mocht hij niet meer herstarten vanuit de wedstrijdleiding. Hetzelfde overkwam Fjell, want je mag na de side-inlap niet meer van motor wisselen. Dus die 0 scores die komen dan natuurlijk hard aan. En dat is dan weer een klein voordeeltje van Vijveren geweest. Maar die kon het absoluut niet bijhouden. Als ik me niet vergis, ik heb niet meer nagekeken. Maar reden ze de laatste 2 rondes, reden ze zo'n 4 seconden per ronde sneller dan Vijveren.
1: Als we het toch hebben over Nederlanders in de MXGP, daar hebben we natuurlijk nog een paar van. Denk aan Kai de Wolf, aan Kelvin Vlaanderen. Misschien ook even Roman van der Moosdijk natuurlijk benoemend. Maar vooral Kai de Wolf, hij miste de start in Argentinië. Maar doet het eigenlijk misschien ook omdat de anderen wat minder presteren. Maar vooral ook omdat hij zelf denk ik heel goed bezig is, staat hij keurig 7e.
2: Ja, het missen van de Argentijnse Grand Prix heeft hem natuurlijk geen goed gedaan. Aan de andere kant heeft hij wel optimaal kunnen profiteren van die 5 weken vrij af. De duimblessure speelde hem nog altijd parten. Sterker nog, hij liep er een andere duimblessure op, een pijnlijke duim vooral, tijdens de eerste wedstrijd van de Dutch Masters of Motocross in Heerde op de paasmaandag. Daarna heeft hij dus wat extra rust kunnen pakken. Dat heeft hem absoluut goed gedaan. En nu inmiddels aangekomen op een 7e plaats. Al een podiumplaats weten te veroveren tijdens de Grand Prix van Rio Lazzardo. Dus er zit absoluut progressie in. En ik zie hem nog wel, een top 5 notering zie ik eigenlijk nog wel gebeuren voor hem. Van onder de streep naar 19 wedstrijden. Calvin Vlaanderen de overstap gemaakt na 6 jaar Yamaha. Nu op een Ducati. Maar bij Ducati hebben ze het gewoon erg moeilijk. Dat is simpelweg een feit. Zowel hij als Jeremy Zeeburg hebben nogal wat problemen om de machine helemaal naar wens af te stellen. Hetzelfde geldt min of meer voor Andrea Bonacorsi. Die komt dan terug van een zware blessure. Die

0: echt keurig achtste afgelopen weekend. Maar het is gewoon een moment erg moeilijk voor de Dukes om zich vooraan te mengen. En ze moeten het dan ook voorlopig doen met plaatsjes net buiten de top 10. De derde Nederlander in het MXGP wereldkampioenschap. Of eigenlijk de vierde is Rowan van den Moosdijk. Herling is even buiten categorie. Maar Rowan van den Moosdijk heeft een Duitse sponsor, een Duits team. Voor hun is de ADAC-series het belangrijkste, het internationale Duitse kampioenschap. En natuurlijk de Duitse Grand Prix, die volgend weekend op het programma staat. Dus die waren tijdens de Franse Grand Prix afgelopen weekend niet aanwezig. Maar van den Moosdijk heeft ook al hele mooie dingen laten zien. En heeft zelfs al bekendgemaakt later dit jaar de overstappen te gaan maken naar een aantal Amerikaanse wedstrijden.
1: Nou, dan een niveautje lager wil ik zeggen. Maar de MX2 is natuurlijk nog steeds een geweldig competitieve klasse. Daar nog altijd Simon Langevelder aan de leiding. Al is het verschil met Sascha Koenen nog niet zo heel erg groot. Simon Langevelder natuurlijk regerend kampioen. Gaat proberen zijn titel te verdedigen. Allereerst zijn kansen daarop. Ja, die nemen met de Grand Prix natuurlijk wel toe.
0: Ja, al moet ik wel eerlijk zeggen dat de laatste twee Grand Prix, zowel die van Arco di Trento als van Frankrijk, niet bijster geweldig waren van Langevelder. En hetzelfde geldt eigenlijk ook van Koenen. Beiden hadden absoluut niet de tempo om zich in de titelstrijd of in de podiumstrijd te mengen. En dat natuurlijk is het voordeel dat ze in de titelstrijd nog wel erg goed doet. Maar Guillem Fares, de Spanjaard die beide manches wist te winnen op de zondagmiddag, die heeft nog maar 20 punten achterstand op de regerende wereldkampioen. En ook Liam Evert staat niet heel erg ver weg. Dus ze moeten niet puntjes blijven morsen. Sascha Koenen natuurlijk altijd bloed en bloedsnel. Maar ook de eerste manche weer twee keer onderuit. Waarvan de eerste keer in leidende positie. En dan, dan gaat het hard. Dan gaat het eigenlijk qua puntenaantal hard naar beneden. En dan komt hij ook niet meer terug. En dat is ook dan toch weer het teken dat het niveau erg hoog is. Ook in de MX2-klasse. Ondanks dat het absoluut geen MXGP is. Maar goed, het is wel de kraamkamer. Het laatste stapje om door te breken naar de absolute top, de MXGP.
1: Nou, en ook in die klasse natuurlijk heel wat Nederlanders. Alleen, er is één gemeenschappelijk thema en dat is helaas blessures.
0: Poh, het gaat hard hoor. Gelukkig hebben we nog Kai Karsmakers. Die bleef wel putloos. Een heel gevoelig weekend voor de crosser uit Bokstel. Kwam niet tot scoren. De eerste manche door machinepech niet aan de finish gekomen. De tweede manche door machinepech niet eens van start gegaan. En daardoor zakt hij nu terug naar een 11e positie in de WK-tussenstand. Dan hebben we nog Cas Valk. Die ging tijdens de derde wedstrijd van de Dutch Masters of Motocross tijdens de training hard onderuit. Brak zijn bovenbeen. Jens Walvoort topt al een aantal wedstrijden. Eigenlijk sinds de Grand Prix van Riola Sardo met een duimblessure. Was afgelopen weekend afwezig. Scott Smulders, de volgende Nederlander in de MX2-klasse, was wel aanwezig. Ging op zaterdag hard onderuit. Dit allemaal een beetje zeer. Op zondag kwam er nog een valpartij bij. Werd door het medische team op het circuit gecontroleerd. Die vonden eigenlijk geen breuk of iets dergelijks. Maar ondanks door de pijn die aanbleef houden onderweg naar huis, toch maar even een bezoekje gebracht aan het ziekenhuis. En die blijkt twee gebroken nekwervels te hebben. Een beschadigde nier, een mild en een breukje in de hand.
1: Maar dat zijn nou niet echt blessures waar ik denk, dat hadden ze bij die medische check-up dan niet kunnen doen. Als in het ziekenhuis dat soort dingen eruit komen, dat is wel heftig.
0: Ja, een gevoelig foutje zullen we maar zeggen. En gelukkig kent een topsporter zijn eigen lichaam het beste. En Scott voelde links-rechts dat het niet helemaal tops was zoals het eigenlijk hoort. En een pijntje is een pijntje, maar dit bleef echt aanhouden. En daarom besloten de Brabander direct door te rijden naar het ziekenhuis van Tilburg. En daar hebben ze hem direct ingepakt en gehouden.
1: Nou ja, afgelopen weekend zijn we ook eindelijk van start gegaan met het vrouwenwereldkampioenschap, de WMX. Daar natuurlijk onze Nederlandse hoop in bange dagen. Onze eigen Lotte van Drunen hebben natuurlijk nog veel meer goede Nederlanders rondrijden. Natuurlijk Lynn Valk, Sjane van der Vlist, Danee Gerlissen, Amber Simons. En dan vergeet ik ongetwijfeld nog wel een paar. Maar het was denk ik niet helemaal de opening van het WK voor Lotte zoals ze gehoopt had.
0: Nee, de dubbele wereldkampioene heeft natuurlijk één ambitie. Dat is 3 op een rij pakken. En dan hebben we een nadeel in het wereldkampioenschap voor dames. Dat er slechts 5 wedstrijden op het programma staan. En wanneer dan de allereerste match van het seizoen na heel lang wachten eindelijk van start mag gaan. En dan in de eerste ronde ten val komt. In de afzetting komt. En heel veel tijd verliest om die machine weer uit de afzetting te krijgen. In het juiste spoor te zetten. En je komt dan nog terug naar een 9e plaats. Ja, dan bewijs je toch wel dat je uit het juiste hout gesneden bent. Dan rij je rondetijden die eigenlijk subliem goed zijn, ondanks het verkeer. En ja, 9e plaats zijn natuurlijk heel veel puntjes die verloren gaan. De tweede manche was de start ietsjes minder. Kwam ze vanaf de 7e plaats nog naar een 3e plaats. Maar het verschil met de dames daarvoor was eigenlijk al in de beginfase gemaakt. Want zowel de Spaanse Daniela Guillen als Chiara Fontanesi misten hun starts niet. Werden eerste en tweede, tweede en eerste. Dus die leiden momenteel de tussenstand. Van Drunen staat op een 4e plaats. Dus ze bleef nipt naar zijn podium in de dagklassement. Maar het positieve daaraan, ja, ze heeft eigenlijk nog maar 15 punten verloren. Aan de andere kant, omdat we maar 10 manches hebben, ja, is 15 misschien wel te veel.
1: Ja, want als de rest gewoon tweede en derde blijft worden, ja, dan loop je natuurlijk niet heel gek veel in.
0: Nee, het is denk ik, en als ik dan ook de krachtsverhoudingen zie, ik denk dat het eigenlijk ook gaat tussen Guillen, Fontanesi en Van Drunen. Dat is denk ik de sterkste top 3. Courtney Duncan is een veelvoudig kampioen, maar heeft er 18 maanden uitgelegen door een infectie aan de hartspier. Is weer terug in Europa. Kwam sterk voor de dag hoor, met een 4e plaats in de 2e manche. Maar of ze het een heel seizoen vol kan houden, dat is natuurlijk even afwachten. Dus ja, als die top 3 dames iedere keer die 25, 22 en die 20 puntjes samen verdelen, ja, dan moet er eigenlijk nog iets gebeuren om Van Drunen nog die 15 punten goed te kunnen laten maken.
1: Aankomend weekend zitten we in Duitsland in Teutschenthal. Wat kunnen we verwachten van de Duitse Grand Prix?
0: Een circuit dat we al jaren kennen. Eigenlijk niets nieuws en niks aan veranderd. Moeilijke omstandigheden, zeker met het warme weer. Want het is in korte tijd ook in Duitsland bijzonder warm geworden. De dames komen weer in actie. En ik hoop dat Van Drunen in ieder geval daar minimaal een podium kan pakken. En iets van haar achterstand weg kan snoepen voor die wedstrijd. En als het gaat om de MXGP en de MX2-klasse... MXGP, ja, ik blijf altijd mijn geld zetten op Jeffrey Hellings. Dat hebben we afgelopen weekend weer gezien dat hij, Lucas Koenen was misschien wat sneller. Maar ja, erbij is er absoluut niet voorbij. En dan is het de sluwe Vos Hellings die overal mooi binnenkantje houdt. Waardoor dat Koenen echt veel meer meters moet maken om te passeren. Ja, en je rijdt hem niet zomaar voorbij. Dus ik hou het toch eventjes op Hellings. In de MX2-klasse is het denk ik heel belangrijk voor Simon Langevelder om deze Grand Prix door te komen. Zijn thuis Grand Prix is natuurlijk altijd wat extra druk, maar ook wat extra werkzaamheden naast de baan. Sascha Koenen, ja, snel, heel snel, maar heel wispelturig. Dus ja, ik ga toch weer voor de Triumph-rijder Gideon Fares en zijn teamgenoot Camden McLellan, die eigenlijk een heel sterk seizoen rijden. Alleen door een aantal pechdingetjes, een aantal foutjes, wat achterstand hebben opgelopen in de titelstrijd. Maar ze herpakken zich momenteel erg goed.
1: Hoe is alles het beste te bekijken, te bewonderen komend weekend, Steven?
0: Alles is live te bekijken. Dan heb ik het over de 4 WK-manches als het gaat voor de MXGP en de MX2-klasse vanaf 1 uur op HBO Max en op Eurosport TV. En de NOS zendt ook de MXGP-wedstrijden uit via een livestream.
1: Dan gaan we dat mooi in de gaten houden. Steven van Kempen, mag ik je voor nu weer hartelijk danken voor je tijd en alvast heel erg veel succes en plezier komend weekend.
0: Heel graag gedaan. All Sport Radio Live.

0: De Sport in Cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert weer naar een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En zoals altijd, de man die alle nieuwtjes weer weet te verzamelen is sportmarketeer Frank van der Walbaken, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Iets waar we het de laatste tijd ook over hebben is het terugtrekken van het PIF in de LIV Golf Tour. Iets waar ze natuurlijk miljoenen in hebben gestoken. Dan is natuurlijk eigenlijk de vraag, ja, ook met alle golfers die zich natuurlijk hebben verbonden aan de LIV Golf Tour in de afgelopen tijd. Wat nu eigenlijk?
2: Ja, het LIV Golf is van de ene dag op de andere geconfronteerd met de terugtrekking van PIF uit de Tour. Ze zijn nu als LIV Tour op zoek naar $350 miljoen om te kunnen overleven. Maar ik geef de heren daarin weinig kans. PIF heeft er al 5,3 miljard ingepompt. Ondanks het feit dat er toch enkele topspelers zich op dit moment nog steeds verbonden voelen en roepen dat ze blijven met de LIV Golf Tour. En dat zijn niet de minste de beste. Dat is de Jon Rahm, die vorige week in de PGA Masters nog de gedeelde tweede plaats bezette. Dat is Phil Mickelson, dat is Dustin Johnson, dat is Bryson DeChambeau en het is Patrick Reed, om er maar een aantal te noemen. Ik heb er een hard hoofd in dat zal overleven. Dat eenmaal verbannen tussen aanhalingstekens uit de PGA omdat ze zelfstandig wilden gaan met het PIF, heeft ze geen winst opgeleverd in de populariteitsranking. En ik denk dus ook niet dat er nou veel sponsors staan te trappelen om in te stappen waar het PIF vertrekt.
1: Ja, en dan blijven we nog even bij het PIF. Want als we het dan toch hebben over investeringen die het PIF gedaan hebben. Ze hebben nadrukkelijk benoemd dat ze, dit is dan weliswaar iets waar ze zich terugtrekken. Maar ze blijven wel volop investeren in de sport. Je hebt nog even op een rijtje gezet waar ze eigenlijk al zo in hebben geïnvesteerd.
2: Ja, en ik heb op een rijtje gezet op basis van de informatie die ik heb kunnen vinden of heb toegestuurd gekregen. Ik claim niet dat het helemaal volledig is, maar het is wel interessant om te horen. Er zit dus in de kas van PIF, toen het werd opgericht door Mohammed bin Salman, de kroonprins himself, zat er $650 miljard, dat is nogal wat. Ze hebben tot nu toe geïnvesteerd als volgt, $37 miljard in e-sports. Dat is eigenlijk iets wat bij ons nooit aan bod komt. En dat heeft met mijn subjectieve voorkeur te maken dat ik e-sport eigenlijk geen sport vind. Ik vind het knap, maar het is fysiek gezien niks. Je zit achter een scherm. Maar goed, ze hebben er $37 miljard in geïnvesteerd. Ze hebben $20 miljard geïnvesteerd in het WK voetbal 2034. Dat aan Saudi-Arabië al is toebedeeld door de fratsen van Gianni Infantino. 5,3 miljard in de LIV Golf Tour waar we het net over hadden. 5 miljard in de nieuwe boxcompetitie. Boksen is erg populair in het Midden-Oosten. 880 miljoen in Newcastle United. 750 miljoen in het Aston Martin Formule 1 team via Aramco. Staatsbedrijf, de grootste producent van olie en gas ter wereld. 500 miljoen in het WTA Tennis Finals, het vrouwentennistoernooi. 500 miljoen gereserveerd voor een cricketcompetitie die van start gaat. 800 miljoen in het Formule 1 circuit Jeddah. En een vaste datum op de kalender voor $50 miljoen per jaar. Een nog onbekend bedrag in de 3 voetbalclubs in de Saudi Pro League. Ze hebben 3 clubs in het PIF weten te schuiven voor de financiering. En een nog onbekend bedrag in het laten spelen van de enkele Europese voetbalwedstrijden in Saudi-Arabië, maar dat honderden miljoenen zijn, is zeker. Dus tot nu toe is er al ruim $100 miljard geïnvesteerd. Maar er is dus nog 550, als ik mijn rekensom even goed maak, miljard is er nog steeds in de kas, de oorlogskas van PIF. En het PIF benadrukt, wat je net al zei, Robert, dat dit terugtrekken uit de lifttour is geen enkele indicatie van dat het PIF zich zou terugtrekken uit de sport. Integendeel, men ziet de sport zeer nadrukkelijk als een alternatief inkomstenbron voor het land, voor toerisme, in plaats van alleen maar geld binnenhalen uit gas en olie.
1: Dan voordat we naar onze groene en gele kaart gaan, Frank, nog even wat korte nieuwtjes.
2: Ja, FC Utrecht in eigen land dus heeft een nieuwe hoofdsponsor. De vacaturesite Indeed zal vanaf het aanstaande seizoen op het shirt staan van zowel de mannen als de vrouwen. Indeed was al een mouwsponsor, maar omdat Conclusion als hoofdsponsor afhaakte, kon Indeed een volgende stap maken in het FC Utrecht traject. Indeed is trouwens geen nieuwe in het voetbal. Ze zaten dus al op de mouw bij Utrecht, maar ze zijn ook een van de sponsors van Aston Villa voor op de trainingstenues. Dan blijven we nog even in eigen land. Jumbo heeft voor 3 jaar bijgetekend als sponsor van het Essent schaatsteam van Jack Ory en Sven Kramer. Jumbo is al partner van het team sinds 2014 en was in eerste instantie zelfs de hoofdsponsor. Maar sinds 2024 kwam Essent als hoofdsponsor en bleef Jumbo aan boord en zal dat dus nog minimaal 3 seizoenen blijven doen. Met een extra accent overigens op het marathonschaatsen. Onder andere dat, en dat vind ik een goede ontwikkeling, want het is gewoon herkenbaar voor de fans, voor de media, voor de televisie, et cetera, door alle leden van de marathonploeg te voorzien van gele helmen. Die pakken lijken tegenwoordig erg veel op elkaar. Dat zie je ook in het wielrennen. En het helpt alleen maar de sport te promoten als je een duidelijk herkenbaar onderscheidingsteken toevoegt tot de kleding of de uitrusting van de sporters. Ongetwijfeld in een reactie op de Moët Hennessy Louis Vuitton miljardendeal met Formule 1 heeft Gucci, het Italiaanse luxe merk, besloten een sponsordeal aan te gaan met het Formule 1 team van Alpine. Dat is weer een Frans team. Maar bedragen zijn niet het hulp, maar verluid zou het gaan om $25 miljoen per seizoen. We blijven nog even in de Formule 1. Afgelopen weekend zagen we de Formule 1 race in Canada, Montreal. Wel grappig. Dit is een onverwacht nieuwtje wellicht voor dit programma van de BV Sport. De stripclubs in Montreal kozen voor het Formule 1 weekend om te staken. Dit om duidelijk te maken dat hun arbeidscondities dienen te worden verbeterd. In een verklaring verklaarde de vakbond waarvan de strippers lid zijn dat opzettelijk is gekozen voor het drukste weekend van het jaar voor de stripclubs. Nou, of het Formule 1 circus daar blij mee moet zijn met deze status, dat durf ik te betwijfelen, maar ik laat het graag over aan de luisteraars. Dan, we spraken zojuist over AI in de sport. De Londense club Crystal Palace heeft een meerjarig hoofdsponsorcontract getekend met het Amerikaanse softwarebedrijf Temporal, ik weet niet precies hoe je dat uitspreekt. Dat zal als vervanger optreden van het gokbedrijf Net88 vanaf aankomend seizoen. Behalve geld houdt de deal in uitgebreide AI-invullingen in de club. Ik vermoed dat dit slechts een begin is van vele AI-experimenten in voetbal en zeker ook in andere sporten. Want wat AI allemaal kan gaan betekenen voor de sport, dat is voor velen, zeker voor mij, nog een groot raadsel. En er zullen ongetwijfeld positieve elementen zijn, maar ook negatieve elementen. Daar ben ik ook van overtuigd. Dan, terwijl Crystal Palace dus al voldoet aan de blokkade van goksponsors op de voorkant van het shirt, heeft ook Everton, het gokbedrijf Stake, de deur gewezen, vriendelijk nog dringend. En een financiële dienstverlener, CMC Markets, vastgelegd voor $40 miljoen per jaar voor 3 jaar. Ten slotte een schok in Madrid. Real Madrid, werelds meest geliefde voetbalclub, werelds meest bekende voetbalclub, werelds meest scorende voetbalclub in prijzen, levert geen enkele speler voor de Spaanse ploeg in het aanstaande WK. Dat doet natuurlijk pijn. En het is voor het eerst sinds het WK in 1934... dat er geen koninklijke spelers, dus koninklijke Madrid, in de Spaanse nationale ploeg zijn opgenomen. En het is natuurlijk extra pikant en extra pijn doet het, dat er 8 Barcelona-spelers bij de 26 selectiespelers zitten. Dus dat doet extra veel pijn in Madrid in een seizoen dat toch al als een mislukt seizoen staat aangeschreven.
1: Ja, maar ben je daar nog verbaasd over, Frank? Want Barcelona werd natuurlijk kampioen. Real heeft een seizoen waarin voornamelijk gesproken werd over het feit dat spelers elkaar knock-out mappen, ruzie hebben met de trainer, een beetje onrust stoken en dat soort dingen. Dan zou ik als bondscoach ook zoiets hebben van ja. Wil ik tijdens een WK wat onruststokers in de selectie hebben? Ik denk dat je een beter team kan formeren met spelers die wat rustiger zijn.
2: Daar ben ik het volstrekt mee eens, Robert. De taak van een bondscoach is niet talentvolle spelers nog even beter maken in de korte periode dat hij zich heeft. De taak van een bondscoach is een goed in elkaar gezet team met alle disciplines aanwezig dat als een eenheid opereert. Alle ruzies ten spijt. Bovendien heeft Real Madrid relatief weinig Spaanse spelers in de basis. Barcelona veel meer. Dat is alleen maar te prijzen. Dus dat Barcelona kennelijk een beleid voert van niet alleen maar aankopen, maar ook eigen spelers opleiden. En Real Madrid heeft toch de laatste tijd of de laatste jaren een beetje een imago opgebouwd van wij kopen de beste spelers, want wij zijn Real Madrid. Kijk naar Mbappé en kijk naar Bellingham, dat soort spelers, ja, die kunnen ze kopen. En ongeacht uit welk land ze komen, we willen de beste spelers hebben. Maar zo werkt het gelukkig niet.
1: Dan tot slot de groene en de gele kaart, Frank. De stripclubs zijn al benoemd, dus ik denk niet dat ze daar naartoe gaan.
2: Nee. Het geel gaat deze week naar Wout Weghorst. Die afgelopen zondag in een interview op ESPN zeer nadrukkelijk stelt dat hij in de selectie zit voor het WK. En hij laat er geen twijfel over bestaan dat Ronald Koeman hem dat in vertrouwen heeft gemeld. Als dat al zo is, dan dien je toch in mijn ogen respect te hebben voor het vertrouwen dat Ronald hem zou hebben gegeven en dat niet aan de grote klok te hangen in een interview voor de televisie. En dat op een moment dat voordat Ronald zelf zijn selectie bekend maakt. En dat doet hij vanmiddag. Dus ik ben dus extra benieuwd wat Ronald vandaag bekend zal maken. Hij zal hem er niet uitzetten. Maar ik weet zeker, Ronald enigszins kennende, dat hij not amused is door dit gedrag van Wout Weghorst. En dat ben ik volledig met hem eens. Dan het groen, het positieve nieuws is. Ja, dat zal menig luisteraar verbazen dat ik kies voor het groen te geven aan een gerucht. En dat gerucht is dat Pep Guardiola, die zoals allen weten vertrekt bij Manchester City, zou overwegen de club van zijn leermeester Johan Cruijff weer op de rit te krijgen. Pep is natuurlijk zeer vermogend, heeft geen geld meer nodig. Het geld dat Ajax zou moeten betalen voor hem. Hij meldt te passen en te onpas dat hij zijn carrière heeft te danken aan Johan Cruijff. Nu is Johans zoon Jordi technisch directeur bij Ajax. Komt eigenlijk een beetje uit Spanje en zal ongetwijfeld een goede relatie hebben met Pep. En Ajax is de club die menig keer door Pep wordt aangewezen als zijn voorbeeld. In een vorm van eerbetuiging aan zijn leermeester zou Pep Ajax onder zijn hoede gaan nemen en terugbrengen daar waar de club hoort. Hoe mooi zou dit nogal wilde gerucht zijn voor het voetbal, voor Ajax, voor Jordi en zeker voor Pep. Dus een beetje de wens is de vader van de gedachte natuurlijk. Daarom groen alleen voor een mooi en prachtig en emotioneel bijna zou ik zeggen, gerucht.
1: Maar ik snap hem vanuit jouw kant, maar je snapt ook dat ik er niet op zit te wachten.
2: Dat begrijp ik, Robert. Dat is charmant op een voetbal. Iedereen heeft zo zijn eigen clubje. En kijk, dat Pep Guardiola een fantastische trainercoach is, dat hoeft hij niet meer te bewijzen. Dat is al onbekend. Zo niet de beste van de wereld. En als die nou zou opstaan om het Ajax uit het slop te halen, hoe mooi zou dat zijn voor het voetbal in zijn algemeenheid en natuurlijk voor Ajax zelf.
1: Het zou wel een mooi verhaal zijn. Dat ben ik absoluut mee eens. Frank van der Walbaker, mag ik je bij deze weer hartelijk danken voor je tijd. En wij spreken elkaar natuurlijk volgende week weer in een nieuwe Beversport Update.
2: Ja, een prettige dag verder, Robert. En

0: All Sports Radio.
1: Ieder jaar krijgen 600 kinderen de diagnose kanker. Voor die kinderen is de kanjerketting opgericht.
2: Toen ik wist dat ik kanker had, kreeg ik de start van mijn kanjerketting. Nu leg ik na elke behandeling kralen aan mijn kanjerketting. Zo vertelt de kanjerketting mijn verhaal en geeft mij troost.
1: Help kinderen met kanker en steun ze via kanjerketting.nl.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat en dat je niet...
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 8 uur. Voetbal.
8: Mijn naam is Alex Pastoor en jij luistert naar All Sports Radio.
9: Schaatsen. Hallo, ik ben Antoinette Rijpma de Jong en je luistert naar All Sports Radio.
0: Autosport.
10: Hey, mijn naam is Ger van der Zanden en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sporten Vandaag met Robert Denneman en Niek Boer.
1: Het is tijd om een klein feestje te gaan vieren, want onze Team NL rolstoel rugby mannen die hebben zich een paar weken geleden geplaatst voor het eerst in 20 jaar tijd voor het aanstaande WK rolstoel rugby. En een van de internationals is bij ons in de studio, Hector Loma. Hector, welkom.
2: Dankjewel.
1: Allereerst van harte gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel. Het was een goede prestatie en we zijn echt blij dat we dit hebben gehaald. Het voelt ook echt heel goed. Tegelijkertijd weet je ook dat er nog hordes zijn die we moeten doen. En we hebben er echt ontzettend veel zin in. We zijn er klaar voor.
1: Ja, want de kwalificatie is natuurlijk één ding. Het WK is twee, hè? Het WK is nog niet voorbij natuurlijk.
2: Nee, zeker niet. Zeker niet. We moeten ons gewoon nu goed voorbereiden, want het is al best wel snel. Het is in augustus al. We moeten naar Brazilië, ook niet de slechtste plek op de wereld.
1: Maar ook niet dichtbij of zo.
2: Ook niet dichtbij, nee, zeker niet. We moeten daar wel heen om iets moois te presteren. Ja. En we zijn er nu volop mee bezig om ons voor te bereiden. Natuurlijk komt nu de zomer eraan, dus ja, je moet toch jezelf actief houden. Het wordt mooi weer, dus lekker veel fietsen, bezighouden, rollen. Met de bal spelen. Ja,
1: lekker bezig zijn.
2: Lekker bezig zijn samen.
3: Ja, en zelf ben je vanaf 2018 al lekker bezig, om maar zo te zeggen. en dat is best een weg geweest. Want wheelchair rugby komt best van ver, hè, in Nederland. En dan is het natuurlijk wel heel mooi om nu te zien dat jullie naar het WK gaan. Maar zo makkelijk is het natuurlijk allemaal niet. Hoe is dat gegaan, zeg maar, van 2018 tot aan het kwalificatiemoment?
2: Nou, voor mij persoonlijk is het, ik kwam gewoon een van mijn schoolgenootjes tegen tijdens kerst. Toen ik naar mijn familie naartoe ging. En toen vroeg hij aan mij van, hey, hoe gaat het met je? Toen zei ik, ja, zo gaat goed. Heb jij zin om morgen een sport te gaan doen? Oké, rolstoel rugby. Heb je daar zin in om dat morgen te gaan doen? Ik dacht, oké. En toen zei hij nog tegen mij, dat weet ik nog heel goed. Zei hij, ja, maar dan ga je de hele wereld zien en allemaal mensen ontmoeten en zo. En toen dacht ik echt bij mezelf van, ja, het zal allemaal wel. Volgende dag was ik gegaan en ja, sinds dat moment ben ik eigenlijk nooit gestopt. Dus iedere keer naar de training gerold en ja.
3: Maar ik hoop niet dat je met je eigen rolstoel hebt gedaan. Want
2: toen de tijd wel. Ja? Toen ben ik van huis gerold naar de training toe. En dat was denk ik 3 kilometer of zo. En dat vond ik gewoon eigenlijk ook ontzettend leuk om te doen. Ging ik naar de training 3 kilometer. Ging ik daar trainen en dan weer terug naar huis. Cooling down noemen we dat.
1: Ja. Maar ja, dat is toch het fysieke aspect. Maar het heet niet voor niets Murderball. Als je af en toe ziet hoe jullie jongens werkelijk waar met rolstoel en al in de ander vliegen. Als je dat ook met je eigen rolstoel doet, kwam je nog wel thuis of was dat ding stuk?
2: Nou, gelukkig hebben we een speciale stoel daarvoor. Of twee eigenlijk. Ja. Die je voor de sport gebruikt. We hebben aanvallende stoelen en verdedigende stoelen. Zoek het maar op, want ik kan dat niet uitleggen hier in woorden. De eerste keer eigenlijk dat je in zo'n stoel stapt, denk je echt zo, wat is dit voor gepantserd ding? Ja. En wat moet ik doen? het eerste wat ze tegen jou zeggen, ja, ga maar de bal vangen, weet je wel? En dan denk je echt zo, ja, hoe dan? Want je zit vast in de stoel, je kan helemaal niet echt springen of zo.
3: Nee.
2: Dus het is allemaal best wel inschatten van hoe een bal rolt en waar jij moet zijn op welk moment. En dat wordt nog best wel onderschat eigenlijk vaak van mensen hoe dat werkt.
3: Ja, ik weet wat het is, want we hebben het een keer met het bureau gedaan, met de medewerkers. Nou, dat leek niet op de sport die jullie doen, maar het was wel leuk. Dus het is een indrukwekkende sport. Ze geeft al aan, ik begrijp dat er verdedigende en aanvallende stoelen zijn. Maar wat ben jij zelf?
2: Mijn rol is een beetje omstreden. Want ik speel een verdedigende stoel, maar ik val ook heel veel aan. Want het is namelijk een sport waardoor je met z'n vieren val je aan en met z'n vieren verdedig je.

0: Dus het is ook tegelijkertijd een man- en vrouwensport. Dus iedereen is in die zin welkom. We moedigen het ook aan om iedereen in die stoel te laten stappen en zo. Om gewoon hun... Want het is niet iets engs, zeg maar. Want mensen denken altijd vaak, rolstoelrugby, vet eng. Ja. Moet ik niet gaan doen. Het is veel te gevaarlijk. En dan stappen ze erin en dan willen ze niet meer terug.
1: Hey, het is een hele snelle sport ook. Het gaat continu op en neer. Wat dat betreft hoge scores ook.
0: Zeker. En vooral op dat hoge niveau, dan gaan de scores echt hard. Op wat lager niveau dan bijvoorbeeld op de club. Ja, dat doet gewoon iedereen mee. Het is gewoon oud, jong. We hebben zelfs teamgenoten die zijn 70. We hebben teamgenoten die zijn 16, 15. Dus het is allemaal een beetje heel jong tot heel oud. En iedereen kan gewoon meedoen als je een beperking hebt. Dus dat vind ik heel mooi aan de sport. Daarnaast is het ook een sport met mensen met een dwarslesie. Ja. Want dat mensen die daar komen in een revalidatiecentrum, die hun hele leven verandert eigenlijk. En rolstoelrugby is dan toch zo'n sport waar ze dus in kunnen rollen, omdat het ook een beetje voor hun is gemaakt, omdat ze niet per se bij de basketbal kunnen. Ze passen er net niet bij. En dan hebben ze toch het gevoel van, weet je wel, dit is een sport, hier moet je aan meedoen. Het zijn ook fantastische mensen. Je leert van elkaar als teamgenoten ook naast de sport zelf. Ja. Hoe je je leven kan leiden. Of hoe je kleine geitjes moet doen. Of met je stoel of zo. Of hoe je anders moet gaan zitten. Dat er allemaal dingetjes naast de sport, ja, die er ook bij horen.
2: Ja, het kan dus echt voor veel mensen veel betekenen en hun leven veranderen. Toch even kort naar jouw positie. Je zegt, speel ik een beetje een omstreden rol. Maar zie jij jezelf meer als een verdedigende aanvaller of een aanvallende verdediger?
0: Een verdedigende aanvaller wil ik zeggen. Want ik moet alle... want wij hebben ook klassificaties in onze sport. Ik ben anderhalf. En dat laag, zeg maar. En ik moet alle mensen met hoge punten, dus maximaal is 3,5, die moet ik allemaal stoppen. Dus ja, als ik hun helemaal in de weg kan rijden, dat is het liefste wat ik doe. Of hun in hoofd kruipen.
1: Want het lijkt heel erg op basketbal, hè, die klassificatie. Klopt. Denk ik. En met, jullie spelen team is met?
0: Het is een 4-4 en je mag totaal 8 punten opstellen. Ja. Daarnaast heb je ook nog een vrouwenregel, waardoor je een half punt meer mag opstellen als team. Als je vrouwen erbij hebt.
1: Maar het is toch zo, als je hele goede anderhalf punters hebt, zoals jij, dan win je toch, of niet? Dan kan je de hoofd.
0: Het brengt wel veel successen met zich mee, dat wil ik wel zeggen. Maar er zijn nog heel veel goede anderhalven in de wereld. Ik hoop dus dit WK er eentje te pakken. Dat ik dan de beste van de wereld mag zijn.
1: Ja.
0: Voor een moment. Maar goed, je leert van elkaar. En ja, je kijkt gewoon heel veel naar die andere anderhalf op de wereld. Van wat doen zij? Waarom zij zo goed zijn? Wat is hun tactiek, zeg maar?
2: Ja, terug even naar de kwalificatie. Want je zegt al, hè, je komt van ver. Je hebt een hele familiegeschiedenis, een hele geschiedenis in het leven ook. 2 weken geleden was die kwalificatie. Dat was in Medellin, in Colombia. Voor jou extra bijzonder.
0: Ja, zeker. Want mijn moeder komt daar vandaan, uit Cartagena. En mijn familie was ook gekomen. Het is de eerste keer dat ik hun ooit heb gezien eigenlijk. Dus dat was wel heel mooi. En ja, dat ze wilden komen, dat is allemaal fantastisch. En dat we daar winnen, dat maakt het ook nog wat beter. Ik moet zeggen, we hebben de finale tegen Colombia gespeeld, maar ook in de groepsfase tegen Colombia. En dat was de eerste wedstrijd en die voelde nogal voor mij persoonlijk heel erg intens. Omdat ik, ja, het zijn toch mijn landgenoten en dan voelt het, ja, toch omstreden om tegen hun te spelen. In de finale heb ik dat totaal geparkeerd en heb ik gewoon gezegd van, ik ben ook gewoon Colombiaan, dus ik mag dit gewoon doen. En ik ga er gewoon voor.
2: Is het dan extra makkelijk om bij hun in het hoofd te kruipen, zoals je dat net zo mooi zei?
0: Ja, zeker. Maar ik snap ook wel waar ik de wilskracht altijd vandaan heb. En dat is ook van in.
1: En dan zegt Colombia gaat naar het WK, dus... Hè?
0: Ja, ja, we gaan Nieuw-Zeeland, Colombia en Nederland gaan daar naartoe.
1: Ja.
0: Dus dat is heel mooi.
1: En... Maar wat doet het nou, de sport, met jouzelf ook? Merk jij nu echt dat je ook in je dagelijks leven veranderd daardoor bent?
0: Ja, zeker. Het heeft mijn leven echt wel veranderd, hoor. Ik deed altijd wel aan sport. Toen ik heel klein was, bijvoorbeeld, heb ik bij Olie Friends gevoetbald. Toen ik nog kon voetballen. En daarna heb ik nog sledgehockey gedaan. Of para-ijshockey, zoals het wordt genoemd. Toen ik 13 was. Ja. En daarna eigenlijk een tijdje niet meer. Tussendoor heb ik nog met een vriend naar Berlijn gerold. Met z'n tweeën. En toen kwam dus die ene dag met Emilio Moester. Dat tegen mij zei van, hey, je hebt zin om sport te doen. En eigenlijk dat moment ben ik gewoon gegaan. En ben ik in ontwikkeling nog steeds eigenlijk als sporter om... een van de beste ter wereld te worden. Het begint gewoon eigenlijk... ga gewoon naar een club. Heb daar gewoon plezier. Probeer plezier te hebben. En kijk of er gewoon wat voor jou is. Want ja, op een topniveau is het toch wel... wordt veel van je gevraagd. Veel van je familie weg. Je ziet een hele mooie plek op de wereld. Dat is een pluspunt zeker.
1: Ja.
0: Je kan niet elke baan nemen. Omdat je natuurlijk veel weg moet zijn voor de sport. Dus je moet vooral een baan zoeken waar ze heel flexibel zijn. zou ik zeggen. Daarnaast. Ja, het is gewoon zo'n mooie sport. Die ontwikkelt. Elke keer. Dingen die erbij komen, mensen die erbij komen, mensen die het ontdekken. Clinics die we geven aan mensen om ons sport te laten kennen. En ja, gewoon zoveel mooie dingen komen erbij kijken. Tenminste, dat heeft mij heel veel gebracht. En heel veel nieuwe mensen over de hele wereld leren kennen.
2: Ja, en je zegt al, hè, je moet dan inderdaad wel een werkgever hebben die dat snapt en daarin in meegaat. Volgens mij heb jij wat dat betreft wel een goede werkgever te pakken.
0: Jazeker, maar ik heb hem ook daarop uitgezocht.
2: kijk.
0: Dus wij hadden al vanaf het begin al een duidelijk... dat ze elkaar begrijpen van, hey, ik ben hier, maar ik ben ook bezig met dit. En dat vinden ze zo mooi dat ik daarmee bezig ben. En dat ze daar volle begrip voor hebben. Dat ik dat doe als topsporter. En dat ze snappen dat dat ook heel belangrijk is voor mij.
2: Ja, want toch even, je mag hem wel noemen, hè, je werkgever. Ik bedoel,
0: Social Capital. En ik werk bij de Heineken Experience, dus als host. Dus ik help mensen eigenlijk van over de hele wereld een leuke tijd te hebben, eigenlijk, om het zo maar te zeggen.
2: Ja, weet dan ook dat je dan mensen hebt van all over the world en je zegt, hey, heb je al eens van rolstoel rugby gehoord? Moet je even gaan kijken.
0: Zeker. Daar hebben we het er zeker over. En daar heb ik het ook over mijn eigen sport. Want dat vind ik altijd nummer één. Dus,
1: en mag je van de coach alleen 0.0 drinken of niet?
0: Nou, het mooie is, ik drink niet.
1: Maar 0.0 dus, is ook niet drinken.
0: Nee, dat is waar. Maar ja, ik is eigenlijk het moment toen ik echt besloot om topsporter te worden. Toen heb ik gezegd, ja, drinken en al dat soort dingen gaan we niet meer doen. Feesten, dat wordt minder. En dus in die zin heeft het mijn leven gewoon veranderd. Heel erg.
2: Ja. Nou, laten we nog even vooruitkijken naar het WK. Want ja, dat ticket is binnen. Je zegt het gaat over niet al te lange tijd beginnen in augustus. Hoe werken jullie nu met het team vooruit naar dat WK? En wat zijn jullie doelen daar ook uiteindelijk?
0: Nou, ons doel is in ieder geval 8e worden van de 12. Dus dat is wel een hoog doel. Maar... we hebben een goed team. Ik geloof erin. En we kunnen dit gewoon. Want er zijn gewoon een paar landen die kunnen wij gewoon achter ons laten. Nieuw-Zeeland. Een paar jaar geleden toen voor Parijs kwalificatietoernooi. Toen moesten we tegen hun. En toen waren we daar nog een beetje een lachertje. Nieuw-Zeeland had ons uitgedaagd als eerste. Om tegen hun te spelen. Want dan dachten ze, oh ja, lekker een makkelijke eerste wedstrijd. Die pakken we even. En dan kunnen we door. Nou, niks meer even minder waar. Wij pakten hun en was gewoon een hele shock. En wij hopen dus dit WK ook gewoon die stappen weer te zetten. Want we hebben gewoon echt een goede ploeg. We kunnen het echt wel. We moeten gewoon blijven trainen. En we hebben ook zeker nieuwe mensen erbij nodig. Dus terwijl je zelf aan het ontwikkelen bent, willen wij ook gewoon nieuwe spelers erbij hebben. Om samen die ontwikkeling te maken. om tegen deze landen die heel goed zijn te strijden.
1: Ja, ja, want de toplanden zijn denk ik nog steeds Amerika, Canada, Australië denk ik. Frankrijk misschien?
0: Australië, Frankrijk, GB, dus Groot-Brittannië. Dat zijn nog steeds Japan. Nou ja. Die staat nummer 1 nu.
1: Ja.
0: Dus die zijn echt heel goed. Ja, Nieuw-Zeeland, eigenlijk iedereen, Colombia ook heel goed. Ook goed wat zij doen ook. Want ja, kijk, in Nederland hebben wij gewoon uniek sporten en we hebben fondsen. En daar kun je gewoon je materiaal van betalen. Want die stoelen zijn niet goedkoop. Maar Colombia, die doet gewoon met hun stoelen al 10 jaar, 15 jaar. Nou, dan denk je echt bij jezelf, ja. Ja. En dan zo op zo'n hoog niveau presteren. Dat is zo goed. Dus ja, daar ga ik weer met mee. Ja, roots. nou ja, het is gewoon een mooie sport. En ik vind het gewoon ook mooi als andere landen ook ontwikkelen.
2: Ja. Ja. Tot slot, Hector. Hoe kunnen mensen het team het beste volgen? Ook natuurlijk tijdens het WK.
0: We hebben een Instagram pagina. Wheelchair Rugby Team NL. Nee, daar kan je ons op volgen. Daar wordt de meeste dingen ook gepost. Je kunt mij ook volgen op Hector.loma. L-O-M-A. Dus volg me.
2: Ja. Even een kleine shout-out naar je eigen Instagram.
0: Ja, zeker.
2: Lekker,
0: zeker.
2: Man, lekker. Nou, top. Ik ga je daar heel erg veel succes bij wensen. Het gaat volgens mij een fantastisch avontuur worden. Dus zet hem op. En natuurlijk nou ja, iedereen, ook alle teamgenoten. En laten we hopen dat het een mooi succes wordt.
0: Dankjewel.
3: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand. Dus het is hoog tijd om weer een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te stellen. En voor mij is dit de 22-jarige alpineskier Jurre Jurrissen. De Schaeiker is de laatste tijd aardig aan de weg aan het timmeren. Hij verliet al op 14-jarige leeftijd huis en haard en emigreerde naar Oostenrijk met als doel de beste skier ter wereld te worden. Inmiddels staat hij al bovenaan de nationale lijst, maar de weg verder naar boven is nog lang. Ik ga met de Jurre in gesprek over zijn sport, zijn carrière, zijn dromen en uiteraard ook zijn spaardoel op Talentboek. Jurre, hele goedemiddag.
2: Hele goedemiddag.
1: Ja, leuk dat je bij ons in de studio wilde zijn, want ja, ongeveer de helft van het jaar ben jij niet in Nederland te vinden. Dus goed dat we elkaar op dit moment dan treffen.
2: Ja, top. Ik ben heel blij dat ik in de studio ben en een heel goed moment inderdaad.
1: Ja, want vertel eens even over jouw leven als alpineskier. Want we weten het allemaal. Hè. Ik denk dat de helft van Nederland wel eens op wintersport een vakantie gaat. Niet om het daarmee te vergelijken, want dit is wel even een hele andere koek natuurlijk. Maar dat betekent wel, ja, in Nederland zijn natuurlijk niet echt bergen. En om nou al je trainingsronden in Snowworld af te ronden is ook weer zo wat. Je bent niet veel in het land te vinden gedurende de winters.
2: Nee, klopt. Ik ben eigenlijk 28 weken per jaar in het buitenland te vinden. En dat wisselt dan met name van Italië naar Oostenrijk. Maar wij doen ook het voorseizoen in Zweden. Dus ik ben eigenlijk overal te vinden in Europa waar sneeuw is.
1: Ja, en dat zijn op langzamerhand niet zo gek veel plekken meer, heb ik het idee.
2: Nee, klopt. Steeds warmere winters. Dus de trainingsgebieden die vertrekken ook naar hogere plekken. Zo kun je ook zien dat wij in de maanden december zijn we vooral in Zweden te vinden. Ook omdat het daar gewoon nog wat kouder is, hoger in het noorden. En dan zit je echt richting Lapland al.
1: Ja, en dat is wel heel ver noordelijk. Dus ja, dat geeft al wel aan op hoeveel plekken er eigenlijk nog sneeuw ligt. En betekent dat ook dat je nog wel eens, Chili schijnt ook heel populair te zijn met de gletsjers die daar nog over zijn. Zijn dat dan ook plekken waar je nog wel eens te vinden bent?
2: Ja, nou, tot nu toe zijn we daar als team nog niet geweest. Ik denk dat het wel zeker een doel is voor dit seizoen. Ook om de aansluiting goed te vinden naar het WK volgend jaar in Gran Montana. Je ziet eigenlijk dat steeds meer teams in de zomer, want wij trainen eigenlijk het hele jaar door. Maar onze zomertraining begint eigenlijk alweer, of ons seizoen begint alweer in augustus. Dus je ziet dat heel veel teams vertrekken naar Chili of naar Australië, want ja, als het hier zomer is, is het daar winter. Dus dan zijn de omstandigheden eigenlijk perfect om een goede voorbereiding te kunnen doen en de eerste wedstrijden mee te kunnen pakken. En bij de nationale teams, ja, je ziet dat gewoon steeds meer mensen die kant op gaan om op zoek te gaan naar de juiste trainingsomstandigheden.
1: Ja, het is wel grappig dat je zegt, ons seizoen begint in augustus. Want ja, dan zitten we midden in de zomer. Dat is niet het eerste moment waar je denkt van, goh, skiën.
2: Nee, totaal niet eigenlijk. Dat is ook wel heel gek. Wij hebben dan ook af en toe een trainingskamp in Peer in België, in de skihal. En dat is zo bizar. Dan sta je eigenlijk in de hal, is het -2 en dan kom je naar buiten en dan is het 28 graden. En dan kun je weer een korte broek aantrekken. Dus dat is wel heel bijzonder.
1: Moet je niet per ongeluk naar buiten lopen in je winterjas.
2: Nee, klopt. Dat heb ik ook wel eens gedaan, maar dan ben je echt helemaal bezweet.
1: Ja, nee, dat kan me wel goed voorstellen. Hey, Jurre, laten we helemaal naar het begin beginnen. Want misschien dat jij de bekende route van Nederlanders die dol zijn op sneeuw hebt gevolgd. Namelijk ooit een keer met familie op wintersport geweest. En erachter gekomen, ski is helemaal mijn ding. Is dit voor jou ook zo'n verhaal?
2: Zeker, ja. Ja, ik ben eigenlijk voor het eerst op skivakantie gegaan met mijn ouders toen ik 2 jaar oud was. En vanuit daar, ja, gewoon elke kerstvakantie samen skiën met mijn ouders en de vriendengroep van mijn ouders. En toen ben ik een keer in Uden, bij mij in de buurt, een les gaan nemen op de borstelbaan. En toen zeiden ze daar, je hebt echt wel talent voor skiën. Wil je een keer proefdraaien in het wedstrijdteam? En dat vond ik fantastisch. En toen, ja, dan gaat die sneeuwbal rollen, letterlijk. Toen zijn we op een gegeven moment naar Oostenrijk gegaan. Voor een trainingskamp met de Schans. En toen kwam ik eigenlijk achter, ja, hier in Oostenrijk op de echte sneeuw wedstrijden skiën is nog veel leuker dan op de borstelbaan. En toen ben ik daarin verder gegaan en meer gaan skiën. En toen ben ik weggegaan bij de Schans en naar een ander Nederlands team. Het Dutch Ski Racing Team. En toen kwam eigenlijk de keuze voor mij, ga ik naar het buitenland? En ga ik echt mijn droom achterna? En toen heb ik met mijn ouders samen besloten, toen ik 14 was, om naar Oostenrijk te gaan. Om daar mijn middelbare school te doen. Op een skigymnasium. En ja, dat is natuurlijk optimaal. Want ja, je kunt daar 's ochtends skiën en dan in de middag kun je gewoon school doen. Dus ja, ik zat daar dan maandag tot en met zaterdag. En dan zondag moest ik naar een plekje in Oostenrijk, omdat dan het internaat dicht was. Dus ja, toen is het echt heel serieus geworden. En toen merkte ik ook dat ik, ja, ik wil eigenlijk niks liever doen. Dus dat, ja, zo is dat een beetje gegaan.
1: Nou, kun je tot nu toe stellen, beste beslissing uit je leven geweest?
2: Ja en nee. Het is een beetje dubbel. Als ik nu terugkijk naar wat ik er allemaal voor moet doen. En hoe hard ik ervoor moet werken. Als ik de makkelijke weg had gekozen. Dus ik had gezegd, nou weet je wat. Ik ga gewoon lekker hier in Nederland naar de middelbare school. En ik blijf nog een beetje skiën voor de lol erbij. Dan was het makkelijker geweest. Maar had ik meer lol gehad? Zeker niet. Ik weet 100% zeker dat ja, wat ik nu doe, vind ik gewoon het allergaafste om te doen. En zonder dat ik die keuze had gemaakt, was het allemaal niet mogelijk geweest. En was ik ook niet zo'n goede skier geweest als ik nu ben.
1: Nee, want zo'n beslissing is denk ik voor je skicarrière wel echt de beste beslissing geweest om te nemen.
2: 100%, ja, zeker. Ja, ik ben daar zo gegroeid als persoon, maar ook als atleet, als skier. Dus dat was 100% zeker de juiste beslissing.
1: Maar dan zit er een hele groot gat tussen, zeg maar, op 2-jarige leeftijd voor het eerst op wintersporten vakantie naar op 14-jarige leeftijd naar Oostenrijk emigreren voor het skigymnasium. Je zei al op een gegeven moment in Uden, zei men van, goh, jij hebt wel talent, draai eens mee in het wedstrijdteam. Op wat voor een leeftijd is dat ongeveer? Wat voor een leeftijd ga je een beetje wedstrijdje skiën in Nederland?
2: Nou, ik was toen volgens mij, weet ik niet meer helemaal zeker, maar ik was toen volgens mij 9. En toen, ja, dus de eerste wedstrijdje op de borstelbaan. En ik heb hele lieve ouders die me overal naartoe brachten in Nederland. Want die borstelbanen zijn door heel Nederland. En ja, dan in het weekend een wedstrijdje doen en door de week 's avonds trainen. Ja, eigenlijk net als voetbal. Zo zie ik dat dan. Die jongens die trainen dan ook door de week 1 of 2 keer. En dan in het weekend hebben ze een wedstrijd. Ja, dat was voor mij een beetje hetzelfde.
1: Ja, en daar werd als dat talent een beetje al ontdekt. Wat viel men op aan jou waardoor men dacht van, hé, die kennen nog wel eens verschoppen?
2: Nou, ja, ik hou hier helemaal niet van om dat zo te zeggen, maar ik ga het toch doen. Wat mensen heel vaak tegen mij zeggen is dat mijn herstelvermogen, dat als ik een foutje maak, om dan weer recht te trekken, dat is heel goed, blijkbaar. Dus dat heb ik vaak te horen gekregen. En toen dacht ik, ja, ik vind dit wel echt heel tof om te doen. Dus ja, waarom niet verder hierin gaan?
1: Maar nu zit ik wel te bedenken. Je herstelvermogen om foutjes recht te trekken betekent wel dat je ook wel foutjes moet maken om recht te trekken.
2: Ja, zeker. Ja, klopt. Ja, skiën. Ja, het is een hele leuke sport. Maar een foutje zit in een klein hoekje. Omdat het zo snel gaat. En ja, het gaat vaak om minder dan een seconde. Dus een tiende of 2/10. Dus als je er vol voor gaat, dan ja, die foutjes kun je niet voorkomen. Dus je hebt bijna nooit dat je zegt, ik heb echt de perfecte run gehad.
1: Nou, de perfecte run bestaat ook eigenlijk niet, toch?
2: Nee, eigenlijk niet. Het kan altijd wel beter. Maar nou moet ik heel eerlijk zeggen, als ik Olympisch goud zou winnen, dan is dat de perfecte run.
1: Ja. Touché, ja, die snap ik wel, die snap ik wel. Nou ja, op een gegeven moment ben je dus daar weggegaan, naar het Dutch Racing Team gegaan. Wat voor een team is dat in Nederland, zeg maar? Is dat dan, ga je dan al richting echt een nationaal niveau? Of is dat weer zo'n privé ski team? Want dat is allemaal verschillende manieren ingedeeld, hè?
2: Nee, dat is echt een privé ski team. En daar zaten dan andere Nederlandse jongens en meisjes bij. Op die leeftijd is het ook allemaal nog gemixt. Omdat je toch allemaal een beetje dezelfde wedstrijden doet. Dus je doet het Nederlands kampioenschap in de sneeuw. En af en toe een andere wedstrijd die door Nederlanders wordt georganiseerd in de sneeuw. En ja, vanuit daar probeer je dan ja, daar goed te skiën. En dan, ik ben toen ook geselecteerd voor Topolino. Dat is eigenlijk een soort internationale wedstrijd. Maar waar je wel vanuit Nederland naartoe gaat. Maar dan echt voor kinderen. En ja, dan zie je dus nog meer dan alleen Nederlanders op een wedstrijd. En dan zie je pas hoeveel, ja, hoeveel verschillende nationaliteiten er zijn. En ja, dan staan er gewoon 140 jongens aan de start. En komen van overal vandaan. En ja, dat vind ik ook nog steeds heel gaaf aan het skiën. Je leert zoveel nieuwe mensen kennen. En je maakt zoveel vrienden vanuit over de hele wereld eigenlijk. Dus dat is wel, ja, heel gaaf.
1: Nou, in wat voor generatie kom je dan binnen in zo'n team? Is dat dan een beetje dezelfde generatie als de Noah Rabauw, de Kiara Derksen van deze wereld?
2: Ja, zeker. Ja. Noah, ik heb samen met Noah in dat team gezeten ook, toevallig. Chiara is wel iets ouder, maar dat is een beetje de, ja, dezelfde generatie. Dus ja, die zie ik ook nog steeds wel eens bij wedstrijden. Wel wat minder, omdat nu heren en dames... Ja, de ene keer hebben de heren op zaterdag wedstrijd en de dames op zondag. Of ik zit in Italië en de dames zitten in Oostenrijk. Dus dat is niet meer zo dat het echt, ja, samenloopt. Maar ik heb nog wel contact met ze en ik zie ze ook nog steeds.
1: Ja, want het is, jullie zijn nu eigenlijk een beetje, die groep, zeg maar, is wel een beetje de top van Nederland nu ook, hè?
2: Ja, zeker. Ja. Je hebt nog twee andere jongens ook. Ties de Jonge en Alex Linzen. Die zitten ook bij mij in het huidige team nu. Dus ja, daar heb ik ook nog het meeste contact mee. En dat is een beetje, ja, wat je, zoals je goed zegt, dat is een beetje de top nu.
1: Hoe voelt dat om toch ook wel een van de beste van Nederland te mogen zijn?
2: Ja, dat is een goede vraag. Een beetje dubbel, want aan de ene kant is het heel gaaf om te kunnen zeggen, ik ben Nederlands kampioen. Ik ben de beste in Nederland in alpineskiën. Maar aan de andere kant heb ik nu ook zoveel ervaring op internationaal niveau dat ik weet dat er nog heel veel, dat is nog een hele lange weg om echt heel goed te zijn. Ik vind het heel gaaf om te mogen zeggen, ik sta in de top 3 van Nederland. En ik hoop ook dat ik een beetje een voorbeeldfunctie kan hebben voor de jongere generaties. De wereld is veel groter dan alleen Nederland natuurlijk. Zeker in alpine skiën.
1: Ja, want dan blijft het inderdaad toch maar dat landje zonder bergen uiteindelijk. Dus er is nog een weg te gaan. Maar goed, niet geheel onoverbrugbaar natuurlijk. Jullie zijn hard genoeg bezig met z'n allen, jij ook. Toch even terug nog naar dat moment dat je naar Oostenrijk ging op 14-jarige leeftijd. Hoe was dat? Wat voor een ervaring was dat? Want het is toch best wel bijzonder om op zo'n jonge leeftijd huis en haar te verlaten en in je eentje die kant maar eens op te gaan.
2: Ja, zeker. Ik denk met name weg van je ouders, weg van je vrienden hier in Nederland. Je gaat naar een land waar je de taal nog niet spreekt. En op die leeftijd zijn de Oostenrijkse jongens, die kunnen ook nog niet zo goed Engels. Dus in de eerste paar maanden was het vooral handen en voeten en gewoon proberen om elkaar zo goed mogelijk te begrijpen.
1: En nu is in Oostenrijk is ook niet bepaald hoogdeutsch natuurlijk. Dus.
2: Nee, zeker, zeker. Maar nou moet ik wel zeggen dat leer je echt mega snel. Ook een Nederlands lijkt natuurlijk wel een beetje op Duits. Het gaat zo snel. Je bent nog jong en je praat natuurlijk, of je probeert zoveel mogelijk te praten elke dag. Dus ja, je leert het wel heel snel. Maar ik heb zeker wel momenten gehad dat ik heel alleen was. Waar ik natuurlijk geen spijt van heb. Want ja, zoals ik net al eerder zei, ja, dat heeft me wel gemaakt tot de persoon die ik vandaag de dag ben. Op 14-jarige leeftijd naar een land waar je de taal niet spreekt, om daar je droom achterna te jagen, dat is wel wel iets bijzonders, zeg maar.
1: Ja, dat is wel character building, hè, zoals dat zeggen.
2: Zeker, ja. Ja. Ik denk, ik ben heel trots op mezelf, tot waar ik nu ben gekomen. En ik denk dat zeker daarbij heeft geholpen. Ook op sociaal gebied, maar school, skiën, alles eigenlijk. Het heeft me een beetje gevormd als persoon.
1: Nou ja, op een gegeven moment is het middelbare schooldeel dan wel voorbij natuurlijk. Hoe gaat je weg in het skiën dan verder?
2: Ja, dat is wel, daar zie je ook dat veel Nederlanders een moeilijke keuze moeten maken. Dus of je gaat studeren of je gaat om je droom achterna te jagen. Maar bij mij is dat eigenlijk een mix geweest. Ik studeer ook nog steeds. Ik studeer nu commerciële economie aan het Johan Cruijff College in Tilburg. Dan ga je op zoek naar wat is de volgende stap. Ga je terug naar Nederland? Blijf je in Oostenrijk wonen? Ga je op zoek naar een nieuw team? Dan krijg je allemaal dat soort moeilijke keuzes die je moet maken.
1: Ja, dat zijn geen makkelijke keuzes. Jij hebt klaarblijkelijk gekozen voor het skiën wel. Anders zou je hier niet zitten. Dan zit je natuurlijk nog steeds met het hele verhaal Nederland. Je komt net uit Oostenrijk natuurlijk, waar je middelbare school hebt afgerond. Kon je daar blijven plakken in een team? Of was het wel weer terug naar Nederland en moest je daar eigenlijk weer verder ontdekken wat er voor een route op je lag te wachten?
2: Nou, ik heb toen echt mega goede support gekregen van een van mijn sponsoren, die ook vandaag de dag nog sponsor is van mij. Die heeft eigenlijk gezegd, hey, als jij hier nog vol voor wil gaan, dan gaan we dat gewoon doen. En toen skiede zijn zoon ook nog. Dus toen heb ik samen met zijn zoon en ik eigenlijk in een team gezeten, een privé team, met een Sloveense trainer. En dat heb ik eigenlijk 4 jaar lang gedaan. En toen is er weer iets nieuws gekomen. Dus dat was wel een moeilijke stap ook om te zetten. Want je gaat toch weer naar Nederland. Je hebt niet meer dezelfde vrienden als die je had toen je wegging. Dat zorgt wel voor een andere situatie thuis ook. Je ziet je bent weer meer met je ouders. Ik denk dat sommige mensen het ook wel kennen van als je op kamers zit en je komt in het weekend thuis, dan moet je weer even wennen dat je ouders er ook zijn, zeg maar. Dus dat was voor mij in het begin ook zeker wel even wennen. Maar je pakt toch weer een beetje je leven op. En je gaat op zoek naar studie. En dan ook weer beginnen met skiën in een ander team.
1: Ja, en inmiddels heb je weer best een interessant team ook. Hè, waar ook meer Nederlanders bij zitten. Maar ook eigenlijk een hele groep buitenlandse jongens. Waarbij ook eigenlijk een nationaal team niet helemaal groot is. Of waar dat helemaal bekend is. Dus een interessante groep skiers. Wat kan je daarover vertellen?
2: Ja, ik zit nu. Ik heb net het tweede seizoen afgerond met Ski Team The Edge. En volgend jaar gaan we naar het derde jaar. En Ski Team The Edge is eigenlijk opgericht door atleten voor atleten. Wij proberen dan eigenlijk een beetje een aansluiting te zoeken voor atleten die heel gemotiveerd zijn en ook heel hard kunnen skiën. Maar die geen nationaal team hebben om zo toch de wereldtop te kunnen bereiken. Dus ik denk dat we een supermooi programma neer hebben gezet. Waar allemaal jongens in zitten die er 100% voor willen gaan. En dat proberen wij dan te faciliteren door een soort van nationaal team eromheen te bouwen. En ik ben super dankbaar voor dat ik daar natuurlijk deel van uit mag maken. En ik zeker de stappen die ik heb gezet de afgelopen 2 jaar was niet mogelijk geweest zonder Ski Team The Edge en ook de sponsoren die erachter zitten.
1: Ja, want het is ook echt wel een sterk georganiseerde ploeg, hè?
2: Zeker, ja. Ja, we zijn eigenlijk, zoals ik eerder al zei, 28 weken per jaar in het buitenland. Daar wordt alles door ons georganiseerd. Dus van het reizen, van de hotels, van de wedstrijden, de planning. Dus ja, er komt heel veel meer bij kijken. En ik vind dat natuurlijk ook heel leuk om te doen. Want ja, je moet ook een beetje op zoek gaan naar, je maakt zelf de keuzes. Dat zorgt ook voor nieuwe ervaringen. Dus dat is wel heel gaaf.
1: Afgelopen seizoen zit er natuurlijk eigenlijk net op. Hè. Volgens mij heb jij ongeveer een maand geleden je laatste wedstrijd geskiet in Frankrijk. Hoe was dit seizoen voor jou?
2: Het was een beetje een gek seizoen. Zeker omdat mijn seizoen hiervoor was echt fantastisch. Heel veel stappen gemaakt op de wereldranglijst. En dan leg je de lat toch al snel vrij hoog voor jezelf. Dan ben je niet heel snel tevreden. Maar als ik zo terugkijk op dit seizoen, dan ben ik eigenlijk heel tevreden met wat ik heb gedaan. En zeker als je kijkt naar volgend jaar, zoals ik al eerder zei, het WK in Crans-Montana. De voorbereiding daarvoor is al helemaal gestart. Dus die stapjes die ik dit seizoen heb gezet, die zorgen zeker voor dat ik er klaar voor ben volgend jaar.
1: Ja, want als we het hebben over die wereldranglijst, dat is natuurlijk gebaseerd op je viespunten, zeg maar. Overigens, daar gaat het niet om de meeste punten, maar juist om de minste punten. Dat is wel goed om te weten. En waar ongeveer op die wereldranglijst ben je te vinden en hoe zijn die punten voor jou opgedeeld? Is het dan vooral Europa Cups of ook echt World Cups?
2: Ik ben nu eigenlijk nog vooral bezig met vieswedstrijden, dus gewoon internationale wedstrijden. Net één niveau onder Europa Cups. Ik heb al wel mijn eerste Europa Cup start gedaan, maar dat is al 3 jaar geleden. Ja, 3 jaar geleden. En ik sta nu op die wereldranglijst op nummer 250, zoiets. 230. Het veld is natuurlijk heel dicht, want er wordt niet één iemand van elk land geselecteerd. Dus daarom is een WK ook zo interessant, of een Olympische Spelen. Omdat er dan maar een bepaalde hoeveelheid per land mee mogen doen. Dus zeg 4 Nooren, 4 Oostenrijkers. Maar in het World Cup circuit zie je nu dat er gewoon 10 goede Nooren aan start staan. Misschien heb je voor mij wel 60 goede Nooren staan die bij het WK allemaal niet mogen starten. Of dat het mogen er maar 3 meedoen. Dus dat zijn wel hele interessante dingen om naar te kijken.
1: En dan krijg je die schone lijst, zoals dat zo mooi heet.
2: Ja.
1: Want waaraan moeten we denken als je bijvoorbeeld nu toewerkt naar dat wereldkampioenschap? Vanaf waar ongeveer plaats je dan voor zo'n WK? Wat zijn een beetje de vereisten daarvoor?
2: Volgens mij, ik heb op dit moment 25 punten en ik moet 23 punten skiën. Dus dat is eigenlijk, nou. Ja, nou, nee, dat zit wel iets, dat zit wel iets ja. hoor. Maar nee, ik ben zeker in de buurt. En het is gewoon heel mooi om te zien dat iedereen die nu deel uitmaakt van een team, Ski Team Jets, die zitten ook heel dichtbij die kwalificatie allemaal. Dus het zou natuurlijk fantastisch zijn als we volgend jaar met z'n allen daar kunnen staan en met z'n allen het team kunnen vertegenwoordigen. En ja, een beetje tegen de wintersportlanden op kunnen boksen.
1: Ja, dat zou natuurlijk heel gaaf zijn als je dan als Nederlander daar weer lekker terug weet of tussen weet te vechten. Want dat is natuurlijk ook het alpine skiën. Hè? Als je net even je dag hebt of net de lijnen goed hebt of net op jouw run is de sneeuw op het ultieme conditie. Ja, dan kun je natuurlijk best wel verrassen.
2: Zeker, ja. Dat is ook wel, ja, dat hebben we afgelopen seizoen ook vaak gezien. Het skiën is gewoon zo'n specifieke sport en het kan echt aan hele kleine marges liggen. Misschien heeft de nummer 1 tot en met 30 allemaal wind tegen en jij wint mee. Dat kan al zo'n mega verschil maken. Dat maakt het ook natuurlijk altijd spannend. Als ik een klein foutje maak, dan is mijn wedstrijd eigenlijk al voorbij. Of een klein foutje. Als ik een grote fout maak, dan is mijn wedstrijd eigenlijk al voorbij. Het is niet dat ik nog 90 minuten heb om een tegendoelpunt te maken, zeg maar, als we het even vergelijken met voetbal.
1: Ja.
2: Ik kan het een beetje vergelijken met Formule 1. Zeker als je kijkt naar hoe de auto gefine-tuned wordt. Ons materiaal wordt helemaal voor ons afgesteld. En zo probeer je dan de beste omstandigheden voor jezelf te creëren. Zodat je ook op 100% op een wedstrijd kunt staan. Maar ja, je ziet ook steeds meer dat er jonge jongens die krijgen de kans om een wereldbeker te starten. En die gaan gewoon 130% en dan zien ze wel wat er gebeurt. En dat zorgt soms voor echt hele gave verrassingen. Omdat die jongens die krijgen één kans om een World Cup te starten. Bijvoorbeeld een Noorse jongen, een mooi voorbeeld. Die had nummer 70. En die gaat, die skiet alsof er geen morgen is, zeg maar. En die wordt precies 29ste. Waardoor hij in de tweede run met nummer 2 mag starten. En zo klimt hij nog plekken omhoog. En wordt hij uiteindelijk 16e volgens mij. Dat soort dingen zijn natuurlijk heel gaaf om te zien. En dat maakt de sport ook zo leuk. Omdat je weet nooit wat er gebeurt.
1: Nee, precies. Nu heb je in het ski natuurlijk heel veel verschillende onderdelen. Hè? Van de reuzenslalom, de slalom tot de super G en alles wat daartussen zit. Wat is jouw specialisme?
2: Dat is een goede vraag. Ik zou eigenlijk zeggen slalom. Maar afgelopen seizoen heb ik echt een mega seizoen gedraaid op reuzenslalom. Dus ik denk dat ik best wel allround ben. Ik doe alleen de slalom en reuzenslalom. Maar ik denk in alle tweede disciplines heb ik wel aanleg voor.
1: Nou ja, dan gaan we dat vooral in de gaten houden. Tot slot, we moeten het sowieso even hebben over jouw toekomstdroom. Want ik kan me voorstellen, wat is het hoogst haalbaar in het alpine skiën? Dan kom je al snel uit bij de Olympische Spelen.
2: Zeker, ja. Ja. De Olympische Spelen, dat is natuurlijk een jongensdroom. Dat is het ultieme doel, denk ik wel.
1: Ja, en nu kan ik me wel voorstellen, de weg richting de Spelen is altijd heel erg lang. Gelukkig voor jou, we hebben net een Spelen achter de rug. Dus je hebt iets minder dan 4 jaar, zeg nog 3 hele seizoenen om je daarop op voor te bereiden. Wat zou realistisch mogelijk zijn, zeg maar, voor jou om richting die volgende Spelen in 32... of 32?
2: 30.
1: om in 30 daaraan aan de start te kunnen staan.
2: Dat is er komt zoveel bij kijken. Maar ik denk dat de weg die ik nu bewandel, dat een hele realistische, een heel realistisch doel is. Ik heb daar natuurlijk wel support voor nodig, want vanuit de Nederlandse Bond krijgen wij helaas geen ondersteuning. Het is gewoon heel moeilijk om dan tegen alle nationale teams op te boksen. Maar ik denk dat we nu iets heel moois neer hebben gezet waar dat ook in mogelijk is. En al die jongens die nu in het team zitten, die willen ook over 4 jaar, 3,5 op de Spelen staan.
1: Nou ja, dat lijkt me dan een mooi doel om met z'n allen mee te pakken. Dat is denk ik dan ook wel weer fijn dat je je dan in een team begeeft waarbij iedereen datzelfde doel nastreeft.
2: Zeker, ja. Ja, zeker omdat je bent zoveel met die gasten. Ik zie ze meer dan mijn ouders. je bent eigenlijk 24/7 met elkaar. Dus het is heel fijn als je dan gelijkgestemde mensen hebt die er allemaal net zo hard voor willen werken. En dan heb je ook een groepje mensen om je heen die hetzelfde voor willen laten. Dat is het meest belangrijke, denk ik. Omdat ja, achter die resultaten zitten ook wel heel veel dingen die je niet mag doen of niet kunt doen. En als je dan zo'n groepje jongens bij elkaar hebt die dat allemaal, ja, die allemaal dezelfde richting op kijken, dat is, ja, het zorgt voor extra motivatie.
1: Ja, nu Talentboek is natuurlijk een crowdfunding website. Dat betekent ook dat je een spaardoel hebt natuurlijk. Nu kan ik me voorstellen dat een skiseizoen niet heel goedkoop is.
2: Nee, klopt.
1: ik denk dat je daar wel veel hulp bij kan gebruiken.
2: Ja, zeker. Ja. Ik probeer eigenlijk alles zelf te financieren. Dus ik ben altijd op zoek naar sponsoren. En mijn spaardoel bij de crowdfunding zou al het geld zou richting mijn voorbereiding in Argentinië of naar Chili gaan. Zeker omdat ja, de nationaalteams die hebben het al laten zien dat je daar zoveel voordeel uit haalt. Maar dat, ja, om even daar naartoe te vliegen, dat is niet zomaar. Dat kost gewoon veel geld.
1: Ja, nee, dat sowieso omdat het al alleen al een tak eind weg is natuurlijk. Dus daar ga jij voor sparen. Dat betekent dus als we naar Talentboek gaan, naar Tivon of we gaan op Talentfonds en we zoeken op Jurre Jurrissen, dan gaan we dat doel vinden. Tot slot, ja, toch even een klein reclamepraatje voor jezelf. Want dat doe ik altijd met de talenten. Het is altijd leuk kijken hoe goed ze hun eigen visie op orde hebben. Waarom moeten mensen jou nou steunen?
2: Nou, ik denk dat ik meerdere malen heb laten zien dat ik echt op een soort verrassing, vanuit een soort verrassing een heel goed resultaat kan skiën. Zo heb ik bij het Jeugd-WK in St. Anton, sorry. Met nummer 63 ben ik uiteindelijk 18e geworden. En vorig jaar ook bij het WK-kwalificatie. Op een of andere manier, als het een grote belangrijke wedstrijd is, dan presteer ik altijd beter. Hoe meer mensen kijken, hoe beter ik ga skiën.
1: Nou ja, beter dan andersom.
2: Ja, ja zeker. 100%. 100%. Maar vorig jaar tijdens de WK-kwalificatie ook werd ik uiteindelijk 8e en had ik de snelste tijd in de tweede run. En dat was tegen allemaal jongens die in een nationaal team zitten. Ik denk dat ik persoonlijk zelf er alles voor wil doen. Maar dat kan niet zonder de steun van de mensen die aan het luisteren zijn.
1: Nou, dan zou ik zeggen, de mensen zeggen thuis, ga dat dan vooral doen. Want niks is mooier dan jou bijvoorbeeld dan mede daardoor over 4 jaar op de Olympische Spelen te zien staan. Jurre Jurrissen, mag ik je hartelijk danken voor je komst naar de studio. En natuurlijk alvast heel erg veel succes.
2: Heel erg bedankt. All Sports Radio Live.
0: All Sports Radio. Ieder jaar krijgen 600 kinderen de diagnose kanker. Voor die kinderen is de kanjerketting opgericht.
3: Toen Mees de diagnose leukemie kreeg, kreeg hij zijn kanjerketting.
0: Elke kanjerkraal staat voor een bepaalde behandeling, onderzoek of gebeurtenis. En vormt een lichtpuntje tijdens de behandeling.
3: Maak samen de kanjerketting mogelijk voor de kinderen als Mees en doneer op kanjerketting.nl.
4: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
5: All Sports Radio klokt. De tijd van 9 uur.
6: Voetbal. Mijn naam is Jurre Mulder en je luistert naar All Sports Radio.
7: Hockey. Hoi, ik ben Frederik Matla en je luistert naar All Sports Radio.
8: Autosport.
9: Hallo, ik ben Jeroen Blekenmolen, autocoureur van beroep.
10: En je luistert naar All Sports Radio.
5: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert weer naar een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En zoals altijd, de man die alle nieuwtjes weer weet te verzamelen is sportmarketeer Frank van der Walbaken, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Laten we eens beginnen met de interessante categorie sporters slash oudsporters. De sportmiljardair. Mensen die, de naam zegt het al, meer dan een miljard hebben vergaard in hun carrière met het beoefenen van hun sport, zij sponsordeals en alle bijkomstigheden. Dat is natuurlijk een vrij select groepje, maar wie zijn dat nu eigenlijk?
2: Ja, ik wil me even focussen op met name het voetbal natuurlijk, omdat dat niet alleen vanwege het aanstaande WK zeer... zeer in trek is op dit moment. Ook niet in het minst natuurlijk vanwege de finale van de Champions League aanstaande zaterdag. Ruim een jaar geleden scoorde Cristiano Ronaldo op een ander moment dan in een wedstrijd. Hij werd de eerste voetbalmiljardair. Dat bleek uit de Bloomberg Billionaires Index. Nu heeft Lionel Messi, niet onverwacht natuurlijk, ook die begerenswaardige status bereikt. Volgens diezelfde index heeft Messi $700 miljoen verdiend aan salarissen en bonussen. Met investeringen uit beleggingen en sponsoring heeft hij nu het miljard overschreden. Zakelijk heeft Messi, onder andere natuurlijk, dat zijn er heel veel deals die hij heeft, maar zeer lucratieve deals met Apple, Adidas en het sportdrankje waarin hij zelf aan de wieg heeft mogen staan, Mas Plus. Mas in het Spaans betekent veel en dan plus. Dat mogen duidelijk zijn wat dat is voor de naam van een energiedrankje.
1: Dan het belang van voetbal om dat toch maar eens even aan te tonen. De Britse premier Keir Starmer, die heeft toch TNT gevraagd. De uitzendrechten hebben van de Champions League finale

0: de Champions League finale niet achter het kastje te stoppen, maar gewoon op het open net uit te zenden. Nu kan ik me voorstellen dat dat ook al een klein beetje te maken heeft natuurlijk met dat Labour de afgelopen verkiezingen ontzettend verloren heeft. Hij moet natuurlijk iets goed maken, maar het zegt natuurlijk wel voldoende dat iedereen toch het liefst die Champions League finale gewoon wil kijken.
1: Ja, ik moet er direct aan toevoegen dat Keir Starmer openlijk zelf ook toegeeft een Arsenal-fan te zijn. Dus dat zal ook een rol spelen. Want de finale, zoals we alle weten, is tussen Arsenal en Paris Saint-Germain. Het zou sowieso de eerste finale zijn van de hoogste Europese competitie. Dus niet alleen de Champions League finale, maar in het verleden de Europa Cup 1 finale. Dat was 34 jaar geleden. Het zou dus dan de eerste zijn die alleen voor abonnees van een betaaltelevisiezender te zien zou zijn. Nou, Keir Starmer heeft dat dus vriendelijk toch dringend verzocht. Wat je terecht zegt, Robert, zal zeker een rol spelen in zijn opkrikken van zijn eigen populariteit. Maar ik vind het wel een indicatie dat hij is zelf voetballiefhebber, maar dat hij beseft hoe belangrijk zo'n wedstrijd is. Vooral ook omdat natuurlijk dat zijn favoriete club Arsenal uit Londen, een Britse club dus, in die finale staat. De andere twee finales van de Europa, de Conference League en de Europa League, die zullen wel allebei ook achter het kastje verschijnen bij TNT. Maar TNT heeft nog niet gereageerd op dit vriendelijk, doch dringende verzoek van Keir Starmer. Dus ik ben zeer benieuwd of aanstaande zaterdag, zo snel is het al, of ze alsnog door de bocht gaan. Ik heb mijn twijfels over. Trouwens, als zoiets in Nederland zou gebeuren, ik denk dat met onze voormalige premier Mark Rutte, die niet bekend staat om zijn affiniteit met sport, dat die daar niet op in zou zijn gegaan. Ik denk dat Rob Jetten, die bekend is als toch sportliefhebber, dat die wel een dergelijke actie ook zou ondernemen. Maar goed, het is gelukkig niet aan de orde.
0: Nou, ik had eerder verwacht dat hij de finale van de play-offs van de hoofdklasse hockey op het open net had willen hebben. Maar
1: ja, dat zou zeer waarschijnlijk zijn.
0: We ontkomen er niet aan, Frank. Het WK voetbal staat voor de deur, nog een paar weken te gaan. Dus laten we het daar eens over hebben. Beginnen we met toch Ticketgate.
1: Ja, het is daar hebben ze de neiging in Amerika met name om iets als een issue is dat veel ter discussie staat om er direct het woord gate achter te plakken. Maar goed, het is iets we zullen het noemen, dat Ticketgate ontstaat na het zwalkende beleid van FIFA-baas Gianni Infantino. Het is enerzijds opmerkelijk, anderzijds passend bij dat ego-imago van de man, die alleen van zichzelf en van geld houdt. Misschien gebruik ik nu wel de verkeerde volgorde. En is het eerder in eerste instantie geld en dan zijn ego. Hoe dan ook, de algemene indruk over de slecht lopende voorverkoop van de toegangskaarten voor het WK-voetbal is allesbehalve positief. Exorbitante bedragen en constant wisselend. Die leiden in een niet echt voetballand tot extra aarzeling. En nog nooit eerder vertoond, nog geen enkele wedstrijd van de 104 in het aanstaande WK is uitverkocht. Nou, normaal gesproken is dat de maanden vooraf zijn al vele wedstrijden uitverkocht, zeker de finale. Infantino voelt de druk op zijn alleen op geld gebaseerde beleid toenemen. En heeft nu in een geste, dat zijn zijn woorden, ik maak een geste, een deal gemaakt met de burgemeester van New York, Zoran Mamdani, dat er 1000 tickets beschikbaar zijn in de categorie $50 per stuk. En dat zijn dan voor wedstrijden natuurlijk in de Big Apple New York zelf. Het klinkt natuurlijk allemachtig mooi, maar het maakt in mijn ogen de verwarring alleen maar groter, want die tickets, die 1000 tickets, die zullen binnen de kortste keer natuurlijk zijn verkocht. En om dan vervolgens weer terug te vallen op het honderden dollars, zo niet duizenden dollars per kaartje, lijkt me niet verstandig in het promoten van het voetbal in Amerika, waar we het straks ook nog over gaan hebben. Maar het maakt de verwarring alleen maar groter. Het is dat voetbal als grootste en meest populaire sport op aarde overal veel krediet heeft. Anders zou dit, na alle krankzinnige daden van Infantino, toch al lang zijn vertrek uit FIFA hebben betekend.
0: In aanloop naar zo'n WK worden natuurlijk ook allerlei modellen losgelaten. Op wie gaat dat WK nou winnen? Wat zijn de kansen van de deelnemende landen? Ook met de intrede van Artificial Intelligence, AI, hebben natuurlijk weer nieuwe modellen, nieuwe rekenkracht erbij. Er zijn verschillende voorspellingen inmiddels gedaan, Frank.
1: Ja, er lopen er inderdaad vele voorspellingen, ook zonder AI. Maar in dit geval zou ik het even willen hebben over de AI, de Artificial Intelligence. Over het winnen van dat WK. Vroeger was dat enigszins glazen bol kijken natuurlijk. Tegenwoordig is AI natuurlijk in beeld. De vele kanalen in die AI-industrie die zien Frankrijk, Brazilië en Spanje als de grootste kanshebbers. Oranje heeft volgens vele AI-voorspellingen slechts, of ja, misschien zeg je wel goed, 5% kans op de titel. Eén kanaal gaat ver en voorspelt een Frankrijk-Engeland finale die door de Fransen met 2-1 zou worden gewonnen. En datzelfde kanaal voorspelt dat Nederland in de kwartfinale wordt uitgeschakeld door Duitsland, ook met 2-1. Wie het weet mag het zeggen. Ik ga voor een Frankrijk-Spanje finale, als dat mogelijk is in het spelschema, maar dat weet ik eigenlijk niet, maar goed. En dat die finale, denk ik, dan eindigt in strafschoppen die door Frankrijk worden gewonnen. Nou, de luisteraars mogen mij afrekenen na afloop van het WK en jij ook, Robert. Nog iets anders, minder positiefs aangaande het WK. We weten natuurlijk dat Iran meedoet en we weten natuurlijk ook allemaal dat Iran in oorlog is met Amerika, een van de gastheren van dat WK, de grootste gastheer. En we weten ook dat Iran 3 van de wedstrijden in de pool, de alle 3 dus, in de Verenigde Staten speelt. Aanvankelijk was de bedoeling dat de ploeg ook zou gaan bivakeren in Amerika en dat ze dan naar de steden zouden gaan vanuit hun bivak. Maar er is intussen, mede onder druk van de Iraanse minister van Sport, is er besloten in te gaan op een uitnodiging van Mexico om een bivakkamp op te slaan in Mexico. En daar gaat de Iraanse ploeg op in. En Amerika is daar ook wel blij mee. Maar dat betekent natuurlijk wel voor die ploeg dat ze vanuit Mexico elke keer dat op wedstrijddag 's morgens moeten vliegen naar de stad in Amerika. Dat zijn over het algemeen geen kleine afstanden. En op dezelfde avond na de wedstrijd zullen ze moeten terugvliegen. Dat komt denk ik toch de conditie van die spelers en de voorbereiding van de volgende wedstrijd niet ten goede.
0: Nee, maar eerlijk is denk ik dat het wel voor hun de beste optie gaat zijn. Als we het hebben over de populariteit van het voetbal in de VS, daar komen natuurlijk ook nog uitzendrechten bij kijken. Die liggen momenteel voor het aanstaande wereldkampioenschap bij Fox. Maar voor het WK erna, 2030, ja, er staan er heel veel partijen, waaronder heel veel streamingdiensten, in de rij.
1: Ja, Robert, jij en ik hebben het er al regelmatig over gehad. Hè, dat de streamingdiensten, de Netflixen, de Amazons en de Disneys van deze wereld, dat die natuurlijk de stap gaan maken voor het vechten ook om de live rechten van de sport. De een doet het op zijn manier, de ander op zijn manier, op de andere manier. Netflix heeft dat gedaan om een eerste stap te zetten via fantastische documentaires die ze gemaakt hebben over sport, waardoor ze geloofwaardigheid hebben gewonnen in de sport, waardoor ze straks in hun ogen, en ik denk dat ik het met ze eens ben, In de sportwereld een naam hebben gekregen van Netflix, is een serieuze partij. Hoe dan ook, Netflix heeft zich nu al gemeld bij de FIFA voor de rechten, de live rechten wereldwijd van de 2030 WK. Er werd zelfs bijgezegd dat alles mogelijk was en dat Netflix bereid zou zijn om subdeals te maken met allerlei landen. Maar ze willen gaan voor de wereldrechten van 2030 van het wereldkampioenschap voetbal. Dat is de eerste stap. Ik ben ervan overtuigd dat Amazon Prime zich daar niet bij neerlegt en dat ook Disney met ESPN zeer nadrukkelijk in beeld zal komen. Het zal betekenen dat er een concurrentiestrijd gaat ontstaan tussen de traditionele televisiezenders en de streamingdiensten. En dat zal de prijs alleen maar weer opdrijven. Dus ik ben zeer benieuwd waar dat plafond nu eindelijk eens in zicht komt. Voorlopig volgens mij nog helemaal niet.
0: Maar eerlijk is eerlijk, hè? Maar als alle streamingdiensten het gaan opkopen en hem op hun platform gaan uitzenden, dan ga je toch uiteindelijk minder kijkers krijgen. Want het is weer een extra stap. Heel veel mensen zullen weer een abonnementje moeten nemen. En ja, nu is dat leuk in misschien wat rijkere landen. Maar ja, denk eens aan een wat minder rijk land. Daar ga je toch een hoop kijkers verliezen, ben ik bang.
1: Ja, dat is een hele terechte opmerking, Robert. Maar ik denk ook dat Netflix dat had voorzien. Waarom ze ook zeggen nu dat ze bereid zijn om bepaalde werelddelen of bepaalde landen deals, subdeals te sluiten. Waardoor het in die landen wellicht toch gratis te zien zal zijn. Dat is natuurlijk voor Netflix, als ze zich zo opstellen, een ideale onderhandelingspositie. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat de voor de zeg het, $6, $7, $8, $9 per maand dat de echte liefhebbers wel bereid zijn zo'n abonnement te nemen als het wereldkampioenschap voetbal toch het best bekeken sportevenement ter wereld. Dat er voor een zender als een streamingdienst een waanzinnig mooi moment zou zijn om miljoenen extra abonnees te krijgen. Maar ik ben net als jij natuurlijk zeer benieuwd hoe dit tafereel zich gaat afspelen en hoe het zal eindigen.
0: Nou, dan blijven we nog even bij de populariteit van het voetbal in de VS. Want hoe staat het daar eigenlijk mee? Want in mijn de beeldvorming, herinnering is in de VS, ook als je kijkt op college niveau, is voetbal meer een vrouwensport dan een mannensport.
1: Ja, dat is het nog steeds. En het komt nog niet in de buurt natuurlijk van de populariteit van de Amerikaanse sporten zoals het American football, baseball, basketbal en ijshockey in iets mindere mate. Dat zijn toch de top 4 sporten. Maar het is wel zo dat ons voetbal, ons tussen aanhalingstekens, dat het toch aan populariteit aan het winnen is in Amerika. Daar zal het aanstaande WK natuurlijk bij helpen. Alhoewel, je vraagt je af of het echt zou helpen omdat we door die uitbreiding van 32 teams naar 48 teams 104 wedstrijden krijgen met krankzinnige uitslagen. Aan de andere kant zijn de Amerikanen, hun bezwaar tegen ons voetbal is altijd dat we 0-0 uitslagen krijgen of 1-0 of 1-1. En dat vinden de Amerikanen die gewend zijn aan uitslagen die in de tientallen lopen. Die vinden dat te passief. Maar hoe dan ook, de Amerikaanse bond US Soccer is een meerjarige sponsorovereenkomst met niemand minder aangegaan dan Google. Nou, als Google iets doet, doen ze dat goed, kan je toch over het algemeen wel constateren. In een persbericht spreken beide partijen, de Amerikaanse bond dus en Google, de intentie uit dat de deal vooral gericht zal zijn om de fans te helpen dichter bij de teams en de spelers te komen. Dus ja, wat ze daar in Amerika mooi noemen in een Amerikaans woord, fan engagement, zal de prioriteit zijn. Dus ik ben zeer benieuwd hoe de Amerikaanse voetbalbond dat gaat invullen samen met Google.
0: Frank van der Walbaker, mag ik je bij deze weer hartelijk danken voor je tijd. En wij spreken elkaar natuurlijk volgende week weer in een nieuwe BV Sport Update.
1: Ja, een prettige dag verder, Robert. En tot volgende week.

All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal tot tennis, autosport tot zeilen, atletiek tot darts. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook, Instagram of Twitter. @sportsradio.nl. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Van 29 tot en met 31 mei kunnen we in het Olympisch Stadion in Amsterdam gaan genieten van alweer de 10e editie van Next Gen Amsterdam. Wat ooit begon als een klein voetbaltoernooi is inmiddels uitgegroeid tot een fantastisch multisportevenement waar meer dan 25 sporten te aanschouwen zijn. En wat de naam Next Gen wellicht al doet vermoeden, draait het tijdens het event vooral om de sportwereld van de toekomst. En dus zijn er ook snel ontwikkelende sporten als bijvoorbeeld 3x3 basketbal, flag football, UFO en free running die er te vinden zullen zijn. Ik ga erop vooruitblikken met Robin Bouwmeester, die creative director is bij sportmarketingbureau SportsGen en ook een van de drijvende krachten achter het evenement. Robin, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ik ben eigenlijk wel benieuwd. Het is editie nummer 10. Dat betekent een jubileum, Robin.
2: Ja, dat is een feestje. Het is ongelooflijk snel gegaan. Maar we zijn in 2016 begonnen. Nou, voor de snelle rekenaar zou je dan eigenlijk dit jaar de 11e editie moeten doen. Maar er zat één coronajaar tussen. Dus dat betekent dat we dit jaar echt het feestje vieren en dat we 10 jaar bestaan.
1: Hoe groot gaat er uitgepakt worden?
2: Nou ja, met het aantal sporten is in ieder geval een record. Dus we zijn eigenlijk de laatste jaren gegroeid van 10 naar 15 naar 20 naar nu bijna 30 nieuwe sporten die je kunt doen. Dus het stadion is echt, ieder hoekje is gevuld. Het veld, de atletiekbaan, zelfs de tribunes worden gebruikt. Ja, en wat wel leuk is, omdat we 10 jaar bestaan, hebben we gezegd, dit moeten we vieren met zoveel mogelijk Amsterdammers, met Amsterdamse bedrijven, maatschappelijke organisaties. Eigenlijk allemaal partijen die de afgelopen 10 jaar iets goeds hebben gedaan voor sport of voor jeugd of voor welzijn in de stad. En die hebben eigenlijk allemaal uitgenodigd om op de zaterdag en de zondag gratis met hun personeel, met hun kinderen, ja, gewoon een heel tof sportevent te komen beleven, wat wij helemaal regelen. Dus dat is eigenlijk ons cadeautje ook een beetje terug naar de stad en alle partijen die daar een rol in spelen.
1: Nu zei ik het in de intro al, het begon ooit als een klein voetbaltoernooi. Inmiddels zijn we 10 edities later en is het een multisportevenement met meer dan 25 sporten. Daar zit wel een stukje tussen. Hoe is dat zo snel gegroeid?
2: Ja, het begon dus inderdaad met een voetbaltoernooi. En dat is ooit weer bij Blauw-Wit begonnen. Dat is echt, begin deze eeuw hebben we het dan over. En toen vroeg eigenlijk de gemeente Amsterdam van, vinden jullie het niet leuk om dit evenement in het Olympisch Stadion te doen? Want dan kunnen wij ook allerlei andere sporten die nog heel klein waren, die kunnen wij dan daaraan toevoegen. En dan kunnen we echt een soort van sportfestival bouwen. Nou, en dat zagen wij natuurlijk wel zitten. Dus toen zijn we naar het Olympisch Stadion gegaan. En ieder jaar zijn er eigenlijk nieuwe sporten bijgekomen. Totdat in 2016 eigenlijk het voetbaltoernooi verdween. En toen dachten we allemaal, ja, dat was een beetje de publiekstrekker. Hoe nu verder? En toen was in 2017 eigenlijk het eerste jaar dat we het zonder voetbaltoernooi deden. En toen zagen we van, hey, het festival is inmiddels zo gegroeid en zo sterk en zo stabiel dat het voetbaltoernooi helemaal niet meer nodig heeft. Omdat er inmiddels 10, 15 andere sporten, nou, je noemde al een aantal, 3x3 basketbal is het misschien wel het mooiste voorbeeld. Die begonnen 10 jaar geleden bij ons als een klein side event. En niemand snapte er wat van. Iedereen dacht, nou, die gasten weten niet hoe je basketbal speelt. En 10 jaar later hebben we een gouden medaille op de Olympische Spelen. En dat is een route die je als sport natuurlijk heel graag wil bewandelen. Dat je in 10 jaar groeit van een sport die niemand wat zegt in Nederland naar een gouden medaille op de Olympische Spelen. Dus al die andere sporten die bij ons inmiddels aangesloten zijn, hebben ook wel gezien van, tuurlijk, we gaan niet allemaal die route van 3x3 basketbal bewandelen. Maar we kunnen Next Gen wel zien als een platform waar je gewoon klein kunt beginnen en ergens aan kunt bouwen, als je er maar in gelooft. Met uiteindelijk allemaal wel een Olympische ambitie. En de vraag is vooral van, ja, welke sporten gaan dat dan wel halen en welke niet?
1: Nou ja, ik noemde ook een sport die nieuw gaat zijn op de Olympische Spelen, aankomende editie in Los Angeles 2028. En dat is flag football. Is dat iets wat in jouw ogen het 3x3 basketbal wel eens achterna zou kunnen gaan?
2: Ja, het is in ieder geval, heeft het een beetje dezelfde cultuur eromheen hangen. Dus een beetje de Amerikaanse sportcultuur, ook met muziek en met een community eromheen. Dus in die zin is het zeker een gelijkenis. En flagvoetbal heeft als voordeel ten opzichte van 3x3 basketbal dat het in Nederland al heel bekend is op scholen. Hè. We kennen allemaal nog wel de gymles, dat je zo'n lintje in je broek moet doen en die eruit moet trekken. Nou ja, die sport is in professionele vorm nu hard aan het klimmen en wordt in 2028 inderdaad Olympisch. gaat komend weekend in het Olympisch Stadion ook echt een internationaal toernooi organiseren met teams uit Engeland, Ierland, Zweden. Dus ja, die timmen er wel hard aan de weg. En tegelijkertijd is het gewoon heel lastig te voorspellen welke sporten echt door gaan breken. Hè. Je ziet ook sporten die eenmalig aanhaken bij de Olympische Spelen en dan toch ook weer snel uit de picture verdwijnen. Maar als ik een beetje de community ken en van Vlek vooral, die zijn heel erg trots dat ze erbij zijn in 2028. En die willen dat graag behouden, die positie.
1: Wat is nou echt zo'n misschien minder bekende sport waar, nou ja, jij zoiets hebt van, dat moet je eens in de gaten gaan houden. En dat is dan te zien in tijdens het Next Gen Amsterdam.
2: Ja, je noemde ook al even UFO. En ik denk dat dat een heel mooi verhaal is wat mensen eigenlijk nog helemaal niet kennen. UFO is eigenlijk een combinatie van lacrosse en ultimate frisbee. Dus je hebt een stick en een ring en een endzone. Dus je scoort gewoon punten door die ring te gooien en met een stok te vangen. En wat heel tof is, is dat zij aankomende zondag het Nederlands kampioenschap gaan organiseren in het Olympisch Stadion. Maar wat misschien nog wel leuker is dat als je daar het toernooi wint, dan krijg je een wildcard voor het wereldkampioenschap in China. En dat is in juli. Ja, en dat verhaal is echt bizar. In China hebben ze een stadion gerenoveerd voor 20.000 mensen. Ze hebben een hotel gebouwd voor de spelers. Ze betalen je vlucht. Ze geven je een topsportstatus. Dus dat is een ongelooflijk verhaal eigenlijk, waar je dus straks komende zondag met je team mee kunt doen aan het Nederlands kampioenschap. En als je dus wint, dan eindig je misschien wel met een wildcard. En dan mag je Nederland vertegenwoordigen op een wereldkampioenschap in China in een stadion. Ja, dat is dat is een jongensdroom.
1: Ja, en ik vind het zelf wel heel erg vet. Dat het is ooit begonnen bij Bas Ruizenaars. Is ook wel eens bij ons te gast geweest in een ver verleden, toen eigenlijk die sport eigenlijk net opkwam. Ik heb het ook wel eens een paar keer gedaan en ik kan wel zeggen, het is wel verrekte moeilijk.
2: Ja, het ziet er makkelijk uit. Het behoeft wel wat oefening. Maar het is ook wel een sport waar je, als je echt de techniek eenmaal onder controle bent, ja, dan kun je er best wel snel goed in worden. Dus het gaat net te ver om te zeggen van, als je vandaag begint met trainen, kun je zondag nog meedoen. Maar bij wijze van spreken, als je echt nog die topsportambities hebt en je bent misschien ook al wat ouder, nou, dan is UFO zeker een sport waarvan je denkt, hey, dat is een sport waar ze dus wereldkampioenschappen over heel de wereld houden. Straks in China, ja, daar kan ik misschien wel een poging voor wagen.
1: Ja, en iets wat dus heel belangrijk is om te weten voor de mensen die naar Next Gen Amsterdam toekomen. Het is net als zeg maar een doelmuseum of een kijkmuseum. Een kijkmuseum is hartstikke leuk, maar een doelmuseum misschien net even iets leuker. Het is meer dan enkel de sport kijken. Het is ook alles wat daar langskomt ook gewoon lekker uitproberen.
2: Ja, juist. Dus we hebben inderdaad een aantal NK's, UFO, freerunning, een groot vlekvoetbaltoernooi waar je echt de topsporters aan het werk kunt zien. Maar ja, dan gaan natuurlijk je handen kriebelen of je voeten en dan wil je zelf ook meedoen. Dus bij alle sporten die we aanbieden, dus er zijn er bijna 30, kun je gewoon zelf ook meedoen. Dus er zijn trainers, er zijn coaches, die staan gewoon te wachten tot jij daar komt met je groep, met je familie, met je team, met je bedrijf, noem maar op. En je kunt gewoon die 3 dagen het stadion in. En workshops volgen, clinics volgen. Met als doel dat je misschien ook wel een nieuwe sport ontdekt, waarvan je dacht, hey, die kende ik nog helemaal niet. Maar nu ik weet dat dit er is, heb ik misschien wel mijn nieuwe roeping gevonden. Want ik dacht misschien dat sport niks meer voor mij was. En nu heb ik toch weer iets nieuws ontdekt. Ja, dat is denk ik ook wel de verantwoordelijkheid die we met elkaar hebben. Dat we laten zien van welke nieuwe sporten er zijn, hoe het zich ontwikkelt. En om ervoor te zorgen dat sport wel een van de belangrijkste dingen blijft die we met z'n allen doen en promoten.
1: Wie op de website kijkt, nextgen.amsterdam, die ziet inderdaad dat elke dag eigenlijk weer een soort ander thema heeft. Hè? De vrijdag draait om scholen, de zaterdag om bedrijven, zondag om de maatschappij. Kun je eens uitleggen hoe die driedeling er eigenlijk uitziet en hoe die dagen eruit gaan zien?
2: Ja, dus de vrijdag 29 mei, dan hebben we inderdaad een scholenprogramma. Dan komen er 2000 kinderen van Amsterdamse basisscholen die zich hebben aangemeld. Die komen alle sporten volgen. Dat is eigenlijk ieder jaar misschien wel het leukste, ook al is het de eerste dag. Dus dat zijn echt kinderen uit groep 6, 7, 8 die daar hun ogen uitkijken, dat stadion inkomen. Dat is echt een herinnering voor jaren later. En die zaterdag en die zondag hebben we inderdaad gezegd, ja, dan willen we zowel bedrijven als maatschappelijke organisaties, maar ook verenigingen, buurtbewoners, noem maar op, die willen we de kans geven om zo'nzelfde dag te beleven. Maar dan zul je dus ook qua doelgroep wel wat oudere mensen treffen. Dus families die met hun kinderen komen, bedrijven die met medewerkers en hun aanhang komen. Dus het is heel erg leuk dat het voor jong en oud is. Dus het is voor kinderen leuk, maar je kunt als ouder ook gewoon meedoen. De trainers weten precies welk niveau je hebt, wat je wil. Of je heel fanatiek wil weten of dat je gewoon rustig aan wil doen. Dus zie het ook een beetje als een groot, groot picknickcentrum in het stadion. Je kunt lekker relaxen. Er zijn foodtrucks, er is muziek. Dus het is niet alleen maar sport. Het is ook gewoon lekker genieten van het weekend, genieten van sport en genieten van het Olympisch Stadion.
1: Ja, en om de drempel voor mensen die twijfelen helemaal weg te halen, het event is gewoon gratis toegankelijk.
2: Ja, dat is ongelooflijk eigenlijk dat dat kan. Maar mede dankzij de steun van de gemeente Amsterdam en een aantal partners van ons kunnen we dat inderdaad gratis aanbieden. En we vinden het ook heel belangrijk om al die drempels weg te nemen. Want het is gewoon niet vanzelfsprekend dat je in je vrije weekend dat je gaat sporten. Er zijn zoveel andere leuke dingen die je kunt doen. Maar we hopen inderdaad, doordat het gratis is, dat mensen denken, ik ga toch eventjes kijken in het stadion.
1: Robin Bouwmeester van Sportsgen, mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk alvast heel erg veel plezier ook komend weekend met die prachtige jubileumeditie van Next Gen Amsterdam.
2: Ja, dankjewel.
0: All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Unive supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check unive.nl/supporter van sport. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café. Eindelijk lekkere koffie op de club.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 10 uur. Snowboarden.
5: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
6: Cricket.
7: Hi, ik ben Heerde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
6: Atletiek.
8: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Robert Denneman en Niek Boer.
1: En daarnaast ook bij ons aangeschoven in de studio Eileen Goemans. Zij is breedte sporter, inspiratie zelf. En zij gaat binnenkort meedoen aan de Dam tot Damloop voor het Fonds Gehandicapte Sport. En zij is inmiddels bij ons aangeschoven in de studio. Eileen, welkom.
2: Dankjewel.
1: Ik vind het heel erg leuk dat je er bent. Want ja, we hebben natuurlijk altijd een mooie mix hier in deze uitzending. Van niet alleen de top, maar ook gewoon ja, de breedte sporter. Want ja, die zijn natuurlijk ook gewoon hard nodig op deze wereld. En ja, we moeten allemaal gewoon gezond zijn en bewegen. Nu ben ik allereerst ja, wel gewoon benieuwd. En ik denk de luisteraar ook. Want waarschijnlijk kent niet iedereen Eileen Goemans. Wie ben je en waar kom je vandaan? Wat doe je eigenlijk?
2: Nou, ik ben dus Eileen. Ik ben 23 jaar en ik woon in Den Haag. Naast dat ik veel in de sportschool te vinden ben, loop ik ook hard, doe ik aan hockey en werk ik fulltime in de horeca. Dus dat is een beetje mijn leven eigenlijk.
3: Druk bestaan.
2: Ja. Ja.
3: En ja, je doet al meerdere sporten en je hebt een kortere arm, om even zo te zeggen. Een beperking, is dat van nature of was dat, heb je iets ervaren onderweg?
2: Nee, ik ben gewoon zo geboren. Het is geen spannend verhaal.
3: Nou ja, dan ben ik altijd heel benieuwd. Want wij doen ook veel meer sporthulpmiddelen bij Fonds Gehandicapt met Uniek Sporten. Hoe is dat bij jou gegaan? Want ja, je had die prothese nodig om in de sportschool te kunnen sporten. Was dat eenvoudig bij jou?
2: Nou, vroeger wilde ik eigenlijk nooit de prothese. En ik had op een gegeven moment 5 jaar geleden een afspraak bij mijn revalidatie. En toen zei de ergotherapeut van ja, ik hoorde dat je hier voor een prothese komt. En ik dacht alleen maar, ik wil het helemaal niet. Ik kan gewoon alles, waarom zou ik dat nodig hebben? En toen zei ze van ja, maar zijn er niet dingen waar je dan tegenaan loopt? En op een gegeven moment toen dacht ik ja, op zich in de sportschool kon ik toen eigenlijk alleen maar mijn benen trainen en mijn buik. En ik wilde ook gewoon heel graag mijn bovenlichaam kunnen trainen. En zo is dat balletje een beetje gaan rollen eigenlijk.
1: Nou, daar ben ik ook eigenlijk wel benieuwd. Je hockeyt ook. In hoeverre is dat niet lastig met zeg maar 1 kortere arm en een hockeystick en dergelijke?
2: Ja, eigenlijk valt dat best wel mee. Ik begon toen ik 8 was met hockey. En in dat eerste jaar ben ik gelijk in de selectie gezet. Dus blijkbaar
1: kan je wel wat.
2: Wel
1: ja, ja, ja.
2: Goed, ja. En toen altijd best wel hoog gespeeld. Tot nu eigenlijk. En ik heb nooit echt last ervaren of moeilijke dingen tijdens hockey of iets. Ging altijd wel gewoon vloeiend.
1: Want gewoon even, dat er zullen vast ook hockeyers luisteren, zeg maar. Hoe doe jij dat met het pakken van de stick en de grip en dergelijke?
2: Ja, eigenlijk zoals iedereen dat doet. Je rechterhand zit gewoon onderaan de stick, onderaan de grip en je linkerarm bovenaan. Het enige verschil is dat ik dus wel iets minder grip heb dus en minder kracht heb. Maar dan haal ik dat gewoon meer uit mijn rechterarm dan uit beide armen. En dat gaat eigenlijk tot nu toe.
3: Maar dan gebruik je de prothese wel ook bij
2: nee,
3: hockey?
2: Nee.
3: En doe je het echt met één arm?
2: Ja.
3: Ja. Ja, dat is goed. En nou ja, hockey is nu leuk, maar als je wat ouder wordt is misschien golf ook heel leuk. Want ik ken ook mensen die met 1 arm golven. Dus, en de hockeyers zijn meestal goede golfers. Dus je kan nog een sport erbij doen.
2: Nee, ik ben heel benieuwd. Ik heb nog nooit geprobeerd.
1: Maar hoe ben je eigenlijk in het hockey gerold eigenlijk? Is dat iets wat vanuit je familie bijvoorbeeld? Waren jullie al een hockeyfamilie bijvoorbeeld?
2: Nou niet. Ja, mijn zus die deed wel een hockey. En ik ging altijd bij haar wedstrijden kijken. Op een gegeven moment dacht ik ja, ik ga het gewoon proberen en we zien het wel. Mijn moeder zei wel eens tegen mij vroeger van ja, kan je niet gewoon beter op voetbal gaan? Veel makkelijker, wel gewoon 2 benen. Ik zei nee, ik wil gewoon op hockey. En dat is goed uitgepakt gelukkig.
3: Ja, en nog veel meer, want het hardlopen heb je ook opgepakt. En hoe gaat dat?
2: Ja, trainen gaat nog niet heel goed eigenlijk. Ik heb vorig jaar de halve marathon in Palma gedaan in oktober. En ik heb 2 weken geleden de 10 kilometer in Rijsoord gedaan. Dat is waar mijn moeder woont. PR gelopen. Dus dat gaat dan wel weer goed.
1: Nee, ik wil zeggen, dat gaat eigenlijk helemaal niet goed. Ja, maar ik loop wel PR's.
2: Ja, alleen het trainen zelf, dat moet ik nog even oppakken.
1: Ah, ja. Want ja, is het ook gewoon een tijdskwestie dan? Of ja, ik kan me voorstellen als je in een sportschool zit en hockey, ja, ergens ook nog een keer hardlopen.
2: Ja, ik vind het moeilijk om een prioriteit te stellen. Of tenminste, ik vind het, eigenlijk vind ik het sporten.

0: in de sportschool wel het leukst. Dus daar steek ik dan de meeste tijd in. En met hardlopen heb ik ook wel zoiets van, ik hockey ook 3 keer in de week. Dus op zich pak ik daar ook wel mijn conditietraining op.
1: Ja, en dan ga je de Dam te Dam doen. Is de eerste keer dat je die gaat doen?
0: Ja, dat is wel de eerste keer.
1: En die afstand ook?
0: Nee, want ik heb dus wel de halve marathon ook.
1: Ja, die is iets langer natuurlijk. Ja. Dat zou moeten kunnen.
0: In theorie wel. Ik denk dat het ook wel lukt hoor.
1: Ja, en ik vind het mooi. Kijk, je doet ook mee. Maar je doet ook mee voor de gehandicaptsport in het algemeen. Want je loopt ook voor ons gehandicaptsport. Hoe is dat zo gekomen?
0: Nou, ik wilde sowieso al de Dam tot Dam loop heel graag doen. Maar die tickets die waren al heel snel uitverkocht. En toen was ik een beetje aan het scrollen over op waar ik dan nog tickets kon halen. En er waren heel veel sponsoren die nog tickets hadden. Maar die spraken me niet zo erg aan als deze. Omdat het natuurlijk best wel dicht bij mezelf staat. Dus toen ben ik een beetje gaan kijken wat de beloning is. En hoeveel ik moest ophalen om een ticket te kunnen krijgen. En dat is aardig goed gegaan.
2: Ja, want dat vereist natuurlijk iets meer dedication dan als je gewoon bij Dam tot Dam loop zelf natuurlijk gewoon een ticket haalt. Hoe is dat deel dan voor jou gegaan? Want ja, dan moet je natuurlijk ineens geld gaan ophalen. Nou ja, dan moet je natuurlijk mensen heel oneerbiedig leuren om geld. Dat is natuurlijk altijd het dingetje wat bij crowdfunding en dat soort dingen altijd soms wel, spannend is. Hoe is dat voor jou gegaan?
0: Ja, dit was wel de eerste keer dat ik zoiets deed. Maar voor mij scheelde het wel dat dit gewoon iets is wat dicht bij mij staat. Dus ik kon ook gewoon mijn eigen verhaal delen. En ik denk dat dat ook wel heel erg hielp voor de mensen om me heen om dan te gaan sponsoren. Dat ze wisten hoe erg ik ermee bezig ben en hoeveel het sporten eigenlijk voor mij betekent. Dus dat wel ook makkelijker was voor hen om dan te doneren.
2: Ja, want wanneer is eigenlijk Eileen bij jullie op de radar gekomen, Nieke? Is dat toen ze zich aanmeldde voor...
1: Ja, startticket? Het is zo dat als de Dam te Dam inschrijving open gaat, dan is het binnen een uur uitverkocht. En en onze campagne begon eigenlijk na een uur. Dus op dat moment direct. Want je weet eigenlijk dat die evenementen gaan heel hard. En dan, wij zijn het goede doel van de marathon. Of van de marathon van de Dam te Dam loop. En Nationale Nederlanders, onze partner, die maakt het mogelijk. En vandaar dat we dit ook kunnen doen. En ik vind het super gaaf dat Eileen dit doet voor ons. Dat is één. Maar het is ook natuurlijk ongelooflijk inspirerend voor heel veel mensen met een perken die nog toch thuis zitten. En soms toch belemmeringen zien om te gaan sporten. En er kunnen allerlei leden zijn. Maar jij laat zien van, ik zit op hockey. Ik doe, dus ga de sportschool in. Maar ik ga ook de Dam te Dam loop zien. Dus dat is natuurlijk fantastisch. En Dat vind ik al fantastisch, maar ik ben eigenlijk ook wel heel benieuwd hoeveel heb je al opgehaald?
0: Ik zit nu op de 520.
1: Zo, ja. Nou, dat is fantastisch, toch?
2: Absoluut.
1: Ja.
2: Absoluut. Maar dat kan natuurlijk wel wat meer worden. Hè?
0: Ja, zijn we
2: natuurlijk ook.
1: Ja, hoor. De Robert gaat wel doneren, hoor. Dus,
2: Nou ja, wie weet. Nee, dat ga ik gewoon ook doen, hoor. Dus dat komt wel goed. Maar als we het toch hebben over dat doneren, dan moet je natuurlijk wel een beetje reclame maken. Hè? Je zit nu ook op de radio. Dan ben je natuurlijk waarschijnlijk ook weer doorgevraagd door Nieke. Waar kunnen mensen nou jouw pagina vinden?
0: In mijn bio op Instagram staat sowieso een linkje naar de site van de Dam tot Dam. En mijn Insta is gewoon Eileen Goemans. En dan
2: kom je er vanzelf.
1: Ja, en via de website van het fonds kan je er ook komen. Daar zie je ook wel heel prominent Dam tot Dam. En dan kan je jouw naam opzoeken en dan zou je ook kunnen doneren. Dus ik denk dat er genoeg wegen zijn om daar te komen. En Eileen heeft laag getoond. Hey, als je een wil hebt, dan kom je er ook. Dus dit moet ook lukken.
2: Ja, want daarover gesproken, Eileen, want Nieke heeft het al over, hè? Je hebt het perfecte voorbeeld dat het gewoon wel kan, hè? Dat je gewoon niet jezelf uit het veld moet laten slaan, om maar even ook een hockeyterm erbij te pakken. Ben je zelf ook af en toe wel bewust dat je wel eens gewoon een inspirerende rol kan hebben voor anderen?
0: Nou, ik heb er wel veel over nagedacht, inderdaad. Ik hoop sowieso dat het echt wel een dingetje wordt. Maar ja, ik doe gewoon mijn ding en ik post af en toe hier en daar een TikTok of een fotootje op Instagram. Maar ik zou het bijvoorbeeld wel heel tof vinden om daar wat groter mee te worden. Omdat ik inderdaad wel het idee heb dat het echt wel een voorbeeld zou kunnen zijn voor mensen die ook een beperking hebben in welke vorm dan ook.
2: Ja, want dat lijkt me lastig. Dat heeft iedereen natuurlijk. Ja, als je gewoon met je eigen leven bezig bent en met jezelf gewoon bezig bent. Ja, dan sta je er eigenlijk helemaal niet bij stil.
0: Nee, precies. Ja, ik doe gewoon wat ik doe en ik doe dit eigenlijk al. Nou, de gym is dan al 5 jaar. Hockey doe ik al 16 jaar. En hardlopen ook al heel lang dus.
1: Ja, bij jou is eigenlijk altijd wel vanzelfsprekend geweest, de sport.
0: Ja, nou dat niet zozeer. Want de sportschool is natuurlijk pas 5 jaar geleden een beetje aankomen waaien. En vroeger merkte je natuurlijk wel met gym of zo dat er dingen waren die je niet kon. En dat was wel af en toe wat lastiger, omdat je wilde toch ook in de ringen zwaaien of een handstand maken of weet ik het allemaal. Maar ja, dat is niet voor mij een reden geweest om dan bij de pakken neer te gaan zitten.
2: Nee, precies. Maar je zei al, hè, die dam tot damloop stond bijvoorbeeld al op je wensenlijstje. Waarom eigenlijk? Wat maakt die dam tot damloop nou zo bijzonder dat je zoiets hebt van ja, die moet ik lopen?
0: Nou, ik vind het sowieso gewoon heel leuk om nieuwe routes te lopen. En ik vind het ook leuk om verschillende soorten afstanden te rennen. Dus dat was een beetje voor mij het dingetje. Dus ja, dat eigenlijk denk ik.
2: Ja, want dat is dan natuurlijk, ja, Dam tot Dam is de Amsterdam-Zaandam. Maar er zijn natuurlijk nog veel meer plekken om te rennen. Heb je nog een wensenlijstje ergens achter de hand waar je denkt van, als ik die Dam tot Dam loop heb afgevinkt, dan ga ik door met deze?
0: Nou, er is dus een, ik weet niet precies hoe het heet, maar dat zijn 6 halve marathons door heel Europa. En als je die dan allemaal hebt gerend, dan krijg je zo'n hele grote medaille. En dat lijkt me wel heel vet om ooit een keer af te kunnen maken.
2: En waar zijn die 6 halve marathons?
0: Volgens mij in Londen, Lissabon, volgens mij ook Parijs en dan nog 3. Maar ik weet niet zo goed uit mijn hoofd. Maar ik vind het gewoon leuk om in andere landen te rennen.
1: Dus dat is... Ja, en er komt nog iets langers aan. Hè? In 1 november komt er een nieuwe marathon in Den Haag. Is dat ook nog een uitdaging voor je? Maar misschien iets later?
0: Zeker. Ik denk dat 1 november wel een beetje kort dag is voor mij.
1: Ja.
0: Maar ik zou heel graag de hele marathon van Rotterdam ook wel een keer willen rennen.
1: Ja.
0: Dat lijkt me wel echt.
2: Het is de mooiste, hè?
0: Ze zeggen het, hè? Ja.
2: Maar die Dam tot Damloop kom je ook op verschillende plekken. Waar kijk je nou zelf het meest naar uit? Is dat bijvoorbeeld door de tunnel heen, onder het IJ? Of?
0: Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik nog niet heel goed heb gekeken waar je allemaal langs loopt.
2: Nou, dan ga je leuk verrast worden. Dat is, dat is ook wel weer mooi. Tot slot, ja, je bent natuurlijk lekker bezig met sporten. Dat zal ook voor de volgende voorziene jaren nog wel gaan gebeuren, neem ik aan. Ga je meer doen voor het fonds?
0: Dat lijkt me wel heel leuk om daar wat meer in te mogen betekenen.
1: Ja, ik denk dat het ook wel heel erg leuk is. Want we gaan natuurlijk nu, de marathon komt voor het eerst in Den Haag. En wij zijn het goede doel van geworden. Dus in Den Haag en rondom elkaar gaan we zeker wat doen op dit gebied. Dus ja, hoe leuk is het om iemand uit Den Haag daarbij te betrekken.
0: Ja,
1: dus bij deze.
0: Ja, nou leuk.
2: Nou ja, binnenkort in dit theater weer een stapje verder. Eileen Goemans, mag ik je hartelijk danken dat je hier in de studio wilde zijn. En heel erg veel succes met de Dam tot Damloop.
0: Dank jullie wel.
3: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.

All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal, tennis en autoracen. Tot zeilen, atletiek en judo. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook. Of bereik ons via Twitter. @sportsradio_nl. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio. Get out.

0: All Sports Radio Live.
1: Het was do or die voor onze Team NL handbalmannen in het tweeluik tegen de Grieken voor een WK-ticket. Helaas was het geen herhaling van 2 jaar geleden toen we ons ten koste van de Grieken wisten te plaatsen. Afgelopen woensdag was het resultaat in de heenwedstrijd in Griekenland weliswaar beter dan destijds. Maar zondag vonden onze oranje mannen hun waterloo in Rotterdam door in eigen huis ook met ruime cijfers te verliezen. Ik ga erop terugblikken met handbalcommentator Raymond Koning bij onder meer Ziggo Sport. Raymond, hele goedemiddag.
2: Hi Robert.
1: Ja, wat ontzettend zuur. Vooral ook omdat op voorhand eigenlijk iedereen zei, ja, als we dit gaan verliezen, dan weten we het ook niet meer. Nou, het gebeurde wel.
2: Ja, ik denk dat ik ook in dat groepje was die dat heeft gezegd. Ook wel wetende dat we natuurlijk een paar jaar geleden ook al tegen de Grieken speelden en toen enigszins met de hakken over de sloot wel voor dat examen slaagden. Maar nu niet. Ja, weet je, Luc Steins die heeft natuurlijk al langer gewaarschuwd, hè, over de terugval van de Nederlandse handballers. De spoeling is heel dun, et cetera, et cetera. Hij zei onder andere ook bij Ziggo Sport, maar ook bij de NOS, dat hij echt wel bezorgd was over de ontwikkeling van met name de mannenkant in het handbal. Die zorgen die zijn er wel uitgekomen. De afgelopen 2 jaar wisten de mannen zich wel voor de eindtoernooien te kwalificeren. En nu dus niet. Waardoor Nederland niet op de WK staat volgend jaar. En daardoor zich eigenlijk niet echt kan kwalificeren voor de Olympische Spelen. Althans, niet via het WK. Er is natuurlijk nog wel theoretische kans. Je kan ook nog een EK van 2028 aangrijpen. Om daar bijvoorbeeld een plek op een OKT bemachtigen. Maar dat is echt een hele lastige route hoor. Dus de Nederlandse mannen hebben zichzelf behoorlijk in de voet geschoten.
1: Ja, en dat is natuurlijk helemaal zuur, omdat we nu ook eigenlijk de groep bij elkaar hadden in, ja, eigenlijk op volle, redelijk volle sterkte, laat ik het zo zeggen.
2: Ja, maar ik vind toch ook wel dat over de hele linie gezien die topspelers niet allemaal hebben geleverd hoor, in het tweeluik met Griekenland. Ja, Luc die kon eigenlijk zijn stempel niet goed drukken. Ook wel omdat hij heel fel geattaqueerd werd in de defensie. Grieken hadden het echt op de Nederlandse spelmaker gemunt. Ik heb weinig momenten gezien van Kai Smits. Bobby Schagen nog steeds geblesseerd. Eigenlijk deed, en dat zag je gisteren ook, Robin Nachtegaal, notabene een speler uit de Nederlandse competitie, het goed. Ik denk dat Jorik Pol af en toe verdienstelijk inviel in de goal. Matthias Dorgelo zakte veel te vaak door het ijs, de keeper. Het was over de hele linie gewoon echt simpelweg niet goed genoeg. En ik las ook wel en ik hoorde ook wel veel commentaar op dat de Grieken zo hard speelden en dat ze daartoe door de Noord-Macedonische scheidsrechters in de gelegenheid werden gesteld. Hè? En ik zei het ook, hè? Daar had met name Luc Steins, onze spelmaker, veel last van. Die kreeg veel tikken. Maar dat is maar een deel van het verhaal. Dat is ook, daar kun je ook in meegaan. Hè? Het is niet zo dat Griekenland het hardste spel van Europa heeft of zo. Op het moment dat je weet dat scheidsrechters meer toelaten, kun je daar zelf ook in meegaan. En Nederland heeft dat onvoldoende kunnen doen. En dat is jammer. Het is ongelooflijk jammer voor de Nederlandse handbalmannen.
1: Ja, en eigenlijk, ja, het klinkt heel raar. Want ik zei in de intro, ja, de heenwedstrijd in Griekenland werd met een beter resultaat afgesloten dan 2 jaar geleden. Is dat nog steeds, was het een verlies, maar slechts met 2 punten. Dat was uiteindelijk, nou ja, nog niet eens een hele gekke uitgangspositie voor die return. Maar dan is het uitgerekend eigenlijk in eigen huis, in Rotterdam, Dat het dan weer misgaat.
2: Ja, dat is dan ook toch ook wel spanning. Hè? Het moeten presteren en je daar dan eigenlijk net niet klaar genoeg voor zijn. Ik denk wel dat dat echt van groot belang is geweest. Dat dat ontzettend lastig is geweest voor Nederland. De druk van die volle hal. Zijn de handbalmannen. Hè, natuurlijk kwamen de laatste jaren steeds meer mensen kijken. Ook bij de mannen. Maar die waren niet altijd gewend om echt voor volle hallen te spelen. Rotterdam was echt uitverkocht, was echt helemaal vol. Maar Nederland heeft het serieus zelf weggegooid. Ook in Griekenland afgelopen week, midweek, stond Nederland 5 goals voor. Gisteren in het begin was er niks aan de hand. Nederland stond op 9-5. En opeens kwam er een soort van 2 10 run of zo van de Grieken overheen, waar Nederland opeens weer achter stond. Ja, en vanaf dat moment leek wel alsof het hele geloof in het team weg was. Dus het is echt zo enorm jammer voor de ontwikkeling van de sport in Nederland. Nu een toernooi, veel zichtbaarheid in januari volgend jaar. In Duitsland, het Walhalla voor de handballers. Ja, daar had Nederland zichzelf echt weer kunnen gaan presenteren aan de wereld. En die mogelijkheid heeft Oranje echt zelf laten lopen.
1: Wat is nou de beslissing geweest in dit tweeluik? Is dat die run tussen zeg maar de 9-5 voorsprong en de rust geweest van de Grieken?
2: Ik denk het wel. Ik denk dat Nederland bij rust stonden ze er 6 achter. Hè? Was het 2014. En dan weet je. Je moet er 9 meer maken dan Griekenland. Terwijl Nederland er dus maar 14 maakte in de eerste helft. En er wel 20 tegen kreeg. Ja, dan weet je ook wel. Het is ontzettend lastig. Je gaat die Grieken niet in de vorm waarin Nederland toen verkeerde. Opeens in die tweede helft wegspelen. Daar was het de wedstrijd niet naar. Maar het begint al in die wedstrijd in Griekenland. Nederland had daar gewoon moeten finishen. Dan, en ik weet, het is allemaal theorie, maar als Nederland daar die overwinning met 4-5 goals verschil uit het vuur had gesleept, was er niet zoveel aan de hand geweest. Ja, dan was de druk volledig bij de Grieken neergelegd. En nu moest Nederland, ja, dat is wel een lekkere positie voor die Grieken natuurlijk.
1: Ja, en nou ja, dat cadeautje hebben ze ook wat dat betreft gewoon uitgepakt. Want de Grieken gaan nu door naar het WK. Dan is natuurlijk de belangrijkste vraag voor de Team NL handbalmannen. Ja, wat nu? Wat gebeurt er met Staffan Olsson als coach? Wat gebeurt er met de selectie? Gaan daar veel wisselingen plaatsvinden?
2: Ja. Eigenlijk zijn dat drie vragen in één. Hè? Wat nu? Waar nu naartoe? Vraag 2, met wie? En vraag 3, met wie qua spelers? Want natuurlijk zullen er ook wat spelers weggaan. Ik vond het wel opvallend. Ik hoorde gisteren en ook vandaag eigenlijk nauwelijks de vraag over welke bondscoach gaat Nederland begeleiden. Hè? Want wat nu? Nou, vooral die vraag eerst dan maar. De focus moet nu op het EK van 2028. Dat duurt nog 1,5 jaar. Na de zomer beginnen de kwalificaties. Dat toernooi wordt in januari 2028 in Spanje, Portugal en Zwitserland gespeeld. Nederland heeft daar een pittige pool gelood met Kroatië. Ook dit jaar op het EK de tegenstander geweest. Litouwen, Finland. Maar dit zou een ploeg van de statuur van Nederland gewoon wel moeten kunnen redden. In ieder geval in het overleven in die eerste ronde. De vraag daarna is natuurlijk, wie gaat Nederland begeleiden richting dit Europees kampioenschap? Staffan Olsson is een enorme naam, maar heeft de ploeg qua resultaten eigenlijk niet heel veel verder gebracht. Misschien was dat ook wel niet mogelijk gezien de dunne spoeling aan de mannenkant van het Nederlandse handbal. Maar goed, zijn contract loopt af in september. Dit is een evaluatiemoment, dus een behoorlijk grote kans dat Nederland op zoek gaat naar een nieuwe bondscoach. Misschien wel op zoek moet. Hij kan er natuurlijk ook zelf ook mee stoppen. Hè? Dat hebben we met Per Johansson gezien, de bondscoach bij de vrouwen. Uh-huh. Die uiteindelijk naar Gierkon en tegen Nederland zei, ik vind het mooi geweest. Ja, en je hebt natuurlijk ook al een aantal spelers die wat ouder zijn. De aanvoerder, Bobby Schagen bijvoorbeeld. Ja, voor hem was dit eigenlijk wel een beetje de laatste kans op een WK. Natuurlijk is hij van groot belang. Maar je zag het wel. Hij kon natuurlijk ook niet gisteren in actie komen. Vanwege blessures. Ja, oudere spelers zijn nou eenmaal wel eens wat vaker geblesseerd op dat vlak. Nederland zal echt in de selectie ook moeten kijken. Met welke spelers gaan we de toekomst in? Gaan we kijken naar dat EK? Gaan we kijken naar de mogelijke kwalificatie voor... Ja, je kan het nog wel hebben over de Olympische Spelen 2028. Maar misschien moet de focus wel veel meer als stip op de horizon naar 2032. Ja, en dan zijn er al een hoop mannen die er nu bij zijn bij Nederland, die echt al wat ouder zijn of misschien zelfs wel niet meer spelen. Dus het is echt wel weer een moment in het Nederlandse mannenhandbal om te gaan herijken.
1: Ja, wanneer verwacht jij tot slot dat we misschien antwoorden gaan krijgen op die eerste vragen?
2: Ik denk dat de positie van de bondscoach ergens in de komende weken, laten we zeggen voor de zomer, gaat dat echt natuurlijk wel duidelijk worden. Want er staan natuurlijk ook weer wedstrijden gepland in die kwalificatie. Dat duurt allemaal nog wel langer. Hè. Nederland begint met een thuiswedstrijd tegen Finland ergens in de eerste week van november. Dus er is wel wat tijd. Maar je wilt natuurlijk ook wat mogelijkheden hebben als nieuwe bondscoach, als het een nieuwe bondscoach wordt, om je voor te bereiden met die ploeg. Daarnaast, ja, weet je, Olsen die hoeft het niet per se te doen. Maar als hij het wil, dan moet hij ook wel weer kijken met wie ga ik die strijd in de toekomst aan. Dus ik verwacht dat daar voor de zomer eigenlijk wel wat duidelijkheid in gaat komen. Zowel qua wie dat gaat doen aan de spelerskant als wie dat gaat doen op de bank.
1: Nou, helaas weten we al wel antwoord op één vraag. En dat is, gaat Nederland naar het WK? Dat antwoord is helaas nee. Handbalcommentator Raymond Koning, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je terugblik. En spreek je ongetwijfeld snel weer.
2: Tot je dienst.
0: All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 11 uur. Voetbal.
4: Ik ben Ronald de Boer en je luistert naar All Sports Radio.
5: Volleybal.
6: Hallo, ik ben Bas van der Goor, oud-volleyballer. En natuurlijk luister ik naar All Sports Radio.
5: Tennis.
7: Mijn naam is Richard Krejcik en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Na iets meer dan een maand onderbreking zijn we afgelopen weekend weer losgegaan met het wereldkampioenschap motocross. De MXGP, de MX2 en het WMX kwamen in actie in het Franse La Capelle Marival. En we gaan erover bijpraten met niemand minder dan Steven van Kempen van Kemco Sports PR Management, Eurosport, HBO Max en Noppen News Magazine. Steven, hele goedemiddag.
2: Een hele goede middag.
1: Nou, laten we in het wereldkampioenschap motocross dan maar bovenin beginnen bij de MXGP. En ja, eigenlijk sinds de laatste keer dat we elkaar spraken, Steven, blijven toch twee namen de hele tijd terugkomen. En dat zijn die van Lucas Koenen en Jeffrey Herlings.
2: Ja, klopt. Het gevecht tussen Lucas Koenen en Jeffrey Herlings is intens. De oudste van de tweeling, Lucas, die heeft behoorlijk de KTM eigen gemaakt. Hij heeft vorig jaar natuurlijk al mee in de wereldtitelstrijd met Romain Vervre. Toen zeiden we allemaal, ja, maar Geyser is er niet en Herlings is er niet. Ja, die zijn er nu wel. En die, die hebben hun handen vol aan de Belg. Herlings won de Grand Prix in Italië, inmiddels alweer 5 weken geleden. Hij won ook afgelopen weekend de Franse Grand Prix. Maar in Italië maakte Herlings wel

0: eigenlijk een paar wedstrijdjes min of meer achter de feiten aangelopen. Is misschien een groot woord, maar scoorde een aantal wedstrijden minder goed. Maar staat toch alweer derde. Dus ja, dat was natuurlijk ook wel een teken aan de wand voor rijders die geen nul scores hebben gehad. En eigenlijk als we zo verder kijken, is eigenlijk niemand, allemaal hebben ze wel een keer een nul score gehad. Alleen dan is het natuurlijk heel belangrijk om die schade zo goed mogelijk te beperken. En dat doen Herlings en Koenen eigenlijk veruit het beste. Geyser heeft die overstap gemaakt naar Yamaha. Heeft eigenlijk alles wel redelijk op orde hoor. Heeft al 3 keer op het podium gestaan. Alleen ja, afgelopen weekend die nul scoren in die tweede manche door die massale valpartij. In die tweede manche met onder andere Tom Fjell. Ja, toen mocht hij niet meer herstarten vanuit de wedstrijdleiding. Hetzelfde overkwam Fjell, want je mag na de side-inlap niet meer van motor wisselen. Dus die nul scorers die komen dan natuurlijk hard aan. En dat is dan weer een kleine voordeeltje van Faber geweest. Maar die kon het absoluut niet bijhouden. Als ik me niet vergis, ik heb niet meer nagekeken. Maar rezen de afgelopen, de laatste 2 rondes, rezen ze zo'n 4 seconden per ronde sneller dan Faber.
1: Als we het toch hebben over Nederlanders in de MXGP, daar hebben we natuurlijk nog een paar van. Denk aan Kai de Wolf, aan Kelvin Vlaanderen. Misschien ook even Roman van der Moosdijk natuurlijk benoemend. Maar vooral Kai de Wolf, ja, hij miste de start in Argentinië. Maar doet het eigenlijk, ja, misschien ook omdat de anderen wat minder presteren. Maar vooral ook omdat hij zelf denk ik heel goed bezig is, staat hij keurig 7e.
0: Ja, het missen van de Argentijnse Grand Prix heeft hem natuurlijk geen goed gedaan. Aan de andere kant heeft hij wel optimaal kunnen profiteren van die 5 weken vrij af. De duimblessure speelde hem nog altijd parten. Sterker nog, hij liep er een andere duimblessure op, een pijnlijke duim vooral. Tijdens de eerste wedstrijd van de Dutch Masters of Motocross in Heerde op de paasmaandag. Daarna heeft hij dus wat extra rust kunnen pakken. Dat heeft hem absoluut goed gedaan. En nu inmiddels aangekomen op een 7e plaats. Al een podiumplaats weten te veroveren tijdens de Grand Prix van Rio Lazzardo. Dus er zit absoluut progressie in. En ik zie hem nog wel, nou, een top 5 notering zie ik eigenlijk nog wel gebeuren voor hem. Van onder de streep naar 19 wedstrijden. Calvin Vlaanderen de overstap gemaakt na 6 jaar Yamaha, nu op een Ducati. Maar bij Ducati hebben ze het gewoon erg moeilijk. Dat is een simpelweg een feit. Zowel hij als Jeremy Zeber hebben nogal wat problemen om de machine helemaal naar wens af te stellen. Hetzelfde geldt min of meer voor Andrea Bonacorsi. Die komt dan terug van een zware blessure. Die werd keurig 8e afgelopen weekend. Maar het is gewoon een moment erg moeilijk voor de Dukes om zich vooraan te mengen. En ze moeten het dan ook voorlopig doen met plaatsjes net buiten de top 10. De derde Nederlander in het MXGP wereldkampioenschap. Eigenlijk de 4e is Roman van der Moosdijk. Herlings even buiten categorie. Maar Roman van der Moosdijk heeft een Duitse sponsor, een Duits team. Voor hun is de ADAC-series het belangrijkste. Het internationale Duitse kampioenschap. En natuurlijk de Duitse Grand Prix, die volgend weekend op het programma staat. Dus die waren tijdens de Franse Grand Prix afgelopen weekend niet aanwezig. Maar van der Moosdijk heeft ook al hele mooie dingen laten zien. En heeft zelfs al bekendgemaakt later dit jaar de overstappen te gaan maken naar een aantal Amerikaanse wedstrijden.
1: Nou, dan een niveautje lager wil ik zeggen. Maar de MX2 is natuurlijk nog steeds een geweldig competitieve klasse. Daar nog altijd Simon Langevelder aan de leiding. Al is het verschil met Sascha Koenen nog niet zo heel erg groot. Simon Langevelder natuurlijk regerend kampioen. Gaat proberen zijn titel te verdedigen. Allereerst zijn kansen daarop. Ja, die nemen met de Grand Prix natuurlijk wel toe.
0: Ja, al moet ik wel eerlijk zeggen dat de laatste 2 Grand Prix, zowel die van Arco di Trento als van Frankrijk, niet bijster geweldig waren van Langevelder. En hetzelfde geldt eigenlijk ook van Koenen. Beide hadden absoluut niet de tempo om zich in de titelstrijd of in de podiumstrijd te mengen. En dat natuurlijk is het voordeel dat ze in de titelstrijd nog wel erg goed doet. Maar Guillem Fares, de Spanjaard die beide manches wist te winnen op de zondagmiddag, die heeft nog maar 20 punten achterstand op de regerende wereldkampioen. En ook Liam Evert staat niet heel erg ver weg. Dus ze moeten niet puntjes blijven morsen. Sascha Koenen natuurlijk altijd bloed en bloedsnel. Maar ook de eerste manche weer 2 keer onderuit. Waarvan de eerste keer in leidende positie. En dan, dan gaat het hard. Dan gaat het eigenlijk qua puntaantal hard naar beneden. En dan komt hij ook niet meer terug. En dat is ook dan toch weer het teken dat het niveau erg hoog is. Ook in de MX2-klasse. Ondanks dat het absoluut geen MXGP is. Maar goed, het is wel de kraamkamer. Het laatste stapje om door te breken naar de absolute top, de MXGP.
1: Nou, en ook in die klasse natuurlijk heel wat Nederlanders. Alleen, ja, er is één gemeenschappelijk thema en dat is

0: ja, helaas, blessures.
1: Poh, het gaat hard hoor. Gelukkig hebben we nog Kai Karsmakers. Die bleef wel putloos. Een heel gevoelig weekend voor de crosser uit Bokstel. Kwam niet tot scoren. De eerste match door machinepech niet aan de finish gekomen. De tweede match door machinepech niet eens van start gegaan. En daardoor zakt hij nu terug naar een 11e positie in de WK-tussenstand. Dan hebben we nog Cas Valk. Die ging tijdens de derde wedstrijd van de Dutch Masters of Motocross tijdens de training hard onderuit. Brak zijn bovenbeen. Jens Walvoort topt al een aantal wedstrijden. Eigenlijk sinds de Grand Prix van Rio Lazzardo met een duimblessure. Was afgelopen weekend afwezig. Scott Smulders, de volgende Nederlander in de MX2-klasse, was wel aanwezig. Ging op zaterdag hard onderuit. Dit allemaal een beetje zeer. Op zondag kwam er nog een valpartij bij. Werd door het medische team op het circuit gecontroleerd. Die vonden eigenlijk geen breuk of iets dergelijks. Maar ondanks door de pijn die aanbleef houden onderweg naar huis, toch maar even een bezoekje gebracht aan het ziekenhuis. En die blijkt twee gebroken nekwervels te hebben. Een beschadigde nier, een mild en een breukje in de hand.
0: Maar dat zijn nou niet echt blessures waar ik denk, dat hadden ze bij die medische check-up dan niet kunnen doen. Als in het ziekenhuis dat soort dingen eruit komen, ja, dat is wel heftig.
1: Ja, een gevoelig foutje zullen we maar zeggen. En gelukkig kent een topsporter zijn eigen lichaam het beste. En Scott voelde links-rechts dat het niet helemaal top was zoals het eigenlijk hoort. En een pijntje is een pijntje, maar dit bleef echt aanhouden. Daarom besloten de Brabander direct door te rijden naar het ziekenhuis van Tilburg. En daar hebben ze hem direct ingepakt en gehouden.
0: Nou ja, afgelopen weekend zijn we ook eindelijk van start gegaan met het vrouwenwereldkampioenschap, de WMX. Daar natuurlijk onze Nederlandse hoop in bange dagen. Onze eigen Lotte van Drunen hebben natuurlijk nog veel meer goede Nederlanders rondrijden. Natuurlijk Lynn Valk, Sjane van der Vlist, Dané Gerlissen, Amber Simons. En dan vergeet ik ongetwijfeld nog wel een paar. Maar het was denk ik niet helemaal de opening van het WK voor Lotte zoals ze gehoopt had.
1: Nee, de dubbele wereldkampioene heeft natuurlijk één ambitie. Dat is 3 op een rij pakken. En dan hebben we een nadeel in het wereldkampioenschap voor dames. Dat er slechts 5 wedstrijden op het programma staan. En wanneer dan de allereerste match van het seizoen na heel lang wachten eindelijk van start mag gaan. En dan in de eerste ronde ten val komt. In de afzetting komt. En heel veel tijd verliest om die machine weer uit de afzetting te krijgen. In het juiste spoor te zetten. En je komt dan nog terug naar een 9e plaats. Ja, dan bewijs je toch wel dat je uit het juiste hout gesneden bent. Dan rij je rondetijden die eigenlijk subliem goed zijn, ondanks het verkeer. En ja, 9e plaats zijn natuurlijk heel veel puntjes die verloren gaan. De tweede manche was de start ietsjes minder. Kwam ze vanaf de 7e plaats nog naar een 3e plaats. Maar het verschil met de dames daarvoor was eigenlijk al in de beginfase gemaakt. Want zowel de Spaanse Danielle Guillen als Chiara Fontanesi misten hun starts niet. Werden eerste en tweede en eerste. Dus die leiden momenteel de tussenstand. Van Drunen staat op een 4e plaats. Dus ze bleef nipt naar zijn podium in de dagklassement. Maar het positieve daaraan, ja, ze heeft eigenlijk nog maar 15 punten verloren. Aan de andere kant, omdat we maar 10 manches hebben, ja, is 15 misschien wel te veel.
0: Ja, want als de rest gewoon 2e en 3e blijft worden, ja, dan loop je natuurlijk niet heel gek veel in.
1: Nee, het is denk ik, als ik dan ook de krachtsverhoudingen zie, ik denk dat het eigenlijk ook gaat tussen Guillen, Fontanesi en Van Drunen. Dat is denk ik de sterkste top 3. Courtney Duncan is een veelvoudig kampioen, maar heeft er 18 maanden uitgelegen door een infectie aan de hartspier. Is weer terug in Europa. Kwam sterk voor de dag hoor, met een 4e plaats in de 2e manch. Maar of ze het een heel seizoen vol kan houden, dat is natuurlijk even afwachten. Dus ja, als die top 3 dames iedere keer die 25, 22 en die 20 puntjes samen verdelen, ja, dan moet er eigenlijk nog iets gebeuren om Van Drunen nog die 15 punten goed te kunnen laten maken.
0: Aankomend weekend zitten we in Duitsland in Teutschenthal. Wat kunnen we verwachten van de Duitse Grand Prix?
1: Een circuit dat we al jaren kennen. Eigenlijk niets nieuws en niks aan veranderd. Moeilijke omstandigheden, zeker met het warme weer. Want het is in korte tijd ook in Duitsland bijzonder warm geworden. De dames komen weer in actie. En ik hoop dat Van Drunen in ieder geval daar minimaal een podium kan pakken. En iets van haar achterstand weg kan snoepen voor die wedstrijd. En als het gaat om de MXGP en de MX2-klasse. MXGP, ja, ik blijf altijd mijn geld zetten op Jeffrey Herlings. Dat hebben we afgelopen weekend weer gezien dat hij, ja, Lucas Kuhne was misschien wat sneller. Maar ja, erbij is er absoluut niet voorbij. En dan is het de sluwe Vos Herlings die overal mooi binnenkantje houdt. Waardoor dat Kuhne echt veel meer meters moet maken om te passeren. Ja, en je rijdt hem niet zomaar voorbij. Dus ik hou het toch eventjes op Herlings. In de MX2-klasse is het denk ik heel belangrijk voor Simon Langevelder om deze Grand Prix door te komen. Zijn thuis Grand Prix is natuurlijk altijd wat extra druk, maar ook wat extra werkzaamheden naast de baan. Sascha Kuhne, ja, snel, heel snel, maar heel wispelturig. Dus ja, ik ga toch weer voor de Triumph-rijder Gideon Fardes en zijn teamgenoot Camden McLellan, die eigenlijk een heel sterk seizoen rijden. Alleen door een aantal pechdingetjes, een aantal foutjes, wat achterstand hebben opgelopen in de titelstrijd. Maar ze herpakken zich momenteel erg goed.
0: Hoe is alles het beste te bekijken, te bewonderen komend weekend, Steven?
1: Alles is live te bekijken. Dan heb ik het over de 4 WK-manches als het gaat voor de MXGP en de MX2-klasse vanaf 1 uur op HBO Max en op Eurosport TV. En de NOS zendt ook de MXGP-wedstrijden uit via een livestream.
0: Dan gaan we dat mooi in de gaten houden. Steven van Kempen, mag ik je voor nu weer hartelijk danken voor je tijd. En alvast heel erg veel succes en plezier komend weekend.
1: Heel graag gedaan. All Sports Radio Live.

0: Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert weer naar een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En zoals altijd, de man die alle nieuwtjes weer weet te verzamelen is sportmarketeer Frank van der Walbaken, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Iets waar we het de laatste tijd ook over hebben is het terugtrekken van het PIF in de LIV Golf Tour. Iets waar ze natuurlijk miljoenen in hebben gestoken. Dan is natuurlijk eigenlijk de vraag, ja, ook met alle golfers die zich natuurlijk hebben verbonden aan de LIV Golf Tour in de afgelopen tijd. Wat nu eigenlijk?
2: Ja, het LIV Golf is van de ene dag op de andere geconfronteerd met de terugtrekking van PIF uit de Tour. Ze zijn nu als LIV Tour op zoek naar $350 miljoen om te kunnen overleven. Maar ik geef de heren daarin weinig kans. PIF heeft er al 5,3 miljard in gepompt. Ondanks het feit dat er toch enkele topspelers zich op dit moment nog steeds verbonden voelen en roepen dat ze blijven met de LIV Golf Tour. En dat zijn niet de minste de beste. Dat is de John Rahm, die vorige week in de PGA Masters nog de gedeelde tweede plaats bezette. Dat is Phil Mickelson, dat is Dustin Johnson, dat is Bryson DeChambeau en het is Patrick Reed, om er maar een aantal te noemen. Ik heb er een hard hoofd in dat we overleven. Wat eenmaal verbannen tussen aanhalingstekens uit de PGA omdat ze zelfstandig wilden gaan met het PIF, heeft ze geen winst opgeleverd in de populariteitsranking. En ik denk dus ook niet dat er nou veel sponsors staan te trappelen om in te stappen waar het PIF vertrekt.
1: Ja, en dan blijven we nog even bij het PIF. Want als we het dan toch hebben over investeringen die het PIF gedaan hebben. Ze hebben nadrukkelijk benoemd dat ze, dit is dan weliswaar iets waar ze zich terugtrekken. Maar ze blijven wel volop investeren in de sport. Je hebt nog even op een rijtje gezet waar ze eigenlijk al zo in hebben geïnvesteerd.
2: Ja, en ik heb op een rijtje gezet op basis van de informatie die ik heb kunnen vinden of heb toegestuurd gekregen. Ik claim niet dat het helemaal volledig is, maar het is wel interessant om te horen. Er zit dus in de kas van PIF, toen het werd opgericht door Mohammed bin Salman, de kroonprins himself, zat er $650 miljard, dat is nogal wat. Ze hebben tot nu toe geïnvesteerd als volgt: $37 miljard in e-sports. Dat is eigenlijk iets wat bij ons nooit aan bod komt. En dat heeft met mijn subjectieve voorkeur te maken dat ik e-sport eigenlijk geen sport vind. Ik vind het knap, maar het is fysiek gezien niks. Je zit achter een scherm. Maar goed, ze hebben er $37 miljard in geïnvesteerd. Ze hebben $20 miljard geïnvesteerd in het WK voetbal 2034. Dat aan Saudi-Arabië al is toebedeeld door de fratsen van Gianni Infantino. 5,3 miljard in de LIV Golf Tour waar we het net over hadden. 5 miljard in een nieuwe boxcompetitie. Boksen is erg populair in het Midden-Oosten. 880 miljoen in Newcastle United. 750 miljoen in het Aston Martin Formule 1 team via Aramco. Staatsbedrijf, de grootste producent van olie en gas ter wereld. 500 miljoen in het WTA Tennis Finals. Het vrouwentennistoernooi. 500 miljoen gereserveerd voor een cricketcompetitie die van start gaat. 800 miljoen in het Formule 1 circuit Jeddah. En een vaste datum op de kalender voor $50 miljoen per jaar. Een nog onbekend bedrag in de 3 voetbalclubs in de Saudi Pro League. Ze hebben 3 clubs in het PIF weten te schuiven voor de financiering. En een nog onbekend bedrag in het laten spelen van de enkele Europese voetbalwedstrijden in Saudi-Arabië, maar dat honderden miljoenen zijn, is zeker. Dus tot nu toe is er al ruim $100 miljard geïnvesteerd. Maar er is dus nog 550, als ik mijn rekensom even goed maak, miljard is er nog steeds in de kas, de oorlogskas van PIF. En het PIF benadrukt, wat je net al zei, Robert, dat dit terugtrekken uit de lifttour is geen enkele indicatie van dat het PIF zich zou terugtrekken uit de sport. Integendeel, men ziet de sport zeer nadrukkelijk als een alternatief inkomstenbron voor het land, voor toerisme, in plaats van alleen maar geld binnenhalen uit gas en olie.
1: Dan voordat we naar onze groene en gele kaart gaan, Frank, nog even wat korte nieuwtjes.
2: Ja, FC Utrecht in eigen land dus heeft een nieuwe hoofdsponsor. De vacaturesite Indeed zal vanaf het aanstaande seizoen op het shirt staan van zowel de mannen als de vrouwen. Indeed was al een mouwsponsor, maar omdat Conclusion als hoofdsponsor afhaakte, kon Indeed een volgende stap maken in het FC Utrecht traject. Indeed is trouwens geen nieuwe in het voetbal. Ze zaten dus al op de mouw bij Utrecht, maar ze zijn ook een van de sponsors van Aston Villa voor op de trainingstenues. Dan blijven we nog even in eigen land. Jumbo heeft voor 3 jaar bijgetekend als sponsor van het Essent schaatsteam van Jack Ory en Sven Kramer. Jumbo is al partner van het team sinds 2014 en was in eerste instantie zelfs de hoofdsponsor. Maar sinds 2024 kwam Essent als hoofdsponsor en bleef Jumbo aan boord en zal dat dus nog minimaal 3 seizoenen blijven doen. Met een extra accent overigens op het marathonschaatsen. Onder andere dat, en dat vind ik een goede ontwikkeling, want het is gewoon herkenbaar voor de fans, voor de media, voor de televisie, et cetera, door alle leden van de marathonploeg te voorzien van gele helmen. Die pakken lijken tegenwoordig erg veel op elkaar. Dat zie je ook in het wielrennen. En het helpt alleen maar de sport te promoten als je een duidelijk herkenbaar onderscheidingsteken voet toevoegt tot de kleding of de uitrusting van de sporters. Ongetwijfeld in een reactie op de Moët Hennessy Louis Vuitton miljardendeal met Formule 1 heeft Gucci, het Italiaanse luxe merk, besloten een sponsordeal aan te gaan met het Formule 1 team van Alpine. Dat is weer een Frans team. Maar bedragen zijn niet het hulp, maar vanuit zou het gaan om $25 miljoen per seizoen. We blijven nog even in de Formule 1. Afgelopen weekend zagen we de Formule 1 race in Canada, Montreal. Wel grappig. Dit is een onverwacht nieuwtje wellicht voor dit programma van de BV Sport. De stripclubs in Montreal kozen voor het Formule 1 weekend om te staken. Dit om duidelijk te maken dat hun arbeidscondities dienen te worden verbeterd. In een verklaring verklaarde de vakbond waarvan de strippers lid zijn dat opzettelijk is gekozen voor het drukste weekend van het jaar voor de stripclubs. Nou, of het Formule 1 circus daar blij mee moet zijn met deze status, dat durf ik te betwijfelen, maar ik laat het graag over aan de luisteraars. Dan, we spraken zojuist over AI in de sport. De Londense club Crystal Palace heeft een meerjarig hoofdsponsorcontract getekend met het Amerikaanse softwarebedrijf Temporal, ik weet niet precies hoe je dat uitspreekt. Dat zal als vervanger optreden van het gokbedrijf Net88 vanaf aankomend seizoen. Behalve geld houdt het deel in uitgebreide AI-invullingen in de club. Ik vermoed dat dit slechts het begin is van vele AI-experimenten in voetbal en zeker ook in andere sporten. Want wat AI allemaal kan gaan betekenen voor de sport, dat is voor velen, zeker voor mij, nog een groot raadsel. En er zullen ongetwijfeld positieve elementen zijn, maar ook negatieve elementen. Daar ben ik ook van overtuigd. Dan, terwijl Crystal Palace dus al voldoet aan de blokkade van goksponsors op de voorkant van het shirt, heeft ook Everton, het gokbedrijf Stake, de deur gewezen, vriendelijk nog dringend, en een financiële dienstverlener CMC Markets vastgelegd voor $40 miljoen per jaar voor 3 jaar. Ten slotte een schok in Madrid. Real Madrid, werelds meest geliefde voetbalclub, werelds meest bekende voetbalclub, werelds meest scorende voetbalclub in prijzen, levert geen enkele speler voor de Spaanse ploeg in het aanstaande WK. Dat doet natuurlijk pijn. En het is voor het eerst sinds het WK in 1934... dat er geen koninklijke spelers, dus koninklijke Madrid, in de Spaanse nationale ploeg zijn opgenomen. En het is natuurlijk extra pikant en extra pijn doet het dat er 8 Barcelona-spelers bij de 26 selectiespelers zitten. Dus dat doet extra veel pijn in Madrid. In een seizoen dat toch al als een mislukt seizoen staat aangeschreven.
1: Ja, maar ben je daar nog verbaasd over, Frank? Want Barcelona werd natuurlijk kampioen. Real heeft een seizoen waarin voornamelijk gesproken werd over het feit dat spelers elkaar knock-out mappen, ruzie hebben met de trainer, een beetje onrust stoken en dat soort dingen. Dan zou ik als bondscoach ook zoiets hebben van ja. Wil ik tijdens een WK wat onruststokers in de selectie hebben? Ik denk dat je een beter team kan formeren met spelers die wat rustiger zijn.
2: Daar ben ik het volstrekt mee eens, Robert. De taak van een bondscoach is niet talentvolle spelers nog even beter maken in de korte periode dat hij zich heeft. De taak van een bondscoach is een goed in elkaar gezet team met alle disciplines aanwezig dat als een eenheid opereert. Alle ruzies ten spijt. Bovendien heeft Real Madrid relatief weinig Spaanse spelers in de basis. Barcelona veel meer. Dat is alleen maar te prijzen. Dus dat Barcelona kennelijk een beleid voert van niet alleen maar aankopen, maar ook eigen spelers opleiden. En Real Madrid heeft toch de laatste tijd of de laatste jaren een beetje een imago opgebouwd van wij kopen de beste spelers, want wij zijn Real Madrid. Kijk naar Mbappé en kijk naar Bellingham, dat soort spelers. Bellingham, sorry. Dat soort spelers, ja, die kunnen ze kopen. En ongeacht uit welk land ze komen, we willen de beste spelers hebben. Maar zo werkt het gelukkig niet.
1: Dan tot slot de groene en de gele kaart, Frank. De stripclubs zijn al benoemd, dus ik denk niet dat ze daar naartoe gaan.
2: Nee. Het geel gaat deze week naar, mijn mening, naar Wout Weghorst. Die afgelopen zondag in een interview op ESPN zeer nadrukkelijk stelt dat hij in de selectie zit voor het WK. En hij laat er geen twijfel over bestaan dat Ronald Koeman hem dat in vertrouwen heeft gemeld. Als dat al zo is, dan dien je toch in mijn ogen respect te hebben voor het vertrouwen dat Ronald hem zou hebben gegeven en dat niet aan de grote klok te hangen in een interview voor de televisie. En dat op een moment dat voordat Ronald zelf zijn selectie bekend maakt. En dat doet hij vanmiddag. Dus ik ben dus extra benieuwd wat Ronald vandaag bekend zal maken. Hij zal hem er niet uitzetten. Maar ik weet zeker, Ronald enigszins kennende, dat hij not amused is door dit gedrag van Wout Weghorst. En dat ben ik volledig met hem eens. Dan het groen, het positieve nieuws is. Ja, dat zal menig luisteraar verbazen dat ik kies voor het groen te geven aan een gerucht. En dat gerucht is dat Pep Guardiola, die zoals allen weten ze vertrekt bij Manchester City, zou overwegen de club van zijn leermeester Johan Cruijff weer op de rit te krijgen. Pep is natuurlijk zeer vermogend, heeft geen geld meer nodig. Het geld dat Ajax zou moeten betalen voor hem. Hij meldt te passen en te onpas dat hij zijn carrière heeft te danken aan Johan Cruijff. Nu is Johans zoon Jordi technisch directeur bij Ajax. Komt eigenlijk een beetje uit Spanje en zal ongetwijfeld een goede relatie hebben met Pep. En Ajax is de club die menig keer door Pep wordt aangewezen als zijn voorbeeld. In een vorm van eerbetuiging aan zijn leermeester zou Pep Ajax onder zijn hoede gaan nemen en terugbrengen daar waar de club hoort. Hoe mooi zou dit nogal wilde gerucht zijn voor het voetbal, voor Ajax, voor Jordi en zeker voor Pep. Dus een beetje de wens is de vader van de gedachte natuurlijk. Daarom groen alleen voor een mooi en prachtig en emotioneel bijna zou ik zeggen, gerucht.
1: Maar ik snap hem vanuit jouw kant, maar je snapt ook dat ik er niet op zit te wachten.
2: Dat begrijp ik, Robert. Dat is charmant op een voetbal. Iedereen heeft zo zijn eigen clubje. En kijk, dat Pep Guardiola een fantastische trainercoach is, dat hoeft hij niet meer te bewijzen. Dat is al onbekend. Zo niet de beste van de wereld. En als die nou zou opstaan om het Ajax uit het slop te halen, hoe mooi zou dat zijn voor het voetbal in zijn algemeenheid en natuurlijk voor Ajax zelf.
1: Het zou wel een mooi verhaal zijn. Dat ben ik absoluut mee eens. Frank van der Walbaker, mag ik je bij deze weer hartelijk danken voor je tijd. En wij spreken elkaar natuurlijk volgende week weer in een nieuwe Beversport Update.
2: Ja, prettige dag verder, Robert. En tot volgende week.
0: Tot zover.

0: Sports Radio.
1: Ieder jaar krijgen 600 kinderen de diagnose kanker. Voor die kinderen is de kanjerketting opgericht.
2: Toen ik wist dat ik kanker had, kreeg ik de start van mijn kanjerketting. Nu leg ik na elke behandeling kralen aan mijn kanjerketting. Zo vertelt de kanjerketting mijn verhaal en geeft mij troost.
1: Help kinderen met kanker en steun ze via kanjerketting.nl.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: Bij All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat om en dat je niet...
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 12 uur. Snowboarden.
8: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
9: Cricket.
10: Hi, ik ben Heer de Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
9: Atletiek.
11: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. All Sports Radio. Met Robert Denneman.
12: Een hele goede middag. Je luistert naar weer een nieuwe editie van All Sports Radio Live. En vandaag weer een hele leuke, bijzondere uitzending. Want het is weer tijd om een topsporter of voormalig topsporter bij mij in de studio aan te laten schuiven. Om eens een keer All Sports Radio Live mee te presenteren. En voor vandaag is dat badmintonster, drievoudig Olympiër Selena Peek. Iemand die eigenlijk het rijlen en zeilen bij ons wel weet inmiddels. Ja, meerdere keren langs geweest, Selena. Dus allereerst leuk dat je er bent.
13: Ja. Ja, ontzettend bedankt. Ik heb er heel veel zin in. En leuk ook een keer om in deze rol plaats te mogen nemen.
12: Zometeen gaan we uitgebreid met jou in gesprek. Niet alleen over wat je tegenwoordig eigenlijk allemaal doet. Want we hebben het ook eerder over gehad. Is media niet iets voor jou? Analist en commentator bij wedstrijden is iets waar je de laatste tijd mee bezig hebt gehouden. Daar gaan we het zometeen over hebben. En verder gaan wij samen nog in gesprek met Roderick de Munnik van Wielerflits Magazine. Met hem gaan we het hebben over het slot van de Giro d'Italia. En we gaan ook praten met Stefan Kok van Tennis Magazine en de Tennistafel podcast over onder meer die verrassende uitschakeling van Yannick Sinner tijdens Roland Garros. En zoals gewend met hier bij All Sports Radio hebben we ook aandacht voor het laatste sportnieuws.
0: All Sports Radio update.
12: Het avontuur van Emese Hof in de Amerikaanse basketbalcompetitie WNBA die is na 3 wedstrijden al helaas weer voorbij. Minnesota Lynx heeft het tijdelijke contract van de 29-jarige oranje basketbalster opgezegd. Hof werd begin mei, vlak voor de start van het nieuwe seizoen, naar de topcompetitie gehaald door de Lynx. De Utrechtse kreeg met een development contract de kans bij het door het blessures geplaagde team. Onder voorwaarde dat het contract mocht zij dan maximaal 12 keer in actie komen. Hof debuteerde uiteindelijk bij een thuiswedstrijd van de viervoudig kampioen, waarmee zij ook de derde Nederlandse speelster ooit in de WNBA werd. Voor haar avontuur in de VS werd Hof in het afgelopen Europese seizoen nog met spraak voor de vierde keer kampioen van Tsjechië. Met die ploeg won zij ook in 2025 de Euroleague, de sterkste Europese clubcompetitie. Hof verkast deze zomer naar de Turkse topclub Galatasaray, dat afgelopen seizoen in de competitie tweede werd achter Euroleague-winnaar Fenerbahçe.
0: All Sports Radio Live.
12: Ja, ik ben zo ontzettend blij dat ze hier in de studio is aangeschoven. Want als we kijken naar het verleden, het heeft altijd een hele leuke uitzending opgeleverd. Selena Piek, en nogmaals welkom. Inmiddels, ja, toch even... Maar hoe lang ben je inmiddels gestopt met badminton?
13: Ja, toch wel. Al gauw, officieel. Ik heb mijn pensioen een beetje aangekondigd na de Olympische Spelen van Parijs. Toen heb ik nog de Dutch Open mogen spelen. In oktober was dat. Maar toen bleef ik nog wel een beetje actief. Je moet een beetje aftrainen. En ik heb in mei van 2025 mijn laatste internationale wedstrijd gespeeld.

0: Oh, nou, is goed. Helemaal leuk. Dus nee, ik heb onwijs genoten. Toen merkte ik wel een beetje richting december dat ik zoiets had van, oeh, nou begint het toch wel te kriebelen. Ik zou toch wat meer vastigheid willen. Want je blijft heel veel dingetjes links en rechts doen. Maar ja, je hebt niet echt stabiliteit. En dat begon ik op een gegeven moment wel heel erg te missen. Dus ik ben blij dat ik dat inmiddels wel een beetje heb gevonden.
1: Ja, want hoe is het om nou eens even, nou ja, rustig tussen haakjes te leven? Want nou ja, wie jouw leven een beetje kende als speelster. Het is geen understatement als ik zeg dat je half uit een koffer leeft natuurlijk. Want je bent misschien net een paar dagjes thuis en hop alweer door het vliegtuig in naar een Denemarken voor een competitie. Of natuurlijk internationale competities in het dubbelspel all over the world. Hoe is het om nu een beetje, nou ja, misschien enigszins gesetteld te zijn?
0: Goeie vraag, want eigenlijk leef ik soms nog steeds in treinvaart, sneltreinvaart 100. Dat ben je zo gewend. Oh ja, dan doe ik even dit, kom ik even daarheen. Oh ja, moet ik een uur rijden, geen probleem. Geef ik een kliniek nog in Rijswijk. Nou, bijvoorbeeld de afgelopen maanden ook. Ik ben naar Servië geweest om daar te helpen met badminton en wat workshops te geven. Toen de week erop zat ik in Huelva om dat koppel op het EK badminton te helpen. Die week daarop gaf ik commentaar in Horsens, waar ik ook nog voor het bestuur wat dingetjes deed. Dat was ik zondagavond kwam ik thuis en maandagavond vloog ik weer naar Taiwan. Dus om nou te zeggen dat ik echt een rustiger leven heb, niet helemaal. Dus daar ben ik nog wel heel erg zoekende in, om daar een hele goede balans in te vinden.
1: Ja, is dat ook misschien iets wat niet helemaal in je zit? Het past ook wel weer bij, zeg maar, dat de fast life.
0: Ja, ik denk het ook wel. En terwijl aan de andere kant, ik kan ook inderdaad, als ik echt niks heb, dan doe ik ook echt helemaal geen ene moer. Dat vind ik heerlijk. Dan ben ik onwijs aan het genieten. Kan ik echt genieten van een rustig koffertje in bed. En ja, er zijn ook dagen dat ik dan niet voor 10 uur eruit ben, hoor. Dus het is best wel een beetje misschien ook wel typerend hoe ik ben. Ja, echt wel extreem van beide kanten.
1: Ja, en nu zeg jij, ik heb wel even goed genoten. Nou, voor de mensen die jou ook kennen, weten dat jij een zeer gezonde passie hebt voor eten. En voor voornamelijk restaurants en echt bijzondere dingen proeven. Daar heb je ook wat uitgebreider, denk ik, van kunnen genieten de afgelopen tijd.
0: Ja, enorm wat je zegt. En ook, ja, misschien niet helemaal goed om te zeggen, er hoort tegenwoordig ook wel een alcoholisch drankje bij. Dat kon echt voorheen helemaal niet. Moet ik zeggen, tot de Olympische Spelen van Parijs, ik was toen 8, 29, dronk ik echt bijna geen druppel. En tegenwoordig doe ik dat wel, drink ik wel die druppel en geniet ik er heel erg van, ook in combinatie met het eten. En het is vooral heel lekker dat je niet hoeft te denken van, oh, ik moet opletten, want morgen heb ik weer een training. Of, oh, ik kan nu dit niet doen. Of ik moet weer op tijd naar bed. Of ik moet toch een beetje naar de calorieën en de voedingswaarde kijken. En ja, dat is gewoon heel erg lekker dat dat niet meer hoeft.
1: Nu zeg jij een alcoholisch drankje in combinatie met voedsel. Nou, kennende welk voedsel je het over hebt, dan gok ik dat er misschien een onontdekte passie voor wijn bijgekomen is.
0: Nou, zeker. En ik moet daar ook wel een beetje krediet geven aan mijn buurman. Die heeft de wijnacademie gedaan, een vinoloog. Dus die weet ontzettend veel van wijn. En ik heb ook een paar vriendinnen die veel passie hebben. Er graag een drankje mee drinken, zeg maar. En zo ben ik ook een beetje gaan ontdekken en proeven. En het is gewoon heel interessant. Je hebt zoveel verschillende smaken. En het is soms ook heel erg leuk om een bepaalde ontdekking te doen. Ik was in Spanje afgelopen jaar met mijn ouders. Gingen voor het eerst naar een Michelinster restaurant. Nou, dat is natuurlijk fantastisch om dat met je ouders en mijn zusje was er ook bij te doen. En we hadden het arrangement genomen. En eigenlijk kwamen we tot ontdekking dat we vonden de wijnen niet heel erg lekker. Maar in combinatie met het eten wat we voorgeschoten kregen, paste het precies. En was het juist heel erg lekker. Terwijl we allemaal zoiets hadden, oh, het is niet een fles die we thuis zouden bestellen. En die ontdekking en het spelen met smaken, ja, dat is toch wel iets wat ik heel erg interessant vind.
1: Nou, zijn dat van die dingen waar je ineens achterkomt, waar je, nou ja, misschien van had gedacht ooit, ik had geen idee dat dat bestond?
0: 100%. Ja, dat is natuurlijk ook wel zoiets. Men vroeg altijd aan mij, ja, mis je niet te veel? Je bent op je 15 uit huis gegaan. Wil je niet uitgaan met vriendinnen? Ik dacht, ja, ik ken het niet. Dus ik mis het ook niet.
1: Ja.
0: En dat is denk ik de beste manier om iets te doen. Het is voor mij juist moeilijker geweest misschien als ik wel die wereld had leren kennen op jongere leeftijd. Om dan te zeggen, oh nee, ik offer alles op voor mijn sport. Maar voor mij is dat nooit een issue geweest. En zo heeft het ook nooit gevoeld. En des te lekker dat ik het nu kan inhalen. Al moet ik zeggen, je katers op je 34 zijn minder fijn dan denk ik op je 18e.
1: Nou, je had het net over goed hydrateren, want het temperatuurtje is aardig opgelopen in de studio inmiddels. Dat is misschien ook een tipje voor de kater, goed hydrateren.
0: Goed hydrateren, zeker weten. Een glaasje wijn en een glaasje water.
1: Precies, precies. Hey, als we het hebben even over jouw mediaervaring. Ik heb jou in het verleden natuurlijk heel erg vaak gesproken. Je bent op verschillende plekken gezien geweest, te horen geweest. Maar inmiddels ben je ook wel wat bekend met de andere kant achter de schermen.

0: schermen. Hoe is dat?
1: Ja, ontzettend leuk. Ik kreeg vorig jaar in december kreeg ik de kans om badmintonwedstrijden eigenlijk te commentariëren. Als een soort color commentator. Hè, de analist. Je hebt een lead die zegt, die vertelt wat er gebeurt. En ik ben zeg maar, ik vertel waarom het gebeurt en waarom het mooi is wat we zien op het veld. En dat is een rol die ik stiekem eigenlijk heel erg leuk ben gaan vinden. Lastig is wel dat het is in het Engels. En dan analyseer ik veel in mijn hoofd. Maar toch, je hebt bepaalde badmintontermen. Zeg je in het Nederlands bijvoorbeeld. Wij zeggen ook gewoon als de set voorbij is een set. Maar echt in het Engels is het game. Dus daar moet ik echt wel op letten. Want je hebt een paar toetsenborden riddertjes die achter je aankomen. Maar ik vind het onwijs leuk om het nu vanaf die kant te zien. En ook om de spelers waar ik vroeger tegen heb gespeeld nog steeds in actie te zien. En in het begin wilde ik een beetje afstand nemen van de sport. Ik vond het toch wel pittig de afgelopen paar jaar. Het is echt niet altijd even leuk geweest. Maar nu merk ik weer dat het begint te kriebelen. En dat er gewoon nog zoveel liefde is voor de prachtige sport die me ook zoveel heeft gebracht. En daarom is het des te leuker dat ik dit nu mag en kan doen.
0: Ja, wat merk je aan dat soort momenten dat ongetwijfeld de passie die je had voor badminton en nog steeds hebt, dat ook een tijdje misschien als werk is gaan voelen, maar dat het nu het af is eigenlijk, dat werkgedeelte, dat het weer terug de passie is?
1: Nou, 100%. Het heeft heel erg als werk gevoeld de afgelopen paar jaar. En ik durf echt wel te zeggen, als mijn droom om 3 Olympische Spelen te halen niet zo ontzettend groot was geweest, dan weet ik niet of ik zo lang had doorgegaan. Echt niet. Het was echt ploeteren de afgelopen paar jaar. En dat is misschien des te trots ben ik dat het wel is gelukt uiteindelijk. Maar wat je zegt, leuk was het echt niet altijd.
0: Alles wat we doen heeft natuurlijk 2 kanten in het leven. Je zegt het was heel erg ploeteren. Wat maakte het dan het meeste ploeteren de afgelopen jaren?
1: Een stukje financiële onstabiliteit. En ook er was veel gedoe bij de bond. We hebben veel verschillende coaches gehad, veel verschillende trainers. En ja, dat helpt gewoon niet bij als je voor continuïteit wil gaan. En daarbij waren wij zoveel weg van huis, Robin en ik. En dan stonden we, omdat we gewoon geen coach konden betalen, geen fysiotherapeut. Nee, mijn lichaam begon ook wat meer pijn te doen. En dan stonden we met elkaar over te slaan in Japan. Ja, en er kwam dan team Denemarken of team China kwam binnen met 40 man. En dan stonden wij daar met z'n tweetjes en we keken elkaar aan van ja, maar hoe gaan we hier tegenop boksen? En je doet het wel en je regelt het wel. Maar als je dat jaar in jaar uit moet doen en je bent als Europeaan al een beetje de underdog, hè, in een Aziatisch gedomineerde sport. Dus dat waren wel momenten dat ik dacht van ja, jeetje, vind ik het nog wel leuk? Nou, het antwoord was ook gewoon regelmatig nee.
0: Ja, en dan ben je natuurlijk eerlijk tegen jezelf. Maar ja, je hebt natuurlijk ook mooie kanten van de sport. Voordat we naar de logische vraag gaan, wat is nou het mooiste dan wat je hebt meegemaakt? Of wat de sport het mooiste heeft gemaakt voor jou? Is het niet aan de andere kant misschien ook wel kicken dat je ondanks die heel erge underdog positie, het gebrek aan steun, dat je daar maar met z'n tweetjes staat. Dat je wel gewoon een hele hoop van die koppels die je treft, die het veel beter voor elkaar hebben, ook gewoon van de mat veegt.
1: Ja, dat was natuurlijk fantastisch. Het allermooiste denk ik wel als topsporter is het gevoel dat je mee kan met de wereldtop en jezelf jaar in naar jaar uit kunt blijven verbeteren. En dat was ook voor mij altijd een maatstaf geweest. Zolang ik het gevoel nog heb dat er meer uit mezelf te halen is, blijf ik doorgaan. Daar hebben we gewoon hele mooie dingen bij. Die 3 Olympische Spelen, natuurlijk Tokio een beetje lastig.
0: Ja.
1: Die was toch wel, en daardoor ben ik nog blijer dat ik naar Parijs ben gegaan. Want ik wist natuurlijk wel van Rio. Maar toch vergeet je het een beetje hoe vet eigenlijk een Olympische Spelen is. Met publiek, met je familie en vrienden op de tribune. En helemaal.
0: Omdat Rio en Tokio lag zo ver uit elkaar. Er zat 7 jaar tussen.
1: Ja, precies dat. Dus dat was echt wel. Dus daardoor ben ik zo blij dat we dat hebben meegemaakt. Dat mijn familie daar was. En het was, voor mij was het, daar viel echt alles op zijn plek. Ondanks dat ik niet mijn beste badminton heb kunnen laten zien. Dat was heel erg jammer. Daar heb ik wel verdriet van gehad. Maar ik kon mezelf wel in de spiegel aankijken. Kijk, we hebben er alles aan gedaan. En dan ga je toch wel een stuk lekkerder slapen hoor. Met dat in je achterhoofd.
0: Ja, ik merk dat de temperatuur een beetje hoger op wordt beginnen te lopen. Want het is natuurlijk geen 7 jaar, maar 5 jaar wat er dan tussen zit.
1: Maakt niet uit.
0: Omstandigheden mensen. Maar dat zijn dan dingen die de sport dan wel weer wat mooier maken. Ik kan me voorstellen dat 3 Olympische Spelen is fantastisch om mee te maken. Maar is dat automatisch ook, omdat het een combinatie is met wat je zei. Hè, dat was de droom die zo heftig was. Deelnemen aan de Olympische Spelen. Is dat dan het mooiste moment uit je leven? Of zijn er ook andere momenten, andere wedstrijden, plaatsing op de wereldranglijst, waarvan je zegt, misschien was dat nog wel mooier qua gevoel?
1: Ja, absoluut, absoluut. Ik ben 2 keer heb ik de European Games mogen winnen. En toen werd ook het volkslied werd voor je gespeeld. En ja, dat was wel echt, toen moest ik echt bijna huilen hoor. Je denkt er wel eens over na, wat ga ik doen? Ga ik meezingen? Hoe sta ik? En ja, er kwam zoveel emotie toch wel bij vrij. En vooral omdat het twee keer eigenlijk heel onverwacht was. Ik stond absoluut niet als eerste geplaatst daar. En ja, in die week viel alles op zijn plek. En dat is denk ik het allermooiste wat er kan gebeuren. Dat in zo'n week, want een badminton toernooi duurt vaak een week. Dat elke wedstrijd, dat je bijna weer boven jezelf uitstijgt. En weer wint. En ja, dat zijn de allermooiste dingen, denk ik, in de sport die er zijn. Dus die twee European Games, maar ook de French Open finale. Maar ook de allereerste keer de Dutch Open weer mogen winnen na hele lange tijd niet. En een vol Almere, wat je toeschreeuwt. Ja, dat zijn wel echt momenten die me absoluut zijn bijgebleven.
0: Ja, maar toch, hoe verklaar je zoiets dat in een toernooi dat je inderdaad heel erg kan groeien? Dat je na een wedstrijd denkt van, nou, beter dan dit wordt het hem niet. En de wedstrijd daarna, warempel, wordt het nog beter?
1: Ja, dat is heel erg lastig. Het heeft denk ik ook een beetje met je mindset te maken. Maar er zijn zo verschillende factoren die natuurlijk waar je geen invloed op kan hebben. En daarom is het allerbelangrijkste welk toernooi ik ingaat. Hè, focus op wat jij kan controleren. En laat gewoon alles wat daarbuiten is, alle ruis, de loting, welke bij je speelt, of de partij voor je uitloopt, hoe je slaapt, laat dat helemaal gaan. En ja, je hebt gewoon soms van die dagen dat je echt denkt, oh ja, ik voel het, ik ben goed. En ik kon dat soms ook vaak wel voelen met het inspelen al. Dat ik dacht, oh ja, ik raak ze gewoon heel erg lekker. En dat heeft ook een beetje met badminton te maken met de omstandigheden in de hal. Want je denkt, je bent binnen, maar in grote hallen staat er altijd een airco aan. Dat heeft heel veel invloed op de shuttle, die natuurlijk heel licht is.
0: Ja.
1: En ik was toch wel altijd het best in hallen waar de airco niet zo aanwezig loeide. Omdat ik gewoon graag het hele veld bespeel.
0: Ja. Welk moment heb jij jezelf het meest onoverwinnelijk gevoeld?
1: Welk moment heb ik mezelf... Ja, ik denk toch wel de European Games. Daar speelden we zo goed. En ik was ook gewoon relaxed. Ik had weinig stress. Ik worstelde altijd vroeger met mijn service situatie. Omdat de service in badminton is gewoon heel erg belangrijk. Zeker in het gemengd dubbel, omdat er heel veel druk op staat. En die week ja, was ik daar gewoon helemaal niet... Ik was aan het genieten. En dat is denk ik als sporter, als je kunt genieten tijdens je toernooien. En je bent natuurlijk gefocust. Maar ja, dan speel je je beste spel. En dat was die week... En misschien ook nog wel een moment wat heel mooi was. Dat was het WK in Indonesië 2015. Toen was ik een beetje op aan het komen in de wereldranglijst. En vol stadion. Gewoon 15.000 man op de tribune. Wij speelden tegen nummers 2 van de wereld uit China. En toen waren ineens al die Indo's waren voor ons. En die waren alleen maar aan het gillen en aan het meebewegen. En ik kon gewoon Jacco niet meer horen op de baan wat hij tegen mij zei. En we hadden dus kwartfinale WK. Ja, top 8 van de wereld was dat voor het eerst. En toen dacht ik van wow, ik kan dit. Ik kan beter worden. Ik kan groeien in deze sport. Ik hoor er nu bij. En dat was wel echt een moment dat ik eigenlijk nog harder ben gaan werken. Nog harder ben gaan trainen. Nog meer in mezelf ging geloven. Want dat is het vooral. Ja, je hebt een stukje zelfvertrouwen nodig. En hoe krijg je zelfvertrouwen? Door wedstrijden te winnen.
0: Ja.
1: En door het maar continu te blijven doen. En jezelf te blijven uitdagen. En daar waren die wedstrijden natuurlijk fantastisch voor in Azië.
0: Nou, Indonesië, kun je daar eigenlijk nog wel over straat? Want volgens mij, jullie zijn zo populair daar.
1: Nou, als het toernooi er was in die week, dan werd je echt wel regelmatig aangesproken. En ik kreeg altijd heel veel cadeautjes naar mijn kamer toegestuurd. Heel veel eten ook, want Indonesiërs zijn gek van eten, lekker makkan. Nou ja, daar ben ik ook gek van. Dus ik zei eigenlijk nooit nee. Van, nou, kom maar met dat satéetje, heerlijk. Je moest natuurlijk wel een beetje voorzichtig zijn, want je wil absoluut geen voedselvergiftigingen.
0: Ja.
1: In Indonesië, ik moet zeggen, dan zijn die uitwaspassen, die maak je dan niet heel erg lekker. Dus in Indonesië, we kunnen goed over straat hoor. Maar want dat is natuurlijk ook in Azië heel erg respectvol.
0: Ja.
1: En dat maakt het misschien nog wel mooier. Kijk, ik kan hier in Nederland kan ik gewoon lekker naar de supermarkt. Als ik een bak Ben & Jerry's wil kopen, dan doe ik dat zonder dat iemand zegt van nou, mag jij dat wel? En daar had je toch de aandacht die je af en toe wel in Nederland ook wel graag had willen hebben. Ja, daar zou ik ook wel eerlijk in zijn.
0: Laten we teruggaan naar het hier en nu. Want we hebben hier de afgelopen tijd veelvuldig in actie zien en horen komen. Dus op streams bij het analyseren en commentariëren van wedstrijden. Hoe ben je daar eigenlijk ingerold? Hoe zijn ze bij jou terechtgekomen waar je dacht van... Hey, dit wil ik ook gaan doen.
1: Ja, dat is eigenlijk heel gewoon toeval eigenlijk. Ze hebben me vaak wel eens gevraagd. Van, het is altijd zo fijn om je te interviewen omdat je hele uitgebreide antwoorden geeft. Ik merk het natuurlijk ook met andere sporters, andere culturen. Ja, die geven niet heel erg antwoord op de vraag. nou ja, met mijn communicatieachtergrond hebben ze gezegd, zou je niet eens wat willen doen? Nou, daar heb ik toen op gereageerd. Van, nou, dat is goed. En eigenlijk is het toen spontaan een keer ontstaan. Mocht ik naar Denemarken komen en het jaar erop kreeg ik meteen 4 toernooien. Die ik dus nu aan het doen ben. Dus ik denk dat ze blij zijn. En ik hoop eigenlijk ook om het vaker te mogen gaan doen. Want het is wel echt iets wat ik heel erg leuk vind.
0: Ja.
1: Analyseren, naar mijn sport mogen kijken. En misschien ook wat dingen achter de schermen. Want ik denk juist als sporter stel je net even wat andere vragen. Omdat je weet hoe het is. Je weet hoe het voelt als je net van de baan komt. Als je net hebt gewonnen of misschien wel verloren hebt. Of als je juist helemaal van die baan bent gemapt. Ja, dat voelt niet heel relaxed. Maar ik denk dat je daar als ex-sporter ja, toch misschien wat andere vragen over kunt stellen. Dus dat is ook nog wel een stukje wat ik heel graag meer zou willen ontdekken.
0: Ja, dat is een van de dingen waar je nu mee bezig bent. Maar hoe zit het eigenlijk met de Selena in het werkveld inmiddels? Wat voor uitdagingen zijn er allemaal op je pot gekomen?
1: Ja, nou, ik heb heel veel gesolliciteerd. Ook omdat ik, nou ja, je sprak net een beetje over dat zwarte gat. Ik heb daar niet helemaal in gezeten, maar ben wel heel erg zoekende geweest. Gelukkig hebben we hele goede begeleiding gehad vanuit NOC-NSF. Had ik echt een jobcoach, Birgit. Ik weet niet of ze dit hoort, maar zij was fantastisch.
0: Shout-out naar Birgit.
1: Sowieso. Ja. Nee, die heeft me gewoon heel erg met gesprekken van wie ben ik eigenlijk. Koffietjes drinken met bedrijven, veel je netwerk uitbreiden. Tot die eerste sollicitatie. Nou, ik weet nog wel dat ik mijn eerste sollicitatie online had. Nou, ik denk niet dat ik ooit zulke klotsende oksels heb gehad. Jezus, dat ik zenuwachtig zeg. Oh, maar ja, kijk, dat zijn allemaal dingen die je niet kent. Ik had geen cv bijvoorbeeld. Pensioen, ik heb nog nooit pensioen opgehaald. Wat is een normaal salaris? Ik weet het niet. Dus dat zijn wel allemaal vragen waar zij me heel erg mee heeft geholpen. En vooral die zoektocht naar mezelf. Van, hé, wat wil ik? En ik was er, ik zou een baan hebben, maar die ging helaas toch niet door. Dus dat was wel even paniek in de tent. Omdat ik heel graag toch wel terug richting Weesp wil gaan verhuizen. Nou ja. Om terug te gaan, moet je een hypotheek hebben. Voor een hypotheek heb je een baan nodig.
0: Ja.
1: Dus dat maakte alles wel een stuk spannender. En gelukkig wil Badminton Nederland mijn aankomende tijd helpen. En ga ik voor hun aan de slag. Dus dat is heel erg fijn. Dat ik en wat terug kan doen. Richting de spelers ook. En ja, ik heb natuurlijk zo'n band met Badminton Nederland. Dus ik ben heel blij vanuit hun perspectief ook dat we dit kunnen betekenen voor elkaar.
0: Ja, want blijf je wel het liefst binnen het badminton actief? Of zou je toch ook wel wat meer met die nou ja, communicatieachtergrond willen doen en verder kijken?
1: Ja, nou zeker. Kijk, een combinatie van beide is ideaal voor mij. Maar ik volg nu ook bijvoorbeeld op de VU een cursus mediation, conflicthantering en onderhandelen. Fantastisch. Dat was ook een cursus die werd aangeboden door het NOC-NSF. Dus daar heb ik op gereageerd. Ik ben toegelaten, ingelood. Maar ik zit daar echt met alleen maar juristen. Want het is ook een juristische achtergrond. Moet je eigenlijk hebben. Die heb ik niet. Maar ik ben toch toegelaten. En op die manier probeer ik mezelf gewoon heel erg te ontwikkelen. Ook vorig jaar een cursus spreken gevolgd met Team NL. Ook fantastisch. Dat is wel met 12 oude ex-topsporters en nog steeds actieve sporters. En daar heb ik ook ontzettend veel aan gehad. En ja, dat is gewoon, dat ook als je oud-sporter bent, ik raad dat soort dingen aan. Hè. Verbreed je horizon, praat met mensen. Vertel op de radio dat je op zoek bent naar een baan, naar iemand die je misschien wil helpen. Dus mocht iemand iets hebben, denk ik van, nou, die kan ik goed gebruiken. Hit me up.
0: Ja, ik kan zeggen, want wij gunnen je natuurlijk ook de wereld, Selena. Dus we gaan je helemaal de moeder promoten. Dus vertel, je hebt een communicatieachtergrond. Wat voor een uitdaging zou je...
1: Wat zou ik willen? Nou ja, communicatieadviseur vind ik heel leuk. Intern, extern, een stukje woordvoering. Ik heb veel woordvoering gedaan dan voor mezelf. Een stukje PR, maar ook een stukje eventorganisatie. Dingen promoten, met klantenbinding, contact leggen. Kun je me ook prima voor bellen. Ik heb altijd 15 jaar lang mijn eigen vluchten geboekt. En de wereld rondgereisd. En het is nooit fout gegaan. Dus vrij betrouwbaar zou ik willen zeggen. Maar een stukje daarin. En misschien ook sport blijf ik interessant vinden. Dus als ik daar een combinatie kan maken. En iemand denkt van. Hey, ik heb de geschikte baan facturen voor jou. En ik ben ook gewoon eager om te leren. Dus heb je iets nieuws. En denk je dit past bij haar. Hey, let's go. Ik heb misschien even een maandje nodig. Maar daarna ga ik rennen hoor.
0: Precies. En je bent gewoon te vinden op LinkedIn en zo. Hè? Dus mensen, recruiters die luisteren, gewoon Selena benaderen.
1: Bam. Precies.
0: Kijk, dat klinkt heel erg goed. Maar ja, nu gaan we natuurlijk... Nou ja, het is alweer bijna half. Dus we gaan richting onze eerste gast zometeen. Het interviewdeel. Heb jij de andere kant van de medaille heb je veel ervaring mee. Maar hoe zit het met zelf vragen stellen?
1: Ja, dat wordt interessant straks. Gaan we kijken of ik daar goed in ben. Nou, ik denk dat ik daar wel goed in ben. Ik heb vooral geleerd om goed te luisteren. Wat zegt iemand? En daarop proberen in te gaan. En nou ja, volgens mij heb ik straks een mooie proef op de som kunnen we nemen.
0: Ja, dat denk ik ook wel. En het belangrijkste is, ja, je zegt het al heel erg goed, hè, luisteren en daarop vragen stellen. Dat onderscheidt de betere van de mindere. Dus dan zit je al in de goede richting. Maar goed, we gaan het over wielrennen en tennis hebben. Snap ik, tennis en badminton, allebei racketsports, dat ligt misschien nog enigszins dicht bij elkaar. Maar hoe zit het met wielrennen?
1: Ja, ik moet eerlijk bekennen, ik ben geen grote wielrenfan. Ik volg het ook niet. Maar goed, ik ben altijd geïnteresseerd in een andere sport. En zeker in de persoon bij die sport. Dus ik zou zeggen, let's go.
0: Nou, dan gaan we zo meteen lekker in gesprek met onze eerste echte, of nou, eerste echte gast. Jij bent onze eerste echte gast, maar onze eerste gezamenlijke interview van vandaag. Dat zo meteen. All Sports.

0: Let's go. Shakira en Burna Boy, Die Die. Het WK-nummer van Shakira voor het aankomende WK-voetbal. In natuurlijk de VS, Canada en Mexico. Van over een paar weken dat het gaat beginnen. Nog 3 etappes te gaan. En dan zit de eerste grote ronde van het jaar er alweer op. 2 bergetappes, waarvan de koninginrit vandaag. En die welbekende defilé-rit in Rome. Dat is wat deze Giro nog rest. Topfavoriet Jonas Vingegaard van Visma Leasebike. Die nam een kleine week geleden de roze leiderstrui over. En heeft inmiddels een voorsprong van iets meer dan 4 minuten op de naaste achtervolgers Felix Gal en Tijmen Arendsman. Hoe gaat de strijd om het roze en ja ook die podiumplaatsen zich ontvouwen met nog maar 2 echte etappes te gaan? We gaan over gesprek met Roderick de Munnik van Wielerflits Magazine. Roderick, hele goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Allereerst ben ik wel benieuwd. We hebben nog 3 ritten te gaan. Het roze is al veilig in handen van Jonas Vingegaard. Daar gaat niet zo heel veel meer veranderen, toch?
1: Wat moet ik daarvan zeggen? Normaal gesproken, als er niks fout gaat, blijft dat zo. Klopt, eens. Maar ja, je kan zomaar tegen de sneeuwmuur aanrijden, hè?
0: Ik weet gelijk waar je naar refereert. Ja, dat kan heel goed.
1: Ja, maar dat zijn wel de dingen die je natuurlijk probeert te vermijden. Waar je lang niet altijd controle over hebt. En dat is gewoon de realiteit van de wielerkoers. Maar normaal gesproken, als het allemaal fysiek blijft en de benen laten spreken, dan is het kat in het bakkie. De man is de sterkste wielrenner van het peloton daar. Dus die wint deze koers. Dat is inderdaad duidelijk.
0: Kijkend naar de afgelopen weken, hoe heb jij eigenlijk naar de Giro gekeken? Wat is jou het meest opgevallen?
1: Ja, dat klinkt een beetje lullig, want ik zat een beetje over na te denken wat ik nou vandaag over deze etappes en zo. Maar wat mij het meest opvalt is toch gewoon de prachtige omgeving. Robert, het is zo mooi waar ze fietsen. En ze fietsen de hele tijd langs plekken waar ik al paar keer op vakantie ben geweest en dan zie ik het hoekje dit en dan fietste ik toen dat. Dat vind ik prachtig. Dus dat valt mij het meest op. En verder in de koers, ja, er gebeurt natuurlijk van alles en nog wat. En gisteren, wat mij gisteren opviel, hate to say I told you so, maar dat klimmetje op het laatst, dat is helemaal niet zo groot, steil en zwaar als dat gedacht werd. En dat er dus sprinters het overleven, dat viel mij op. In zoverre, maar ik had het ook verwacht. Ze gaan op kop zitten, laten zich doorzakken en proberen. Ze komen ook op plek 30 dan boven en kunnen meesprinten. Dus dat was opvallend. Verder valt er niet zo heel veel op, behalve dan dat het een prachtige strijd is voor de podiumplaatsen. Dat.
0: Ja, met daar natuurlijk een Nederlander bij in de vorm van Tijmen Arendsman. Dat is wel weer lekker voor het Nederlandse wielrennen.
1: Nou zeker, dat is hartstikke tof. En het leuke is dat ik allemaal leuke kleine achterliggende dwarsverbandjes met Tijmen heb. In de zin van dat ik tegen hem gekoerst heb op de Nederrijnse berg toen hij nog junior was. Dat ik zijn zwager goed ken hier van de lokale studentenfietsclub. En dat hij met die zwager een fietstrip heeft gemaakt die hem eigenlijk weer, die eigenlijk zijn carrière heeft gered. Die is van Andorra naar Nederland gefietst, in takken weer, samen. En toen hij terugkwam, had hij weer plezier in fietsen. En dat zijn natuurlijk wel leuke dingen om dat te weten. En dan Tijmen Arendsman in actie te zien.
0: Ja, hij staat nu op plek 3 in het algemeen klassement. Een podiumplek is natuurlijk al hartstikke mooi. Een klein gaatje richting de nummer 2 met Felix Gal. Maar ook vooral naar achter kijkend. Ook maar een half minuutje voor op Jay Hindley. Dat podium met nog 2 etappes, echte etappes te gaan. Hoe groot acht jij die kans?
1: Ja. Ik weet het niet zo. Ik ben een beetje bang dat ze allemaal even sterk zijn. Die 3 bergop. En dat het net een beetje op explosiviteit aankomt op het laatst. En dat je dan net eventjes in die laatste kilometer, als er gesprint moet worden naar de eventuele zelfs de bonies, dat hij dan tijd, net even te veel tijd verliest om het verschil daar te maken. En dat hij dan net van het podium afkukelt. En dan wordt hij 4e. En dan is het hartstikke tof. Een hele mooie uitslag. En dan is het toch jammer. Maar joh, ik ben, weet je, voor hetzelfde geld geeft hij er vandaag een lap op. En dan is mijn hele gevoel is onzin. Maar wat ik zie in de koers is dat hij net op het moment, de laatste bergrit ook. Dan zijn ze bij elkaar. Gal laat zich inlopen, want die ziet ook wel dat er geen tijd te pakken valt. Behalve in de sprint en in de laatste kilometer. En dat doet hij dan ook. En dan pakt hij net even die bonies mee. En dan pakt hij net even wat secondjes. En het gaat natuurlijk ook maar om secondes. Want ze zijn even sterk. Ze zijn gewaagd aan elkaar. En ja, dat is dan. Dan gaat zo'n venijnig sprintje op het eind. Gaat dan de beslissing brengen. En ik vrees ervoor. Maar ja, aan de andere kant. Zo zwaar als ze vandaag moeten fietsen. Dat hebben ze nog niet meegemaakt. Dus dat kan gewoon weer alle kanten op gaan.
0: Ja, vandaag natuurlijk de koninginrit. Gaan we het zo meteen over hebben. Maar wat ik wel grappig vond. Jij hebt het over. Dan wordt hij vierde. Is een hartstikke mooie plaats. Maar dan gaat hij natuurlijk wel van balen. Ik zie Selena Peek. Die natuurlijk zelf helemaal. Zelf topsporter is geweest. Ik zie jou echt gewoon nee schudden.
2: Ik schudde heel erg hard voor jouw beeld. Want vier is natuurlijk helemaal niks. Dat is echt. En helemaal als je op die derde plek staat, toch? Dan wil je. Ja, dan wil je op het podium. Ja. Dat is toch. En ja. Een extra beloning. Dus ik moest wel lachen inderdaad. U dat zei. Supermooi inderdaad. In deze grote rit. Ja. Maar wat koop je daarvoor?
1: Nou ja, kijk, weet je, dat vind ik. Ik ben met twee beentjes zit ik hier zo. En met mijn ene been zit ik in jouw in het vakje gelijk. En in het andere been zit ik in het vakje. Wat praat je eigenlijk? Met alle respect onzin. Want vierde is beter dan vijfde. En vierde is beter dan zesde. En vierde is beter dan veertigste. Dus je moet ook je zegeningen tellen. En als dit het maximaal haalbare is. Dan is dat het. Dan is dat het. En dan moet je daarmee dan moet je accepteren als topsporter.
2: Nou ja,
1: en,
2: zeker.
1: En dat andere been zegt inderdaad van jeetje wat zonde zeg. Hey. Ah, had het maar. Ja goed, dat is het. Het geestelijke spel in zo'n grote ronde waar je. Ja, weet je, dan ga je ook terugdenken aan 3 weken. Waar heb je dan die secondes laten liggen? Had ik niet daar of zus of zo? Ja, weet je, zo werkt zo'n grote ronde. Dat is echt een spel van de. Ja, lange adem wil ik zeggen. Maar het is vooral een psychologisch spel. Dat je de hele dag, 3 weken lang, gefocust moet zijn. En niks mag laten liggen. En ja, dat is. En dan moet je op een gegeven moment moet je gewoon toch tevredenheid zien te creëren. Ik denk dat jij dat ook als ex-topsporter regelmatig bent tegengekomen.
2: Nou ja, zeker. Kijk, het moment dat je zelf aan het eind van de dag in de spiegel kan kijken. Heb ik er alles aan gedaan? Heb ik op mijn hart gefietst in dit geval? Kijk, dan is het nog steeds oké. Maar dan nog steeds blijft het zuur als je zo dichtbij bent op een paar seconden. Of in mijn geval een paar punten. Dan denk ik, wat. En wat je zegt, je gaat toch evalueren. Je houdt van, wat had ik anders kunnen doen? Had ik toch een andere service moeten spelen in mijn geval? En dat is wel interessant. Maar eigenlijk wat je zegt, het is dus een spel om secondes in dit geval.
1: Ja, in dit geval is het zo. Ze zijn echt enorm aan elkaar gewaagd. Dat betekent dat hun motor ongeveer gelijk is. Dat er geen verschil te maken is als het berg opgaat bijvoorbeeld. Want dat is waar ze elkaar natuurlijk een beetje bekampen, bergop. Ja. Dus dan moet je het van de kleine dingen hebben. En dan komt die net die vinnigheid, die kwaliteit van het explosievere. Weet je, explosiviteit, dat suggereert dat ze explosief zijn. Ze zijn in de vaart der volkeren zo traag als dikke stront. Maar voor klimmers is de ene is net wat explosiever dan de ander. Ja.
2: Dus vandaag wordt eigenlijk gewoon heel erg belangrijk. Zo min mogelijk inleveren. En dan heeft hij kans om op het podium te eindigen.
1: Ja, kijk, weet je wat.
2: En je mag ook vandaag, nee zeggen, hoor. Als het totale onzin is wat ik
1: Nee, dat is helemaal niet onzin. Nee, weet je, vandaag is vooral een zaak van elkaar. In de gaten houden en zoveel mogelijk overleven tot op het laatst. Want je wordt al als een spons uitgewrongen vanaf de eerste kilometer, want het gaat hard. Er zijn heel veel jongens die willen, die willen gewoon weg zijn voordat de eerste berg begint. Dus dan zul je als klassementsrenner gewoon 50 naar de eerste klim moeten rijden, simpel liggend. En dan moet je bergop. En het zijn echt verschrikkelijke kutbergen.
2: Ja. Ik heb vast de postbak opgefietst. Ik het al heel zwaar hoor.
1: Ja, en dan een keertje of 2 keer zo stijl en 50 keer zo lang, zoiets.
2: Ja, vreselijk.
1: En het grote nadeel is van het is zo'n mooie omgeving en je hebt helemaal geen tijd en zin om daarnaar te kijken. Want je hebt je bril beslaat aan de binnenkant, zo ben je aan het afzien.
2: Ja, je bent gewoon aan het overleven eigenlijk, hè?
1: Nou, en dan is het kwestie van pacen, van je voeding en zorgen dat je energie blijft houden. En zorgen dat je koel blijft vooral en dat je dan op de laatste klim, die ook weer zo heel vies steil is, dat je daar dan de beste been hebt van je concurrenten. Meer kan je niet doen en dan ga je het wel zien, joh.
0: Ja, want als we het hebben over die Koninginnenrit, meerdere beklimmingen, de slotklim op de Piani di Pezze. Is dat waar het echt beslist gaat worden? Of gaan we misschien ook al wel wat dingetjes op eerdere beklimmingen zien?
1: Ja, hangt een beetje van het koersverloop af. Kijk, de dagen dat Visma Leasebike had besloten dat ze de rit wilden winnen, kondigden ze dat al bij de start aan en gingen ze de controle erop houden. Als ze vandaag weer de rit willen winnen, dan houden ze het gesloten. Dan laten ze een groepje gaan in het begin. En dan houden ze op de klim houden ze het tempo zo hoog dat groepje binnen bereik blijft. Dat iedereen wel redelijk, ja iedereen, natuurlijk niet de sprinters, maar de klassementsrenners kunnen redelijk volgen. En dan gaat het op de laatste klim beslist worden. Want ik zie Vingegaard niet op een klim eerder al aanvallen. Dus van die ploeg gaat het afhangen hoe het gaat lopen. Als zij besluiten in de tactische bespreking om het los te laten, ja, dan kan het alle kanten op gaan.
0: Ja, en nu hebben we natuurlijk morgen ook nog een bergetappe. Die begint in het begin wat vlak. En daarna hebben we toch drie venijnige klimmetjes ook erin zitten. Waar verwacht je dat er meer verschil gemaakt gaat worden? Is dat in de Koninginrit vandaag? Of is dat misschien dan toch in die één na laatste rit?
1: Nou, ik verwacht... Ik weet, dit soort dingen weet je gewoon niet. Ik verwacht vandaag dat deze rit is makkelijker te controleren voor Visma Leasebike dan die van morgen, denk ik. Dus als ze nog een rit willen winnen, en ik zou, ja, weet je, als je die ploeg bent en je hebt de beste man aan boord en je rijdt de allerzwaarste rit van de Giro die je aan het winnen bent, dan wil je gewoon die rit winnen. Ik kan me niet voorstellen dat ze voor iets anders gaan beslissen. Dus dan houden ze hem vandaag gesloten. En dan kan het zijn dat er mensen tussenuit vallen. Die zichzelf niet goed verzorgd hebben gedurende de rit. Maar het kan ook best zijn dat de verschillen klein zullen zijn. Dat ze elkaar, gewoon in de gaten houden. Zeker daarachter. Kijk, Vingegaard laten ze op de laatste klim gaan. Want die is buiten bereik. Dus die drie, vier jongens die erachter zitten en die allemaal voor het podium gaan, die gaan meer oog hebben voor elkaar dan voor Vingegaard. En die laten elkaar niet los. En dan zul je het wel zien. Maar ik verwacht dat die wel op die laatste klim aan elkaar gewaagd zijn. En morgen is de dag dat voor heel veel mensen die nog een klassementje willen rijden, is het de laatste kans. Dus dan zul je mensen bijvoorbeeld van die op plek 8 zitten en nog een. Of op plek 15 die nog een beetje tijd willen pakken. Misschien top 10 of een plekje willen. Nou, die gaan die laatste kans proberen te grijpen. En die rit is veel moeilijker te controleren voor een ploeg. Omdat het de laatste kans is. Dat denk ik dat het geval gaat zijn. Dus ik verwacht een landschappelijk schitterende rit. Langs alle vakantiebestemmingen van de heer De Munnik. Maar ik verwacht hem ook een beetje gesloten vandaag.
0: Ja. Tot slot hebben we natuurlijk ook nog die laatste rit. De feestelijke defilé-rit door het centrum van Rome. Met natuurlijk dan nog, naar alle waarschijnlijkheid, een massasprint. De laatste kans natuurlijk voor de sprinters die nog over zijn. Die zullen zich waarschijnlijk nu ook wel enigszins sparen waar kan in de bergen. Misschien Groenewegen toch nog een keer wel een Giro-etappe winnen?
1: Zullen we gewoon ja zeggen?
0: Lijkt mij heel erg fijn.
2: Ik het mee eens.
1: Ik zou niet weten waarom niet. Ik zou wel weten waarom niet. dat hij geklopt wordt. Maar ja, hij zit er gewoon bij. Ik vind hem goed sprinten. Hij kan vandaag en morgen relatief rust nemen. Net zoals de andere sprinters weliswaar. Maar ze kunnen echt relatief rust nemen. Want wat ik begrijp van hem is dat hij redelijk goed over die bergen komt. Dus hij heeft marge, hij hoeft niet, ja, het blijft zwaar, maar hij heeft marge. En zijn ploeg gaat er alles aan doen om hem te brengen. En ja, dan zit hij er gewoon bij. En dan moet dan is het gewoon dat het muntje de goede kant op valt. En dan kan die net zo goed winnen. Ja. Ja, dus maar... ik hoop het van ganse harte, want ik vind het prachtig wat ze doen. Dus ja, lijkt me fantastisch.
0: Ja, zeker. Als ze misschien de voorbereiding op de sprint net zo bij de strot grijpen als dat ze in Napoli hadden gedaan, maar dan met een gunstigere laatste bocht qua afloop, dan kan het wel gewoon lukken. Voor nu, Roderick de Munnik van Wielerflits Magazine, mag ik je hartelijk danken voor je tijd en spreek je ongetwijfeld snel weer.
1: Ja, graag gedaan. All Sports Radio.

0: Dominic Fike, Baby Doll, hoor je bij All Sports Radio Live. Het zijn loodzware omstandigheden waarmee de tennissers en tennissers te maken hebben tijdens Roland Garros. Meerdere spelers zijn inmiddels al tegen de vlakte gegaan op het gemalen baksteen daar in Parijs. En denk niet dat de allergrootste der aarde hier wel tegen bestand zijn, want donderdag was het zelfs Jannik Sinner die ten onder ging. De Italiaanse nummer 1 van de wereld had bij het ontbreken van zijn grote conculega Carlos Alcaraz een iets openere route richting het voltooien van zijn career Grand Slam. Maar waar hij het duel tegen de Argentijn Juan Manuel Cerúndolo bijna had gewonnen, ging het toch mis. Iemand die de omstandigheden aan de lijve ondervonden heeft, dat is Stefan Kok van Tennis Magazine en de Tennistafel Podcast. Stefan, hele goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag Robert.
0: Ja, inmiddels toch weer terug in het wat schappelijkere Nederland. Maar vertel, hoe was het daar in Parijs?
1: Ja, het was gewoon bloed en bloedheet. En ook geen zuchtje wind. Dat maakt het zo heftig. Ook voor de spelers natuurlijk, maar ook voor de ballenkinderen, voor de umpires, voor het publiek. In de zon zitten was gewoon niet te doen. En dan ja, hebben ze wel zo'n heat rule, maar die is nog steeds niet van kracht. Omdat de temperatuur is dan weer heel hoog, maar de luchtvochtigheid is weer heel laag. En daar kijken ze ook naar.
0: Ja, maar is dat dan niet als je kijkt naar hoeveel spelers, ballenkinderen, het publiek wel inmiddels al tegen de grond hebben zien gaan of echt bevangen van de hitte gekke dingen hebben zien doen. Misschien wel tijd om die hitteregel eens van kracht te laten worden.
1: Ja, wat dat betreft heb je genoeg bewijs dat de spelers het mega zwaar hebben. Spelers geven over, moeten opgeven door de hitte. We zagen Mencik na het matchpoint liggen op de grond. Kon niet meer opstaan. Zijn lichaam, ja, die scheerde gewoon mee uit. Kasper Ruud natuurlijk een mega inzinking. Ja, en gisteren Jannik Sinner. Die het overigens niet helemaal aan de weersomstandigheden zou wijten.
0: Ja, klopt, dat zei hij wel. Hij keek ook vooral naar zichzelf, maar ja, kom op, als je een paar punten verwijderd bent in principe om in straight sets je partij te winnen. En het gaat daarna helemaal mis. Daar gaan die omstandigheden toch echt wel bij meespelen, toch?
1: Ja, absoluut. Het was ook een beetje een ongeloofwaardig verhaal. Maar goed, hij was in de nacht al niet zo lekker geworden. Hij had een slechte nacht gehad. En het begin van die derde set, hij leidde natuurlijk al met 6-3, 6-2. En het begin van die derde set voelde zich duizelig, al niet lekker. Weet het nog naar 5-1 te spelen. En dan gaat het opeens helemaal mis. Hij verliest volgens mij 18 punten achter elkaar. Slaat alle ballen ja, ver over de baseline. Services op de baseline. Het was niet aan te zien. Heel bijzonder, ja. En natuurlijk speelt die hitte een rol. En we kennen het van Sinner. Hij heeft het vaker gehad. Werd hij af en toe nog wel eens gered omdat ze een stuk snel even het dak dicht deden. Of dat hij een time-out kreeg. Maar hij heeft gewoon lastig als het warme omstandigheden zijn.
0: Ja, en dan helpt het natuurlijk niet mee dat je vol in de zon staat. Serena Peek, jij kent warme, pittige omstandigheden als geen ander. Want als je in Azië speelt en ze willen misschien nog wel eens een voordeeltje voor een landgenoot opwaarderen dat ze dan zeg maar de airco uitzetten, dan kan het ook in een hal. Ja, je staat niet in de bloedzon natuurlijk, maar ook daar met de luchtvochtigheid en dergelijke kan het wel behoorlijk pittig worden.
2: Nou, zeker. Dat is dan badminton. Hey Stefan. Dat is dan intens, want het wordt zo warm. Het gaat met name om de zuurstofopname. Dat je die niet meer hebt. En dan ben je gewoon kapot. En wat met name is, zeker ook in tennis, als het zo warm is, je kan gewoon niet meer nadenken. Dus hè, je kan misschien een tactisch plan hebben. Maar ja, we weten allemaal, als je een soort van oververhit raakt, ja, dan wordt het onwijs moeilijk om dat plan te blijven uitvoeren, zeg maar. Je ziet ook in badminton heel veel met de coaching dat we met ijszakken op het achterhoofd, op het nekkie wordt gelegd om maar even tijdens die break ja, iets meer lucht te krijgen. Dus ik ben ook wel benieuwd. Doen ze dat bij tennis ook? Veel met ijszakken in de weer om toch maar een beetje die lichaamstemperatuur naar beneden te krijgen?
1: Ja, klopt. Er staan twee grote vrieskisten op de baan. En als er een gamewissel is, zeg maar kantwissel is, dan komen die handdoeken, die zijn helemaal gevuld met ijs. En met water, ijswater. Maar ook daar klagen de spelers nu over, dat die zijn gewoon niet koud genoeg. En de ballenjongens die doen die vriezer open en die zien geen ijs meer. Die zien alleen maar water. Het is zo heftig. Maar die zijn er wel. En ze hebben maar 1 minuut de tijd als ze van kant wisselen om even bij te komen. Ja, voordat je op je bankje zit, voordat die ijshanddoek in je nek zit, voor alles wat drinken en zo, is die minuut alweer voorbij. Dus je hebt ook geen tijd om je lichaam weer een beetje af te koelen.
2: Nee, is eigenlijk waar we misschien moeten voor pleiten, is zeker in dit soort extreme omstandigheden, dat je eventueel wat tijd eraan kan toevoegen, of niet dan? Of stel ik nou?
1: Ja, als er een hitteregel komt, dan krijgen de dames als het een derde set wordt 10 minuten pauze voor de start van de derde set. En bij de mannen, als het naar een vierde set gaat, krijgen zij dan nog even 10 minuten extra pauze om even schone kleding aan te doen, even van de baan af te gaan, even in de schaduw te zitten, af te koelen. Dus die regel is er wel, maar dan moet wel de hitteregel van kracht gaan. En die is voorlopig nog niet aan de orde.
0: Ja, en dat lijkt me dus inderdaad nog wel een groot kritiekpuntje richting de organisatie. Als je spelers in rolstoelen afvoert na een zege, mensen ziet opgeven, talongiekspoor die in een toilet staat over te geven tijdens een break. Daar moet wel wat aan veranderen. Maar goed, daar zijn wij niet voor. Misschien als media om de druk op te zetten. Maar dat houdt dan op een gegeven moment wel op. Want het is ontzettend zwaar. Maar ook voor de toppers vooral. Kijk het naar bijvoorbeeld bij de mannen. Ja, we gaan ronde 3 in. Maar de helft van de 32 geplaatste spelers zijn inmiddels al uitgeschakeld.
1: Ja, en het frappante is, je hebt bovenste helft, dat ligt helemaal over. Dat is waar Sinner zat, waar Medvedev zat. En de onderste helft is volgepakt met topspelers. Dus als je nu in die bovenste helft zit, waar dus eigenlijk Van der Zandschulp en Griekspoor ook zaten, komt daar gewoon echt een verrassende halve finalist en een hele verrassende finalist uit. En onderin zien we nog Zverev, Djokovic, Casper Ruud, Alex de Minaur. Dat zijn allemaal grote namen die onderin zitten.
0: Ja, en kijkende naar enige Nederlandse hoop in bange dagen over. Jesper de Jong, die speelt straks zijn derde ronde partij tegen Karin Khachanov. Die zit in de bovenste helft van het schema?
1: Nee, helaas, die zit onderin. Maar goed, de derde ronde is voor hem.
3: Ieder jaar krijgen 600 kinderen de diagnose.
1: Dan ben je een lucky loser. Het grappige is, dan worden er 4 fiches getrokken. Die heeft hij zelf de loting verricht. Hij was de lucky loser nummer 2. Kwam erin. En dan heb je de mazzel dat in dit geval Arthur Fies af ging zeggen. En dat is een geplaatste speler. Dus een lucky loser komt op de spot van een geplaatste speler. Nou, dan tref je Wawrinka, die met een vaarwel-tour bezig is. Die niet zo goed bewoog meer. Wint hij. Daarna van een hele jonge Italiaan qualifier. Wint hij. En zo sta je in die derde ronde. Wat voor hem al eigenlijk toernooi is geslaagd. Maar goed, je wil natuurlijk als sportman weer. En tegen Khachanov, we kunnen zeggen dat hij een kansje maakte. We zagen hem in Rotterdam in ABN AMRO toernooi. Verloor de 7-5 derde set. Dus hij heeft het gevoel, er valt wat te halen misschien wel.
0: Ja, en hoe ver zou die dan nog eventueel kunnen komen?
1: Ja, laten we het ronde per ronde. Sommige spelers kijken niet verder dan de volgende wedstrijd. Maar mocht hij winnen van Khachanov, dan staat waarschijnlijk Alexander Zverev te wachten. Meervoudig Grand Slam finalist, die eigenlijk nooit zweet. Dus die vindt het prima, die hete omstandigheden. Hij gebruikt ook geen handdoek, hij gaat gewoon door. Dus dat is wel apart. Ja, dat is denk ik nu wel een van de topfavorieten voor de titel. Alexander Zverev en natuurlijk Djokovic, 24 slam overwinning al binnen, gaat hij voor 25. Ook die route lijkt dan nu open te liggen.
0: Ja, je zegt wel een speler die nooit zweet. Ik zie gelijk een herkenning bij jou, Selena.
2: Nou, zeker. Ja, we hadden het ook in Azië. Sommige spelers moesten gewoon na een uur stoppen, omdat gewoon het zweet uit hun schoenen gelopen kwam. Ja, en daar valt zeker met dit soort extreme temperaturen niet tegenop te drinken. Dus inderdaad, als je het minder zweet. Ik was ook zelf zo'n speelster. Ik vond het eigenlijk wel lekker altijd in Azië. Dat ik uiteindelijk het gevoel van, ik zweet ook een beetje. Ik heb echt mijn best gedaan vandaag. Maar goed, dat kan dus. Die lichaamscompositie kan echt wel in je voor- of nadeel werken dan.
0: Ja, maar dan vraag ik me ergens aan de andere kant af, Stefan. Dan is het inderdaad, je verliest niet veel vocht, dat is fijn. Maar de zweten is natuurlijk hitteregulatie van je lichaam. Loopt dan je temperatuur niet te ver omhoog?
1: Ja, dat zou je zeggen. Maar als ik hem zo zie, ik zie hem nooit met een rood hoofd. En hij heeft nog diabetes ook. Dus hij elke wissel prikt hij en kijkt hij zijn bloedsuiker even na. Wat hij moet doen. Maar hij is topfit. Er zit ook hij is heel droog, zeg maar, zijn lichaam als je hem ook ziet.
0: Ja, laten we het ook nog even trouwens over de vrouwen hebben. Die doen het overigens iets beter. Hè? 18 van de 32 geplaatste speelsters nog over. Inclusief de topfavorieten. Hoe ziet dat schema eruit? En hoe verwacht jij dat verder gaat lopen voor week 2?
1: Ja, dat wordt heel interessant. En vooral bovenin. We zeggen dat Sabalenka een top seed. Heeft de Roland Garros nooit gewonnen. Zou het heel graag natuurlijk willen bijschrijven op haar erelijst. Ja, dus neemt het op tegen Kasatkina. Nou, dat zal niet zoveel problemen geven, denk ik. Maar daarna wacht misschien wel Osaka, de Japanse, of Mboko daarna in de kwartfinale. We zien Coco Gauff daar nog, de winnares van vorig jaar. Dan krijgen we een rematch van de finale. Dat wordt dan een halve finale. Anisimova zit daar nog, die vorig jaar 2 keer een finale van de Grand Slam haalt. Dus bovenin zit het wel behoorlijk vol. En onderin, Rybakina ligt er al uit. Dus die is weg, de winnares van de Oceaan Open. Maar Swiatek, viervoudig Roland Garros kampioene zit daar. En Marta Kostyuk heeft net gewonnen. En die is misschien wel het meest in vorm. Want die heeft 2 greffeltoernooien op rij gewonnen. Voor de aanvang van Roland Garros.
0: Is zij de grootste dark horse voor de titel?
1: Ja, misschien wel. Misschien wel voor mij inderdaad. Kijk, Andreeva, de jongere zin. Die kan ook natuurlijk heel goed halen. Een keer halve finale volgens mij. Ja, er zijn natuurlijk wel meer. Mugova zit er nog. Voormalig finalist. Dus ja, het kan van alles. En die weersomstandigheden, wat ik zeg, die hebben zoveel impact. Hè? Want ja, heb je een avondpartij, dan is het natuurlijk even anders dan dat je om 2 uur 's middags de baan op gaat.
0: Ja, daarom. Dus dat zijn wel wat andere omstandigheden. Tot slot, dan nog even terug naar de mannen. Als we daar kijken naar later in het toernooi. Je zegt al, één kant van het schema druk bezet met toppers. De andere helft van het schema ligt het wat meer open. Wat voor een finale verwacht jij daar?
1: Dankjewel voor deze.
2: Wat een moeilijke vraag is dit, zeg.
1: Ja, bovenin zit gewoon geen speler bovenin die een groter toernooi heeft gewonnen dan ATP 500. Dus geen Masters 1000 of een Grand Slam. Dus daarbovenin kan iedereen het doen. En ja, dan gaan we misschien wel voor Felix Auger-Aliassime bijvoorbeeld. Of die Cerundolo, die won van de Zandschulp. Dus daar ligt het echt open. Leonard Chen, een hele goede speler. Maar onderin, laten we daar gaan kijken. Ja, er wordt een clash tussen Djokovic en Zverev. Ik denk dat het daar tussen zal gaan. En dan is de ervaring met Djokovic. Maar ja, een beetje die schouderproblemen. Ja, ik ga voor Zverev. En ik denk dat Zverev ook het toernooi gaat winnen.
0: Nou, dat gaan we dan licht met potlood opschuiven, zoals ze mooi heet. Stefan Kok.
1: Wil je bij de vrouw ook nog weten wie er gaat winnen?
0: Ja, zeker.
1: Sabalenka natuurlijk.
0: Ja.
2: Die was veel makkelijker.
0: Ja, maar dat is ook even. Je moet even weten, dit is ongeveer de voorzitter van de Sabalenka fanclub in Nederland. Hè? Dus,
1: onofficieel.
0: Nee, top. Nou ja, dat wordt in ieder geval nog een interessante tweede week natuurlijk daar in Parijs. Stefan Kok van Tennis Magazine en de Tennistafel Podcast, dank voor je tijd. En wij spreken elkaar natuurlijk snel weer.
1: Graag gedaan.
4: De mooiste sportmomenten, anekdotes en drijfveren van iconen uit de Nederlandse topsport. Hoor je in bloed, zweet en tranen. Oud-topvoetbalscheidsrechter Mario van de Ende gaat in gesprek met oud-topsporters. En vraagt naar hun bijzondere verhalen, ervaringen en muziek. Bloed, zweet en tranen met Mario van de Ende. Elke laatste vrijdag van de maand tussen 3 en 4 uur op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen. Alle sporten van binnenuit. Dit is All Sports Radio Live.
0: Ja, en tot zover All Sports Radio Live voor vandaag. Bijzondere editie dus met Selena Peek, die ook natuurlijk als co-host vandaag mee presenteerde. Hoe was de ervaring?
2: Ja, het eerste half uur ging super. Daarna was het toch even wat lastiger. Het is best wel lastig hoor, om goede vragen te stellen. En helemaal als je niet heel erg goed bent ingelezen. Dus dat is echt volledig mijn eigen fout. Maar het was heel erg interessant. Ik vind het gewoon leuk om te zien hoe snel je schakelt en met nieuwe vragen komt. Dus dat is nog wel een stukje waar ik aan mag gaan werken.
0: Ik vind het wel grappig dat je gelijk kritisch ook weer naar jezelf. Is dat toch dat als topsporter eigen?
2: Ik denk het wel. Ja, anders, je wilt gewoon leren. Je moet nieuwsgierig blijven. Je moet andere kanten van het leven kunnen ontdekken. En zolang dat kan, dan komt het allemaal wel goed.
0: Wat is jouw eerste komende uitdaging?
2: Mijn eerste komende uitdaging? Een vaste baan vinden.
0: Toch wel? Geen commentaarklusje?
2: Ja, die zijn in oktober pas.
0: Oh, dat is nog even wachten.
2: Ik heb even weer me daarvoor te bereiden. Dus in de tussentijd lekker blijven zoeken. En hopelijk komt er iets moois op mijn pad.
0: Nou, precies. En we weten het, hè? Iedereen die luistert en denkt van... een voormalig Olympier, dat wil ik best wel eens in de stal hebben. Zeker met een communicatieachtergrond. Zoek Selena Peek op LinkedIn en dan komt dat helemaal goed. Voor nu, zometeen om 3 uur is er weer een nieuwe uitzending van Bloed, Zweet en Tranen met Mario van der Ende. Elke maand spreekt hij natuurlijk weer met een Nederlands icoon uit de sport. En dit keer te gast een van de pioniers van het vrouwenvoetbal in Nederland, Vera Pauw. En ja, maandag om 12 uur zijn we er dan weer met All Sports Radio Live. En dan ook weer een bijzondere uitzending, want bij mij een uur lang te gast in de studio zijn Nico Rinks, 2-voudig Olympisch kampioen roeien en toernooidirecteur van het aanstaande WK roeien. Erik Gerritsen, algemeen directeur van Hockeybond KNHB, ook een van de 2 hosten van het aankomende WK Hockey in Amsterdam. En Jacob Bergsma, manager topsportevenementen bij Topsport Amsterdam, die ook weer heeft bijgedragen aan het binnenhalen van de beide WK's in onze hoofdstad. Dat is allemaal voor komende maandag. Ik wens je voor nu een hele fijne dag en ik zeg tot de volgende.
4: All Sports Radio Live.

0: Sport in Cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert weer naar een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En zoals altijd, de man die alle nieuwtjes weer weet te verzamelen is sportmarketeer Frank van der Walbaken, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Laten we eens beginnen met de interessante categorie sporters slash oudsporters. De sportmiljardair. Mensen die, nou ja, de naam zegt het al, meer dan een miljard hebben vergaard in hun carrière met het beoefenen van hun sport, zij sponsordeals en alle bijkomstigheden. Dat is natuurlijk een vrij select groepje, maar wie zijn dat nu eigenlijk?
2: Ja, ik wil me even focussen op met name het voetbal natuurlijk, omdat dat, ja, niet alleen vanwege het aanstaande WK zeer... zeer in trek is op dit moment. Ook niet in het minst natuurlijk vanwege de finale van de Champions League aanstaande zaterdag. Ruim een jaar geleden scoorde Cristiano Ronaldo op een ander moment dan in een wedstrijd. Hij werd de eerste voetbalmiljardair. Dat bleek uit de Bloomberg Billionaires Index. Nu heeft Lionel Messi, niet onverwacht natuurlijk, ook die begerenswaardige status bereikt. Volgens diezelfde index heeft Messi $700 miljoen verdiend aan salarissen en bonussen. Met investeringen uit

0: Warmer. Die heeft toch TNT gevraagd, de uitzendrechten hebben van de Champions League finale, om de Champions League finale niet achter het kastje te stoppen, maar gewoon op het open net uit te zenden. Nu kan ik me voorstellen dat dat ook al een klein beetje te maken heeft natuurlijk met dat Labour de afgelopen verkiezingen ontzettend verloren heeft. Hij moet natuurlijk iets goed maken, maar het zegt natuurlijk wel voldoende dat iedereen toch het liefst die Champions League finale gewoon wil kijken.
1: Ja, ik moet er direct aan toevoegen dat Keir Starmer openlijk zelf ook toegeeft een Arsenal-fan te zijn. Dus dat zal ook een rol spelen. Want de finale, zoals we alle weten, is tussen Arsenal en Paris Saint-Germain. Het zou sowieso de eerste finale zijn van de hoogste Europese competitie. Dus niet alleen de Champions League finale, maar in het verleden de Europa Cup 1 finale. Dat was 34 jaar geleden. Het zou dus dan de eerste zijn die alleen voor abonnees van een betaaltelevisiezender te zien zou zijn. Nou, Keir Starmer heeft dat dus vriendelijk toch dringend verzocht. Wat je terecht zegt, Robert, zal zeker een rol spelen in zijn opkrikken van zijn eigen populariteit. Maar ik vind het wel een indicatie dat hij is zelf voetballiefhebber, maar dat hij beseft hoe belangrijk zo'n wedstrijd is. Vooral ook omdat natuurlijk dat zijn favoriete club Arsenal uit Londen, een Britse club dus, in die finale staat. De andere twee finales van de Europa, de Conference League en de Europa League, die zullen wel allebei ook achter het kastje verschijnen bij TNT. Maar TNT heeft nog niet gereageerd op dit vriendelijk, doch dringende verzoek van Keir Starmer. Dus ik ben zeer benieuwd of aanstaande zaterdag, zo snel is het al, of ze alsnog door de bocht gaan. Ik heb mijn twijfels over. Trouwens, als zoiets in Nederland zou gebeuren, ik denk dat met onze voormalige premier Mark Rutte, die niet bekend staat om zijn affiniteit met sport, dat die daar niet op in zou zijn gegaan. Ik denk dat Rob Jetten, die bekend is als toch sportliefhebber, dat die wel een dergelijke actie ook zou ondernemen. Maar goed, het is gelukkig niet aan de orde.
0: Had ik hem eerder verwacht dat hij de finale van de play-offs van de hoofdklasse hockey op het open net had willen hebben. Maar
1: ja, dat zou zeer waarschijnlijk zijn.
0: We ontkomen er niet aan, Frank. Het WK voetbal staat voor de deur, nog een paar weken te gaan. Dus laten we het daar eens over hebben. Beginnen we met toch Ticketgate.
1: Ja, het is de neiging in Amerika met name om iets als een issue is dat veel ter discussie staat om er direct het woord gate achter te plakken. Maar goed, het is iets we zullen het noemen, dat Ticketgate bestaat, ontstaat na het zwalkende beleid van FIFA-baas Gianni Infantino. Het is enerzijds opmerkelijk, anderzijds passend bij dat ego-imago van de man, die alleen van zichzelf en van geld houdt. Misschien gebruik ik nu wel de verkeerde volgorde. En is het eerder in eerste instantie geld en dan zijn ego. Hoe dan ook, de algemene indruk over de slecht lopende voorverkoop van de toegangskaarten voor het WK-voetbal is alles behalve positief. Exorbitante bedragen en constant wisselend. Die leiden in een niet echt voetballand tot extra aarzeling. En nog nooit eerder vertoond, nog geen enkele wedstrijd van de 104 in het aanstaande WK is uitverkocht. Nou, normaal gesproken is dat de maanden vooraf zijn al vele wedstrijden uitverkocht, zeker de finale. Infantino voelt de druk op zijn alleen op geld gebaseerde beleid toenemen. En heeft nu in een geste, dat zijn zijn woorden, ik maak een geste, een deal gemaakt met de burgemeester van New York, Zoran Mamdani, dat er 1000 tickets beschikbaar zijn in de categorie $50 per stuk. En dat zijn dan voor wedstrijden natuurlijk in de Big Apple New York zelf. Het klinkt natuurlijk allemachtig mooi, maar het maakt in mijn ogen de verwarring alleen maar groter. Want die tickets, die 1000 tickets, die zullen binnen de kortste keer natuurlijk zijn verkocht. En om dan vervolgens weer terug te vallen op het honderden dollars, zo niet duizenden dollars per kaartje, lijkt me niet verstandig in het promoten van het voetbal in Amerika. Waar we het straks ook nog over gaan hebben. Maar het maakt de verwarring alleen maar groter. Het is dat voetbal als grootste en meest populaire sport op aarde overal veel krediet heeft.

0: Anders zou dit, na alle krankzinnige daden van Infantino, toch al lang zijn vertrek uit FIFA hebben betekend.
1: In aanloop naar zo'n WK worden natuurlijk ook allerlei modellen losgelaten. Op wie gaat dat WK nou winnen? Wat zijn de kansen van de deelnemende landen? Ook nou ja, met de intrede van Artificial Intelligence, AI, hebben natuurlijk weer nieuwe modellen, nieuwe rekenkracht erbij. En ja, er zijn verschillende voorspellingen inmiddels gedaan, Frank.
0: Ja, er lopen er inderdaad vele voorspellingen, ook zonder AI. Maar in dit geval zou ik het even willen hebben over de AI, de Artificial Intelligence. Over het winnen van dat WK. Vroeger was dat enigszins glazen bol kijken natuurlijk. Tegenwoordig is AI natuurlijk in beeld. De vele kanalen in die AI-industrie die zien Frankrijk, Brazilië en Spanje als de grootste kanshebbers. Oranje heeft volgens vele AI-voorspellingen slechts, of ja, misschien zeg je wel goed, 5% kans op de titel. Eén kanaal gaat ver en voorspelt een Frankrijk-Engeland finale die door de Fransen met 2-1 zou worden gewonnen. En datzelfde kanaal voorspelt dat Nederland in de kwartfinale wordt uitgeschakeld door Duitsland, ook met 2-1. Nou ja, wie het weet mag het zeggen. Ik ga voor een Frankrijk-Spanje finale, als dat mogelijk is in het spelschema, maar dat weet ik eigenlijk niet, maar goed. En dat die finale, denk ik, dan eindigt in strafschoppen die door Frankrijk worden gewonnen. Nou, de luisteraars mogen mij afrekenen na afloop van het WK en jij ook, Robert. Nog iets anders, minder positiefs aangaande het WK. We weten natuurlijk dat Iran meedoet en we weten natuurlijk ook allemaal dat Iran in oorlog is met Amerika, een van de gastheren van dat WK, de grootste gastheer. En we weten ook dat Iran 3 van de wedstrijden in de pool, de alle 3 dus, in de Verenigde Staten speelt. Aanvankelijk was de bedoeling dat de ploeg ook zou gaan bivakeren in Amerika. En dat ze dan naar de steden zouden gaan vanuit hun bivak. Maar aanvankelijk, of dat is niet aanvankelijk, maar er is intussen, mede onder druk van de Iraanse minister van Sport, is er besloten in te gaan op een uitnodiging van Mexico om een bivakkamp op te slaan in Mexico. En daar gaat vooralsnog de Iraanse ploeg op in. En Amerika is daar ook wel blij mee. Maar dat betekent natuurlijk wel voor die ploeg dat ze vanuit Mexico elke keer dat we op wedstrijddag 's morgens moeten vliegen naar de stad in Amerika. Dat zijn over het algemeen geen kleine afstanden. En op dezelfde avond na de wedstrijd zullen ze moeten terugvliegen. Dat komt denk ik toch de conditie van die spelers en de voorbereiding van de volgende wedstrijd niet ten goede.
1: Nee, maar eerlijk is denk ik dat het wel voor hun de beste optie gaat zijn. Als we het hebben over de populariteit van het voetbal in de VS, er komen natuurlijk ook nog uitzendrechten bij kijken. Die liggen momenteel voor het aanstaande wereldkampioenschap bij Fox. Maar voor het WK erna, 2030, ja, er staan er heel veel partijen, waaronder heel veel streamingdiensten, in de rij.
0: Ja, Robert, jij en ik hebben het er al regelmatig over gehad. Hè, dat de streamingdiensten, de Netflixen, de Amazons en de Disneys van deze wereld, dat die natuurlijk de stap gaan maken voor het vechten ook om de live rechten van de sport. De een doet het op zijn manier, de ander op zijn manier, op de andere manier. Netflix heeft dat gedaan om een eerste stap te zetten via fantastische documentaires die ze gemaakt hebben over sport, waardoor ze geloofwaardigheid hebben gewonnen in de sport, waardoor ze straks in hun ogen, en ik denk dat ik het met ze eens ben, In de sportwereld een naam hebben gekregen van Netflix, is een serieuze partij. Hoe dan ook, Netflix heeft zich nu al gemeld bij de FIFA voor de rechten, de live rechten wereldwijd van de 2030 WK. Er werd zelfs bijgezegd dat alles mogelijk was en dat Netflix bereid zou zijn om subdeals te maken met allerlei landen. Maar ze willen gaan voor de wereldrechten van 2030 van het wereldkampioenschap voetbal. Dat is de eerste stap. Ik ben ervan overtuigd dat Amazon Prime zich daar niet bij neerlegt en dat ook Disney met ESPN zeer nadrukkelijk in beeld zal komen. Het zal betekenen dat er een concurrentiestrijd gaat ontstaan tussen de traditionele televisiezenders en de streamingdiensten. En dat zal de prijs alleen maar weer opdrijven. Dus ik ben zeer benieuwd waar dat plafond nu eindelijk eens in zicht komt. Voorlopig volgens mij nog helemaal niet.
1: Maar eerlijk is eerlijk, hè? Maar als alle streamingdiensten het gaan opkopen en hem op hun platform gaan uitzenden, dan ga je toch uiteindelijk minder kijkers krijgen. Want het is weer een extra stap. Heel veel mensen zullen weer een abonnementje moeten nemen. En ja, nu is dat leuk in misschien wat rijkere landen. Maar ja, denk eens aan een wat minder rijk land. Daar ga je toch een hoop kijkers verliezen, ben ik bang.
0: Ja, dat is een hele terechte opmerking, Robert. Maar ik denk ook dat Netflix dat had voorzien. Waarom ze ook zeggen nu dat ze bereid zijn om bepaalde werelddelen of bepaalde landen subdeals te sluiten. Waardoor het in die landen wellicht toch gratis te zien zal zijn. Dat is natuurlijk voor Netflix, als ze zich zo opstellen, een ideale onderhandelingspositie. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat de voor de, zeg het, $6, $7, $8, $9 per maand, dat de echte liefhebbers wel bereid zijn zo'n abonnement te nemen als het wereldkampioenschap voetbal toch het best bekeken sportevenement ter wereld. Dat voor een zender als een streamingdienst een waanzinnig mooi moment zou zijn om miljoenen extra abonnees te krijgen. Dus, maar ik ben net als jij natuurlijk zeer benieuwd hoe dit tafereel zich gaat afspelen en hoe het zou eindigen.
1: Nou, dan blijven we nog even bij de populariteit van het voetbal in de VS. Want hoe staat het daar eigenlijk mee? Want in mijn de beeldvorming, herinnering is in de VS, ook als je kijkt op college niveau, is voetbal meer een vrouwensport dan een mannensport.
0: Ja, dat is het nog steeds. En het komt nog niet in de buurt natuurlijk van de populariteit van de Amerikaanse sporten zoals het American football, baseball, basketbal en ijshockey in iets mindere mate. Dat zijn toch de top 4 sporten. Maar het is wel zo dat ons voetbal, ons tussen aanhalingstekens, dat het toch aan populariteit aan het winnen is in Amerika. Daar zal het aanstaande WK natuurlijk bij helpen. Alhoewel, je vraagt je af of het echt zou helpen, omdat we door die uitbreiding van 32 teams naar 48 teams 104 wedstrijden krijgen met krankzinnige uitslagen. Aan de andere kant zijn de Amerikanen, hun bezwaar tegen ons voetbal is altijd dat we 0-0 uitslagen krijgen of 1-0 of 1-1. En dat vinden de Amerikanen, die gewend zijn aan uitslagen die in de tientallen lopen, die vinden dat te passief. Maar hoe dan ook, de Amerikaanse bond US Soccer is een meerjarige sponsorovereenkomst met niemand minder aangegaan dan Google. Nou, als Google iets doet, doen ze dat goed, kan je toch over het algemeen wel constateren. In een persbericht spreken beide partijen, de Amerikaanse bond dus en Google, de intentie uit dat de deal vooral gericht zal zijn om de fans te helpen dichter bij de teams en de spelers te komen. Dus ja, wat ze daar in Amerika mooi noemen in een Amerikaans woord, fan engagement, zal de prioriteit zijn. Dus ik ben zeer benieuwd hoe de Amerikaanse voetbalbond dat gaat invullen samen met Google.
1: Frank van der Walbaker, mag ik je bij deze weer hartelijk danken voor je tijd. En wij spreken elkaar natuurlijk volgende week weer in een nieuwe BeverSport Update.
0: Ja, een prettige dag verder, Robert. En tot volgende week.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Van 29 tot en met 31 mei kunnen we in het Olympisch Stadion in Amsterdam gaan genieten van alweer de 10e editie van Next Gen Amsterdam. Wat ooit begon als een klein voetbaltoernooi is inmiddels uitgegroeid tot een fantastisch multisportevenement waar meer dan 25 sporten te aanschouwen zijn. En wat de naam Next Gen wellicht al doet vermoeden, draait het tijdens het event vooral om de sportwereld van de toekomst. En dus zijn er ook snel ontwikkelende sporten als bijvoorbeeld 3x3 basketbal, flag football, UFO en free running die er te vinden zullen zijn. Ik ga erop vooruitblikken met Robin Bouwmeester, die creative director is bij sportmarketingbureau Sports Gen en ook een van de drijvende krachten achter het evenement. Robin, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ik ben eigenlijk wel benieuwd. Het is editie nummer 10. Dat betekent een jubileum, Robin.
2: Ja, dat is een feestje. Het is ongelooflijk snel gegaan. Maar we zijn in 2016 begonnen. Nou, voor de snelle rekenaar zou je dan eigenlijk dit jaar de 11e editie moeten doen. Maar er zat één coronajaar tussen. Dus dat betekent dat we dit jaar echt het feestje vieren en dat we 10 jaar bestaan.
1: Hoe groot gaat er uitgepakt worden?
2: Nou ja, met het aantal sporten is in ieder geval een record. Dus we zijn eigenlijk de laatste jaren gegroeid van 10 naar 15 naar 20 naar nu bijna 30 nieuwe sporten die je kunt doen. Dus het stadion is echt, ieder hoekje is gevuld. Het veld, de atletiekbaan, zelfs de tribunes worden gebruikt. Ja, en wat wel leuk is, omdat we 10 jaar bestaan, hebben we gezegd, dit moeten we vieren met zoveel mogelijk Amsterdammers, met Amsterdamse bedrijven, maatschappelijke organisaties. Eigenlijk allemaal partijen die de afgelopen 10 jaar iets goeds hebben gedaan voor sport of voor jeugd of voor welzijn in de stad. En die hebben we eigenlijk allemaal uitgenodigd om op de zaterdag en de zondag gratis met hun personeel, met hun kinderen, ja, gewoon een heel tof sportevent te komen beleven, wat wij helemaal regelen. Dus dat is eigenlijk ons cadeautje, ook een beetje terug naar de stad en alle partijen die daar een rol in spelen.
1: Nu zei ik het in de intro al, het begon ooit als een klein voetbaltoernooi. Inmiddels zijn we 10 edities later en is het een multisportevenement met meer dan 25 sporten. Daar zit wel een stukje tussen. Hoe is dat zo snel gegroeid?
2: Ja, het begon dus inderdaad met een voetbaltoernooi. En dat is ooit weer bij Blauw-Wit begonnen. Dat is echt, begin deze eeuw hebben we het dan over. En toen vroeg eigenlijk de gemeente Amsterdam van, vinden jullie het niet leuk om dit evenement in het Olympisch Stadion te doen? Want dan kunnen wij ook allerlei andere sporten die nog heel klein waren, die kunnen wij dan daaraan toevoegen. En dan kunnen we echt een soort van sportfestival bouwen. Nou, en dat zagen wij natuurlijk wel zitten. Dus toen zijn we naar het Olympisch Stadion gegaan. En ieder jaar zijn er eigenlijk nieuwe sporten bijgekomen. Totdat in 2016 eigenlijk het voetbaltoernooi verdween. En toen dachten we allemaal, ja, dat was een beetje de publiekstrekker. Hoe nu verder? En toen was in 2017 eigenlijk het eerste jaar dat we het zonder voetbaltoernooi deden. En toen zagen we van, hey, het festival is inmiddels zo gegroeid en zo sterk en zo stabiel dat het voetbaltoernooi helemaal niet meer nodig heeft. Omdat er inmiddels 10, 15 andere sporten, nou, je noemde al een aantal, 3x3 basketbal is het misschien wel het mooiste voorbeeld. Die begonnen 10 jaar geleden bij ons als een klein side event. En niemand snapte er wat van. Iedereen dacht, nou, die gasten weten niet hoe je basketbal speelt. En 10 jaar later hebben we een gouden medaille op de Olympische Spelen. En dat is een route die je als sport natuurlijk heel graag wil bewandelen. Dat je in 10 jaar groeit van een sport die niemand wat zegt in Nederland naar een gouden medaille op de Olympische Spelen. Dus al die andere sporten die bij ons inmiddels aangesloten zijn, hebben ook wel gezien van, tuurlijk, we gaan niet allemaal die route van 3x3 basketbal bewandelen. Maar we kunnen Next Gen wel zien als een platform waar je gewoon klein kunt beginnen en ergens aan kunt bouwen, als je er maar in gelooft. Met uiteindelijk allemaal wel een Olympische ambitie. En de vraag is vooral van, ja, welke sporten gaan dat dan wel halen en welke niet?
1: Nou ja, ik noemde ook een sport die nieuw gaat zijn op de Olympische Spelen, aankomende editie in Los Angeles 2028. En dat is flag football. Is dat iets wat in jouw ogen het 3x3 basketbal wel eens achterna zou kunnen gaan?
2: Ja, het is in ieder geval, heeft het een beetje dezelfde cultuur eromheen hangen. Dus het een beetje de Amerikaanse sportcultuur, ook met muziek en met een community eromheen. Dus in die zin is het zeker een gelijkenis. En flagvoetbal heeft als voordeel ten opzichte van 3x3 basketbal dat het in Nederland al heel bekend is op scholen. Hè. We kennen allemaal nog wel de gymles, dat je zo'n lintje in je broek moet doen en die eruit moet trekken. Nou ja, die sport is in professionele vorm nu hard aan het klimmen en wordt in 2028 inderdaad Olympisch. gaat komend weekend in het Olympisch Stadion ook echt een internationaal toernooi organiseren met teams uit Engeland, Ierland, Zweden. Dus ja, die timmeren wel hard aan de weg. En tegelijkertijd is het gewoon heel lastig te voorspellen welke sporten echt door gaan breken. Hè. Je ziet ook sporten die eenmalig aanhaken bij de Olympische Spelen en dan toch ook weer snel uit de picture verdwijnen. Maar als ik een beetje de community ken en van Vlek vooral, die zijn heel erg trots dat ze erbij zijn in 2028. En die willen dat graag behouden, die positie.
1: Wat is nou echt zo'n misschien minder bekende sport waar, nou ja, jij zoiets hebt van, dat moet je eens in de gaten gaan houden. En dat is dan te zien tijdens het Next Gen Amsterdam.
2: Ja, je noemde ook al even UFO. En ik denk dat dat een heel mooi verhaal is wat mensen eigenlijk nog helemaal niet kennen. UFO is eigenlijk een combinatie van lacrosse en ultimate frisbee. Dus je hebt een stick en een ring en een endzone. Dus je scoort gewoon punten door die ring te gooien en met een stok te vangen. En wat heel tof is, is dat zij aankomende zondag het Nederlands kampioenschap gaan organiseren in het Olympisch Stadion. Maar wat misschien nog wel leuker is, is dat als je daar het toernooi wint, dan krijg je een wildcard voor het wereldkampioenschap in China. En dat is in juli. Ja, en dat verhaal is echt bizar. In China hebben ze een stadion gerenoveerd voor 20.000 mensen. Ze hebben een hotel gebouwd voor de spelers. Ze betalen je vlucht. Ze geven je een topsportstatus. Dus dat is een ongelooflijk verhaal eigenlijk, waar je dus straks komende zondag met je team mee kunt doen aan het Nederlands kampioenschap. En als je dus wint, dan eindig je misschien wel met een wildcard. En dan mag je Nederland vertegenwoordigen op een wereldkampioenschap in China in een stadion. Ja, dat is dat is een jongensdroom.
1: Ja, en ik vind het zelf wel heel erg vet. Dat het is ooit begonnen bij Bas Ruizenaars. Is ook wel eens bij ons te gast geweest in een ver verleden, toen eigenlijk die sport eigenlijk net opkwam. Ik heb het ook wel eens een paar keer gedaan en ik kan wel zeggen, het is wel verrekte moeilijk.
2: Ja, het ziet er makkelijk uit. Het behoeft wel wat oefening. Maar het is ook wel een sport waar je, als je echt de techniek eenmaal onder controle bent, ja, dan kun je er best wel snel goed in worden. Dus het gaat net te ver om te zeggen van, als je vandaag begint met trainen, kun je zondag nog meedoen. Maar bij wijze van spreken, als je echt nog die topsportambities hebt en je bent misschien ook al wat ouder, nou, dan is UFO zeker een sport waarvan je denkt, hey, dat is een sport waar ze dus wereldkampioenschappen over heel de wereld houden. Straks in China, ja, daar kan ik misschien wel een poging voor wagen.
1: Ja, en iets wat dus heel belangrijk is om te weten voor de mensen die naar Next Gen Amsterdam toekomen. Het is net als zeg maar een doemuseum of een kijkmuseum. Een kijkmuseum is hartstikke leuk, maar een doemuseum misschien net even iets leuker. Het is meer dan enkel de sport kijken. Het is ook alles wat daar langskomt ook gewoon lekker uitproberen.
2: Ja, juist. Dus we hebben inderdaad een aantal NK's, UFO, freerunning, een groot vlekvoetbaltoernooi waar je echt de topsporters aan het werk kunt zien. Maar ja, dan gaan natuurlijk je handen kriebelen of je voeten en dan wil je zelf ook meedoen. Dus bij alle sporten die we aanbieden, dus er zijn er bijna 30, kun je gewoon zelf ook meedoen. Dus er zijn trainers, er zijn coaches, die staan gewoon te wachten tot jij daar komt met je groep, met je familie, met je team, met je bedrijf, noem het maar op. En je kunt gewoon die 3 dagen het stadion in. En workshops volgen, clinics volgen. Met als doel dat je misschien ook wel een nieuwe sport ontdekt, waarvan je dacht, hey, die kende ik nog helemaal niet. Maar nu ik weet dat dit er is, heb ik misschien wel mijn nieuwe roeping gevonden. Want ik dacht misschien dat sport niks meer voor mij was. En nu heb ik toch weer iets nieuws ontdekt. Ja, dat is denk ik ook wel de verantwoordelijkheid die we met elkaar hebben. Dat we laten zien van welke nieuwe sporten er zijn, hoe het zich ontwikkelt. En om ervoor te zorgen dat sport wel een van de belangrijkste dingen blijft die we met z'n allen doen en promoten.
1: Wie op de website kijkt, nextgen.amsterdam, die ziet inderdaad dat elke dag eigenlijk weer een soort ander thema heeft. Hè? De vrijdag draait om scholen, de zaterdag om bedrijven, zondag om de maatschappij. Kun je eens uitleggen hoe die driedeling er eigenlijk uitziet en hoe die dagen eruit gaan zien?
2: Ja, dus de vrijdag 29 mei, dan hebben we inderdaad een scholenprogramma. Dan komen er 2000 kinderen van Amsterdamse basisscholen die zich hebben aangemeld. Die komen alle sporten volgen. Dat is eigenlijk ieder jaar misschien wel het leukste, ook al is het de eerste dag. Dus dat zijn echt kinderen uit groep 6, 7, 8 die daar hun ogen uitkijken, dat stadion inkomen. Dat is echt een herinnering voor jaren later. En die zaterdag en die zondag hebben we inderdaad gezegd, ja, dan willen we zowel bedrijven als maatschappelijke organisaties, maar ook verenigingen, buurtbewoners, noem maar op, die willen we de kans geven om zo'nzelfde dag te beleven. Maar dan zul je dus ook qua doelgroep wel wat oudere mensen treffen. Hè? Dus families die met hun kinderen komen, bedrijven die met medewerkers en hun aanhang komen. Dus het is heel erg leuk dat het voor jong en oud is. Dus het is voor kinderen leuk, maar je kunt als ouder ook gewoon meedoen. De trainers weten precies welk niveau je hebt, wat je wil. Of je heel fanatiek wil weten, of dat je gewoon rustig aan wil doen. Dus zie je het ook een beetje als een groot groot picknickcentrum in het stadion. Je kunt lekker relaxen. Er zijn foodtrucks, er is muziek. Dus het is niet alleen maar sport. Het is ook gewoon lekker genieten van het weekend, genieten van sport en genieten van het Olympisch Stadion.
1: Ja, en om de drempel voor mensen die twijfelen helemaal weg te halen, het event is gewoon gratis toegankelijk.
2: Ja, dat is ongelooflijk eigenlijk dat dat kan. Maar mede dankzij de steun van de gemeente Amsterdam en een aantal partners van ons kunnen we dat inderdaad gratis aanbieden. En we vinden het ook heel belangrijk om al die drempels weg te nemen. Want het is gewoon niet vanzelfsprekend dat je in je vrije weekend dat je gaat sporten. Er zijn zoveel andere leuke dingen die je kunt doen. Maar we hopen inderdaad, doordat het gratis is, dat mensen denken, ik ga toch eventjes kijken in het stadion.
1: Robin Bouwmeester van SportsGen, mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk alvast heel erg veel plezier ook komend weekend met die prachtige jubileumeditie van Next Gen Amsterdam.
2: Ja, dankjewel.
0: All Sport Radio Live.

0: All Sports Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Clubcafé. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Clubcafé schrijf je met dubbel F en 1 E. Clubcafé, eindelijk lekkere koffie op de club.
0: Bij All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.
1: Ieder jaar krijgen 600 kinderen de diagnose kanker. Voor die kinderen is de kanjerketting opgericht.
2: Toen ik wist dat ik kanker had, kreeg ik de start van mijn kanjerketting. Nu leg ik na elke behandeling kralen aan mijn kanjerketting. Zo vertelt de kanjerketting mijn verhaal en geeft mij troost.
1: Help kinderen met kanker en steun ze via kanjerketting.nl.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 2 uur.
3: Voetbal.
4: Hallo, ik ben John van Schip, voormalig speler van Ajax en het Nederlands elftal.
3: Hockey.
5: Hi, mijn naam is Eva de Goede, hockey international. En je luistert naar All Sports Radio.
3: Darts.
6: Hallo luisteraars, mijn naam is Raymond van Barneveld en ik wens All Sports Radio heel veel succes toe.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. Radio.

0: Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.
1: En daarnaast ook bij ons aangeschoven in de studio Eileen Groemans. Zij is breedte sporter, inspiratie zelf. En zij gaat binnenkort meedoen aan de Dam tot Damloop voor het Fonds Gehandicapte Sport. En zij is inmiddels bij ons aangeschoven in de studio. Eileen, welkom.
2: Dankjewel.
1: Ik vind het heel erg leuk dat je er bent. Want ja, we hebben natuurlijk altijd een mooie mix hier in deze uitzending. Van niet alleen de top, maar ook gewoon de breedte sporter. Want ja, die zijn natuurlijk ook gewoon hard nodig op deze wereld. En ja, we moeten allemaal gewoon gezond zijn en bewegen. Nu ben ik allereerst wel gewoon benieuwd. En ik denk de luisteraar ook. Want waarschijnlijk kent niet iedereen Eileen Groeman. Wie ben je en waar kom je vandaan? Wat doe je eigenlijk?
2: Nou, ik ben dus Eileen. Ik ben 23 jaar en ik woon in Den Haag. Naast dat ik veel in de sportschool te vinden ben, loop ik ook hard, doe ik aan hockey en werk ik fulltime in de horeca. Dus dat is een beetje mijn leven eigenlijk.
3: Druk bestaan.
2: Ja. Ja.
3: En je doet al meerdere sporten en je hebt een kortere arm, om even zo te zeggen. Een beperking, is dat van nature of heb je iets ervaren onderweg?
2: Nee, ik ben gewoon zo geboren. Het is geen spannend verhaal.
3: Nou ja, dan ben ik altijd heel benieuwd. Want wij doen ook veel meer sporthulpmiddelen bij Fonds Genekets met Uniek Sporten. Hoe is dat bij jou gegaan? Want ja, je had die prothese nodig om in de sportschool te kunnen sporten. Was dat eenvoudig bij jou?
2: Nou, vroeger.

0: arm en een hockeystick en dergelijke?
1: Ja, eigenlijk valt dat best wel mee. Ik begon toen ik 8 was met hockey. En in dat eerste jaar ben ik gelijk in de selectie gezet. Dus blijkbaar
0: kan je wel wat.
1: En toen altijd best wel hoog gespeeld. Tot nu eigenlijk. En ik heb nooit echt last ervaren of moeilijke dingen tijdens de hockey of iets. Ging altijd wel gewoon vloeiend.
0: Want gewoon even, dat er zullen vast ook hockeyers luisteren, zeg maar. Hoe doe jij dat met het pakken van de stick en de grip en dergelijke?
1: Ja, eigenlijk zoals iedereen dat doet. Je rechterhand zit gewoon onderaan de stick, onderaan de grip en je linkerarm bovenaan. Het enige verschil is dat ik dus wel iets minder grip heb dus en minder kracht heb. Maar dan haal ik dat gewoon meer uit mijn rechterarm dan uit beide armen. En dat gaat eigenlijk tot nu toe.
2: Maar dan gebruik je de prothese wel ook bij
1: hockey? Nee.
2: En doe je het echt met één arm?
1: Ja,
2: dat is goed. En nou ja, hockey is nu leuk, maar als je wat ouder wordt is misschien golf ook heel leuk. Want ik ken ook mensen die met één arm golven. Dus, en de hockeyers zijn meestal goede golfers. Dus je kan nog een sport erbij doen.
1: Nee, ik ben heel benieuwd. Ik heb nog nooit geprobeerd.
0: Maar hoe ben je eigenlijk in het hockey gerold eigenlijk? Is dat iets wat vanuit je familie bijvoorbeeld? Waren jullie echt een hockeyfamilie bijvoorbeeld?
1: Nou niet. Ja, mijn zus die deed wel een hockey. En ik ging altijd bij haar wedstrijden kijken. Op een gegeven moment dacht ik, ja, ik ga het gewoon proberen en we zien het wel. Mijn moeder zei wel eens tegen mij vroeger van, ja, kan je niet gewoon beter op voetbal gaan? Veel makkelijker, wel gewoon 2 benen. Ik zei, nee, ik wil gewoon op hockey. En dat is goed uitgepakt, gelukkig.
2: Ja, en nog veel meer, want het hardlopen heb je ook opgepakt. En hoe gaat dat?
1: Ja, trainen gaat nog niet heel goed, eigenlijk. Ik heb vorig jaar de halve marathon in Palma gedaan, in oktober. En ik heb 2 weken geleden de 10 kilometer in Rijsoord gedaan. Dat is waar mijn moeder woont. PR gelopen. Dus dat gaat dan wel weer goed.
0: Nee, ik wil zeggen, dat gaat eigenlijk helemaal niet goed. Ja, maar ik loop wel PR's.
1: Ja, alleen het trainen zelf, dat moet ik nog even oppakken.
0: Ja. Want ja, is het ook gewoon een tijdskwestie dan? Of ik kan me voorstellen als je in de sportschool zit en hockey, ja, ergens ook nog een keer hardlopen.
1: Ja, ik vind het moeilijk om een prioriteit te stellen. Of tenminste, ik vind het... Eigenlijk vind ik het sporten in de sportschool wel het leukst. Dus daar steek ik dan de meeste tijd in. En met hardlopen heb ik ook wel zoiets van, ik hockey ook 3 keer in de week. Dus op zich pak ik daar ook wel mijn conditietraining op.
2: Ja, en dan ga je de Dam te Dam doen. Is het de eerste keer dat je die gaat doen?
1: Ja, dat is wel de eerste keer.
2: En die afstand ook?
1: Nee, want ik heb dus wel de halve marathon ook gedaan.
2: Ja, die is iets langer natuurlijk. Ja. Dat zou moeten kunnen.
1: In theorie wel. Ik denk dat het ook wel lukt hoor.
2: Ja, en ik vind het mooi. Kijk, je doet ook mee. Maar je doet ook mee voor de gehandicaptsport in het algemeen. Ja, want je loopt ook voor ons gehandicaptsport. Hoe is dat zo gekomen?
1: Nou, ik wilde sowieso al de Dam tot Dam loop heel graag doen. Maar die tickets die waren al heel snel uitverkocht. En toen was ik een beetje aan het scrollen over op waar ik dan nog tickets kon halen. En er waren heel veel sponsoren die... nog tickets hadden, maar die spraken me niet zo erg aan als deze, omdat het natuurlijk best wel dicht bij mezelf staat. Dus toen ben ik een beetje gaan kijken wat de beloning is en hoeveel ik moest ophalen om een ticket te kunnen krijgen. En dat is aardig goed gegaan.
0: Ja, want dat vereist natuurlijk iets meer dedication dan als je gewoon bij Dam tot Dam loop zelf natuurlijk gewoon een ticket haalt. Hoe is dat deel dan voor jou gegaan? Want ja, dan moet je natuurlijk ineens geld gaan ophalen. En moet je natuurlijk mensen heel oneerbiedig leuren om geld. Dat is natuurlijk altijd het dingetje wat bij crowdfunding en dat soort dingen altijd soms wel spannend is. Hoe is dat voor jou gegaan?
1: Ja, dit was wel de eerste keer dat ik zoiets deed. Maar voor mij scheelde het wel dat dit... gewoon iets is wat dicht bij mij staat. Dus ik kon ook gewoon mijn eigen verhaal delen. En ik denk dat dat ook wel heel erg hielp voor de mensen om me heen. Om dan te gaan sponsoren. Omdat ze wisten hoe erg ik ermee bezig ben. En hoeveel het sporten eigenlijk voor mij betekent. Dus dat wel ook makkelijker was voor hen om dan te doneren.
0: Ja, want wanneer is eigenlijk Eileen bij jullie op de radar gekomen, Lieke? Is dat toen ze zich aanmelden voor...
2: Ja,
0: startticket?
2: Het is zo dat als de Dam te Dam inschrijving open gaat, dan is het binnen een uur uitverkocht. En onze campagne begon eigenlijk na een uur. Dus op dat moment direct. Want je weet eigenlijk dat die evenementen gaan heel hard. En dan, wij zijn het goede doel van de marathon. Of van de marathon van de Dam te Dam loop. En Nationale Nederlanders, onze partner, maakt het mogelijk. En vandaar dat we dit ook kunnen doen. En ik vind het super gaaf dat Eileen dit doet voor ons. Dat is één. Maar het is ook natuurlijk ongelooflijk inspirerend voor heel veel mensen met een perken die nog toch thuis zitten. En soms toch belemmeringen zien om te gaan sporten. En er kunnen allerlei leden zijn. Maar jij laat zien van, ik zit op hockey. Ik doe, dus ga de sportschool in. Maar ik ga ook de Dam te Dam loop zien. Dus dat is natuurlijk fantastisch. En dat vind ik al fantastisch. Maar ik ben eigenlijk ook wel heel benieuwd. Hoeveel heb je al opgehaald?
1: Ik zit nu op de 520.
2: Zo, ja. Nou, dat is fantastisch toch?
0: Absoluut.

0: Goed.
1: Ja,
0: absoluut. Maar dat kan natuurlijk wel wat meer worden. Hè? Ja, zijn we natuurlijk ook.
1: Ja, hoor. De Robert gaat wel doneren hoor. Dus,
0: Nou ja, wie weet, wie weet. Nee, dat ga ik gewoon ook doen hoor. Dus dat komt wel goed. Maar als we het dan toch hebben over dat doneren. Dan moet je natuurlijk wel een beetje reclame maken. Hè? Je zit nu ook op de radio. Dan ben je natuurlijk waarschijnlijk ook weer nog gevraagd door Nieke. Waar kunnen mensen nou jouw pagina vinden?
2: In mijn bio op Instagram staat sowieso een linkje naar de site van de Dam tot Dam. En mijn Insta is gewoon Eileen Goemans. En dan
0: kom je er vanzelf.
1: Ja, nou, ja, en via de website van het Fonds kan je er ook komen. Daar zie je ook wel heel prominent Dam tot Dam. En dan kan je jouw naam opzoeken en dan zou je ook kunnen doneren. Dus ik denk dat er genoeg wegen zijn om daar te komen. En Eileen heeft laag getoond. Hey, als je een wil hebt, dan kom je er ook. Dus dit moet ook lukken.
0: Ja, want daarover gesproken, Eileen. Want Nieke heeft het al over. Hè, je hebt het perfecte voorbeeld dat het gewoon wel kan. Hè, dat je gewoon niet jezelf uit het veld moet laten slaan. Om maar even ook een hockeyterm erbij te pakken. Ben je zelf ook af en toe wel bewust dat je wel eens gewoon een inspirerende rol kan hebben voor anderen?
2: Nou, ik heb er wel veel over nagedacht, inderdaad. Ik hoop sowieso dat het echt wel een dingetje wordt. Maar ja, ik doe gewoon mijn ding. En ik post af en toe hier en daar een TikTok of een fotootje op Instagram. Maar ik zou het bijvoorbeeld wel heel tof vinden om daar wat groter mee te worden. Omdat ik inderdaad wel het idee heb dat het echt wel een voorbeeld zou kunnen zijn voor mensen die ook een beperking hebben in welke vorm dan ook.
0: Ja, want dat lijkt me lastig. Dat heeft iedereen natuurlijk. Ja, als je gewoon met je eigen leven bezig bent en met jezelf gewoon bezig bent, ja, dan sta je er eigenlijk helemaal niet bij stil.
2: Nee, precies. Ja, ik doe gewoon wat ik doe en ik doe dit eigenlijk al. Nou, de gym is dan al 5 jaar. Hockey doe ik al 16 jaar. En hardlopen ook al heel lang, dus.
1: Ja, bij jou is eigenlijk altijd wel vanzelfsprekend geweest, de sport.
2: Ja, nou, dat niet zozeer, want de sportschool is natuurlijk pas 5 jaar geleden een beetje aankomen waaien. En vroeger merkte je natuurlijk wel met gym of zo dat er dingen waren die je niet kon. En dat was wel af en toe wat lastiger, omdat je wilde toch ook in de ringen zwaaien of een handstand maken of weet ik het allemaal. Maar ja, dat is niet voor mij een reden geweest om dan bij de pakken neer te gaan zitten.
0: Nee, precies. Maar je zei al, hè, die Dam tot Dam loop stond bijvoorbeeld al op je wensenlijstje. Waarom eigenlijk? Wat maakt die Dam tot Dam loop nou zo bijzonder dat je zoiets hebt van ja, die moet ik lopen?
2: Nou, ik vind het sowieso gewoon heel leuk om nieuwe routes te lopen. En ik vind het ook leuk om verschillende soorten afstanden te rennen. Dus dat is een beetje voor mij het dingetje. Dus ja, dat eigenlijk denk ik.
0: Ja, want dat is dan natuurlijk, ja, Dam tot Dam is de Amsterdam-Zaandam. Maar er zijn natuurlijk nog veel meer plekken om te rennen. Heb je nog een wensenlijstje ergens achter de hand waar je denkt van, als ik die Dam tot Dam loop heb afgevinkt, dan ga ik door met deze?
2: Nou, er is dus een, ik weet niet precies hoe het heet, maar dat zijn 6 halve marathons door heel Europa. En als je die dan allemaal hebt gerend, dan krijg je zo'n hele grote medaille. En dat lijkt me wel heel vet om ooit een keer af te kunnen maken.
0: En waar zijn die 6 halve marathons?
2: Volgens mij in Londen, Lissabon, volgens mij ook Parijs en dan nog 3. Maar ik weet niet zo goed uit mijn hoofd. Maar ik vind het gewoon leuk om in andere landen te rennen. Dus dat is...
1: Ja, en er komt nog iets langers aan. Hè? In 1 november komt er een nieuwe marathon in Den Haag. Is dat ook nog een uitdaging voor je? Maar misschien iets later?
2: Zeker. Ik denk dat 1 november wel een beetje kort dag is voor mij.
1: Ja.
2: Maar ik zou heel graag de hele marathon van Rotterdam ook wel een keer willen rennen.
1: Ja.
2: Dat lijkt me wel echt.
0: Het is de mooiste, hè?
2: Ze zeggen het, hè? Ja.
0: Maar Dam tot Dam loop, kom je natuurlijk op verschillende plekken. Waar kijk je nou zelf het meest naar uit? Is dat bijvoorbeeld door de tunnel heen, onder het IJ? Of?
2: Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik nog niet heel goed heb gekeken waar je allemaal langs loopt.
0: Nou, dan ga je leuk verrast worden. Dat is, dat is ook wel weer mooi. Tot slot, ja, je bent natuurlijk lekker bezig met sporten. Dat zal ook voor de volgende voorziene jaren nog wel gaan gebeuren, neem ik aan. Ga je meer doen voor het fonds?
2: Dat lijkt me wel heel leuk om daar wat meer in te mogen betekenen.
1: Ja, ik denk dat het ook wel heel erg leuk is. Want we gaan natuurlijk nu de marathon komt voor het eerst in Den Haag. En wij zijn het goede doel van geworden. Dus in Den Haag en rondom elkaar gaan we zeker wat doen op dit gebied. Dus ja, hoe leuk is het om iemand uit Den Haag daarbij te betrekken.
2: Ja,
1: dus bij deze.
2: Ja, nou leuk.
0: Nou ja, binnenkort in dit theater weer een stapje verder. Eileen Goemans, mag ik je hartelijk danken dat je hier in de studio wilde zijn. En heel erg veel succes met de Dam tot Damloop.
2: Dank jullie wel.
3: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Het was do or die voor onze Team NL handbalmannen in het tweeluik tegen de Grieken voor een WK-ticket. Helaas was het geen herhaling van 2 jaar geleden toen we ons ten koste van de Grieken wisten te plaatsen. Afgelopen woensdag was het resultaat in de heenwedstrijd in Griekenland weliswaar beter dan destijds. Maar zondag vonden onze oranje mannen hun waterloo in Rotterdam door in eigen huis ook met ruime cijfers te verliezen. Ik ga erop terugblikken met handbalcommentator Raymond Koning bij onder meer Ziggo Sport. Raymond, hele goedemiddag.
2: Hi Robert.
1: Ja, wat ontzettend zuur. Vooral ook omdat op voorhand eigenlijk iedereen zei, ja, als we dit gaan verliezen, dan weten we het ook niet meer. Nou, het gebeurde wel.
2: Ja, ik denk dat ik ook in dat groepje was die dat heeft gezegd. Ook wel wetende dat we natuurlijk een paar jaar geleden ook al tegen de Grieken speelden en toen enigszins met de hakken over de sloot wel voor dat examen slaagden. Maar nu niet. Ja, weet je, Luc Steins die heeft natuurlijk al langer gewaarschuwd, hè, over de terugval van de Nederlandse handballers. De spoeling is heel dun, et cetera, et cetera. Hij zei onder andere ook bij Ziggo Sport, maar ook bij de NOS, dat hij echt wel bezorgd was over de ontwikkeling van met name de mannenkant in het handbal. Die zorgen die zijn er wel uitgekomen. De afgelopen 2 jaar wisten de mannen zich wel voor de eindtoernooien te kwalificeren. En nu dus niet. Waardoor Nederland niet op de WK staat volgend jaar. En daardoor zich eigenlijk niet echt kan kwalificeren voor de Olympische Spelen. Althans, niet via het WK. Er is natuurlijk nog wel theoretische kans. Je kan ook nog een EK van 2028 aangrijpen. Om daar bijvoorbeeld een plek op een OKT te bemachtigen. Maar dat is echt een hele lastige route hoor. Dus de Nederlandse mannen hebben zichzelf behoorlijk in de voet geschoten.
1: Ja, en dat is natuurlijk helemaal zuur, omdat we nu ook eigenlijk de groep bij elkaar hadden in, ja, eigenlijk op volle, redelijk volle sterkte, laat ik het zo zeggen.
2: Ja, maar ik vind toch ook wel dat over de hele linie gezien die topspelers niet allemaal hebben geleverd hoor, in het tweeluik met Griekenland. Luc die kon eigenlijk zijn stempel niet goed drukken. Ook wel omdat hij heel fel geattaqueerd werd in de defensie. Grieken hadden het echt op de Nederlandse spelmaker gemunt. Ik heb weinig momenten gezien van Kai Smits. Bobby Schagen nog steeds geblesseerd. Eigenlijk deed, en dat zag je gisteren ook, Robin Nachtegaal, notabene een speler uit de Nederlandse competitie, het goed. Ik denk dat Jorik Pol af en toe verdienstelijk inviel in de goal. Matthias Dorgelo zakte veel te vaak door het ijs, de keeper. Het was over de hele linie gewoon echt simpelweg niet goed genoeg. En ik las ook wel en ik hoorde ook wel veel commentaar op dat de Grieken zo hard speelden en dat ze daartoe door de Noord-Macedonische scheidsrechters in de gelegenheid werden gesteld. Hè, en ik zei het ook, hè, daar had met name Luc Steins, onze spelmaker, veel last van. Die kreeg veel tikken. Maar dat is maar een deel van het verhaal. Dat is ook, daar kun je ook in meegaan. Hè. Het is niet zo dat Griekenland het hardste spel van Europa heeft of zo. Op het moment dat je weet dat scheidsrechters meer toelaten, kun je daar zelf ook in meegaan. En Nederland heeft dat onvoldoende kunnen doen. En dat is jammer. Het is ongelooflijk jammer voor de Nederlandse handbalmannen.
1: Ja, en eigenlijk, ja, het klinkt heel raar, want ik zei in de intro, ja, de heenwedstrijd in Griekenland werd met een beter resultaat afgesloten dan 2 jaar geleden. Is het nog steeds, was het een verlies, maar slechts met 2 punten. Dat was uiteindelijk, nou ja, nog niet eens een hele gekke uitgangspositie voor die return. Maar dan is het uitgerekend eigenlijk in eigen huis, in Rotterdam, Dat het dan weer misgaat.
2: Ja, dat is dan ook toch ook wel spanning. Hè? Het moeten presteren en je daar dan eigenlijk net niet klaar genoeg voor zijn. Ik denk wel dat dat echt van groot belang is geweest. Dat dat ontzettend lastig is geweest voor Nederland. De druk van die volle hal. Zijn de handbalmannen. Hè, natuurlijk kwamen de laatste jaren steeds meer mensen kijken. Ook bij de mannen. Maar die waren niet altijd gewend om echt voor volle hallen te spelen. Rotterdam was echt uitverkocht, was echt helemaal vol. Maar Nederland heeft het serieus zelf weggegooid. Ook in Griekenland afgelopen week, midweek, stond Nederland 5 goals voor. Gisteren in het begin was er niks aan de hand. Nederland stond op 9-5. En opeens kwam er een soort van 2 10 run of zo van de Grieken overheen, waar Nederland opeens weer achter stond. Ja, en vanaf dat moment leek wel alsof het hele geloof in het team weg was. Dus ja, het is echt zo enorm jammer voor de ontwikkeling van de sport in Nederland. En nu een toernooi, veel zichtbaarheid in januari volgend jaar. In Duitsland, het Walhalla voor de handballers. Ja, daar had Nederland zichzelf echt weer kunnen gaan presenteren aan de wereld. En die mogelijkheid heeft Oranje echt zelf laten lopen.
1: Wat is nou de beslissing geweest in dit tweeluik? Is dat die run tussen zeg maar de 9-5 voorsprong en de rust geweest van de Grieken?
2: Ik denk het wel. Ik denk dat Nederland bij rust stonden ze er 6 achter. Hè? Was het 2014. En dan weet je. Je moet er 9 meer maken dan Griekenland. Terwijl Nederland er dus maar 14 maakte in de eerste helft. En er wel 20 tegen kreeg. Ja, dan weet je ook wel. Het is ontzettend lastig. Je gaat die Grieken niet in de vorm waarin Nederland toen verkeerde. Opeens in die tweede helft wegspelen. Daar was het de wedstrijd niet naar. Maar het begint al in die wedstrijd in Griekenland. Nederland had daar gewoon moeten finishen. Ik weet, het is allemaal theorie, maar als Nederland daar die overwinning met 4-5 goals verschil uit het vuur had gesleept, was er niet zoveel aan de hand geweest. Ja, dan was de druk volledig bij de Grieken neergelegd. En nu moest Nederland. Ja, dat is wel een lekkere positie voor die Grieken natuurlijk.
1: Ja, en nou ja, dat cadeautje hebben ze ook wat dat betreft gewoon uitgepakt. Want de Grieken gaan nu door naar het WK. Dan is natuurlijk de belangrijkste vraag voor de Team NL handbalmannen. Ja, wat nu? Wat gebeurt er met Staffan Olsson als coach? Wat gebeurt er met de selectie? Gaan daar veel wisselingen plaatsvinden?
2: Ja. Eigenlijk zijn dat drie vragen in één. Wat nu? Waar nu naartoe? Vraag 2, met wie? En vraag 3, met wie qua spelers? Want natuurlijk zullen er ook wat spelers weggaan. Ik vond het wel opvallend. Ik hoorde gisteren en ook vandaag eigenlijk nauwelijks de vraag over welke bondscoach gaat Nederland begeleiden. Hè? Want wat nu? Nou, vooral die vraag eerst dan maar. De focus moet nu op het EK van 2028. Dat duurt nog anderhalf jaar. Na de zomer beginnen de kwalificaties. Dat toernooi wordt in januari 2028 in Spanje, Portugal en Zwitserland gespeeld. Nederland heeft daar een pittige pool gelood met Kroatië. Ook dit jaar op het EK de tegenstander geweest. Litouwen, Finland. Maar het zou een ploeg van de statuur van Nederland gewoon wel moeten kunnen redden. In ieder geval in het overleven in die eerste ronde. De vraag daarna is natuurlijk, wie gaat Nederland begeleiden richting dit Europees kampioenschap? Staffan Olsson is een enorme naam, maar heeft de ploeg qua resultaten eigenlijk niet heel veel verder gebracht. Misschien was dat ook wel niet mogelijk, gezien de dunne spoeling aan de mannenkant van het Nederlandse handbal. Maar goed, zijn contract loopt af in september. Dit is een evaluatiemoment, dus een behoorlijk grote kans dat Nederland op zoek gaat naar een nieuwe bondscoach. Misschien wel op zoek moet. Hij kan er natuurlijk ook zelf ook mee stoppen. Hè? Dat hebben we met Per Johansson gezien, de bondscoach bij de vrouwen. Uh-huh. Die uiteindelijk naar Gierkon en tegen Nederland zei, ik vind het mooi geweest. Ja, en je hebt natuurlijk ook al een aantal spelers die wat ouder zijn. De aanvoerder, Bobby Schagen bijvoorbeeld. Ja, voor hem was dit eigenlijk wel een beetje de laatste kans op een WK. Natuurlijk is hij van groot belang, maar je zag het wel. Hij kon natuurlijk ook niet gisteren in actie komen vanwege blessures. Ja, oudere spelers zijn nou eenmaal wel eens wat vaker geblesseerd op dat vlak. Nederland zal echt in de selectie ook moeten kijken. Met welke spelers gaan we de toekomst in? Gaan we kijken naar dat EK? Gaan we kijken naar de mogelijke kwalificatie voor... Ja, je kan het nog wel hebben over de Olympische Spelen 2028. Maar misschien moet de focus wel veel meer als stip op de horizon naar 2032. Ja, en dan zijn er al een hoop mannen die er nu bij zijn bij Nederland, die echt al wat ouder zijn of misschien zelfs wel niet meer spelen. Dus ja, het is echt wel weer een moment in het Nederlandse mannenhandbal om te gaan herijken.
1: Ja, wanneer verwacht jij tot slot dat we misschien antwoorden gaan krijgen op die eerste vragen?
2: Ik denk dat de positie van de bondscoach ergens in de komende weken, laten we zeggen voor de zomer, gaat dat echt natuurlijk wel duidelijk worden. Want er staan natuurlijk ook weer wedstrijden gepland in die kwalificatie. Dat duurt allemaal nog wel langer. Hè. Nederland begint met een thuiswedstrijd tegen Finland ergens in de eerste week van november. Dus er is wel wat tijd. Maar je wilt natuurlijk ook wat mogelijkheden hebben als nieuwe bondscoach, als het een nieuwe bondscoach wordt, om je voor te bereiden met die ploeg. Daarnaast, ja, weet je, Olsen die hoeft het niet per se te doen. Maar als hij het wil, dan moet hij ook wel weer kijken met wie ga ik die strijd in de toekomst aan. Dus ik verwacht dat daar voor de zomer eigenlijk wel wat duidelijkheid in gaat komen. Zowel qua wie dat gaat doen aan de spelerskant als wie dat gaat doen op de bank.
1: Nou, helaas weten we al wel antwoord op één vraag. En dat is, gaat Nederland naar het WK? Dat antwoord is helaas nee. Handbalcommentator Raymond Koning, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je terugblik. En spreek je ongetwijfeld snel weer.
2: Tot je dienst.
0: All Sports Radio Live.

enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal tot tennis, autosport tot zeilen, atletiek tot darts. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook, Instagram of Twitter. @sportsradio.nl. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio.

0: All Sports Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
0: Dit is All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal, tennis en autoracen. Tot zeilen, atletiek en judo. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook. Of bereik ons via Twitter. @sportsradio_nl. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio.
4: Ieder jaar krijgen 600 kinderen de diagnose kanker. Voor die kinderen is de kanjerketting opgericht.
5: Toen Mees de diagnose leukemie kreeg, kreeg hij zijn kanjerketting.
4: Elke kanjerkraal staat voor een bepaalde behandeling, onderzoek of gebeurtenis. En vormt een lichtpuntje tijdens de behandeling.
5: Maak samen de kanjerketting mogelijk voor de kinderen als Mees en doneer op kanjerketting.nl.
6: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 3 uur. Hockey.
7: Hi, mijn naam is Carol Taten, voormalig tophockeyster. En je luistert naar All Sports Radio.
8: Voetbal.
9: Hoi, mijn naam is Maurice Stijn en je luistert naar All Sports Radio.
10: Volleybal. Mijn naam is Peter Blanger en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. Drijfveren, anekdotes en de allermooiste sportmomenten. Je hoort het in bloed, zweet en tranen met Mario van den Ende.
11: Goedemiddag luisteraars, welkom bij Bloed, Zweet en Tranen. En ik vind het vandaag hartstikke leuk om in gesprek te gaan met een succesvolle voetbalster, ex-voetbalster en trainster uit het Nederlandse vrouwenvoetbalhistorie. Echt super succesvol. Een gedreven vakvrouw, zoals ik haar ken. Een pionier, wat zeg ik, de pionier en voor velen de grondlegster van het Nederlands vrouwenvoetbal. Een globetrotter, 85-voudig international, met slechts 2 doelpunten. Daar komen we straks nog even op terug. Die ondanks haar verkoudheid toch achter de microfoon heeft plaatsgenomen. Tekenend voor haar mentaliteit, want zo ken ik haar ook. Genoeg te bespreken met Vera Pauw, onze gast van vandaag. Welkom Vera.
12: Dankjewel. Mag ik 1 ding rechtzetten?
11: 3 doelpunten?
12: Nee, 2 doelpunten. 89 interlands.
11: 89? Hoe komt het dan bij de KNVB of 85 te staan?
12: KNVB.
11: Oké, nou dan de toon is gezet, dames en heren. Ja. Als ik hier een voormalig voetballer of voetbaltrainer te gast heb, dan mogen die altijd eerst losgaan over mijn wijze van arbitreren. Nou, ik heb 1 keer een dameswedstrijd gefloten. Daar was jij toen ook bij. Dat zou jij ongetwijfeld niet meer kunnen herinneren.
12: Zeker wel.
11: Als er nog frustraties zijn of problemen zijn, gooi los, want je kun je niet gelijk even allemaal kwijt.
12: Nee, je was de eerste topmannen scheidsrechter die ons floot. Althans in mijn herinnering. En het enige wat ik daarvan nog weet is dat we achteraf zeiden van dat je ons ieder moment hebt gerespecteerd. De wedstrijd hebt gefloten zoals je iedere wedstrijd fluit. En dat waardeerden wij heel erg.
11: Ja, ik vind dat als je iets doet, dan moet je het ook serieus doen. En zo goed mogelijk doen. En ik werd eigenlijk altijd wel gegrepen door het enthousiasme. Maar ook de wil van jullie om gewoon, laat ik zeggen, Nederland toch wel een beetje te veroveren op vrouwenvoetbal. Want eigenlijk, en dan praat ik denk ik over 1985, 86.
12: Ja, zoiets wat ze
11: weer. Toen werd het volgens mij nog niet echt serieus genomen. Maar daar kunnen we straks wel even over praten. Want ik weet later, toen vroeg jij mij een keer toen ik scheidsrechters mocht opleiden in Zeist. Is het niet leuk om straks in de eredivisie, de nieuwe eredivisie voor vrouwen, die te laten fluiten door talentvolle jonge scheidsrechters?
12: Mm-hmm.
11: Nou, dat heb ik toen een keer in de groep gegooid. En toen kwam ik bij Henk Kessler, de toenmalige directeur, en Bert van Oostveen. Die zijn eerste luitenant, laat ik het zo maar even zeggen. En toen legde ik dat daar neer. En toen zeiden ze, joh, laat ze het lekker zelf uitzoeken. Dus dat was eigenlijk toch een beetje de sfeer waarin het vrouwenvoetbal toen moest gedijen, laat ik het zo zeggen.
12: Ja, dat herken ik wel, ja. Ja.
11: Ja. Nou goed, we zijn toch over arbitrage bezig. Hoe keek jij en hoe kijk jij eigenlijk tegen arbitrage aan? Dat is een beetje mijn gebrekken. Dus, ja.
12: Ik heb er wel een mening over. Ik denk dat scheidsrechters te weinig worden opgeleid op voetbaltactisch gebied. Dat er heel vaak scheidsrechters zijn die niet begrijpen of niet weten. Of dat ze gewoon richtlijnen volgen over waar ze moeten lopen. Welke posities ze moeten kiezen. En daarin valt het op dat ook op Champions League mannen hoogste niveau. Moeten mensen maar eens opletten hoe vaak de scheidsrechter tussen de bal en de spits in loopt.
11: Eigenlijk in de weg loopt.
12: Ja, want dat is de lijn die opengehouden moet worden. Terwijl als hij 2 stappen terug doet en achter de situatie. Ten eerste ziet hij meer. Want je rijkwijd is gewoon breder. Maar je loopt niet in de weg. En je houdt het spel niet tegen. En het gebeurt zo ontzettend vaak. Iedere wedstrijd weer. Dat ik denk, wie staat er nou eens op? En gaat tegen die mensen zeggen dat ze niet in de weg moeten lopen. Bij corners. Waar ze

0: niet echt helemaal weet hoe dat voetbal nou echt in elkaar zit. Ik, een hele goede bekende van jou, jouw echtgenoot Bert van Lingen. Die, de oude bondscoach, die heeft ooit eens een keer een verhaal gehouden. Voor een opleiding, een groep in opleiding. Ja, dan zaten ze allemaal met open mond. Waar heeft hij het over?
1: Ja, dat geloof ik wel, ja.
0: Waar heeft hij het over? Bijvoorbeeld bij verdedigende corners, wat jij dan zegt. Twee spelers bij de doelpalen. Weet je, dat, het doel afschermen. Maar dat betekent ook, als die keeper er al uit is, dat als die bal weer teruggebracht wordt, dat er twee man op de doellijn staan, dat buitenspel bijvoorbeeld opgeheven wordt.
1: Ja.
0: Nou, daar zaten ze te kijken. Hadden ze er nooit over nagedacht. Dus deze tip die jij net geeft van scheidsrechters, die moeten veel meer met voetbal in aanraking komen. Ja, die ben ik echt 100% met je eens. Hoe was je zelf als speelster?
1: Hoe bedoel je, binnen de richtlijnen?
0: Nee, maar gewoon als speelster kon jij arbitrage, kon je autoriteit accepteren? Want ik ken jou nog als een vrij stevige centrale verdedigster, maar wel fair.
1: Ja, klopt. Heb je goed onthouden. Ik heb in mijn hele carrière 2 gele kaarten gehad. Eentje omdat ik wachtte totdat de fysiotherapeut het veld uit was. En die scheidsrechter vond dat ik te lang wachtte. Terwijl die nog in het veld liep.
0: Ja.
1: En de tweede heb ik expres genomen. Toen stonden we tegen Denemarken met 4-0 achter. Toen ben ik het middenveld ingegaan. Heb ik er eentje onderuit geramd. Heb ik de scheidsrechter mijn nummer getoond. En tegen iedereen. En nou, GWD, over ons lijkt dat er nou nog iets gebeurt.
0: Ja.
1: Maar ik stond bekend als een harde verdediger. Maar wel binnen de richtlijn. Ik kreeg eigenlijk nooit een vrije trap tegen.
0: En de contact met scheidsrechters was goed? Of af en toe wel een beetje zeuren, een beetje proberen de boel op te...
1: Nee. Bij mij zit het er heel diep in. En dat zeg ik ook tegen mijn speelsters. Je accepteert de scheidsrechter als degene die leiding geeft. En natuurlijk heb ik wel eens gezegd van, hoe kan dat nou, man? Zo, ja. Natuurlijk, ik ben ook een mens. Maar in principe heeft de scheidsrechter gelijk, want het heeft gewoon helemaal geen zin. Je creëert alleen maar een negatieve sfeer.
0: Nou ja, dat is wel heel aardig, want ik heb hier ook coaches gehad uit het hockey. Mark Lammers onder andere en Paul van As en Tom Boot, de basketbalcoach. En die zeggen bijvoorbeeld, geen tijd en geen aandacht aan die scheidsrechters besteden, want dat leidt alleen je eigen spel al.
1: Ja, precies.
0: Dus
1: ja,
0: daar zit je ook wel een beetje in.
1: Ja.
0: Je hebt overal ter wereld heb je gecoacht, van links naar rechts, van Ierland, Rusland, Schotland, Zuid-Afrika, Amerika. Zit er dan ook verschil in arbitrage en hoe mensen richting die scheidsrechters kijken?
1: Ja, heel groot verschil. In Amerika schrok ik echt van de agressie naar scheidsrechters. Ik heb mijn assistent 2 keer terug moeten trekken. Die wilde gewoon een scheidsrechter aanvallen. Een vrouw, hè? En nu wordt het mij verweten dat ik er bij de mouw greep. Maar dat was om iemand te beschermen.
0: Ja, omdat ze anders het veld zou lopen en de scheidsrechter beschermen.
1: Ja, ik wist echt niet wat me overkwam. En toen zei ze, als wij dat niet doen, die tegenstander doet het en dan krijg je ze tegen. Ik zeg, nou dan zien we het wel, maar niet in mijn team. In mijn team gebeurt dit niet.
0: Ja, dus dat betekent echt dat jij dus gewoon de regels stelde en ook de discipline belangrijk achter.
1: Nou ja, en de richting. Gedoe op de bank ook. Ik accepteer niet als iedereen tegen een scheidsrechter loopt te schreeuwen. Want je, ten eerste bereik je er niks mee. Je creëert een hele gespannen, opgefokte sfeer. Ja. En dat is nou net wat je niet nodig hebt. En zeker niet als je onder druk staat.
0: Ja.
1: Dus mijn bank is altijd rustig.
0: Heel goed. Voor de uitzending hebben we getost. Dat is ook weer zo'n fenomeen wat in deze uitzending elke keer terugkomt. Kop of munt? Nou ja, je won hem. Ik weet niet of er 2 koppen op die munt zaten. Maar... En dan vraag ik altijd, waar ga je zitten? Dan zei je, plekje bij de muur. Nou, dat is vaak gekozen. In al die uitzendingen 2 keer niet. Maar het gekke is, al die voetbalcoaches, Ronald Koeman, Guus Hiddink, die kiezen allemaal voor die plek. Is dat dan om naar buiten te kijken en Robert Denneman een beetje in de gaten te houden of hij de knoppen goed... Maar, en het aardige was dat bijvoorbeeld Aaron Winter, Johnny van Schip en ook Ronald Koeman zeiden, we gaan daar zitten. Want in die voetballerij kan je zo een mes in je rug krijgen. En hier gebeurt dat. Is het in het vrouwenvoetbal ook zo? Of?
1: Nee, waarom kies je zoiets? Ik weet niet, waarom neem je een bepaald toilet als je ergens in een restaurant naar het toilet gaat en dan blijkt je, als je daar een week zit, dat je iedere keer hetzelfde toilet neemt. Ik weet misschien overzicht, ik weet het niet.
0: Want ik ken ook sportpsychologen die zeggen, ja, linker of rechter hersenhelft die dominant is. Maar dat is bij jou dus niet, het is gewoon even zo.
1: Het is even zo, ja.
0: Maar goed, je kan Robert in ieder geval wel in de gaten houden, want als die in de problemen komt, kan je altijd nog even eroverheen springen over die desk. Je bent van het bouwjaar 63 bij...
1: Mooi jaar, mooi bouwjaar.
0: Ja, met mijn vrouwen die...

0: gaan we natuurlijk dat de leeftijd, maar dan gaan mensen zelf maar uitrekenen.
1: Ik zag 63.
0: Je, over 63, maar goed. En 63. Maar ik zag je net op het Mediapark aankomen lopen. En ik heb je in de tijd niet gezien. Toen we in Zeist beide werkten. En ook voor de FIFA, maar daar komen we straks ook nog even verder op terug. Was je altijd bezig? Ik zie je net aankomen lopen. Ik denk, je bent niet veel veranderd. Ziet er nog steeds fit uit. Wat doe je om fit te blijven?
1: Dankjewel, maar ik doe niet zoveel om fit te blijven. Ik heb een slechte knie. Ik heb wel mijn hele leven ben ik door blijven sporten. Heel veel fietsen, heel veel hardlopen. Nadat ik ben gestopt met voetballen, heb ik alleen alle zijwaartse bewegingen heb ik eruit gehaald. Omdat ik, ja, ik heb gescheurde kniebanden gehad. Dus alleen alles in de rechte lijn. Schaatsen doe ik heel graag. Ja. En nou ja, zo blijf ik een beetje fit, denk ik. Maar ik doe het omdat ik het leuk vind.
0: Oké. Even terug naar het begin. Ik zag dat je bent geboren in Amsterdam.
1: Ja, klopt.
0: Daar ook opgegroeid? Of?
1: Nee, toen we 3,5 jaar waren, zijn we naar Vianen verhuisd, onder Utrecht.
0: Onder Utrecht.
1: En ik zeg Wim, omdat ik een van een drieling ben.
0: Ja, dat is heel aardig. Je hebt twee oudere broers, of nee, twee broertjes.
1: Twee broers, één 5 minuten ouder, de ander 10 minuten ouder.
0: Nou ja, goed, dan kun je in ieder geval zeggen, mijn kleine zusje. Ja. Of ons kleine zusje. En je hebt een ouder zusje nog, geloof ik.
1: Ja, ja, Caroline is 3,5 jaar ouder.
0: Ja. Op school? Actief ook? Actief kind?
1: Ja, geloof het wel. Want wij konden niet wachten totdat de pauze was om te gaan voetballen.
0: Je moest mee met de broers?
1: Nou nee, ik ging gewoon mee. Ik was geen meisje, ik was Vera. Ik was ook geen jongetje, ik was Vera. En ik deed altijd mee. Er waren in mijn buurt geen meisjes van dezelfde leeftijd. Dus ja, we voetbalden gewoon. Dus in de pauze voetbalden we ook weer.
0: Oké, maar in die tijd was het nog niet echt gewoon dat meisjes al voetbalden?
1: Want, nee, dus iedereen accepteerde het, maar...
0: En anders kwamen je broertjes wel voor je op, of niet?
1: Nou, we kwamen voor elkaar op. Ik kan me nog goed herinneren dat hadden we zelf hockeysticks gemaakt. En had er een jongetje in de buurt. En die was 1,5 jaar oud. Die had mijn broer echt gemeen op zijn enkel geslagen. Met die houten hockeystick. Ik achter hem aan. Ja. Kom zijn moeder naar buiten om hem te beschermen. Ja, we waren wel zo dat als we... Dat we elkaar beschermden. Het was niet zo, zei mij, maar twee kanten op.
0: Nou ja, dus een beetje de drie musketeers gevoel. Ja, ja. Eén voor alle voor één.
1: Ja, ja. Precies.
0: Later, middelbare school, wat heb je gedaan? Na de lagere school? Opleiding?
1: Ik ben naar het VWO gegaan, eerst gymnasium de eerste jaren. Toen ik door had dat ik Latijn en Grieks niet nodig had, ben ik naar het VWO gegaan. En daarna naar de sportacademie.
0: Sport uit de ALO?
1: Ja, in Amsterdam.
0: In Amsterdam, ja. Oké. En nou ja, goed, dan zit je ook weer toch in een beroepsopleiding. Ja, waar die activiteiten natuurlijk echt... Ja.
1: Ik moest bewegen. Ik liep ook altijd in een trainingspak vroeger. En dat was toen heel abnormaal. Maar ja, dat vond ik gewoon het fijnste.
0: Ja. We hebben het even dat jij dus altijd meevoetbalde op straat. Hè, met de broers en met vriendjes. Er is altijd een discussie geweest van moeten meisjes met jongens mee voetballen? Mm-hmm. En dat is eigenlijk heel laat pas bij de KNVB ook eens een keer doorgedrongen. Maar jij bent altijd wel een voorstander daarvan geweest.
1: Nou, ik ben aanjager geweest omdat we 6 onderzoeken hebben gedaan met de Universiteit van Utrecht. Met pedagogiek en richting bewegen. Om per leeftijdscategorie nou eens goed te onderzoeken wat nou werkelijk in de belevingswereld van die kinderen omgaat en wat de onderbuikgevoelens van de ouders zijn. En dat waren diepte-interviews, dus niet wat later is gedaan via een internet met dingen die aangekruist moesten worden. En daar kwam steeds uit dat eigenlijk hoe ouder die meiden werden, hoe belangrijk en waardevoller gemengd voetbal bleek. En zo hebben we het iedere keer een stapje verder kunnen uitbreiden naar de hele jeugd en toen de tijd nog de niet-prestatieve senioren. En Nicole Delies, ik weet niet of je die nog kent, was spits van Nederlands elftal. Die is op een gegeven moment naar de rechter gegaan, want die zat in de C-junioren en die moest naar de B-junioren. En die promoveerde met haar team, en zij was de beste, was de topscorer met haar team om in de landelijke divisie te gaan spelen. Maar de landelijke divisie, daar kwamen dus ook BVO's in uit. De betaald voetbalorganisaties. Ja. Nou, en toen stopte het voor haar. Dat hebben wij een beetje gestuurd naar die ouders om naar de rechter te gaan. En die uitspraak die is nu nog belangrijk. Want de rechter heeft gezegd, een organisatie mag wel onderscheid maken tussen jongens en meisjes. Die mag wel zeggen tot 16 jaar. Maar die mag niet zeggen, je mag wel met 16 of 17 of 18 voetballen, maar alleen tot dat niveau. Niet een niveau hoger. Dat is discriminatie.
0: Ja.
1: En met dat in hand is het nu op alle niveaus.
0: Dat houden we even vast, want we hebben ook gevraagd naar jouw muzikale voorkeur. Heb je sowieso wat met muziek?
1: Ja, heel veel. Ja.
0: Heel veel. De eerste keuze was Anna Oxa. Dat is de iconische, excentrieke Italiaanse zangeres en televisiepresentatrice.
1: Ja.
0: Sinds de jaren 70 al enorm populair. Als je naar Rai Uno kijkt, Rai Uno, dan zie je er altijd wel voorbij komen. Je hebt haar gekozen. Er zit gewoon ook een speciaal verhaal aan vast, hè, aan het nummer.
1: Ja, er zit een refrein in. En vertaald gaat dat over... weet je, mensen zeggen niet altijd wat ze denken. Nog minder wat ze doen. En weet je waarom dat is? Eerlijk zijn is niet makkelijk.
0: En ze heeft hier poi facile con me.
1: Ja, precies.
0: Okay, ja.
1: En nou, dat was voor onze start was dat met mijn man was dat zo, ja, zo grijpend voor ons. Omdat we toch wel echt voor elkaar hebben moeten staan toen. Want mijn man die was bondscoach geweest. Die was gestopt op het moment dat wij elkaar leuker vonden dan leuk.
0: Ja.
1: Hij is gelijk gestopt. Dus dat is met terugwerkende kracht een hele goede beslissing geweest. Maar we kregen natuurlijk wel wat weerstand. En toen dachten we, ja, iedereen die heeft wel wat te zeggen. Maar ja...
0: En jullie dachten
1: eerlijk naar elkaar.
0: Ja. Iedereen heeft wat te zeggen en wij zetten het lekker op de trouwkaart.
1: Ja, precies.
0: Heel goed, we gaan luisteren. Anna Oxa.
1: Dankjewel.
2: Drijfveren, anekdotes en de allermooiste sportmomenten. Je hoort het in Bloed, Zweet en Tranen met Mario van den Ende op All Sports Radio.

0: U bent terug bij het programma Bloed, Zweet en Tranen en hoorde zojuist Anna Oksa. De eerste muzikale keuze van voormalig voetbalinternational en trainer Vera Pauw. En eigenlijk is het een tegelwijsheid, hè, dat het laatste zinnetje van het refrein. Esse veri poi facile non è. Eerlijk zijn is niet makkelijk. En dat verbaast me tegenwoordig heel veel op televisie. Dan hoor je mensen die dat praten. Als ik heel eerlijk ben,
1: ja,
0: zeggen ze, als ik heel eerlijk ben, denk ik, ja, ben je dat nooit dan?
1: Ja.
0: Moet ik altijd wel om lachen. Voor dit intermezzo, het muzikale intermezzo, hadden we het even over de periode waarin jij dus als voetballer, als voetbalster, ik zeg gewoon een voetballer, hè, dat maakt
1: prima.
0: Dat maakt allemaal niet uit.
1: Geen probleem.
0: Dat je moest vechten voor je plekje. Ik weet het nog uit het onderwijs waar ik zelf zat, de middelbaar dienst en gezondheidsonderwijs, hoger laboratorium onderwijs heb ik lesgegeven. En daar hadden meisjes altijd wel toch de problemen. Doe maar normaal, doe je gek genoeg. Ik weet nog dat er een meisje met 2 handbalmedailles of een hardloopmedaille kwam. Die hadden dus echt gepresteerd. En dan zeiden die collega's in de leer, nou, doet dat kind gek? Waarom moet dat?
1: Ja.
0: Heb jij dat ook, dat gevoel ook wel gehad? Dat je moest vechten voor je...
1: Nou ja, het werd niet erkend. Zelfs op de Academie Lichamelijke Opvoeding. Ik speelde in het Nederlands elftal. En we hadden een wedstrijd. En ik moest een uur eerder weg om op tijd op Schiphol te zijn. En dat kon niet. En toen zei ik, nou maar ik ga. Ja. En toen zei ze, ja, als je dat doet, dan kun je geen examen doen. Ik zeg, nou, dan moeten jullie het maar proberen. Dan is het eerste telefoontje naar de Telegraaf. Het is Nederlands elftal. Dat moeten jullie faciliteren. Ik ben weggegaan.
0: Ja.
1: Natuurlijk nooit meer wat van gehoord. Nou, hoe vaak ik niet met speelsters te maken heb gehad later. Die datzelfde overkwam. En die niet, zeg maar, zo standvastig waren. En echt in de problemen kwamen.
0: Ja.
1: Omdat het niet erkend werd. Je bent een vrouw. En inderdaad, doe maar normaal. Hoezo? Hoezo?
0: Je
1: bent
0: ja, heel gek. Bescheidenheid, weet je, dat moest je tonen.
1: Terwijl voor jongens alle lopers uitgelegd werden.
0: Ja, ja. Een beetje passieve houding. En,
1: ja.
0: Het was allemaal netjes. Het was echt dames, hè?
1: Ja.
0: Misschien heb je daarom, was jij wel een voorstander van de verandering van naam van damesvoetbal naar vrouwenvoetbal?
1: Nee, dat had een andere achtergrond. Ik zei altijd, want die discussie is lang geweest. Als het damesvoetbal had gereden, had ik nooit mogen voetballen.
0: Okay.
1: En dan was ik stil. En dan snapten ze het nog niet. Zeg ik, ja, de voetbal is voor iedereen. Niet alleen voor de dames onder de vrouwen.
0: Dus meer voor dameshockey, hè?
1: Ja, nou, dat zeiden ze ook open.
0: Okay,
1: daarom noemen wij het dameshockey. Ik denk, nou ja, segregeren jullie maar. Maar voor ons is voetballen er echt voor iedereen. En we staan voor iedereen.
0: Ja, nou ja, je hebt zelf aardig tegen een balletje kunnen trappen. Had jij voorbeelden? Had jij posters boven je bed? Of?
1: Ja, van mannen natuurlijk. Want er waren geen vrouwen.
0: En wie waren dat?
1: Ruud Krol en Johan Neeskens.
0: Oké.
1: Okay. Ja. Dat waren mijn grote idolen. Ja,
0: ja, hartstikke leuk. Ja, dan, ik stel me nog een beetje voor. De meisjeskamer in de Huizen Pauw.
1: Ja, die zag er anders uit. En, toen ik record international werd. Mannen en vrouwen. En na 25 jaar het record van Ruud Krol overnam. Ja. Toen was dat voor mij persoonlijk. Was dat heel speciaal. Want hij was zo'n idool voor mij.
0: Ja, dat zijn mooie dingen.
1: Ja.
0: Ja, ik weet ook nog, we hadden net even over de fase waarin je opgroeide. Ik werd dan ook wel eens in Delft uitgenodigd door KFC 71. Dat was toen landskampioen. Waar werden die dames of de vrouwen. En KFC, dat is dan geen Kentucky Fried. Maar dat is dan... En dat vond ik nou niet echt de meest charmante naam voor de Kruikelientjes voetbalclub.
1: Ja.
0: En toen dacht ik, ja, joh, als dat een kampioen van Nederland is, dat werkt ook niet echt mee, hè?
1: Nee, dat was de bar waar dit team was, werd opgezet. En daarna is dat uitgegroeid naar een bloeiende club.
0: Ja, nee, echt een bloeiende club. Maar weinig toeschouwers vond ik altijd. Ik weet nog een kampioenswedstrijd tegen Toledo of zo. En ik denk 250 toeschouwers.
1: Ja. Ja.
0: En dat was echt veel. Hè? Dan,
1: ja.
0: Maar ja, goed, dat gelukkig...
1: Dus dat moest dus gaan veranderen.
0: Nou ja, daar heb je zelf aan de basis bij gestaan. Hè? Het moest veranderd worden. Nou, inmiddels... denk ik dat het vrouwenvoetbal, het meisjesvoetbal in ieder geval een permanente plaats en ook een hele belangrijke plaats binnen het Nederlandse voetballandschap heeft gekregen.
1: Ja, maar daar is wel 25 jaar sportontwikkeling aan vooraf gegaan. We hebben elke keer stap voor stap. Eerst ging het om meer leden. Toen ging het om meer en betere coaches. Meer en betere scheidsrechters, bestuursleden. En op een gegeven moment werd die top, die botste iedere keer er maar weer tegenaan. Want als in Nederland zelf de speelster stopte en er kwam weer een nieuwe bij, die moest van 2 keer trainen naar 5 keer trainen gaan groeien. En je moest iedere keer weer opnieuw beginnen. Dus toen is er heel veel aandacht gestopt in de topclubs. Maar dat waren amateurclubs en die zijn er niet voor topsport. Die zijn er Daarom zijn het amateurclubs.
0: Ja,
1: met alle respect. En ze zijn fantastisch. We hebben nergens zo'n mooie structuur staan als in Nederland.
0: Alleen alles lekker dicht bij elkaar ook.
1: Ja, ja, zij konden de topsport niet faciliteren. Toen zijn we gaan denken, wat kunnen we doen? En toen ik mijn coach betaald voetbal aan het doen was, moest je ook een managementopdracht doen. Toen zei ik, dan ging ik alles uitzoeken om een eredivisie op te zetten met alleen BVO's. En daar is het gestart. Want toen ben ik naar Arsenal geweest. En in alle landen heb ik gekeken. Internationaal werkte ik natuurlijk al een hele tijd. Dus ik wist al heel veel. En toen hebben we achter de schermen dat allemaal voorbereid. En in één keer, boem, tafel gegooid.
0: Ja, dat is wel heel aardig. Want je hebt natuurlijk zelf... in Nederland heb je wel... Je hebt bij Vreeswijk nog gespeeld. Hè?
1: Ja.
0: En de eerste club in Vianen.
1: Brederode.
0: Ja. Ja, dat was ook de eerste club waar je als meisje mee mocht doen, hè?
1: Ik was 13 en toen mocht ik met de vrouwen meedoen met dispensatie van de bond. Ja. Ja, terwijl ik iedere dag op straat voetbalde.
0: Ja.
1: Maar niemand die er ook maar even aan dacht van laat een kind meetrainen met de broertjes of laat ze meevoetballen.
0: Nee, maar dus je moest nog dispensatie vragen van een speciale dispensatiecommissie van de KNVB. Nou ja, dat betekent dus ja, als je het over discriminatie hebt, dan weten we dat ongeveer wel. Maar eigenlijk was het liefste wat je deed was natuurlijk voetballen.
1: Ja.
0: Nou, toen ben je van Brederode is naar Vreeswijk gegaan. En toen,
1: dat was toen een betere club, hè? Hoger voetbal.
0: Ja, en toen voetbalde je nog bij... en toen studeerde je nog aan de ALO?
1: Inmiddels op het SEALS. Ik begin op ALO, daarna aan het SEALS. En toen heb ik bij FC Utrecht mijn stage gelopen. Bij die stage zei Henk Vonk, die toen de trainer was van de tweede helft, waar ik bij liep. Die zei, joh, iedere keer dat jij niks hoeft te doen, ga lekker meetrainen. Want dan word je er ook nog beter van.
0: En dat merkte je zelf ook?
1: Ja, natuurlijk. En ik was wel op een niveau inmiddels dat ik niet uit de toon viel. Ik had zo ontzettend hard gewerkt altijd. Ik was echt een trainingsbeest. Ja. Dus ik trainde toen 5 keer in de week bij Utrecht. En misschien soms eens een keer 4 keer een Nederlands elftal wedstrijd. Een wedstrijd met de club. En nog 2 trainingen met de club. En daarnaast moest ik nog lessen van het SEALS volgen.
0: Ja, dus, voor de rest ging het wel.
1: Ja, dus een beetje sterk was ik wel.
0: Ging je af en toe naar een bioscoop of ging je af en toe naar een concert? Of was echt alleen maar...
1: Nou, dat moest echt gepland worden. Want ik moest even snel slapen. Dat was eigenlijk het
0: probleem. Nou ja, want jij bent altijd toch wel denk ik ook bezig geweest met je fitheid.
1: Ja.
0: Ik weet dat je daar ook enorm veel belangstelling voor had. Ik weet dat je met de oude atleet Ruud Wielaert altijd bezig bent. Toen ik zei van we gaan Vera Pauw uitnodigen, toen dacht ik gelijk aan rompstabiliteit. Dat is een woord dat ik van jou heb geleerd. En, nou, misschien kan je het nog 1 keer uitleggen, want jij was altijd bezig met blessurepreventie.
1: Ja, in 1998 ben ik coach geworden en vanaf dat moment, ik was eigenlijk al jaren als speelster bezig. Waarom heb ik nou die blessures gekregen? En waarom hebben de speelsters om me heen krijgen? En wat is er nou gebeurd? En ik merkte dat ze toen geïsoleerde krachttraining deden. Vermoeidheid en de cyclus. Dat waren de dingen die mij het meest opvielen. Dus elke keer vroeg ik, als ik ergens een blessure hoorde, vroeg ik wat eraan vooraf was gegaan. En zo ben ik informatie bij elkaar gaan stoppen. Heb ik Ruud Wielaert via Raymond Verheijen leren kennen.
0: Raymond Verheijen, de inspanningsfysioloog?
1: Ja, en die heeft toen ook heel veel aan periodisering was hij toen bezig. Dus dat heb ik vanaf het begin gevolgd. En gelijk geïntroduceerd en alles uitgeprobeerd. En uiteindelijk, kan ik zeggen, heb ik een project dat zich nog steeds ontwikkelt. Hè. Elke keer als er nieuwe dingen zijn, komt het er weer bij. Mijn teams zijn niet geblesseerd. Het mooiste voorbeeld was wel het Nederlands elftal die zich voor het eerst plaatste voor het EK in 2009 in Finland. We hadden een team met een gemiddelde leeftijd van 21,3. We hadden 9 tieners op het veld staan.
0: Was dat de groep met Daphne Koster, ja, Anouk Hoogendijk, Manon Melis?
1: Manon Melis, ja. Stevens, ja. Ja. En daar hadden we 2 rustdagen. We hebben 5 wedstrijden gespeeld. Waarvan de laatste 2 met verlenging. Waarbij de tegenstander nog eens een extra rustdag had. We zijn 4 minuten voor het einde van de 2e verlenging in de halve finale uitgeschakeld.
0: Maar dat is toch veel te weinig, 2 dagen?
1: Ja, natuurlijk. Tegenwoordig zijn er 4 of 5 dagen rust. Hè. En 0 blessures. En we hebben 13 speelsters gebruikt.
0: Ja. Dus dat was voor jou een bevestiging dat jullie in ieder geval goed bezig waren?
1: Ja, dat herhaalde zich met Zuid-Afrika, Olympische Spelen. Dat herhaalde zich met Ierland, wereldkampioenschap. En ja, ik verbaas me nog steeds. Ik heb het overal gedropt. Wie wil dit nou eens onderzoeken? Want er wordt steeds worden de deelonderzoeken gemaakt over of stress invloed heeft, of de cyclus invloed heeft. Er is nu in Groningen zelfs een onderzoek dat met plakplaatjes op je gewrichten. Maar waarom zijn er in mijn team geen blessures? Geen kruisbandletsels, geen enkelbandletsels, geen hamstring, geen lies. Iedereen blijft fit als ze eenmaal door de beginfase heen zijn. Maar ja, niemand wil het onderzoeken. En iedereen denkt het wiel uit te vinden. Ja. Dan denk ik, ga eens vanaf de andere kant. Het gaat hier zo, waarom gaat dit zo goed? Nou ja, daar heb ik heel veel redenen voor.
0: Ja, maar ik denk dat jij dus ook dan zoekt naar experts.
1: Ja.
0: Die Ruud Wieluit werd genoemd. Ja. Raymond van Heijen, die werd natuurlijk ook al wel eens vreemd aangezien. Hè? Want die kwam natuurlijk met hele nieuwe ideeën over fitheid en over, wat jij zei, de periodisering. Ja, ik heb met Raymond ook mogen werken. Ja, ik was gek van die jongen. Positief, omdat hij altijd met nieuwe inzichten kwam. En ik voelde me ook sterker en beter worden daardoor.
1: Ja, je moet openstaan voor nieuwe dingen. Als voor jou nieuwe zaken, als dat bedreigend is, ja, dan hou je vast aan hoe ik het vroeger heb gedaan. Maar ik vind dat het mijn taak is om steeds weer te verbeteren en steeds weer alle nieuwe inzichten in te voegen. Nou ja, en dan weet je op een gegeven moment ook wel van, nou, dat is niks voor mij, daar en daar en daarom niet. Ja. Dan word je eigenwijs genoemd, want dan wil je niet mee in de vaart der volkeren. Ik doe bijvoorbeeld niets met GPS. Die GPS is te onnauwkeurig. Ja. En meet niet wat je moet meten.
0: Ja.
1: Ik werk met hartslagmeters tijdens training altijd. En ik baseer alles, alle belasting die ik doe op hartslagmeters. Nou, dat heb ik ontwikkeld. Heb ik zelf ontwikkeld. Omdat er niks beters was. En Raymond heeft me daarbij geholpen. En die heeft dat leren dat ik het kan interpreteren als dat gebeurt. Ja. Nou ja, maar niemand die daarna vraagt.
0: Ja. Heb je dat ook meegekregen? Want je bent toen van Vreeswijk, ben je op een gegeven moment, ben je als eerste Nederlandse vrouw, ben je professional geworden in het buitenland. In Modena, in een leuke Italiaanse universiteitsstadje aan de Po-vlakte. Hè? Ook bekend van de Ferrari en van de Lamborghini en van de Maserati. En mijn vrouw zei toen ik wegging, oh, dat is ook van de balsamico azijn. Ja. Daar heb je dus een jaar gespeeld. Was dat iets heel anders? Dat je dus ineens als prof in een vreemde omgeving, in een toch wel professionele competitie.
1: De inhoud was niet eens zo heel veel, behalve dat ze daar heel veel gymnastiek doen en zo toen. Dus lange trainingssessies. Maar het grootste verschil was dat het daar alleen maar ging op het moment dat de fluit ging, wat je dan liet zien. Ik verbaasde me dat in de kleedkamer, was er allemaal gekkigheid en zo. En dan denk ik, hoe kunnen die nou zo meteen klaar zijn voor die wedstrijd? En dan ging die fluit en dan ging de knop om. En dan was iedereen er. En je werd alleen maar beoordeeld op die 90 minuten. Niet wat je ervoor en daarna deed, alleen maar die 90 minuten. Nou, daar heb ik echt ontzettend veel van geleerd.
0: Ja, en dat heb je ook weer later kunnen gebruiken voor het uitrollen. Voor het uitrollen van die vrouwen eredivisie. Want zeker als je dus praat over professionaliteit en topsportmentaliteit.
1: Ja.
0: Zou jij daar een definitie van kunnen geven? Wat voor jou dan die topsportmentaliteit inhoudt?
1: Dat het je altijd gaat om de prestatie. Ja. Wat je ook doet.
0: Nou ja. 85 interlands. 2 doelpunten. Je zei wel eens tegen mij, het mooiste shirt wat je aan kan trekken is dat oranje shirt. Is dat wat voor gevoel geeft dat?
1: Nou, dat was een drive dat alles opzij zette. Dat oranje shirt, daar ging echt alles voor opzij. En ik weet niet waar dat vandaan kwam. Maar het kwam van heel diep van binnen. En Nederland vertegenwoordigen het allerhoogste bereiken met elkaar.
0: Op jouw kippenvel als het volkslied klonk? Voor
1: ja, ja, ik was het eerst die het meezong. Ik was een echte, het grootste hart voor Oranje dat er was in Nederland.
0: Ja, dat is wel mooi. Want je hebt natuurlijk verschillende types coaches gehad. Hè? Er zijn er nog een aantal, Ron Groenewoud. Ik heb zelfs gezien dat Dick Advocaat.
1: Ja.
0: Eén keer coach is geweest van de damesvoetbal. En die gaf jou een echte vrouwelijke opdracht, geloof ik, hè?
1: Ja, in de wedstrijdbespreking zegt hij. En Pau, jij moet gewoon poetsen vandaag. Ja, ik was zo'n meisje van de stad en het dorp Vianen. Dus ik zat tijdens die bespreking. Hij zegt: wat zit je nou te lachen? Ik zeg: wat betekent poetsen? Ik had er echt nog nooit van gehoord. Maar het ging er dus om dat ik die tegenstander geen enkele ruimte moest geven. En er gewoon de buik erin moest gooien.
0: Ja, dat...
1: maar het was... Het was gewoon hartstikke leuk toen hij coach was. Die ene wedstrijd.
0: Ja, maar,
1: en we gaven er echt alles voor. 0-0 tegen Noorwegen.
0: En dat was in die tijd. Was dat een topper?
1: Echt een hele goede prestatie. Ja.
0: Nou, je had het net over het meezingen van het Wilhelmus. Ik denk dat je de tweede nummer ook straks weer mee gaat zingen. Van Queen. Want we hebben natuurlijk ook de muzikale keuze. Moeten we niet vergeten. It's a kind of magic. Wat hangt er aan dit?
1: Nou, bij begin wordt er gezegd dat er een droom is die al 1000 jaar bestaat. En waar we nu eindelijk aan toe gaan komen. En dit was ons nummer bij het Nederlands elftal. Net voor de plaatsing bij de playoffs tegen Spanje. Waardoor we ons voor het eerst in de historie na 25 jaar eindelijk plaatsten voor een eerste eindronde.
0: Oké, het is alweer een nummer van 40 jaar geleden, 86. Uit de film The Highlander is die ook nog gebruikt. We gaan luisteren naar Queen is a Kind of Magic.
2: Mario van den Ende in gesprek met iconen uit de Nederlandse topsport. Dit is bloed, zweet en tranen. Op All Sports.

0: U hoorde Queen met It's a Kind of Magic. Een keuze van voormalig voetbal international en trainer Vera Pauw, met wie ik vandaag op All Sport Radio in gesprek ben. Vera, we hebben het net even gehad over dat goede en mooie gevoel als je het oranje shirt aantrekt, 85 keer. Van wie heb jij nou als speler het meeste opgestoken? Een trainer of
1: een bestuurslid? Van mijn man Bert van Lingen. Ja.
0: Nou, Bert is natuurlijk ook altijd een voorvechter geweest om het vrouwenvoetbal, of toen nog heette het damesvoetbal, te professionaliseren.
1: Hij was de eerste.
0: Dat is ook een strijd geweest, hè?
1: Ja, hij was de eerste coach. Hij is 12 jaar coach geweest. En hij heeft echt topsportnormen in dat Nederlands elftal ingebracht en ontwikkeld. En daar is eigenlijk het vuur begonnen dat daarna nooit meer is gedoofd. Ja, in het Nederlands elftal.
0: Ik heb het er wel eens ook met hem over gehad. Maar ik heb wel eens het gevoel gehad dat hij zich ook een soort Don Quixote waand moet hebben. Het vechten tegen windmolens.
1: Want er werd uitgelachen dat hij het vrouwenteam coachte. En er waren later coaches die het zelfs niet op hun cv hebben gezet. Omdat dat negatief zou werken. Ja. En Bert heeft echt met zijn ziel en zaligheid er alles aan gegeven. Om ons verder te brengen.
0: Ja, dus je hebt zelf de cursus natuurlijk betaald voetbal coach gedaan. Coach betaald voetbal. Ja. Je had een lekker stelletje. Joop Gal, Luc Nijl, Theo Bos, Aron Winter, Gerald Vaderburg, Stanley Menzo, Raymond Attenveld, was ook een lekker jongetje altijd. Ik heb ze allemaal mogen fluiten, die gasten. En hoe werd je daar ontvangen of geaccepteerd?
1: Aron Winter.
0: Dus was het bij de eerste vrouw, hè?
1: Aron Winter bij de kennismakingsdag. Er werd zo'n foto genomen en iedereen ging natuurlijk de beste positie.
0: Allemaal handjes.
1: Aron, Vera, jij komt hier naast mij. Het was klaar.
0: Oké.
1: Ik ben hem eeuwig dankbaar. En hij heeft zich altijd met zoveel respect gedragen naar mij. En hij heeft geëist dat iedereen met zoveel respect naar mij zich gedroeg. Dus ik heb nergens een probleem meer gehad.
0: Dat is mooi. Ja. Ben je trots op je carrière?
1: Er zijn ook wel heel veel struikelblokken geweest. Waardoor het ook niet allemaal even makkelijk is geweest. Dus ik heb soms wel moeite om trots te zijn, ja.
0: Maar als je straks toch nog een keer, als je niet meer zo actief bent en die begonia's komen.
1: Ik weet, iedereen zegt tegen me dat ik trots moet zijn. Maar als bepaalde kansen je niet worden gegeven, omdat er van alles achter speelt en het geblokkeerd wordt, dan blijft dat natuurlijk wel in je lijf zitten.
0: Dan praat je voornamelijk over de sfeer van bobo's, van mensen die eigenlijk het voor het zeggen hebben. Maar nooit de sfeer van de kleedkamer hebben gevoeld of geroken en op het veld hebben gestaan.
1: Ja, andere doelen hadden.
0: Ja. Nou, vaak om in het plus te blijven zitten. Ja, en zo weinig mogelijk veranderen. Want dan. Dat ken ik uit de arbitrage ook. Dus wat dat betreft denk ik dat we een klein beetje in hetzelfde schuitje zitten. Je moet gewoon geluk hebben dat je mensen tegenkomt. Jij zegt net van Bert, die was jouw coach en er is later een relatie uitgekomen. Maar ik denk dat je ook bij de KNVB net even, bijvoorbeeld met een Ruud Bruinis, die was toen directeur amateurvoetbal, en een Piet Hubers, kan ik me nog herinneren, de man die voetbal ontwikkelde. Ja, je moet ook de juiste mensen tegenkomen die dat net even die lift meegeven. He, want je bent altijd bezig geweest om de Eredivisie vrouwen een lift te geven en te ontwikkelen en op te starten. Eerst op te starten en toen te ontwikkelen. Ja, en dan zeg ik, eigenlijk moet je gewoon geluk hebben dat je op de juiste plek de juiste mensen tegenkomt en op de juiste plek ergens binnenkomt. Ja. Want je bent ook een paar keer beloond, hè? Je bent door het IOC, het Internationaal Olympisch Comité,
1: je hebt juist weer gedaan. Jeetje, dat weten mensen meestal niet.
0: Nou ja, maar dan heb je de Woman and Achievement diploma heb je daar gekregen.
1: Ja, die is nooit meer uitgereikt dan wie dan ook.
0: Ja. Nee, dus daarom staat het ergens genoteerd. Ik denk, je hebt van het Maandblad opzij, hè, daar heb je de Emancipatieprijs nog eens een keer gewonnen. Gelijke kansen voor vrouwen en meisjes. Nou, ik denk dat je daar betreft ook toch weer een, ja, dat heb je op de kaart gezet, dus dat is helemaal goed. Je bent bij de KNVB zelfs bondsridder geworden. Ja, terwijl dat af en toe nog wel eens schuurde. Hè? Want in mijn tijd zei ik altijd van dwarsliggers houden de rails recht. Maar ja, dat begrepen ze niet helemaal, geloof ik. Omdat ik zie je lachen, maar dat heb je natuurlijk zelf ook wel een beetje ervaren.
1: En Michael van Praag heeft zich daar toen heel erg hard voor gemaakt.
0: Ja, de toenmalige voorzitter. Die heeft ook nog wel een positieve rol gespeeld, denk ik. Om de emancipatie en in ieder geval het vrouwenvoetbal omhoog te krijgen.
1: Ja, ook een grote rol bij de opzet van de Eredivisie. Ja. Hele belangrijke.
0: Dat was toen een oud-staatssecretaris, die Clemens Ros was daar ook bij betrokken, geloof ik. Hè?
1: Ja, die kwam later bij de uitvoering.
0: Oké, maar Michael, nou ja, goed. Ja. Krijgt hij ook nog een keer een pluim in zijn billen. En ik denk dat de mooiste onderscheiding voor jou toch is geweest 2 jaar geleden, dat je bij de Coaches Betaald Voetbal de Urfa-prijs kreeg.
1: Ja, ik was helemaal flabbergasted.
0: Kwam je in een aardig rijtje met Hiddink, Advocaat, Cruijff, Benak en Michels.
1: Ja.
0: Zat daar nog een voorbeeld bij van jou?
1: Michels. Ja, vooral Michels. Want die hebben we, dat was een goede vriend van ons. En die staat op sociaal interactieniveau, op zo'n hoog niveau. Dat ga ik nooit halen. Die kon zich zo boven alle partijen zetten. Wat de mensen ook over hem zeiden. Dat liet hij helemaal bij de ander. En hij liet zich niet beïnvloeden. En hij was de liefste man op aarde.
0: Nou, ja. Zo ken ik hem ook. Dus wat dat betreft. En zijn vrouw ook. Wil, dat was gewoon een 2-eenheid. Ja, ja. Ja. Wat ik heel aardig vond. Je hebt veel in het buitenland gewerkt. Je hebt in Schotland gewerkt. Een zwart gat heb jij nooit gekend. Hè? Want jij bent gelijk 35 jaar ben je gelukkig gestopt als speelster gelijk naar Schotland.
1: Ja, mijn man die ging naar Rangers samen met Dick Advocaat.
0: Ja.
1: En ik was daar al bezig met universiteitspapieren te zoeken om. Want ik wil altijd leren, ik ben altijd aan het studeren. En toen kwam Craig Brown, de technische directeur, die kwam in ons hotel toen we aan househunting deden. Dus ik zei van, we kenden elkaar van internationale activiteiten, dus veel lachen met hem altijd. Dus ik ging naar mijn kamer, ik zeg, nou bel maar als jullie klaar zijn, dan kom ik weer naar beneden. Dus hij zegt tegen Bert, waar gaat zij nou naartoe? Ze zegt, nou, ze komt weer terug als wij klaar zijn, want hij vroeg om een gesprek met ons. En wij dachten dus met Bert. Hij zei, nee, maar ik kom niet voor jou, ik kom voor haar. En toen heeft hij me gevraagd of ik technisch directeur en bondscoach van Schotland wilde worden.
0: Ja, want ik denk dat jij in Schotland een van je grootste fouten hebt gemaakt ooit in het voetballen. Dat je bij Glasgow Rangers met Bert geïntroduceerd werd.
1: Ja.
0: Ja, vertel eens zelf even dat.
1: Als je het hebt over een blunder. Nou, het ging allemaal heel hectisch. Dus wij verhuisden naar Glasgow en... Joh, moet ik dat nou vertellen? En de tweede dag gaat Cara, de vrouw van de secretaris, die nodigt Dirk Advocaat en mij uit voor een lunch in het stadion. En ik denk, wat kan ik nou als mooiste, wat is nou het mooiste wat ik heb? En dat was echt een Celtic groen zijde pak. Maar wist ik veel dat Celtic groen was. Dus dat was mijn mooiste pak, dus ik doe dat aan. En wat staat daar nou het mooiste onder? Een wit t-shirt. Dus ik kom daar binnen samen met Dirk Advocaat. Die had ook helemaal niks door nog op dat moment. En dat hele restaurant valt stil. En wij denken, wat is er? Ja, we voelen gewoon, er is iets. Maar ja, we lopen maar naar die tafel. En niemand zei iets. En we gingen zitten. En op een gegeven moment werd het allemaal weer wat losser en gezellig. En na maanden zeg ik tegen Karen. Karen, weet je nog die eerste lunch? En het enige wat ze zegt was... Ik zeg, dat was heel fout, hè?
0: Ja, dus in de Celtic kleuren in de Glasgow Rangers binnen. Ja, dat is een doodzonde daar.
1: Dat is de grootste blunder die ik in mijn leven heb gemaakt.
0: Nou goed, die pakken we ook even mee. Hoor, dit
1: ja, dat is het. Maar ja, wij kennen het niet, hè, kleuren. Want Ajax is rood-wit, PSV is rood-wit, AZ is rood-wit, Feyenoord rood-wit, PSV rood-wit, Twente rood-wit. Dus wij kennen dat helemaal niet.
0: Maar in dit programma, Vera, proberen we ook altijd de persoon achter de microfoon een beetje te ontdekken. Ik ken je al wat jaartjes, maar ik heb je dat zeggen, we hebben elkaar ook meer dan 10 jaar niet gezien. Dus ik heb toch geprobeerd om even wat persoonlijke kenmerken, die ik denk dat die op jou toepasbaar zijn, op een rijtje te zetten. En ik vraag je daarop even kort te reageren. Als ik denk aan Vera Paulen, denk ik aan iemand die onafhankelijk en autonoom wil zijn.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Die logisch denkt. En
1: ja,
0: misschien wel.
1: Heel erg structuren. Als je kindertekeningen van mij ziet, dan weet je niet wat je ziet. Alles in structuren.
0: Een soort in Mondriaan.
1: Ja, maar ook paardjes tekenen. Allemaal precies op dezelfde rijtje. Terwijl ik helemaal niet zo'n artistisch bij thuis rond de chaos zijn. Maar in mijn werk ben ik inderdaad heel stapsgewijs. Ja. Ja.
0: Maar die ook origineel is. Al toch even vaak net even iets anders kan denken dan anderen.
1: Ja, wat mensen vaak tegen me zeggen, is je legt heel snel verbanden. Je hoort iets nieuws daar, je hoort iets nieuws daar en dat kun je dan daarvoor gebruiken.
0: Ja, maar jij zei net bijvoorbeeld ook al in jouw Schotse tijd dat je bij de universiteit bezig was. Het is ook altijd kennis vergaren.
1: Ja.
0: Beter willen worden, slimmer willen worden, nieuwe dingen willen...
1: Alle onderzoeken...
0: Als een spons nieuwe dingen opzuigen.
1: Als er een onderzoek ergens is, dan lees ik dat. Ik ben altijd op zoek.
0: Maar het lijkt me ook wel dat je een veeleisend type bent.
1: Ja, binnen mijn werk.
0: Ja, nee.
1: Privé veel minder. Dan krijg ik meestal juist verwijt dat ik alles.
0: Als je thuis moet poetsen, dan heb ik het niet over.
1: Nee, dan gebeurt het gewoon. Maar in privéleven krijg ik juist meer vaker te horen dat ik. Het eigenlijk tegenovergesteld. Maar binnen mijn werk ben ik inderdaad veel eisend, ja.
0: Ja, maar ook denk ik ook wel dat je een goede organisatie wil hebben.
1: Ja.
0: Ik denk dat je je daar gewoon goed aan vast kunt houden. Op zoek naar meesterschap, dus kennis vergaren, beter worden. Wat je net ook al zei met Ruud Wieland en met Raymond van Heijden.
1: Recentelijk met Peter Murphy naar de natuurlijke voorkeuren. Nou, dat is zoiets interessants. Dat gaat nog heel groot worden.
0: Ja, dat idee heb ik ook.
1: Ja, ja. Ik heb twee speelsers daarmee. Ik heb iemand laten komen, want ik hoorde dat. Ik was op zoek in Ierland om mijn speelsers beter te leren kennen. Want we moesten gelijk presteren. We hadden geen oefening in het land. Dus al die meiden laten testen op die persoonlijke voorkeuren. Twee speelsers op een andere positie. En het was klaar en het team heeft gelopen. En we halen de WK met een team wat niemand iets van had verwacht.
0: Zo bijzonder, hè? Dat zijn van die kerels. Peter Murphy noem jij, maar ook Jan Huibers, de sportpsycholoog. Die hebben ook samen boeken geschreven over action type en zo. Maar die zien gewoon mensen lopen en zeggen ze, nou, die is introvert en die is.
1: Ja, maar dit is meer van, dat is een horizontale speler, dat is een verticale speler. Die staat op de verkeerde positie, want daar komt zijn natuurlijke voorkeuren niet uit.
0: Ja, maar dat zien ze dus, dat is een extra programma waard.
1: Ja.
0: Je lijkt me een type die geen dubbele bodem kent. What you see, what you get. En, die ook wel graag in nieuwe situaties stapt.
1: Ja.
0: Hey, je hebt overal ter wereld gewerkt. Je hebt in Rusland, in Thailand, in Amerika, Ierland. Dus, maar eigenlijk ben je altijd bezig geweest ook om dingen op te bouwen. Hè? Dus je bent ook niet bang om, laat ik het even op zijn haar zeggen, om op je bek te gaan of op je gezicht te gaan.
1: Nee, dat interesseert me helemaal niets.
0: Ook niet echt bang voor conflicten, denk ik. Je weet gewoon dat dat erbij hoort. Liever niet, maar.
1: Ja, daar conflicten. Het is juist, mensen denken. Want dat staat dan. Die heeft overal gevechten. Maar het zijn inhoudelijke discussies.
0: Ja.
1: Op het moment dat het persoonlijk wordt en het conflict wordt. Dan ben ik heel slecht.
0: Ja. Nee, maar je weet met nieuwe dingen dat er gewoon weerstand kan komen.
1: Ja,
0: en dat bedoel ik eigenlijk. Dat je dan,
1: inhoudelijke gesprekken, daar is ik niet voor terug.
0: Ja, ik denk dat je inefficiëntie, dat haat je denk ik.
1: Ja, klopt.
0: Nou ja, goed. Veel eisend heb ik al gezegd. En de lat hoog leggen. Dat heb je natuurlijk ook met een topsport achtergrond.
1: Ja, maar als je niemand gaat hoger springen van de lat lager leggen. Die uitdrukking ken je wel.
0: Ja.
1: Dat is zo waar.
0: Ja, visionair. Zeker omdat je, zoals wij jou kennen. Jij dacht al aan dingen. En je had ze misschien tot een uitvoer zien brengen. Terwijl anderen er nog nooit aan gedacht hadden. Dus, maar als je besluiten neemt, dan doe je dat denk ik altijd heel wel overwogen.
1: Ja.
0: Goed over nagedacht.
1: Ja. Dat is ook een probleem, want op het moment dat ik dan met iets kom, dan heb ik het al zo ver doorgedacht dat voor degene waar het voor het eerst komt, die komt dan met een opmerking en dan heb ik er altijd gelijk een argument tegen. En ik heb wel gemerkt dat dat heel veel weerstand oproept, maar ik kan gewoon niet uit de losse vlodder iets roepen. Nee. Zo zit ik niet in elkaar.
0: Heb je ook wel iets van dat je overtuigd bent van je eigen gelijk?
1: Als ik iets heel erg heb uitgezocht en alle feiten ken en alle onderzoeken daarbij heb betrokken. En er komt iets, dan moet je wel voor goede huizen komen.
0: Om ja.
1: Maar op het moment dat mensen met goede argumenten komen, dan ben ik de eerste die zegt, dan gaan we eens even, even verder mee.
0: Ja, maar dan heb je dus weer die kennis.
1: Ja.
0: En dat herken je dan om dat weer in positieve zin te vertalen naar je project waar je mee bezig bent.
1: Ja.
0: Nou, aardig lijstje, denk ik. Zelf nog iets toe te voegen? Of dat je denkt van, Bert, als hij dit hoort, dan zal hij ook wel.
1: dat zou dan privé zijn. Ik reageer heel erg secundair. En dat zou je niet zeggen met dat lijstje.
0: Nee.
1: Dat heb ik in de laatste periode gemerkt. En daar heb ik ook mijn gedrag op moeten aanpassen. Dat als iemand mij persoonlijk binnenkomt, dan moet ik gewoon even afstand nemen en over 2 dagen erop terugkomen. Want dat is mijn slechtste punt. Ik kan niet, zoals iemand, mensen zijn vaak, er wordt iets gezegd en boem, die hebben een antwoord. Als het persoonlijk wordt. Hè? In mijn werk, dan heb ik vanwege mijn kennis heb ik dan antwoord. Maar als het iets persoonlijks is. Ja, dan moet ik echt even terugtreden. En na 2 dagen weet ik pas wat mijn antwoord is.
0: Okay. Ja. Voor jou liggen een gele en een rode kaart. Dan liggen er een uurtje te wachten. Heb jij nog iemand of een organisatie waarvan jij zegt van, die verdienen zeker die gele of die rode kaart?
1: Nou, ik heb heel erg lang erover nagedacht. Ja, dat zei ik net al. Dat je het... mag ik er twee uitdelen?
0: Ja, je mag al uitdelen wat je wil.
1: Oké, de gele kaart naar de UEFA en FIFA. In het ontwikkeling van het vrouwenvoetbal wordt er slechts gekeken naar de top en naar het laagste niveau.
0: Ja.
1: Daar wordt veel geld in gestopt. Maar net zoals de Nations League die bij de vrouwen komt omdat de mannen het doen, hebben de mensen niet in de gaten dat het tweede niveau dat net er tegenaan schurkt, dat die zijn competitie nog moet ontwikkelen. Dat zijn landen met competitie met twee keer trainen op een amateurveldje. En dan gaan de miljoenen naar de winnaars, omdat bij de mannen er ook miljoenen naar de winnaars gaan. Met geen enkele restrictie wat daarvoor voor de ontwikkeling van de top van het vrouwenvoetbal beschikbaar moet worden. De Champions League, dat zijn ook allemaal dezelfde landen. Dus de landen die al miljoenen hebben, krijgen nog meer miljoenen. En net degene die het vechten zijn om... die kunnen daar niet bovenuit komen, omdat ze al het geld nodig hebben om die wedstrijden te kunnen spelen. En dat de competitie zich niet kan ontwikkelen. Dus dat is UEFA, die moeten daar naar kijken. En ik denk toch een rode kaart voor de KNVB. En niet voor mijn eigen achtergrond. Maar we hebben deze week gezien wat er in de Eredivisie Vrouwen is gebeurd. En het is afkomstig dat nadat ik weg ben gegaan in 2010.
0: Is dat de degradatie die je bedoelt? Nee, de extra degradatieregel
1: precies,
0: die in april ineens wordt gevoerd?
1: Heringevoerd en... je hebt de derde van onder die geen play-off speelt. Ja. Die in één keer eruit. Bij de mannen is dat ondenkbaar. En dan zeggen zij, ja, maar de kampioen van de eerste divisie moet toch kunnen promoveren? Ja, dat heb je zelf gedaan door die competitie weer in te krimpen. Die 2 jaar geleden weer juist uitgebreid was.
0: Ja, maar, terwijl de doelstelling is dat het geprofessionaliseerd en uitgebreid wordt.
1: Ja, maar dat is makkelijk vanaf de buitenkant. Die conclusies en de wereld in te roepen. Maar waar het nou om gaat, is dat nadat ik weg ben gegaan in 2010... er nooit meer iemand is aangesteld met een sportontwikkelingsachtergrond en opleiding. Dus de traploze piramide waarmee we in 2017 Europese kampioen werden. Je weet misschien nog dat ik van tevoren heb gezegd dat Nederland Europese kampioen zou worden. Vice wereldkampioen in 2019. Dat kwam van de traploze opbouw van 6 jaar tot de top. En het gaat te ver om te zeggen wat nu. Toen ik wegging zijn er alleen maar mensen aangesteld die vanuit hun clubje, vanuit bijvoorbeeld FC Twente, daar naartoe gingen. Zijn naar bij FC Twente waar ze daar niet mee is. Dus daar gaat de streep doorheen. Daar gaat Jeugdplan Nederland eraf. Gemengd voetbal moest een streep doorheen. En daar is nooit iemand voor teruggekomen. Dus dan krijg je de situatie dat de Benelink wordt opgezet en die valt weer af. Dat er uitbreiding moet komen, want iedereen heeft geroepen dat eruit. En dan gaat er weer af. Maar je hebt iemand nodig die... Ja, het is een beroep. Het beroepssportontwikkeling moet worden aangesteld. En niet een naam die uit de voetballerij een aardige coachopleiding heeft gehad.
0: Nou, dus ik denk dat je...
1: Dat is de kaart voor de KNVB waar ze echt over moeten nadenken.
0: Ik hoop dat ze het gaan doen. Want ik zeg altijd, in de arbitrage hebben we ongeveer hetzelfde probleem. Dus wat dat betreft...
1: Dat zal niet anders zijn.
0: Helaas. Maar goed, ik denk dat dit in ieder geval twee hele duidelijke gele en rode kaarten waren. Ja, zo'n uurtje van jou met jou vliegt om. Ik had eigenlijk nog... Ja, ik doe toch nog even snel 1 vraag. Wanneer komt de eerste vrouwelijke coach in het betaald voetbal?
1: Net zoals, zo snel mogelijk, wat mij betreft, komend seizoen.
0: Ja, want jij bent gestopt nu bij de Verenigde Arabische Emiraten. Jouw trainingspak past nog steeds?
1: Die past nog, ik heb vandaag maar wat anders.
0: Ja, nee, oké, okay, maar kriebelt het al? Want,
1: ik ben net 2 dagen terug en toen ben ik mijn huis in Frankrijk, zijn we de wildernis gaan aanpakken. Dus ik moet eerst maar eens even rust hebben.
0: Oké. Maar ik hoop in ieder geval, dat zeg ik, je bent nog fit genoeg en scherp genoeg om in ieder geval je bijdrage die je al bijna heel je leven aan het vrouwenvoetbal hebt aangegeven en gegeven, om dat nog verder uit te breiden. Maar we gaan stoppen met... we gaan het programma uit met een derde muzikale keuze van Lizzo. About Damn Time, een nummer van 4 jaar geleden. Waarom dit nummer?
1: Nou, ik ben 4 jaar geleden naar buiten gekomen met niet zulke mooie verhalen. En in die periode daarna heeft dit nummer me zoveel kracht gegeven. Die heb ik echt heel hard meegebleurd in de auto. En ik denk dat het ook een prachtige uitsmijter is van dit uur.
0: Nou ja, goed. Dan wil ik je in ieder geval hartelijk danken voor je komst, Vera. Je openheid, je medewerking en wens je in alle gezondheid, alle goeds en mooie dingen die je privé en op voetbalgebied nog in gedachten hebt. Hartelijke groet aan Bert ook. Niet vergeten.
1: Zal ik zeker doen.
0: Ja, u bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering van Bloed, Zweet en Tranen op All Sports Radio, waar ik weer met een Nederlandse sportpersoonlijkheid in gesprek ga. En we sluiten af met de derde muzikale keuze van Vera Pauw, Lizzo, About Damn Time.
2: Mario van den Ende in gesprek met iconen uit de Nederlandse topsport. Dit is Bloed, Zweet en Tranen op All Sports Radio.

0: Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
1: De Radiofabriek.
2: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
3: All Sports Radio klokt. De tijd van 4 uur.
4: Voetbal. Mijn naam is John van der Brom. Je luistert naar All Sports Radio.
5: Schaatsen. Ik ben Barbara de Loor. En je luistert naar All Sports Radio.
6: Autosport.
7: Hey, Jalle Kalf hier, autosporter. En je luistert naar All Sports Radio.
8: Welke sport er ook speelt. Je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: feestje vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.
1: Het is tijd om een klein feestje te gaan vieren, want onze Team NL rolstoel rugby mannen die hebben zich een paar weken geleden geplaatst voor het eerst in 20 jaar tijd voor het aanstaande WK rolstoel rugby. En een van de internationals is bij ons in de studio, Hector Loma. Hector, welkom.
2: Dankjewel.
1: Allereerst van harte gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel. Ja, het was een goede prestatie. En ja, we zijn echt blij dat we dit hebben gehaald. Het voelt ook echt heel goed. Tegelijkertijd weet je ook dat er nog hordes zijn die we moeten doen. En ja, we hebben er echt ontzettend veel zin in. We zijn er klaar voor. Dus ja.
1: Ja, want de kwalificatie is natuurlijk één ding. Het WK is twee, hè? Het WK is nog niet voorbij natuurlijk.
2: Nee, zeker.

0: Zeker niet. We moeten ons gewoon nu goed voorbereiden, want het is al best wel snel. Het is in augustus al. We moeten naar Brazilië, ook niet de slechtste plek op de wereld.
1: Maar ook niet dichtbij of zo.
0: Ook niet dichtbij, nee. Zeker niet. We moeten daar wel heen om iets moois te presteren.
1: Ja.
0: En we zijn er nu volop mee bezig om ons voor te bereiden. Natuurlijk komt nu de zomer eraan. Dus ja, je moet toch jezelf actief houden. Het wordt mooi weer, dus lekker veel fietsen, bezighouden, rollen, met de bal spelen. Ja, gewoon, ja.
1: Lekker bezig zijn.
0: Lekker bezig zijn samen.
2: Ja. Ja, en zelf ben je vanaf 2018 al lekker bezig, om maar zo te zeggen. En dat is best een weg geweest, want wheelchair rugby komt best van ver, hè, in Nederland. En dan is het natuurlijk wel heel mooi om nu te zien dat jullie naar het WK gaan, maar zo makkelijk is het natuurlijk allemaal niet. Hoe is dat gegaan, zeg maar, van 2018 tot aan het kwalificatiemoment?
0: Nou, voor mij persoonlijk is het, ik kwam gewoon een van mijn schoolgenootjes tegen. Tijdens kerst, toen ik naar mijn familie naartoe ging. En toen vroeg hij aan mij van, hey, hoe gaat het met je? Toen zei ik, ja, zo gaat goed. Heb jij zin om morgen een sport te gaan doen? Nou ja, oké. Rolstoel rugby. Heb je daar zin in om dat morgen te gaan doen? Ik dacht, nou ja, oké. En toen zei hij nog tegen mij, dat weet ik nog heel goed. Zei hij, ja, want dan ga je de hele wereld zien en allemaal mensen ontmoeten en zo. En toen dacht ik echt bij mezelf van, ja, het zal allemaal wel. volgende dag was ik gegaan en ja, sinds dat moment ben ik eigenlijk nooit gestopt. Dus iedere keer naar de training gerold en ja.
2: Maar ik hoop niet dat je met je eigen rolstoel hebt gedaan, want
0: eigenlijk toen de tijd wel.
2: Ja?
0: Toen ben ik van huis gerold naar de training toe en dat was denk ik 3 kilometer of zo. En dat vond ik gewoon eigenlijk ook ontzettend leuk om te doen. Ging ik naar de training, 3 kilometer, ging ik daar trainen en dan weer terug naar huis. Cooling down noemen we dat.
1: Ja, maar ja, dat is toch het fysieke aspect. Maar het heet niet voor niets Murderball. Als je af en toe ziet hoe jullie jongens werkelijk waar met rolstoel en al in de ander vliegen. Als je dat ook met je eigen rolstoel doet, kwam je nog wel thuis of was dat ding stuk?
0: Nou, gelukkig hebben we een speciale stoel daarvoor. Of twee eigenlijk.
2: Ja.
0: Die je voor de sport gebruikt. We hebben aanvallende stoelen en verdedigende stoelen. Zoek het maar op, want ik kan dat niet uitleggen hier in woorden. De eerste keer eigenlijk dat je in zo'n stoel stapt, denk je echt zo, wat is dit voor gepantserd ding?
2: Ja.
0: En wat moet ik doen? En het eerste wat ze tegen jou zeggen, ja, ga maar de bal vangen, weet je wel? En dan denk ik echt zo, ja, hoe dan? Want je zit vast in de stoel, je kan helemaal niet echt springen of zo.
2: Nee.
0: Dus het is allemaal best wel inschatten van hoe een bal rolt en waar jij moet zijn op welk moment. En dat wordt nog best wel onderschat eigenlijk vaak van mensen hoe dat werkt.
2: Ja, ik weet wat het is, want we hebben het een keer met het bureau gedaan, met de medewerkers. Nou, dat leek niet op de sport die jullie doen, maar het was wel leuk. Dus, het is een indrukwekkende sport. En ze geeft al aan, ik begrijp dat er verdedigende en aanvallende stoelen zijn. Maar wat ben jij zelf?
0: Mijn rol is een beetje omstreden. Want ik speel een verdedigende stoel, maar ik val ook heel veel aan. Want het is namelijk een sport waardoor je met z'n vieren val je aan en met z'n vieren verdedig je.
2: Ja.
0: Dus het is ook tegelijkertijd een man- en vrouwensport. Dus iedereen is in die zin welkom. We moedigen het ook aan om iedereen in die stoel te laten stappen en zo. Om gewoon hun... Want het is niet iets engs, zeg maar. Want mensen denken altijd vaak, rolstoel rugby, vet eng. Ja. Moet ik niet gaan doen. Het is veel te gevaarlijk. En dan stappen ze erin en dan willen ze niet meer terug.
2: Ja, het is een hele snelle sport ook. Het gaat continu op en neer. Wat dat betreft hoge scores ook.
0: Zeker. En vooral op dat hoge niveau, dan gaan de scores echt hard. Op wat lager niveau dan bijvoorbeeld op de club. Ja, dan doet gewoon iedereen mee. Het is gewoon oud, jong. We hebben zelfs teamgenoten die zijn 70. We hebben teamgenoten die zijn 16, 15. Dus het is allemaal een beetje heel jong tot heel oud. En iedereen kan gewoon meedoen als je een beperking hebt. Dus dat vind ik heel mooi aan de sport. Daarnaast is het ook een sport met mensen met een dwarslesie. Ja. Want dat... ja, mensen die daar komen in een revalidatiecentrum, die hun hele leven verandert eigenlijk. En ja, rolstoel rugby is dan toch zo'n sport waar ze dus in kunnen rollen, omdat het ook een beetje voor hun is gemaakt, omdat ze niet per se bij de basketbal kunnen. Ze passen er net niet bij. En dan hebben ze toch het gevoel van, weet je wel, dit is een sport, hier moet je aan meedoen. Het zijn ook fantastische mensen. Je leert van elkaar als teamgenoten ook naast de sport zelf. Ja. Hoe je je leven kan leiden. Of hoe je kleine geitjes moet doen. Of ja, met je stoel of zo. Of hoe je anders moet gaan zitten. Ja, dat er allemaal dingetjes naast de sport, ja, die er ook bij horen.
1: Ja, dat kan dus echt voor veel mensen veel betekenen en hun leven veranderen. Toch even kort naar jouw positie. Je zegt, misschien speel ik een beetje een omstreden rol. Maar zie jij jezelf meer als een verdedigende aanvaller of een aanvallende verdediger?
0: Een verdedigende aanvaller wil ik zeggen. Want ik moet alle... want wij hebben ook klassificaties in onze sport. Ik ben anderhalf. En dat laag, zeg maar. En ik moet alle mensen met hoge punten, dus maximaal is 3,5, die moet ik allemaal stoppen. Dus ja, als ik hun helemaal in de weg kan rijden, dat is het liefste wat ik doe. Of ja, hun in hoofd kruipen.
2: Want het lijkt heel erg op basketbal, hè, die klassificatie. Klopt. Denk ik. En met, jullie spelen team is met?
0: Nou, het is een 4-4 en je mag totaal 8 punten opstellen. Ja. Daarnaast heb je ook nog een vrouwenregel, waardoor je een half punt meer mag opstellen als team. Als je vrouwen erbij hebt.
2: Maar het is toch zo, als je hele goede anderhalf punters hebt, zoals jij, dan win je toch, of niet? Dan kan je de hoofdpunten
0: Het brengt
2: uitgaan.
0: Wel veel successen met zich mee, dat wil ik wel zeggen. Maar ja, er zijn nog heel veel goede anderhalven in de wereld. Ik hoop dus dit WK er eentje te pakken. Dat ik dan de beste van de wereld mag zijn.
2: Ja.
0: Voor een moment. Maar goed, je leert van elkaar. En ja, je kijkt gewoon heel veel naar die andere anderhalf op de wereld. Van wat doen zij? Waarom zij zo goed zijn? Wat is hun tactiek, zeg maar?
1: Ja, terug even naar de kwalificatie. Want je zegt al, hè, je komt van ver. Je hebt een hele familiegeschiedenis, een hele geschiedenis in het leven ook. 2 weken geleden was die kwalificatie, dat was in Medellin, in Colombia. Voor jou extra bijzonder.
0: Ja, zeker, want mijn moeder komt daar vandaan, uit Cartagena. En mijn familie was ook gekomen. Het is de eerste keer dat ik hun ooit heb gezien eigenlijk. Dus dat was wel heel mooi. En ja, dat ze wilden komen, dat is allemaal fantastisch. En dat we daar winnen, dat maakt het ook nog wat beter. Ik moet zeggen, we hebben de finale tegen Colombia gespeeld, maar ook in de groepsfase tegen Colombia. En dat was de eerste wedstrijd en die voelde nogal voor mij persoonlijk heel erg intens. Omdat ik, ja, het zijn toch mijn landgenoten en dan voelt het, ja, toch omstreden om tegen hun te spelen. In de finale heb ik dat totaal geparkeerd en heb ik gewoon gezegd van, ik ben ook gewoon Colombiaan, dus ik mag dit gewoon doen. En ik ga er gewoon voor.
1: Is het dan extra makkelijk om bij hun in het hoofd te kruipen, zoals je dat net zo mooi zei?
0: Ja, zeker. Maar ik snap ook wel waar ik de wilskracht altijd vandaan heb. En dat is ook van in.
2: En dan zeg Colombia gaat naar het WK, dus...
0: Ja, we gaan Nieuw-Zeeland, Colombia en Nederland gaan daar naartoe.
2: Ja.
0: Dus dat is heel mooi.
2: En... Maar wat doet het nou, de sport, met jou zelf ook? Merk jij nu echt dat je ook in je dagelijks leven veranderd daardoor bent? Of...
0: Ja, zeker. Het heeft mijn leven echt wel veranderd, hoor. Ik deed altijd wel aan sport. Toen ik heel klein was, bijvoorbeeld, heb ik bij Olie Friends gevoetbald. Toen ik nog kon voetballen. En daarna heb ik nog sledgehockey gedaan. Of para-ijshockey, zoals het wordt genoemd. Toen ik 13 was. Ja. En daarna eigenlijk een tijdje niet meer. Tussendoor heb ik nog met een vriend naar Berlijn gerold. Met z'n tweeën. En toen kwam dus die ene dag met Emilio Moester, dat tegen mij zei van, hey, je hebt zin om sport te doen. En eigenlijk dat moment ben ik gewoon gegaan en Ja, ben ik in ontwikkeling nog steeds eigenlijk als sporter om een van de beste ter wereld te worden. Ja, het begint gewoon eigenlijk, ga gewoon naar een club, heb daar gewoon plezier. Probeer plezier te hebben. En kijk of er gewoon wat voor jou is. Want ja, op een topniveau is het toch wel, wordt veel van je gevraagd, veel van je familie weg. Ja, je ziet een hele mooie plek op de wereld. Dat is een pluspunt zeker.
2: Ja.
0: Ja, je kan niet elke baan nemen, omdat je natuurlijk veel weg moet zijn voor de sport. Dus je moet vooral een baan zoeken waar ze heel flexibel zijn. zou ik zeggen. Ja, en daarnaast, ja, het is gewoon zo'n mooie sport die ontwikkelt elke keer. Ja, dingen die erbij komen, mensen die erbij komen, mensen die het ontdekken. Ja, clinics die we geven aan mensen om ons sport te laten kennen. En ja, gewoon zoveel mooie dingen komen erbij kijken. Tenminste, dat heeft mij heel veel gebracht en heel veel nieuwe mensen over de hele wereld leren kennen.
1: Ja, en je zegt al, hè, je moet dan inderdaad wel een werkgever hebben die dat snapt en daarin in meegaat. Volgens mij heb jij wat dat betreft wel een goede werkgever te pakken.
0: Ja, zeker. Maar ik heb hem ook daarop uitgezocht.
1: kijk.
0: Dus wij hadden al vanaf het begin al zeg maar een duidelijk dat ze elkaar begrijpen van, hey, ik ben hier, maar ik ben ook bezig met dit. En dat vinden ze zo mooi dat ik daarmee bezig ben. En dat ze daar volle begrip voor hebben. Dat ik dat doe als topsporter. En dat ze snappen dat dat ook heel belangrijk is voor mij.
1: Ja, want toch even, je mag hem wel noemen, hè, je werkgever.
0: Ik bedoel, Social Capital. En ik werk bij de Heineken Experience. Dus als host. Dus ik help mensen eigenlijk van over de hele wereld. Ja, een leuke tijd te hebben eigenlijk, om het zo maar te zeggen.
1: Ja, weet je dan ook dat je dan mensen hebt van all over the world en je zegt, heb je al eens van rolstoel rugby gehoord? Moet je even gaan kijken?
0: Ja, zeker. Daar hebben we het er zeker over. En daar heb ik het ook over mijn eigen sport, want dat vind ik altijd nummer één. Dus,
2: en mag je van de coach alleen 0.0 drinken of niet?
0: Nou, het mooie is, ik drink niet.
2: 0.0 dus, is ook niet drinken.
0: Nee, dat is waar. Maar ja, ik is eigenlijk het moment toen ik echt besloot om topsporter te worden, toen heb ik gezegd, ja, drinken en al dat soort dingen gaan we niet meer doen. Feesten, dat wordt minder. En ja, dus in die zin heeft het mijn leven gewoon veranderd. Heel erg.
1: Ja. Nou, laten we nog even vooruitkijken naar het WK. Want ja, dat ticket is binnen. Je zegt het gaat over niet al te lange tijd beginnen in augustus. Hoe werken jullie nu met het team vooruit naar dat WK? En wat zijn jullie doelen daar ook uiteindelijk?
0: Nou, ons doel is in ieder geval 8e worden van de 12. Dus dat is wel een hoog doel. Maar we hebben een goed team. Ik geloof erin. En we kunnen dit gewoon. Want ja, er zijn gewoon een paar landen die kunnen wij gewoon achter ons laten. Nieuw-Zeeland. Een paar jaar geleden toen voor Parijs kwalificatietoernooi. Toen moesten we tegen hun. En ja, toen waren we daar nog een beetje een lachertje. Nieuw-Zeeland had ons uitgedaagd als eerste. Om tegen hun te spelen. Want dan dachten ze, oh ja, lekker een makkelijke eerste wedstrijd. Die pakken we even. En dan kunnen we door. Nou, niks bleef minder waar. Wij pakten hun. En ja, was gewoon een hele shock. En wij hopen dus dit WK ook gewoon die stappen weer te zetten. Want we hebben gewoon echt een goede ploeg. We kunnen het echt wel. We moeten gewoon blijven trainen. En we hebben ook zeker nieuwe mensen erbij nodig. Dus terwijl je zelf aan het ontwikkelen bent, willen wij ook gewoon nieuwe spelers erbij hebben. Om samen die ontwikkeling te maken. Om tegen deze landen die heel goed zijn te strijden.
2: Ja, ja, want de toplanden zijn denk ik nog steeds Amerika, Canada, Australië denk ik. Frankrijk misschien?
0: Australië, Frankrijk, GB, dus Groot-Brittannië. Dat zijn nog steeds Japan. Nou ja. Die staat nummer 1 nu.
2: Ja.
0: Dus die zijn echt heel goed. Ja, Nieuw-Zeeland, eigenlijk iedereen, Colombia ook heel goed, ook goed wat zij doen ook, want ja, kijk, in Nederland hebben wij gewoon uniek sporten en we hebben fondsen en daar kun je gewoon je materiaal van betalen, want die stoelen zijn niet goedkoop, maar Colombia die doet gewoon met hun stoelen al 10 jaar, 15 jaar, nou, dan denk je echt bij jezelf, ja. En dan zo op zo'n hoog niveau presteren, dat is zo goed. Dus ja, daar ga ik weer met mijn roots. dus Nou ja, het is gewoon een mooie sport. En ik vind het gewoon ook mooi als andere landen ook ontwikkelen.
1: Ja. Ja. Tot slot, Hector. Hoe kunnen mensen het team het beste volgen? Ook natuurlijk tijdens het WK.
0: We hebben een Instagram pagina. Wheelchair Rugby Team NL. Daar kan je ons op volgen. Daar wordt de meeste dingen ook gepost. Je kunt mij ook volgen op Hector.loma. L-O-M-A. Dus volg me.
1: Ja. Even een kleine shout-out naar je eigen Instagram. Ja, zeker, lekker, zeker. Man, lekker. Nou, top. Ik ga je daar heel erg veel succes bij wensen. Het gaat volgens mij een fantastisch avontuur worden. Dus zet hem op. En natuurlijk iedereen, ook alle teamgenoten. En laten we hopen dat het een mooi succes wordt.
0: Dankjewel.
3: Dit is Uniek Sporten Vandaag. Met Robert Denneman en Nieke Boer.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand. Dus het is hoog tijd om weer een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te stellen. En voor mij is dit de 22-jarige alpineskier Jurre Jurissen. De Schaeiker is de laatste tijd aardig aan de weg aan het timmeren. Hij verliet al op 14-jarige leeftijd huis en haard en emigreerde naar Oostenrijk met als doel de beste skier ter wereld te worden. Inmiddels staat hij al bovenaan de nationale lijst, maar de weg verder naar boven is nog lang. Ik ga met Jurre in gesprek over zijn sport, zijn carrière, zijn dromen en uiteraard ook zijn spaardoel op Talentboek. Jurre, hele goedemiddag.
2: Hele goedemiddag.
1: Ja, leuk dat je bij ons in de studio wilde zijn, want ja, ongeveer de helft van het jaar ben jij niet in Nederland te vinden. Dus goed dat we elkaar op dit moment dan treffen.
2: Ja, top. Ik ben heel blij dat ik in de studio ben en een heel goed moment inderdaad.
1: Ja, want vertel eens even over jouw leven als alpineskier. Want we weten het allemaal. Hè. Ik denk dat de helft van Nederland wel eens op wintersport een vakantie gaat. Niet om het daarmee te vergelijken, want dit is wel even een hele andere koek natuurlijk. Maar dat betekent wel, ja, in Nederland zijn natuurlijk niet echt bergen. En om nou al je trainingsronden in Snowworld af te ronden is ook weer zo wat. Je bent niet veel in het land te vinden gedurende de winters.
2: Nee, klopt. Ik ben eigenlijk 28 weken per jaar in het buitenland te vinden. En dat wisselt dan met name van Italië naar Oostenrijk. Maar wij doen ook het voorseizoen in Zweden. Dus ik ben eigenlijk overal te vinden in Europa waar sneeuw is.
1: Ja, en dat zijn op langzamerhand niet zo gek veel plekken meer, heb ik het idee.
2: Nee, klopt. Steeds warmere winters. Dus de trainingsgebieden die vertrekken ook naar hogere plekken. Zo kun je ook zien dat wij in de maanden december zijn we vooral in Zweden te vinden. Ook omdat het daar gewoon nog wat kouder is, hoger in het noorden. En dan zit je echt richting Lapland al.
1: Ja, en dat is wel heel ver noordelijk. Dus ja, dat geeft al wel aan op hoeveel plekken er eigenlijk nog sneeuw ligt. En betekent dat ook dat je nog wel eens, Chili schijnt ook heel populair te zijn met de gletsjers die daar nog over zijn. Zijn dat dan ook plekken waar je nog wel eens te vinden bent?
2: Ja, nou, tot nu toe zijn we daar als team nog niet geweest. Ik denk dat het wel zeker een doel is voor dit seizoen. Ook om de aansluiting goed te vinden naar het WK volgend jaar in Gran Montana. Je ziet eigenlijk dat steeds meer teams in de zomer, want wij trainen eigenlijk het hele jaar door. Maar onze zomertraining begint eigenlijk alweer, of ons seizoen begint alweer in augustus. Dus je ziet dat heel veel teams vertrekken naar Chili of naar Australië, want ja, als het hier zomer is, is het daar winter. Dus dan zijn de omstandigheden eigenlijk perfect om een goede voorbereiding te kunnen doen en de eerste wedstrijden mee te kunnen pakken. En bij de nationale teams, ja, je ziet dat gewoon steeds meer mensen die kant op gaan om op zoek te gaan naar de juiste trainingsomstandigheden.
1: Ja, het is wel grappig dat je zegt, ons seizoen begint in augustus. Want ja, dan zitten we midden in de zomer. Dat is niet het eerste moment waar je denkt van, goh, skiën.
2: Nee, totaal niet eigenlijk. Dat is ook wel heel gek. Wij hebben dan ook af en toe een trainingskamp in Peer in België, in de skihal. En dat is zo bizar. Dan sta je eigenlijk in de hal, is het -2 en dan kom je naar buiten en dan is het 28 graden. En dan kun je weer een korte broek aantrekken. Dus dat is wel heel bijzonder.
1: Moet je niet per ongeluk naar buiten lopen in je winterjas.
2: Nee, klopt. Dat heb ik ook wel eens gedaan, maar dan ben je echt helemaal bezweet.
1: Ja, nee, dat kan me wel goed voorstellen. Hey, Jurre, laten we helemaal naar het begin beginnen. Want misschien dat jij de bekende route van Nederlanders die dol zijn op sneeuw hebt gevolgd. Namelijk ooit een keer met familie op wintersport geweest. En erachter komen, ski is helemaal mijn ding. Is dit voor jou ook zo'n verhaal?
2: Zeker, ja. Ja, ik ben eigenlijk voor het eerst op skivakantie gegaan met mijn ouders toen ik 2 jaar oud was. En vanuit daar, ja, gewoon elke kerstvakantie samen skiën met mijn ouders en de vriendengroep van mijn ouders. En toen ben ik een keer in Uden, bij mij in de buurt, een les gaan nemen op de borstelbaan. En toen zeiden ze daar, je hebt echt wel talent voor skiën. Wil je een keer proefdraaien in het wedstrijdteam? En dat vond ik fantastisch. En toen, ja, dan gaat die sneeuwbal rollen, letterlijk. Toen zijn we op een gegeven moment naar Oostenrijk gegaan. Voor een trainingskamp met de Schans. En toen kwam ik eigenlijk achter, ja, hier in Oostenrijk op de echte sneeuw wedstrijden skiën is nog veel leuker dan op de borstelbaan. En toen ben ik daarin verder gegaan en meer gaan skiën. En toen ben ik weggegaan bij de Schans en naar een ander Nederlands team. Het Dutch Ski Racing Team. En toen kwam eigenlijk de keuze voor mij, ga ik naar het buitenland? En ga ik echt mijn droom achterna? En toen heb ik met mijn ouders samen besloten, toen ik 14 was, om naar Oostenrijk te gaan. Om daar mijn middelbare school te doen. Op een skigymnasium. En ja, dat is natuurlijk optimaal. Want ja, je kunt daar 's ochtends skiën en dan in de middag kun je gewoon school doen. Ja. Dus ja, ik zat daar dan maandag tot en met zaterdag. En dan zondag moest ik naar een plekje in Oostenrijk, omdat dan het internaat dicht was. Dus ja, toen is het echt heel serieus geworden. En toen merkte ik ook dat ik, ja, ik wil eigenlijk niks liever doen. Dus dat, ja, zo is dat een beetje gegaan.
1: Nou, kun je tot nu toe stellen, beste beslissing uit je leven geweest?
2: Ja en nee. Het is een beetje dubbel. Als ik nu terugkijk naar wat ik er allemaal voor moet doen. En hoe hard ik ervoor moet werken. Als ik de makkelijke weg had gekozen. Dus had gezegd, nou weet je wat. Ik ga gewoon lekker hier in Nederland naar de middelbare school. En ik blijf nog een beetje skiën voor de lol erbij. Dan was het makkelijker geweest. Maar had ik meer lol gehad? Zeker niet. Ik weet 100% zeker dat ja, wat ik nu doe, vind ik gewoon het allergaafste om te doen. En zonder dat ik die keuze had gemaakt, was het allemaal niet mogelijk geweest. En was ik ook niet zo'n goede skier geweest als ik nu ben.
1: Nee, want zo'n beslissing is denk ik voor je skicarrière wel echt de beste beslissing geweest om te nemen.
2: 100%, ja, zeker. Ja, ik ben daar zo gegroeid als persoon, maar ook als atleet, als skier. Dus dat was 100% zeker de juiste beslissing.
1: Maar dan zit er een hele groot gat tussen, zeg maar, op 2-jarige leeftijd voor het eerst op wintersporten vakantie naar op 14-jarige leeftijd naar Oostenrijk emigreren voor het skigymnasium. Je zei al op een gegeven moment in Uden, zei men van, goh, jij hebt wel talent, draai eens mee in het wedstrijdteam. Op wat voor een leeftijd is dat ongeveer? Wat voor een leeftijd ga je een beetje wedstrijdje skiën in Nederland?
2: Nou, ik was toen volgens mij, weet ik niet meer helemaal zeker, maar ik was toen volgens mij 9. En toen, ja, dus de eerste wedstrijdje op de borstelbaan. En ik heb hele lieve ouders die me overal naartoe brachten in Nederland. Want die borstelbanen zijn door heel Nederland. En ja, dan in het weekend een wedstrijdje doen en door de week 's avonds trainen. Ja, eigenlijk net als voetbal. Zo zie ik dat dan. Die jongens die trainen dan ook door de week 1 of 2 keer. En dan in het weekend hebben ze een wedstrijd. Ja, dat was voor mij een beetje hetzelfde.
1: Ja, en daar werd als dat talent een beetje al ontdekt. Wat viel men op aan jou waardoor men dacht van, hé, die kennen toch wel eens verschoppen?
2: Nou, ja, ik hou hier helemaal niet van om dat zo te zeggen, maar ik ga het toch doen. Wat mensen heel vaak tegen mij zeggen is dat mijn herstelvermogen, als ik een foutje maak, om dan weer recht te trekken, dat is heel goed, blijkbaar. Dus dat heb ik vaak te horen gekregen. En toen dacht ik, ja, ik vind dit wel echt heel tof om te doen. Dus ja, waarom niet verder hierin gaan?
1: Maar nu zit ik wel te bedenken. Je herstelvermogen om foutjes recht te trekken betekent wel dat je ook wel foutjes moet maken om recht te trekken.
2: Ja, zeker. Ja, klopt. Ja, skiën. Het is een hele leuke sport. Maar een foutje zit in een klein hoekje. Omdat het zo snel gaat. En ja, het gaat vaak om minder dan een seconde. Dus een tiende of 2/10. Dus als je er vol voor gaat, dan ja, die foutjes kun je niet voorkomen. Dus je hebt bijna nooit dat je zegt, ik heb echt de perfecte run gehad.
1: Nou, de perfecte run bestaat ook eigenlijk niet, toch?
2: Nee, eigenlijk niet. Het kan altijd wel beter. Maar nou moet ik heel eerlijk zeggen, als ik Olympisch goud zou winnen, dan is dat de perfecte run. Ja.
1: Touché, ja, die snap ik wel, die snap ik wel. Nou ja, op een gegeven moment ben je dus daar weggegaan, naar het Dutch Racing Team gegaan. Wat voor een team is dat in Nederland, zeg maar? Is dat dan, ga je dan al richting echt een nationaal niveau? Of is dat weer zo'n privé ski team? Want dat is allemaal verschillende manieren ingedeeld, hè?
2: Nee, dat is echt een privé ski team. En daar zaten dan andere Nederlandse jongens en meisjes bij. Op die leeftijd is het ook allemaal nog gemixt. Omdat je toch allemaal een beetje dezelfde wedstrijden doet. Dus je doet het Nederlands kampioenschap in de sneeuw. En af en toe een andere wedstrijd die door Nederlanders wordt georganiseerd in de sneeuw. En ja, vanuit daar probeer je dan ja, daar goed te skiën. En dan, ik ben toen ook geselecteerd voor Topolino. Dat is eigenlijk een soort internationale wedstrijd. Maar waar je wel vanuit Nederland naartoe gaat. Maar dan echt voor kinderen. En ja, dan zie je dus nog meer dan alleen Nederlanders op een wedstrijd. En dan zie je pas hoeveel, ja, hoeveel verschillende nationaliteiten er zijn. En ja, dan staan er gewoon 140 jongens aan de start. En komen van overal vandaan. En ja, dat vind ik ook nog steeds heel gaaf aan het skiën. Je leert zoveel nieuwe mensen kennen. En je maakt zoveel vrienden vanuit over de hele wereld eigenlijk. Dus dat is wel, ja, heel gaaf.
1: Nou, in wat voor generatie kom je dan binnen in zo'n team? Is dat dan een beetje dezelfde generatie als de Noah Rabauws, de Kiara Derksen van deze wereld?
2: Ja, zeker. Ja. Noah, ik heb samen met Noah in dat team gezeten ook, toevallig. Chiara is wel iets ouder, maar dat is een beetje de, ja, dezelfde generatie. Dus ja, die zie ik ook nog steeds wel eens bij wedstrijden. Wel wat minder, omdat nu heren en dames... Ja, de ene keer hebben de heren op zaterdag wedstrijd en de dames op zondag. Of ik zit in Italië en de dames zitten in Oostenrijk. Dus dat is niet meer zo dat het echt, ja, samenloopt. Maar ik heb nog wel contact met ze en ik zie ze ook nog steeds.
1: Ja, want het is, jullie zijn nu eigenlijk een beetje, die groep, zeg maar, is wel een beetje de top van Nederland nu ook, hè?
2: Ja, zeker. Ja. Je hebt nog twee andere jongens ook. Ties de Jonge en Alex Linzen. Die zitten ook bij mij in het huidige team nu. Dus ja, daar heb ik ook nog het meeste contact mee. En dat is een beetje, ja, wat je, zoals je goed zegt, dat is een beetje de top nu.
1: Hoe voelt dat om toch ook wel een van de beste van Nederland te mogen zijn?
2: Ja, dat is een goede vraag. Een beetje dubbel, want aan de ene kant is het heel gaaf om te kunnen zeggen, ik ben Nederlands kampioen. Ik ben de beste in Nederland in alpine skiën. Maar aan de andere kant heb ik nu ook zoveel ervaring op internationaal niveau dat ik weet dat er nog heel veel, dat is nog een hele lange weg om echt heel goed te zijn. Ik vind het heel gaaf om te mogen zeggen, ik sta in de top 3 van Nederland. En ik hoop ook dat ik een beetje een voorbeeldfunctie kan hebben voor de jongere generaties. De wereld is veel groter dan alleen Nederland natuurlijk. Zeker in alpine skiën.
1: Ja, want dan blijft het inderdaad toch maar dat landje zonder bergen uiteindelijk. Dus er is nog een weg te gaan. Maar goed, niet geheel onoverbrugbaar natuurlijk. Jullie zijn hard genoeg bezig met z'n allen, jij ook. Toch even terug nog naar dat moment dat je naar Oostenrijk ging op 14-jarige leeftijd. Hoe was dat? Wat voor een ervaring was dat? Want het is toch best wel bijzonder om op zo'n jonge leeftijd huis en haar te verlaten en in je eentje die kant maar eens op te gaan.
2: Ja, zeker. Ik denk met name weg van je ouders, weg van je vrienden hier in Nederland. Je gaat naar een land waar je de taal nog niet spreekt. En op die leeftijd zijn de Oostenrijkse jongens, die kunnen ook nog niet zo goed Engels. Dus in de eerste paar maanden was het vooral handen en voeten en gewoon proberen om elkaar zo goed mogelijk te begrijpen.
1: En nu is in Oostenrijk is ook niet bepaald hoogdeutsch natuurlijk. Dus.
2: Nee, zeker, zeker. Maar nou moet ik wel zeggen dat leer je echt mega snel. Ook een Nederlands lijkt natuurlijk wel een beetje op Duits. Het gaat zo snel. Je bent nog jong en je praat natuurlijk, of je probeert zoveel mogelijk te praten elke dag. Dus ja, je leert het wel heel snel. Maar ik heb zeker wel momenten gehad dat ik heel alleen was. Waar ik natuurlijk geen spijt van heb. Want ja, zoals ik net al eerder zei, ja, dat heeft me wel gemaakt tot de persoon die ik vandaag de dag ben. Op 14-jarige leeftijd naar een land waar je de taal niet spreekt, om daar je droom achterna te jagen, dat is wel wel iets bijzonders, zeg maar.
1: Ja, dat is wel character building, hè, zoals dat zeggen.
2: Zeker, ja. Ja. Ik denk, ik ben heel trots op mezelf tot waar ik nu ben gekomen. En ik denk dat dat zeker daarbij heeft geholpen. Ook op sociaal gebied, maar school, skiën, alles eigenlijk. Het heeft me een beetje gevormd als persoon.
1: Nou ja, op een gegeven moment is het middelbare schooldeel dan wel voorbij natuurlijk. Hoe gaat je weg in het skiën dan verder?
2: Ja, dat is wel, daar zie je ook dat veel Nederlanders een moeilijke keuze moeten maken. Dus of je gaat studeren of je gaat door om je droom achterna te jagen. Maar bij mij is dat eigenlijk een mix geweest. Ik studeer ook nog steeds. Ik studeer nu commerciële economie aan het Johan Cruijff College in Tilburg. Dan ga je op zoek naar wat is de volgende stap. Ga je terug naar Nederland? Blijf je in Oostenrijk wonen? Ga je op zoek naar een nieuw team? Dan krijg je allemaal dat soort moeilijke keuzes die je moet maken.
1: Ja, dat zijn geen makkelijke keuzes. Jij hebt klaarblijkelijk gekozen voor het skiën wel. Anders zou je hier niet zitten. Dan zit je natuurlijk nog steeds met het hele verhaal Nederland. Je komt net uit Oostenrijk natuurlijk, waar je middelbare school hebt afgerond. Kon je daar blijven plakken in een team? Of was het wel weer terug naar Nederland en moest je daar eigenlijk weer verder ontdekken wat er voor een route op je lag te wachten?
2: Nou, ik heb toen echt mega goede support gekregen van een van mijn sponsoren, die ook vandaag de dag nog sponsor is van mij. Die heeft eigenlijk gezegd, hey, als jij hier nog vol voor wil gaan, dan gaan we dat gewoon doen. En toen skiede zijn zoon ook nog. Dus toen heb ik samen met zijn zoon en ik eigenlijk in een team gezeten, een privé team, met een Sloveense trainer. En dat heb ik eigenlijk 4 jaar lang gedaan. En toen is er weer iets nieuws gekomen. Dus dat was wel een moeilijke stap ook om te zetten. Want je gaat toch weer naar Nederland. Je hebt niet meer dezelfde vrienden als die je had toen je wegging. Dat zorgt wel voor een andere situatie thuis ook. Je ziet je bent weer meer met je ouders. Ik denk dat sommige mensen het ook wel kennen van als je op kamer zit en je komt in het weekend thuis, dan moet je weer even wennen dat je ouders er ook zijn, zeg maar. Dus dat was voor mij in het begin ook zeker wel even wennen. Maar je pakt toch weer een beetje je leven op. En je gaat op zoek naar studie. En dan ook weer beginnen met skiën in een ander team.
1: Ja, en inmiddels heb je weer best een interessant team ook. Hè, waar ook meer Nederlanders bij zitten. Maar ook eigenlijk een hele groep buitenlandse jongens. Waarbij ook eigenlijk een nationaal team niet helemaal groot is. Of waar dat helemaal bekend is. Dus een interessante groep skiers. Wat kan je daarover vertellen?
2: Ja, ik zit nu. Ik heb net het tweede seizoen afgerond met Ski Team The Edge. En volgend jaar gaan we naar het derde jaar. En Ski Team The Edge is eigenlijk opgericht door atleten voor atleten. Wij proberen dan eigenlijk een beetje een aansluiting te zoeken voor atleten die heel gemotiveerd zijn en ook heel hard kunnen skiën. Maar die geen nationaal team hebben om zo toch de wereldtop te kunnen bereiken. Dus ik denk dat we een supermooi programma neer hebben gezet. Waar allemaal jongens in zitten die er 100% voor willen gaan. En dat proberen wij dan te faciliteren door een soort van nationaal team eromheen te bouwen. En ik ben super dankbaar voor dat ik daar natuurlijk deel van uit mag maken. En ik zeker de stappen die ik heb gezet de afgelopen 2 jaar was niet mogelijk geweest zonder Ski Team The Edge en ook de sponsoren die erachter zitten.
1: Ja, want het is ook echt wel een sterk georganiseerde ploeg, hè?
2: Zeker, ja. Ja, we zijn eigenlijk, zoals ik eerder al zei, 28 weken per jaar in het buitenland. Daar wordt alles door ons georganiseerd. Dus van het reizen, van de hotels, van de wedstrijden, de planning. Dus ja, er komt heel veel meer bij kijken. En ik vind dat natuurlijk ook heel leuk om te doen. Want ja, je moet ook een beetje op zoek gaan naar, je maakt zelf de keuzes. Dat zorgt ook voor nieuwe ervaringen. Dus dat is wel heel gaaf.
1: Afgelopen seizoen zit er natuurlijk eigenlijk net op. Hè. Volgens mij heb jij ongeveer een maand geleden je laatste wedstrijd geskiet in Frankrijk. Hoe was dit seizoen voor jou?
2: Het was een beetje een gek seizoen. Zeker omdat mijn seizoen hiervoor was echt fantastisch. Heel veel stappen gemaakt op de wereldranglijst. En dan leg je de lat toch al snel vrij hoog voor jezelf. Dan ben je niet heel snel tevreden. Maar als ik zo terugkijk op dit seizoen, dan ben ik eigenlijk heel tevreden met wat ik heb gedaan. En zeker als je kijkt naar volgend jaar, zoals ik al eerder zei, het WK in Crans-Montana. De voorbereiding daarvoor is al helemaal gestart. Dus die stapjes die ik dit seizoen heb gezet, die zorgen zeker voor dat ik er klaar voor ben volgend jaar.
1: Ja, want als we het hebben over die wereldranglijst, dat is natuurlijk gebaseerd op je viespunten, zeg maar. Overigens, daar gaat het niet om de meeste punten, maar juist om de minste punten. En dat is wel goed om te weten. En waar ongeveer op die wereldranglijst ben je te vinden en hoe zijn die punten voor jou opgedeeld? Is het dan vooral Europa Cups of ook echt World Cups?
2: Ik ben nu eigenlijk nog vooral bezig met vieswedstrijden, dus gewoon internationale wedstrijden. Net één niveau onder Europa Cups. Ik heb al wel mijn eerste Europa Cup start gedaan, maar dat is al 3 jaar geleden. Ja, 3 jaar geleden. En ik sta nu op die wereldranglijst op nummer 250, zoiets. 230. Het veld is natuurlijk heel dicht, want er wordt niet één iemand van elk land geselecteerd. Dus daarom is een WK ook zo interessant, of een Olympische Spelen. Omdat er dan maar een bepaalde hoeveelheid per land mee mogen doen. Dus zeg 4 Nooren, 4 Oostenrijkers. Maar in het World Cup circuit zie je nu dat er gewoon 10 goede Nooren aan start staan. Misschien heb je voor mij wel 60 goede Nooren staan die bij het WK allemaal niet mogen starten. Of dat het mogen er maar 3 meedoen. Dus dat zijn wel hele interessante dingen om naar te kijken.
1: En dan krijg je die schone lijst, zoals dat zo mooi heet.
2: Ja.
1: Want waaraan moeten we denken als je bijvoorbeeld nu toewerkt naar dat wereldkampioenschap? Vanaf waar ongeveer plaats je dan voor zo'n WK? Wat zijn een beetje de vereisten daarvoor?
2: Volgens mij, ik heb op dit moment 25 punten en ik moet 23 punten skiën. Dus dat zijn. Nou. Ja, nou. Nee, dat zit wel iets. Dat zit wel iets. Ja. Hoor. Maar nee, ik ben zeker in de buurt. En het is gewoon heel mooi om te zien dat iedereen die nu deel uitmaakt van een team, Ski Team Jets, die zitten ook heel dichtbij die kwalificatie allemaal. Dus het zou natuurlijk fantastisch zijn als we volgend jaar met z'n allen daar kunnen staan en met z'n allen het team kunnen vertegenwoordigen. En ja, een beetje tegen de wintersportlanden op kunnen boksen.
1: Ja, dat zou natuurlijk heel gaaf zijn als je dan als Nederlander daar weer lekker terug weet of tussen weet te vechten. Want dat is natuurlijk ook het alpine skiën. Als je net even je dag hebt of net de lijnen goed hebt of net op jouw run is de sneeuw op het ultieme conditie. Ja, dan kun je natuurlijk best wel verrassen.
2: Zeker, ja. Dat is ook wel, ja, dat hebben we afgelopen seizoen ook vaak gezien. Het skiën is gewoon zo'n specifieke sport en het kan echt aan hele kleine marges liggen. Misschien heeft de nummer 1 tot en met 30 allemaal wind tegen en jij wint mee. Dat kan al zo'n mega verschil maken. Dat maakt het ook natuurlijk altijd spannend. Als ik een klein foutje maak, dan is mijn wedstrijd eigenlijk al voorbij. Of een klein foutje. Als ik een grote fout maak, dan is mijn wedstrijd eigenlijk al voorbij. Het is niet dat ik nog 90 minuten heb om een tegendoelpunt te maken, zeg maar, als we het even vergelijken met voetbal.
1: Ja.
2: Ik kan het een beetje vergelijken met Formule 1. Zeker als je kijkt naar hoe de auto gefine-tuned wordt. Ons materiaal wordt helemaal voor ons afgesteld. En zo probeer je dan de beste omstandigheden voor jezelf te creëren. Zodat je ook op 100% op een wedstrijd kunt staan. Maar ja, je ziet ook steeds meer dat er jonge jongens die krijgen de kans om een wereldbeker te starten. En die gaan gewoon 130% en dan zien ze wel wat er gebeurt. En dat zorgt soms voor echt hele gave verrassingen. Omdat die jongens die krijgen één kans om een World Cup te starten. Bijvoorbeeld een Noorse jongen, een mooi voorbeeld.

0: Ik zou eigenlijk zeggen slalom. Maar afgelopen seizoen heb ik echt een mega seizoen gedraaid op reuzenslalom. Dus ik denk dat ik best wel allround ben. Ik doe alleen de slalom en reuzenslalom. Maar ik denk in alle tweede disciplines heb ik wel aanleg voor.
1: Nou ja, dan gaan we dat vooral in de gaten houden. Tot slot, ja, we moeten het sowieso even hebben over jouw toekomstdroom. Want ik kan me voorstellen, ja, wat is het hoogst haalbaar in het alpine skiën? Dan kom je al snel uit bij de Olympische Spelen.
0: Zeker, ja. Ja. De Olympische Spelen, ja, dat is natuurlijk een jongensdroom. Dat is het ultieme doel, denk ik wel.
1: Ja, en nu kan ik me wel voorstellen, de weg richting de Spelen is altijd heel erg lang. Nou ja, gelukkig voor jou, we hebben net een Spelen achter de rug. Dus je hebt nu, iets minder dan 4 jaar, zeg nog 3 hele seizoenen om je daarop op voor te bereiden. Wat zou realistisch mogelijk zijn, zeg maar, voor jou om, nou ja, richting die volgende Spelen in 32... of 32? 30. om in 30 daaraan aan de start te kunnen staan.
0: Dat is, er komt zoveel bij kijken. Maar ik denk dat de weg die ik nu bewandel, dat een hele realistische, een heel realistisch doel is. Ik heb er natuurlijk wel, support voor nodig, want vanuit de Nederlandse Bond krijgen wij helaas geen ondersteuning. Het is gewoon heel moeilijk om dan tegen alle nationaal teams op te boksen, maar ik denk dat we nu iets heel moois neer hebben gezet waar dat ook in mogelijk is. En al die jongens die nu in het team zitten, die willen ook over 4 jaar, 3,5 op de Spelen staan.
1: Nou ja, dat lijkt me dan een mooi doel om met z'n allen beter te pakken. Dat is denk ik dan ook wel weer fijn dat je je dan in een team begeeft waarbij iedereen datzelfde doel nastreeft.
0: Zeker, ja. Ja, zeker omdat je bent zoveel met die gasten. Ik zie ze meer dan mijn ouders. je bent eigenlijk 24/7 met elkaar. Dus het is heel fijn als je dan gelijkgestemde mensen hebt die er allemaal net zo hard voor willen werken. En dan heb je ook een groepje mensen om je heen die hetzelfde voor willen laten. Dat is het meest belangrijke, denk ik. Omdat achter die resultaten zitten ook heel veel dingen die je niet mag doen of niet kunt doen. En als je dan zo'n groepje jongens bij elkaar hebt die dat allemaal, die allemaal dezelfde richting op kijken, dat zorgt voor extra motivatie.
1: Ja, nu is Talentboek is natuurlijk een crowdfunding website. Dat betekent ook dat je een spaardoel hebt natuurlijk. En ik kan me voorstellen dat een skiseizoen niet heel goedkoop is.
0: Nee, klopt.
1: ik denk dat je daar wel veel hulp bij kan gebruiken.
0: Ja, zeker. Ja. Ik probeer eigenlijk alles zelf te financieren. Dus ik ben altijd op zoek naar sponsoren. En mijn spaardoel bij de crowdfunding zou al het geld zou richting mijn voorbereiding in Argentinië of naar Chili gaan. Zeker omdat, de nationaal teams die hebben het al laten zien dat je daar zoveel voordeel uit haalt. Maar dat, om even daar naartoe te vliegen, dat is niet zomaar. Dat kost gewoon veel geld.
1: Ja, nee, dat sowieso omdat het alleen al een tak eind weg is natuurlijk. Dus daar ga jij voor sparen. Dat betekent dus als we naar Talentboek gaan, naar Tivon of we gaan op Talentfonds en we zoeken op Jurre Jurrissen, dan gaan we dat doel vinden. Tot slot, toch even een klein reclamepraatje voor jezelf. Want dat doe ik altijd met het talent. Het is altijd leuk kijken hoe goed ze hun eigen visie op orde hebben. Waarom moeten mensen jou nou steunen?
0: Nou, ik denk dat ik meerdere malen heb laten zien dat ik echt op een soort verrassing, vanuit een soort verrassing een heel goed resultaat kan skiën. Zo heb ik bij het Jeugd-WK in St. Anton, sorry. Met nummer 63 ben ik uiteindelijk 18e geworden. En vorig jaar ook bij het WK-kwalificatie. Op een of andere manier, als het een grote belangrijke wedstrijd is, dan presteer ik altijd beter. Hoe meer mensen kijken, hoe beter ik ga skiën.
1: Nou ja, beter dan andersom.
0: Ja, ja zeker, 100%. 100%. Maar vorig jaar tijdens de WK-kwalificatie ook werd ik uiteindelijk 8e en had ik de snelste tijd in de tweede run. En dat was tegen allemaal jongens die in een nationaal team zitten. Ik denk dat ik persoonlijk zelf er alles voor wil doen. Maar dat kan niet zonder de steun van de mensen die aan het luisteren zijn.
1: Nou, dan zou ik zeggen, de mensen zeggen thuis, ga dat dan vooral doen. Want niks is mooier dan jou bijvoorbeeld dan mede daardoor over 4 jaar op de Olympische Spelen te zien staan. Jurre Jurrissen, mag ik?

0: je hartelijk danken voor je komst naar de studio. En natuurlijk alvast heel erg veel succes.
1: Heel erg bedankt. All Sports Radio Live. All
2: Sports Radio. We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
2: Bart, met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
4: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Unive supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check unive.nl/supporter van sport. Unive, daar plukt u de vruchten van.
5: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café. Eindelijk lekkere koffie op de club.
6: All Sports Radio klokt. De tijd van 5 uur.
7: Snowboarden. Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
8: Cricket.
9: Hi, ik ben Heerde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
10: Atletiek.
11: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
6: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. All Sports Radio. Met Robert Denneman.
0: Een hele goede middag. Je luistert naar weer een nieuwe editie van All Sports Radio Live. En vandaag weer een hele leuke, bijzondere uitzending. Want het is weer tijd om een topsporter of voormalig topsporter bij mij in de studio aan te laten schuiven. Om eens een keer All Sports Radio Live mee te presenteren. En voor vandaag is dat badmintonster, drievoudig Olympiër Selena Peek. Iemand die eigenlijk het reilen en zeilen bij ons wel weet. Inmiddels meerdere keren langs geweest, Selena. Dus allereerst leuk dat je er bent.
12: Ja. Ja, ontzettend bedankt. Ik heb er heel veel zin in. En leuk ook een keer om in deze rol plaats te mogen nemen.
0: Zometeen gaan we uitgebreid met jou in gesprek. Niet alleen over wat je tegenwoordig eigenlijk allemaal doet. Want we hebben het ook eerder over gehad. Is media niet iets voor jou? Analist en commentator bij wedstrijden is iets waar je de laatste tijd mee bezig hebt gehouden. Daar gaan we het zometeen over hebben. En verder gaan wij samen nog in gesprek met Roderick de Munnik van Wielerflits Magazine. Met hem gaan we het hebben over het slot van de Giro d'Italia. En we gaan ook praten met Stefan Kok van Tennis Magazine en de Tennistafel podcast over onder meer die verrassende uitschakeling van Yannick Sinner tijdens Roland Garros. En zoals gewend met hier bij All Sports Radio hebben we ook aandacht voor het laatste sportnieuws.
6: All Sports Radio update.
0: Het avontuur van Emese Hof in de Amerikaanse basketbalcompetitie WNBA die is na 3 wedstrijden al helaas weer voorbij. Minnesota Lynx heeft het tijdelijke contract van de 29-jarige oranje basketbalster opgezegd. Hof werd begin mei, vlak voor de start van het nieuwe seizoen, naar de topcompetitie gehaald door de Lynx. De Utrechtse kreeg met een development contract de kans bij het door het blessures geplaagde team. Onder voorwaarde dat het contract mocht zij dan maximaal 12 keer in actie komen. Hof debuteerde uiteindelijk bij een thuiswedstrijd van de viervoudig kampioen, waarmee zij ook de derde Nederlandse speelster ooit in de WNBA werd. Voor haar avontuur in de VS werd Hof in het afgelopen Europese seizoen nog met spraak voor de 4e keer kampioen van Tsjechië. Met die ploeg won zij ook in 2025 de Euroleague, de sterkste Europese clubcompetitie. Hof verkast deze zomer naar de Turkse topclub Galatasaray, dat afgelopen seizoen in de competitie tweede werd achter Euroleague-winnaar Fenerbahçe.
6: All Sports Radio Live.
0: Ja, ik ben zo ontzettend blij dat ze hier in de studio is aangeschoven. Want als we kijken naar het verleden, het heeft altijd hele leuke uitzendingen opgeleverd. Selena Peek, nogmaals welkom. Inmiddels toch even Maar hoe lang ben je inmiddels gestopt met badmintonnen?
12: Ja, toch al gauw. Nou ja, officieel. Ik heb mijn pensioen een beetje aangekondigd na de Olympische Spelen van Parijs. Toen heb ik nog de Dutch Open mogen spelen. In oktober was dat. Maar toen bleef ik nog wel een beetje actief. Je moet een beetje aftrainen. En ik heb in mei van 2025 mijn laatste internationale wedstrijd gespeeld. Dus precies een jaar.
0: Precies een jaar. En inmiddels ook niet stilgezeten. Want allereerst, ja, dat is toch iets wat altijd heel erg op sporters afkomt. Wat die natuurlijk stoppen met hun carrière. Dat welbekende zwarte gat. We zijn inmiddels een jaar verder. Ben je er diep ingevallen of relatief uitgebleven?
12: Nou, ik zou niet willen zeggen dat ik er diep aan ingevallen. Ook niet helemaal uitgebleven. Maar ik heb wel vooral van het leven genoten eigenlijk. De eerste jaar na de topsport. En vooral in mate van spontaniteit. Hè, want mijn leven was onwijs geregisseerd. Ik moest daarheen, altijd volgende competitie, nooit thuis. En nu was het ineens, ja, kom je donderdagavond meedoen aan een pubquiz. In Wees. Zo, nou, is goed. Helemaal leuk. Dus nee, ik heb onwijs genoten. En toen merkte ik wel een beetje richting december dat ik zoiets had van, nou begint het toch wat te kriebelen. Ik zou toch wat meer vastigheid willen. Want je blijft heel veel dingetjes links en rechts doen. Maar ja, je hebt niet echt stabiliteit. En dat begon ik op een gegeven moment wel heel erg te missen. Dus ik ben blij dat ik dat inmiddels wel een beetje heb gevonden.
0: Ja, want hoe is het om nou eens even, nou ja, rustig tussen haakjes te leven? Want wie jouw leven een beetje kende als speelster. Het is geen understatement als ik zeg dat je half uit een koffer leeft natuurlijk. Want je bent misschien net een paar dagjes thuis en hop alweer door het vliegtuig in naar een Denemarken voor een competitie. Of natuurlijk internationale competities in het dubbelspel all over the world. Hoe is het om nu een beetje, nou ja, misschien enigszins gesetteld te zijn?
12: Goeie vraag, want eigenlijk leef ik soms nog steeds in treinvaart, sneltreinvaart 100. Dus ben je zo gewend, oh ja, dan doe ik even dit, kom ik even daarheen. Oh ja, moet ik een uur rijden, geen probleem. Geef ik een kliniek nog in Rijswijk. Nou, bijvoorbeeld de afgelopen maanden ook. Ik ben naar Servië geweest om daar te helpen met badminton en wat workshops te geven. Toen de week erop zat ik in Huelva om dat koppel op het EK badminton te helpen. Die week daarop gaf ik commentaar in Horsens, waar ik ook nog voor het bestuur wat dingetjes deed. Dat was ik zondag. Avond kwam ik thuis en maandagavond vloog ik weer naar Taiwan. Dus om te zeggen dat ik echt een rustiger leven heb, niet helemaal. Dus daar ben ik nog wel heel erg zoekende in, om daar een hele goede balans in te vinden.
0: Ja, is dat ook misschien iets wat niet helemaal in je zit? Het past ook wel weer bij je, zeg maar, dat de fast life.
12: Ja, ik denk het ook wel. En terwijl aan de andere kant, ik kan ook inderdaad, als ik echt niks heb, dan doe ik ook echt helemaal geen ene moer. Dat vind ik heerlijk. Dan ben ik onwijs aan het genieten. Kan ik echt genieten van een rustig koffertje in bed. En ja, er zijn ook dagen dat ik dan niet voor 10 uur eruit ben, hoor. Dus het is best wel een beetje misschien ook wel typerend hoe ik ben. Ja, echt wel extreem van beide kanten.
0: Ja, en nu zeg jij, ik heb wel even goed genoten. Nou, voor de mensen die jou ook kennen, weten dat jij een zeer gezonde passie hebt voor eten. En voor voornamelijk restaurants en echt bijzondere dingen proeven. Daar heb je ook wat uitgebreider, denk ik, van kunnen genieten de afgelopen tijd.
12: Ja, enorm wat je zegt. En ook, ja, misschien niet helemaal goed om te zeggen. Er hoort tegenwoordig ook wel een alcoholisch drankje bij. Dat kon echt voorheen helemaal niet. Ik moet zeggen, tot de Olympische Spelen van Parijs, ik was toen 8-29, dronk ik echt bijna geen druppel. En tegenwoordig doe ik dat wel, drink ik wel die druppel en geniet ik er heel erg van, ook in combinatie met het eten. En het is vooral heel lekker dat je niet hoeft te denken van, oh, ik moet opletten, want morgen heb ik weer een training. Of, oh, ik kan nu dit niet doen. Of ik moet weer op tijd naar bed. Of ik moet toch een beetje naar de calorieën en de voedingswaarde kijken. En ja, dat is gewoon heel erg lekker dat dat niet meer hoeft.
0: En nu zeg jij een alcoholisch drankje in combinatie met voedsel. Nou, kennende welk voedsel je het over hebt, dan gok ik dat er misschien een onontdekte passie voor wijn bijgekomen is.
12: Nou, zeker. En ik moet daar ook wel een beetje krediet geven aan mijn buurman. Die heeft de wijnacademie gedaan, een vinoloog. Dus die weet ontzettend veel van wijn. En ik heb ook een paar vriendinnen die veel passie hebben. Er graag een drankje mee drinken, zeg maar. En zo ben ik ook een beetje gaan ontdekken en proeven. En het is gewoon heel interessant. Je hebt zoveel verschillende smaken. En het is soms ook heel erg leuk om een bepaalde ontdekking te doen. Ik was in Spanje afgelopen jaar met mijn ouders. Ging voor het eerst naar een Michelinster restaurant. Nou, dat is natuurlijk fantastisch om dat met je ouders en met mijn zusje was er ook bij te doen. En we hadden het arrangement genomen. En eigenlijk kwamen we tot ontdekking dat we vonden de wijnen niet heel erg lekker. Maar in combinatie met het eten wat we voorgeschoten kregen, paste het precies. En was het juist heel erg lekker. Terwijl we allemaal zoiets hadden, oh, het is niet een fles die we thuis zouden bestellen. En die ontdekking en het spelen met smaken, ja, dat is toch wel iets wat ik heel erg interessant vind.
0: Ja, zijn dat van die dingen waar je ineens achterkomt, waar je, nou ja, misschien van had gedacht ooit, ik had geen idee dat dat bestond?
12: 100%. Ja, dat is natuurlijk ook wel zoiets. Men vroeg altijd aan mij, ja, mis je niet te veel? Je bent op je 15 uit huis gegaan. Wil je niet uitgaan met vriendinnen? Ik dacht, ja, ik ken het niet. Dus ik mis het ook niet.
8: Ja.
12: En dat is denk ik de beste manier om iets te doen. Dat is voor mij juist moeilijker geweest misschien als ik wel die wereld had leren kennen op jongere leeftijd. Om dan te zeggen, oh nee, ik offer alles op voor mijn sport. Maar voor mij is dat nooit een issue geweest. En zo heeft het ook nooit gevoeld. En des te lekker dat ik het nu kan inhalen. Al moet ik zeggen, je katers op je 34 zijn minder fijn dan denk ik op je 18e.
8: Nou, je had het net over goed hydrateren. Want de temperatuur is aardig opgelopen in de studio inmiddels. Dat is misschien ook een tipje voor de kater. Goed hydrateren.
12: Goed hydrateren. Zeker weten. Een glaasje wijn en een glaasje water.
8: Precies, tip precies. Hey, als we het hebben even over jouw media ervaring. Ik heb jou in het verleden natuurlijk heel erg vaak gesproken. Je bent op verschillende plekken gezien geweest. Te horen geweest. Maar inmiddels ben je ook wel wat bekend met de andere kant achter de schermen. Hoe is dat?
12: Ja, ontzettend leuk. Ik kreeg vorig jaar in december kreeg ik de kans om badmintonwedstrijden eigenlijk te commentariëren. Als een soort color commentator. Hè, de analist. Je hebt een lead die zegt, die vertelt wat er gebeurt. En ik ben zeg maar, ik vertel waarom het gebeurt en waarom het mooi is wat we zien op het veld. En dat is een rol die ik stiekem eigenlijk heel erg leuk ben gaan vinden. Lastig is wel dat het is in het Engels. En dan analyseer ik veel in mijn hoofd. Maar toch, je hebt bepaalde badminton-termen. Zeg je in het Nederlands bijvoorbeeld. Wij zeggen ook gewoon als de set voorbij is, een set. Maar echt in het Engels is het game. Dus daar moet ik echt wel op letten. Want je hebt een paar toetsenbord-riddertjes die achter je aankomen. Maar ik vind het onwijs leuk om het nu vanaf die kant te zien. En ook om de spelers waar ik vroeger tegen heb gespeeld nog steeds in actie te zien. En in het begin wilde ik een beetje afstand nemen van de sport. Want ik vond het toch wel pittig de afgelopen paar jaar. Het is echt niet altijd even leuk geweest. Maar nu merk ik weer dat het begint te kriebelen. En dat er gewoon nog zoveel liefde is voor de prachtige sport die me ook zoveel heeft gebracht. En daarom is het des te leuker dat ik dit nu mag en kan doen.
8: Ja, wat merk je aan dat soort momenten dat ongetwijfeld de passie die je had voor badminton en nog steeds hebt, dat ook een tijdje misschien als werk is gaan voelen, maar dat het nu het af is eigenlijk, dat werkgedeelte, dat het weer terug de passie is?
12: Nou, 100%. Het heeft heel erg als werk gevoeld de afgelopen paar jaar. En ik durf echt wel te zeggen, als mijn droom om 3 Olympische Spelen te halen niet zo ontzettend groot was geweest, dan weet ik niet of ik zo lang had doorgegaan. Echt niet. Het was echt ploeteren de afgelopen paar jaar. En dat is misschien des te trots ben ik dat het wel is gelukt uiteindelijk. Maar wat je zegt, leuk was het echt niet altijd.
8: Want alles wat we doen heeft natuurlijk twee kanten in het leven. Je zegt het was heel erg ploeteren. Wat maakte het dan het meeste ploeteren de afgelopen jaren?
12: Een stukje financiële onstabiliteit. En ook er was veel gedoe bij de bond. We hebben veel verschillende coaches gehad. Veel verschillende trainers. En ja, dat helpt gewoon niet bij als je voor continuïteit wil gaan. En daarbij waren wij zoveel weg van huis, Robin en ik. En dan stonden we, omdat we gewoon geen coach konden betalen, geen fysiotherapeut. Nee, mijn lichaam begon ook wat meer pijn te doen. En dan stonden we met elkaar over te slaan in Japan. Ja, en dan kwam dan team Denemarken of team China kwam binnen met 40 man. En dan stonden wij daar met z'n tweetjes en we keken elkaar aan van ja, maar hoe gaan we hier tegenop boksen? En je doet het wel en je regelt het wel. Maar als je dat jaar in jaar uit moet doen en je bent als Europeaan al een beetje de underdog, hè, in een Aziatisch gedomineerde sport. Dus dat waren wel momenten dat ik dacht van ja, jeetje, vind ik het nog wel leuk? Nou, ja. Dat antwoord was ook gewoon regelmatig nee.
8: Ja. Ja, en dan ben je natuurlijk eerlijk tegen jezelf. Maar ja, je hebt natuurlijk ook mooie kanten van de sport. Voordat we naar de logische vraag gaan, wat is nou het mooiste dan wat je hebt meegemaakt? Of wat de sport het mooiste heeft gemaakt voor jou? Is het niet aan de andere kant misschien ook wel kicken dat je, ondanks die heel erge underdog positie, het gebrek aan steun, dat je daar maar met z'n tweetjes staat, dat je wel gewoon een hele hoop van die koppels die je treft, die het veel beter voor elkaar hebben, ook gewoon van de mat veegt?
12: Ja, dat was natuurlijk fantastisch. Het allermooiste denk ik wel als topsporter is het gevoel dat je mee kan met de wereldtop en jezelf jaar in naar jaar uit kunt blijven verbeteren. En dat was ook voor mij altijd een maatstaf geweest. Zolang ik het gevoel nog heb dat er meer uit mezelf te halen is, blijf ik doorgaan. Daar hebben we gewoon hele mooie dingen bij. Ja, die 3 Olympische Spelen, natuurlijk Tokio een beetje lastig.
8: Ja.
12: Die was toch wel, en daardoor ben ik nog blijer dat ik naar Parijs ben gegaan. Want ik wist natuurlijk wel van Rio. Maar toch vergeet je het een beetje hoe vet eigenlijk een Olympische Spelen is. Met publiek, met je familie en vrienden op de tribune. En helemaal.
8: Omdat Rio en Tokio lag zo ver uit elkaar. Er zat 7 jaar tussen.
12: Ja, precies dat. Dus dat was echt wel. Dus daardoor ben ik zo blij dat we dat hebben meegemaakt. Dat mijn familie daar was. En het was, ja, voor mij was het, daar viel echt alles op zijn plek. Ondanks dat ik niet mijn beste badminton heb kunnen laten zien. Dat was heel erg jammer. Daar heb ik wel verdriet van gehad. Maar ik kon mezelf wel in de spiegel aankijken. Kijk, we hebben er alles aan gedaan. En dan ga je toch wel een stuk lekkerder slapen, hoor. Als, met dat in je achterhoofd.
8: Ja, ik merk dat de temperatuur een beetje hoger op wordt beginnen te lopen. Want het is natuurlijk geen 7 jaar, maar 5 jaar wat er dan tussen zit.
12: Maakt niet uit.
8: Omstandigheden, mensen. Maar dat zijn dan dingen die de sport dan wel weer wat mooier maken. Ik kan me voorstellen dat 3 Olympische Spelen is fantastisch om mee te maken. Maar is dat automatisch ook, omdat het een combinatie is met wat je zei, hè, dat was de droom die zo heftig was, deelnemen aan de Olympische Spelen. Is dat dan het mooiste moment uit je leven? Of zijn er ook andere momenten, andere wedstrijden, plaatsingen op de wereldranglijst, die waarvan je zegt, nou, misschien was dat nog wel mooier qua gevoel?
12: Ja, absoluut, absoluut. Ik ben 2 keer heb ik de European Games mogen winnen. En toen werd ook het volkslied werd voor je gespeeld. En ja, dat was wel echt, toen moest ik echt bijna huilen, hoor. Je denkt er wel eens over na. Wat ga ik doen? Ga ik meezingen? Hoe sta ik? En ja, er kwam zoveel emotie toch wel bij vrij. En vooral omdat het 2 keer eigenlijk heel onverwacht was. Ik stond absoluut niet als eerste geplaatst daar. En ja, in die week viel alles op zijn plek. En dat is denk ik het allermooiste wat er kan gebeuren. Dat in zo'n week, want een badminton toernooi duurt vaak een week. Dat elke wedstrijd, dat je bijna weer boven jezelf uitstijgt. En weer wint. En ja, dat zijn de allermooiste dingen, denk ik, in de sport die er zijn. Dus die 2 European Games, maar ook de French Open finale. Maar ook de allereerste keer de Dutch Open weer mogen winnen na hele lange tijd niet. En een vol Almere, wat je toeschreeuwt. Ja, dat zijn wel echt momenten die me absoluut zijn bijgebleven.
8: Ja, maar toch, hoe verklaar je zoiets dat in een toernooi dat je inderdaad heel erg kan groeien? Dat je na een wedstrijd denkt van, nou, beter dan dit wordt het hem niet. En de wedstrijd daarna, warempel, wordt het nog beter?
12: Ja, dat is heel erg lastig. Het heeft denk ik ook een beetje met je mindset te maken. Maar er zijn zo verschillende factoren die natuurlijk waar je geen invloed op kan hebben. En daarom is het allerbelangrijkste welk toernooi ik ingaat. Hè, focus op wat jij kan controleren. En laat gewoon alles wat daarbuiten is. Alle ruis, de loting, welke baan je speelt. Of de partij voor je uitloopt. Hoe je slaapt. Laat dat helemaal gaan. En ja, je hebt gewoon soms van die dagen dat je echt denkt, oh ja, ik voel het. Ik ben goed. En ik kon dat soms ook vaak wel voelen met het inspelen al. Dat ik dacht, oh ja, ik raak ze gewoon heel erg lekker. En dat heeft ook een beetje met badminton te maken met de omstandigheden in de hal. Want je denkt, je bent binnen. Maar in grote hallen staat er altijd een airco aan. Dat heeft heel veel invloed op de shuttle, die natuurlijk heel licht is.
8: Ja.
12: En ik was toch wel altijd het best in hallen waar de airco niet zo aanwezig loeide. Omdat ik gewoon graag het hele veld bespeel.
8: Ja. Welk moment heb jij jezelf het meest onoverwinnelijk gevoeld?
12: Oeh. Welk moment heb ik mezelf... Ja, ik denk toch wel de European Games. Daar speelden we zo goed. En ik was ook gewoon relaxed. Ik had weinig stress. Ik worstelde altijd vroeger met mijn service situatie. Omdat de service in badminton is gewoon heel erg belangrijk. Zeker in het gemengd dubbel, omdat er heel veel druk op staat. En die week, ja, was ik daar gewoon helemaal niet. Ik was aan het genieten. En dat is denk ik als sporter, als je kunt genieten tijdens je toernooien. En je bent natuurlijk gefocust. Maar ja, dan speel je je beste spel. En dat was die week. En misschien ook nog wel een moment wat heel mooi was. Dat was het WK in Indonesië 2015. Toen was ik een beetje op aan het komen in de wereldranglijst. En vol stadium. Gewoon 15.000 man op de tribune. Wij speelden tegen nummers 2 van de wereld uit China. En toen waren ineens al die Indo's waren voor ons. En die waren alleen maar aan het gillen en aan het meebewegen. En ik kon gewoon Jacco niet meer horen op de baan wat hij tegen mij zei. En we hadden dus kwartfinale WK. Ja, top 8 van de wereld was dat voor het eerst. En toen dacht ik van wow, ik kan dit. Ik kan beter worden. Ik kan groeien in deze sport. Ik hoor er nu bij. En dat was wel echt het moment dat ik eigenlijk nog harder ben gaan werken. Nog harder ben gaan trainen. Nog meer in mezelf ging geloven. Want dat is het vooral. Ja, je hebt een stukje zelfvertrouwen nodig. En hoe krijg je zelfvertrouwen? Door wedstrijden te winnen.
8: Ja.
12: En door het maar continu te blijven doen. En jezelf te blijven uitdagen. En daar waren die wedstrijden natuurlijk fantastisch voor in Azië.
8: Ja, Indonesië, kun je daar eigenlijk nog wel over staan? Want volgens mij, jullie zijn zo populair daar.
12: Nou, als het toernooi er was in die week, dan werd je echt wel regelmatig aangesproken. En ik kreeg altijd heel veel cadeautjes naar mijn kamer toegestuurd. Heel veel eten ook, want Indonesiërs zijn gek van eten, lekker makkan. Nou ja, daar ben ik ook gek van, dus ik zei eigenlijk nooit nee. Van, nou, kom maar met dat satéetje, heerlijk. Je moest natuurlijk wel een beetje voorzichtig zijn, want je wil absoluut geen voedselvergiftigingen. Ja. In Indonesië, ik moet zeggen, dan zijn die uitwaspassen, die maak je dan niet heel erg lekker. dus nee, ja, in Indonesië, we kunnen goed over straat hoor. Maar, want dat is natuurlijk ook in Azië heel erg respectvol.
8: Ja.
12: En dat maakt het misschien nog wel mooier. Kijk, ik kan hier in Nederland, kan ik gewoon lekker naar de supermarkt. Als ik een bak Ben & Jerry's wil kopen, dan doe ik dat. Zonder dat iemand zegt van, nou, mag jij dat wel? En daar had je toch de aandacht die je af en toe wel in Nederland ook wel graag had willen hebben. Ja, daar zou ik ook wel eerlijk in zijn.
8: Laten we teruggaan naar het hier en nu. Want we hebben hier de afgelopen tijd veelvuldig in actie zien en horen komen. Dus op streams bij het analyseren en commentariëren van wedstrijden. Hoe ben je daar eigenlijk ingerold? Hoe zijn ze bij jou terechtgekomen waar je dacht van, ja, dit wil ik ook gaan doen?
12: Ja, dat is eigenlijk heel gewoon toeval eigenlijk. Ze hebben me vaak wel eens gevraagd van, het is altijd zo fijn om je te interviewen, omdat je hele uitgebreide antwoorden geeft. Ik merk het natuurlijk ook met andere sporters, andere culturen. Ja, die geven niet heel erg antwoord op de vraag. Nou ja, met mijn communicatieachtergrond hebben ze dat zo. Zou je niet eens wat willen doen? Nou, daar heb ik toen op gereageerd. Van, nou, dat is goed. En eigenlijk is het toen spontaan een keer ontstaan. Mocht ik naar Denemarken komen. En het jaar daarop kreeg ik meteen 4 toernooien. Die ik dus nu aan het doen ben. Dus ik denk dat ze blij zijn. En ik hoop eigenlijk ook om het vaker te mogen gaan doen. Want het is wel echt iets wat ik heel erg leuk vind.
8: Ja.
12: Analyseren, naar mijn sport mogen kijken. En misschien ook wat dingen achter de schermen. Want ik denk juist als sporter stel je net even wat andere vragen. Omdat je weet hoe het is. Je weet hoe het voelt als je net van de baan komt. Als je net hebt gewonnen of misschien wel verloren hebt. Of als je juist helemaal van die baan bent gemapt. Ja, dat voelt niet heel relaxed. Maar ik denk dat je daar als ex-sporter toch misschien wat andere vragen over kunt stellen. Dus dat is ook nog wel een stukje wat ik heel graag meer zou willen ontdekken.
8: Ja, dat is een van de dingen waar je nu mee bezig bent. Maar hoe zit het eigenlijk met de Selena in het werkveld inmiddels? Wat voor uitdagingen zijn er allemaal op je pot gekomen?
12: Ja, nou, ik heb heel veel gesolliciteerd. Ook omdat ik, je sprak net een beetje over dat zwarte gat. Ik heb daar niet helemaal in gezeten, maar ben wel heel erg zoekende geweest. Gelukkig hebben we hele goede begeleiding gehad vanuit NOC-NSF. Had ik echt een jobcoach, Birgit. Ik weet niet of ze dit hoort, maar zij was fantastisch.
8: Shout-out naar Birgit.
12: Sowieso. Ja. Nee, die heeft me gewoon heel erg met gesprekken van wie ben ik eigenlijk. Koffietjes drinken met bedrijven, veel je netwerk uitbreiden. Tot die eerste sollicitatie. Nou, ik weet nog wel dat ik mijn eerste sollicitatie online had. Nou, ik denk niet dat ik ooit zulke klotsende oksels heb gehad. Jezus, dat ik zenuwachtig zeg. Maar ja, kijk, dat zijn allemaal dingen die je niet kent. Ik had geen cv bijvoorbeeld. Pensioen, ik heb nog nooit pensioen opgehaald. Wat is een normaal salaris? Ik weet het niet. Dus dat zijn wel allemaal vragen waar zij me heel erg mee heeft geholpen. En vooral die zoektocht naar mezelf. Van, wat wil ik? En ik was er, ik zou een baan hebben, maar die ging helaas toch niet door. Dus dat was wel even paniek in de tent. Omdat ik heel graag toch wel terug richting Weesp wil gaan verhuizen. Nou ja. Om terug te gaan, moet je een hypotheek hebben. Voor een hypotheek heb je een baan nodig.
8: Ja.
12: Dus dat maakte alles wel een stuk spannender. En gelukkig wil Badminton Nederland mijn aankomende tijd helpen. En ga ik voor hun aan de slag. Dus dat is heel erg fijn. Dat ik en wat terug kan doen. Richting de spelers ook. En ja, ik heb natuurlijk zo'n band met Badminton Nederland. Dus ik ben heel blij vanuit hun perspectief ook dat we dit kunnen betekenen voor elkaar.
8: Ja, want blijf je wel het liefst binnen het badminton actief? Of zou je toch ook wel wat meer met die communicatieachtergrond willen doen en verder kijken?
12: Ja, nou zeker. Kijk, een combinatie van beide is ideaal voor mij. Maar ik volg nu ook bijvoorbeeld op het VU een cursus mediation, conflicthantering en onderhandelen. Fantastisch. Dat was ook een cursus die werd aangeboden door het NOC-NSF. Dus daar heb ik op gereageerd. Ik ben toegelaten, ingelood. Maar ik zit daar echt met alleen maar juristen. Want het is ook een juristische achtergrond. Moet je eigenlijk hebben. Die heb ik niet. Maar ik ben toch toegelaten. En op die manier probeer ik mezelf gewoon heel erg te ontwikkelen. Ook vorig jaar een cursus spreken gevolgd met Team NL. Ook fantastisch. Dat is wel met 12 oude ex-topsporters en nog steeds actieve sporters. En daar heb ik ook ontzettend veel aan gehad. En ja, dat is gewoon, dat ook als je oud-sporter bent, ik raad dat soort dingen aan. Hè. Verbreed je horizon, praat met mensen. Vertel op de radio dat je op zoek bent naar een baan, naar iemand die je misschien wil helpen. Dus mocht iemand iets hebben, denk ik van, nou, die kan ik goed gebruiken. Hit me up.
8: Ja, ik wou zeggen, want wij gunnen je natuurlijk ook de wereld, Selene. Dus we gaan je helemaal de moeder promoten. Dus vertel, je hebt een communicatieachtergrond. Wat voor een uitdaging zou je...
12: Wat zou ik willen? Nou ja, communicatieadviseur vind ik heel leuk. Intern, extern, een stukje woordvoering. Ik heb veel woordvoering gedaan dan voor mezelf. Een stukje PR, maar ook een stukje eventorganisatie. Dingen promoten, met klantenbinding, contact leggen. Kun je me ook prima voor bellen. Ik heb altijd 15 jaar lang mijn eigen vluchten geboekt. En de wereld rondgereisd. En het is nooit fout gegaan. Dus vrij betrouwbaar zou ik willen zeggen. Maar een stukje daarin. En misschien ook sport blijf ik interessant vinden. Dus als ik daar een combinatie kan maken. En iemand denkt van hey, ik heb de geschikte baan of facturen voor jou. En ik ben ook gewoon eager om te leren. Dus heb je iets nieuws en denk je dit past bij haar. Hey, let's go. Ik heb misschien even een maandje nodig. Maar daarna ga ik rennen hoor.
8: Precies. En je bent gewoon te vinden op LinkedIn en zo. Hè? Dus mensen, recruiters die luisteren, gewoon Selene benaderen.
12: Bam. Precies.
8: Kijk, dat klinkt heel erg goed. Maar ja, nu gaan we natuurlijk... Nou ja, het is alweer bijna half. Dus we gaan richting onze eerste gast zometeen. Het interviewdeel, heb jij de andere kant van de medaille heb je veel ervaring mee. Maar hoe zit het met zelf vragen stellen?
12: Ja, dat wordt interessant straks. Gaan we kijken of ik daar goed in ben. Nou, ik denk dat ik daar wel goed in ben. Ik heb vooral geleerd om goed te luisteren. Wat zegt iemand? En daarop proberen in te gaan. En volgens mij heb ik straks een mooie proef op de som kunnen we nemen.
8: Ja, dat denk ik ook wel. En het belangrijkste is, ja, je zegt al heel erg goed, hè? Luisteren en daarop vragen stellen. Dat onderscheidt de betere van de mindere. Dus dan zit je al in de goede richting. Maar goed, we gaan het over wielrennen en tennis hebben. Snap ik, tennis en badminton, allebei racketsports, dat ligt misschien nog enigszins dicht bij elkaar. Maar hoe zit het met wielrennen?
12: Ja, ik moet eerlijk bekennen, ik ben geen grote wielrenfan. Ik volg het ook niet. Maar goed, ik ben altijd geïnteresseerd in een andere sport. En zeker in de persoon bij die sport. Dus ik zou zeggen, let's go.
8: Nou, dan gaan we zometeen lekker in gesprek met onze eerste echte, of nou, eerste echte gast. Jij bent onze eerste echte gast, maar onze eerste gezamenlijke interview van vandaag. Dat zometeen. All Sports Radio.

0: Shakira en Burna Boy, Die Die. Het WK-nummer van Shakira voor het aankomende WK-voetbal in natuurlijk de VS, Canada en Mexico van over een paar weken dat het gaat beginnen. Nog 3 etappes te gaan en dan zit de eerste grote ronde van het jaar er alweer op. 2 bergetappes, waarvan de koninginrit vandaag en die welbekende defilé-rit in Rome. Dat is wat deze Giro nog rest. Topfavoriet Jonas Vingegaard van Visma Liezebike, die nam een kleine week geleden de roze leiderstrui over en heeft inmiddels een voorsprong van iets meer dan 4 minuten op de naaste achtervolgers Felix Gal en Tijmen Arendsman. Hoe gaat de strijd om het roze en ook die podiumplaatsen zich ontvouwen met nog maar 2 echte etappes te gaan? We gaan over gesprek met Roderick de Munnik van Wielerflits Magazine. Roderick, hele goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Allereerst ben ik wel benieuwd. We hebben nog 3 ritten te gaan. Het roze is al veilig in handen van Jonas Vingegaard. Daar gaat niet zo heel veel meer veranderen, toch?
1: Wat moet ik daarvan zeggen? Normaal gesproken, als er niks fout gaat, blijft dat zo. Klopt, eens. Maar je kan zomaar tegen de sneeuwmuur aanrijden, hè?
0: Ik weet gelijk waar je naar refereert. Ja, dat kan heel goed.
1: Ja, maar dat zijn wel de dingen die je natuurlijk probeert te vermijden. Waar je lang niet altijd controle over hebt. En dat is gewoon de realiteit van de wielerkoers. Maar normaal gesproken, als het allemaal fysiek blijft en de benen laten spreken, dan is het kat in het bakkie. De man is de sterkste wielrenner van het peloton daar. Dus die wint deze koers. Dat is inderdaad duidelijk.
0: Kijkend naar de afgelopen weken, hoe heb jij eigenlijk naar de Giro gekeken? Wat is jou het meest opgevallen?
1: Ja, dat klinkt een beetje lullig, want ik zat een beetje over na te denken wat ik nou vandaag over deze etappes en zo. Maar wat mij het meest opvalt is toch gewoon de prachtige omgeving. Robert, het is zo mooi waar ze fietsen. En ze fietsen de hele tijd langs plekken waar ik al paar keer op vakantie ben geweest en dan zie ik het hoekje dit en dan fietste ik toen dat. Dat vind ik prachtig. Dus dat valt mij het meest op. En verder in de koers, er gebeurt natuurlijk van alles en nog wat. En gisteren, wat mij gisteren opviel, hate to say I told you so, maar dat klimmetje op het laatst, dat is helemaal niet zo groot, steil en zwaar als dat gedacht werd. En dat er dus sprinters het overleven, dat viel mij op. In zoverre, maar ik had het ook verwacht. Ze gaan op kop zitten, laten zich doorzakken en proberen. Ze komen ook op plek 30 dan boven en kunnen meesprinten. Dus dat was opvallend. Verder valt er niet zo heel veel op, behalve dan dat het een prachtige strijd is voor de podiumplaatsen. Dat.
0: Ja, met daar natuurlijk een Nederlander bij in de vorm van Tijmen Arendsman. Dat is wel weer lekker voor het Nederlandse wielrennen.
1: Nou zeker, dat is hartstikke tof. En het leuke is dat ik allemaal leuke kleine achterliggende dwarsverbandjes met Tijmen heb. In de zin van dat ik tegen hem gekoerst heb op de Nederrijnse berg toen hij nog junior was. Dat ik zijn zwager goed ken hier van de lokale studentenfietsclub. En dat hij met die zwager een fietstrip heeft gemaakt die hem eigenlijk weer, die eigenlijk zijn carrière heeft gered. Die is van Andorra naar Nederland gefietst, in takken weer, samen. En toen hij terugkwam, had hij weer plezier in fietsen. En dat zijn natuurlijk wel leuke dingen om dat te weten. En dan Tijmen Arendsman in actie te zien.
0: Ja, hij staat nu op plek 3 in het algemeen klassement. Een podiumplek is natuurlijk al hartstikke mooi. Een klein gaatje richting de nummer 2 met Felix Gal. Maar ook vooral naar achter kijkend. Ook maar een half minuutje voor op Jay Hindley. Dat podium met nog 2 etappes, echte etappes te gaan. Hoe groot acht jij die kans?
1: Ik weet het niet zo. Ik ben een beetje bang dat ze allemaal even sterk zijn. Die 3 bergop. En dat het net een beetje op explosiviteit aankomt op het laatst. En dat je dan net eventjes in die laatste kilometer, als er gesprint moet worden naar de eventuele zelfs de bonies, dat hij dan tijd net even te veel tijd verliest om het verschil daar te maken. En dat hij dan net van het podium afkukelt. En dan wordt hij 4e. En dan is het hartstikke tof. Een hele mooie uitslag. En dan is het toch jammer. Maar joh, ik ben, weet je, voor hetzelfde geld geeft hij er vandaag een lap op. En dan is mijn hele gevoel is onzin. Maar wat ik zie in de koers is dat hij net op het moment, de laatste bergrit ook. Dan zijn ze bij elkaar. Gal laat zich inlopen, want die ziet ook wel dat, dat er geen tijd te pakken valt. Behalve in de sprint en in de laatste kilometer. En dat doet hij dan ook. En dan pakt hij net even die bonies mee. En dan pakt hij net even wat secondjes. En het gaat natuurlijk ook maar om secondes. Want ze zijn even sterk. Ze zijn gewaagd aan elkaar. En ja, dat is dan. Dan gaat zo'n venijnig sprintje op het eind gaat dan de beslissing brengen. En ik vrees ervoor. Maar ja, aan de andere kant, zo zwaar als ze vandaag moeten fietsen, dat hebben ze nog niet meegemaakt. Dus dat kan gewoon weer alle kanten op gaan.
0: Ja, vandaag natuurlijk de koninginnenrit. Gaan we het zo meteen over hebben. Maar wat ik wel grappig vond. Jij hebt het over. Dan wordt hij vierde. Is een hartstikke mooie plaats. Maar dan gaat hij natuurlijk wel van balen. Ik zie Selena Peek. Die natuurlijk zelf helemaal. Zelf topsporter is geweest. Ik zie jou echt gewoon nee schudden.
2: Ik schudde heel erg hard voor jouw beeld. Want vier is natuurlijk helemaal niks. Dat is echt. En helemaal als je op die derde plek staat, toch? Dan wil je. Ja, dan wil je op het podium. Ja. Dat is toch. En ja. Een extra beloning. Dus ik moest wel lachen inderdaad toen je dat zei. Supermooi, dat is, inderdaad, in deze grote rit. Ja. Maar wat koop je daarvoor?
1: Nou ja, kijk, weet je, dat vind ik. Ik ben met twee beentjes zit ik hier zo. En met mijn ene been zit ik in jou in het vakje gelijk. En in het andere been zit ik in het vakje. Wat praat je eigenlijk? Met alle respect onzin. Want vierde is beter dan vijfde. En vierde is beter dan zesde. En vierde is beter dan veertigste. Dus je moet ook je zegeningen tellen. En als dit het maximaal haalbare is. Dan is dat het. Dan is dat het. En dan moet je daarmee dan moet je accepteren als topsporter.
2: Nou ja, en, zeker.
1: En dat andere been zegt inderdaad van jeetje wat zonde zeg. Hey. Had het maar. Ja goed. Dat is het. Het geestelijke spel in zo'n grote ronde waar je. Ja, weet je, dan ga je ook terugdenken aan 3 weken. Waar heb je dan die secondes laten liggen? Had ik niet daar of zus of zo? Ja, weet je, dat, zo werkt zo'n grote ronde. Dat is echt een spel van de lange adem, wil ik zeggen. Maar het is vooral een psychologisch spel. Dat je de hele dag, 3 weken lang, gefocust moet zijn. En niks mag laten liggen. En ja, dat is. En dan moet je op een gegeven moment moet je gewoon toch tevredenheid zien te creëren. Ik denk dat jij dat ook als ex-topsporter regelmatig bent tegengekomen.
2: Nou ja, zeker. Kijk, het moment dat je zelf aan het eind van de dag in de spiegel kan kijken. Heb ik er alles aan gedaan? Heb ik op mijn hart gefietst in dit geval? Kijk, dan is het nog steeds oké. Okay, maar dan nog steeds blijft het zuur als je zo dichtbij bent op een paar seconden. Of in mijn geval een paar punten. Denk, wat. En wat je zegt, je gaat toch evalueren. Je houdt van, wat had ik anders kunnen doen? Had ik toch een andere service moeten spelen in mijn geval? En dat is wel interessant. Maar eigenlijk wat je zegt, het is dus een spel om secondes in dit geval.
1: Ja, in dit geval is het zo. Ze zijn echt enorm aan elkaar gewaagd. Dat betekent dat hun motor ongeveer gelijk is. Dat er geen verschil te maken is als het berg opgaat bijvoorbeeld. Want dat is waar ze elkaar, elkaar natuurlijk een beetje bekampen, bergop. Ja. Dus dan moet je het van de kleine dingen hebben. En dan komt die net die vinnigheid, die kwaliteit van het explosievere. Weet je, explosiviteit, dat suggereert dat ze explosief zijn. Ze zijn in de vaart en volkeren zo traag als dikke stront. Maar voor klimmers is de ene is net wat explosiever dan de ander. Ja.
2: Dus vandaag wordt eigenlijk gewoon heel erg belangrijk. Zo min mogelijk inleveren. En dan heeft hij kans om op het podium te eindigen.
1: Ja, kijk, weet je wat.
2: En je mag ook nee zeggen hoor. Als het totale onzin is wat ik
1: Nee, dat is helemaal niet onzin. Nee, weet je, vandaag is vooral een zaak van elkaar in de gaten houden en zoveel mogelijk overleven tot op het laatst. Want je wordt al als een spons uitgewrongen vanaf de eerste kilometer, want het gaat hard. Er zijn heel veel jongens die willen, die willen gewoon weg zijn voordat de eerste berg begint. Dus dan zul je als klassementsrenner gewoon 50 naar de eerste klim moeten rijden, zo simpel ligt het. En dan moet je bergop en het zijn echt verschrikkelijke kutbergen.
2: Ja. Ik heb wel eens de postbak opgefietst. Ja, het al heel zwaar hoor.
1: Ja, en dan een keertje of 2 keer zo stijl en 50 keer zo lang, zoiets.
2: Ja, vreselijk.
1: En het grote nadeel is van het is zo'n mooie omgeving en je hebt helemaal geen tijd en zin om daarnaar te kijken. Want je hebt je bril beslaat aan de binnenkant, zo ben je aan het afzien.
2: Ja, je bent aan het overleven eigenlijk, hè?
1: Nou, en dan is het kwestie van pacen, van je voeding en zorgen dat je energie blijft houden. En zorgen dat je cool blijft vooral en dat je dan op de laatste klim, die ook weer zo heel vies stijl is, dat je daar dan de beste been hebt van je concurrenten. Meer kan je niet doen en dan ga je het wel zien, joh.
0: Ja, want als we het hebben over die koninginrit, meerdere beklimmingen, de slotklim op de Piani di Pezze, is dat waar het echt beslist gaat worden of gaan we misschien ook al wel wat dingetjes op eerdere beklimmingen zien?
1: Ja, hangt een beetje van het koersverloop af. Kijk, de dagen dat Visma Leasebike had besloten dat ze de rit wilden winnen, kondigden ze dat al bij de start aan en gingen ze de controle erop houden. Als ze vandaag weer de rit willen winnen, dan houden ze het gesloten. Dan laten ze een groepje gaan in het begin. En dan houden ze op de klim, houden ze het tempo zo hoog dat groepje binnen bereik blijft. Dat iedereen wel redelijk, ja iedereen, natuurlijk niet de sprinters, maar de klassementsrenners kunnen redelijk volgen. En dan gaat het op de laatste klim beslist worden. Want ik zie Vingegaard niet op een klim eerder al aanvallen. Dus van die ploeg gaat het afhangen hoe het gaat lopen. Als zij besluiten in de tactische bespreking om het los te laten, ja, dan kan het alle kanten op gaan.
0: Ja, en nu hebben we natuurlijk morgen ook nog een bergetappe. Die begint in het begin wat vlak. En daarna hebben we toch drie venijnige klimmetjes ook erin zitten. Waar verwacht je dat er meer verschil gemaakt gaat worden? Is dat in de koninginrit vandaag? Of is dat misschien dan toch in die één na laatste rit?
1: Nou, ik verwacht... Ik weet, dit soort dingen weet je gewoon niet. Ik verwacht vandaag dat deze rit is makkelijker te controleren voor Visma Leasebike dan die van morgen, denk ik. Dus als ze nog een rit willen winnen, en ik zou, ja, weet je, als je die ploeg bent en je hebt de beste man aan boord en je rijdt de allerzwaarste rit van de Giro die je aan het winnen bent, dan wil je gewoon die rit winnen. Ik kan me niet voorstellen dat ze voor iets anders gaan beslissen. Dus dan houden ze hem vandaag gesloten en dan. Dan kan het zijn dat er mensen tussenuit vallen die zichzelf niet goed verzorgd hebben gedurende de rit. Maar het kan ook best zijn dat de verschillen klein zullen zijn. Dat ze elkaar, gewoon in de gaten houden, zeker de achter. Kijk, Vingegaard laten ze op de laatste klim gaan, want die is buiten bereik. Dus die drie, vier jongens die erachter zitten en die allemaal voor het podium gaan, die gaan meer oog hebben voor elkaar dan voor Vingegaard. En die laten elkaar niet los. En dan zul je het wel zien. Maar ik verwacht dat die wel op die laatste klim aan elkaar gewaagd zijn. En morgen is de dag dat voor heel veel mensen die nog een klassementje willen rijden, is het de laatste kans. Dus dan zul je mensen bijvoorbeeld van die op plek 8 zitten en nog een. Of op plek 15 die nog een beetje tijd willen pakken. Misschien top 10 of een plekje willen. Nou, die gaan die laatste kans proberen te grijpen. En die rit is veel moeilijker te controleren voor een ploeg. Omdat het de laatste kans is. Dat denk ik het geval gaat zijn. Dus ik verwacht een landschappelijk schitterende rit. Van langs alle vakantiebestemmingen van de heer De Munnik. Maar ik verwacht hem ook een beetje gesloten vandaag.
0: Ja, tot slot hebben we natuurlijk ook nog die laatste rit. De feestelijke defilé-rit door het centrum van Rome. Met natuurlijk dan nog, naar alle waarschijnlijkheid, een massasprint. De laatste kans natuurlijk voor de sprinters die nog over zijn. Die zullen zich waarschijnlijk nu ook wel enigszins sparen waar kan in de bergen. Misschien Groenewegen toch nog een keer wel een Giro-etappe winnen?
1: Zullen we gewoon ja zeggen?
0: Lijkt mij heel erg fijn.
2: Ik het mee eens.
1: Ik zou niet weten waarom niet. Ik zou wel weten waarom niet. dat hij geklopt wordt. Maar ja, hij zit er gewoon bij. Ik vind hem goed sprinten. Hij kan vandaag en morgen relatief rust nemen. Net zoals de andere sprinters weliswaar. Maar ze kunnen echt relatief rust nemen. Want wat ik begrijp van hem is dat hij redelijk goed over die bergen komt. Dus hij heeft marge. Hij hoeft niet. Ja, het blijft zwaar, maar hij heeft marge. En zijn ploeg gaat er alles aan doen om hem te brengen. En dan zit hij er gewoon bij. En dan moet het. Dan is het gewoon dat het muntje de goede kant op valt. En dan kan die net zo goed winnen. Ja. Ja, dus maar... ik hoop het van ganse harte, want ik vind het prachtig wat ze doen. Dus ja, lijkt me fantastisch.
0: Ja, zeker als ze misschien de voorbereiding op de sprint net zo bij de strot grijpen als dat ze in Napoli hadden gedaan, maar dan met een gunstigere laatste bocht qua afloop, dan kan het wel gewoon lukken. Voor nu, Roderick de Munnik van Wielerflits Magazine, mag ik je hartelijk danken voor je tijd en spreek je ongetwijfeld snel weer.
1: Ja, graag gedaan. All Sports Radio.

0: Dominic Fike, Baby Doll, hoor je bij All Sports Radio Live. Het zijn loodzware omstandigheden waarmee de tennissers en tennissers te maken hebben tijdens Roland Garros. Meerdere spelers zijn inmiddels al tegen de vlakte gegaan op het gemalen baksteen daar in Parijs. En denk niet dat de allergrootste der aarde hier wel tegen bestand zijn, want donderdag was het zelfs Jannik Sinner die ten onder ging. De Italiaanse nummer 1 van de wereld had bij het ontbreken van zijn grote conculega Carlos Alcaraz een iets openere route richting het voltooien van zijn career Grand Slam. Maar waar hij het duel tegen de Argentijn Juan Manuel Cerúndolo bijna had gewonnen, ging het toch mis. Iemand die de omstandigheden aan de lijve ondervonden heeft, dat is Stefan Kok van Tennis Magazine en de Tennistafel Podcast. Stefan, hele goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag Robert.
0: Ja, inmiddels toch weer terug in het wat schappelijkere Nederland. Maar vertel, hoe was het daar in Parijs?
1: Ja, het was gewoon bloed en bloedheet. En ook geen zuchtje wind. Dat maakt het zo heftig. Ook voor de spelers natuurlijk, maar ook voor de ballenkinderen, voor de umpires, voor het publiek. In de zon zitten was gewoon niet te doen. En dan ja, hebben ze wel zo'n heat rule, maar die is nog steeds niet van kracht. Omdat de temperatuur is dan weer heel hoog, maar de luchtvochtigheid is weer heel laag. En daar kijken ze ook naar.
0: Ja, maar is dat dan niet als je kijkt naar hoeveel spelers, ballenkinderen, het publiek wel inmiddels al tegen de grond hebben zien gaan of echt bevangen van de hitte gekke dingen hebben zien doen. Misschien wel tijd om die hitteregel eens van kracht te laten worden.
1: Ja, wat dat betreft heb je genoeg bewijs dat de spelers het mega zwaar hebben. Spelers geven over, moeten opgeven door de hitte. We zagen Mencik na het matchpoint liggen op de grond. Kon niet meer opstaan. Zijn lichaam, ja, die scheed er gewoon mee uit. Kasper Ruud natuurlijk een mega inzinking. Ja, en gisteren Jannik Sinner. Die het overigens niet helemaal aan de weersomstandigheden zou wijten.
0: Ja, klopt, dat zei hij wel. Hij keek ook vooral naar zichzelf. Maar ja, kom op, als je een paar punten verwijderd bent in principe om in straight sets je partij te winnen. En het gaat daarna helemaal mis. Daar gaan die omstandigheden toch echt wel bij meespelen, toch?
1: Ja, absoluut. Het was ook een beetje een ongeloofwaardig verhaal. Maar goed, hij was in de nacht al niet zo lekker geworden. Hij had een slechte nacht gehad. En het begin van die derde set, hij leidde natuurlijk al met 6-3, 6-2. En het begin van die derde set voelde zich duizelig al niet lekker. Weet het nog naar 5-1 te spelen. En dan gaat het opeens helemaal mis. Hij verliest volgens mij 18 punten achter elkaar. Hij slaat alle ballen ver over de baseline. Services op de baseline. Het was niet aan te zien. Heel bijzonder, ja. En natuurlijk speelt die hitte een rol. En we kennen het van Sinner. Hij heeft het vaker gehad. Werd hij af en toe nog wel eens gered omdat ze stikken snel even het dak dicht deden. Of dat hij een time-out kreeg. Maar hij heeft gewoon lastig als het warme omstandigheden zijn.
0: Ja, en dan helpt het natuurlijk niet mee dat je vol in de zon staat. Serena Peek, jij kent warme, pittige omstandigheden als geen ander. Want als je in Azië speelt en ze willen misschien nog wel eens een voordeeltje voor een landgenoot opwaarderen dat ze dan zeg maar de airco uitzetten, dan kan het ook in een hal. Ja, je staat niet in de bloedzon natuurlijk, maar ook daar met luchtvochtigheid en dergelijke kan het wel behoorlijk pittig worden.
2: Nou zeker, dat is dan badminton. Hey Stefan. Dat is dan intens, want het wordt zo warm. Het gaat met name om de zuurstopopname. Dat je die niet meer hebt. En dan ben je gewoon kapot. En wat met name is, zeker ook in tennis, als het zo warm is, je kan gewoon niet meer nadenken. Dus je kan misschien een tactisch plan hebben. Maar we weten allemaal, als je een soort van oververhit raakt, ja, dan wordt het onwijs moeilijk om dat plan te blijven uitvoeren, zeg maar. Je ziet ook in badminton heel veel met de coaching dat we met ijszakken op het achterhoofd, op het nekkie wordt gelegd om maar even tijdens die break iets meer lucht te krijgen. Dus ik ben ook wel benieuwd. Doen ze dat bij tennis ook? Veel met ijszakken in de weer om toch maar een beetje die lichaamstemperatuur naar beneden te krijgen?
1: Ja, klopt. Er staan twee grote vrieskisten op de baan. En als er een gamewissel is, zeg maar kantwissel is, dan komen die handdoeken, die zijn helemaal gevuld met ijs. En met water, ijswater. Maar ook daar klagen de spelers nu over, dat die zijn gewoon niet koud genoeg. En de ballenjongens die doen die vriezer open en die zien geen ijs meer. Die zien alleen maar water. Het is zo heftig. Maar die zijn er wel. En ze hebben maar 1 minuut de tijd als ze van kant wisselen om even bij te komen. Ja, voordat je op je bankje zit, voordat die ijshanddoek in je nek zit, voor alles wat drinken en zo, is die minuut alweer voorbij. Dus je hebt ook geen tijd om je lichaam weer een beetje af te koelen.
2: Nee, is eigenlijk waar we misschien moeten voor pleiten, is zeker in dit soort extreme omstandigheden, dat je eventueel wat tijd eraan kan toevoegen, of niet dan? Of stel ik nou?
1: Ja, als er een hitteregel komt, dan krijgen de dames als het een derde set wordt 10 minuten pauze voor de start van de derde set. En bij de mannen, als het naar een vierde set gaat, krijgen zij dan nog even 10 minuten extra pauze om even schone kleding aan te doen, even van de baan af te gaan, even in de schaduw te zitten, af te koelen. Dus die regel is er wel, maar dan moet wel de hitteregel van kracht gaan. En die is voorlopig nog niet aan de orde.
0: Ja, en dat lijkt me dus inderdaad nog wel een groot kritiekpuntje richting de organisatie. Als je spelers in rolstoelen afvoert na een zege, mensen ziet opgeven, talongiekspoor die in een toilet staat over te geven tijdens een break. Daar moet wel wat aan veranderen. Maar goed, daar zijn wij niet voor. Misschien als media om de druk op te zetten. Maar dat houdt dan op een gegeven moment wel op. Want het is ontzettend zwaar. Maar ook voor de toppers vooral. Kijk het naar bijvoorbeeld bij de mannen. Ja, we gaan ronde 3 in. Maar de helft van de 32 geplaatste spelers zijn inmiddels al uitgeschakeld.
1: Ja, en het frappant is, je hebt bovenste helft, dat ligt helemaal over. Dat is waar Sinner zat, waar Medvedev zat. En de onderste helft is volgepakt met topspelers. Dus als je nu in die bovenste helft zit, waar dus eigenlijk Van der Zandschulp en Griekspoor ook zaten, komt daar gewoon echt een verrassende halve finalist en een hele verrassende finalist uit. En onderin zien we nog Zverev, Djokovic, Casper Ruud, Alex de Minaur. Dat zijn allemaal grote namen die onderin zitten.
0: Ja, en kijkende naar enige Nederlandse hoop in bange dagen over. Jesper de Jong, die speelt straks zijn derde ronde partij tegen Karin Khachanov. Die zit in de bovenste helft van het schema?
1: Nee, helaas, die zit onderin. Maar goed, een derde ronde is voor hem natuurlijk al te gek. Hij verloor laatste ronde kwalificatietoernooi. Dan ben je een lucky loser. Het grappige is, dan worden er 4 fiches getrokken. Die heeft hij zelf de loting verricht. Hij was de lucky loser nummer 2. Kwam erin. En dan heb je de mazzel dat in dit geval Arthur Fies af ging zeggen. En dat is een geplaatste speler. Dus een lucky loser komt op de spot van een geplaatste speler. Nou, dan tref je Wawrinka, die met een vaarwel tour bezig is. Die niet zo goed bewoog meer. Wint hij. Daarna van een hele jonge Italiaan qualifier. Wint hij. En zo sta je in die derde ronde. Wat voor hem al eigenlijk toernooi is geslaagd. Maar goed, je wil natuurlijk als sportman weer. En tegen Khachanov, we kunnen zeggen dat hij een kansje maakte. We zagen hem in Rotterdam in ABN AMRO toernooi. Verloor de 7-5 derde set. Dus hij heeft het gevoel, er valt wat te halen misschien wel.
0: Ja, en hoe ver zou die dan nog eventueel kunnen komen?
1: Ja, laten we het ronde per ronde. Sommige spelers kijken niet verder dan de volgende wedstrijd. Maar mocht hij winnen van Khachanov, dan staat waarschijnlijk Alexander Zverev te wachten. Meervoudig Grand Slam finalist, die eigenlijk nooit zweet. Dus die vindt het prima, die hete omstandigheden. Hij gebruikt ook geen handdoek, hij gaat gewoon door. Dus dat is wel apart. Ja, dat is denk ik nu wel een van de topfavorieten voor de titel. Alexander Zverev en natuurlijk Djokovic, 24 Slam overwinning.

0: van. Dan is het inderdaad, je verliest niet veel vocht, dat is fijn. Maar de zweten is natuurlijk hitteregulatie van je lichaam. Loopt dan je temperatuur niet te ver omhoog?
1: Ja, dat zou je zeggen. Maar als ik hem zo zie, ik zie hem nooit met een rood hoofd. En, dat, en hij heeft nog diabetes ook. Dus hij, elke wissel prikt hij en kijkt hij zijn bloedsuiker even na. Wat hij moet doen. Maar hij is topfit. Er zit ook geen, hij is heel droog, zeg maar, zijn lichaam, als je hem ook ziet.
0: Ja, laten we het ook nog even trouwens over de vrouwen hebben. Die doen het overigens iets beter. Hè? 18 van de 32 geplaatste speelsters nog over. Inclusief de topfavorieten. Hoe ziet dat schema eruit? En hoe verwacht jij dat dat verder gaat lopen voor week 2?
1: Ja, dat wordt heel interessant. En vooral bovenin. Ja, we zeggen dat Sabalenka een top seed. Hè? Heeft de Roland Garros nooit gewonnen. Zou het heel graag natuurlijk willen bijschrijven op haar erelijst. Ja, dus neemt het op tegen Kasatkina. Nou, dat zal niet zoveel problemen geven, denk ik. Maar daarna wacht misschien wel Osaka. De Japanse of Mboko daarna in de kwartfinale. We zien Coco Gauff daar nog. De winnares van vorig jaar. Dan krijgen we een rematch van de finale. Dat wordt dan een halve finale. Anisimova zit daar nog. Die vorig jaar 2 keer een finale van de Grand Slam haalt. Dus bovenin zit het wel behoorlijk vol. En onderin, ja, Rybakina ligt er al uit. Dus die is weg. De winnares van de Oceaan Open. Maar ja, Swiatek, viervoudig Roland Garros kampioen, zit daar. En Marta Kostyuk heeft net gewonnen. En die is misschien wel het meest in vorm. Want die heeft 2 gravel toernooien op rij gewonnen voor de aanvang van Roland Garros.
0: Is zij de grootste dark horse voor de titel?
1: Ja, misschien wel. Misschien wel voor mij, inderdaad. Kijk, Andreeva, de jongere zin, die kan ook natuurlijk heel goed halen. Een keer halve finale volgens mij. Ja, er zijn natuurlijk wel meer. Mugova zit er nog. Voormalig finalist. Dus ja, het kan van alles. En die weersomstandigheden, wat ik zeg, die hebben zoveel impact. Hè? Want ja, heb je een avondpartij, dan is het natuurlijk even anders dan dat je om 2 uur 's middags de baan op gaat.
0: Ja, daarom. Dus dat zijn wel wat andere omstandigheden. Tot slot, dan nog even terug naar de mannen. Als we daar kijken naar later in het toernooi. Je zegt al, één kant van het schema druk bezet met toppers. De andere helft van het schema ligt het wat meer open. Wat voor een finale verwacht jij daar?
1: Dankjewel voor deze.
2: ja. Wat een moeilijke vraag is dit, zeg.
1: Ja, bovenin. Er zit gewoon geen speler bovenin die een groter toernooi heeft gewonnen dan een ATP 500. Dus geen Masters 1000 of een Grand Slam. Dus bovenin kan iedereen het doen. En ja, dan gaan we misschien wel voor Felix Auger-Aliassime bijvoorbeeld. Of die Cerundolo, die won van de Zandschulp. Dus daar ligt het echt open. Learner Chen, een hele goede speler. Maar onderin, laten we daar gaan kijken. Ja, er wordt een clash tussen Djokovic en Zverev. Ik denk dat het daar tussen zal gaan. En dan is de ervaring van Djokovic. Maar ja, een beetje die schouderproblemen. Ja, ik ga voor Zverev. En ik denk dat Zverev ook het toernooi gaat winnen.
0: Nou, dat gaan we dan licht met potlood opschuiven, zoals ze mooi heet. Stefan Kok.
1: Wil je bij de vrouw ook nog weten wie er gaat winnen?
0: Ja, zeker.
1: Sabalenka natuurlijk.
0: Ja.
2: Die was veel makkelijker.
0: Ja, maar dat is ook even. Je moet even weten, dit is ongeveer de voorzitter van de Sabalenka fanclub in Nederland. Hè? Dus,
1: onofficieel.
0: Nee, top. Nou ja, dat wordt in ieder geval nog een interessante tweede week natuurlijk daar in Parijs. Stefan Kok van Tennis Magazine en de Tennistafel Podcast. Dank voor je tijd. En wij spreken elkaar natuurlijk snel weer.
1: Graag gedaan.
3: De mooiste sportmomenten, anekdotes en drijfveren van iconen uit de Nederlandse topsport. Hoor je in bloed, zweet en tranen. Oud-topvoetbalscheidsrechter Mario van den Ende gaat in gesprek met oud-topsporters. En vraagt naar hun bijzondere verhalen, ervaringen en muziek. Bloed, zweet en tranen met Mario van den Ende. Elke laatste vrijdag van de maand tussen 3 en 4 uur op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen. Alle sporten van binnenuit. Dit is All Sports Radio Live.
0: Ja, en tot zover All Sports Radio Live voor vandaag. Bijzondere editie dus met Selena Piek, die ook natuurlijk als co-host vandaag meepresenteerde. Hoe was de ervaring?
2: Ja, het eerste half uur ging super. Daarna was het toch even wat lastiger. Het is best wel lastig hoor, om goede vragen te stellen. En helemaal als je niet heel erg goed bent ingelezen. Dus dat is echt volledig mijn eigen fout. Maar het was heel erg interessant. Ik vind het gewoon leuk om te zien hoe snel je schakelt en met nieuwe vragen komt. Dus dat is nog wel een stukje waar ik aan mag gaan werken.
0: Ik vind het wel grappig dat je gelijk kritisch ook weer naar jezelf. Is dat toch dat als topsporter eigen?
2: Ik denk het wel, ja. Ja, anders, ja. Als je wilt gewoon leren. Je moet nieuwsgierig blijven. Je moet andere kanten van het leven kunnen ontdekken. En zolang dat kan, dan komt het allemaal wel goed.
0: Wat is jouw eerste komende uitdaging?
2: Mijn eerste komende uitdaging? Vast.

0: baan te vinden.
1: Toch wel? Niet ergens een commentaarklusje?
0: Ja, die zijn in oktober pas.
1: Oh, dat is nog even wachten.
0: Ik heb even weer me daarop voor te bereiden. Dus in de tussentijd lekker blijven zoeken. En hopelijk komt er iets moois op mijn pad.
1: Nou, precies. En we weten het, hè? Iedereen die luistert en denkt van... een voormalig Olympiër, dat wil ik best wel eens in de stal hebben. Zeker met een communicatieachtergrond. Zoek Selena Peacock op LinkedIn en dan komt dat helemaal goed. Voor nu, zometeen om 3 uur is er weer een nieuwe uitzending van Bloed, Zweet en Tranen met Mario van der Ende. Elke maand spreekt hij natuurlijk weer met een Nederlands icoon uit de sport. Dit keer te gast een van de pioniers van het vrouwenvoetbal in Nederland, Vera Pauw. En ja, maandag om 12 uur zijn we er dan weer met All Sports Radio Live. En dan ook weer een bijzondere uitzending, want bij mij een uur lang te gast in de studio zijn Nico Rinks, tweevoudig Olympisch kampioen roeien en toernooidirecteur van het aanstaande WK roeien. Erik Gerritsen, algemeen directeur van Hockeybond KNHB, ook een van de twee hosten van het aankomende WK Hockey in Amsterdam. En Jacob Bergsma, manager topsportevenementen bij Topsport Amsterdam, die ook weer heeft bijgedragen aan het binnenhalen van de beide WK's in onze hoofdstad. Dat is allemaal voor komende maandag. Ik wens je voor nu een hele fijne dag en ik zeg tot de volgende.
2: All Sports Radio Live. All Sports Radio.
3: We denken na over een koophuis.
4: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
3: Bart, met die loopgroep?
4: Ja. En als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
5: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
6: Ieder jaar krijgen 600 kinderen de diagnose kanker. Voor die kinderen is de kanjerketting opgericht.
7: Toen ik wist dat ik kanker had, kreeg ik de start van mijn kanjerketting. Nu leg ik na elke behandeling kralen aan mijn kanjerketting. Zo vertelt de kanjerketting mijn verhaal en geeft mij troost.
6: Help kinderen met kanker en steun ze via kanjerketting.nl.
8: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
2: All Sports Radio klokt. De tijd van 6 uur. Voetbal.
9: Mijn naam is Juri Mulder en je luistert naar All Sports Radio.
10: Hockey. Hoi, ik ben Frederik Matla en je luistert naar All Sports Radio.
11: Autosport.
12: Hallo, ik ben Jeroen Blekenmolen, autocoureur van beroep.
13: En je luistert naar All Sports Radio.
2: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: sporten vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.
1: En daarnaast ook bij ons aangeschoven in de studio Eileen Goemans. Zij is breedte sporter, inspiratie zelf. En zij gaat binnenkort meedoen aan de Dam tot Damloop voor het Fonds Gehandicapte Sport. En zij is inmiddels bij ons aangeschoven in de studio. Eileen, welkom.
2: Dankjewel.
1: Ik vind het heel erg leuk dat je er bent. Want ja, we hebben natuurlijk altijd een mooie mix hier in deze uitzending. Van niet alleen de top, maar ook gewoon ja, de breedte sporter. Want ja, die zijn natuurlijk ook gewoon hard nodig op deze wereld. En ja, we moeten allemaal gewoon gezond zijn en bewegen. Nu ben ik allereerst ja, wel gewoon benieuwd. En ik denk de luisteraar ook. Want waarschijnlijk kent niet iedereen Eileen Goemans. Wie ben je en waar kom je vandaan? Wat doe je eigenlijk?
2: Nou, ik ben dus Eileen. Ik ben 23 jaar en ik woon in Den Haag. Naast dat ik veel in de sportschool te vinden ben, loop ik ook hard, doe ik aan hockey en werk ik fulltime in de horeca. Dus dat is een beetje mijn leven eigenlijk.
3: Druk bestaan.
2: Ja. Ja.
3: En je doet al meerdere sporten en je hebt een kortere arm, om even zo te zeggen. Een beperking, is dat van nature of heb je iets ervaren onderweg?
2: Nee, ik ben gewoon zo geboren. Het is geen spannend verhaal.
3: Nou ja, dan ben ik altijd heel benieuwd. Want wij doen ook veel meer sporthulpmiddelen bij Fonds Gehandicapt Sport met Uniek Sporten. Hoe is dat bij jou gegaan? Want ja, je had die prothese nodig om in de sportschool te kunnen sporten. Was dat eenvoudig bij jou?
2: Nou, vroeger wilde ik eigenlijk nooit de prothese. En ik had op een gegeven moment 5 jaar geleden een afspraak bij mijn revalidatie. En toen zei de ergotherapeut van ja, ik hoorde dat je hier voor een prothese komt. En ik dacht alleen maar, ik wil het helemaal niet. Ik kan gewoon alles, waarom zou ik dat nodig hebben? En toen zei ze van ja, maar zijn er niet dingen waar je dan tegenaan loopt? En op een gegeven moment toen dacht ik ja, op zich in de sportschool kon ik toen eigenlijk alleen maar mijn benen trainen en mijn buik. En ik wilde ook gewoon heel graag mijn bovenlichaam kunnen trainen. En zo is dat balletje een beetje gaan rollen eigenlijk.
1: Nou, daar ben ik ook eigenlijk wel benieuwd. Je hockeyt ook. In hoeverre is dat niet lastig met zeg maar één kortere arm en een hockeystick en dergelijke?
2: Ja, eigenlijk valt dat best wel mee. Ik begon toen ik 8 was met hockey. En in dat eerste jaar ben ik gelijk in de selectie gezet. Dus blijkbaar
1: kan je wel wat.
2: Wel
1: ja, ja, ja.
2: Goed, ja. En toen altijd best wel hoog gespeeld. Tot nu eigenlijk. En ik heb nooit echt last ervaren of moeilijke dingen tijdens hockey of iets. Ging altijd wel gewoon vloeiend.
1: Want gewoon even, dat er zullen vast ook hockeyers luisteren, zeg maar. Hoe doe jij dat met het pakken van de stick en de grip en dergelijke?
2: Ja, eigenlijk zoals iedereen dat doet. Je rechterhand zit gewoon onderaan de stick, onderaan de grip en je linkerarm bovenaan. Het enige verschil is dat ik dus wel iets minder grip heb dus en minder kracht heb. Maar dan haal ik dat gewoon meer uit mijn rechterarm dan uit beide armen. En dat gaat eigenlijk tot nu toe.
3: Maar dan gebruik je de prothese wel ook bij
2: nee,
3: hockey?
2: Nee.
3: En doe je het echt met één arm?
2: Ja.
3: Ja. Ja, dat is goed. En nou ja, hockey is nu leuk, maar als je wat ouder wordt is misschien golf ook heel leuk. Want ik ken ook mensen die met één arm golven. Dus, en de hockeyers zijn meestal goede golfers. Dus je kan nog een sport erbij doen.
2: Nee, ik ben heel benieuwd. Ik heb nog nooit geprobeerd.
1: Maar hoe ben je eigenlijk in het hockey gerold eigenlijk? Is dat iets wat vanuit je familie bijvoorbeeld? Waren jullie echt een hockeyfamilie bijvoorbeeld?
2: Nou niet. Ja, mijn zus die deed wel een hockey. En ik ging altijd bij haar wedstrijden kijken. Op een gegeven moment dacht ik ja, ik ga het gewoon proberen en we zien het wel. Mijn moeder zei wel eens tegen mij vroeger van ja, kan je niet gewoon beter op voetbal gaan? Veel makkelijker, wel gewoon 2 benen. Ik zei nee, ik wil gewoon op hockey. En dat is goed uitgepakt gelukkig.
3: Ja, en nog veel meer, want het hardlopen heb je ook opgepakt. En hoe gaat dat?
2: Ja, trainen gaat nog niet heel goed eigenlijk. Ik heb vorig jaar de halve marathon in Palma gedaan in oktober. En ik heb 2 weken geleden de 10 kilometer in Rijsoord gedaan. Dat is waar mijn moeder woont. PR gelopen. Dus dat gaat dan wel weer goed.
1: Nee, ik wil zeggen, dat gaat eigenlijk helemaal niet goed. Ja, maar ik loop wel PR's.
2: Ja, alleen het trainen zelf, dat moet ik nog even oppakken.
1: Ah, ja, ja, ja. Want ja, is het ook gewoon een tijdskwestie dan? Of ja, ik kan me voorstellen als je in de sportschool zit en hockey, ja, ergens ook nog een keer hardlopen.
2: Ja, ik vind het moeilijk om een prioriteit te stellen. Of tenminste, ik vind het. Eigenlijk vind ik het sporten in de sportschool wel het leukst. Dus daar steek ik dan de meeste tijd in. En met hardlopen heb ik ook wel zoiets van, ik hockey ook 3 keer in de week. Dus op zich pak ik daar ook al mijn conditietraining op.
3: Ja, en dan ga je de Dam te Dam doen. Is de eerste keer dat je die gaat doen?
2: Ja, dat is wel de eerste keer.
3: En die afstand ook?
2: Nee, want ik heb dus wel de halve marathon ook.
3: Ja, die is iets langer natuurlijk. Ja. Dat zou moeten kunnen.
2: In theorie wel. Ik denk dat het ook wel lukt hoor.
3: Ja, en ik vind het mooi. Kijk, je doet ook mee. Maar je doet ook mee voor de gehandicaptsport in het algemeen. Ja, want je loopt ook voor Fonds Gehandicaptsport. Hoe is dat zo gekomen?
2: Nou, ik wilde sowieso al de Dam tot Damloop heel graag doen. Maar die tickets die waren al heel snel uitverkocht. En toen was ik een beetje aan het scrollen over op waar ik dan nog tickets kon halen. En er waren heel veel sponsoren die nog tickets hadden, maar die spraken me niet zo erg aan als deze, omdat het natuurlijk best wel dicht bij mezelf staat. Dus toen ben ik een beetje gaan kijken wat de beloning is en hoeveel ik moest ophalen om een ticket te kunnen krijgen. En dat is aardig goed gegaan.
1: Nou, ja, dat is, vereist natuurlijk iets meer dedication dan als je gewoon bij Dam tot Damloop zelf natuurlijk gewoon een ticket haalt. Hoe is dat deel dan voor jou gegaan? Want ja, dan moet je natuurlijk ineens geld gaan ophalen. Nou ja, moet je natuurlijk mensen heel oneerbiedig leuren om geld. Dat is ook altijd het dingetje wat bij crowdfunding en dat soort dingen altijd soms wel spannend is. Hoe is dat voor jou gegaan?
2: Ja, dit was wel de eerste keer dat ik zoiets deed. Maar voor mij scheelde het wel dat dit gewoon iets is wat dicht bij mij staat. Dus ik kon ook gewoon mijn eigen verhaal delen. En ik denk dat dat ook wel heel erg hielp voor de mensen om me heen om dan te gaan sponsoren. Omdat ze wisten hoe erg ik ermee bezig ben en hoeveel het sporten eigenlijk voor mij betekent. Dus dat wel ook makkelijker was voor hen om dan te doneren.
1: Ja, want wanneer is eigenlijk Eileen bij jullie op de radar gekomen, Nieke? Is dat toen ze zich aanmelden voor...
3: Ja,
1: startticket?
3: Het is zo dat als de Dam te Dam inschrijving open gaat, dan is het binnen een uur uitverkocht. En en onze campagne begon eigenlijk na een uur. Dus op dat moment direct. Want je weet eigenlijk dat die evenementen gaan heel hard. En dan, wij zijn het goede doel van de marathon. Of van de marathon van de Dam te Dam loop. En Nationale Nederlanders, onze partner, die maakt het mogelijk. En vandaar dat we dit ook kunnen doen. En ik vind het super gaaf dat Eileen dit doet voor ons. Dat is één. Maar het is ook natuurlijk ongelooflijk inspirerend voor heel veel mensen met een perken die nog toch thuis zitten en soms toch belemmeringen zien om te gaan sporten. En er kunnen allerlei leden zijn. Maar jij laat zien van, ik zit op hockey, dus ga de sportschool in, maar ik ga ook de Dam te Damloop zien. Dus dat is natuurlijk fantastisch. En dat vind ik al fantastisch, maar ik ben eigenlijk ook wel heel benieuwd, hoeveel heb je al opgehaald?
2: Ik zit nu op de 520.
3: Zo, ja. Nou, dat is fantastisch, toch?
1: Absoluut. Ja, absoluut. Maar dat kan natuurlijk wel wat meer worden. Hè?
2: Ja, zijn we
1: natuurlijk ook.
3: Ja, hoor. De Robert gaat wel doneren, hoor. Dus,
1: ja. Nou ja, wie weet. Nee, ga ik gewoon ook doen, hoor. Dus dat komt wel goed. Maar als we het toch hebben over dat doneren, dan moet je natuurlijk wel een beetje reclame maken. Hè? Je zit nu ook op de radio. Dan ben je natuurlijk waarschijnlijk ook weer doorgevraagd door Nieke. Waar kunnen mensen nou jouw pagina vinden?
2: In mijn bio op Instagram staat sowieso een linkje naar de site van de Dam tot Dam. En mijn Insta is gewoon Eileen Goemans. En dan
1: kom je er vanzelf.
3: Ja, en via de website van het fonds kan je er ook komen. Daar zie je ook wel heel prominent Dam tot Dam. En dan kan je jouw naam opzoeken en dan zou je ook kunnen doneren. Dus ik denk dat er genoeg wegen zijn om daar te komen. En Eileen heeft laag getoond. Nee, als je een wil hebt, dan kom je er ook. Dus dit moet ook lukken.
1: Ja, want daarover gesproken, Eileen, want Nieke heeft het al over, hè, je hebt het perfecte voorbeeld dat het gewoon wel kan, hè, dat je gewoon niet jezelf uit het veld moet laten slaan, om maar even ook een hockeyterm erbij te pakken. Ben je zelf ook af en toe wel bewust dat je wel eens gewoon een inspirerende rol kan hebben voor anderen?
2: Nou, ik heb er wel veel over nagedacht, inderdaad. Ik hoop sowieso dat het echt wel een dingetje wordt. Maar ja, ik doe gewoon mijn ding en ik post af en toe hier en daar een TikTok of een fotootje op Instagram. Maar ik zou het bijvoorbeeld wel heel tof vinden om daar wat groter mee te worden. Omdat ik inderdaad wel het idee heb dat het echt wel een voorbeeld zou kunnen zijn voor mensen die ook een beperking hebben in welke vorm dan ook.
1: Ja, want dat lijkt me lastig. Dat heeft iedereen natuurlijk. Ja, als je gewoon met je eigen leven bezig bent en met jezelf gewoon bezig bent. Ja, dan sta je er eigenlijk helemaal niet bij stil.
2: Nee, precies. Ja, ik doe gewoon wat ik doe en ik doe dit eigenlijk al. Nou, de gym is dan al 5 jaar. Hockey doe ik al een jaar of 16. En hardlopen ook al heel lang dus.
3: Ja, bij jou is eigenlijk altijd wel vanzelfsprekend geweest, de sport.
2: Ja, nou dat niet zozeer. Want de sportschool is natuurlijk pas 5 jaar geleden een beetje aankomen waaien. En vroeger merkte je natuurlijk wel met gym of zo dat er dingen waren die je niet kon. En dat was wel af en toe wat lastiger. Omdat je wilde toch ook in de ringen zwaaien of een handstand maken of weet ik het allemaal. Maar ja, dat is niet voor mij een reden geweest om dan bij de pakken neer te gaan zitten.
1: Nee, precies. Maar je zei al, hè, die Dam tot Damloop stond bijvoorbeeld al op je wensenlijstje. Waarom eigenlijk? Wat maakt die Dam tot Damloop nou zo bijzonder dat je zoiets hebt van ja, die moet ik lopen?
2: Nou, ik vind het sowieso gewoon heel leuk om nieuwe routes te lopen. En ik vind het ook leuk om verschillende soorten afstanden te rennen. Dus dat is een beetje voor mij het dingetje. Dus ja, dat eigenlijk denk ik.
1: Ja, want nou ja, dat is dan natuurlijk, ja, Dam tot Dam is de Kamsdam Zaandam. Maar er zijn natuurlijk nog veel meer plekken om te rennen. Heb je nog een wensenlijstje ergens achter de hand waar je denkt van, als ik die Dam tot Dam loop heb afgevinkt, dan ga ik door met deze?
2: Nou, er is dus een, ik weet niet precies hoe het heet, maar dat zijn 6 halve marathons door heel Europa. En als je die dan allemaal hebt gerend, dan krijg je zo'n hele grote medaille. En dat lijkt me wel heel vet om ooit een keer af te kunnen maken.
1: En waar zijn die 6 halve marathons?
2: Volgens mij in Londen, Lissabon, volgens mij ook Parijs en dan nog 3. Maar ik weet niet zo goed uit mijn hoofd. Maar ik vind het gewoon leuk om in andere landen te rennen.
3: Dus dat is... Ja, en er komt nog iets langers aan. Hè? In 1 november komt er een nieuwe marathon in Den Haag. Is dat ook nog een uitdaging voor je? Maar misschien iets later?
2: Zeker. Ik denk dat 1 november wel een beetje kort dag is voor mij.
3: Ja.
2: Maar ik zou heel graag de hele marathon van Rotterdam ook wel een keer willen rennen.
3: Ja.
2: Dat lijkt me wel echt.
1: Het is de mooiste, hè?
2: Ze zeggen het, hè? Ja.
1: Maar die Dam tot Damloop, kom je natuurlijk op verschillende plekken. Waar kijk je nou zelf het meest naar uit? Is dat bijvoorbeeld door de tunnel heen, onder het IJ? Of?
2: Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik nog niet heel goed heb gekeken waar je allemaal langs loopt.
1: Nou, dan ga je leuk verrast worden. Dat is, dat is ook wel weer mooi. Tot slot, ja, je bent natuurlijk lekker bezig met sporten. Dat zal ook voor de volgende voorziene jaren nog wel gaan gebeuren, neem ik aan. Ga je meer doen voor het fonds?
2: Dat lijkt me wel heel leuk om daar wat meer in te mogen betekenen.
3: Ja, ik denk dat het ook wel heel erg leuk is. Want we gaan natuurlijk nu, de marathon komt voor het eerst in Den Haag. En wij zijn het goede doel van geworden. Dus in Den Haag en rondom elkaar gaan we zeker wat doen op dit gebied. Dus ja, hoe leuk is het om iemand uit Den Haag daarbij te betrekken.
2: Ja,
3: dus bij deze.
2: Ja, nou leuk.
1: Nou ja, binnenkort in dit theater weer een stapje verder. Eileen Goemans, mag ik je hartelijk danken dat je hier in de studio wilde zijn. En heel erg veel succes met de Dam tot Damloop.
2: Dank jullie wel.
0: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Het was do or die voor onze Team NL handbalmannen in het tweeluik tegen de Grieken voor een WK-ticket. Helaas was het geen herhaling van 2 jaar geleden toen we ons ten koste van de Grieken wisten te plaatsen. Afgelopen woensdag was het resultaat in de heenwedstrijd in Griekenland weliswaar beter dan destijds. Maar zondag vonden onze oranje mannen hun Waterloo in Rotterdam door in eigen huis ook met ruime cijfers te verliezen. Ik ga erop terugblikken met handbalcommentator Raymond Koning bij onder meer Ziggo Sport. Raymond, hele goedemiddag.
2: Hi Robert.
1: Ja, wat ontzettend zuur. Vooral ook omdat op voorhand eigenlijk iedereen zei, ja, als we dit gaan verliezen, dan weten we het ook niet meer. Nou, het gebeurde wel.
2: Ja, ik denk dat ik ook in dat groepje was die dat heeft gezegd. Ook wel wetende dat we natuurlijk een paar jaar geleden ook al tegen de Grieken speelden en toen enigszins met de hakken over de sloot voor dat examen slaagden. Maar nu niet. En ja, weet je, Luc Steins die heeft natuurlijk al langer gewaarschuwd, hè, over de terugval van de Nederlandse handballers. De spoeling is heel dun, et cetera, et cetera. Hij zei onder andere ook bij Ziggo Sport, maar ook bij de NOS, dat hij echt wel bezorgd was over de ontwikkeling van met name de mannenkant in het handbal. En nou ja, die zorgen die zijn er wel uitgekomen. De afgelopen 2 jaar wisten de mannen zich wel voor de eindtoernooien te kwalificeren. En nu dus niet. Waardoor Nederland niet op de WK staat volgend jaar. En daardoor zich eigenlijk niet echt kan kwalificeren voor de Olympische Spelen. Althans, niet via het WK. Er is natuurlijk nog wel theoretische kans. Je kan ook nog een EK van 2028 aangrijpen. Om daar bijvoorbeeld een plek op een OKT te bemachtigen. Maar dat is echt een hele lastige route hoor. Dus de Nederlandse mannen hebben zichzelf behoorlijk in de voet geschoten.
1: Ja, en dat is natuurlijk helemaal zuur. Omdat we nu ook eigenlijk de groep bij elkaar hadden in, ja, eigenlijk op volle, redelijk volle sterkte, laat ik het zo zeggen.
2: Ja, maar ik vind toch ook wel dat over de hele linie gezien die topspelers niet allemaal hebben geleverd hoor. In het tweeluik met Griekenland. Ja, Luc die kon eigenlijk zijn stempel niet goed drukken. Ook wel omdat hij heel fel geattaqueerd werd in de defensie. Grieken hadden het echt op de Nederlandse spelmaker gemunt. Ik heb weinig momenten gezien van Kai Smits. Bobby Schagen nog steeds geblesseerd. Eigenlijk deed, en dat zag je gisteren ook, Robin Nachtegaal, notabene een speler uit de Nederlandse competitie, het goed. Ik denk dat Jorik Pol af en toe verdienstelijk inviel in de goal. Matthias Dorgelo zakte veel te vaak door het ijs, de keeper. Het was over de hele linie gewoon echt simpelweg niet goed genoeg. En ik las ook wel en ik hoorde ook wel veel commentaar op dat de Grieken zo hard speelden en dat ze daartoe door de Noord-Macedonische scheidsrechters in de gelegenheid werden gesteld. Hè, en ik zei het ook, hè, daar had met name Luc Steins, onze spelmaker, veel last van. Die kreeg veel tikken. Maar dat is maar een deel van het verhaal. Dat is ook, daar kun je ook in meegaan. Hè. Het is niet zo dat Griekenland het hardste spel van Europa heeft of zo. Op het moment dat je weet dat scheidsrechters meer toelaten, kun je daar zelf ook in meegaan. En Nederland heeft dat onvoldoende kunnen doen. En dat is jammer. Het is ongelooflijk jammer voor de Nederlandse handbalmannen.
1: Ja, en eigenlijk, ja, het klinkt heel raar, want ik zei in de intro, ja, de heenwedstrijd in Griekenland werd met een beter resultaat afgesloten dan 2 jaar geleden. Is het nog steeds, was het een verlies, maar slechts met 2 punten. Dat was uiteindelijk, nou ja, nog niet eens een hele gekke uitgangspositie voor die return. Maar dan is het uitgerekend eigenlijk in eigen huis, in Rotterdam, dat het dan weer misgaat.
2: Ja, dat is dan ook toch ook wel spanning. Hè? Het moeten presteren en je daar dan eigenlijk net niet klaar genoeg voor zijn. Ik denk wel dat dat echt van groot belang is geweest. Dat ontzettend lastig is geweest voor Nederland. De druk van die volle hal. Zijn de handbalmannen. Hè, natuurlijk kwamen de laatste jaren steeds meer mensen kijken. Ook bij de mannen. Maar die waren niet altijd gewend om echt voor volle hallen te spelen. Rotterdam was echt uitverkocht, was echt helemaal vol. Maar Nederland heeft het serieus zelf weggegooid. Ook in Griekenland afgelopen week, midweek, stond Nederland 5 goals voor. Gisteren in het begin was er niks aan de hand. Nederland stond op 9-5. En opeens kwam er een soort van 2 10 run of zo van de Grieken overheen, waar Nederland opeens weer achter stond. Ja, en vanaf dat moment leek wel alsof het hele geloof in het team weg was. Dus het is echt zo enorm jammer voor de ontwikkeling van de sport in Nederland. En nu een toernooi, veel zichtbaarheid in januari volgend jaar. In Duitsland, het Walhalla voor de handballers. Ja, daar had Nederland zichzelf echt weer kunnen gaan presenteren aan de wereld. En die mogelijkheid heeft Oranje echt zelf laten lopen.
1: Wat is nou de beslissing geweest in dit tweeluik? Is dat die run tussen zeg maar de 9-5 voorsprong en de rust geweest van de Grieken?
2: Ik denk het wel. Ik denk dat Nederland bij rust stonden ze er 6 achter. Hè? Was het 2014? En dan weet je, je moet er 9 meer maken dan Griekenland. Terwijl Nederland er dus maar 14 maakte in de eerste helft. En er wel 20 tegen kreeg. Ja, dan weet je ook wel, het is ontzettend lastig. Je gaat die Grieken niet in de vorm waarin Nederland toen verkeerde. Opeens in die tweede helft wegspelen. Daar was het de wedstrijd niet naar. Maar het begint al in die wedstrijd in Griekenland. Nederland had daar gewoon moeten finishen. Dan, en ik weet, het is allemaal theorie, maar als Nederland daar die overwinning met 4-5 goals verschil uit het vuur had gesleept, was er niet zoveel aan de hand geweest. Ja, dan was de druk volledig bij de Grieken neergelegd. En nu moest Nederland. Ja, dat is wel een lekkere positie voor die Grieken natuurlijk.
1: Ja, en nou ja, dat cadeautje hebben ze ook wat dat betreft gewoon uitgepakt. Want de Grieken gaan nu door naar het WK. Is natuurlijk de belangrijkste vraag voor de Team NL handbalmannen. Ja, wat nu? Wat gebeurt er met Staf van Olsson als coach? Wat gebeurt er met de selectie? Gaan daar veel wisselingen plaatsvinden?
2: Ja. Eigenlijk zijn dat 3 vragen in 1. Wat nu? Waar nu naartoe? Vraag 2, met wie? En vraag 3, met wie qua spelers? Want natuurlijk zullen er ook wat spelers weggaan. Ik vond het wel opvallend. Ik hoorde gisteren en ook vandaag eigenlijk nauwelijks de vraag over welke bondscoach gaat Nederland begeleiden. Hè? Want wat nu? Nou, vooral die vraag eerst dan maar. De focus moet nu op het EK van 2028. Dat duurt nog 1,5 jaar. Na de zomer beginnen de kwalificaties. Dat toernooi wordt in januari 2028 in Spanje, Portugal en Zwitserland gespeeld. Nederland heeft daar een pittige pool gelood met Kroatië. Ook dit jaar op het EK de tegenstander geweest. Litouwen, Finland. Maar het zou een ploeg van de statuur van Nederland gewoon wel moeten kunnen redden. In ieder geval in het overleven in die eerste ronde. De vraag daarna is natuurlijk, wie gaat Nederland begeleiden richting dit Europees kampioenschap? Staf van Olsson is een enorme naam, maar heeft de ploeg qua resultaten eigenlijk niet heel veel verder gebracht. Misschien was dat ook wel niet mogelijk, gezien de dunne spoeling aan de mannenkant van het Nederlandse handbal. Maar goed, zijn contract loopt af in september. Dit is een evaluatiemoment, dus een behoorlijk grote kans dat Nederland op zoek gaat naar een nieuwe bondscoach. Misschien wel op zoek moet. Hij kan er natuurlijk ook zelf ook mee stoppen. Hè? Dat hebben we met Per Johansson gezien, de bondscoach bij de vrouwen. Uh-huh. Die uiteindelijk naar Gierkon en tegen Nederland zei, ik vind het mooi geweest. Ja, en je hebt natuurlijk ook al een aantal spelers die wat ouder zijn. De aanvoerder, Bobby Schagen bijvoorbeeld. Ja, voor hem was dit eigenlijk wel een beetje de laatste kans op een WK. Natuurlijk is hij van groot belang, maar je zag het wel. Hij kon natuurlijk ook niet gisteren in actie komen vanwege blessures. Ja, oudere spelers zijn nou eenmaal wel eens wat vaker geblesseerd op dat vlak. Nederland zal echt in de selectie ook moeten kijken. Met welke spelers gaan we de toekomst in? Gaan we kijken naar dat EK? Gaan we kijken naar mogelijke kwalificatie voor, ja, je kan het nog wel hebben over de Olympische Spelen 2028. Maar misschien moet de focus wel veel meer als stip op de horizon naar 2032. Ja, en dan zijn er al een hoop mannen die er nu bij zijn bij Nederland, die echt al wat ouder zijn of misschien zelfs wel niet meer spelen. Dus het is echt wel weer een moment in het Nederlandse mannenhandbal om te gaan herijken.
1: Ja, wanneer verwacht jij tot slot dat we misschien antwoorden gaan krijgen op die eerste vragen?
2: Ik denk dat de positie van de bondscoach ergens in de komende weken, laten we zeggen voor de zomer, gaat dat echt natuurlijk wel duidelijk worden. Want er staan natuurlijk ook weer wedstrijden gepland in die kwalificatie. Dat duurt allemaal nog wel langer. Hè. Nederland begint met een thuiswedstrijd tegen Finland ergens in de eerste week van november. Dus er is wel wat tijd. Maar je wilt natuurlijk ook wat mogelijkheden hebben als nieuwe bondscoach, als het een nieuwe bondscoach wordt, om je voor te bereiden met die ploeg. Daarnaast, ja, weet je, Olsen die hoeft het niet per se te doen. Maar als hij het wil, dan moet hij ook wel weer kijken met wie ga ik die strijd in de toekomst aan. Ik verwacht dat daar voor de zomer eigenlijk wel wat duidelijkheid in gaat komen. Zowel qua wie dat gaat doen aan de spelerskant als wie dat gaat doen op de bank.
1: Nou, helaas weten we al wel antwoord op één vraag. En dat is, gaat Nederland naar het WK? Dat antwoord is helaas nee. Handbalcommentator Raymond Koning, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je terugblik. En spreek je ongetwijfeld snel weer.
2: Tot je dienst.
0: All Sports Radio Live. All Sports Radio. Ieder jaar krijgen 600 kinderen de diagnose kanker. Voor die kinderen is de kanjerketting opgericht.
3: Toen Mees de diagnose leukemie kreeg, kreeg hij zijn kanjerketting.
0: Elke kanjerkraal staat voor een bepaalde behandeling, onderzoek of gebeurtenis. En vormt een lichtpuntje tijdens de behandeling.
3: Maak samen de kanjerketting mogelijk voor de kinderen als Mees en doneer op kanjerketting.nl.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 7 uur. Snowboarden.
8: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
9: Cricket.
10: Hi, ik ben Ede Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
11: Atletiek.
12: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. It's on. De beste mix voor tijdens het sporten. All Sports Radio.

0: Deathly's Mix. Slimmin' and Jammin'.
1: All Sports Radio.
2: We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
2: Bart, met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
4: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
5: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
4: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Unive supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check unive.nl/supporter van sport. Unive, daar plukt u de vruchten van.
1: All Sports Radio klokt. De tijd van 8 uur.
6: Voetbal.
7: Ik ben Ronald de Boer en je luistert naar All Sports Radio.
8: Volleybal.
9: Hallo, ik ben Bas van der Goor, oud-volleyballer. En natuurlijk luister ik naar All Sports Radio.
8: Tennis.
10: Mijn naam is Richard Krejcik en je luistert naar All Sports Radio.
1: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: sporten vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.
1: En daarnaast ook bij ons aangeschoven in de studio Eileen Goemans. Zij is breedte sporter, inspiratie zelf. En zij gaat binnenkort meedoen aan de Dam tot Damloop voor het Fonds Gehandicapte Sport. En zij is inmiddels bij ons aangeschoven in de studio. Eileen, welkom.
2: Dankjewel.
1: Ik vind het heel erg leuk dat je er bent. Want ja, we hebben natuurlijk altijd een mooie mix hier in deze uitzending. Van niet alleen de top, maar ook gewoon ja, de breedte sporter. Want ja, die zijn natuurlijk ook gewoon hard nodig op deze wereld. En ja, we moeten allemaal gewoon gezond zijn en bewegen. Nu ben ik allereerst ja, wel gewoon benieuwd. En ik denk de luisteraar ook, want waarschijnlijk kent niet iedereen Eileen Goemans. Wie ben je en waar kom je vandaan? Wat doe je eigenlijk?
2: Nou, ik ben dus Eileen. Ik ben 23 jaar en ik woon in Den Haag. Naast dat ik veel in de sportschool te vinden ben, loop ik ook hard, doe ik aan hockey en werk ik fulltime in de horeca. Dus dat is een beetje mijn leven eigenlijk.
3: Druk bestaan.
2: Ja. Ja.
3: En ja, je doet al meerdere sporten en je hebt een kortere arm, om even zo te zeggen. Een beperking, is dat van nature of was dat, heb je iets ervaren onderweg?
2: Nee, ik ben gewoon zo geboren. Het is geen spannend verhaal.
3: Nou ja, dan ben ik altijd heel benieuwd. Want wij doen ook veel meer sporthulpmiddelen bij Fonds Gehandicapt met Uniek Sporten. Hoe is dat bij jou gegaan? Want ja, je had die prothese nodig om in de sportschool te kunnen sporten. Was dat eenvoudig bij jou?
2: Nou, vroeger wilde ik eigenlijk nooit de prothese. En ik had op een gegeven moment 5 jaar geleden een afspraak bij mijn revalidatie. En toen zei de ergotherapeut van ja, ik hoorde dat je hier voor een prothese komt. En ik dacht alleen maar, ik wil het helemaal niet. Ik kan gewoon alles, waarom zou ik dat nodig hebben? En toen zei ze van ja, maar zijn er niet dingen waar je dan tegenaan loopt? En op een gegeven moment toen dacht ik ja, op zich in de sportschool kon ik toen eigenlijk alleen maar mijn benen trainen en mijn buik. En ik wilde ook gewoon heel graag mijn bovenlichaam kunnen trainen. En zo is dat balletje een beetje gaan rollen eigenlijk.
1: Nou, daar ben ik ook eigenlijk wel benieuwd. Je hockeyt ook. In hoeverre is dat niet lastig met zeg maar 1 kortere arm en een hockeystick en dergelijke?
2: Ja, eigenlijk valt dat best wel mee. Ik begon toen ik 8 was met hockey. En in dat eerste jaar ben ik gelijk in de selectie gezet. Dus blijkbaar
1: kan je wel wat.
2: Wel
1: ja,
2: goed,
1: ja, ja.
2: En toen altijd best wel hoog gespeeld. Tot nu eigenlijk. En ik heb nooit echt last ervaren of moeilijke dingen tijdens hockey of iets. Ging altijd wel gewoon vloeiend.
1: Want gewoon even, dat er zullen vast ook hockeyers luisteren, zeg maar. Hoe doe jij dat met het pakken van de stick en de grip en dergelijke?
2: Ja, eigenlijk zoals iedereen dat doet. Je rechterhand zit gewoon onderaan de stick, onderaan de grip en je linkerarm bovenaan. Het enige verschil is dat ik dus wel iets minder grip heb dus en minder kracht heb. Maar dan haal ik dat gewoon meer uit mijn rechterarm dan uit beide armen. En dat gaat eigenlijk tot nu toe.
3: Maar dan gebruik je de prothese wel ook bij
2: nee,
3: de hockey?
2: Nee.
3: En doe je het echt met één arm?
2: Ja.
3: Ja. Ja, dat is goed. En nou ja, hockey is nu leuk, maar als je wat ouder wordt is misschien golf ook heel leuk. Want ik ken ook mensen die met 1 arm golven. Dus, en de hockeyers zijn meestal goede golfers. Dus je kan nog een sport erbij doen.
2: Nee, ik ben heel benieuwd. Ik heb nog nooit geprobeerd.
1: Maar hoe ben je eigenlijk in het hockey gerold eigenlijk? Is dat iets wat vanuit je familie bijvoorbeeld? Waren jullie al een hockeyfamilie bijvoorbeeld?
2: Nou niet. Ja, mijn zus die deed wel een hockey. En ik ging altijd bij haar wedstrijden kijken. Op een gegeven moment dacht ik ja, ik ga het gewoon proberen en we zien het wel. Mijn moeder zei wel eens tegen mij vroeger van ja, kan je niet gewoon beter op voetbal gaan? Veel makkelijker, wel gewoon 2 benen. Ik zei nee, ik wil gewoon op hockey. En dat is goed uitgepakt gelukkig.
3: Ja, en nog veel meer, want het hardlopen heb je ook opgepakt. En hoe gaat dat?
2: Ja, trainen gaat nog niet heel goed eigenlijk. Ik heb vorig jaar de halve marathon in Palma gedaan in oktober. En ik heb 2 weken geleden de 10 kilometer in Rijsoord gedaan. Dat is waar mijn moeder woont. PR gelopen. Dus dat gaat dan wel weer goed.
1: Nee, ik wil zeggen, dat gaat eigenlijk helemaal niet goed.

0: maar ik loop wel PR's.
1: Ja, alleen de trainer zelf, dat moet ik nog even oppakken.
0: Ah, ja, ja, ja. Want ja, is het ook gewoon een tijdskwestie dan? Of ja, ik kan me voorstellen als je in een sportschool zit en hockey, ja, ergens ook nog een keer hardlopen.
1: Ja, ik vind het moeilijk om een prioriteit te stellen. Of tenminste, ik vind het. Eigenlijk vind ik het sporten in een sportschool wel het leukst. Dus daar steek ik dan de meeste tijd in. En met hardlopen heb ik ook wel zoiets van, ik hockey ook 3 keer in de week. Dus op zich pak ik daar ook wel mijn conditietraining op.
2: Ja, en dan ga je de Dam te Dam doen. Is het de eerste keer dat je die gaat doen?
1: Ja, dat is wel de eerste keer.
2: En die afstand ook?
1: Nee, want ik heb dus wel de halve marathon ook.
2: Ja, die is iets langer natuurlijk. Ja. Dat zou moeten kunnen.
1: In theorie wel. Ik denk dat het ook wel lukt hoor.
2: Ja, en ik vind het mooi. Kijk, je doet ook mee. Maar je doet ook mee voor de gehandicaptsport in het algemeen. Want je loopt ook voor ons gehandicaptsport. Hoe is dat zo gekomen?
1: Nou, ik wilde sowieso al de Dam tot Dam loop heel graag doen. Maar die tickets die waren al heel snel uitverkocht. En toen was ik een beetje aan het scrollen over op waar ik dan nog tickets kon halen. En er waren heel veel sponsoren die nog tickets hadden. Maar die spraken me niet zo erg aan als deze. Omdat het natuurlijk best wel dicht bij mezelf staat. Dus toen ben ik een beetje gaan kijken wat de beloning is. En hoeveel ik moest ophalen om een ticket te kunnen krijgen. En dat is aardig goed gegaan.
0: Ja, want dat vereist natuurlijk iets meer dedication dan als je gewoon bij Dam tot Dam loop zelf natuurlijk gewoon een ticket haalt. Hoe is dat deel dan voor jou gegaan? Want ja, dan moet je natuurlijk ineens geld gaan ophalen. Nou ja, dan moet je natuurlijk mensen heel oneerbiedig leuren om geld. Dat is natuurlijk altijd het dingetje wat bij crowdfunding en dat soort dingen altijd soms wel spannend is. Hoe is dat voor jou gegaan?
1: Ja, dit was wel de eerste keer dat ik zoiets deed. Maar voor mij scheelde het wel dat dit gewoon iets is wat dicht bij mij staat. Dus ik kon ook gewoon mijn eigen verhaal delen. En ik denk dat dat ook wel heel erg hielp voor de mensen om me heen om dan te gaan sponsoren. Omdat ze wisten hoe erg ik ermee bezig ben en hoeveel het sporten eigenlijk voor mij betekent. Dus dat wel ook makkelijker was voor hen om dan te doneren.
0: Ja, want wanneer is eigenlijk Eileen bij jullie op de radar gekomen, Lieke? Is dat toen ze zich aanmelden voor...
2: Ja, startticket? Het is zo dat als de Dam te Dam inschrijving open gaat, dan is het binnen een uur uitverkocht. En en onze campagne begon eigenlijk na een uur. Dus op dat moment direct. Want je weet eigenlijk dat die evenementen gaan heel hard. En dan, wij zijn het goede doel van de marathon. Of van de marathon van de Dam te Dam loop. En Nationale Nederlanders, onze partner, die maakt het mogelijk. En vandaar dat we dit ook kunnen doen. En ik vind het super gaaf dat Eileen dit doet voor ons. Dat is één. Maar het is ook natuurlijk ongelooflijk inspirerend voor heel veel mensen met een perken die nog toch thuis zitten. En soms toch belemmeringen zien om te gaan sporten. En er kunnen allerlei leden zijn. Maar jij laat zien van, ik zit op hockey. Ik doe, dus ga de sportschool in. Maar ik ga ook de Dam te Dam loop zien. Dus dat is natuurlijk fantastisch. En Dat vind ik al fantastisch, maar ik ben eigenlijk ook wel heel benieuwd hoeveel heb je al opgehaald?
1: Ik zit nu op de 520.
2: Zo, ja. Nou, dat is fantastisch, toch?
0: Absoluut. Ja. Absoluut. Maar dat kan natuurlijk wel wat meer worden. Hè? Zo zijn we natuurlijk ook
2: wel. De Robert gaat wel doneren, hoor. Dus,
0: wie weet. Nee, dat ga ik gewoon ook doen, hoor. Dus dat komt wel goed. Maar als we het toch hebben over dat doneren, dan moet je natuurlijk wel een beetje reclame maken. Hè? Je zit nu ook op de radio. Dan ben je natuurlijk waarschijnlijk ook weer doorgevraagd door Nieke. Waar kunnen mensen nou jouw pagina vinden?
1: In mijn bio op Instagram staat sowieso een linkje naar de site van de Dam tot Dam. En mijn Insta is gewoon Eileen Goemans. En dan
0: kom je er vanzelf.
2: Ja, en via de website van het fonds kan je er ook komen. Daar zie je ook wel heel prominent Dam tot Dam. En dan kan je jouw naam opzoeken en dan zou je ook kunnen doneren. Dus ik denk dat er genoeg wegen zijn om daar te komen. En Eileen heeft laag getoond. Hey, als je een wil hebt, dan kom je er ook. Dus dit moet ook lukken.
0: Ja, want daarover gesproken, Eileen. Want Nieke heeft het al over. Hè, je hebt het perfecte voorbeeld dat het gewoon wel kan. Hè, dat je gewoon niet jezelf uit het veld moet laten slaan. Om maar even ook een hockeyterm erbij te pakken. Ben je zelf ook af en toe wel bewust dat je wel eens gewoon een inspirerende rol kan hebben voor anderen?
1: Nou, ik heb er wel veel over nagedacht, inderdaad. Ik hoop sowieso dat het echt wel een dingetje wordt. Maar ja, ik doe gewoon mijn ding. En ik post af en toe hier en daar een TikTok of een fotootje op Instagram. Maar ik zou het bijvoorbeeld wel heel tof vinden om daar wat groter mee te worden. Omdat ik inderdaad wel het idee heb dat het echt wel een voorbeeld zou kunnen zijn voor mensen die ook een beperking hebben in welke vorm dan ook.
0: Ja, want dat lijkt me lastig. Dat heeft iedereen natuurlijk. Ja, als je gewoon met je eigen leven bezig bent en met jezelf gewoon bezig bent, ja, dan sta je er eigenlijk helemaal niet bij stil.
1: Nee, precies. Ja, ik doe gewoon wat ik doe en ik doe dit eigenlijk al. Nou, de gym is dan al 5 jaar. Hockey doe ik al 1 jaar of 16. En hardlopen ook al heel lang dus.
2: Ja, bij jou is eigenlijk altijd wel vanzelfsprekend geweest, de sport.
1: Ja, nou dat niet zozeer, want de sportschool is natuurlijk pas 5 jaar geleden een beetje aankomen waaien. En vroeger merkte je natuurlijk wel met gym of zo dat er dingen waren die je niet kon. En dat was wel af en toe wat lastiger, omdat je wilde toch ook in de ringen zwaaien of een handstand maken of weet ik het allemaal. Maar ja, dat is niet voor mij een reden geweest om dan bij de pakken neer te gaan zitten.
0: Nee, precies. Maar je zei al, hè, die dam tot dam loop stond bijvoorbeeld al op je wensenlijstje. Waarom eigenlijk? Wat maakt die dam tot dam loop nou zo bijzonder dat je zoiets hebt van ja, die moet ik lopen?
1: Nou, ik vind het sowieso gewoon heel leuk om nieuwe routes te lopen. En ik vind het ook leuk om verschillende soorten afstanden te rennen. Dus dat is een beetje voor mij het dingetje. Dus ja, dat eigenlijk denk ik.
0: Ja, want dat is dan natuurlijk, ja, Dam tot Dam is de Kamsdam Zaandam. Maar er zijn natuurlijk nog veel meer plekken om te rennen. Heb je nog een wensenlijstje ergens achter de hand waar je denkt van, als ik die Dam tot Dam loop heb afgevinkt, dan ga ik door met deze?
1: Nou, er is dus een, ik weet niet precies hoe het heet, maar dat zijn 6 halve marathons door heel Europa. En als je die dan allemaal hebt gerend, dan krijg je zo'n hele grote medaille. En dat lijkt me wel heel vet om ooit een keer af te kunnen maken.
0: En waar zijn die 6 halve marathons?
1: Volgens mij in Londen, Lissabon, volgens mij ook Parijs en dan nog 3. Maar ik weet niet zo goed uit mijn hoofd. Maar ik vind het gewoon leuk om in andere landen te rennen.
2: Dus dat is... Ja, en er komt nog iets langers aan. Hè? In 1 november komt er een nieuwe marathon in Den Haag. Is dat ook nog een uitdaging voor je? Maar misschien iets later?
1: Zeker. Ik denk dat 1 november wel een beetje kort dag is voor mij.
2: Ja.
1: Maar ik zou heel graag de hele marathon van Rotterdam ook wel een keer willen rennen.
2: Ja.
1: Dat lijkt me wel echt.
0: Het is de mooiste, hè?
1: Ze zeggen het, hè, ja.
0: Maar Dam tot Damloop, kom je ook op verschillende plekken. Waar kijk je nou zelf het meest naar uit? Is dat bijvoorbeeld door de tunnel heen, onder het IJ? Of?
1: Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik nog niet heel goed heb gekeken waar je allemaal langs loopt.
0: Nou, dan ga je leuk verrast worden. Dat is, ja. Dat is ook wel weer mooi. Tot slot, ja, je bent natuurlijk lekker bezig met sporten. Dat zal ook voor de volgende voorziene jaren nog wel gaan gebeuren, neem ik aan. Ga je meer doen voor het fonds?
1: Dat lijkt me wel heel leuk om daar wat meer in te mogen betekenen.
2: Ja, ik denk dat het ook wel heel erg leuk is. Want we gaan natuurlijk nu, de marathon komt voor het eerst in Den Haag. En wij zijn daar het goede doel van geworden. Dus in Den Haag en rondom elkaar gaan we zeker wat doen op dit gebied. Dus ja, hoe leuk is het om iemand uit Den Haag daarbij te betrekken.
1: Ja,
2: dus bij deze.
1: Ja, nou leuk.
0: Nou ja, binnenkort in dit theater weer een stapje verder. Eileen Goemans, mag ik je hartelijk danken dat je hier in de studio wilde zijn. En heel erg veel succes met de Dam tot Damloop.
1: Dank jullie wel.
3: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.

Allsports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In Allsports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. Allsports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert weer naar een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En zoals altijd, de man die alle nieuwtjes weer weet te verzamelen is sportmarketeer Frank van der Walbaken, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Iets waar we het de laatste tijd ook over hebben is het terugtrekken van het PIF in de LIV Golf Tour. Iets waar ze natuurlijk miljoenen in hebben gestoken. Dan is natuurlijk eigenlijk de vraag, ja, ook met alle golfers die zich natuurlijk hebben verbonden aan de LIV Golf Tour in de afgelopen tijd. Wat nu eigenlijk?
2: Ja, het LIV Golf is van de ene dag op de andere geconfronteerd met de terugtrekking van PIF uit de Tour. Ze zijn nu als LIV Tour op zoek naar $350 miljoen om te kunnen overleven. Maar ik geef de heren daarin weinig kans. PIF heeft er al 5,3 miljard in gepompt. Ondanks het feit dat er toch enkele topspelers zich op dit moment nog steeds verbonden voelen en roepen dat ze blijven met de LIV Golf Tour. En dat zijn niet de minste de beste. Dat is de John Rahm, die vorige week in de PGA Masters nog de gedeelde tweede plaats bezette. Dat is Phil Mickelson, dat is Dustin Johnson, dat is Bryson DeChambeau en het is Patrick Reed, om er maar een aantal te noemen. Ik heb er een hard hoofd in dat zal overleven. Dat eenmaal verbannen tussen aanhalingstekens uit de PGA omdat ze zelfstandig wilden gaan met het PIF, heeft ze geen winst opgeleverd in de populariteitsranking. En ik denk dus ook niet dat er nou veel sponsors staan te trappelen om in te stappen waar het PIF vertrekt.
1: Ja, en dan blijven we nog even bij het PIF. Want als we het dan toch hebben over investeringen die het PIF gedaan hebben. Ze hebben nadrukkelijk benoemd dat ze, dit is dan weliswaar iets waar ze zich terugtrekken. Maar ze blijven wel volop investeren in de sport. Je hebt nog even op een rijtje gezet waar ze eigenlijk al zo in hebben geïnvesteerd.
2: Ja, en ik heb op een rijtje gezet op basis van de informatie die ik heb kunnen vinden of heb toegestuurd gekregen. Ik claim niet dat het helemaal volledig is, maar het is wel interessant om te horen. Er zit dus in de kas van PIF, toen het werd opgericht door Mohammed bin Salman, de kroonprins himself, zat er $650 miljard, dat is nogal wat. Ze hebben tot nu toe geïnvesteerd als volgt, $37 miljard in e-sports. Dat is eigenlijk iets wat bij ons nooit aan bod komt. En dat heeft met mijn subjectieve voorkeur te maken dat ik e-sport eigenlijk geen sport vind. Ik vind het knap, maar het is fysiek gezien niks. Je zit achter een scherm. Maar goed, ze hebben er $37 miljard in geïnvesteerd. Ze hebben $20 miljard geïnvesteerd in het WK voetbal 2034. Dat aan Saudi-Arabië al is toebedeeld door de fratsen van Gianni Infantino. 5,3 miljard in de LIV Golf Tour waar we het net over hadden. 5 miljard in een nieuwe boxcompetitie. Boksen is erg populair in het Midden-Oosten. 880 miljoen in Newcastle United. 750 miljoen in het Aston Martin Formule 1 team via Aramco. Staatsbedrijf, de grootste producent van olie en gas ter wereld. 500 miljoen in het WTA Tennis Finals. Het vrouwentennistoernooi. 500 miljoen gereserveerd voor een cricketcompetitie die van start gaat. 800 miljoen in het Formule 1 circuit Jeddah. En een vaste datum op de kalender voor $50 miljoen per jaar. Een nog onbekend bedrag in de 3 voetbalclubs in de Saudi Pro League. Ze hebben 3 clubs in het PIF weten te schuiven voor de financiering. En een nog onbekend bedrag in het laten spelen van de enkele Europese voetbalwedstrijden in Saudi-Arabië, maar dat honderden miljoenen zijn, is zeker. Dus tot nu toe is er al ruim $100 miljard geïnvesteerd. Maar er is dus nog 550, als ik mijn rekensom even goed maak, miljard is er nog steeds in de kas, de oorlogskas van PIF. En het PIF benadrukt, wat je net al zei, Robert, dat dit terugtrekken uit de lifttour is geen enkele indicatie van dat het PIF zich zou terugtrekken uit de sport. Integendeel, men ziet de sport zeer nadrukkelijk als een alternatief inkomstenbron voor het land, voor het toerisme, in plaats van alleen maar geld binnenhalen uit gas en olie.
1: Dan voordat we naar onze groene en gele kaart gaan, Frank, nog even wat korte nieuwtjes.
2: Ja, FC Utrecht in eigen land dus heeft een nieuwe hoofdsponsor. De vacature site Indeed zal vanaf het aanstaande seizoen op het shirt staan van zowel de mannen als de vrouwen. Indeed was al een mouwsponsor, maar omdat Conclusion als hoofdsponsor afhaakte, kon Indeed een volgende stap maken in het FC Utrecht traject. Indeed is trouwens geen nieuwe in het voetbal. Ze zaten dus al op de mouw bij Utrecht, maar ze zijn ook een van de sponsors van Aston Villa voor op de trainingstenues. Dan blijven we nog even in eigen land. Jumbo heeft voor 3 jaar bijgetekend als sponsor van het Essent schaatsteam van Jack Ory en Sven Kramer. Jumbo is al partner van het team sinds 2014 en was in eerste instantie zelfs de hoofdsponsor. Maar sinds 2024 kwam Essent als hoofdsponsor en bleef Jumbo aan boord en zal dat dus nog minimaal 3 seizoenen blijven doen. Met een extra accent overigens op het marathonschaatsen. Onder andere dat, en dat vind ik een goede ontwikkeling, want het is gewoon herkenbaar voor de fans, voor de media, voor de televisie, et cetera, door alle leden van de marathonploeg te voorzien van gele helmen. Die pakken lijken tegenwoordig erg veel op elkaar, dat zie je ook in het wielrennen. En het helpt alleen maar de sport te promoten als je een duidelijk herkenbaar onderscheidingsteken voet toevoegt tot de kleding of de uitrusting van de sporters. Ongetwijfeld in een reactie op de Moët Hennessy Louis Vuitton miljardendeal met Formule 1 heeft Gucci, het Italiaanse luxe merk, besloten een sponsordeal aan te gaan met het Formule 1 team van Alpine. Dat is weer een Frans team. Maar bedragen zijn niet het hulp, maar vanuit zou het gaan om $25 miljoen per seizoen. We blijven nog even in de Formule 1. Afgelopen weekend zagen we de Formule 1 race in Canada, Montreal. Wel grappig. Dit is een onverwacht nieuwtje wellicht voor dit programma van de BV Sport. De stripclubs in Montreal kozen voor het Formule 1 weekend om te staken. Dit om duidelijk te maken dat hun arbeidscondities dienen te worden verbeterd. In een verklaring verklaarde de vakbond waarvan de strippers lid zijn dat opzettelijk is gekozen voor het drukste weekend van het jaar voor de stripclubs. Nou, of het Formule 1 circus daar blij mee moet zijn met deze status, dat durf ik te betwijfelen, maar ik laat het graag over aan de luisteraars. Dan, we spraken zojuist over AI in de sport. De Londense club Crystal Palace heeft een meerjarig hoofdsponsorcontract getekend met het Amerikaanse softwarebedrijf Temporal. Of Temporal, ik weet niet precies hoe je dat uitspreekt. Dat zal als vervanger optreden van het gokbedrijf Net88 vanaf aankomend seizoen. Behalve geld houdt de deal in uitgebreide AI-invullingen in de club. Ik vermoed dat dit slechts een begin is van vele AI-experimenten in voetbal. En zeker ook in andere sporten. Want wat AI allemaal kan gaan betekenen voor de sport, dat is voor velen, en zeker voor mij, nog een groot raadsel. En er zullen ongetwijfeld positieve elementen zijn, maar ook negatieve elementen. Daar ben ik ook van overtuigd. Dan, terwijl Crystal Palace dus al voldoet aan de blokkade van goksponsors op de voorkant van het shirt, heeft ook Everton, het gokbedrijf Steak, de deur gewezen, vriendelijk nog dringend, en een financiële dienstverlener CMC Markets vastgelegd voor $40 miljoen per jaar voor 3 jaar. Ten slotte een schok in Madrid. Real Madrid, werelds meest geliefde voetbalclub, werelds meest bekende voetbalclub, werelds meest scorende voetbalclub in prijzen, levert geen enkele speler voor de Spaanse ploeg in het aanstaande WK. Dat doet natuurlijk pijn en het is voor het eerst sinds het WK in 1934 dat er geen koninklijke spelers, dus koninklijke Madrid, in de Spaanse nationale ploeg zijn opgenomen. En het is natuurlijk extra pikant en extra pijn doet het dat er 8 Barcelona-spelers bij de 26 selectiespelers zitten. Dus dat doet extra veel pijn in Madrid in een seizoen dat toch al als een mislukt seizoen staat aangeschreven.
1: Ja, maar ben je daar nog verbaasd over, Frank? Want Barcelona werd natuurlijk kampioen. Real heeft een seizoen waarin voornamelijk gesproken werd over het feit dat spelers elkaar knock-out mappen, ruzie hebben met de trainer, een beetje onrust stoken en dat soort dingen. Dan zou ik als bondscoach ook zoiets hebben van ja. Wil ik tijdens een WK wat onruststokers in de selectie hebben? Ik denk dat je een beter team kan formeren met spelers die wat rustiger zijn.
2: Daar ben ik het volstrekt mee eens, Robert. De taak van een bondscoach is niet talentvolle spelers nog even beter maken in de korte periode dat hij zich heeft. De taak van een bondscoach is een goed in elkaar gezet team met alle disciplines aanwezig dat als een eenheid opereert. Alle ruzies ten spijt. Bovendien heeft Real Madrid relatief weinig Spaanse spelers in de basis. Barcelona veel meer. Dat is alleen maar te prijzen. Dus dat Barcelona kennelijk een beleid voert van niet alleen maar aankopen, maar ook eigen spelers opleiden. En Real Madrid heeft toch de laatste tijd of de laatste jaren een beetje een imago opgebouwd van wij kopen de beste spelers, want wij zijn Real Madrid. Kijk naar Mbappé en kijk naar Bellingham, dat soort spelers. Bellingham, sorry. Dat soort spelers, ja, die kunnen ze kopen. En ongeacht uit welk land ze komen, we willen de beste spelers hebben. Maar zo werkt het gelukkig niet.
1: Dan tot slot de groene en de gele kaart, Frank. De stripclubs zijn al benoemd, dus ik denk niet dat ze daar naartoe gaan.
2: Nee. Het geel gaat deze week naar, mijn mening, naar Wout Weghorst. Die afgelopen zondag in een interview op ESPN zeer nadrukkelijk stelt dat hij in de selectie zit voor het WK. En hij laat er geen twijfel over bestaan dat Ronald Koeman hem dat in vertrouwen heeft gemeld. Als dat al zo is, dan dien je toch in mijn ogen respect te hebben voor het vertrouwen dat Ronald hem zou hebben gegeven en dat niet aan de grote klok te hangen in een interview voor de televisie. En dat op een moment dat voordat Ronald zelf zijn selectie bekend maakt. En dat doet hij vanmiddag. Dus ik ben dus extra benieuwd wat Ronald vandaag bekend zal maken. Hij zal hem er niet uitzetten. Maar ik weet zeker, Ronald enigszins kennende, dat hij not amused is door dit gedrag van Wout Weghorst. En dat ben ik volledig met hem eens. Dan het groen, het positieve nieuws is. Ja, dat zal menig luisteraar verbazen dat ik kies voor het groen te geven aan een gerucht. En dat gerucht is dat Pep Guardiola, die zoals allen weten ze vertrekt bij Manchester City, zou overwegen de club van zijn leermeester Johan Cruijff weer op de rit te krijgen. Pep is natuurlijk zeer vermogend, heeft geen geld meer nodig. Het geld dat Ajax zou moeten betalen voor hem. Hij meldt te passen en te onpas dat hij zijn carrière heeft te danken aan Johan Cruijff. Nu is Johans zoon Jordi technisch directeur bij Ajax. Komt eigenlijk een beetje uit Spanje en zal ongetwijfeld een goede relatie hebben met Pep. En Ajax is de club die menig keer door Pep wordt aangewezen als zijn voorbeeld. In een vorm van eerbetuiging aan zijn leermeester zou Pep Ajax onder zijn hoede gaan nemen en terugbrengen daar waar de club hoort. Hoe mooi zou dit nogal wilde gerucht zijn voor het voetbal, voor Ajax, voor Jordi en zeker voor Pep. Dus een beetje de wens is de vader van de gedachte natuurlijk. Daarom groen alleen voor een mooi en prachtig en emotioneel bijna zou ik zeggen, gerucht.
1: Ja, maar ik snap hem vanuit jouw kant, maar je snapt ook dat ik er niet op zit te wachten.
2: Dat begrijp ik, Robert. En dat is charmant op een voetbal. Iedereen heeft zo zijn eigen clubje. En kijk, dat Pep Guardiola een fantastische trainercoach is, dat hoeft hij niet meer te bewijzen. Dat is al onbekend. Zo niet de beste van de wereld. En als die nou zou opstaan om het Ajax uit het slop te halen, hoe mooi zou dat zijn voor het voetbal in zijn algemeenheid en natuurlijk voor Ajax zelf.
1: Het zou wel een mooi verhaal zijn. Dat ben ik absoluut mee eens. Frank van der Walbaker, mag ik je bij deze weer hartelijk danken voor je tijd. En wij spreken elkaar natuurlijk volgende week weer in een nieuwe Bevensport Update.
2: Ja, een prettige dag verder, Robert. En tot volgende week.

0: All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café. Eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
0: Ieder jaar krijgen 600 kinderen de diagnose kanker. Voor die kinderen is de kanjerketting opgericht.
4: Toen ik wist dat ik kanker had, kreeg ik de start van mijn kanjerketting. Nu leg ik na elke behandeling kralen aan mijn kanjerketting. Zo vertelt de kanjerketting mijn verhaal en geeft mij troost.
0: Help kinderen met kanker en steun ze via kanjerketting.nl.
5: All Sports Radio klokt. De tijd van 9 uur.
6: Snowboarden. Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
7: Cricket.
8: Hi, ik ben Hidde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
7: Atletiek.
9: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
7: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: sporten vandaag met Robert Denneman en Niek Boer.
1: Het is tijd om een klein feestje te gaan vieren, want onze Team NL rolstoel rugby mannen die hebben zich een paar weken geleden geplaatst voor het eerst in 20 jaar tijd voor het aanstaande WK rolstoel rugby. En een van de internationals is bij ons in de studio, Hector Loma. Hector, welkom.
2: Dankjewel.
1: Allereerst van harte gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel. Het was een goede prestatie en we zijn echt blij dat we dit hebben gehaald. Het voelt ook echt heel goed. Tegelijkertijd weet je ook dat er nog hordes zijn die we moeten doen. En we hebben er echt ontzettend veel zin in. We zijn er klaar voor.
1: Ja, want de kwalificatie is natuurlijk één ding. Het WK is twee, hè? Het WK is nog niet voorbij natuurlijk.
2: Nee, zeker niet, zeker niet. We moeten ons gewoon nu goed voorbereiden, want het is al best wel snel. Het is in augustus al. We moeten naar Brazilië, ook niet de slechtste plek op de wereld.
1: Maar ook niet dichtbij of zo.
2: Ook niet dichtbij, nee, zeker niet. We moeten daar wel heen om iets moois te presteren.
1: Ja.
2: En we zijn er nu volop mee bezig om ons voor te bereiden. Natuurlijk komt nu de zomer eraan, dus ja, je moet toch jezelf actief houden. Het wordt mooi weer, dus lekker veel fietsen, bezighouden, rollen. Met de bal spelen. Ja,
1: lekker bezig zijn.
2: Lekker bezig zijn samen.
3: Ja, en zelf ben je vanaf 2018 al lekker bezig, om maar zo te zeggen. En dat is best een weg geweest. Want wheelchair rugby komt best van ver, hè, in Nederland. En dan is het natuurlijk wel heel mooi om nu te zien dat jullie naar het WK gaan. Maar zo makkelijk is het natuurlijk allemaal niet. Hoe is dat gegaan, zeg maar, van 2018 tot aan het kwalificatiemoment?
2: Nou, voor mij persoonlijk is het, ik kwam gewoon een van mijn schoolgenootjes tegen tijdens kerst. Toen ik naar mijn familie naartoe ging. En toen vroeg hij aan mij van, hey, hoe gaat het met je? Toen zei ik, ja, zo gaat goed. Heb jij zin om morgen een sport te gaan doen? Oké, rolstoel rugby. Heb je daar zin in om dat morgen te gaan doen? Ik dacht, oké. En toen zei hij nog tegen mij, dat weet ik nog heel goed. Zei hij, ja, maar dan ga je de hele wereld zien en allemaal mensen ontmoeten en zo. En toen dacht ik echt bij mezelf van, ja, het zal allemaal wel. Volgende dag was ik gegaan en ja, sinds dat moment ben ik eigenlijk nooit gestopt. Dus iedere keer naar de training gerold en ja.
3: Maar ik hoop niet dat je met je eigen rolstoel hebt gedaan.
2: Eigenlijk toen de tijd wel.
3: Ja?
2: Toen ben ik van huis gerold naar de training toe. En dat was denk ik 3 kilometer of zo. En dat vond ik gewoon eigenlijk ook ontzettend leuk om te doen. Ging ik naar de training 3 kilometer. Ging ik daar trainen en dan weer terug naar huis. Cooling down noemen we dat.
1: Ja. Maar ja, dat is toch het fysieke aspect. Maar het heet niet voor niets Murderball. Als je af en toe ziet hoe jullie jongens werkelijk waar met rolstoel en al in de ander vliegen. Als je dat ook met je eigen rolstoel doet, kwam je nog wel thuis of was dat ding stuk?
2: Nou, gelukkig hebben we een speciale stoel daarvoor. Of twee eigenlijk.
3: Ja.
2: Die je voor de sport gebruikt. We hebben aanvallende stoelen en verdedigende stoelen. Zoek het maar op, want ik kan dat niet uitleggen hier in woorden. De eerste keer eigenlijk dat je in zo'n stoel stapt, denk je echt zo, wat is dit voor gepantserd ding?
3: Ja.
2: En wat moet ik doen? het eerste wat ze tegen jou zeggen, ja, ga maar de bal vangen, weet je wel? En dan denk je echt zo, ja, hoe dan? Want je zit vast in de stoel, je kan helemaal niet echt springen of zo.
3: Nee.
2: Dus het is allemaal best wel inschatten van hoe een bal rolt en waar jij moet zijn op welk moment. En dat wordt nog best wel onderschat eigenlijk vaak van mensen hoe dat werkt.
3: Ja, ik weet wat het is, want we hebben het een keer met het bureau gedaan, met de medewerkers. Nou, dat leek niet op de sport die jullie doen, maar het was wel leuk. Dus, het is een indrukwekkende sport. Ze geeft al aan, ik begrijp dat er verdedigende en aanvallende stoelen zijn. Maar wat ben jij zelf?
2: Mijn rol is een beetje omstreden. Want ik speel een verdedigende stoel, maar ik val ook heel veel aan. Want het is namelijk een sport waardoor je met z'n vieren val je aan en met z'n vieren verdedig je.
3: Ja.
2: Dus het is ook tegelijkertijd een man- en vrouwensport. Dus iedereen is in die zin welkom. We moedigen het ook aan om iedereen ja, in die stoel te laten stappen en zo. Om gewoon hun, ja, want het is niet iets engs, zeg maar. Want mensen denken altijd vaak, rolstoel rugby, vet eng. Ja. Moet ik niet gaan doen. Het is veel te gevaarlijk. En dan stappen ze erin en dan willen ze niet meer terug.
3: Ja, het is een hele snelle sport ook. Het gaat continu op en neer, wat dat betreft hoge scores ook.
2: Zeker, en vooral op dat hoge niveau, dan gaan de scores echt hard. Op wat lager niveau dan, ja, bijvoorbeeld op de club. Ja, dat doet gewoon iedereen mee. Het is gewoon oud, jong. We hebben zelfs teamgenoten die zijn 70. We hebben teamgenoten die zijn 16, 15. Dus het is allemaal een beetje, ja, heel jong tot heel oud. En iedereen kan gewoon meedoen als je een beperking hebt. Dus dat vind ik heel mooi aan de sport. Daarnaast is het ook een sport met mensen met een dwarslesie. Ja. Want dat, ja, mensen die daar komen in een revalidatiecentrum, die hun hele leven verandert eigenlijk. En ja, rolstoel rugby is dan toch zo'n sport waar ze dus in kunnen rollen, omdat het ook een beetje voor hun is gemaakt, omdat ze niet per se bij de basketbal kunnen. Ze passen er net niet bij. En dan hebben ze toch het gevoel van, weet je wel, dit is een sport, hier moet je aan meedoen. Het zijn ook fantastische mensen. Je

0: aanvaller of een aanvallende verdediger?
1: Een verdedigende aanvaller wil ik zeggen. Want ik moet alle... want wij hebben ook klassificaties in onze sport. Ik ben anderhalf. En dat is laag, zeg maar. En ik moet alle mensen met hoge punten, dus maximaal is 3,5, die moet ik allemaal stoppen. Dus ja, als ik hun helemaal in de weg kan rijden, dat is het liefste wat ik doe. Of in hun hoofd kruipen.
2: Want het lijkt heel erg op basketbal, hè, die klassificatie. Klopt. Denk ik. En met, jullie spelen team is met?
1: Het is een 4-4 en je mag totaal 8 punten opstellen. Ja. Daarnaast heb je ook nog een vrouwenregel, waardoor je een half punt meer mag opstellen als team. Als je vrouwen erbij hebt.
2: Maar het is toch zo, als je hele goede anderhalf punten hebt, zoals jij, dan win je toch, of niet? Dan kan je de hoofdpunten
1: Het brengt
2: uitgaan.
1: Wel veel successen met zich mee, dat wil ik wel zeggen. Maar er zijn nog heel veel goede anderhalven in de wereld. Ik hoop dus dit WK er eentje te pakken. Dat ik dan de beste van de wereld mag zijn.
2: Ja.
1: Voor een moment. Maar goed, je leert van elkaar. En ja, je kijkt gewoon heel veel naar die anderhalve op de wereld. Van wat doen zij? Waarom zij zo goed zijn? Wat is hun tactiek, zeg maar?
0: Ja, terug even naar de kwalificatie. Want je zegt al, hè, je komt van ver. Je hebt een hele familiegeschiedenis, een hele geschiedenis in het leven ook. 2 weken geleden was die kwalificatie. Dat was in Medellin, in Colombia. Voor jou extra bijzonder.
1: Ja, zeker. Want mijn moeder komt daar vandaan, uit Cartagena. En mijn familie was ook gekomen. Het is de eerste keer dat ik hun ooit heb gezien, eigenlijk. Dus dat was wel heel mooi. En ja, dat ze wilden komen, dat is allemaal fantastisch. En dat we daar winnen, dat maakt het ook nog wat beter. Ik moet zeggen, we hebben de finale tegen Colombia gespeeld, maar ook in de groepsfase tegen Colombia. En dat was de eerste wedstrijd en die voelde nogal voor mij persoonlijk heel erg intens, omdat ik, ja, het zijn toch mijn landgenoten en dan voelt het, ja, toch omstreden om tegen hun te spelen. In de finale heb ik dat totaal geparkeerd en heb ik gewoon gezegd van, ik ben ook gewoon Colombiaan, dus ik mag dit gewoon doen. En ik ga er gewoon voor.
0: Is het dan extra makkelijk om bij hun in het hoofd te kruipen, zoals je dat net zo mooi zei?
1: Ja, zeker. Maar ik snap ook wel waar ik de wilskracht altijd vandaan heb. En dat is ook van in.
2: En dan zeg, Colombia gaat naar het WK, dus...
1: We gaan Nieuw-Zeeland, Colombia en Nederland gaan daar naartoe.
2: Ja.
1: Dus dat is heel mooi.
2: Maar wat doet het nou, de sport, met jou zelf ook? Merk jij nu echt dat je ook in je dagelijks leven veranderd daardoor bent?
1: Ja, zeker. Het heeft mijn leven echt wel veranderd, hoor. Ik deed altijd wel aan sport. Toen ik heel klein was, bijvoorbeeld, heb ik bij Oli Friends gevoetbald, toen ik nog kon voetballen. En daarna heb ik nog sledgehockey gedaan, of para-ijshockey, zoals het wordt genoemd. Toen ik 13 was. Ja. En daarna eigenlijk een tijdje niet meer. Tussendoor heb ik nog met een vriend naar Berlijn gerold, met z'n tweeën. En toen kwam dus die ene dag met Emilio Moester, dat tegen mij zei van, hey, je hebt zin om sport te doen. En eigenlijk dat moment ben ik gewoon gegaan en ben ik in ontwikkeling nog steeds eigenlijk als sporter om een van de beste ter wereld te worden. Het begint gewoon eigenlijk, ga gewoon naar een club, heb daar gewoon plezier. Probeer plezier te hebben en kijk of er gewoon wat voor jou is. Want ja... Op een topniveau is het toch wel, wordt veel van je gevraagd, veel van je familie weg. Je ziet een hele mooie plek op de wereld, dat is een pluspunt zeker.
2: Ja.
1: Je kan niet elke baan nemen, omdat je natuurlijk veel weg moet zijn voor de sport. Dus je moet vooral een baan zoeken waar ze heel flexibel zijn. Dat zou ik zeggen. Daarnaast, ja, het is gewoon zo'n mooie sport die ontwikkelt. Elke keer dingen die erbij komen, mensen die erbij komen, mensen die het ontdekken. Clinics die we geven aan mensen om ons sport te laten kennen. En ja, gewoon zoveel mooie dingen komen erbij kijken. Tenminste, dat heeft mij heel veel gebracht en heel veel nieuwe mensen over de hele wereld leren kennen.
0: Ja, en je zegt al, hè, je moet dan inderdaad wel een werkgever hebben die dat snapt en daarin in meegaat. Volgens mij heb jij wat dat betreft.

0: wel een goede werkgever te pakken.
1: Jazeker, maar ik heb hem ook daarop uitgezocht.
0: kijk.
1: Dus wij hadden al vanaf het begin al zeg maar een duidelijk... dat we elkaar begrijpen van, hey, ik ben hier, maar ik ben ook bezig met dit. En dat vinden ze zo mooi dat ik daarmee bezig ben. En dat ze daar volle begrip voor hebben. Dat ik dat doe als topsporter. En dat ze snappen dat dat ook heel belangrijk is voor mij.
0: Ja, want toch even, je mag hem wel noemen, hè, je werkgever. Ik bedoel,
1: Social Capital. En ik werk bij de Heineken Experience, dus als host. Dus ik help mensen eigenlijk van over de hele wereld een leuke tijd te hebben, eigenlijk, om het zo maar te zeggen.
0: Ja, weet je dan ook dat je dan mensen hebt van all over the world en je zegt, heb je al eens van rolstoel rugby gehoord? Moet je even gaan kijken?
1: Ja, zeker. Daar hebben we het er zeker over. En daar heb ik het ook over mijn eigen sport. Want dat vind ik altijd nummer 1. Dus,
2: en mag je van de coach alleen 0.0 drinken of niet?
1: Nou, het mooie is, ik drink niet.
2: Maar 0.0 dus, is ook niet drinken.
1: Nee, dat is waar. Maar is eigenlijk het moment toen ik echt besloot om topsporter te worden. Toen heb ik gezegd, ja, drinken en al dat soort dingen gaan we niet meer doen. Feesten, dat wordt minder. En dus in die zin heeft het mijn leven gewoon veranderd. Heel erg.
0: Ja. Nou, laten we nog even vooruitkijken naar het WK. Want ja, dat ticket is binnen. Je zegt het gaat over niet al te lange tijd beginnen in augustus. Hoe werken jullie met het team vooruit naar dat WK? En wat zijn jullie doelen daar ook uiteindelijk?
1: Nou, ons doel is in ieder geval 8e worden van de 12. Dus dat is wel een hoog doel, maar we hebben een goed team. Ik geloof erin. En we kunnen dit gewoon. Want er zijn gewoon een paar landen die kunnen wij gewoon achter ons laten. Nieuw-Zeeland. Een paar jaar geleden toen voor Parijs kwalificatietoernooi. Toen moesten we tegen hun. En toen waren we daar nog een beetje een lachertje. Nieuw-Zeeland had ons uitgedaagd als eerste. Om tegen hun te spelen. Want dan dachten ze, oh ja, lekker een makkelijke eerste wedstrijd. Die pakken we even. En dan kunnen we door. Nou, niks bleef minder waar. Wij pakten hun en was gewoon een hele shock. En wij hopen dus dit WK ook gewoon die stappen weer te zetten. Want we hebben gewoon echt een goede ploeg. Wij kunnen het echt wel. We moeten gewoon blijven trainen. En we hebben ook zeker nieuwe mensen erbij nodig. Dus terwijl je zelf aan het ontwikkelen bent, willen wij ook gewoon nieuwe spelers erbij hebben. Om samen die ontwikkeling te maken. Om tegen deze landen die heel goed zijn te strijden.
2: Ja, want de toplanden zijn denk ik nog steeds Amerika, Canada, Australië denk ik. Frankrijk misschien?
1: Australië, Frankrijk, GB, dus Groot-Brittannië. Dat zijn nog steeds Japan. Nou ja. Die staat nummer 1 nu.
3: Ja.
1: Dus die zijn echt heel goed. Nieuw-Zeeland, eigenlijk iedereen, Colombia ook heel goed. Ook goed wat zij doen ook. Want in Nederland hebben wij gewoon uniek sporten en we hebben fondsen. En daar kun je gewoon je materiaal van betalen. Want die stoelen zijn niet goedkoop. Maar Colombia, die doet gewoon met hun stoelen al 10 jaar, 15 jaar. Nou, dan denk je echt bij jezelf van ja. En dan zo op zo'n hoog niveau presteren. Dat is zo goed. Daar ga ik weer met mijn roots. het is gewoon een mooie sport. En ik vind het gewoon ook mooi als andere landen ook ontwikkelen.
0: Ja. Ja. Tot slot, Hector. Hoe kunnen mensen het team het beste volgen, ook natuurlijk tijdens het WK?
1: We hebben een Instagram pagina. Wheelchair Rugby Team NL. Daar kan je ons op volgen. Daar wordt de meeste dingen ook gepost. Je kunt mij ook volgen op Hector.loma. LOMA. Dus volg me.
0: Ja. Even een kleine shout-out naar je eigen Instagram. Ja, lekker. Nou, top. Ik ga je daar heel erg veel succes bij wensen. Het gaat volgens mij een fantastisch avontuur worden. Dus zet hem op. En natuurlijk iedereen, ook alle teamgenoten. En laten we hopen dat het een mooi succes wordt.
1: Dankjewel.
4: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.

Real Sports Radio. Live. De beste verhalen uit de sport. Headlines, gossip en de achtergronden. Elke werkdag tijdens de lunch. Op All Sports Radio.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand. Dus het is hoog tijd om weer een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te stellen. En voor mij is dit de 22-jarige alpineskier Jurre Jurrissen. De Schaeiker is de laatste tijd aardig aan de weg aan het timmeren. Hij verliet al op 14-jarige leeftijd huis en haard en emigreerde naar Oostenrijk met als doel de beste skier ter wereld te worden. Inmiddels staat hij al bovenaan de nationale lijst, maar de weg verder naar boven is nog lang. Ik ga met de Jurre in gesprek over zijn sport, zijn carrière, zijn dromen en uiteraard ook zijn spaardoel op Talentboek. Jurre, hele goedemiddag.
2: Hele goedemiddag.
1: Ja, leuk dat je bij ons in de studio wilde zijn, want ja, ongeveer de helft van het jaar ben jij niet in Nederland te vinden. Dus goed dat we elkaar op dit moment dan treffen.
2: Ja, top. Ik ben heel blij dat ik in de studio ben en een heel goed moment inderdaad.
1: Ja, want vertel eens even over jouw leven als alpineskier. Want we weten het allemaal. Hè. Ik denk dat de helft van Nederland wel eens op wintersport een vakantie gaat. Niet om het daarmee te vergelijken, want dit is wel even een hele andere koek natuurlijk. Maar dat betekent wel, ja, in Nederland zijn natuurlijk niet echt bergen. En om nou al je trainingsronden in Snowworld af te ronden is ook weer zo wat. Je bent niet veel in het land te vinden gedurende de winters.
2: Nee, klopt. Ik ben eigenlijk 28 weken per jaar in het buitenland te vinden. En dat wisselt dan met name van Italië naar Oostenrijk. Maar wij doen ook het voorseizoen in Zweden. Dus ik ben eigenlijk overal te vinden in Europa waar sneeuw is.
1: Ja, en dat zijn op langzamerhand niet zo gek veel plekken meer, heb ik het idee.
2: Nee, klopt. Steeds warmere winters. Dus de trainingsgebieden die vertrekken ook naar hogere plekken. Zo kun je ook zien dat wij in de maanden december zijn we vooral in Zweden te vinden. Ook omdat het daar gewoon nog wat kouder is, hoger in het noorden. En dan zit je echt richting Lapland al.
1: Ja, en dat is wel heel ver noordelijk. Dus ja, dat geeft al wel aan op hoeveel plekken er eigenlijk nog sneeuw ligt. En betekent dat ook dat je nog wel eens, Chili schijnt ook heel populair te zijn met de gletsjers die daar nog over zijn. Zijn dat dan ook plekken waar je nog wel eens te vinden bent?
2: Ja, nou, tot nu toe zijn we daar als team nog niet geweest. Ik denk dat het wel zeker een doel is voor dit seizoen. Ook om de aansluiting goed te vinden naar het WK volgend jaar in Gran Montana. Je ziet eigenlijk dat steeds meer teams in de zomer, want wij trainen eigenlijk het hele jaar door. Maar onze zomertraining begint eigenlijk alweer, of ons seizoen begint alweer in augustus. Dus je ziet dat heel veel teams vertrekken naar Chili of naar Australië, want ja, als het hier zomer is, is het daar winter. Dus dan zijn de omstandigheden eigenlijk perfect om een goede voorbereiding te kunnen doen en de eerste wedstrijden mee te kunnen pakken. En bij de nationale teams, ja, je ziet dat gewoon steeds meer mensen die kant op gaan om op zoek te gaan naar de juiste trainingsomstandigheden.
1: Ja, het is wel grappig dat je zegt, ons seizoen begint in augustus. Want ja, dan zitten we midden in de zomer. Dat is niet het eerste moment waar je denkt van, goh, skiën.
2: Nee, totaal niet eigenlijk. Dat is ook wel heel gek. Wij hebben dan ook af en toe een trainingskamp in Peer in België, in de skihal. En dat is zo bizar. Dan sta je eigenlijk in de hal, is het -2 en dan kom je naar buiten en dan is het 28 graden. En dan kun je weer een korte broek aantrekken. Dus dat is wel heel bijzonder.
1: Moet je niet per ongeluk naar buiten lopen in je winterjas.
2: Nee, klopt. Heb ik ook wel eens gedaan, maar dan ben je echt helemaal bezweet.
1: Ja, nee, dat kan me wel goed voorstellen. Hey, Jurre, laten we helemaal naar het begin beginnen. Want misschien dat jij de bekende route van Nederlanders die dol zijn op sneeuw hebt gevolgd. Namelijk ooit een keer met familie op wintersport geweest. En erachter komen, ski is helemaal mijn ding. Is dit voor jou ook zo'n verhaal?
2: Zeker, ja. Ja, ik ben eigenlijk voor het eerst op skivakantie gegaan met mijn ouders toen ik 2 jaar oud was. En vanuit daar, ja, gewoon elke kerstvakantie samen skiën met mijn ouders en de vriendengroep van mijn ouders. En toen ben ik een keer in Uden, bij mij in de buurt, een les gaan nemen op de borstelbaan. En toen zeiden ze daar, je hebt echt wel talent voor skiën. Wil je een keer proefdraaien in het wedstrijdteam? En dat vond ik fantastisch. En toen, ja, dan gaat die sneeuwbal rollen, letterlijk. Toen zijn we op een gegeven moment naar Oostenrijk gegaan. Voor een trainingskamp met de Schans. En toen kwam ik eigenlijk achter, ja, hier in Oostenrijk op de echte sneeuw wedstrijden skiën is nog veel leuker dan op de borstelbaan. En toen ben ik daarin verder gegaan en meer gaan skiën. En toen ben ik weggegaan bij de Schans en naar een ander Nederlands team. Het Dutch Ski Racing Team. En toen kwam eigenlijk de keuze voor mij, ga ik naar het buitenland? En ga ik echt mijn droom achterna? En toen heb ik met mijn ouders samen besloten, toen ik 14 was, om naar Oostenrijk te gaan. Om daar mijn middelbare school te doen. Op een skigymnasium. En ja, dat is natuurlijk optimaal. Want ja, je kunt daar 's ochtends skiën en dan in de middag kun je gewoon school doen. Ja. Dus ja, ik zat daar dan maandag tot en met zaterdag. En dan zondag moest ik naar een plekje in Oostenrijk, omdat dan het internaat dicht was. Dus ja, toen is het echt heel serieus geworden. En toen merkte ik ook dat ik, ja, ik wil eigenlijk niks liever doen. Dus dat, ja, zo is dat een beetje gegaan.
1: Nou, kun je tot nu toe stellen, beste beslissing uit je leven geweest?
2: Ja en nee. Het is een beetje dubbel. Als ik nu terugkijk naar wat ik er allemaal voor moet doen. En hoe hard ik ervoor moet werken. Als ik de makkelijke weg had gekozen. Dus ik had gezegd, nou weet je wat. Ik ga gewoon lekker hier in Nederland naar de middelbare school. En ik blijf nog een beetje skiën voor de lol erbij. Dan was het makkelijker geweest. Maar had ik meer lol gehad? Zeker niet. Ik weet 100% zeker dat ja, wat ik nu doe, vind ik gewoon het allergaafste om te doen. En zonder dat ik die keuze had gemaakt, was het allemaal niet mogelijk geweest. En was ik ook niet zo'n goede skier geweest als ik nu ben.
1: Nee, want zo'n beslissing is denk ik voor je skicarrière wel echt de beste beslissing geweest om te nemen.
2: 100%, ja, zeker. Ja, ik ben daar zo gegroeid als persoon, maar ook als atleet, als skier. Dus dat was 100% zeker de juiste beslissing.
1: Maar dan zit er een hele groot gat tussen, zeg maar, op 2-jarige leeftijd voor het eerst op wintersporten vakantie naar op 14-jarige leeftijd naar Oostenrijk emigreren voor het skigymnasium. Je zei al op een gegeven moment in Uden, zei men van, goh, jij hebt wel talent, draai eens mee in het wedstrijdteam. Op wat voor een leeftijd is dat ongeveer? Wat voor een leeftijd ga je een beetje wedstrijdje skiën in Nederland?
2: Nou, ik was toen volgens mij, weet ik niet meer helemaal zeker, maar ik was toen volgens mij 9. En toen, ja, dus de eerste wedstrijdje op de borstelbaan. En ik heb hele lieve ouders die me overal naartoe brachten in Nederland. Want die borstelbanen zijn door heel Nederland. En ja, dan in het weekend een wedstrijdje doen en door de week 's avonds trainen. Ja, eigenlijk net als voetbal. Zo zie ik dat dan. Die jongens die trainen dan ook door de week 1 of 2 keer. En dan in het weekend hebben ze een wedstrijd. Ja, dat was voor mij een beetje hetzelfde.
1: Ja, en daar werd als dat talent een beetje al ontdekt. Wat viel men op aan jou waardoor men dacht van, hé, die kennen toch wel eens verschoppen?
2: Nou, ja, ik hou hier helemaal niet van om dat zo te zeggen, maar ik ga het toch doen. Wat mensen heel vaak tegen mij zeggen is dat mijn herstelvermogen, als ik een foutje maak, om het dan weer recht te trekken, dat is heel goed, blijkbaar. Dus dat heb ik vaak te horen gekregen. En toen dacht ik, ja, ik vind dit wel echt heel tof om te doen. Dus ja, waarom niet verder hierin gaan?
1: Maar nu zit ik wel te bedenken. Je herstelvermogen om foutjes recht te trekken betekent wel dat je ook wel foutjes moet maken om recht te trekken.
2: Ja, zeker. Ja, klopt. Ja, skiën. Ja, het is een hele leuke sport. Maar een foutje zit in een klein hoekje. Omdat het zo snel gaat. En ja, het gaat vaak om minder dan een seconde. Dus een tiende of 2/10. Dus als je er vol voor gaat, dan ja, die foutjes kun je niet voorkomen. Dus je hebt bijna nooit dat je zegt, ik heb echt de perfecte run gehad.
1: Nou, de perfecte run bestaat ook eigenlijk niet, toch?
2: Nee, eigenlijk niet. Het kan altijd wel beter. Maar nou moet ik heel eerlijk zeggen, als ik Olympisch goud zou winnen, dan is dat de perfecte run.
1: Ja. Touché, ja, die snap ik wel, die snap ik wel. Nou ja, op een gegeven moment ben je dus daar weggegaan, naar het Dutch Racing Team gegaan. Wat voor een team is dat in Nederland, zeg maar? Is dat dan, ga je dan al richting echt een nationaal niveau? Of is dat weer zo'n privé ski team? Want dat is allemaal op verschillende manieren ingedeeld, hè?
2: Nee, dat is echt een privé ski team. En daar zaten dan andere Nederlandse jongens en meisjes bij. Op die leeftijd is het ook allemaal nog gemixt. Omdat je toch allemaal een beetje dezelfde wedstrijden doet. Dus je doet het Nederlands kampioenschap in de sneeuw. En af en toe een andere wedstrijd die door Nederlanders wordt georganiseerd in de sneeuw. En ja, vanuit daar probeer je dan ja, daar goed te skiën. En dan, ik ben toen ook geselecteerd voor Topolino. Dat is eigenlijk een soort internationale wedstrijd. Maar waar je wel vanuit Nederland naartoe gaat. Maar dan echt voor kinderen. En ja, dan zie je dus nog meer dan alleen Nederlanders op een wedstrijd. En dan zie je pas hoeveel verschillende nationaliteiten er zijn. En ja, dan staan er gewoon 140 jongens aan de start. En komen van overal vandaan. En ja, dat vind ik ook nog steeds heel gaaf aan het skiën. Je leert zoveel nieuwe mensen kennen. En je maakt zoveel vrienden vanuit over de hele wereld eigenlijk. Dus dat is wel ja, heel gaaf.
1: Nou, in wat voor generatie kom je dan binnen in zo'n team? Is dat dan een beetje dezelfde generatie als de Noah Rabauws, de Kiara Derksen van deze wereld?
2: Ja, zeker. Ja. Noah, ik heb samen met Noah in dat team gezeten ook, toevallig. Chiara is wel iets ouder, maar dat is een beetje de, ja, dezelfde generatie. Dus ja, die zie ik ook nog steeds wel eens bij wedstrijden. Wel wat minder, omdat nu heren en dames... Ja, de ene keer hebben de heren op zaterdag wedstrijd en de dames op zondag. Of ik zit in Italië en de dames zitten in Oostenrijk. Dus dat is niet meer zo dat het echt, ja, samenloopt. Maar ik heb nog wel contact met ze en ik zie ze ook nog steeds.
1: Ja, want het is, jullie zijn nu eigenlijk een beetje, die groep, zeg maar, is wel een beetje de top van Nederland nu ook, hè?
2: Ja, zeker. Ja. Je hebt nog twee andere jongens ook. Ties de Jonge en Alex Linzen. Die zitten ook bij mij in het huidige team nu. Dus ja, daar heb ik ook nog het meeste contact mee. En dat is een beetje, ja, wat je, zoals je goed zegt, dat is een beetje de top nu.
1: Hoe voelt dat om toch ook wel een van de beste van Nederland te mogen zijn?
2: Ja, dat is een goede vraag. Een beetje dubbel, want aan de ene kant is het heel gaaf om te kunnen zeggen, ik ben Nederlands kampioen. Ik ben de beste in Nederland in alpine skiën. Maar aan de andere kant heb ik nu ook zoveel ervaring op internationaal niveau dat ik weet dat er nog heel veel, dat is nog een hele lange weg om echt heel goed te zijn. Ik vind het heel gaaf om te mogen zeggen, ik sta in de top 3 van Nederland. En ik hoop ook dat ik een beetje een voorbeeldfunctie kan hebben voor de jongere generaties. De wereld is veel groter dan alleen Nederland natuurlijk. Zeker in alpine skiën.
1: Ja, want dan blijft het inderdaad toch maar dat landje zonder bergen uiteindelijk. Dus er is nog een weg te gaan. Maar goed, niet geheel onoverbrugbaar natuurlijk. Jullie zijn hard genoeg bezig met z'n allen, jij ook. Toch even terug nog naar dat moment dat je naar Oostenrijk ging op 14-jarige leeftijd. Hoe was dat? Wat voor een ervaring was dat? Want het is toch best wel bijzonder om op zo'n jonge leeftijd huis en haar te verlaten en in je eentje die camera's op te gaan.
2: Ja, zeker. Ik denk met name, ja, weg van je ouders, weg van je vrienden hier in Nederland. Je gaat naar een land waar je de taal nog niet spreekt. En op die leeftijd zijn de Oostenrijkse jongens, die kunnen ook nog niet zo goed Engels. Dus in de eerste paar maanden was het vooral handen en voeten en gewoon proberen om elkaar zo goed mogelijk te begrijpen.
1: En nu in Oostenrijk is ook niet bepaald hoogdeutsch natuurlijk. Dus.
2: Nee, zeker, zeker. Maar nou moet ik wel zeggen dat leer je echt mega snel. Ook een Nederlands lijkt natuurlijk wel een beetje op Duits. Het gaat zo snel. Je bent nog jong en je praat natuurlijk, of je probeert zoveel mogelijk te praten elke dag. Dus ja, je leert het wel heel snel. Maar ik heb zeker wel momenten gehad dat ik heel alleen was. Waar ik natuurlijk geen spijt van heb. Want ja, zoals ik net al eerder zei, ja, dat heeft me wel gemaakt tot de persoon die ik vandaag de dag ben. Op 14-jarige leeftijd naar een land waar je de taal niet spreekt, om daar je droom achterna te jagen, dat is wel wel iets bijzonders, zeg maar.
1: Ja, dat is wel character building, hè, zoals dat zeggen.
2: Zeker, ja. Ja. Ik denk, ik ben heel trots op mezelf tot waar ik nu ben gekomen. En ik denk dat zeker daarbij heeft geholpen. Ook op sociaal gebied, maar school, skiën, alles eigenlijk. Het heeft me een beetje gevormd als persoon.
1: Nou ja, op een gegeven moment is het middelbare schooldeel dan wel voorbij natuurlijk. Hoe gaat je weg in het skiën dan verder?
2: Ja, dat is wel, daar zie je ook dat veel Nederlanders een moeilijke keuze moeten maken. Dus of je gaat studeren of je gaat door om je droom achterna te jagen. Maar bij mij is dat eigenlijk een mix geweest. Ik studeer ook nog steeds. Ik studeer nu commerciële economie aan het Johan Cruijff College in Tilburg. Dan ga je op zoek naar wat is de volgende stap. Ga je terug naar Nederland? Blijf je in Oostenrijk wonen? Ga je op zoek naar een nieuw team? Dan krijg je allemaal dat soort moeilijke keuzes die je moet maken.
1: Ja, dat zijn geen makkelijke keuzes. Jij hebt klaarblijkelijk gekozen voor het skiën wel. Anders zou je hier niet zitten. Dan zit je natuurlijk nog steeds met het hele verhaal Nederland. Je komt net uit Oostenrijk natuurlijk, waar je middelbare school hebt afgerond. Kon je daar blijven plakken in een team? Of was het wel weer terug naar Nederland en moest je daar eigenlijk weer verder ontdekken wat er voor een route op je lag te wachten?
2: Nou, ik heb toen echt mega goede support gekregen van een van mijn sponsoren, die ook vandaag de dag nog sponsor is van mij. Die heeft eigenlijk gezegd, hey, als jij hier nog vol voor wil gaan, dan gaan we dat gewoon doen. En toen skiede zijn zoon ook nog. Dus toen heb ik samen met zijn zoon en ik eigenlijk in een team gezeten, een privé team, met een Sloveense trainer. En dat heb ik eigenlijk 4 jaar lang gedaan. En toen is er weer iets nieuws gekomen. Dus dat was wel een moeilijke stap ook om te zetten. Want je gaat toch weer naar Nederland. Je hebt niet meer dezelfde vrienden als die je had toen je wegging. Dat zorgt wel voor een andere situatie thuis ook. Je ziet je bent weer meer met je ouders. Ik denk dat sommige mensen het ook wel kennen van als je op kamer zit en je komt in het weekend thuis, dan moet je weer even wennen dat je ouders er ook zijn, zeg maar. Dus dat was voor mij in het begin ook zeker wel even wennen. Maar je pakt toch weer een beetje je leven op. En je gaat op zoek naar studie. En dan ook weer beginnen met skiën in een ander team.
1: Ja, en inmiddels heb je weer best een interessant team ook. Hè, waar ook meer Nederlanders bij zitten. Maar ook eigenlijk een hele groep buitenlandse jongens. Waarbij ook eigenlijk een nationaal team niet helemaal groot is. Of waar dat helemaal bekend is. Dus een interessante groep skiers. Wat kan je daarover vertellen?
2: Ja, ik zit nu. Ik heb net het tweede seizoen afgerond met Ski Team The Edge. En volgend jaar gaan we naar het derde jaar. En Ski Team The Edge is eigenlijk opgericht door atleten voor atleten. Wij proberen dan eigenlijk een beetje een aansluiting te zoeken voor atleten die heel gemotiveerd zijn en ook heel hard kunnen skiën. Maar die geen nationaal team hebben om zo toch de wereldtop te kunnen bereiken. Dus ik denk dat we een supermooi programma neer hebben gezet. Waar allemaal jongens in zitten die er 100% voor willen gaan. En dat proberen wij dan te faciliteren door een soort van nationaal team eromheen te bouwen. En ik ben super dankbaar voor dat ik daar natuurlijk deel van uit mag maken. En ik zeker de stappen die ik heb gezet de afgelopen 2 jaar was niet mogelijk geweest zonder Ski Team The Edge en ook de sponsoren die erachter zitten.
1: Ja, want het is ook echt wel een sterk georganiseerde ploeg, hè?
2: Zeker, ja. Ja, we zijn eigenlijk, zoals ik eerder al zei, 28 weken per jaar in het buitenland. Daar wordt alles door ons georganiseerd. Dus van het reizen, van de hotels, van de wedstrijden, de planning. Dus ja, er komt heel veel meer bij kijken. En ik vind dat natuurlijk ook heel leuk om te doen. Want ja, je moet ook een beetje op zoek gaan naar, je maakt zelf de keuzes. Dat zorgt ook voor nieuwe ervaringen. Dus dat is wel heel gaaf.
1: Afgelopen seizoen zit er natuurlijk eigenlijk net op. Hè. Volgens mij heb jij ongeveer een maand geleden je laatste wedstrijd geskiet in Frankrijk. Hoe was dit seizoen voor jou?
2: Het was een beetje een gek seizoen. Zeker omdat mijn seizoen hiervoor was echt fantastisch. Heel veel stappen gemaakt op de wereldranglijst. En dan leg je de lat toch al snel vrij hoog voor jezelf. Dan ben je niet heel snel tevreden. Maar als ik zo terugkijk op dit seizoen, dan ben ik eigenlijk heel tevreden met wat ik heb gedaan. En zeker als je kijkt naar volgend jaar, zoals ik al eerder zei, het WK in Crans-Montana. De voorbereiding daarvoor is al helemaal gestart. Dus die stapjes die ik dit seizoen heb gezet, die zorgen zeker voor dat ik er klaar voor ben volgend jaar.
1: Ja, want als we het hebben over die wereldranglijst, dat is natuurlijk gebaseerd op je viespunten, zeg maar. Overigens, daar gaat het niet om de meeste punten, maar juist om de minste punten. En dat is wel goed om te weten. En waar ongeveer op die wereldranglijst ben je te vinden en hoe zijn die punten voor jou opgedeeld? Is het dan vooral Europa Cups of ook echt World Cups?
2: Ik ben nu eigenlijk nog vooral bezig met vieswedstrijden, dus gewoon internationale wedstrijden. Net één niveau onder Europa Cups. Ik heb al wel mijn eerste Europa Cup start gedaan, maar dat is al 3 jaar geleden. Ja, 3 jaar geleden. En ik sta nu op die wereldranglijst op nummer 250, zoiets. 230. Het veld is natuurlijk heel dicht, want er wordt niet één iemand van elk land geselecteerd. Dus daarom is een WK ook zo interessant, of een Olympische Spelen. Omdat er dan maar een bepaalde hoeveelheid per land mee mogen doen. Dus zeg 4 Nooren, 4 Oostenrijkers. Maar in het World Cup circuit zie je nu dat er gewoon 10 goede Nooren aan start staan. Misschien heb je voor mij wel 60 goede Nooren staan die bij het WK allemaal niet mogen starten. Of dat het mogen er maar 3 meedoen. Dus dat zijn wel hele interessante dingen om naar te kijken.
1: En dan krijg je die schone lijst, zoals dat zo mooi heet.
2: Ja.
1: Want waaraan moeten we denken als je bijvoorbeeld nu toewerkt naar dat wereldkampioenschap? Vanaf waar ongeveer plaats je dan voor zo'n WK? Wat zijn een beetje de vereisten daarvoor?
2: Volgens mij, ik heb op dit moment 25 punten en ik moet 23 punten skiën. Dus dat is eigenlijk, nou. Ja, nou, nee, dat zit wel iets, dat zit wel iets ja. hoor. Maar nee, ik ben zeker in de buurt. En het is gewoon heel mooi om te zien dat iedereen die nu deel uitmaakt van een team, Ski Team Jets, die zitten ook heel dichtbij die kwalificatie allemaal. Dus het zou natuurlijk fantastisch zijn als we volgend jaar met z'n allen daar kunnen staan en met z'n allen het team kunnen vertegenwoordigen. En ja, een beetje tegen de wintersportlanden op kunnen boksen.
1: Ja, dat zou natuurlijk heel gaaf zijn als je dan als Nederlander daar weer lekker terug weet of tussen weet te vechten. Want dat is natuurlijk ook het alpine skiën. Als je net even je dag hebt of net de lijnen goed hebt of net op jouw run is de sneeuw op het ultieme conditie. Ja, dan kun je natuurlijk best wel verrassen.
2: Zeker, ja. Dat is ook wel, ja, dat hebben we afgelopen seizoen ook vaak gezien. Het skiën is gewoon zo'n specifieke sport en het kan echt aan hele kleine marges liggen. Misschien heeft de nummer 1 tot en met 30 allemaal wind tegen en jij wint mee. Dat kan al zo'n mega verschil maken. Dat maakt het ook natuurlijk altijd spannend. Als ik een klein foutje maak, dan is mijn wedstrijd eigenlijk al voorbij. Of een klein foutje. Als ik een grote fout maak, dan is mijn wedstrijd eigenlijk al voorbij. Het is niet dat ik nog 90 minuten heb om een tegendoelpunt te maken, zeg maar, als we het even vergelijken met voetbal.
1: Ja.
2: Ik kan het een beetje vergelijken met Formule 1. Zeker als je kijkt naar hoe de auto gefine-tuned wordt. Ons materiaal wordt helemaal voor ons afgesteld. En zo probeer je dan de beste omstandigheden voor jezelf te creëren. Zodat je ook op 100% op een wedstrijd kunt staan. Maar ja, je ziet ook steeds meer dat er jonge jongens die krijgen de kans om een wereldbeker te starten. En die gaan gewoon 130% en dan zien ze wel wat er gebeurt. En dat zorgt soms voor echt hele gave verrassingen. Omdat die jongens die krijgen één kans om een World Cup te starten. Bijvoorbeeld een Noorse jongen, een mooi voorbeeld. Die had nummer 70. En die gaat, die skiet alsof er geen morgen is, zeg maar. En die wordt precies 29ste. Waardoor hij in de tweede run met nummer 2 mag starten. En zo klimt hij nog plekken omhoog. En wordt hij uiteindelijk 16e volgens mij. Dat soort dingen zijn natuurlijk heel gaaf om te zien. En dat maakt de sport ook zo leuk. Omdat je weet nooit wat er gebeurt.
1: Nee, precies. Nu heb je in het ski natuurlijk heel veel verschillende onderdelen. Hè? Van de reuzenslalom, de slalom tot de super G en alles wat daartussen zit. Wat is jouw specialisme?
2: Dat is een goede vraag. Ik zou eigenlijk zeggen slalom. Maar afgelopen seizoen heb ik echt een mega seizoen gedraaid op reuzenslalom. Dus ik denk dat ik best wel allround ben. Ik doe alleen de slalom en de reuzenslalom. Maar ik denk in alle tweede disciplines heb ik wel aanleg voor.
1: Nou ja, dan gaan we dat vooral in de gaten houden. En tot slot, we moeten het sowieso even hebben over jouw toekomstdroom. Want ik kan me voorstellen, wat is het hoogst haalbaar in het alpine skiën? Dan kom je al snel uit bij de Olympische Spelen.
2: Zeker, ja. De Olympische Spelen, dat is natuurlijk een jongensdroom. Dat is het ultieme doel, denk ik wel.
1: Ja, en nu kan ik me wel voorstellen, de weg richting de Spelen is altijd heel erg lang. Gelukkig voor jou, we hebben net een Spelen achter de rug. Dus je hebt iets minder dan 4 jaar, zeg maar 3 hele seizoenen om je daarop op voor te bereiden. Wat zou realistisch mogelijk zijn, zeg maar, voor jou om richting die volgende Spelen in 32... om in 30 daaraan aan de start te kunnen staan?
2: Dat is er komt zoveel bij kijken. Maar ik denk dat de weg die ik nu bewandel, dat een heel realistisch doel is. Ik heb er natuurlijk wel support voor nodig, want vanuit de Nederlandse Bond krijgen wij helaas geen ondersteuning. Het is gewoon heel moeilijk om dan tegen al de nationaalteams op te boksen. Maar ik denk dat we nu iets heel moois neer hebben gezet waar dat ook in mogelijk is. En al die jongens die nu in het team zitten, die willen ook over 4 jaar, 3,5 op de Spelen staan.
1: Nou ja, dat lijkt me dan een mooi doel om met z'n allen mee te pakken. Dat is denk ik dan ook wel weer fijn dat je je dan in een team begeeft waarbij iedereen datzelfde doel nastreeft.
2: Zeker, ja. Zeker omdat je bent zoveel met die gasten. Ik zie ze meer dan mijn ouders. je bent eigenlijk 24-7 met elkaar. Dus het is heel fijn als je dan gelijkgestemde mensen hebt die er allemaal net zo hard voor willen werken. En dan heb je ook een groepje mensen om je heen die hetzelfde voor willen laten. Dat is het meest belangrijke, denk ik. Omdat ja, achter die resultaten zitten ook heel veel dingen die je niet mag doen of niet kunt doen. En als je dan zo'n groepje jongens bij elkaar hebt die dat allemaal, ja, die allemaal dezelfde richting op kijken, dat is, ja, het zorgt voor extra motivatie.
1: Ja, nu is Talentboek is natuurlijk een crowdfunding website. Dat betekent ook dat je een spaardoel hebt natuurlijk. En nu kan ik me voorstellen dat een skiseizoen niet heel goedkoop is.
2: Nee, klopt.
1: ik denk dat je daar wel veel hulp bij kan gebruiken.
2: Ja, zeker. Ja. Ik probeer eigenlijk alles zelf te financieren. Dus ik ben altijd op zoek naar sponsoren. En mijn spaardoel bij de crowdfunding zou al het geld zou richting mijn voorbereiding in Argentinië of naar Chili gaan. Zeker omdat ja, de nationaalteams die hebben het al laten zien dat je daar zoveel voordeel uit haalt. Maar dat, ja, om even daar naartoe te vliegen, dat is niet zomaar. Dat kost gewoon veel geld.
1: Ja, nee, dat sowieso, omdat het alleen al een tak eind weg is natuurlijk. Dus daar ga jij voor sparen. Betekent dus als we naar Talentboek gaan, naar Tivon of Gen op Talentfonds en we zoeken op Jurre Jurrissen, dan gaan we dat doel vinden. Tot slot, ja, toch even een klein reclamepraatje voor jezelf. Want dat doe ik altijd met de talent. Het is altijd leuk kijken hoe goed ze hun eigen visie op orde hebben. Waarom moeten mensen jou nou steunen?
2: Nou, ik denk dat ik meerdere malen heb laten zien dat ik echt op een soort verrassing, vanuit een soort verrassing een heel goed resultaat kan skiën. Zo heb ik bij het Jeugd WK in St. Anton, sorry. Met nummer 63 ben ik uiteindelijk 18e geworden. En vorig jaar ook bij het WK-kwalificatie. Op een of andere manier, als het een grote belangrijke wedstrijd is, dan presteer ik altijd beter. Hoe meer mensen kijken, hoe beter ik ga skiën.
1: Nou ja, beter dan andersom.
2: Ja, zeker. 100%. 100%. Maar vorig jaar tijdens de WK-kwalificatie ook werd ik uiteindelijk 8e en had ik de snelste tijd in de tweede run. En dat was tegen allemaal jongens die in een nationaal team zitten. Ik denk dat ik persoonlijk zelf er alles voor wil doen. Maar dat kan niet zonder de steun van de mensen die aan het luisteren zijn.
1: Nou, dan zou ik zeggen, de mensen zeggen thuis, ga dat dan vooral doen. Want niks is mooier dan jou bijvoorbeeld dan mede daardoor over 4 jaar op de Olympische Spelen te zien staan. Jurre Jurrissen, mag ik je hartelijk danken voor je komst naar de studio. En natuurlijk alvast heel erg veel succes.
2: Heel erg bedankt.
0: All Sports Radio Live. All Sports Radio. Ieder jaar krijgen 600 kinderen de diagnose kanker. Voor die kinderen is de kanjerketting opgericht.
3: Toen Mees de diagnose leukemie kreeg, kreeg hij zijn kanjerketting.
0: Elke kanjerkraal staat voor een bepaalde behandeling, onderzoek of gebeurtenis. En vormt een lichtpuntje tijdens de behandeling.
3: Maak samen de kanjerketting mogelijk voor de kinderen als Mees en doneer op kanjerketting.nl.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
5: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
6: ja?
5: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
6: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat en dat je niet...
5: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
7: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
8: De Radiofabriek.
9: All Sports Radio klokt. De tijd van 10 uur.
10: Hockey. Ik ben Tom van Dek en je luistert naar All Sports Radio.
11: Skiën. Mijn naam is Chiara Derks, Nederlands alpine skiester en je luistert naar All Sports Radio.
12: Tennis. Hoi, mijn naam is Marcella Mesker en je luistert naar All Sports Radio.
13: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De Sport in Cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert weer naar een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En zoals altijd, de man die alle nieuwtjes weer weet te verzamelen is sportmarketeer Frank van der Walbaken, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Laten we eens beginnen met de interessante categorie sporters / oudsporters. De sportmiljardair. Mensen die, nou ja, de naam zegt het al, meer dan een miljard hebben vergaard in hun carrière met het beoefenen van hun sport. Zij sponsordeals en alle bijkomstigheden. Dat is natuurlijk een vrij select groepje, maar wie zijn dat nu eigenlijk?
2: Ja, ik wil me even focussen op met name het voetbal natuurlijk. Omdat dat, ja, niet alleen vanwege het aanstaande WK zeer... zeer in trek is op dit moment. Ook niet in het minst natuurlijk vanwege de finale van de Champions League aanstaande zaterdag. Ruim een jaar geleden scoorde Cristiano Ronaldo op een ander moment dan in een wedstrijd. Hij werd de eerste voetbalmiljardair. Dat bleek uit de Bloomberg Billionaires Index. Nu heeft Lionel Messi, niet onverwacht natuurlijk, ook die begerenswaardige status bereikt. Volgens diezelfde index heeft Messi $700 miljoen verdiend aan salarissen en bonussen. Met investeringen uit beleggingen en sponsoring heeft hij nu het miljard overschreden. Zakelijk heeft Messi, onder andere natuurlijk, dat zijn er heel veel deals die hij heeft, maar zeer lucratieve deals met Apple, Adidas en het sportdrankje waarin hij zelf aan de wieg heeft mogen staan, Mas Plus. Nou ja, mas in het Spaans betekent veel en dan plus. Dat mogen duidelijk zijn wat dat is voor de naam van een energiedrankje.
1: Dan het belang van voetbal om dat toch maar eens even aan te tonen. De Britse premier Keir Starmer, die heeft toch TNT gevraagd. De uitzendrechten hebben van de Champions League finale om de Champions League finale niet achter het kastje te stoppen, maar gewoon op het open net uit te zenden. Nu kan ik me voorstellen dat dat ook al een klein beetje te maken heeft natuurlijk met dat Labour de afgelopen verkiezingen ontzettend verloren heeft. Hij moet natuurlijk iets goed maken. Maar het zegt natuurlijk wel voldoende dat, nou ja, iedereen toch het liefst die Champions League finale gewoon wil kijken.
2: Ja, ik moet er direct aan toevoegen dat Keir Starmer openlijk zelf ook toegeeft een Arsenal-fan te zijn. Dus dat zal ook een rol spelen. Want de finale, zoals we alle weten, is tussen Arsenal en Paris Saint-Germain. Het zou sowieso de eerste finale zijn van de hoogste Europese competitie. Dus niet alleen de Champions League finale, maar in het verleden de Europa Cup 1 finale. Dat was 34 jaar geleden. Het zou dus dan de eerste zijn die alleen voor abonnees van een betaaltelevisiezender te zien zou zijn. Nou, Keir Starmer heeft dat vriendelijk toch dringend verzocht. Wat je terecht zegt, Robert, zal zeker een rol spelen in zijn opkrikken van zijn eigen populariteit. Maar ik vind het wel een indicatie dat hij is zelf voetballiefhebber, maar dat hij beseft hoe belangrijk zo'n wedstrijd is. Vooral ook omdat natuurlijk dat zijn favoriete club Arsenal uit Londen, een Britse club dus, in die finale staat. De andere twee finales van de Europa, de Conference League en de Europa League, die zullen wel allebei ook achter het kastje verschijnen bij TNT. Maar TNT heeft nog niet gereageerd op dit vriendelijk, doch dringende verzoek van Keir Starmer. Dus ik ben zeer benieuwd of aanstaande zaterdag, zo snel is het al, of ze alsnog door de bocht gaan. Ik heb mijn twijfels over. Trouwens, als zoiets in Nederland zou gebeuren, ik denk dat met onze voormalige premier Mark Rutte, die niet bekend staat om zijn affiniteit met sport, dat die daar niet op in zou zijn gegaan. Ik denk dat Rob Jetten, die bekend is als toch sportliefhebber, dat die wel een dergelijke actie ook zou ondernemen. Maar goed, het is gelukkig niet aan de orde.
1: Nou, ik had eerder verwacht dat hij de finale van de play-offs van de hoofdklasse hockey op het open net had willen hebben.
2: Maar... ja, dat zou zeer waarschijnlijk zijn.
1: We ontkomen er niet aan, Frank. Het WK voetbal staat voor de deur, nog een paar weken te gaan. Dus laten we het daar eens over hebben. Beginnende met, toch Ticketgate.
2: Ja, het is daar hebben ze de neiging in Amerika met name om iets als een issue is dat veel ter discussie staat om er direct het woord gate achter te plakken. Maar goed, het is iets dat, ja, we zullen het noemen, dat Ticket Gate bestaat, ontstaat na het zwalkende beleid van FIFA-baas Gianni Infantino. Het is enerzijds opmerkelijk, anderzijds passend bij dat ego-imago van de man die alleen van zichzelf en van geld houdt. Misschien gebruik ik nu wel de verkeerde volgorde. En is het eerder in eerste instantie geld en dan zijn ego. Hoe dan ook, de algemene indruk over de slecht lopende voorverkoop van de toegangskaarten voor het WK-voetbal is alles behalve positief. Exorbitante bedragen en constant wisselend. Die leiden in een niet echt voetballand tot extra aarzeling. En nog nooit eerder vertoond, nog geen enkele wedstrijd van de 104 in het aanstaande WK is uitverkocht. Nou, normaal gesproken is dat de maanden vooraf zijn al vele wedstrijden uitverkocht, zeker de finale. Infantino voelt de druk op zijn alleen op geld gebaseerde beleid toenemen.

0: vervolgens weer terug te vallen op het honderden dollars, zo niet duizenden dollars per kaartje, lijkt me niet verstandig in het promoten van het voetbal in Amerika, waar we het straks ook nog over gaan hebben. Maar het maakt de verwarring alleen maar groter. Het is dat voetbal als grootste en meest populaire sport op aarde overal veel krediet heeft. Anders zou dit, na alle krankzinnige daden van Infantino, toch al lang zijn vertrek uit FIFA hebben betekend.
1: In aanloop naar zo'n WK worden natuurlijk ook allerlei modellen losgelaten. Op wie gaat dat WK nou winnen? Wat zijn de kansen van de deelnemende landen? Ook met de intrede van Artificial Intelligence, AI, hebben natuurlijk weer nieuwe modellen, nieuwe rekenkracht erbij. Er zijn verschillende voorspellingen inmiddels gedaan, Frank.
0: Ja, er lopen er inderdaad vele voorspellingen, ook zonder AI. Maar in dit geval zou ik het even willen hebben over de AI, de Artificial Intelligence. Over het winnen van dat WK. Vroeger was dat enigszins glazen bol kijken natuurlijk. Tegenwoordig is AI natuurlijk in beeld. De vele kanalen in die AI-industrie die zien Frankrijk, Brazilië en Spanje als de grootste kanshebbers. Oranje heeft volgens vele AI-voorspellingen slechts, of ja, misschien zeg je wel goed, 5% kans op de titel. Eén kanaal gaat ver en voorspelt een Frankrijk-Engeland finale die door de Fransen met 2-1 zou worden gewonnen. En datzelfde kanaal voorspelt dat Nederland in de kwartfinale wordt uitgeschakeld door Duitsland, ook met 2-1. Wie het weet mag het zeggen. Ik ga voor een Frankrijk-Spanje finale, als dat mogelijk is in het spelschema, dat weet ik eigenlijk niet, maar goed. En dat die finale, denk ik, dan eindigt in strafschoppen die door Frankrijk worden gewonnen. Nou, de luisteraars mogen mij afrekenen na afloop van het WK en jij ook, Robert. Nog iets anders, minder positiefs aangaande het WK. We weten natuurlijk dat Iran meedoet en we weten natuurlijk ook allemaal dat Iran in oorlog is met Amerika, een van de gastheren van dat WK, de grootste gastheer. En we weten ook dat Iran 3 van de wedstrijden in de pool, de alle 3 dus, in de Verenigde Staten speelt. Aanvankelijk was de bedoeling dat de ploeg ook zou gaan bivakeren in Amerika en dat ze dan naar de steden zouden gaan vanuit hun bivak. Maar er is intussen, mede onder druk van de Iraanse minister van Sport, is er besloten in te gaan op een uitnodiging van Mexico om een bivakkamp op te slaan in Mexico. En daar gaat vooralsnog de Iraanse ploeg op in. En Amerika is daar ook wel blij mee. Maar dat betekent natuurlijk wel voor die ploeg dat ze vanuit Mexico elke keer dat op wedstrijddag 's morgens moeten vliegen naar de stad in Amerika. Dat zijn over het algemeen geen kleine afstanden. En op dezelfde avond na de wedstrijd zullen ze moeten terugvliegen. Dat komt denk ik toch de conditie van die spelers en de voorbereiding van de volgende wedstrijd niet ten goede.
1: Nee, maar eerlijk is denk ik dat het wel voor hun de beste optie gaat zijn. Als we het hebben over de populariteit van het voetbal in de VS, daar komen natuurlijk ook nog uitzendrechten bij kijken. Die liggen momenteel voor het aanstaande wereldkampioenschap bij Fox. Maar voor het WK erna, 2030, ja, er staan er heel veel partijen, waaronder heel veel streamingdiensten, in de rij.
0: Ja, Robert, jij en ik hebben het er al regelmatig over gehad. Hè, dat de streamingdiensten, de Netflixen, de Amazons en de Disneys van deze wereld, dat die natuurlijk de stap gaan maken voor het vechten ook om de live rechten van de sport. De een doet het op zijn manier, de ander op zijn manier, op de andere manier. Netflix heeft dat gedaan om een eerste stap te zetten via fantastische documentaires die ze gemaakt hebben over sport, waardoor ze geloofwaardigheid hebben gewonnen in de sport, waardoor ze straks in hun ogen, en ik denk dat ik het met ze eens ben, In de sportwereld een naam hebben gekregen van Netflix, is een serieuze partij. Hoe dan ook, Netflix heeft zich nu al gemeld bij de FIFA voor de rechten, de live rechten wereldwijd van de 2030 WK. Er werd zelfs bijgezegd dat alles mogelijk was en dat Netflix bereid zou zijn om subdeals te maken met allerlei landen. Maar ze willen gaan voor de wereldrechten van 2030 van het wereldkampioenschap voetbal. Dat is de eerste stap. Ik ben ervan overtuigd dat Amazon Prime zich daar niet bij

0: neerlegt en dat ook Disney met ESPN zeer nadrukkelijk in beeld zal komen. Het zal betekenen dat er een concurrentiestrijd gaat ontstaan tussen de traditionele televisiezenders en de streamingdiensten. En dat zal de prijs alleen maar weer opdrijven. Dus ik ben zeer benieuwd waar dat plafond nu eindelijk eens in zicht komt. Voorlopig volgens mij nog helemaal niet.
1: Maar eerlijk is eerlijk, hè? Maar als alle streamingdiensten het gaan opkopen en hem op hun platform gaan uitzenden, dan ga je toch uiteindelijk minder kijkers krijgen. Want het is weer een extra stap. Heel veel mensen zullen weer een abonnementje moeten nemen. En ja, nu is dat leuk in misschien wat rijkere landen. Maar ja, denk eens aan een wat minder rijk land. Daar ga je toch een hoop kijkers verliezen, ben ik bang.
0: Ja, dat is een hele terechte opmerking, Robert. Maar ik denk ook dat Netflix dat had voorzien. Waarom ze ook zeggen nu dat ze bereid zijn om bepaalde werelddelen of bepaalde landen deals, subdeals te sluiten. Waardoor het in die landen wellicht toch gratis te zien zal zijn. Dat is natuurlijk voor Netflix, als ze zich zo opstellen, een ideale onderhandelingspositie. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat de voor de zeg het, 6, 7, 8, 9 dollars per maand dat de echte liefhebbers wel bereid zijn zo'n abonnement te nemen als het wereldkampioenschap voetbal toch het best bekeken sportevenement ter wereld. Dat voor een zender als een streamingdienst een waanzinnig mooi moment zou zijn om miljoenen extra abonnees te krijgen. Maar ik ben net als jij natuurlijk zeer benieuwd hoe dit tafereel zich gaat afspelen en hoe het zal eindigen.
1: Nou, dan blijven we nog even bij de populariteit van het voetbal in de VS. Want hoe staat het daar eigenlijk mee? Want in mijn de beeldvorming, herinnering is in de VS, ook als je kijkt op college niveau, is voetbal meer een vrouwensport dan een mannensport.
0: Ja, dat is het nog steeds. En het komt nog niet in de buurt natuurlijk van de populariteit van de Amerikaanse sporten zoals het American football, baseball, basketbal en ijshockey in iets mindere mate. Dat zijn toch de top 4 sporten. Maar het is wel zo dat ons voetbal, ons tussen aanhalingstekens, dat het toch aan populariteit aan het winnen is in Amerika. Daar zal het aanstaande WK natuurlijk bij helpen. Alhoewel, je vraagt je af of het echt zou helpen omdat we door die uitbreiding van 32 teams naar 48 teams 104 wedstrijden krijgen met krankzinnige uitslagen. Aan de andere kant zijn de Amerikanen, hun bezwaar tegen het ons voetbal is altijd dat we 0-0 uitslagen krijgen of 1-0 of 1-1. En dat vinden de Amerikanen met die gewend zijn aan uitslagen die in de tientallen lopen. Die vinden dat te passief. Maar hoe dan ook, de Amerikaanse bond US Soccer is een meerjarige sponsorovereenkomst met niemand minder aangegaan dan Google. Nou, als Google iets doet, doen ze dat goed, kan je toch over het algemeen wel constateren. In een persbericht spreken beide partijen, de Amerikaanse bond dus en Google, de intentie uit dat de deal vooral gericht zal zijn om de fans te helpen dichter bij de teams en de spelers te komen. Dus ja, wat ze daar in Amerika mooi noemen in een Amerikaans woord, fan engagement, zal de prioriteit zijn. Dus ik ben zeer benieuwd hoe de Amerikaanse voetbalbond dat gaat invullen samen met Google.
1: Frank van der Walbaker, mag ik je bij deze weer hartelijk danken voor je tijd. En wij spreken elkaar natuurlijk volgende week weer in een nieuwe BV Sport Update.
0: Ja, een prettige dag verder, Robert. En tot volgende week.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: sporten vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.
1: Het is tijd om een klein feestje te gaan vieren, want onze Team NL rolstoel rugby mannen die hebben zich een paar weken geleden geplaatst voor het eerst in 20 jaar tijd voor het aanstaande WK rolstoel rugby. En een van de internationals is bij ons in de studio, Hector Loma. Hector, welkom.
2: Dankjewel.
1: Allereerst van harte gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel. Het was een goede prestatie en we zijn echt blij dat we dit hebben gehaald. Het voelt ook echt heel goed. Tegelijkertijd weet je ook dat er nog hordes zijn die we moeten doen. En we hebben er echt ontzettend veel zin in. We zijn er klaar voor. Dus
1: want de kwalificatie is natuurlijk één ding. Het WK is twee, hè? Het WK is nog niet voorbij natuurlijk.
2: Nee, zeker niet. We moeten ons gewoon nu goed voorbereiden, want het is al best wel snel. Het is in augustus al. We moeten naar Brazilië, ook niet de slechtste plek op de wereld.
1: Maar ook niet dichtbij of zo.
2: Nee, zeker niet. We moeten daar wel heen om iets moois te presteren. Ja. En we zijn er nu volop mee bezig om ons voor te bereiden. Natuurlijk komt nu de zomer eraan. Dus ja, je moet toch jezelf actief houden. Het wordt mooi weer, dus lekker veel fietsen, bezighouden, rollen. Met de bal spelen. Ja,
1: lekker bezig zijn.
2: Lekker bezig zijn samen.
3: Ja, en zelf ben je vanaf 2018 al lekker bezig, om maar zo te zeggen. En dat is best een weg geweest. Want wheelchair rugby komt best van ver, hè, in Nederland. En dan is het natuurlijk wel heel mooi om nu te zien dat jullie naar het WK gaan. Maar zo makkelijk is het natuurlijk allemaal niet. Hoe is dat gegaan, zeg maar, van 2018 tot aan het kwalificatiemoment?
2: Nou, voor mij persoonlijk is het, ik kwam gewoon een van mijn schoolgenootjes tegen tijdens kerst. Toen ik naar mijn familie naartoe ging. En toen vroeg hij aan mij van, hoe gaat het met je? Toen zei ik, ja, zo gaat het goed. Heb jij zin om morgen een sport te gaan doen? Oké. Rolstoel rugby. Heb je daar zin in om dat morgen te gaan doen? Ik dacht, oké. En toen zei hij nog tegen mij, dat weet ik nog heel goed. Zei hij, ja, maar dan ga je de hele wereld zien en allemaal mensen ontmoeten en zo. En toen dacht ik echt bij mezelf van, ja, het zal allemaal wel. En volgende dag was ik gegaan en ja, sinds dat moment ben ik eigenlijk nooit gestopt. Dus iedere keer naar de training gerold en ja.
3: Maar ik hoop niet dat je met je eigen rolstoel hebt gedaan.
2: Eigenlijk toen de tijd wel. Ja? Toen ben ik van huis gerold naar de training toe. En dat was denk ik 3 kilometer of zo. En dat vond ik gewoon eigenlijk ook ontzettend leuk om te doen. Ging ik naar de training 3 kilometer. Ging ik daar trainen en dan weer terug naar huis. Cooling down noemen we dat.
1: Ja. Maar ja, dat is toch het fysieke aspect. Maar het heet niet voor niets Murder Ball. Als je af en toe ziet hoe jullie jongens werkelijk waar met rolstoel en al in de ander vliegen. Als je dat ook met je eigen rolstoel doet, kwam je nog wel thuis of was dat ding stuk?
2: Nou, gelukkig hebben we een speciale stoel daarvoor. Of twee eigenlijk. Ja. Die je voor de sport gebruikt. We hebben aanvallende stoelen en verdedigende stoelen. Zoek het maar op, want ik kan dat niet uitleggen hier in woorden. De eerste keer eigenlijk dat je in zo'n stoel stapt, denk je echt zo, wat is dit voor gepantserd ding? Ja. En wat moet ik doen? het eerste wat ze tegen jou zeggen, ja, ga maar de bal vangen, weet je wel? En dan denk je echt zo, ja, hoe dan? Want je zit vast in de stoel, je kan helemaal niet echt springen of zo.
3: Nee.
2: Dus het is allemaal best wel inschatten van hoe een bal rolt en waar jij moet zijn op welk moment. En dat wordt nog best wel onderschat eigenlijk vaak van mensen hoe dat werkt.
3: Ja, ik weet wat het is, want we hebben het een keer met het bureau gedaan, met de medewerkers. Nou, dat leek niet op de sport die jullie doen, maar het was wel leuk. Dus het is een indrukwekkende sport. Ze geeft al aan, ik begrijp dat er verdedigende en aanvallende stoelen zijn. Maar wat ben jij zelf?
2: Mijn rol is een beetje omstreden. Want ik speel een verdedigende stoel, maar ik val ook heel veel aan. Want het is namelijk een sport waardoor je met z'n vieren val je aan en met z'n vieren verdedig je. Ja. Dus het is ook tegelijkertijd een man- en vrouwensport. Dus iedereen is in die zin welkom. We moedigen het ook aan om iedereen ja, in die stoel te laten stappen en zo. Om gewoon hun, ja, want het is niet iets engs, zeg maar. Want mensen denken altijd vaak, rolstoel rugby, vet eng. Ja. Moet ik niet gaan doen. Het is veel te gevaarlijk. En dan stappen ze erin en dan willen ze niet meer terug.
3: Het is een hele snelle sport ook. Het gaat continu op en neer. Wat dat betreft hoge scores ook.
2: Zeker. En vooral op dat hoge niveau, dan gaan de scores echt hard. Op wat lager niveau dan, ja, bijvoorbeeld op de club. Ja, dan doet gewoon iedereen mee. Het is gewoon oud, jong. We hebben zelfs teamgenoten die zijn 70. We hebben teamgenoten die zijn 16, 15. Dus het is allemaal een beetje, ja, heel jong tot heel oud. En iedereen kan gewoon meedoen als je een beperking hebt. Dus dat vind ik heel mooi aan de sport. Daarnaast is het ook een sport met mensen met een dwarslesie. Ja. Want dat, ja, mensen die daar komen in een revalidatiecentrum, die hun hele leven verandert eigenlijk. En ja, rolstoel rugby is dan toch zo'n sport waar ze dus in kunnen rollen, omdat het ook een beetje voor hun is gemaakt, omdat ze niet per se bij de basketbal kunnen. Ze passen er net niet bij. En dan hebben ze toch het gevoel van, weet je wel, dit is een sport, hier moet je aan meedoen. Het zijn ook fantastische mensen. Je leert van elkaar als teamgenoten ook naast de sport zelf. Ja. Hoe je je leven kan leiden. Of hoe je kleine geitjes moet doen. Of ja, met je stoel of zo. Of hoe je anders moet gaan zitten. Ja, dat er allemaal dingetjes naast de sport, ja, die er ook bij horen.
1: Nou, het kan dus echt voor veel mensen veel betekenen en hun leven veranderen. Toch even kort naar jouw positie. Je zegt, misschien speel ik een beetje een omstreden rol. Maar zie jij jezelf meer als een verdedigende aanvaller of een aanvallende verdediger?
2: Een verdedigende aanvaller wil ik zeggen. Want ik moet alle, ja, want wij hebben ook klassificaties in onze sport. Ik ben anderhalf. En dat laag, zeg maar. En ik moet alle mensen met hoge punten, dus maximaal is 3,5, die moet ik allemaal stoppen. Dus ja, als ik hun helemaal in de weg kan rijden, dat is het liefste wat ik doe. Of ja, hun in hoofd kruipen. Dat,
3: Want het lijkt heel erg op basketbal, hè, die klassificatie, denk ik. En met, jullie spelen team is met?
2: Nou, het is een 4-4 en je mag totaal 8 punten opstellen. Ja. Daarnaast heb je ook nog een vrouwenregel, waardoor je een half punt meer mag opstellen als team. Als je vrouwen erbij hebt.
3: Maar het is toch zo, als je hele goede anderhalf punten hebt, zoals jij, dan win je toch, of niet?
2: Nou ja,
3: dan kan je de hoofdpunten
2: Het
3: uitgaan.
2: Brengt wel veel successen met zich mee, dat wil ik wel zeggen. Maar ja, er zijn nog heel veel goede anderhalven in de wereld. Ik hoop dus dit WK er eentje te pakken. Dat ik dan de beste van de wereld mag zijn.
3: Ja.
2: Voor een moment. Maar goed, je leert van elkaar. En ja, je kijkt gewoon heel veel naar die anderhalve op de wereld. Van wat doen zij? Waarom zij zo goed zijn? Wat is hun tactiek, zeg maar?
1: Ja, terug even naar de kwalificatie. Want je zegt al, hè, je komt van ver. Je hebt een hele familiegeschiedenis, een hele geschiedenis in het leven ook. 2 weken geleden was die kwalificatie. Dat was in Medellin, in Colombia. Voor jou extra bijzonder.
2: Ja, zeker. Want mijn moeder komt daar vandaan, uit Cartagena. En mijn familie was ook gekomen. Het is de eerste keer dat ik hun ooit heb gezien eigenlijk. Dus dat was wel heel mooi. En ja, dat ze wilden komen, dat is allemaal fantastisch. En dat we daar winnen, dat maakt het ook nog wat beter. Ik moet zeggen, we hebben de finale tegen Colombia gespeeld, maar ook in de groepsfase tegen Colombia. En dat was de eerste wedstrijd en die voelde nogal voor mij persoonlijk heel erg intens. Omdat ik, ja, het zijn toch mijn landgenoten en dan voelt het, ja, toch omstreden om tegen hun te spelen. In de finale heb ik dat totaal geparkeerd en heb ik gewoon gezegd van, ik ben ook gewoon Colombiaan, dus ik mag dit gewoon doen. En ik ga er gewoon voor.
1: Is het dan extra makkelijk om bij hun in het hoofd te kruipen, zoals je dat net zo mooi zei?
2: Ja, zeker. Maar ik snap ook wel waar ik de wilskracht altijd vandaan heb. En dat is ook van in.
3: En dan zeg ik, Colombia gaat naar het WK. Dus,
2: ja, we gaan Nieuw-Zeeland, Colombia en Nederland gaan daar naartoe.
3: Ja.
2: Dus dat is heel mooi.
3: En Maar wat doet het nou, de sport, met jou zelf ook? Merk jij nu echt dat je ook in je dagelijks leven veranderd daardoor bent? Of,
2: is... Ja, zeker. Het heeft mijn leven echt wel veranderd, hoor. Ik deed altijd wel aan sport. Toen ik heel klein was, bijvoorbeeld, heb ik bij Olie Friends gevoetbald. Toen ik nog kon voetballen. En daarna heb ik nog sledgehockey gedaan. Of para-ijshockey, zoals het wordt genoemd. Toen ik 13 was. Ja. En daarna eigenlijk een tijdje niet meer. Tussendoor heb ik nog met een vriend naar Berlijn gerold. Met z'n tweeën. En toen kwam dus die ene dag met Emilio Moesten. Dat tegen mij zei van, hey, je hebt zin om sport te doen. En eigenlijk dat moment ben ik gewoon gegaan. En ben ik in ontwikkeling nog steeds eigenlijk als sporter om... een van de beste ter wereld te worden. Het begint gewoon eigenlijk. Ga gewoon naar een club. Heb daar gewoon plezier. Probeer plezier te hebben. En kijk of er gewoon wat voor jou is. Want ja, op een topniveau is het toch wel. Wordt veel van je gevraagd. Veel van je familie weg. Je ziet een hele mooie plek op de wereld. Dat is een pluspunt zeker.
3: Ja.
2: Je kan niet elke baan nemen. Omdat je natuurlijk veel weg moet zijn voor de sport. Dus je moet vooral een baan zoeken waar ze heel flexibel zijn. Dat zou ik zeggen. Daarnaast. Ja, het is gewoon zo'n mooie sport. Die ontwikkelt elke keer. Dingen die erbij komen, mensen die erbij komen, mensen die het ontdekken. Clinics die we geven aan mensen om ons sport te laten kennen. En ja, gewoon zoveel mooie dingen komen erbij kijken. Tenminste, dat heeft mij heel veel gebracht. En heel veel nieuwe mensen over de hele wereld leren kennen.
1: Ja, en je zegt al, hè, je moet dan inderdaad wel een werkgever hebben die dat snapt en daarin in meegaat. Volgens mij heb jij wat dat betreft wel een goede werkgever te pakken.
2: Jazeker, maar ik heb hem ook daarop uitgezocht.
1: kijk.
2: Dus wij hadden al vanaf het begin al een duidelijk... dat ze elkaar begrijpen van, hey, ik ben hier, maar ik ben ook bezig met dit. En dat vinden ze zo mooi dat ik daarmee bezig ben. En dat ze daar volle begrip voor hebben. Dat ik dat doe als topsporter. En ja, dat ze snappen dat dat ook heel belangrijk is voor mij.
1: Ja, want toch even, je mag hem wel noemen, hè, je werkgever. Ik bedoel,
2: Social Capital. En ik werk bij de Heineken Experience, dus als host. Dus ik help mensen eigenlijk van over de hele wereld een leuke tijd te hebben, eigenlijk, om het zo maar te zeggen.
1: Ja, weet je dan ook dat je dan mensen hebt van all over the world en je zegt, heb je al eens van rolstoel rugby gehoord? Moet je even gaan kijken.
2: Zeker. Daar hebben we het er zeker over. En daar heb ik het ook over mijn eigen sport. Want dat vind ik altijd nummer één. Dus,
3: en mag je van de coach alleen 0.0 drinken of niet?
2: het mooie is, ik drink niet.
3: Maar 0.0 dus, is ook niet drinken.
2: Nee, dat is waar. Dat is waar. Maar ik is eigenlijk het moment toen ik echt besloot om topsporter te worden. Toen heb ik gezegd, ja, drinken en al dat soort dingen gaan we niet meer doen. Feesten, dat wordt minder. En dus in die zin heeft het mijn leven gewoon veranderd. Heel erg.
1: Ja. Nou, laten we nog even vooruitkijken naar het WK. Want ja, dat ticket is binnen. Je zegt het gaat over niet al te lange tijd beginnen in augustus. Hoe werken jullie nu met het team vooruit naar dat WK? En wat zijn jullie doelen daar ook uiteindelijk?
2: Nou, ons doel is in ieder geval 8e worden van de 12. Dus dat is wel een hoog doel, maar... We hebben een goed team. Ik geloof erin. En we kunnen dit gewoon. Want er zijn gewoon een paar landen die kunnen wij gewoon achter ons laten. Nieuw-Zeeland. Een paar jaar geleden toen voor Parijs kwalificatietoernooi. Toen moesten we tegen hun. En toen waren we daar nog een beetje een lachertje. Nieuw-Zeeland had ons uitgedaagd als eerste. Om tegen hun te spelen. Want dan dachten ze, oh ja, lekker een makkelijke eerste wedstrijd. Die pakken we even. En dan kunnen we door. Nou, niks bleef minder waar. Wij pakten hun en was gewoon een hele shock. En wij hopen dus dit WK ook gewoon die stappen weer te zetten. Want we hebben gewoon echt een goede ploeg. We kunnen het echt wel. We moeten gewoon blijven trainen. En we hebben ook zeker nieuwe mensen erbij nodig. Dus terwijl je zelf aan het ontwikkelen bent, willen wij ook gewoon nieuwe spelers erbij hebben. Om samen die ontwikkeling te maken. Om tegen deze landen die heel goed zijn te strijden.
3: Ja. Ja, want de toplanden zijn denk ik nog steeds Amerika, Canada, Australië, denk ik. Frankrijk misschien?
2: Australië, Frankrijk, GB, dus Groot-Brittannië. Dat zijn nog steeds Japan. Nou ja. Die staat nummer 1 nu.
3: Ja.
2: Dus die zijn echt heel goed. Ja, Nieuw-Zeeland, eigenlijk iedereen, Colombia ook heel goed. Ook goed wat zij doen ook. Want ja, kijk, in Nederland hebben wij gewoon uniek sporten en we hebben fondsen. En dan kun je gewoon je materiaal van betalen. Want die stoelen zijn niet goedkoop. Maar Colombia, die doet gewoon met hun stoelen al 10 jaar, 15 jaar. Nou, dan denk ik echt bij jezelf van ja. Ja, ja. En dan zo op zo'n hoog niveau presteren. Dat is zo goed. Dus ja, daar ga ik weer met mijn roots. het is gewoon een mooie sport. En ik vind het gewoon ook mooi als andere landen ook ontwikkelen.
1: Ja. Ja. Tot slot, Hector. Hoe kunnen mensen het team het beste volgen, ook natuurlijk tijdens het WK?
2: We hebben een Instagram pagina. Wheelchair Rugby Team NL. Daar kan je ons op volgen. Daar wordt de meeste dingen ook gepost. Je kunt mij ook volgen op Hector.loma. L-O-M-A. Dus volg me.
1: Ja. Even een kleine shout-out naar je eigen Instagram. Ja,
2: zeker,
1: lekker,
2: zeker.
1: Man, lekker. Nou, top. Ik ga je daar heel erg veel succes bij wensen. Het gaat volgens mij een fantastisch avontuur worden. Dus zet hem op. En natuurlijk iedereen, ook alle teamgenoten. En laten we hopen dat het een mooie succes wordt.
2: Dankjewel.
0: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.

0: Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.

0: All Sports Radio. All Sports Radio klokt. De tijd van 11 uur.
1: Voetbal.
2: Hallo, ik ben John van Schip, voormalig speler van Ajax in het Nederlands elftal.
1: Hockey.
3: Hi, mijn naam is Eva de Goede, hockey international. En je luistert naar All Sports Radio.
1: Darts.
4: Hallo luisteraars, mijn naam is Raymond van Barneveld en ik wens All Sports Radio heel veel succes toe.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: sporten vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.
1: En daarnaast ook bij ons aangeschoven in de studio Eileen Goemans. Zij is breedte sporter, inspiratie zelf. En zij gaat binnenkort meedoen aan de Dam tot Damloop voor het Fonds Gehandicapte Sport. En zij is inmiddels bij ons aangeschoven in de studio. Eileen, welkom.
2: Dankjewel.
1: Ik vind het heel erg leuk dat je er bent. Want ja, we hebben natuurlijk altijd een mooie mix hier in deze uitzending. Van niet alleen de top, maar ook gewoon de breedte sporter. Want ja, die zijn natuurlijk ook gewoon hard nodig op deze wereld. En ja, we moeten allemaal gewoon gezond zijn en bewegen. Nu ben ik allereerst wel gewoon benieuwd. En ik denk de luisteraar ook. Want waarschijnlijk kent niet iedereen Eileen Goemans. Wie ben je en waar kom je vandaan? Wat doe je eigenlijk?
2: Nou, ik ben dus Eileen. Ik ben 23 jaar en ik woon in Den Haag. Naast dat ik veel in de sportschool te vinden ben, loop ik ook hard, doe ik aan hockey en werk ik fulltime in de horeca. Dus dat is een beetje mijn leven eigenlijk.
3: Druk bestaan.
2: Ja. Ja.
3: En je doet al meerdere sporten en je hebt een kortere arm, om even zo te zeggen. Een beperking, is dat van nature of heb je iets ervaren onderweg?
2: Nee, ik ben gewoon zo geboren. Het is geen spannend verhaal.
3: Nou ja, dan ben ik altijd heel benieuwd. Want wij doen ook veel meer sporthulpmiddelen bij Fonds Gehandicapt Sport. Met Uniek Sporten. Hoe is dat bij jou gegaan? Want ja, je had die prothese nodig om in de sportschool te kunnen sporten. Was dat eenvoudig bij jou?
2: Nou, vroeger wilde ik eigenlijk nooit de prothese. En ik had op een gegeven moment 5 jaar geleden een afspraak bij mijn revalidatie. En toen zei de ergotherapeut van ja, ik hoorde dat je hier voor een prothese komt. En ik dacht alleen maar, ik wil dat helemaal niet. Ik kan gewoon alles, waarom zou ik dat nodig hebben? En toen zei ze van ja, maar zijn er niet dingen waar je dan tegenaan loopt? En op een gegeven moment toen dacht ik ja, op zich in de sportschool kon ik toen eigenlijk alleen maar mijn benen trainen en mijn buik. En ik wilde ook gewoon heel graag mijn bovenlichaam kunnen trainen. En zo is dat balletje een beetje gaan rollen eigenlijk.
1: Nou, daar ben ik ook eigenlijk wel benieuwd. Je hockeyt ook. In hoeverre is dat niet lastig met zeg maar één kortere arm en een hockeystick en dergelijke?
2: Ja, eigenlijk valt dat best wel mee. Ik begon toen ik 8 was met hockey. En in dat eerste jaar ben ik gelijk in de selectie gezet. Dus blijkbaar
1: kan je wel wat.
2: Wel
1: ja, ja,
2: goed,
1: ja.
2: Ja. En toen altijd best wel hoog gespeeld. Tot nu eigenlijk. En ik heb nooit echt last ervaren of moeilijke dingen tijdens hockey of iets. Ging altijd wel gewoon vloeiend.
1: Want gewoon even, dat er zullen vast ook hockeyers luisteren, zeg maar. Hoe doe jij dat met het pakken van de stick en de grip en dergelijke?
2: Ja, eigenlijk zoals iedereen dat doet. Je rechterhand zit gewoon onderaan de stick, onderaan de grip en je linkerarm bovenaan. Het enige verschil is dat ik dus wel iets minder grip heb dus en minder kracht heb. Maar dan haal ik dat gewoon meer uit mijn rechterarm dan uit beide armen. En dat gaat eigenlijk tot nu toe.
3: Maar dan gebruik je de prothese wel ook bij
2: nee,
3: hockey?
2: Nee.
3: En doe je het echt met één arm?
2: Ja.
3: Ja. Ja, dat is goed. En nou ja, hockey is nu leuk, maar als je wat ouder wordt is misschien golf ook heel leuk. Want ik ken ook mensen die met één arm golven. Dus, en de hockeyers zijn meestal goede golfers. Dus je kan nog een sport erbij doen.
2: Nee, ik ben heel benieuwd. Ik heb nog nooit geprobeerd.
1: Maar hoe ben je eigenlijk in het hockey gerold eigenlijk? Is dat iets wat vanuit je familie bijvoorbeeld? Waren jullie echt een hockeyfamilie bijvoorbeeld?
2: Nou niet. Ja, mijn zus die deed wel een hockey. En ik ging altijd bij haar wedstrijden kijken. Op een gegeven moment dacht ik ja, ik ga het gewoon proberen en we zien het wel. Mijn moeder zei wel eens tegen mij vroeger van ja, kan je niet gewoon beter op voetbal gaan? Veel makkelijker, wel gewoon 2 benen. Ik zei nee, ik wil gewoon op hockey. En dat is goed uitgepakt gelukkig.
3: Ja, en nog veel meer, want het hardlopen heb je ook opgepakt. En hoe gaat dat?
2: Ja, trainen gaat nog niet heel goed eigenlijk. Ik heb vorig jaar de halve marathon in Palma gedaan in oktober. En ik heb 2 weken geleden de 10 kilometer in Rijsoord gedaan. Dat is waar mijn moeder woont. PR gelopen. Dus dat gaat dan wel weer goed.
1: Nee, ik wil zeggen, dat gaat eigenlijk helemaal niet goed. Ja, maar ik loop wel PR's.
2: Ja, alleen het trainen zelf, dat moet ik nog even oppakken.
1: Ah, ja, ja, ja. Want ja, is het ook gewoon een tijdskwestie dan? Of ja, ik kan me voorstellen als je in de sportschool zit en hockey, ja, ergens ook nog een keer hardlopen.
2: Ja, ik vind het moeilijk om een prioriteit te stellen. Of tenminste, ik vind het. Eigenlijk vind ik het sporten in de sportschool wel het leukst. Dus daar steek ik dan de meeste tijd in. En met hardlopen heb ik ook wel zoiets van, ik hockey ook 3 keer in de week. Dus op zich pak ik daar ook al mijn conditietraining op.
3: Ja, en dan ga je de Dam te Dam doen. Is de eerste keer dat je die gaat doen?
2: Ja, dat is wel de eerste keer.
3: En die afstand ook?
2: Nee, want ik heb dus wel de halve marathon ook.
3: Ja, die is iets langer natuurlijk. Ja. Dat zou moeten kunnen.
2: In theorie wel. Ik denk dat het ook wel lukt hoor.
3: Ja, en ik vind het mooi. Kijk, je doet ook mee. Maar je doet ook mee voor de gehandicaptsport in het algemeen. Ja, want je loopt ook voor Fonds Gehandicaptsport. Hoe is dat zo gekomen?
2: Nou, ik wilde sowieso al de Dam tot Damloop heel graag doen. Maar die tickets die waren al heel snel uitverkocht. En toen was ik een beetje aan het scrollen over op waar ik dan nog tickets kon halen. En er waren heel veel sponsoren die nog tickets hadden. Maar die spraken me niet zo erg aan als deze. Omdat het natuurlijk best wel dicht bij mezelf staat. Dus toen ben ik een beetje gaan kijken wat de beloning is. En hoeveel ik moest ophalen om een ticket te kunnen krijgen. En dat is aardig goed gegaan.
1: Ja, want dat vereist natuurlijk iets meer dedication dan als je gewoon bij Dam tot Dam loopt zelf natuurlijk gewoon een ticket haalt. Hoe is dat deel dan voor jou gegaan? Want ja, dan moet je natuurlijk ineens geld gaan ophalen. Nou ja, dan moet je natuurlijk mensen heel oneerbiedig leuren om geld. Dat is natuurlijk altijd het dingetje wat bij crowdfunding en dat soort dingen altijd soms wel spannend is. Hoe is dat voor jou gegaan?
2: Ja, dit was wel de eerste keer dat ik zoiets deed. Maar voor mij scheelde het wel dat dit gewoon iets is wat dicht bij mij staat. Dus ik kon ook gewoon mijn eigen verhaal delen. En ik denk dat dat ook wel heel erg hielp voor de mensen om me heen om dan te gaan sponsoren. Dat ze wisten hoe erg ik ermee bezig ben en hoeveel het sporten eigenlijk voor mij betekent. Dus dat wel ook makkelijker was voor hen om dan te doneren.
1: Ja, want wanneer is eigenlijk Eileen bij jullie op de radar gekomen, Nieke? Is dat toen ze zich aanmelden voor...
3: Ja,
1: startticket?
3: Het is zo dat als de Dam te Dam inschrijving open gaat, dan is het binnen een uur uitverkocht. En en onze campagne begon eigenlijk na een uur. Dus op dat moment direct. Want je weet eigenlijk dat die evenementen gaan heel hard. En dan, wij zijn het goede doel van de marathon. Of van de marathon van de Dam te Dam loop. En Nationale Nederlanders, onze partner, die maakt het mogelijk. En vandaar dat we dit ook kunnen doen. En ik vind het super gaaf dat Eileen dit doet voor ons. Dat is één. Maar het is ook natuurlijk ongelooflijk inspirerend voor heel veel mensen met een perken die nog toch thuis zitten. En soms toch belemmeringen zien om te gaan sporten. En er kunnen allerlei leden zijn. Maar jij laat zien van, ik zit op hockey. Ik doe, dus ga de sportschool in. Maak grote Dam te Dam loop zien. Dus dat is natuurlijk fantastisch. En dat vind ik al fantastisch. Maar ik ben eigenlijk ook wel heel benieuwd. Hoeveel heb je al opgehaald?
2: Ik zit nu op de 520.
3: Zo, ja. Nou, dat is fantastisch, toch?
1: Absoluut.
3: Ja.
1: Absoluut. Maar dat kan natuurlijk wel wat meer worden. Hè?
2: Ja, zijn we
1: natuurlijk ook.
3: Ja, hoor. De Robert gaat wel doneren, hoor. Dus,
1: ja. Nou ja, wie weet. Nee, dat ga ik gewoon ook doen, hoor. Dus dat komt wel goed. Maar als we het toch hebben over dat doneren. Dan moet je natuurlijk wel een beetje reclame maken. Hè? Je zit nu ook op de radio. Dan ben je natuurlijk waarschijnlijk ook weer doorgevraagd door Nieke. Waar kunnen mensen nou...

0: Nee, dat je gewoon niet jezelf uit het veld moet laten slaan, om maar even ook een hockeyterm erbij te pakken. Ben je zelf ook af en toe wel bewust dat je wel eens gewoon een inspirerende rol kan hebben voor anderen?
1: Nou, ik heb er wel veel over nagedacht, inderdaad. Ik hoop sowieso dat het echt wel een dingetje wordt. Maar ja, ik doe gewoon mijn ding. En ik post af en toe hier en daar een TikTok of een fotootje op Instagram. Maar ik zou het bijvoorbeeld wel heel tof vinden om daar wat groter mee te worden. Omdat ik inderdaad wel het idee heb dat het echt wel een voorbeeld zou kunnen zijn voor mensen die ook een beperking hebben, in welke vorm dan ook.
0: Ja, want dat lijkt me lastig. Dat heeft iedereen natuurlijk. Ja, als je gewoon met je eigen leven bezig bent en met jezelf gewoon bezig bent, ja, dan sta je er eigenlijk helemaal niet bij stil.
1: Nee, precies. Ja, ik doe gewoon wat ik doe en ik doe dit eigenlijk al. Nou, de gym is dan al 5 jaar. Hockey doe ik al 16 jaar. En hardlopen ook al heel lang, dus.
2: Ja, bij jou is eigenlijk altijd wel vanzelfsprekend geweest, de sport.
1: Ja, nou, dat niet zozeer, want de sportschool is natuurlijk pas 5 jaar geleden een beetje aankomen waaien. En vroeger merkte je natuurlijk wel met gym of zo dat er dingen waren die je niet kon. En dat was wel af en toe wat lastiger, omdat je wilde toch ook in de ringen zwaaien of een handstand maken of weet ik het allemaal. Maar ja, dat is niet voor mij een reden geweest om dan bij de pakken neer te gaan zitten.
0: Nee, precies. Maar je zei al, hè, die dam-tot-dam-loop stond bijvoorbeeld al op je wensenlijstje. Waarom eigenlijk? Wat maakt die dam-tot-dam-loop nou zo bijzonder dat je zoiets hebt van ja, die moet ik lopen?
1: Nou, ik vind het sowieso gewoon heel leuk om nieuwe routes te lopen. En ik vind het ook leuk om verschillende soorten afstanden te rennen. Dus dat is een beetje voor mij het dingetje. Dus ja, dat eigenlijk denk ik.
0: Ja, want dat is dan natuurlijk, ja, Dam tot Dam is de Kamsdam-Zaandam. Maar er zijn natuurlijk nog veel meer plekken om te rennen. Heb je nog een wensenlijstje ergens achter de hand waar je denkt van, als ik die Dam tot Dam loop heb afgevinkt, dan ga ik door met deze?
1: Nou, er is dus een, ik weet niet precies hoe het heet, maar dat zijn 6 halve marathons door heel Europa. En als je die dan allemaal hebt gerend, dan krijg je zo'n hele grote medaille. En dat lijkt me wel heel vet om ooit een keer af te kunnen maken.
0: En waar zijn die 6 halve marathons?
1: Volgens mij in Londen, Lissabon, volgens mij ook Parijs en dan nog 3. Maar ik weet niet zo goed uit mijn hoofd. Maar ik vind het gewoon leuk om in andere landen te rennen.
2: Dus dat is... Ja, en er komt nog iets langers aan. Hè? In 1 november komt er een nieuwe marathon in Den Haag. Is dat ook nog een uitdaging voor je? Maar misschien iets later?
1: Zeker. Ik denk dat 1 november wel een beetje kort dag is voor mij.
2: Ja.
1: Maar ik zou heel graag de hele marathon van Rotterdam ook wel een keer willen rennen.
2: Ja.
1: Dat lijkt me wel echt.
0: Het is de mooiste, hè?
1: Ze zeggen het, hè, ja.
0: Maar die Dam tot Dam loop, kom je natuurlijk op verschillende plekken. Waar kijk je nou zelf het meest naar uit? Is dat bijvoorbeeld door de tunnel heen, onder het IJ? Of?
1: Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik nog niet heel goed heb gekeken waar je allemaal langs loopt.
0: Nou, dan ga je leuk verrast worden. Dat is, dat is ook wel weer mooi. Tot slot, ja, je bent natuurlijk lekker bezig met sporten. Dat zal ook voor de volgende voorziene jaren nog wel gaan gebeuren, neem ik aan. Ga je meer doen voor het fonds?
1: Dat lijkt me wel heel leuk om daar wat meer in te mogen betekenen.
2: Ja, ik denk dat het ook wel heel erg leuk is. Want we gaan natuurlijk nu, de marathon komt voor het eerst in Den Haag. En wij zijn het goede doel van geworden. Dus in Den Haag en rondom graag gaan we zeker wat doen op dit gebied. Dus ja, hoe leuk is het om iemand uit Den Haag daarbij te betrekken.
1: Ja,
2: dus bij deze.
1: Ja, nou leuk.
0: Nou ja, binnenkort in dit theater weer een stapje verder. Eileen Goemans, mag ik je hartelijk danken dat je hier in de studio wilde zijn. En heel erg veel succes met de Dam tot Damloop.
1: Dank jullie wel.
3: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.

mooiste sportmomenten, anekdotes en drijfveren van iconen uit de Nederlandse topsport hoor je in bloed, zweet en tranen. Oud-topvoetbalscheidsrechter Mario van de Ende gaat in gesprek met oud-topsporters en vraagt naar hun bijzondere verhalen, ervaringen en muziek. Bloed, zweet en tranen met Mario van de Ende. Elke laatste vrijdag van de maand tussen 3 en 4 uur op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Het was do or die voor onze Team NL handbalmannen in het tweeluik tegen de Grieken voor een WK-ticket. Helaas was het geen herhaling van 2 jaar geleden toen we ons ten koste van de Grieken wisten te plaatsen. Afgelopen woensdag was het resultaat in de heenwedstrijd in Griekenland weliswaar beter dan destijds. Maar zondag vonden onze oranje mannen hun waterloo in Rotterdam door in eigen huis ook met ruime cijfers te verliezen. Ik ga erop terugblikken met handbalcommentator Raymond Koning bij onder meer Ziggo Sport. Raymond, hele goedemiddag.
2: Hi Robert.
1: Ja, wat ontzettend zuur. Vooral ook omdat op voorhand eigenlijk iedereen zei, ja, als we dit gaan verliezen, dan weten we het ook niet meer. Nou, het gebeurde wel.
2: Ja, ik denk dat ik ook in dat groepje was die dat heeft gezegd. Ook wel wetende dat we natuurlijk een paar jaar geleden ook al tegen de Grieken speelden en toen enigszins met de hakken over de sloot wel voor dat examen slaagden. Maar nu niet. Ja, weet je, Luc Steins die heeft natuurlijk al langer gewaarschuwd, hè, over de terugval van de Nederlandse handballers. De spoeling is heel dun, et cetera, et cetera. Hij zei onder andere ook bij Ziggo Sport, maar ook bij de NOS, dat hij echt wel bezorgd was over de ontwikkeling van met name de mannenkant in het handbal. Die zorgen die zijn er wel uitgekomen. De afgelopen 2 jaar wisten de mannen zich wel voor de eindtoernooien te kwalificeren. En nu dus niet. Waardoor Nederland niet op de WK staat volgend jaar. En daardoor zich eigenlijk niet echt kan kwalificeren voor de Olympische Spelen. Althans, niet via het WK. Er is natuurlijk nog wel theoretische kans. Je kan ook nog een EK van 2028 aangrijpen. Om daar bijvoorbeeld een plek op een OKT te bemachtigen. Maar dat is echt een hele lastige route hoor. Dus de Nederlandse mannen hebben zichzelf behoorlijk in de voet geschoten.
1: Ja, en dat is natuurlijk helemaal zuur, omdat we nu ook eigenlijk de groep bij elkaar hadden in, ja, eigenlijk op volle, redelijk volle sterkte, laat ik het zo zeggen.
2: Ja, maar ik vind toch ook wel dat over de hele linie gezien die topspelers niet allemaal hebben geleverd hoor, in het tweeluik met Griekenland. Luc die kon eigenlijk zijn stempel niet goed drukken. Ook wel omdat hij heel fel geattaqueerd werd in de defensie. Grieken hadden het echt op de Nederlandse spelmaker gemunt. Ik heb weinig momenten gezien van Kai Smits. Bobby Schagen nog steeds geblesseerd. Eigenlijk deed, en dat zag je gisteren ook, Robin Nachtegaal, notabene een speler uit de Nederlandse competitie, het goed. Ik denk dat Jorik Pol af en toe verdienstelijk inviel in de goal. Matthias Dorgelo zakte veel te vaak door het ijs, de keeper. Het was over de hele linie gewoon echt simpelweg niet goed genoeg. En ik las ook wel en ik hoorde ook wel veel commentaar op dat de Grieken zo hard speelden en dat ze daartoe door de Noord-Macedonische scheidsrechters in de gelegenheid werden gesteld. Hè, en ik zei het ook, hè, daar had met name Luc Steins, onze spelmaker, veel last van. Die kreeg veel tikken. Maar dat is maar een deel van het verhaal. Dat is ook, daar kun je ook in meegaan. Hè. Het is niet zo dat Griekenland het hardste spel van Europa heeft of zo. Op het moment dat je weet dat scheidsrechters meer toelaten, kun je daar zelf ook in meegaan. En Nederland heeft dat onvoldoende kunnen doen. En dat is jammer. Het is ongelooflijk jammer voor de Nederlandse handbalmannen.
1: Ja, en eigenlijk, ja, het klinkt heel raar, want ik zei in de intro, ja, de heenwedstrijd in Griekenland werd met een beter resultaat afgesloten dan 2 jaar geleden. Is het nog steeds, was het een verlies, maar slechts met 2 punten. Dat was uiteindelijk, nou ja, nog niet eens een hele gekke uitgangspositie voor die return. Maar dan is het uitgerekend eigenlijk in eigen huis, in Rotterdam, Dat het dan weer misgaat.
2: Ja, dat is dan ook toch ook wel spanning. Hè? Het moeten presteren en je daar dan eigenlijk net niet klaar genoeg voor zijn. Ik denk wel dat dat echt van groot belang is geweest. Dat ontzettend lastig is geweest voor Nederland. De druk van die volle hal. Zijn de handbalmannen. Hè, natuurlijk kwamen de laatste jaren steeds meer mensen kijken. Ook bij de mannen. Maar die waren niet altijd gewend om echt voor volle hallen te spelen. Rotterdam was echt uitverkocht, was echt helemaal vol. Maar Nederland heeft het serieus zelf weggegooid. Ook in Griekenland afgelopen week, midweek, stond Nederland 5 goals voor. Gisteren in het begin was er niks aan de hand. Nederland stond op 9-5. En opeens kwam er een soort van 2 10 run of zo van de Grieken overheen, waar Nederland opeens weer achter stond. Ja, en vanaf dat moment leek wel alsof het hele geloof in het team weg was. Dus ja, het is echt zo enorm jammer voor de ontwikkeling van de sport in Nederland. En nu een toernooi, veel zichtbaarheid in januari volgend jaar. In Duitsland, het Walhalla voor de handballers. Ja, daar had Nederland zichzelf echt weer kunnen gaan presenteren aan de wereld. En die mogelijkheid heeft Oranje echt zelf laten lopen.
1: Wat is nou de beslissing geweest in dit tweeluik? Is dat die run tussen zeg maar de 9-5 voorsprong en de rust geweest van de Grieken?
2: Ik denk het wel. Ik denk dat Nederland bij rust stonden ze er 6 achter. Hè? Was het 2014? En dan weet je, je moet er 9 meer maken dan Griekenland. Terwijl Nederland er dus maar 14 maakte in de eerste helft. En er wel 20 tegen kreeg. Ja, dan weet je ook wel, het is ontzettend lastig. Je gaat die Grieken niet in de vorm waarin Nederland toen verkeerde. Opeens in die tweede helft wegspelen. Daar was het de wedstrijd niet naar. Maar het begint al in die wedstrijd in Griekenland. Nederland had daar gewoon moeten finishen. Ik weet, het is allemaal theorie, maar als Nederland daar die overwinning met 4-5 goals verschil uit het vuur had gesleept, was er niet zoveel aan de hand geweest. Ja, dan was de druk volledig bij de Grieken neergelegd. En nu moest Nederland. Ja, dat is wel een lekkere positie voor die Grieken natuurlijk.
1: Ja, en nou ja, dat cadeautje hebben ze ook wat dat betreft gewoon uitgepakt. Want de Grieken gaan nu door naar het WK. Is natuurlijk de belangrijkste vraag voor de Team NL handbalmannen. Ja, wat nu? Wat gebeurt er met Staffan Olsson als coach? Wat gebeurt er met de selectie? Gaan daar veel wisselingen plaatsvinden?
2: Ja. Eigenlijk zijn dat drie vragen in één. Wat nu? Waar nu naartoe? Vraag 2, met wie? En vraag 3, met wie qua spelers? Want natuurlijk zullen er ook wat spelers weggaan. Ik vond het wel opvallend. Ik hoorde gisteren en ook vandaag eigenlijk nauwelijks de vraag over welke bondscoach gaat Nederland begeleiden. Hè? Want wat nu? Nou, vooral die vraag eerst dan maar. De focus moet nu op het EK van 2028. Dat duurt nog anderhalf jaar. Na de zomer beginnen de kwalificaties. Dat toernooi wordt in januari 2028 in Spanje, Portugal en Zwitserland gespeeld. Nederland heeft daar een pittige pool gelood met Kroatië. Ook dit jaar op het EK de tegenstander geweest. Litouwen, Finland. Maar dit zou een ploeg van de statuur van Nederland gewoon wel moeten kunnen redden. In ieder geval in het overleven in die eerste ronde. De vraag daarna is natuurlijk, wie gaat Nederland begeleiden richting dit Europees kampioenschap? Staffan Olsson is een enorme naam, maar heeft de ploeg qua resultaten eigenlijk niet heel veel verder gebracht. Misschien was dat ook wel niet mogelijk gezien de dunne spoeling aan de mannenkant van het Nederlandse handbal. Maar goed, zijn contract loopt af in september. Dit is een evaluatiemoment, dus een behoorlijk grote kans dat Nederland op zoek gaat naar een nieuwe bondscoach. Misschien wel op zoek moet. Hij kan er natuurlijk ook zelf ook mee stoppen. Hè? Dat hebben we met Per Johansson gezien, de bondscoach bij de vrouwen. Uh-huh. Die uiteindelijk naar Gierkon en tegen Nederland zei, ik vind het mooi geweest. Ja, en je hebt natuurlijk ook al een aantal spelers die wat ouder zijn. De aanvoerder, Bobby Schagen bijvoorbeeld. Ja, voor hem was dit eigenlijk wel een beetje de laatste kans op een WK. Natuurlijk is hij van groot belang. Maar je zag het wel. Hij kon natuurlijk ook niet gisteren in actie komen. Vanwege blessures. Ja, oudere spelers zijn nou eenmaal wel eens wat vaker geblesseerd op dat vlak. Nederland zal echt in de selectie ook moeten kijken. Met welke spelers gaan we de toekomst in? Gaan we kijken naar dat EK? Gaan we kijken naar de mogelijke kwalificatie voor... Ja, je kan het nog wel hebben over de Olympische Spelen 2028. Maar misschien moet de focus wel veel meer als stip op de horizon naar 2032. Ja, en dan zijn er al een hoop mannen die er nu bij zijn bij Nederland, die echt al wat ouder zijn of misschien zelfs wel niet meer spelen. Dus ja, het is echt wel weer een moment in het Nederlandse mannenhandbal om te gaan herijken.
1: Ja, wanneer verwacht jij tot slot dat we misschien antwoorden gaan krijgen op die eerste vragen?
2: Ik denk dat de positie van de bondscoach ergens in de komende weken, laten we zeggen voor de zomer, gaat dat echt natuurlijk wel duidelijk worden. Want er staan natuurlijk ook weer wedstrijden gepland in die kwalificatie. Dat duurt allemaal nog wel langer. Hè. Nederland begint met een thuiswedstrijd tegen Finland ergens in de eerste week van november. Dus er is wel wat tijd. Maar je wilt natuurlijk ook wat mogelijkheden hebben als nieuwe bondscoach, als het een nieuwe bondscoach wordt, om je voor te bereiden met die ploeg. Daarnaast, ja, weet je, Olsen die hoeft het niet per se te doen. Maar als hij het wil, dan moet hij ook wel weer kijken met wie ga ik die strijd in de toekomst aan. Dus ik verwacht dat daar voor de zomer eigenlijk wel wat duidelijkheid in gaat komen. Zowel qua wie dat gaat doen aan de spelerskant als wie dat gaat doen op de bank.
1: Nou, helaas weten we al wel antwoord op één vraag. En dat is, gaat Nederland naar het WK? Dat antwoord is helaas nee. Handbalcommentator Raymond Koning, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je terugblik. En spreek je ongetwijfeld snel weer.
2: Tot je dienst.
0: All Sports Radio Live.

0: Sports Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
3: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Unive supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check unive.nl/supporter van sport. Unive, daar plukt u de vruchten van.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 12 uur.
5: Hockey. Hi, mijn naam is Carol Taten, voormalig tophockeyster. En je luistert naar All Sports Radio.
6: Voetbal. Hoi, mijn naam is Maurice Stijn en je luistert naar All Sports Radio.
7: Volleybal. Mijn naam is Peter Blanger en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Denneman en Nick Boer.
1: En daarnaast ook bij ons aangeschoven in de studio Eileen Goemans. Zij is breedte sporter, inspiratie zelf. En zij gaat binnenkort meedoen aan de Dam tot Damloop voor het Fonds Gehandicapte Sport. En zij is inmiddels bij ons aangeschoven in de studio. Eileen, welkom.
2: Dankjewel.
1: Ik vind het heel erg leuk dat je er bent. Want ja, we hebben natuurlijk altijd een mooie mix hier in deze uitzending. Van niet alleen de top, maar ook gewoon ja, de breedte sporter. Want ja, die zijn natuurlijk ook gewoon hard nodig op deze wereld. En ja, we moeten allemaal gewoon gezond zijn en bewegen. Nu ben ik allereerst ja, wel gewoon benieuwd. En ik denk de luisteraar ook. Want waarschijnlijk kent niet iedereen Eileen Goemans. Wie ben je en waar kom je vandaan? Wat doe je eigenlijk?
2: Nou, ik ben dus Eileen. Ik ben 23 jaar en ik woon in Den Haag. Naast dat ik veel in de sportschool te vinden ben, loop ik ook hard, doe ik aan hockey en werk ik fulltime in de horeca. Dus dat is een beetje mijn leven eigenlijk.
3: Druk bestaan.
2: Ja. Ja.
3: En ja, je doet al meerdere sporten en je hebt een kortere arm, om even zo te zeggen. Een beperking, is dat van nature of was dat, heb je iets ervaren onderweg?
2: Nee, ik ben gewoon zo geboren. Het is geen spannend verhaal.
3: Nou ja, dan ben ik altijd heel benieuwd. Want wij doen ook veel meer sporthulpmiddelen bij Fonds Gehandicapt met Uniek Sporten. Hoe is dat bij jou gegaan? Want ja, je had die prothese nodig om in de sportschool te kunnen sporten. Was dat eenvoudig bij jou?
2: Nou, vroeger wilde ik eigenlijk nooit de prothese. En ik had op een gegeven moment 5 jaar geleden een afspraak bij mijn revalidatie. En toen zei de ergotherapeut van ja, ik hoorde dat je hier voor een prothese komt. En ik dacht alleen maar, ik wil het helemaal niet. Ik kan gewoon alles, waarom zou ik dat nodig hebben? En toen zei ze van ja, maar zijn er niet dingen waar je dan tegenaan loopt? En op een gegeven moment toen dacht ik ja, op zich in de sportschool kon ik toen eigenlijk alleen maar mijn benen trainen en mijn buik. En ik wilde ook gewoon heel graag mijn bovenlichaam kunnen trainen. En zo is dat balletje een beetje gaan rollen eigenlijk.
1: Nou, daar ben ik ook eigenlijk wel benieuwd. Je hockeyt ook. In hoeverre is dat niet lastig met zeg maar 1 kortere arm en een hockeystick en dergelijke?
2: Ja, eigenlijk valt dat best wel mee. Ik begon toen ik 8 was met hockey. En in dat eerste jaar ben ik gelijk in de selectie gezet. Dus blijkbaar
1: kan je wel wat.
2: Wel
1: ja,
2: goed, ja,
1: ja, ja.
2: En toen altijd best wel hoog gespeeld. Tot nu eigenlijk. En ik heb nooit echt last ervaren of moeilijke dingen tijdens hockey of iets. Ging altijd wel gewoon vloeiend.
1: Want gewoon even, dat er zullen vast ook hockeyers luisteren, zeg maar. Hoe doe jij dat met het pakken van de stick en de grip en dergelijke?
2: Ja, eigenlijk zoals iedereen dat doet. Je rechterhand zit gewoon onderaan de stick, onderaan de grip en je linkerarm bovenaan. Het enige verschil is dat ik dus wel iets minder grip heb dus en minder kracht heb. Maar dan haal ik dat gewoon meer uit mijn rechterarm dan uit beide armen. En dat gaat eigenlijk tot nu toe.
3: Maar dan gebruik je de prothese wel ook bij
2: nee,
3: hockey?
2: Nee.
3: En doe je het echt met één arm?
2: Ja.
3: Ja. Ja, dat is goed. En nou ja, hockey is nu leuk, maar als je wat ouder wordt is misschien golf ook heel leuk. Want ik ken ook mensen die met 1 arm golven. Dus, en de hockeyers zijn meestal goede golfers. Dus je kan nog een sport erbij doen.
2: Leuk. Ik ben heel benieuwd. Ik heb nog nooit geprobeerd.
1: Maar hoe ben je eigenlijk in het hockey gerold eigenlijk? Is dat iets wat vanuit je familie bijvoorbeeld? Waren jullie al een hockeyfamilie bijvoorbeeld?
2: Nou niet. Ja, mijn zus die deed wel een hockey. En ik ging altijd bij haar wedstrijden kijken. Op een gegeven moment dacht ik ja, ik ga het gewoon proberen en we zien het wel. Mijn moeder zei wel eens tegen mij vroeger van ja, kan je niet gewoon beter op voetbal gaan? Veel makkelijker, wel gewoon 2 benen. Ik zei nee, ik wil gewoon op hockey. En dat is goed uitgepakt gelukkig.
3: Ja, en nog veel meer, want het hardlopen heb je ook opgepakt. En hoe gaat dat?
2: Ja, trainen gaat nog niet heel goed eigenlijk. Ik heb vorig jaar de halve marathon in Palma gedaan in oktober. En ik heb 2 weken geleden de 10 kilometer in Rijsoord gedaan. Dat is waar mijn moeder woont. PR gelopen. Dus dat gaat dan wel weer goed.
1: Nee, ik wil zeggen, dat gaat eigenlijk helemaal niet goed. Ja, maar ik loop wel PR's.
2: Ja, alleen het trainen zelf, dat moet ik nog even oppakken.
1: Ah, ja. Want ja, is het ook gewoon een tijdskwestie dan? Of ja, ik kan me voorstellen als je in de sportschool zit en hockey, ja, ergens ook nog een keer hardlopen.
2: Ja, ik vind het moeilijk om een prioriteit te stellen. Of tenminste, ik vind het. Eigenlijk vind ik het sporten in de sportschool wel het leukst. Dus daar steek ik dan de meeste tijd in. En met hardlopen heb ik ook wel zoiets van, ik hockey ook 3 keer in de week. Dus op zich pak ik daar ook al mijn conditietraining op.
3: Ja, en dan ga je de Dam te Dam doen. Is de eerste keer dat je die gaat doen?
2: Ja, dat is wel de eerste keer.
3: En die afstand ook?
2: Nee, want ik heb dus wel de halve marathon ook.
3: Ja, die is
2: dus
3: iets langer natuurlijk. Ja. Dat zou moeten kunnen.
2: In theorie wel. Ik denk dat het ook wel lukt hoor.
3: Ja, en ik vind het mooi. Kijk, je doet ook mee. Maar je doet ook mee voor de gehandicaptsport in het algemeen. Want je loopt ook voor Fonds Gehandicaptsport. Hoe is dat zo gekomen?
2: Nou, ik wilde sowieso al de Dam tot Damloop heel graag doen. Maar die tickets die waren al heel snel uitverkocht. En toen was ik een beetje aan het scrollen over op waar ik dan nog tickets kon halen. En er waren heel veel sponsoren die nog tickets hadden. Maar die spraken me niet zo erg aan als deze. Omdat het natuurlijk best wel dicht bij mezelf staat. Dus toen ben ik een beetje gaan kijken wat de beloning is. En hoeveel ik moest ophalen om een ticket te kunnen krijgen. En dat is aardig goed gegaan.
1: Nou, dat is, vereist natuurlijk iets meer dedication dan als je gewoon bij Dam tot Dam op zelf natuurlijk gewoon een ticket haalt. Hoe is dat deel dan voor jou gegaan? Want ja, dan moet je natuurlijk ineens geld gaan ophalen. Moet je natuurlijk mensen heel oneerbiedig leuren om geld. Dat is natuurlijk altijd het dingetje wat bij crowdfunding en dat soort dingen altijd soms wel spannend is. Hoe is dat voor jou gegaan?
2: Ja, dit was wel de eerste keer dat ik zoiets deed. Maar voor mij scheelde het wel dat dit gewoon iets is wat dicht bij mij staat. Dus ik kon ook gewoon mijn eigen verhaal delen. En ik denk dat dat ook wel heel erg hielp voor de mensen om me heen om dan te gaan sponsoren. Dat ze wisten hoe erg ik ermee bezig ben en hoeveel het sporten eigenlijk voor mij betekent. Dus dat wel ook makkelijker was voor hen om dan te doneren.
1: Ja, want wanneer is eigenlijk Eileen bij jullie op de radar gekomen, Nieke? Is dat toen ze zich aanmelden voor...
3: Ja, startticket? Het is zo dat als de Dam te Dam inschrijving open gaat, dan is het binnen een uur uitverkocht. En onze campagne begon eigenlijk na een uur. Dus op dat moment direct. Want je weet eigenlijk dat die evenementen gaan heel hard. En dan, wij zijn het goede doel van de marathon. Of van de marathon van de Dam te Dam loop. En Nationale Nederlanders, onze partner, die maakt het mogelijk. En vandaar dat we dit ook kunnen doen. En ik vind het super gaaf dat Eileen dit doet voor ons. Dat is één. Maar het is ook natuurlijk ongelooflijk inspirerend voor heel veel mensen met een perken die nog toch thuis zitten en soms toch belemmeringen zien om te gaan sporten. En er kunnen allerlei leden zijn. Maar jij laat zien van, ik zit op hockey, ik doe dus ga de sportschool in, maar ik ga ook de Dam te Dam loop zien. Dus dat is natuurlijk fantastisch. En dat vind ik al fantastisch, maar ik ben eigenlijk ook wel heel benieuwd, hoeveel heb je al opgehaald?
2: Ik zit nu op de 520.
3: Zo, ja. Nou, dat is fantastisch, toch?
1: Absoluut. Ja, absoluut. Maar dat kunnen natuurlijk wel wat meer worden. Hè?
2: Ja,
1: zijn we natuurlijk ook
3: wel. De Robert gaat wel doneren, hoor. Dus.
1: wie weet. Nee, dat ga ik gewoon ook doen, hoor. Dus dat komt wel goed. Maar als we het dan toch hebben over dat doneren, dan moet je natuurlijk wel een beetje reclame maken. Hè? Je zit nu ook op de radio. Dan ben je natuurlijk waarschijnlijk ook weer nog gevraagd door Nieke. Waar kunnen mensen nou jouw pagina vinden?
2: In mijn bio op Instagram staat sowieso een linkje naar de site van de Dam tot Dam. En mijn Insta is gewoon Eileen Goemans. En dan
1: kom je er vanzelf.
3: Ja, en via de website van het fonds kan je er ook komen. Daar zie je ook wel heel prominent Dam tot Dam. En dan kan je jouw naam opzoeken en dan zou je ook kunnen doneren. Dus ik

0: post af en toe hier en daar een TikTok of een fotootje op Instagram. Maar ik zou het bijvoorbeeld wel heel tof vinden om daar wat groter mee te worden. Omdat ik inderdaad wel het idee heb dat het echt wel een voorbeeld zou kunnen zijn voor mensen die ook een beperking hebben in welke vorm dan ook.
1: Ja, want dat lijkt me lastig. Dat heeft iedereen natuurlijk. Ja, als je gewoon met je eigen leven bezig bent en met jezelf gewoon bezig bent, ja, dan sta je er eigenlijk helemaal niet bij stil.
0: Nee, precies. Ja, ik doe gewoon wat ik doe en ik doe dit eigenlijk al. Nou, de gym is dan al 5 jaar. Hockey doe ik al 16 jaar. En hardlopen ook al heel lang, dus.
2: Ja, bij jou is eigenlijk altijd wel vanzelfsprekend geweest, de sport.
0: Ja, nou, dat niet zozeer, want de sportschool is natuurlijk pas 5 jaar geleden een beetje aankomen waaien. En vroeger merkte je natuurlijk wel met gym of zo dat er dingen waren die je niet kon. En dat was wel af en toe wat lastiger, omdat je wilde toch ook in de ringen zwaaien of een handstand maken of weet ik het allemaal. Maar ja, dat is niet voor mij een reden geweest om dan bij de pakken neer te gaan zitten.
1: Nee, precies. Maar je zei al, hè, die dam tot dam loop stond bijvoorbeeld al op je wensenlijstje. Waarom eigenlijk? Wat maakt die dam tot dam loop nou zo bijzonder dat je zoiets hebt van ja, die moet ik lopen?
0: Nou, ik vind het sowieso gewoon heel leuk om nieuwe routes te lopen. En ik vind het ook leuk om verschillende soorten afstanden te rennen. Dus dat is een beetje voor mij het dingetje. Dus ja, dat eigenlijk denk ik.
1: Ja, want nou ja, dat is dan natuurlijk, ja, Dam tot Dam is de Amsterdam-Zaandam. Maar er zijn natuurlijk nog veel meer plekken om te rennen. Heb je nog een wensenlijstje ergens achter de hand waar je denkt van, als ik die Dam tot Dam loop heb afgevinkt, dan ga ik door met deze?
0: Nou, er is dus een, ik weet niet precies hoe het heet, maar dat zijn 6 halve marathons door heel Europa. En als je die dan allemaal hebt gerend, dan krijg je zo'n hele grote medaille. En dat lijkt me wel heel vet om ooit een keer af te kunnen maken.
1: En waar zijn die 6 halve marathons?
0: Volgens mij in Londen, Lissabon, volgens mij ook Parijs en dan nog 3. Maar ik weet niet zo goed uit mijn hoofd. Maar ik vind het gewoon leuk om in andere landen te rennen. Dus dat is...
2: Ja, en er komt nog iets langers aan. Hè? In 1 november komt er een nieuwe marathon in Den Haag. Is dat ook nog een uitdaging voor je? Maar misschien iets later?
0: Zeker. Ik denk dat 1 november wel een beetje kort dag is voor mij.
2: Ja.
0: Maar ik zou heel graag de hele marathon van Rotterdam ook wel een keer willen rennen.
2: Ja.
0: Dat lijkt me wel echt.
1: Het is de mooiste, hè?
0: Ze zeggen het, hè, ja.
1: Maar die dam tot dam loop, kom je op verschillende plekken. Waar kijk je nou zelf het meest naar uit? Is dat bijvoorbeeld door de tunnel heen, onder het IJ? Of?
0: Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik nog niet heel goed heb gekeken waar je allemaal langs loopt.
1: Nou, dan ga je leuk verrast worden. Dat is, ja. Dat is ook wel weer mooi. Tot slot, ja, je bent natuurlijk lekker bezig met sporten. Dat zal ook voor de volgende voorziene jaren nog wel gaan gebeuren, neem ik aan. Ga je meer doen voor het fonds?
0: Dat lijkt me wel heel leuk om daar wat meer in te mogen betekenen.
2: Ja, ik denk dat het ook wel heel erg leuk is. Want we gaan natuurlijk nu, de marathon komt voor het eerst in Den Haag. En wij zijn het goede doel van geworden. Dus in Den Haag en rondom Haag gaan we zeker wat doen op dit gebied. Dus ja, hoe leuk is het om iemand uit Den Haag daarbij te betrekken.
0: Ja,
2: dus bij deze.
0: Ja, nou leuk.
1: Nou ja, binnenkort in dit theater weer een stapje verder. Eileen Goemans, mag ik je hartelijk danken dat je hier in de studio wilde zijn. En heel erg veel succes met de Dam tot Dam loop.
0: Dank jullie wel.
3: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer. Quack, quack, quack, quack.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: was all night.
1: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
2: Je luistert weer naar een nieuwe editie van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En zoals altijd, de man die alle nieuwtjes weer weet te verzamelen is sportmarketeer Frank van der Walbaken, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
3: Goedemiddag, Robert.
2: Iets waar we het de laatste tijd ook over hebben is het terugtrekken van het PIF in de LIV Golf Tour. Iets waar ze natuurlijk miljoenen in hebben gestoken. Dan is natuurlijk eigenlijk de vraag, ja, ook met alle golfers die zich natuurlijk hebben verbonden aan de LIV Golf Tour in de afgelopen tijd. Wat nu eigenlijk?
3: Ja, het LIV Golf is van de ene dag op de andere geconfronteerd met de terugtrekking van PIF uit de Tour. Ze zijn nu als LIV Tour op zoek naar $350 miljoen om te kunnen overleven. Maar ik geef de heren daarin weinig kans. PIF heeft er al 5,3 miljard in gepompt. Ondanks het feit dat er toch enkele topspelers zich op dit moment nog steeds verbonden voelen en roepen dat ze blijven met de LIV Golf Tour. En dat zijn niet de minste de beste. Dat is de Jon Rahm, die vorige week in de PGA Masters nog de gedeelde tweede plaats bezette. Dat is Phil Mickelson, dat is Dustin Johnson, dat is Bryson DeChambeau en het is Patrick Reed, om er maar een aantal te noemen. Ik heb er een hard hoofd in dat zal overleven. Wat eenmaal verbannen tussen aanhalingstekens uit de PGA omdat ze zelfstandig wilden gaan met het PIF, heeft ze geen winst opgeleverd in de populariteitsranking. En ik denk dus ook niet dat er nou veel sponsors staan te trappelen om in te stappen waar het PIF vertrekt.
2: Ja, en dan blijven we nog even bij het PIF. Want als we het dan toch hebben over investeringen die het PIF gedaan hebben. Ze hebben nadrukkelijk benoemd dat ze, dit is dan weliswaar iets waar ze zich terugtrekken. Maar ze blijven wel volop investeren in de sport. Je hebt nog even op een rijtje gezet waar ze eigenlijk al zo in hebben geïnvesteerd.
3: Ja, en ik heb op een rijtje gezet op basis van de informatie die ik heb kunnen vinden of heb toegestuurd gekregen. Dus ik claim niet dat het helemaal volledig is, maar het is wel interessant om te horen. Er zit dus in de kas van PIF, toen het werd opgericht door Mohammed bin Salman, de kroonprins himself, zat er $650 miljard, dat is nogal wat. Ze hebben tot nu toe geïnvesteerd als volgt, $37 miljard in e-sports. Dat is eigenlijk iets wat bij ons nooit aan bod komt. En dat heeft met mijn subjectieve voorkeur te maken dat ik e-sports eigenlijk geen sport vind. Ik vind het knap, maar het is fysiek gezien niks. Je zit achter een scherm. Maar goed, ze hebben er $37 miljard in geïnvesteerd. Ze hebben $20 miljard geïnvesteerd in het WK voetbal 2034. Dat aan Saudi-Arabië al is toebedeeld door de fratsen van Gianni Infantino. 5,3 miljard in de LIV Golf Tour waar we het net over hadden. 5 miljard in een nieuwe boxcompetitie. Boksen is erg populair in het Midden-Oosten. 880 miljoen in Newcastle United. 750 miljoen in het Aston Martin Formule 1 team via Aramco. Staatsbedrijf, de grootste producent van olie en gas ter wereld. 500 miljoen in het WTA Tennis Finals. Het vrouwentennistoernooi. 500 miljoen gereserveerd voor een cricketcompetitie die van start gaat. 800 miljoen in het Formule 1 circuit Jeddah. En een vaste datum op de kalender voor $50 miljoen per jaar. Een nog onbekend bedrag in de 3 voetbalclubs in de Saudi Pro League. Ze hebben 3 clubs in het PIF weten te schuiven voor de financiering. En een nog onbekend bedrag in het laten spelen van de enkele Europese voetbalwedstrijden in Saudi-Arabië, maar dat honderden miljoenen zijn, is zeker. Dus tot nu toe is er al ruim $100 miljard geïnvesteerd. Maar er is dus nog 550, als ik mijn rekensom even goed maak, miljard is er nog steeds in de kas, de oorlogskas van PIF. En het PIF benadrukt, wat je net al zei, Robert, dat Dit terugtrekken uit de lifttoer is geen enkele indicatie van dat het PIF zich zou terugtrekken uit de sport. Integendeel, men ziet de sport zeer nadrukkelijk als een alternatief inkomstenbron voor het land, voor toerisme, in plaats van alleen maar geld binnenhalen uit gas en olie.
2: Dan voordat we naar onze groene en gele kaart gaan, Frank, nog even wat korte nieuwtjes.
3: Ja, FC Utrecht in eigen land dus heeft een nieuwe hoofdsponsor. De vacature site Indeed zal vanaf het aanstaande seizoen op het shirt staan van zowel de mannen als de vrouwen. Indeed was al een mouwsponsor, maar omdat Conclusion als hoofdsponsor afhaakte, kon Indeed een volgende stap maken in het FC Utrecht traject. Indeed is trouwens geen nieuwe in het voetbal. Ze zaten dus al op de mouw bij Utrecht, maar ze zijn ook een van de sponsors van Aston Villa voor op de trainingstenues. Dan blijven we nog even in eigen land. Jumbo heeft voor 3 jaar bijgetekend als sponsor van het Essent schaatsteam van Jack Ory en Sven Kramer. Jumbo is al partner van het team sinds 2014 en was in eerste instantie zelfs de hoofdsponsor. Maar sinds 2024 kwam Essent als hoofdsponsor en bleef Jumbo aan boord en zal dat dus nog minimaal 3 seizoenen blijven doen. Met een extra accent overigens op het marathonschaatsen. Onder andere dat, en dat vind ik een goede ontwikkeling, want het is gewoon herkenbaar voor de fans, voor de media, voor de televisie, et cetera, door alle leden van de marathonploeg te voorzien van gele helmen. Die pakken lijken tegenwoordig erg veel op elkaar. Dat zie je ook in het wielrennen. En het helpt alleen maar de sport te promoten als je een duidelijk herkenbaar onderscheidingsteken voet toevoegt tot de kleding of de uitrusting van de sporters. Ongetwijfeld in een reactie op de Moët Hennessy Louis Vuitton miljardendeal met Formule 1 heeft Gucci, het Italiaanse luxe merk, besloten een sponsordeal aan te gaan met het Formule 1 team van Alpine. Dat is weer een Frans team. Maar bedragen zijn niet het hulp, maar vanuit zou het gaan om $25 miljoen per seizoen. We blijven nog even in de Formule 1. Afgelopen weekend zagen we de Formule 1 race in Canada, Montreal. Wel grappig. Dit is een onverwacht nieuwtje wellicht voor dit programma van de BV Sport. De stripclubs in Montreal kozen voor het Formule 1 weekend om te staken. Dit om duidelijk te maken dat hun arbeidscondities dienen te worden verbeterd. In een verklaring verklaarde de vakbond waarvan de strippers lid zijn dat opzettelijk is gekozen voor het drukste weekend van het jaar voor de stripclubs. Nou, of het Formule 1 circus daar blij mee moet zijn met deze status, dat durf ik te betwijfelen, maar ik laat het graag over aan de luisteraars. Dan, we spraken zojuist over AI in de sport. De Londense club Crystal Palace heeft een meerjarig hoofdsponsorcontract getekend met het Amerikaanse softwarebedrijf Temporal, ik weet niet precies hoe je dat uitspreekt. Dat zal als vervanger optreden van het gokbedrijf Net88 vanaf aankomend seizoen. Behalve geld houdt het deel in uitgebreide AI-invullingen in de club. Ik vermoed dat dit slechts het begin is van vele AI-experimenten in voetbal en zeker ook in andere sporten. Want wat AI allemaal kan gaan betekenen voor de sport, dat is voor velen, zeker voor mij, nog een groot raadsel. En er zullen ongetwijfeld positieve elementen zijn, maar ook negatieve elementen. Daar ben ik ook van overtuigd. Dan, terwijl Crystal Palace dus al voldoet aan de blokkade van goksponsors op de voorkant van het shirt, heeft ook Everton, het gokbedrijf Steak, de deur gewezen, vriendelijk nog dringend. En een financiële dienstverlener, CMC Markets, vastgelegd voor $40 miljoen per jaar voor 3 jaar. Ten slotte een schok in Madrid. Real Madrid, werelds meest geliefde voetbalclub, werelds meest bekende voetbalclub, werelds meest scorende voetbalclub in prijzen, levert geen enkele speler voor de Spaanse ploeg in het aanstaande WK. Dat doet natuurlijk pijn en het is voor het eerst sinds het WK in 1934 dat er geen koninklijke spelers, dus koninklijke Madrid, in de Spaanse nationale ploeg zijn opgenomen. En het is natuurlijk extra pikant en extra pijn doet het dat er 8 Barcelona-spelers bij de 26 selectiespelers zitten. Dus dat doet extra veel pijn in Madrid in een seizoen dat toch al als een mislukt seizoen staat aangeschreven.
2: Ja, maar ben je daar nog verbaasd over, Frank? Want Barcelona werd natuurlijk kampioen. Real heeft een seizoen waarin voornamelijk gesproken werd over het feit dat spelers elkaar knock-out mappen, ruzie hebben met de trainer, een beetje onrust stoken en dat soort dingen. Dan zou ik als bondscoach ook zoiets hebben van ja. Wil ik tijdens een WK wat onruststokers in de selectie hebben? Ik denk dat je een beter team kan formeren met spelers die wat rustiger zijn.
3: Daar ben ik het volstrekt mee eens, Robert. De taak van een bondscoach is niet talentvolle spelers nog even beter maken in de korte periode dat hij zich heeft. De taak van een bondscoach is een goed in elkaar gezet team met alle disciplines aanwezig dat als een eenheid opereert. Alle ruzies ten spijt. Bovendien heeft Real Madrid relatief weinig Spaanse spelers in de basis. Barcelona veel meer. Dat is alleen maar te prijzen. Dus dat Barcelona kennelijk een beleid voert van niet alleen maar aankopen, maar ook eigen spelers opleiden. En Real Madrid heeft toch de laatste tijd of de laatste jaren een beetje een imago opgebouwd van wij kopen de beste spelers, want wij zijn Real Madrid. Kijk naar Mbappé en kijk naar Bellingham, dat soort spelers. Bellingham, sorry. Dat soort spelers, ja, die kunnen ze kopen. En ongeacht uit welk land ze komen, we willen de beste spelers hebben. Maar zo werkt het gelukkig niet.
2: Dan tot slot de groene en de gele kaart, Frank. De stripclubs zijn al benoemd, dus ik denk niet dat ze daar naartoe gaan.
3: Nee. Het geel gaat deze week naar, mijn mening, naar Wout Weghorst. Die afgelopen zondag in een interview op ESPN zeer nadrukkelijk stelt dat hij in de selectie zit voor het WK. En hij laat er geen twijfel over bestaan dat Ronald Koeman hem dat in vertrouwen heeft gemeld. Als dat al zo is, dan dien je toch in mijn ogen respect te hebben voor het vertrouwen dat Ronald hem zou hebben gegeven en dat niet aan de grote klok te hangen in een interview voor de televisie. En dat op een moment dat voordat Ronald zelf zijn selectie bekend maakt. En dat doet hij vanmiddag. Dus ik ben dus extra benieuwd wat Ronald vandaag bekend zal maken. Hij zal hem er niet uitzetten. Maar ik weet zeker, Ronald enigszins kennende, dat hij not amused is door dit gedrag van Wout Weghorst. En dat ben ik volledig met hem eens. Dan het groen, het positieve nieuws dus. Ja, dat zal menig luisteraar verbazen dat ik kies voor het groen te geven aan een gerucht. En dat gerucht is dat Pep Guardiola, die zoals allen weten ze vertrekt bij Manchester City, zou overwegen de club van zijn leermeester Johan Cruijff weer op de rit te krijgen. Pep is natuurlijk zeer vermogend, heeft geen geld meer nodig. Het geld dat Ajax zou moeten betalen voor hem. Hij meldt te passen en te onpas dat hij zijn carrière heeft te danken aan Johan Cruijff. Nu is Johans zoon Jordi technisch directeur bij Ajax. Komt eigenlijk een beetje uit Spanje en zal ongetwijfeld een goede relatie hebben met Pep. En Ajax is de club die menig keer door Pep wordt aangewezen als zijn voorbeeld. In een vorm van eerbetuiging aan zijn leermeester zou Pep Ajax onder zijn hoede gaan nemen en terugbrengen daar waar de club hoort. Hoe mooi zou dit nogal wilde gerucht zijn voor het voetbal, voor Ajax, voor Jordi en zeker voor Pep. Dus een beetje de wens is de vader van de gedachte natuurlijk. Daarom groen alleen voor een mooi en prachtig en emotioneel bijna zou ik zeggen, gerucht.
2: Ja, maar ik snap hem vanuit jouw kant, maar je snapt ook dat ik er niet op zit te wachten.
3: Dat begrijp ik, Robert. En dat is het charmant op een voetbal. Iedereen heeft zo zijn eigen clubpie. En kijk, dat Pep Guardiola een fantastische trainercoach is, dat hoeft hij niet meer te bewijzen. Dat is al onbekend. Zo niet de beste van de wereld. En als die nou zou opstaan om het Ajax uit het slop te halen, hoe mooi zou dat zijn voor het voetbal in zijn algemeenheid en natuurlijk voor Ajax zelf.
2: Het zou wel een mooi verhaal zijn. Dat ben ik absoluut mee eens. Frank van der Walbaker, mag ik je bij deze weer hartelijk danken voor je tijd. En wij spreken elkaar natuurlijk volgende week weer in een nieuwe Beversport Update.
3: Ja, een prettige dag verder, Robert. En tot volgende week.

0: All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café. Eindelijk lekkere koffie op de club.
1: Zo, we denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
0: Ieder jaar krijgen 600 kinderen de diagnose kanker. Voor die kinderen is de kanjerketting opgericht.
4: Toen ik wist dat ik kanker had, kreeg ik de start van mijn kanjerketting. Nu leg ik na elke behandeling kralen aan mijn kanjerketting. Zo vertelt de kanjerketting mijn verhaal en geeft mij troost.
0: Help kinderen met kanker en steun ze via kanjerketting.nl.
5: All Sports Radio klokt. De tijd van 1 uur.
6: Voetbal. Mijn naam is John van der Brom. Je luistert naar All Sports Radio.
7: Schaatsen. Ik ben Barbara de Loer en je luistert naar All Sports Radio.
8: Autosport.
9: Hey, Jalle Kalf hier, autosporter. En je luistert naar All Sports Radio.
8: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: sporten vandaag met Robert Denneman en Nick Boer.
1: Het is tijd om een klein feestje te gaan vieren, want onze Team NL rolstoel rugby mannen die hebben zich een paar weken geleden geplaatst voor het eerst in 20 jaar tijd voor het aanstaande WK rolstoel rugby. En een van de internationals is bij ons in de studio, Hector Loma. Hector, welkom.
2: Dankjewel.
1: Allereerst van harte gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel. Het was een goede prestatie en we zijn echt blij dat we dit hebben gehaald. Het voelt ook echt heel goed. Tegelijkertijd weet je ook dat er nog hordes zijn die we moeten doen. En we hebben er echt ontzettend veel zin in. We zijn er klaar voor.
1: Ja, want de kwalificatie is natuurlijk één ding. Het WK is twee, hè? Het WK is nog niet voorbij natuurlijk.
2: Nee, zeker niet. Zeker niet. We moeten ons gewoon nu goed voorbereiden, want het is al best wel snel. Het is in augustus al. We moeten naar Brazilië, ook niet de slechtste plek op de wereld.
1: Maar ook niet dichtbij of zo?
2: Ook niet dichtbij, nee, zeker niet. We moeten daar wel heen om iets moois te presteren. Ja. En we zijn er nu volop mee bezig om ons voor te bereiden. Natuurlijk komt nu de zomer eraan, dus ja, je moet toch jezelf actief houden. Het wordt mooi weer, dus lekker veel fietsen, bezighouden, rollen. Met de bal spelen. Ja,
1: lekker bezig zijn.
2: Lekker bezig zijn samen.
3: Ja, en zelf ben je vanaf 2018 al lekker bezig, om maar zo te zeggen. En dat is best een weg geweest, want wheelchair rugby komt best van ver, hè, in Nederland. En dan is het natuurlijk wel heel mooi om nu te zien dat jullie naar het WK gaan, maar zo makkelijk is het natuurlijk allemaal niet. Hoe is dat gegaan, zeg maar, van 2018 tot aan het kwalificatiemoment?
2: Nou, voor mij persoonlijk is het, ik kwam gewoon een van mijn schoolgenootjes tegen tijdens kerst. Toen ik naar mijn familie naartoe ging. En toen vroeg hij aan mij van, hey, hoe gaat het met je? Toen zei ik, ja, zo gaat goed. Heb jij zin om morgen een sport te gaan doen? Rolstoel rugby. Heb je daar zin in om dat morgen te gaan doen? Ik dacht, En toen zei hij nog tegen mij, dat weet ik nog heel goed. Zei hij, ja, maar dan ga je de hele wereld zien en allemaal mensen ontmoeten en zo. En toen dacht ik echt bij mezelf van, ja, het zal allemaal wel. Volgende dag was ik gegaan en ja, sinds dat moment ben ik eigenlijk nooit gestopt. Dus iedere keer naar de training gerold en ja.
3: Maar ik hoop niet dat je met je eigen rolstoel hebt gedaan.
2: Eigenlijk toen de tijd wel. Ja? Toen ben ik van huis gerold naar de training toe. En dat was denk ik 3 kilometer of zo. En dat vond ik gewoon eigenlijk ook ontzettend leuk om te doen. Ging ik naar de training 3 kilometer. Ging ik daar trainen en dan weer terug naar huis. Cooling down noemen we dat.
1: Ja. Maar ja, dat is toch het fysieke aspect. Maar het heet niet voor niets Murder Ball. Als je af en toe ziet hoe jullie jongens werkelijk waar met rolstoel en al in de ander vliegen. Als je dat ook met je eigen rolstoel doet, kwam je nog wel thuis of was dat ding stuk?
2: Nou, gelukkig hebben we een speciale stoel daarvoor. Of twee eigenlijk. Ja. Die je voor de sport gebruikt. We hebben aanvallende stoelen en verdedigende stoelen. Zoek het maar op, want ik kan dat niet uitleggen hier in woorden. De eerste keer eigenlijk dat je in zo'n stoel stapt, denk je echt zo, wat is dit voor gepantserd ding? Ja. En wat moet ik doen? het eerste wat ze tegen jou zeggen, ja, ga maar de bal vangen, weet je wel? En dan denk je echt zo, ja, hoe dan? Want je zit vast in de stoel, je kan helemaal niet echt springen of zo.
3: Nee.
2: Dus het is allemaal best wel inschatten van hoe een bal rolt en waar jij moet zijn op welk moment. En dat wordt nog best wel onderschat eigenlijk vaak van mensen hoe dat werkt.
3: Ja, ik weet wat het is, want we hebben een keer met het bureau gedaan, met de medewerkers. Nou, dat leek niet op de sport die jullie doen, maar het was wel leuk. Dus, het is een indrukwekkende sport. Ze geeft al aan, ik begrijp dat er verdedigende en aanvallende stoelen zijn. Maar wat ben jij zelf?
2: Mijn rol is een beetje omstreden. Want ik speel een verdedigende stoel, maar ik val ook heel veel aan. Want het is namelijk een sport waardoor je met z'n vieren val je aan en met z'n vieren verdedig je. Ja. Dus het is ook tegelijkertijd een man- en vrouwensport. Dus iedereen is in die zin welkom. We moedigen het ook aan om iedereen ja, in die stoel te laten stappen en zo. Om gewoon hun, ja, want het is niet iets engs, zeg maar. Want mensen denken altijd vaak, rolstoel rugby, vet eng. Ja. Moet ik niet gaan doen. Het is veel te gevaarlijk. En dan stappen ze erin en dan willen ze niet meer terug.
3: Ja, het is een hele snelle sport ook. Het gaat continu op en neer. Wat dat betreft hoge scores ook.
2: Zeker. En vooral op dat hoge niveau, dan gaan de scores echt hard. Op wat lager niveau dan, ja, bijvoorbeeld op de club. Ja, dat doet gewoon iedereen mee. Het is gewoon oud, jong. We hebben zelfs teamgenoten die zijn 70. We hebben teamgenoten die zijn 16, 15. Dus het is allemaal een beetje, ja, heel jong tot heel oud. En iedereen kan gewoon meedoen als je een beperking hebt. Dus dat vind ik heel mooi aan de sport. Daarnaast is het ook een sport met mensen met een dwarslesie. Ja. Want dat, ja, mensen die daar komen in een revalidatiecentrum, die hun hele leven verandert eigenlijk. En ja, rolstoel rugby is dan toch zo'n sport waar ze dus in kunnen rollen, omdat het ook een beetje voor hun is gemaakt, omdat ze niet per se bij de basketbal kunnen. Ze passen er net niet bij. En dan hebben ze toch het gevoel van, weet je wel, dit is een sport. Hier moet je aan meedoen. Het zijn ook fantastische mensen. Je leert van elkaar als teamgenoten ook naast de sport zelf. Ja. Hoe je je leven kan leiden. Of hoe je kleine geitjes moet doen. Of ja, met je stoel of zo. Of hoe je anders moet gaan zitten. Ja, dat er allemaal dingetjes naast de sport, ja, die er ook bij horen.
1: Ja, dat kan dus echt nou ja, voor veel mensen veel betekenen en hun eigenlijk hun leven veranderen. Toch even kort naar jouw positie. Je zegt, misschien speel ik een beetje een omstreden rol. Maar zie jij jezelf meer als een verdedigende aanvaller of een aanvallende verdediger?
2: Een verdedigende aanvaller wil ik zeggen. Want ik moet alle, ja, want wij hebben ook klassificaties in onze sport. Ik ben anderhalf. En dat laag, zeg maar. En ik moet alle mensen met hoge punten, dus maximaal is 3,5, die moet ik allemaal stoppen. Dus ja, als ik hun helemaal in de weg kan rijden, dat is het liefste wat ik doe. Of ja, hun in hun hoofd kruipen. Dat,
3: Want het lijkt heel erg op basketbal, hè, die klassificatie, denk ik. En met, jullie spelen team is met?
2: Nou, het is een 4 tegen 4 en je mag totaal 8 punten opstellen. Ja. Daarnaast heb je ook nog een vrouwenregel.

0: naar die andere half op de wereld. Van wat doen zij? Waarom zij zo goed zijn? Wat is hun tactiek, zeg maar?
1: Ja, terug even naar de kwalificatie. Want je zegt al, hè, je komt van ver. Je hebt een hele familiegeschiedenis, een hele geschiedenis in het leven ook. 2 weken geleden was die kwalificatie. Dat was in Medellín, in Colombia. Voor jou extra bijzonder.
0: Ja, zeker, want mijn moeder komt daar vandaan, uit Cartagena. En mijn familie was ook gekomen. Het is de eerste keer dat ik hun ooit heb gezien eigenlijk. Dus dat was wel heel mooi. En ja, dat ze wilden komen, dat is allemaal fantastisch. En dat we daar winnen, dat maakt het ook nog wat beter. Ik moet zeggen, we hebben de finale tegen Colombia gespeeld. Maar ook in de groepsfase tegen Colombia. En dat was de eerste wedstrijd. En die voelde nogal voor mij persoonlijk heel erg intens. Omdat ik, ja, het zijn toch mijn landgenoten. En dan voelt het, ja, toch omstreden om tegen hun te spelen. In de finale heb ik dat totaal geparkeerd. En heb ik gewoon gezegd van, ik ben ook gewoon Colombiaan. Dus ik mag dit gewoon doen. En ik ga er gewoon voor.
1: Is het dan extra makkelijk om bij hun in het hoofd te kruipen, zoals je dat net zo mooi zei?
0: Ja, zeker. Maar ik snap ook wel waar ik de wilskracht altijd vandaan heb. En dat is ook van in.
2: En dan zeg ik, Colombia gaat naar het WK, dus...
0: Ja, we gaan Nieuw-Zeeland, Colombia en Nederland gaan daar naartoe.
2: Ja.
0: Dus dat is heel mooi.
2: Maar wat doet het nou, de sport, met jouzelf ook? Merk jij nu echt dat je ook in je dagelijks leven veranderd daardoor bent? Of...
0: Ja, zeker. Het heeft mijn leven echt wel veranderd, hoor. Ik deed altijd wel aan sport. Toen ik heel klein was, bijvoorbeeld, heb ik bij Olie Friends gevoetbald. Toen ik nog kon voetballen. En daarna heb ik nog sledgehockey gedaan. Of para-ijshockey, zoals het wordt genoemd. Toen ik 13 was. Ja. En daarna eigenlijk een tijdje niet meer. Tussendoor heb ik nog met een vriend naar Berlijn gerold. Met z'n tweeën. En toen kwam dus die ene dag met Emilio Moester, dat tegen mij zei van, hey, je hebt zin om sport te doen. En eigenlijk dat moment ben ik gewoon gegaan en ben ik in ontwikkeling nog steeds eigenlijk als sporter om een van de beste ter wereld te worden. Het begint gewoon eigenlijk, ga gewoon naar een club, heb daar gewoon plezier. Probeer plezier te hebben en kijk of er gewoon wat voor jou is. Want ja... Op een topniveau is het toch wel, wordt veel van je gevraagd, veel van je familie weg. Je ziet een hele mooie plek op de wereld. Dat is een pluspunt zeker.
2: Ja.
0: Je kan niet elke baan nemen, omdat je natuurlijk veel weg moet zijn voor de sport. Dus je moet vooral een baan zoeken waar ze heel flexibel zijn. Dat zou ik zeggen. Daarnaast, ja, het is gewoon zo'n mooie sport die ontwikkelt. Elke keer. Dingen die erbij komen. Mensen die erbij komen. Mensen die het ontdekken. Clinics die we geven aan mensen. Om ons sport te laten kennen. En ja, gewoon zoveel mooie dingen komen erbij kijken. Tenminste, dat heeft mij heel veel gebracht. En heel veel nieuwe mensen over de hele wereld leren kennen.
1: Ja, en je zegt al, hè, je moet dan inderdaad wel een werkgever hebben die dat snapt en daarin in meegaat. Volgens mij heb jij wat dat betreft wel een goede werkgever te pakken.
0: Jazeker, maar ik heb hem ook daarop uitgezocht.
1: kijk.
0: Dus wij hadden al vanaf het begin al een duidelijk... dat ze elkaar begrijpen van, hey, ik ben hier, maar ik ben ook bezig met dit. En dat vinden ze zo mooi dat ik daarmee bezig ben. En dat ze daar volle begrip voor hebben. Dat ik dat doe als topsporter. En dat ze snappen dat dat ook heel belangrijk is voor mij.
1: Ja, want toch even, je mag hem wel noemen, hè, je werkgever. Ik bedoel,
0: Social Capital. En ik werk bij de Heineken Experience, dus als host. Dus ik help mensen eigenlijk van over de hele wereld... een leuke tijd te hebben eigenlijk, om het zo maar te zeggen.
1: Ja, weet je dan ook dat je dan mensen hebt van all over the world en je zegt, heb je al eens van rolstoel rugby gehoord? Moet je even gaan kijken?
0: Zeker. Daar hebben we het er zeker over. En daar heb ik het ook over mijn eigen sport, want dat vind ik altijd nummer 1. Dus,
2: en mag je van de coach alleen 0.0 drinken of niet?
0: het mooie is, ik drink niet.
2: Maar 0.0 dus, is ook niet drinken.
0: Nee, dat is waar. Maar ik is eigenlijk het moment toen ik echt besloot om topsporter te worden. Toen heb ik gezegd, ja, drinken en al dat soort dingen gaan we niet meer doen. Feesten, dat wordt minder. En

0: Ja, dus in die zin heeft het mijn leven gewoon veranderd. Heel erg.
1: Ja. Nou, laten we nog even vooruitkijken naar het WK. Want ja, dat ticket is binnen. Je zegt het gaat over niet al te lange tijd beginnen in augustus. Hoe werken jullie nu met het team vooruit naar dat WK? En wat zijn jullie doelen daar ook uiteindelijk?
0: Nou, ons doel is in ieder geval 8e worden van de 12. Dus dat is wel een hoog doel. Maar we hebben een goed team. Ik geloof erin. En we kunnen dit gewoon. Want ja, er zijn gewoon een paar landen die kunnen wij gewoon achter ons laten. Nieuw-Zeeland. Een paar jaar geleden toen voor Parijs kwalificatietoernooi. Toen moesten we tegen hun. En ja, toen waren we daar nog een beetje een lachertje. Nieuw-Zeeland had ons uitgedaagd als eerste. Om tegen hun te spelen. Want dan dachten ze, oh ja, lekker een makkelijke eerste wedstrijd. Die pakken we even en dan kunnen we door. Nou, niks meer even minder waar. Wij pakten hun en ja, was gewoon een hele shock. En wij hopen dus ja, dit WK ook gewoon die stappen weer te zetten. Want we hebben gewoon echt een goede ploeg. Wij kunnen het echt wel. We moeten gewoon blijven trainen. En we hebben ook zeker nieuwe mensen erbij nodig. Dus terwijl je zelf aan het ontwikkelen bent, willen wij ook gewoon nieuwe spelers erbij hebben. Om samen die ontwikkeling te maken. Om tegen deze landen die heel goed zijn te strijden.
2: Ja, ja, want de toplanden zijn denk ik nog steeds Amerika, Canada, Australië denk ik. Frankrijk misschien.
0: Australië, Frankrijk, GB, dus Groot-Brittannië. Dat zijn nog steeds Japan. Nou ja. Die staat nummer 1 nu.
2: Ja.
0: Dus die zijn echt heel goed. Ja, Nieuw-Zeeland, eigenlijk iedereen, Colombia ook heel goed. Ook goed wat zij doen ook. Want ja, kijk, in Nederland hebben wij gewoon uniek sporten en we hebben fondsen. En daar kun je gewoon je materiaal van betalen. Want die stoelen zijn niet goedkoop. Maar Colombia, die doet gewoon met hun stoelen al 10 jaar, 15 jaar. Nou, dan denk je echt bij jezelf van ja. Ja, ja. En dan zo op zo'n hoog niveau presteren. Dat is zo goed. Dus ja, daar ga ik weer met mijn roots. het is gewoon een mooie sport. En ik vind het gewoon ook mooi als andere landen ook ontwikkelen.
1: Ja. Ja. Tot slot, Hector. Hoe kunnen mensen het team het beste volgen? Ook natuurlijk tijdens het WK.
0: We hebben een Instagram pagina. Wheelchair Rugby Team NL. Nee, daar kan je ons op volgen. Daar wordt de meeste dingen ook gepost. Je kunt mij ook volgen op Hector.loma. L-O-M-A. Dus volg me.
1: Ja. Even een kleine shout-out naar je eigen Instagram.
0: Ja, zeker,
1: lekker,
0: zeker.
1: Man, lekker. Nou, top. Ik ga je daar heel erg veel succes bij wensen. Het gaat volgens mij een fantastisch avontuur worden. Dus zet hem op. En natuurlijk nou ja, iedereen, ook alle teamgenoten. En laten we hopen dat het een mooie succes wordt.
0: Dankjewel.
3: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.

0: you.
1: Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand. Dus het is hoog tijd om weer een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te stellen. En voor mij is dit de 22-jarige alpineskier Jurre Jurissen. De Schaeiker is de laatste tijd aardig aan de weg aan het timmeren. Hij verliet al op 14-jarige leeftijd huis en haard en emigreerde naar Oostenrijk met als doel de beste skier ter wereld te worden. Inmiddels staat hij al bovenaan de nationale lijst, maar de weg verder naar boven is nog lang. Ik ga met Jurre in gesprek over zijn sport, zijn carrière, zijn dromen en uiteraard ook zijn spaardoel op Talentboek. Jurre, hele goedemiddag.
2: Hele goedemiddag.
1: Ja, leuk dat je bij ons in de studio wilde zijn, want ja, ongeveer de helft van het jaar ben jij niet in Nederland te vinden. Dus goed dat we elkaar op dit moment dan treffen.
2: Ja, top. Ik ben heel blij dat ik in de studio ben en een heel goed moment inderdaad.
1: Ja, want vertel eens even over jouw leven als alpineskier. Want we weten het allemaal. Hè. Ik denk dat de helft van Nederland wel eens op wintersport een vakantie gaat. Niet om het daarmee te vergelijken, want dit is wel even een hele andere koek natuurlijk. Maar dat betekent wel, ja, in Nederland zijn natuurlijk niet echt bergen. En om nou al je trainingsronden in Snowworld af te ronden is ook weer zo wat. Je bent niet veel in het land te vinden gedurende de winters.
2: Nee, klopt. Ik ben eigenlijk 28 weken per jaar in het buitenland te vinden. En dat wisselt dan met name van Italië naar Oostenrijk. Maar wij doen ook het voorseizoen in Zweden. Dus ik ben eigenlijk overal te vinden in Europa waar sneeuw is.
1: Ja, en dat zijn op langzamerhand niet zo gek veel plekken meer, heb ik het idee.
2: Nee, klopt. Steeds warmere winters. Dus de trainingsgebieden die vertrekken ook naar hogere plekken. Zo kun je ook zien dat wij in de maanden december zijn we vooral in Zweden te vinden. Ook omdat het daar gewoon nog wat kouder is, hoger in het noorden. En dan zit je echt richting Lapland al.
1: Ja, en dat is wel heel ver noordelijk. Dus ja, dat geeft al aan op hoeveel plekken er eigenlijk nog sneeuw ligt. Dat betekent dat ook dat je nog wel eens, Chili schijnt ook heel populair te zijn met de gletsjers die daar nog over zijn. Zijn dat dan ook plekken waar je nog wel eens te vinden bent?
2: Ja, nou, tot nu toe zijn we daar als team nog niet geweest. Ik denk dat het wel zeker een doel is voor dit seizoen. Ook om de aansluiting goed te vinden naar het WK volgend jaar in Gran Montana. Je ziet eigenlijk dat steeds meer teams in de zomer, want wij trainen eigenlijk het hele jaar door, maar onze zomertraining begint eigenlijk alweer, of ons seizoen begint alweer in augustus. Dus je ziet dat heel veel teams vertrekken naar Chili of naar Australië, want ja, als het hier zomer is, is het daar winter. Dus dan zijn de omstandigheden eigenlijk perfect om een goede voorbereiding te kunnen doen en de eerste wedstrijden mee te kunnen pakken. En bij de nationale teams, ja, je ziet dat gewoon steeds meer mensen die kant op gaan om op zoek te gaan naar de juiste trainingsomstandigheden.
1: Ja, dat is wel grappig dat je zegt, ons seizoen begint in augustus. Want ja, dan zitten we midden in de zomer. Dat is niet het eerste moment waar je denkt van, goh, skiën.
2: Nee, totaal niet eigenlijk. Dat is ook wel heel gek. Wij hebben dan ook af en toe een trainingskamp in Peer in België, in de skihal. En dat is zo bizar. Dan sta je eigenlijk in de hal, is het -2 en dan kom je naar buiten en dan is het 28 graden. En dan kun je weer een korte broek aantrekken. Dus dat is wel heel bijzonder.
1: Moet je niet per ongeluk naar buiten lopen in je winterjas.
2: Nee, klopt. Dat heb ik ook wel eens gedaan, maar dan ben je echt helemaal bezweet.
1: Ja, nee, dat kan me wel goed voorstellen. Hey, Jurre, laten we helemaal naar het begin beginnen. Want misschien dat jij de bekende route van Nederlanders die dol zijn op sneeuw hebt gevolgd. Namelijk ooit een keer met familie op wintersport geweest. En erachter komen, ski is helemaal mijn ding. Is dit voor jou ook zo'n verhaal?
2: Zeker, ja. Ja, ik ben eigenlijk voor het eerst op skivakantie gegaan met mijn ouders toen ik 2 jaar oud was. En vanuit daar, ja, gewoon elke kerstvakantie samen skiën met mijn ouders en de vriendengroep van mijn ouders. En toen ben ik een keer in Uden, bij mij in de buurt, een les gaan nemen op de borstelbaan. En toen zeiden ze daar, je hebt echt wel talent voor skiën. Wil je een keer proefdraaien in het wedstrijdteam? En dat vond ik fantastisch. En toen, ja, dan gaat die sneeuwbal rollen, letterlijk. Toen zijn we op een gegeven moment naar Oostenrijk gegaan. Voor een trainingskamp met de schans. En toen kwam ik er eigenlijk achter, ja, hier in Oostenrijk op de echte sneeuw wedstrijden skiën is nog veel leuker dan op de borstelbaan. En toen ben ik daarin verder gegaan en meer gaan skiën. En toen ben ik weggegaan bij de Schans en naar een ander Nederlands team. Het Dutch Ski Racing Team. En toen kwam eigenlijk de keuze voor mij, ga ik naar het buitenland? En ga ik echt mijn droom achterna? En toen heb ik met mijn ouders samen besloten, toen ik 14 was, om naar Oostenrijk te gaan. Om daar mijn middelbare school te doen. Op een skigymnasium. En ja, dat is natuurlijk optimaal. Want ja, je kunt daar 's ochtends skiën en dan in de middag kun je gewoon school doen. Ja. Dus ja, ik zat daar dan maandag tot en met zaterdag. En dan zondag moest ik naar een plekje in Oostenrijk, omdat dan het internaat dicht was. Dus ja, toen is het echt heel serieus geworden. En toen merkte ik ook dat ik, ja, ik wil eigenlijk niks liever doen. Dus dat, ja, zo is dat een beetje gegaan.
1: Nou, kun je tot nu toe stellen, beste beslissing uit je leven geweest?
2: Ja en nee. Het is een beetje dubbel. Als ik nu terugkijk naar wat ik er allemaal voor moet doen. En hoe hard ik ervoor moet werken. Als ik de makkelijke weg had gekozen. Dus ik had gezegd, nou, weet je wat, ik ga gewoon lekker hier in Nederland naar de middelbare school. En ik blijf nog een beetje skiën voor de lol erbij. Dan was het makkelijker geweest. Maar had ik meer lol gehad? Zeker niet. Ik weet 100% zeker dat ja, wat ik nu doe, vind ik gewoon het allergaafste om te doen. En zonder dat ik die keuze had gemaakt, was het allemaal niet mogelijk geweest. En was ik ook niet zo'n goede skier geweest als ik nu ben.
1: Nee, want zo'n beslissing is denk ik voor je skicarrière wel echt de beste beslissing geweest om te nemen.
2: 100%, ja, zeker. Ja, ik ben daar zo gegroeid als persoon, maar ook als atleet, als skier. Dus dat was 100% zeker de juiste beslissing.
1: Maar dan zit er een hele groot gat tussen, zeg maar, op 2-jarige leeftijd voor het eerst op wintersport vakantie naar op 14-jarige leeftijd naar Oostenrijk emigreren voor het skigymnasium. Je zei al op een gegeven moment in Uden, zei men van, goh, jij hebt wel talent, draai eens mee in het wedstrijdteam. Op wat voor een leeftijd is dat ongeveer? Wat voor een leeftijd ga je een beetje wedstrijdje skiën in Nederland?
2: Nou, ik was toen volgens mij, weet ik niet meer helemaal zeker, maar ik was toen volgens mij 9. En toen, ja, dus de eerste wedstrijdje op de borstelbaan. En ik heb hele lieve ouders die me overal naartoe brachten in Nederland. Want die borstelbanen zijn door heel Nederland. En ja, dan in het weekend een wedstrijdje doen en door de week 's avonds trainen. Ja, eigenlijk net als voetbal. Zo zie ik dat dan. Die jongens die trainen dan ook door de week 1 of 2 keer. En dan in het weekend hebben ze een wedstrijd. Ja, dat was voor mij een beetje hetzelfde.
1: Ja, en daar werd als dat talent een beetje al ontdekt. Wat viel men op aan jou waardoor men dacht van, hé, die kennen nog wel eens verschoppen?
2: Nou, ja, ik hou hier helemaal niet van om dat zo te zeggen, maar ik ga het toch doen. Wat mensen heel vaak tegen mij zeggen is dat mijn herstelvermogen, als ik een foutje maak, om dan weer recht te trekken, dat is heel goed, blijkbaar. Dus dat heb ik vaak te horen gekregen. En toen dacht ik, ja, ik vind dit wel echt heel tof om te doen. Dus ja, waarom niet verder hierin gaan?
1: Maar nu zit ik wel te bedenken, je herstelvermogen om foutjes recht te trekken betekent wel dat je ook wel foutjes moet maken om recht te trekken.
2: Ja, zeker. Ja, klopt. Ja, skiën, het is een hele leuke sport, maar een foutje zit in een klein hoekje, omdat het zo snel gaat. En ja, het gaat vaak om minder dan een seconde, dus een tiende of 2/10. Dus als je er vol voor gaat, dan ja, die foutjes kun je niet voorkomen. Dus je hebt bijna nooit dat je zegt, ik heb echt de perfecte run gehad.
1: Nou, de perfecte run bestaat ook eigenlijk niet, toch?
2: Nee, eigenlijk niet. Het kan altijd wel beter. Maar nou moet ik heel eerlijk zeggen, als ik Olympisch goud zou winnen, dan is dat de perfecte run.
1: Ja. Touché, ja, die snap ik wel, die snap ik wel. Nou ja, op een gegeven moment ben je dus daar weggegaan, naar het Dutch Racing Team gegaan. Wat voor een team is dat in Nederland, zeg maar? Is dat dan, ga je dan al richting echt een nationaal niveau? Of is dat weer zo'n privé ski team? Want dat is allemaal verschillende manieren ingedeeld, hè?
2: Nee, dat is echt een privé ski team. En daar zaten dan andere Nederlandse jongens en meisjes bij. Op die leeftijd is het ook allemaal nog gemixt. Omdat je toch allemaal een beetje dezelfde wedstrijden doet. Dus je doet het Nederlands kampioenschap in de sneeuw. En af en toe een andere wedstrijd die door Nederlanders wordt georganiseerd in de sneeuw. En ja, vanuit daar probeer je dan ja, daar goed te skiën. En dan, ik ben toen ook geselecteerd voor Topolino. Dat is eigenlijk een soort internationale wedstrijd. Maar waar je wel vanuit Nederland naartoe gaat. Maar dan echt voor kinderen. En ja, dan zie je dus nog meer dan alleen Nederlanders op een wedstrijd. En dan zie je pas hoeveel, ja, hoeveel verschillende nationaliteiten er zijn. En ja, dan staan er gewoon 140 jongens aan de start. En komen van overal vandaan. En ja, dat vind ik ook nog steeds heel gaaf aan het skiën. Je leert zoveel nieuwe mensen kennen. En je maakt zoveel vrienden vanuit over de hele wereld eigenlijk. Dus dat is wel, ja, heel gaaf.
1: Nou, in wat voor een generatie kom je dan binnen in zo'n team? Is dat dan een beetje dezelfde generatie als de Noah Rabaus, de Kiara Derksen van deze wereld?
2: Ja, zeker. Ja. Noah, ik heb samen met Noah in dat team gezeten ook, toevallig. Chiara is wel iets ouder, maar dat is een beetje dezelfde generatie. Dus ja, die zie ik ook nog steeds wel eens bij wedstrijden. Wel wat minder, omdat nu heren en dames... Ja, de ene keer hebben de heren op zaterdag wedstrijd en de dames op zondag. Of ik zit in Italië en de dames zitten in Oostenrijk. Dus dat is niet meer zo dat het echt samenloopt. Maar ik heb nog wel contact met ze en ik zie ze ook nog steeds.
1: Ja, want het is, jullie zijn nu eigenlijk een beetje, die groep zeg maar, is wel een beetje de top van Nederland nu ook, hè?
2: Ja, zeker. Ja. Je hebt nog twee andere jongens ook. Ties de Jonge en Alex Linzen. Die zitten ook bij mij in het huidige team nu. Dus ja, daar heb ik ook nog het meeste contact mee. En dat is een beetje, zoals je goed zegt, dat is een beetje de top nu.
1: Hoe voelt dat om toch ook wel een van de beste van Nederland te mogen zijn?
2: Ja, dat is een goede vraag. Een beetje dubbel, want aan de ene kant is het heel gaaf om te kunnen zeggen... ik ben Nederlands kampioen. Ik ben de beste in Nederland in alpine skiën. Maar aan de andere kant heb ik nu ook zoveel ervaring op internationaal niveau... dat ik weet dat er nog heel veel... dat is nog een hele lange weg om echt heel goed te zijn. Ik vind het heel gaaf om te mogen zeggen... ik sta in de top 3 van Nederland. En ik hoop ook dat ik een beetje een voorbeeldfunctie kan hebben... voor de jongere generaties. Maar dat is nog, de wereld is veel groter dan alleen Nederland natuurlijk. Zeker in alpine skiën.
1: Ja, want dan blijft er inderdaad toch maar dat landje zonder bergen uiteindelijk. Dus er is nog een weg te gaan. Maar goed, niet geheel onoverbrugbaar natuurlijk. Jullie zijn hard genoeg bezig met z'n allen, jij ook. Toch even terug nog naar dat moment dat je naar Oostenrijk ging op 14-jarige leeftijd. Hoe was dat? Wat voor een ervaring was dat? Want het is toch best wel bijzonder om op zo'n jonge leeftijd huis en haar te verlaten en in je eentje die kant maar eens op te gaan.
2: Ja, zeker. Ik denk met name weg van je ouders, weg van je vrienden hier in Nederland. Je gaat naar een land waar je de taal nog niet spreekt. En op die leeftijd zijn de Oostenrijkse jongens, die kunnen ook nog niet zo goed Engels. Dus in de eerste paar maanden was het vooral handen en voeten en gewoon proberen om elkaar zo goed mogelijk te begrijpen.
1: En nu in Oostenrijk is ook niet bepaald hoogdeutsch natuurlijk. Dus.
2: Nee, zeker. Maar nou moet ik wel zeggen dat leer je echt mega snel. Ook een Nederlands lijkt natuurlijk wel een beetje op Duits. Het gaat zo snel. Je bent nog jong en je praat natuurlijk, of je probeert zoveel mogelijk te praten elke dag. Dus je leert het wel heel snel. Maar ik heb zeker wel momenten gehad dat ik heel alleen was. Waar ik natuurlijk geen spijt van heb. Want zoals ik net al eerder zei, dat heeft me wel gemaakt tot de persoon die ik vandaag de dag ben. Op 14-jarige leeftijd naar een land waar je de taal niet spreekt, om daar je droom achterna te jagen, dat is wel wel iets bijzonders, zeg maar.
1: Ja, dat is wel character building, hè, zoals dat zeggen.
2: Zeker, ja. Ik denk, ik ben heel trots op mezelf tot waar ik nu ben gekomen. En ik denk dat zeker daarbij heeft geholpen. Ook op sociaal gebied, maar school, skiën, alles eigenlijk. Het heeft me een beetje gevormd als persoon.
1: Nou ja, op een gegeven moment is het middelbare schooldeel dan wel voorbij natuurlijk. Hoe gaat je weg in het skiën dan verder?
2: Ja, dat is wel. Daar zie je ook dat veel Nederlanders een moeilijke keuze moeten maken. Dus of je gaat studeren of je gaat om je droom achterna te jagen. Maar bij mij is dat eigenlijk een mix geweest. Ik studeer ook nog steeds. Ik studeer nu commerciële economie aan het Johan Cruijff College in Tilburg. Dan ga je op zoek naar wat is de volgende stap. Ga je terug naar Nederland? Blijf je in Oostenrijk wonen? Ga je op zoek naar een nieuw team? Dan krijg je allemaal dat soort moeilijke keuzes die je moet maken.
1: Ja, dat zijn geen makkelijke keuzes. Jij hebt klaarblijkelijk gekozen voor het skiën wel. Anders zou je hier niet zitten. Dan zit je natuurlijk nog steeds met het hele verhaal Nederland. Je komt net uit Oostenrijk natuurlijk, waar je middelbare school hebt afgerond. Kon je daar blijven plakken in een team? Of was het wel weer terug naar Nederland en moest je daar eigenlijk weer verder ontdekken wat er voor een route op je lag te wachten?
2: Nou, ik heb toen echt mega goede support gekregen van een van mijn sponsoren, die ook vandaag de dag nog sponsor is van mij. Die heeft eigenlijk gezegd, hey, als jij hier nog vol voor wil gaan, dan gaan we dat gewoon doen. En toen skiede zijn zoon ook nog. Dus toen heb ik samen met zijn zoon en ik eigenlijk in een team gezeten, een privé team, met een Sloveense trainer. En dat heb ik eigenlijk 4 jaar lang gedaan. toen is er weer iets nieuws gekomen. Dus dat was wel een moeilijke stap ook om te zetten. Want je gaat toch weer naar Nederland. Je hebt niet meer dezelfde vrienden als die je had toen je wegging. Dat zorgt wel voor een andere situatie thuis ook. Je bent weer meer met je ouders. Ik denk dat sommige mensen het ook wel kennen van als je op kamers zit en je komt in het weekend thuis. Dan moet je weer even wennen dat je ouders er ook zijn, zeg maar. Dus dat was voor mij in het begin ook zeker wel even wennen. Maar je pakt toch weer een beetje je leven op. En je gaat op zoek naar studie. En dan ook weer beginnen met skiën in een ander team.
1: Ja, en inmiddels heb je weer best een interessant team ook. Hè, waar ook meer Nederlanders bij zitten. Maar ook eigenlijk een hele groep buitenlandse jongens. Waarbij ook eigenlijk een nationaal team niet helemaal groot is. Of waar dat helemaal bekend is. Dus een interessante groep skiers. Wat kan je daarover vertellen?
2: Ja, ik zit nu... ik heb net het tweede seizoen afgerond met Ski Team The Edge. En volgend jaar gaan we naar het derde jaar. En Ski Team The Edge is eigenlijk opgericht door atleten voor atleten. Wij proberen dan eigenlijk een beetje een aansluiting te zoeken voor atleten die heel gemotiveerd zijn en ook heel hard kunnen skiën. Maar die geen nationaal team hebben om zo toch de wereldtop te kunnen bereiken. Dus ik denk dat we een supermooi programma neer hebben gezet. Waar allemaal jongens in zitten die er 100% voor willen gaan. En dat proberen wij dan te faciliteren door een soort van nationaal team eromheen te bouwen. En ik ben super dankbaar voor dat ik daar natuurlijk deel van uit mag maken. En ik zeker de stappen die ik heb gezet de afgelopen 2 jaar was niet mogelijk geweest zonder Ski Team The Edge en ook de sponsoren die erachter zitten.
1: Ja, want het is ook echt wel een sterk georganiseerde ploeg, hè?
2: Zeker, ja. Ja, we zijn eigenlijk, zoals ik eerder al zei, 28 weken per jaar in het buitenland. Daar wordt alles door ons georganiseerd. Dus van het reizen, van de hotels, van de wedstrijden, de planning. Dus ja, er komt heel veel meer bij kijken. En ik vind dat natuurlijk ook heel leuk om te doen. Want ja, je moet ook een beetje op zoek gaan naar... Je maakt zelf de keuzes. Dat zorgt ook voor nieuwe ervaringen. Dus dat is wel heel gaaf.
1: Afgelopen seizoen zit er natuurlijk eigenlijk net op. Hè. Volgens mij heb jij ongeveer een maand geleden je laatste wedstrijd geskiet in Frankrijk. Hoe was dit seizoen voor jou?
2: Het was een beetje een gek seizoen. Zeker omdat mijn seizoen hiervoor was echt fantastisch. Heel veel stappen gemaakt op de wereldranglijst. En dan leg je de lat toch al snel vrij hoog voor jezelf. Dan ben je niet heel snel tevreden. Maar als ik zo terugkijk op dit seizoen, dan ben ik eigenlijk heel tevreden met wat ik heb gedaan. En zeker als je kijkt naar volgend jaar, zoals ik al eerder zei, het WK in Crans-Montana. De voorbereiding daarvoor is al helemaal gestart. Dus die stapjes die ik dit seizoen heb gezet, die zorgen zeker voor dat ik er klaar voor ben volgend jaar.
1: Ja, want als we het hebben over die wereldranglijst, dat is natuurlijk gebaseerd op je viespunten, zeg maar. Overigens, daar gaat het niet om de meeste punten, maar juist om de minste punten. Dat is wel goed om te weten. En waar ongeveer op die wereldranglijst ben je te vinden en hoe zijn die punten voor jou opgedeeld? Is het dan vooral Europa Cups of ook echt World Cups?
2: Ik ben nu eigenlijk nog... vooral bezig met fietswedstrijden, dus gewoon internationale wedstrijden. Net één niveau onder Europa Cups. Ik heb al wel mijn eerste Europa Cup start gedaan, maar dat is al 3 jaar geleden. Ja, 3 jaar geleden. En ik sta nu op die wereldranglijst op nummer 250, zoiets. 230. Het veld is natuurlijk heel dicht, want er wordt niet één iemand van elk land geselecteerd. Dus daarom is een WK ook zo interessant, of een Olympische Spelen. Omdat er dan maar een bepaalde hoeveelheid... per land mee mogen doen. Dus zeg 4 Noren, 4 Oostenrijkers. Maar in het World Cup circuit zie je nu dat er gewoon 10 goede Noren aan start staan. Misschien heb je voor mij wel 60 goede Noren staan. Die bij het WK allemaal niet mogen starten. Of dat het mogen er maar 3 meedoen. Dus dat zijn wel hele interessante dingen om naar te kijken.
1: En dan krijg je die schone lijst, zoals dat zo
2: ja,
1: mooi heet.
2: Ja.
1: Want waaraan moeten we denken als je bijvoorbeeld nu toewerkt naar dat wereldkampioenschap? Vanaf waar ongeveer plaats je dan voor zo'n WK? Wat zijn een beetje de vereisten daarvoor?
2: Volgens mij, ik heb op dit moment 25 punten en ik moet 23 punten skiën. Dus dat is eigenlijk... Nou. Ja, nou, nee, dat zit wel iets, dat zit wel iets ja. moeilijk hoor. Maar nee, ik ben zeker in de buurt. En het is gewoon heel mooi om te zien dat iedereen die nu deel uitmaakt van een team, Ski Team Jets, die zitten ook heel dichtbij die kwalificatie allemaal. Dus het zou natuurlijk fantastisch zijn als we volgend jaar met z'n allen daar kunnen staan en met z'n allen het team kunnen vertegenwoordigen. En ja, een beetje tegen de wintersportlanden op kunnen boksen.
1: Ja, dat zou natuurlijk heel gaaf zijn als je dan als Nederlander daar weer lekker terug weet of tussen weet te vechten. Want dat is natuurlijk ook het alpine skiën. Hè? Als je net even je dag hebt of net de lijnen goed hebt of net op jouw run is de sneeuw op het ultieme conditie. Ja, dan kun je natuurlijk best wel verrassen.
2: Zeker, ja. Dat is ook wel, dat hebben we afgelopen seizoen ook vaak gezien. Het skiën is gewoon zo'n specifieke sport en het kan echt aan hele kleine marges liggen. Misschien heeft de nummer 1 tot en met 30 allemaal wind tegen en jij wint mee. Dat kan al zo'n mega verschil maken. Dat maakt het ook natuurlijk altijd spannend. Als ik een klein foutje maak, dan is mijn wedstrijd eigenlijk al voorbij. Of een klein foutje. Als ik een grote fout maak, dan is mijn wedstrijd eigenlijk al voorbij. Het is niet dat ik nog 90 minuten heb om een tegendoelpunt te maken, zeg maar, als we het even vergelijken met voetbal.
1: Ja.
2: Ik kan het een beetje vergelijken met Formule 1. Zeker als je kijkt naar hoe de auto gefine-tuned wordt. Ons materiaal wordt helemaal voor ons afgesteld. En zo probeer je dan de beste omstandigheden voor jezelf te creëren. Zodat je ook op 100% op een wedstrijd kunt staan. Maar ja, je ziet ook steeds meer dat er jonge jongens, die krijgen de kans om een wereldbeker te starten. En die gaan gewoon 130% en dan zien ze wel wat er gebeurt. En dat zorgt soms voor echt hele gave verrassingen. Omdat die jongens die krijgen één kans om een World Cup te starten. Bijvoorbeeld een Noorse jongen, een mooi voorbeeld. Die had nummer 70. En die gaat, die skiet alsof er geen morgen is, zeg maar. En die wordt precies 29ste. Waardoor hij in de tweede run met nummer 2 mag starten. En zo klimt hij nog plekken omhoog. En wordt hij uiteindelijk 16e volgens mij. Dat soort dingen zijn natuurlijk heel gaaf om te zien. En dat maakt de sport ook zo leuk. Omdat je weet nooit wat er gebeurt.
1: Nee, precies. Nu heb je in het ski natuurlijk heel veel verschillende onderdelen. Hè? Van de reuzenslalom, de slalom tot de super G en alles wat daartussen zit. Wat is jouw specialisme?
2: Dat is een goede vraag. Ik zou eigenlijk zeggen slalom. Maar afgelopen seizoen heb ik echt een mega seizoen gedraaid op reuzenslalom. Dus ik denk dat ik best wel allround ben. Ik doe alleen de slalom en reuzenslalom. Maar ik denk in alle tweede disciplines heb ik wel aanleg voor.
1: Nou ja, dan gaan we dat vooral in de gaten houden. Tot slot, we moeten het sowieso even hebben over jouw toekomstdroom. Want ik kan me voorstellen, wat is het hoogst haalbaar in het alpine skiën? Dan kom je al snelheid bij de Olympische Spelen.
2: Zeker, ja. Ja. De Olympische Spelen, dat is natuurlijk een jongensdroom. Dat is het ultieme doel, denk ik wel.
1: Ja, en nu kan ik me wel voorstellen, de weg richting de Spelen is altijd heel erg lang. Gelukkig voor jou, we hebben net een Spelen achter de rug. Dus je hebt iets minder dan 4 jaar, zeg maar 3 hele seizoenen om je daarop op voor te bereiden. Wat zou realistisch mogelijk zijn, zeg maar, voor jou om richting die volgende Spelen in 32... of 32? 30. om in 30 daar aan de start te kunnen staan?
2: Dat is... Er komt zoveel bij kijken. Maar ik denk dat de weg die ik nu bewandel, dat een heel realistische